0: durfden het niet echt te doen, of het zijn prutsers. Dat is toch ook weer allebei geruststellend, zou ik zeggen.
1: Nou, ik denk het niet. Ik denk, er zit een, dus daar gaat alle positiviteit en hoop.
0: Ja, ik ben het gewend. Ja.
1: We hebben het geprobeerd. Ja. Nee, ik zie er wel echt een duidelijke escalatiestappen zie ik in. En ik maak me er ook zorgen over dat we dit zomaar normaal gaan vinden. Dus je ziet dat dingen genormaliseerd worden, maar als je ziet wat er nu in cyber plaatsvindt, een sabotage, laatst ook in Roemenië met een drone, een zeedrone, die daar met explosieve 140 meter van een gasinstallatie gedreven heeft.
0: Ja, door een vliegtuig toen...
1: En hij heeft daar echt al een paar uur gedreven. Hè? Dus het is niet dat hij live door dat vliegtuig uit de lucht geknald is, maar die is gezien door een civiel iemand. Die zag op 140 meter, ziet hij zo'n drone liggen, die gaat bellen. Dan duurt het even voordat er een F-16 opvliegt. Die hebben dan nog, zijn nog eens een keer eroverheen gevlogen om te kijken wat is dit en kunnen we dit veilig uitschakelen. En toen zijn ze overgaan op de procedure om die drone kapot te schieten. Ja.
0: En trouwens, jij zegt van als je ziet wat er gebeurt in cyber, dat zien wij natuurlijk eigenlijk niet. Heb jij daar, ik heb geloof van Rob wel eens gehoord van ja, dat gebeurt echt aan de lopende band. Ja. Is dat ook jouw beeld?
1: Zeker. Ook vanuit mijn vorige rol, hè, want ik ben nu ongeveer een jaar terug bij Instituut Klingendaal. Daarvoor zat ik bij het Nationaal Cybersecurity Centrum en stuurde ik het inlichtingenteam aan daar. En je ziet op dagelijkse basis, zie je. Op industrieel niveau zie je cyberaanvallen uitgevoerd worden. Veel door China, maar zeker ook door Rusland. En je ziet dat er eigenlijk niets tegenover staat. Dus je hebt bijvoorbeeld een bepaalde groep, die heet NoName 5716. Dat is een, ze zeggen zelf een activistische groepering te zijn, maar het is behoorlijk duidelijk dat ze gelieerd zijn aan de Russische staat. En die voeren tussen de 40 en 60 DDoS-aanvallen per dag uit. Op Europese doelwitten. Niet op Amerikaanse doelwitten, maar specifiek op Europese doelwitten. En er staat geen kosten tegenover. Dus die groep doet. Dus die voert cyberaanvallen uit. En eigenlijk zijn er voor hun geen problemen daarin. Dus ze zijn er volledig vrij in om te doen en te staan wat ze willen.
0: Ja. Ondanks wat er in cyber allemaal gebeurt, hebben we toch contact weten te leggen met Rob in Frankrijk. Dat heeft volgens mij meer met het Franse internet te maken, dat het soms een beetje knullig gaat, dan met de Russen. Maar toch, Rob, heb jij de indruk dat Rusland toch telkens inderdaad opnieuw zeg maar, grenzen overgaat?
2: Ja, absoluut. Dat kun je wel zeggen. Kijk, de laatste dreigementen van Poetin, die waren toch wel interessant. Hij zei in respons op de mogelijke levering van Storm Shadow-raketten aan Oekraïne, dat een land dat doet, ook doelwit kan worden. Dat heeft hij trouwens al eerder gedaan. Hij heeft ook een lijstje laten produceren van alle fabrieken waar wapens worden gefabriceerd, bijvoorbeeld drones, die op Rusland kunnen worden afgeschoten of waarmee Russische troepen kunnen worden bestookt. Die zou hij dan ook kunnen treffen. Dus hij is daar volop mee bezig. En er is natuurlijk iets heel erg curieus aan de gang. Want hij heeft in weerwoord op het bezoek van Radcliffe, de CIA-directeur, gezegd van nee, wij vallen helemaal niet aan. Dat doen we natuurlijk absoluut niet. En er is helemaal geen dreiging voor de NAVO. Dat is natuurlijk gewoon eigenlijk flauwekul. Gelul, zou ik het eigenlijk wat huiselijker willen zeggen.
3: Ik heb hier een lijstje gevonden, even voor de luisteraar en Zaltbommel. Een huistuin- en keukenlijstje, wat er zoal gebeurt. Hè?
0: Ja, ja.
3: Nou, in juli vertelden de AIVD en MIVD dat Russische staatshackers gewoon IP-camera's langs militaire en logistieke routes in Europa hacken. Die weten precies dus welk materieel er dan doorgaat. Lijkt me handig, hè? Er worden Signal- en WhatsApp-berichten. Ze zijn dus in staat om de backups van Signal te pakken van ambtenaren, militairen, politici en journalisten. Dat is ook niet zo gezellig, vind je? Niet. Kritieke infrastructuur. Juli, 13 juli 2006 beschuldigde de EU van cyberoperaties tegen elektriciteit en warmtevoorzieningen, overheidsnetwerk en andere kritieke infrastructuur. En toen heeft de EU ook sancties opgelegd aan dat 16e centrum van de FSB en Tuzla. Maar er is dus echt van alles aan de hand. Ja. En de grote vraag is, wat kan je er tegen doen?
0: Nou, misschien voordat we daar aan toekomen, eerst even de vraag, wat is daarvan het doel? Is dat daadwerkelijk schade hier berokkenen? Is dat dan dat wij dan stoppen met Oekraïne zo te helpen? Want als dat het doel is, dan moet je denk ik concluderen dat het niet lukt.
1: Nou, dus het element intimidatie dat zit er sowieso in. Ja. Zeker als je naar Leipzig kijkt en bijvoorbeeld dat voorbeeld wat ik net gaf over Roemenië. Het is natuurlijk heel raar dat er op twee momenten een drone, een vliegende drone, een zeedrone met explosieven heel dicht bij een vitaal object wordt aangetroffen en niet afgaat. Mm-hmm. Dus bij lijfs, dat kan een ongeluk zijn, maar het lijkt me heel raar dat je 140 meter, een paar uur lang van een, nee, van een olie, van een gasboor.
0: Dat is een waarschuwing.
1: Nee, dat is zeker intimidatie zit erin.
0: Ja.
1: Vervolgens is de retoriek vanuit Rusland is heel vaak zo'n mysterie. En dat zie je ook vaak overgenomen worden in de Nederlandse media. Of Europese media in de brede zin. We hebben ook heel veel incidenten gezien vorig jaar. Waarvan er bij veel incidenten ook niet vast te stellen is wat het is geweest. Maar dan wordt dat vervolgens direct weggezet als volledige hysterie. Dus je creëert ook een element van afgehaaktheid onder onze samenleving. Mm-hmm. Want de mensen denken, alert fatigue. Je krijgt zoveel meldingen, dus het zal op een gegeven moment ook niets meer zijn. Of dat het vertrouwen in instituties wordt ondermijnd. Maar ja, goed, soms kan het ook gewoon echt het inboezemen van angst zijn. Dus dat mensen echt bang zijn dat als er iets fout gaat... Mm-hmm. Laten we alsjeblieft maar stoppen. Ik zag laatst toch die Jelle van Baardenwijk op tv. En die gaf toen heel erg duidelijk...
0: Nee, die man.
1: Exact. En daar gaf hij heel erg duidelijk aan van... had iets van, een bepaalde woorden van... we gaan allemaal naar de kloten. Daar kwam het eigenlijk op neer. Mm-hmm. Dus dat is weer dat angstelement wat erin zit.
0: Maar heeft het ook effect? Want ik denk dat je eerder wel zag... althans, dat is, je weet natuurlijk niet wat er anders was gebeurd... maar dat bijvoorbeeld de Amerikanen toch terughoudender zijn geweest... dan sommigen misschien hadden gewild bij bepaalde steun aan Oekraïne... uit angst voor escalatie. Maar je ziet nu dat dus de Russen zich heel erg op Europa richten. Jij zegt dat ook. En Europa zet geen stappen achteruit, eerder vooruit... in de steun aan Oekraïne.
1: Ja, deels. Maar als ik kijk wat de Duitse reactie is geweest op Leipzig... Die is, zover ik er, wat ik ervan heb kunnen zien, niet verder gegaan dan... Hè, dus we hebben dat incident op het vliegveld in Leipzig gehad. Ja. En wat ik daarvan gezien heb, is dat ze hebben gezegd... we gaan een versneld antidronecentrum neerzetten met 40 FTE erin.
0: Ja.
1: Nou, dat schrikt niet af.
0: Ja, Merz heeft ook gezegd deze week, het onderzoek wordt binnenkort afgerond... dan zullen we er iets over melden en de daders zullen ervoor boeten. Als de daders in Rusland blijken te zitten... dan zullen ze denk ik wel iets moeten doen, toch?
1: Ja, en dat moeten we nagaan. Hè. Er zijn wel weken verder. Het is allemaal heel erg zorgvuldig en heel erg netjes. Amerikaanse inlichtingendiensten hebben al lang gelekt... dat zij denken, vanuit de Amerikaanse inlichtingendiensten... dat het echt wel de Russen zijn. Ik vind het dan niet echt luk op stuk. En ik denk dus dat we misschien wel veel te netjes zijn... op heel veel van zulke elementen.
2: Ja,
1: en dat
2: Maar Hugo, nog even terugkomen op jouw vraag. Van waarom doen de Russen dat? Dat is helder. Als je een klein beetje verstand hebt van de Russische militaire doctrine... Dan spelen daar een aantal elementen een rol in. Eén is bijvoorbeeld het hele element van strategische afschrikking. Dat betekent eigenlijk het feitelijk wat ze op dit ogenblik doen... met hybride oorlogsvoering. Je probeert zoveel chaos te creëren... dat daardoor bijvoorbeeld de politieke besluitvorming... binnen de NAVO wordt ondermijnd. Waardoor dus, zeg maar, artikel 5 van de NAVO op de tocht komt te staan. Dat is ook de hele discussie die we op dit ogenblik hebben... met mogelijke prikacties van de Russen... in de richting van bijvoorbeeld de Baltische Staten... of helemaal in het hoge noorden. Wat ik wel aannemelijker vind dat daar gaat gebeuren. Maar goed, Radcliffe schijnt dat toch ook weer op gehint te hebben... dat dit
0: CIA.
2: een mogelijke reden is. Dus het gaat echt om ontwrichting, gewoon ontwrichting. En ondermijning van de besluitvorming. En daar komt nog wat bij. Volgens de militaire doctrine zit dus nu ook in fase 0. Fase 0 betekent dat je voorbereidt op een oorlog. En dat versterkt het beeld van wat ik net heb gezegd. Dus onder de experts is er een heel ander debat dan in de politiek... en onder, laten we zeggen, het publiek. En dat is logisch, want het handelingsperspectief... wat je tegen kunt doen, is niet zo groot. Want Bart heeft net terecht gezegd dat hoe die Duitsers gereageerd hebben... is eigenlijk heel erg institutioneel en bureaucratisch. Maar de grote vraag is, wat kan je dan wel doen?
0: Laten we daar na het jingeltje eens eventjes over doorpraten.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein erop de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. We praten met Bart van den Berg van Klingendaal... over wat dan wel te doen tegen die toenemende Russische acties in Europa... Bart, jij behoort dan tot de experts waar Rob van zegt... daarin is de discussie wel anders dan in de politiek? Dat er harder wordt, steviger wordt opgetreden?
1: Nou, de vraag is, wat we nu doen, werkt dat? En we komen allemaal tot de conclusie dat deterrence by denial... dus beter verdedigen, niet werkt. Overigens nog toevoegend aan wat Rob net zei... een van de redenen, dus naast, is ook horizontale escalatie. Dus we zien dat op dit moment Oekraïne... heel effectief is om doelen diep in Rusland aan te vallen. En dat doet Rusland politiek, maar ook economisch enorm veel schade. Dus je ziet dat men daar ook voelt dat ze een stap verder moeten gaan, omdat het Russische regime onder druk komt te staan.
0: Ja.
1: Het is heel lastig om in te schatten hoe stabiel ze nu daadwerkelijk zijn. Dat vind ik heel ingewikkeld. Maar je merkt wel dat de prijs omhoog begint te gaan en dat ze het zwaarder gaan krijgen.
3: En je bepleit dus een overgang van deterrence by denial naar deterrence by punishment.
1: Exact.
3: En hoe zou dat eruit kunnen?
1: Nou, ik denk dat een aantal acties... Je kan een aantal acties niet zonder prijs laten gaan, zonder kosten.
3: Ja.
1: En een element van deterrence by punishment is dat je ook ambigu blijft. Dus je kan nooit precies zeggen, als jij dit doet, doe ik dat. Want dan maak je het weer een onderdeel van een bestaande calculus. Maar je wil er dus een element van onvoorspelbaarheid in hebben. En bereidwilligheid. En op dat moment wordt het voor die Russische calculus, dus voor die agressor, als het lastiger is om in te schatten wat de tegenreacties zijn, dan zit er ook een element van angst in en een element van afschrikking. Maar wat we nu ook zien, is dat wat we nu doen, dat hele waar Rob het net al over had, dat hele bureaucratische, dat hele institutionele,
0: dat is niet bepaald onvoorspelbaar.
1: Dat is niet onvoorspelbaar en schrikt totaal niet af.
2: Misschien mag ik daar even iets over zeggen. Want het is echt belangrijk wat Bart zegt. Ook over dat verschil tussen deterrence by denial en punishment. Denial betekent dus eigenlijk dat je wil voorkomen dat er iets gebeurt. En daarmee schrik je af. En punishment, dan straf je iemand voor als het toch gebeurt. Dat zijn wel noties die zijn ontwikkeld in het kader van directe conventionele aanvallen en misschien nucleaire aanvallen op het NAVO-verdragsgebied. En daar praten we nu niet over. We hebben het nu over hybride oorlogsvoering, dus we hebben het over ontwrichtende activiteiten. En daar werkt volgens mij denial niet echt goed voor. Want hoe zou je dat willen doen? En maar punishment werkt ook niet. Want wat gaan we dan doen? Wat zijn dan de concrete acties die je kunt gaan uitvoeren? Nou, er is een mooi stuk gekomen van een Duitse onderzoeksclub, DGAP. En die heeft bijvoorbeeld op een rij gezet wat mogelijk zou zijn. In de eerste plaats zeggen ze van, we moeten meer informatie geven. Dus we moeten duidelijk maken wat er aan de hand is. Daar ben ik het mee eens. Maar dat is denial of punishment. Mm-hmm. Dan afschrikking moet worden vergroot. Maar hoe gaan we dat dan doen? Nou, er komt eigenlijk helemaal niks concreet uit. Behalve dan dat ze zeggen van de geheime diensten die moeten beter hun werk doen. En er moet bijvoorbeeld een veel betere cyberafweer komen. En dan tenslotte zeggen ze, punt 3, de weerbaarheid van de bevolking moet worden vergroot. Ja, het zal allemaal wel.
0: Ja, maar dat is allemaal defensief natuurlijk, hè? Ik denk dat jij zegt, er moet iets offensiefs gebeuren. Ja, dat is straffen, iets terugdoen.
2: Ja, maar dat past er ook wel in. Dus je kunt ook een offensieve cyberoperatie uitvoeren. Ja. Maar in deze situatie, waar geen sprake is van een artikel 5 dreiging, wordt het heel lastig om een grote offensieve operatie, wat dat ook mogen zijn, in de richting van de Russen te ondernemen. Al was het alleen maar omdat politiek gezien er een enorme angst is voor de escalatie die dat kan veroorzaken.
1: Ja, en ik denk dus dat die artikel 5 van soms ook deels in de weg kan zitten. Want Rusland is natuurlijk alleen maar bezig om die drempelwaarde van oorlog te analyseren, op te zoeken, te kijken waar de grenzen liggen. En daar kan je ook wel eens te absoluut in zijn. Sowieso is artikel 5 natuurlijk geen absolute grens. Hè. Je kan niet zeggen, dat is ook bewust zo gedaan. Maar men heeft natuurlijk wel een gevoel waar die ongeveer ligt. En wat eventueel over die scheef zou kunnen zijn. En dat hele spel wat er nu plaatsvindt, is natuurlijk het uitvoeren van agressie op zo'n schaal, op zo'n intensiteit, dat je er niet overheen gaat.
0: Mm-hmm.
1: En de grote angst is dat er natuurlijk een prikactie gaat bijvoorbeeld plaatsvinden richting bijvoorbeeld de Baltische Staten, waarbij dus een deel van de NAVO denkt, nou, deze is over de grens, een ander deel niet. En dat zou dan het einde kunnen zijn van de NAVO, omdat dan de solidariteit in elkaar valt.
0: Ja.
1: Wat ik overigens ook vrij illustrerend daarvan vond. Ik was een paar maanden geleden op de NAVO-top in Turkije. En als je dan hoort bijvoorbeeld over hoe Turkije zelf in hun communicatie praat over het dreigingsbeeld, is ook weer fundamenteel anders. Dus we proberen natuurlijk het beeld weg te zetten dat de NAVO zo'n stevige en solidaire tent is. Maar dat valt vies tegen achter de schermen.
0: Ja.
2: Hoe gaan we dan offensief optreden? Hoe doen we dat dan?
1: Nou, ik denk dus dat je dus nooit van tevoren kan zeggen op deze actie dat. Maar dat je jezelf wel meer middelen moet gaan toegeven, omdat we ook onvoorspelbaar zijn. Dat wij ook onvoorspelbaar zijn.
5: Geen voorbeelden?
1: Nou, dus gewoon een keer cyberaanval terug uitvoeren. En dan gewoon ontkennen dat je het gedaan hebt.
5: Mm-hmm. Ja.
3: Daar heb ik een vraag over, om het gewoon even te begrijpen. We weten dus nu dat de Russen tot een bepaald niveau gaan ze doen. Hè? Bijvoorbeeld dan ga je die IP-camera's ga je hacken. En dan weet je dus wat voor raketten er langs komen en zo. Ze gaan ook allemaal nutsvoorzieningen. Nou, hacken ze ook de computers van. Maar ze zijn nog niet zo ver gegaan dat dus ook de waterzuivering echt wordt verknald. Hè? Is het zo dat er toch nog iets van beheersing is aan de Russische kant?
1: Ja, die is er. Dat element van beheersing is er. Maar ik had het net over die groep No-Name 5716. Die hebben we letterlijk tienduizenden aanvallen uit zien voeren op Europese NAVO-bondgenoten. Amerika nul. Gewoon niet.
3: Dat is interessant.
1: Dat is interessant. Omdat wie vliegt er nu naar Moskou om een signaal af te geven, dat zijn de Amerikanen. Vanuit Europa heb ik geen beweging gezien. Dus we hebben hier enorme uitdagingen.
3: Ja.
1: Dus er zit wel een stuk van afschrikking, maar we moeten ook constateren dat de Amerikanen niet onze strategische agenda per definitie volgen. Dat hebben we het afgelopen jaar al duidelijk gezien.
3: Maar het is hier een heel belangrijk punt. Hè? Europa doet dus. Maar wat zou er tegen zijn dat Macron en Merz samen naar Poetin gaan? En nou is toch donder afgelopen?
1: Ja, we moeten, omdat we altijd die angst voor escalatie hebben.
3: Ja.
1: En niets doen lokt agressie uit.
3: Ja.
1: Dus als je niet in gevechtsoperaties wil komen, moet je duidelijk gaan maken dat je bereid bent heel erg ver te gaan. En die ambiguïteit die we dus continu laten bestaan, die wordt vervolgens uitgebuit en ingevuld door de Russen.
3: Exact. Dat is het exact.
2: Ja, maar dan nogmaals de vraag. Wat gaan we dan doen? Want dit gaat om hybride operaties bedoeld om de boel te ontwrichten en de besluitvorming van de rails te laten lopen. Hoe ga je daar dan op reageren? Een cyberaanval, oké, ik heb mezelf genoemd, jij noemde hem ook nog een keer, eens. Hè? Dat kan je gaan doen. Maar wat dan nog meer?
1: Je kan hier een hele toolbox aan dingen verzinnen langs de verschillende machtsspectra. Waarbij wel een aantal elementen erg belangrijk zijn, is dat hoe gekker je gaat, hoe verder we ook onze eigen waarden ondermijnen. Dus dat is even een hele belangrijke die we moeten onderkennen, omdat we nog steeds ook geloven in de internationale rechtsorde. En als je bijvoorbeeld overgaat tot liquidaties in Rusland, zou je kunnen doen.
2: Ja.
1: Maar dan ondermijn je wel basisprincipes waaronder je zelf staat. Maar dat gezegd hebbende kan je dus denken aan gerichte fysieke operaties. Je kan denken aan sabotage, je kan heel veel dingen doen. Maar je moet altijd afwegen, wat doet dit in de calculus van de tegenstander? En wat doet dit vervolgens met mijn eigen waarde en mijn eigen moraliteit, hoe ik in de wedstrijd sta?
2: En de vraag, Bart, of je het alleen wel zelf kunt doen.
1: Absoluut.
2: Of dat je dat moet laten doen. Kijk, de Russen die hebben natuurlijk één groot probleem. En dat is dat veel Oekraïners bijvoorbeeld van Russische afkomst zijn. He, die kennen Rusland door en door, spreken de taal. Ja. Ik zie de bakker om de hoek met een beetje goede wil niet naar Rusland afreizen om daar een generaal op zeep te helpen. Ja. Dus het is ontzettend lastig om dat voor elkaar te krijgen. Die wordt onmiddellijk opgepakt.
1: Ja, en dan heb ik nog een voorstel bijvoorbeeld. De Duitsers hebben nog Taurus-raketten liggen. Niet geleverd aan Oekraïne.
3: Nog steeds niet.
1: Nog steeds niet. Als je dan van die incidenten krijgt, waarom lever je dan niet gewoon een enorme batch Taurus-raket aan Oekraïne?
3: Ja.
1: En dan, dus er zijn opties. Ja. Alleen omdat we altijd zo bang zijn voor escalatie, laten we veel opties laten we varen. Ja. Anderzijds, er worden ook wel weer dingen gedaan die we een aantal jaar geleden als ondenkbaar hadden beschouwd. Bijvoorbeeld nu het aanpakken van die schaduwvloot. Dat waren natuurlijk ook dingen die we een aantal jaar geleden als optie hadden gezegd. Nou, het Nederland staat er trouwens nog ver van, maar andere landen, internationaal zeerecht, we gaan er toch dingen op doen. En het ergens ondermijnt het altijd iets van een eigen waarde. Maar je moet ook laten zien dat je ook bereidwillig bent verder te gaan. Want elementen van afschrikking zijn ook bereidwilligheid en ook daadwerkelijk in staat zijn dat te kunnen uitvoeren.
0: Misschien tot slot even Bart en misschien ook voor Rob. Jullie leveren commentaar, maar adviseren ook op dit terrein. En bepleiten dus eigenlijk om meer te doen richting die Russen om ze af te schrikken. We zien dat nog niet in de politiek. Maar zien jullie wel dat het denken op dit punt toch aan het veranderen is door die escalatie die we zien van de Russische zijde?
1: Nou, absoluut. Buitenlandse Zaken is een tijdje geleden met een nieuwe internationale veiligheidsstrategie naar buiten gekomen. En daar staat ook gewoon echt een passage in over offensiever denken. En dat we daar creatiever in moeten zijn. Ik denk dat het heel erg goed is. Je hoeft het ook niet te doen, hè. Soms is de bereidwilligheid signaleren. Het signaal geven. Wacht, wij zijn bereidwillig om een stuk verder te gaan. En daar onvoorspelbaar in te zijn. Daar kan je al een heel groot effect mee bereiken. Want dit zit hem juist in het psychologische element. Ja.
2: Nou, een groot probleem is, ik ben het daarmee eens, hè, een groot probleem is dat je dat moet voorbereiden. Ik ben ook wel betrokken geweest bij discussie, dat ging bijvoorbeeld over China, maar ook over Rusland. En dan is de grote vraag van hoe bereid je dit nou eigenlijk voor? Kijk, een cyberaanval, dat kan je bij wijze van spreken van achter je bureau doen. Hè, dus dat is wel ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld. Maar op het moment dat je fysiek iets gaat doen, in bijvoorbeeld Rusland, dan ontstaan er enorme problemen. Want dat moet je enorm voorbereid hebben. En ik vraag me werkelijk af of die voorbereidingen hebben plaatsgevonden. Diezelfde discussie speelde met China. Van wat moet je daar gaan doen? He, stel je voor dat er iets met Taiwan gebeurt en je wil actie ondernemen tegen China. En je wil niet direct een atoombom erop gooien. Wat ga je dan doen? Nou, dan moet je subversieve activiteiten plegen in dat land. En dat moeten wij dus ook in de richting van Rusland kunnen doen. Maar dan moet je het wel voorbereiden. Dat kost enige tijd. Dat doe je dus niet op een achter de middag. Daar zit echt een groot probleem. Dus dat denk ik komt altijd veel te langzaam op gang.
0: Maar ik denk dat misschien voor dit soort dingen ook geldt dat Europa ook de mogelijkheid heeft om Oekraïne verder te ondersteunen in dit soort dingen doen. Want die denken hier al wel een hele tijd over na. En er is deze week nog een luitenant in Sint-Petersburg in zijn auto opgeblazen. Daar gebeurt heel veel op het terrein.
1: Ja, dus je ziet dat Oekraïne daar al veel verder in is. Je kan Oekraïne daar ook heel goed voor gebruiken en inzetten en daarin over samenwerken. Want als je zelf een bepaalde hack niet wil uitvoeren, waarom geef je dan die zero day niet aan de Oekraïners? En laat je het hun doen?
2: Ja.
1: Maar je ziet dus dat daar de wereld, en we moeten denken dat we ook moeten onderkennen dat de Amerikanen een stuk verder hierin zijn dan wij. En ik ben het helemaal eens met wat Rob ook zegt. Dit zijn natuurlijk discussies die heel lang van de tafel zijn geveegd en zegt, dit moeten we niet doen, dit kunnen we niet, dit willen we niet. Maar helaas, we zitten in een wereld waarin we ons wel tot deze harde machtspolitiek gaan moeten verhouden. En als je kijkt waar we vandaan komen, dat we in 2022 het al heftig vonden, een escalatoire, om helmen en scherfvesten te leveren.
3: Nee.
1: Is ongelooflijk.
0: Ja. Op de radio moeten we afronden. Op de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert op de radio, dan verwijs ik naar boekestein-en-de-wijk.nl en word lid van BMW Plus. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Agatja Boekestein en Rob de Wijk. Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bart van den Berg. Ja. En van weekend.
1: Dankjewel.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. Eén daarvan is ook op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Noord-Koreaanse minister van Defensie is ontslagen. Hij raakt niet alleen zijn positie kwijt, maar wordt ook in rang gedegradeerd. Dictator Kim Jong-un is bezig met een reorganisatie van de militaire leiding en daar hoort dit ontslag bij. Hij is bang dat Zuid-Korea en de Verenigde Staten een invasie aan het voorbereiden zijn. Een zoon van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu is in veiligheid gebracht vanwege een dreiging. Deze week zei Netanyahu al dat Iran had geprobeerd om zijn zoon, die in Amerika woont, te doden. Volgens Israëlische veiligheidsdiensten bestudeerde Iran de woning en dagelijkse routines van de zoon. En de politie heeft preventief gefouilleerd op de kermis in Alkmaar, dat meldt NH Nieuws. En dat heeft wat opgeleverd. Bij 2 mannen vonden ze een mes en ook is er een man met een vuurwapen aangehouden. De kermis was aangewezen als risicogebied omdat er signalen waren dat er 2 drillrapgroepen daar een ruzie gingen uitvechten. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
5: En zij kwamen ook naar ons, juist omdat we producten hebben die ergens anders niet te kopen zijn. En als je dan een algoritme hebt wat heel de tijd serveert wat er veel wordt verkocht,
6: ja,
5: dan heb je misschien niet de producten die je lokaal relevant zijn. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt.
6: Je hoort Annemieke Kleij, marketingdirecteur Benelux bij Joybuy. Hi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketing succes. En vandaag de gast Annemieke Kleij en zij is marketingverantwoordelijk voor de Benelux bij Joybuy. De Chinese webwinkel is sinds maart dit jaar actief op de Nederlandse markt en probeert met een ultrasnelle bezorging de gevestigde orde uit te dagen. Maar is de belofte voor 11:00 ochtends besteld, dezelfde avond nog in huis, voldoende? Ja, om die klanten weg te kapen bij concurrenten als Amazon of Bol? En is die propositie niet erg eenvoudig te kopiëren door de concurrent? Je hoort het, en natuurlijk nog veel meer, de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Annemieke, wat leuk dat je er bent. Van harte welkom.
5: Goedemorgen Klaas, superleuk om hier te zijn.
6: Hey, vertel, want ik ben heel benieuwd. Ik kijk naar die markt. Hè. Je hebt Temu, Shine, AliExpress, Coolblue, TikTok Shop, Bol, Amazon. Sinds kort ook Kaufland. En uiteraard Joybuy. Raakt die markt in ons kleine kikkerlandje van e-commerce platformen niet een beetje overvol?
5: Ja, het is zeker in Nederland al heel erg druk. En we hebben heel veel spelers die heel goed aanbod hebben. Maar we denken dat daar zeker nog ruimte is voor ons, voor joybuy.nl. Waar wij heel goed in zijn is inderdaad de Double Eleven, de Surface, maar ook het assortiment.
6: Ja, dus Double Eleven, 's ochtends voor 11:00, wat ik zei, in de ochtend besteld, 's avonds bezorgd.
5: Klopt, ja. Klopt. Hè, dus voor 11:00 's morgens besteld, voor 11:00 's avonds in huis, of voor 11:00 's avonds besteld, heb je de volgende dag in huis.
6: Ja.
5: Dus die service is ontzettend belangrijk voor ons. Wij hebben ook onze eigen bezorgdienst. Dus dat betekent dat Joy Express, zoals we dat noemen, die zijn ook bij ons in dienst.
6: Ja.
5: En dat betekent dat we ook net een stapje verder kunnen gaan tijdens de bezorging. Dus ze bellen even van tevoren of ze komen toch bezorgen op de 3e verdieping.
6: Ja.
5: Ook als je geen lift hebt. Maar het is juist ook die combinatie van producten en het assortiment waarin we alle bekende merken aan kunnen bieden.
6: Ja.
5: Denk aan je Pampers, je Philips, je Tefal, alle merken die de Nederlander knows and loves. Ja. Maar ook juist die Aziatische innovaties die wij heel snel hier naar de markt kunnen brengen. Okay. Waarin wij eigenlijk echt ook consumenten willen uitdagen om iets nieuws te proberen.
6: Maar jullie assortiment is nog niet volledig dekkend. Hè? Want mijn favoriete geurtje, Azzaro, die kon ik helaas nog niet bij jullie kopen.
5: Nee, ik ga er gelijk achteraan voor je.
6: voor wie Joybuy nog niet kent. Jullie worden ook wel een beetje de Amazon van China genoemd. Is dat een beetje een correcte positionering?
5: Misschien vanuit groot wereldwijd perspectief, ja. In Nederland zeker nog niet. Hè. Zijn we echt nog wel een start-up? Mm. En willen we ook echt wel een verandering brengen op de Benelux-markt, maar vooral ook in Nederland. En ik denk waar wij ook goed in zijn ten opzichte van misschien een Amazon, waar we op willen richten, het assortiment, hè, dat Aziatische assortiment wat we inbrengen. Maar ook juist de lokale relevantie. Okay. Hoe zorgen we dat het echt lokaal wordt voor de Nederlandse consument?
6: Oké. Okay. Hey, en als je het hebt over ook het Chinese aanbod, want jullie zijn wel iets wezenlijks anders dan Temu Shine. Hè? Dat is een beetje de perceptie dat ik dan heb. Oh, het is een Chinese e-commerce aanbieder. Dan krijg je de Temu Shines. Maar volgens mij, als ik nu jou hoor, jullie hebben een eigen bezorgdienst en jullie hebben ook aanmerken in jullie portefeuille. En dat is ook het wezenlijke verschil meteen. Ja. Of is er nog meer?
5: Nee, het is echt een heel ander verdienmodel dan wat zij hebben. Waar wij ons inderdaad echt op richten, zijn die merken die we ook kennen. Ja. De westerse merken die bekend zijn. Maar inderdaad ook, we hebben ons eigen distributiecentrum vlak naast Rotterdam. Daardoor kunnen we dus diezelfde dag bezorging doen. En is het dus inderdaad heel anders als wat die partijen aanbieden.
6: Ja, want jullie zijn nu bijna een half jaar volledig operationeel in Nederland.
5: Klopt.
6: Hoe kijk je nou een beetje terug naar dat eerste halfjaartje?
5: Om heel eerlijk te zijn, zijn we eigenlijk al daarvoor iets begonnen. We zijn
6: in beta,
5: zoals we dat noemen, vorig jaar september. Ja. Eigenlijk precies op het moment waarop ik ben begonnen, ook bij Joybuy. En tijdens die beta-fase, die eerste 6 maanden, hebben we heel erg gekeken van hoe reageert de consument daar nou op? Hè? Ja. Zonder heel veel externe marketing te doen. Wat gebeurt er? Hoe reageert de klant? Hoe gaan ze door die website heen? Waar gaan ze wel op aan? Waar gaan ze niet op aan? Dus in die paar maanden hebben we echt heel veel verbeteringen gemaakt op het gebied van de functionaliteiten die de website heeft. Maar ook heel erg de look en feel hebben we aangescherpt om dat echt meer lokaal relevant te maken. Taal natuurlijk, hè? Hoe zorg je dat de Nederlandse taal echt goed neerstaat.
6: Wat maakt het dan anders, die interface? Want begonnen jullie met een soort van vertaalde Chinese webshop en zijn zo gestart in Nederland?
5: Zo mag ik hem misschien niet noemen, maar zeker had hij wat meer de elementen die in de Chinese cultuur heel goed werken.
6: Dat is heel veel.
5: Heel veel, heel druk, het liefst heel veel confetti, heel veel rood. Heel veel verschillende, heel veel lange rijen met producten.
6: Ja.
5: In Nederland zijn we daar iets minder van. Dus die, en niet eigenlijk, trouwens niet alleen in Nederland, eigenlijk in Europa. Want ze zijn niet alleen in Nederland gelanceerd, maar op hetzelfde moment ook in Engeland, Duitsland en Frankrijk.
6: Okay.
5: Dus daar hebben we zeker een wat meer relevante look en feel voor gevonden. Ja. Dus inderdaad iets minder starbursts en confetti. Iets meer lokaal relevant. Ook de mensen die we gebruiken, de gezichten die je laat zien. Ja. Die moeten natuurlijk lokaal zijn. Maar ook de algoritmes. Want op het moment dat jij een Aziatisch merk, wat ontzettend groot is, daar introduceert in Nederland, betekent dat je eerste klanten eigenlijk ook daar vandaan komen.
6: Ja.
5: En zij kwamen ook naar ons, juist omdat we producten hebben die ergens anders niet te kopen zijn. En als je dan een algoritme hebt wat heel de tijd serveert wat er veel wordt verkocht, dan heb je misschien niet de producten die je lokaal relevant zijn. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt. En ik denk dat dat ook wel echt een van de grootste learnings is, hè, over het afgelopen jaar, maar ook zeker over het afgelopen half jaar. Test and learn.
6: Ja,
5: test and learn en veel fast. Dus we proberen heel veel en hoe maken we het beter?
6: Ik noemde net al, het is een overvolle markt. Hè? En Nederland is echt piepklein. Wie zie je nou als de grootste concurrent? Is dat nou Bol of Amazon?
5: Nou, we kijken eigenlijk met name vooral wat gebeurt er met die klant. En waar zijn ze naar op zoek?
6: Ja, maar je hebt wel een concurrent. Dus je kijkt ook naar je concurrent, toch?
5: Kijk, ik denk waar wij echt op willen. Waar wij op ons willen onderscheiden. Is de
6: Double 11.
5: Is de Double 11. Is de service. Ja. Hè? Service niet alleen van het bezorgen, maar ook bijvoorbeeld customer service. We hebben in Rotterdam het hele Europese customer service op ons kantoor zitten. Ja. Dus als ik het kijk vanuit dat perspectief, dan is het zeker meer een Coolblue waar we naar kijken.
6: Ja. Want die heeft ook een eigen bezorgdienst.
5: Die hebben ook een
6: eigen bezorgdienst. Ik hoor ook iets in jouw positionering. We gaan ook de trap op. We gaan ook naar de derde verdieping.
5: Absoluut. Dus, we hebben Summer Black Friday gehad. Ja. Een van onze grootste campagnes waar we ook veel gratis installatie hebben gedaan. Hè, van je tv, je koelkast, et cetera.
6: Daar komen we straks nog even op terug. Okay, Summer Black Friday.
5: Dus dat zeker. Hè, die kant heel belangrijk voor ons. Maar aan de andere kant is het ook wel, positioneren we ons ook wel echt als een one-stop-shop.
6: Ja.
5: Dus zorgen dat we een heel breed assortiment hebben, dat mensen eigenlijk alles bij ons kunnen vinden. Of dat dan gaat over elektronica, maar ook de supermarktachtige producten en beauty, ja, is voor ons ook belangrijk.
6: Hey, jullie zijn onderdeel van het grotere JD.com. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een grote e-commerce space. Je hebt natuurlijk Alibaba, dat is ook een grote Tencent. Dat zijn allemaal grote partijen. Ja, en ik kan me voorstellen dat jij niet zelfstandig de beslissing hebt gemaakt. Oh, we gaan Europa in. Maar je hebt misschien wel een beetje mee kunnen luisteren van die strategische plannen. Waarom die keuze is gemaakt naar Europa? Waarom wil zo'n groot Chinees bedrijf nou die strategisch voet aan de grond krijgen in Europa? En dan heel specifiek Nederland.
5: Nou, ik denk in het algemeen, kijk, waar JD gewoon ontzettend goed op is, is die customer promise.
6: Ja.
5: Zorgen dat snel wordt bezorgd. Ze staan ook bekend om trust. Is ook een van onze merkwaarden. En vanuit dat perspectief zagen ze een kans, en zien ze een kans, sorry, binnen Europa, om dat te verbeteren, om sneller en beter die klant van dienst te zijn. Hm. En dat is eigenlijk de accelerator geweest, okay, om verder buiten China ook te gaan ontwikkelen.
6: Helder. Ik wil met jou naar de eerste verder vraag. Want in de laatste aflevering voor de zomer was de gast Nicole Rosanella van Samsung Benelux. Ja. Misschien liggen de Samsung-productjes ook wel bij jullie in de winkel. Zij had twee vragen voor je. Hier komt de eerste vraag.
7: Ja, ze komen natuurlijk redelijk nieuw deze markt in, de Benelux. Is het voor hun een soort van copy-paste van het groeimodel? Of is het dan een hele andere benadering omdat je in de Benelux zit? Ja. En ook qua het portfolio, waar focussen ze zich op? Daar ben ik heel benieuwd naar.
6: Nou, eigenlijk het eerste gedeelte van die vraag heb je al een beetje beantwoord. Misschien even focus op dat portfolio, waar jullie echt op richten.
5: Ja, vanuit portfolio willen we ons echt als een one-stop-shop profileren.
6: Ja.
5: Dus bij ons kan je eigenlijk alles vinden. Maar daarbinnen zijn echt de prioriteiten rondom elektronica, beauty, supermarkt en home and living,
6: van okay,
5: zekere hoogte. Ja. En ik denk dat juist ook die categorieën ons heel erg geschikt zijn voor die combinatie van lokale merken, westerse merken, maar ook de Aziatische innovatie.
6: Ja, interessant dat je ook supermarkten noemt. Je hebt natuurlijk ook daar weer Picnic, Crisp, je hebt Albert. Je hebt natuurlijk ook weer zoveel aanbieders.
5: Klopt.
6: Maar jullie gaan heads-on.
5: Wij doen het gewoon.
6: En waarom supermarkten dan specifiek?
5: Supermarkt, traditioneel is JD daar heel erg goed in.
6: Okay.
5: En ook daar zijn we ooit mee begonnen in Nederland. Met het Aziatische foodassortiment.
6: Ja.
5: En daar zien we nog steeds heel veel vraag naar van de Nederlandse consument. Maar ook juist de Nederlandse, de Pampers, maar ook je hagelslag en zo.
6: Ja.
5: Maar we zien daar heel veel vraag naar. En natuurlijk vanuit business en vanuit marketing perspectief zijn die categorieën ook ontzettend interessant.
6: Maar is het ook zuivel, vers? Wat jullie
5: vers hebben? Doen we nog niet op dit moment.
6: Nee, ik kan me voorstellen dat
5: kan altijd nog komen natuurlijk.
6: Ja, dat is natuurlijk wel een spannende, denk ik, nog.
5: Bevroren daarentegen wel.
6: Okay.
5: Dus we doen wel veel bevroren. Vleeswaren, maar ook ijs zijn we net mee begonnen. Okay. Dus we zijn druk aan het bouwen.
6: Even kijken hoor. Ja, toch even weer terug naar jullie. Het zijn niet broertjes of zusjes, maar wel uit dezelfde markt, Temu en Shein. Die hebben natuurlijk in Nederland en daarbuiten toch een bepaald imago. Van, nou ja, weet je, al die Het is heel goedkoop. Het is natuurlijk niet helemaal een superzuivere concurrentiepositie. Want het wordt allemaal gesubsidieerd. Het moet helemaal overkomen uit China. En dan haal je het. En de kwaliteit is niet zo goed. Ik kan me wel voorstellen dat je daar ook een beetje last van hebt. Als mensen horen van Joybuy, Chinese partij. Moet ik daar wel gaan bestellen? Wat zeg je dan als marketeer?
5: Twee dingen. Aan de ene kant zien we echt wel dat mensen op zoek zijn naar iets nieuws. Ja. En iets innovatiefs. En vooral Nederlanders zijn ook al altijd gewoon op zoek naar een goede deal. Dus dat is een van de dingen waarin ze toch wel in ieder geval de stap willen maken. Aan de andere kant als merk zijnde. We hebben 3 merkwaarden waarvan trust of vertrouwen er één is. Zoals ik zei, JD staat daar ook echt onbekend. In China zelf zijn zij de partij waar mensen naartoe gaan, omdat ze weten dat alle producten authentiek zijn, alle merken echt zijn. Dus ook bijvoorbeeld in Europa hebben we een zero tolerance op nagemaakte producten binnen Joybuy. Maar zijn we bijvoorbeeld ook lokaal heel hard aan het bouwen voor trust. Voor ons in de Nederlandse markt is het thuiswinkelwaarborg echt wel een heel herkenbaar voor de meeste consumenten. Herkenbaar vertrouwenskeurmerk. We zijn daar heel hard mee bezig geweest.
6: Dat hebben de Temu's en Shine's niet?
5: Nee, die hebben dat niet. Dus dat is één. Maar het zijn ook, hoe zorg je dat je vanuit het online ervaring, hoe zorg je dat je ook een offline ervaring creëert? Juist om te laten zien dat je er echt bent, dat de producten echt zijn.
6: Vandaar die eigen bezorgdienst.
5: Vandaar de eigen bezorgdienst. Maar ook de keuze bijvoorbeeld voor out of home als advertentiekanaal binnen marketing. Om dat te laten zien, wij zijn niet alleen online. We zijn er ook echt daadwerkelijk waar jij woont, waar jij reist. Avries, we hebben de Ziggo Dome net gehad tijdens de Summer Black Friday campagne. Maar we zijn ook heel erg bezig met offline events. Kleine activaties waarin we echt 1-op-1 kunnen met de klant kunnen schakelen. En kunnen laten zien welke producten we hebben en waar Joybuy voor staat.
6: Leuk. Ik wil jou een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's. Je moet er steeds 1 van de 2 kiezen. En na afloop mag je er eentje toelichten. Ben je er klaar voor?
5: Ja.
6: Let's go. Vanuit het Chinese hoofdkantoor krijg ik duidelijke opdrachten. Of wij hebben hier vrij spel.
5: Vrij spel.
6: De komende 3 jaar zijn verkooppartners niet welkom op onze website. Of wij willen zo snel mogelijk met partners gaan samenwerken.
5: Zo snel mogelijk met partners gaan samenwerken.
6: Onze bezorgbelofte maken wij 98% van de gevallen waar. Of dat is onrealistisch.
5: 99.
6: Summer Black Friday, daar is hij dan. Keert volgende zomer sowieso terug? Of dat was een eenmalige actie?
5: Keer terug.
6: Mijn grootste concurrent is Bol of Amazon? Voor kennen we het antwoord al een beetje. Ik begin met een A, denk ik.
5: Ik denk van marketingperspectief toch wel meer wat zei je?
6: We doen een ABC'tje, Amazon of Bol. Maar je maakt er gewoon Coolblue van. En als je dan toch mag kiezen tussen Bol en Amazon, wat wordt het dan?
5: Bol, omdat ze meer lokaal relevant zijn.
6: Oké, helder. Ja. De gast is Annemieke Kleij, verantwoordelijk voor marketing bij webwinkel Joybuy. Annemieke, er waren een paar waar je een beetje een verkrampt gezicht bij trok. Laat ik het zo zeggen. Voor de luisteraars. Heb je eentje die je graag wil toelichten?
5: Ja, de eerste, denk ik.
6: Ja, dus de autonomie die je hebt ten opzichte van de Chinese moeder.
5: Ik heb uiteindelijk gekozen voor vrij spel. Dat komt eigenlijk met name omdat we een hele Europese organisatie hebben. Dus we hebben in Europa, en dat is ons hoofdkantoor in Europa, zit in Londen. Daar hebben we een eigen CEO. Daar zit een Europese CMO, die is net begonnen ook. We hebben centrale teams. En eigenlijk voor alles wat er in Europa gebeurt, wordt samen met de landen, waar we dus ook kantoren hebben in Duitsland, Frankrijk en dan in Nederland, in Rotterdam, wordt dat samen beslist.
6: Okay.
5: Dus vanuit dat perspectief hebben we zeker alle vrijheid. Als ik moest zeggen, hebben we alle vrijheid in Nederland? Nee, denk ik niet.
6: Nee.
5: Maar ik moet ook zeggen, dat daagt mij juist ook wel weer uit. Want ik heb ook wel gemerkt dat heel veel dingen waarvan ik zei, oh nee, dat gaat in Nederland niet werken. Dat dat kent de Nederlandse consument helemaal niet, dat ze daar eigenlijk toch wel lekker op gaan.
6: Dat is, dus is ook ja, wel weer dus je hebt een goed
5: leuk
6: argument.
5: Ja, is ook wel weer leuk.
6: Nou,
5: ja.
6: Je hebt misschien een beetje Europese vrijheid dan. Hè,
5: Europese vrijheid.
6: Je collega in Londen.
5: Ja, zeker.
6: Ja. Nou, dan gaan we het even hebben over die same day delivery propositie. Je noemt dat double 11, ja. Dus voor 11 uur 's ochtends besteld, dezelfde dag nog in huis. Geldt dat voor al jullie producten?
5: Niet alle producten, wel bijna alle producten. En op dit moment zitten we bijna 45% van de Nederlandse huishoudens waar we dat kunnen aanbieden.
6: Op een warme dag, ik heb geen ijsjes meer, kan ik dan dezelfde avond nog cornettetjes thuis hebben?
5: Dat hangt er vanaf waar je woont, maar in principe als jij binnen die gebieden woont, dan wel, ja.
6: Okay.
5: Ja.
6: Ik woon in Maarsen bij Utrecht.
5: Volgens mij wel.
6: Okay.
5: Ik weet niet alle gemeenten uit mijn hoofd, maar de meeste van de Randstad en Noord-Brabant kunnen het op dit moment
6: 45%. En wanneer is dat, nou laten we zeggen, 80%?
5: Oh, dat is een hele goede vraag. Hangt niet alleen van mij af. Hoe sneller van mij, hoe beter.
8: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Sentiment wat we hebben.
3: Okay. Ja. Je hoeft er dus niet. Jullie hebben ook een JD Plus volgens mij.
2: Joybuy Plus membership program. Ja.
3: En wat is dat dan? Wat krijg ik daarvan als ik dat?
2: Daar krijg je altijd gratis bezorging.
3: Ja.
2: Voor anders is het vanaf €30 of 29,95 is het gratis bezorging. Is altijd gratis bezorging. En krijg je ook member-specifieke kortingen. Dus op bepaalde producten, en dat zijn er ondertussen denk ik al meer dan 10.000...
3: Ja.
2: Krijg je extra korting als betaald member. En daarnaast zijn we heel erg bezig met brand partnerships. Ook juist om dat trust te genereren. Hè. En zoeken we ook vaak de verbinding met dat Joybuy Plus membership.
3: Ja.
2: We mogen eind augustus gaan we officieel een partnership met ClassPass aankondigen. En dat betekent dat als jij al een ClassPass member bent en je bent een Joybuy Plus member, dat je extra credits krijgt.
3: Oh.
2: Dus dat is superleuk. Zoiets hebben we ook met Spotify gedaan. Ja. Dus ook vanuit dat perspectief zijn we heel erg bezig. Hoe zorgen we dat we lokaal relevant zijn? Dat we echt net iets extra's kunnen bieden.
3: Dat mensen dan toch, als ze dan vanuit hun luie stoel of bank een beetje scrollen
2: net
3: bestellen,
2: iets te veel,
3: om die stappen te compenseren bij ClassPass. Moet ik dat zo compenseren? Moet ik dat zo zien?
2: Zo stond het niet in onze strategie, maar zo zou je hem ook kunnen uitleggen. Zeker, ja.
3: Hey, ik wil nog even over dat onderscheidende productaanbod. Hè? Maar ook op wat je gaf aan de supermarkt, hebben we het net al even over gehad. Maar je gaf ook aan beauty.
2: Ja.
3: En dan, ja, volgens mij is nu enorm hot die Koreaanse beautyproducten. En daar zetten jullie ook volgens mij volop in.
2: Zeker. Hebben we toevallig nog vorige week Asian Beauty Week gelanceerd. Als een wat kleinere campagne.
3: Ja.
2: En ja, we zitten natuurlijk vanuit JD. Hè, en dat is natuurlijk ook een van onze voordelen. Hè, inkoop, de schaal van de inkoop. Zitten we daar natuurlijk al bovenop. En we zien daar ook echt wel onwijs veel vragen. Dat gaat super hard. En ook echt wel, ja, iets wat mensen leuk vinden om te kopen. En mijn team ook heel leuk vindt om aan te werken. Dus dat maakt het ook altijd leuk.
3: Hoe gaat het eigenlijk met jullie naamsbekendheid? Zijn nu een halfjaartje onderweg? Hoeveel procent ongeveer kent jullie al?
2: Ik zou eerlijk zeggen, we meten dat niet.
3: Oh, is
2: op
3: dat
2: dit moment?
3: Oh?
2: Klopt. Ja, is echt waar.
3: Ja.
2: Waar we eigenlijk naar kijken, want we zijn natuurlijk ook gewoon een retailer. Maar we kijken heel erg naar de bottomline.
3: Hmm.
2: Hoeveel nieuwe klanten komen er binnen? En hoeveel blijven er ook terugkomen?
3: Ja,
2: hè, dus
3: repeat.
2: De retentie.
3: Ja, ja.
2: Dus als ik kijk naar mijn marketing, KPI's, zit retentie daar heel erg sterk op. Maar ook hoe zorg je dat de mensen naar de webshop komen? En daar komt ook weer dat kwaliteitsstukje terug. Hè. We zijn heel erg gericht. We willen groeien, maar groeien niet ten koste van de kwaliteit of de service die we kunnen aanbieden. En we zien dus eigenlijk heel erg organisch dat we wel groeien.
3: Ja.
2: Maar het is niet een doel op zich op dit moment.
3: Maar het is toch wel fijn als mensen je kennen. Want als je niet bekend bent,
2: zeker,
3: geen top-of-mind positie hebt, dan gaan ze ook niet bij je komen.
2: Zeker, en we zijn er natuurlijk vanuit marketing zeker mee bezig. Ja, op het moment dat niemand je kent, dan komt ook niemand naar je website.
3: Daar hebben jullie ook Justin Timberlake samenwerking met InSync voor die Europese campagne hebben.
2: Ja, nou, het was geen samenwerking, maar we hebben wel de jingle gebruikt.
3: Althans, ja.
2: Ja. Kijk, we zijn ook een start-up, hè? Dus zij moeten ook gewoon heel slim zijn.
3: Ja.
2: Geluid is natuurlijk, dat weet jij waarschijnlijk beter dan wie dan ook, is ontzettend belangrijk daarin. En een lied zoals NSYNC, wat door meerdere generaties op een andere manier bekend is en wat lekker in je hoofd blijft hangen, ja, dat heeft daar heel erg mee geholpen.
3: Ik zou zeggen, zoek hem even op YouTube. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO-talk. We vliegen door de tijd, maar gelukkig hebben we de podcastversie. En dan gaan we nog even doorpraten over die Summer Black Friday campagne, onder andere. Ontzettend leuk dat je er was. Ik wil je bedanken voor je tijd. En natuurlijk onze lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Natuurlijk vragen we altijd, abonneer je op de podcastversie. De podcastversie in de app. Die vind je bij BNR natuurlijk op cmotalk.nl. En dan krijg je altijd een heerlijke notificatie als er weer verse, crispy, verse content is. En het is gewoon the same day delivered gewoon. Ongelooflijk. Bij CMOtalk. Dankjewel, Annemiek. En tot de volgende.
2: Dank je.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: dus jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En in Noorwegen is een jongetje van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed, schrijft nu.nl. En dat was niet de eerste keer. In het afgelopen jaar heeft het kind al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. De jongen werd gesnapt omdat hij bij een halte stopte en vroeg of mensen wilden instappen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren.
8: Behalve misschien naar onze podcast.
5: Allemaal in de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
5: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
9: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je opeens beseft dat het leven dat je leidt niet vol te houden is? De ondernemers van vandaag trokken aan de noodrem, gooiden hun carrière om en besloten anderen te helpen om niet in dezelfde valkuil te lopen. Maar als je dan denkt dat de weg daarnaartoe makkelijk was, nou, dan heb je het mis. Welkom Diede en Maruska.
10: Dankjewel.
9: Diede, wie zijn jullie en wat doen jullie?
10: Wij zijn Diede Bouwma en Maruska Bakker, de co-founders van de Recharge Club.
9: Maruska, waar heb je het goed gedaan?
11: Nou, we zijn echt missiegedreven begonnen.
9: En Diede, waar heb je het ook zo fout gedaan?
10: We hebben te veel geïnvesteerd in anderen en zaken die nog niet nodig waren.
9: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk om jullie in de uitzending te hebben.
10: Ja, heel leuk.
9: De Recharge Club, dat klinkt heel energiek. Welk probleem lossen jullie op?
11: Nou, wat we merken bij bedrijven is dat er veel kopzorgen zijn eigenlijk rondom jong talent. Dat wordt steeds vaker een thema. Denk aan uitval, hoge kostenposten, vertrek, wat ook best wel een ding is bij bedrijven. En wij zeggen eigenlijk bij de Recharge Club, wij snappen de young professionals als geen ander.
9: Oh ja, en welke leeftijd hebben we het dan over?
11: 20 tot 35 hebben wij het over.
9: Ik zag een paar weken geleden in de krant schrikbarende overspannenheidscijfers onder deze doelgroep, toch? Is dat een van de dingen die jullie oplossen of is het breder dan dat?
11: Ja, nou, zeker, dat is een van de dingen, maar het is zeker ook breder dan dat. Mm-hmm. Maar die cijfers lopen alleen maar op, dus het is wel echt de urgentie van de dag.
9: Ja, en dus, wordt dat ook gezien of is het meer van ja, we begrijpen eigenlijk die hele generatie niet?
11: Steeds meer wordt het gezien, maar ik denk dat bedrijven eerst gewoon nog bezig waren met gewoon het uitvoeren en groeien van een organisatie. Mm-hmm. Maar nu zien ze het echt wel, hey, het heeft ook echt een pijn op onze groei van onze organisatie, hè? Want je mensen zijn je organisatie.
9: Ja. Dus, en als die uitvallen of weggaan, dan heb je er niet zoveel aan.
11: Nou ja, precies.
9: Voordat we erbij komen hoe jullie dit zijn gestart, wat doen jullie dan precies met deze jongeren?
11: Nou, we komen een organisatie in.
10: kijken waar het goed gaat. Geluk gaat vaak ook goed op bepaalde punten. Maar we kijken vooral aan welke knoppen kunnen we draaien. Zodat mensen in de organisatie elkaar beter gaan begrijpen. En vervolgens gaan we gewoon concreet aan de slag. We trainen jong professionals, dat is onze core. Maar we zeggen, we sleutelen altijd aan twee kanten. Want we hebben inmiddels geleerd dat als je alleen maar aan de onderkant sleutelt, is de impact te klein.
9: En wat doen jullie dan met die jong professionals? Wat voor trainingen zijn dat?
12: Nou, we leren ze echt over om zelf eigenlijk het leren werken. Dus hoe blijf je nou...
9: Leren werken?
12: Het leren werken, zeggen wij eigenlijk. Ja, hoe blijf je nou weerbaar aan de start van je carrière? Hoe ben je in charge? Hoe gaat het op de werkvloer? Ook met anderen in contact. Eigenlijk al die onderwerpen die wij zo belangrijk vinden eigenlijk aan de start. Terwijl het heel gek is dat je dat pas vaak later in je carrière krijgt.
9: Ik moet er een beetje om lachen, dat is een beetje oneerlijk natuurlijk. Maar leren werken, denk ik, dat leer toch op je werk? Of...
12: Nou, we leren heel veel vakinhoudelijk op ons werk.
9: Ja.
12: Maar waarom leren we niet ook aan de start meteen al vanuit persoonlijk vlak? Ook wie ben je en hoe ga je het beste samenwerken met elkaar? En hoe werk je zelf het prettigst? En hoe blijf je zelf gezond ook aan de start?
9: Ja.
12: Zodat dat ook voor je toekomst beter
9: wordt. En wat bedoel je dan, Diede, met mensen weerbaar zijn? Wat is dat dan?
10: Nou, het is belangrijk dat wij zeggen, we willen dat jonge mensen zowel ambitieus kunnen zijn als opgeladen. En je hoort nu best wel veel frustraties omtrent jonge generaties. Ze zijn sneeuwvlokjes, kunnen niks meer aan. En wij denken dat het verhaal altijd aan twee kanten zit. We spreken de taal van de boardrooms, die snappen we ook echt. Maar we spreken ook de taal van jong talent. En we vinden het belangrijk dat zij leren, hey, hoe geef je gas? Want stress hoort er ook gewoon een beetje bij. En wanneer moet je ook gewoon soms wel keuzes maken?
9: Maar dat klinkt dus ook een beetje als grenzen aangeven, dat soort dingen, toch? Is dat wat het is?
10: Maar niet te vroeg.
9: Want
12: het is ook geen teletubulant. Hè? Dus we moeten ook begrijpen dat we af en toe gewoon goed moeten kunnen werken. En dat je soms ook gewoon wat langer je zaken moet doen. Maar dan moet je ook de organisatie goed begrijpen.
9: Ja, oké. Dus en waar de organisatie heen wil.
12: Er zit een wisselwerking in.
9: En is het dan ook jongeren leren of young professionals leren van, joh, je hebt maar één batterij. Zet hem nou die batterij in op dat, want dat vindt dit bedrijf heel belangrijk. Ik vraag me gewoon af wat voor handvatten je krijgt als young professional.
10: Nou, die batterij is er zeker één. Ik bedoel, je moet jezelf goed kennen. Je moet snappen wat er gebeurt. Maar het gaat ook over, wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in? Wat zijn de waarden van een organisatie? Hoe werken we hier samen? Hoe communiceer je met elkaar? Dat soort dingen.
9: Oké. Wie zijn jullie klanten?
12: Heel verschillend, maar we merken dat we voornamelijk zitten bij klanten waar dus die pijn het meest zichtbaar is. Dat kan verschillen van meer corporate organisaties tot aan echt veel meer in de mediabranche. Dus het is heel verschillend. Okay. Maar vaak zijn het wel grotere organisaties.
9: En zijn jullie met z'n tweeën of is er een team omheen?
10: We zijn met z'n tweeën gestart. Mm-hmm. Maar inmiddels hebben we gelukkig een team. Een vast team van 5. En we hebben een flexibele schil sowieso om ons heen. Maar ook een flexibele schil van trainers. En dat zijn er inmiddels 15.
9: Oké. En even, wat kost zo'n traject? Ik ben een corporate en ik wil mijn young professionals gaan trainen.
12: Dat is echt heel afhankelijk van de omvang van je organisatie.
9: Zou ik ook zeggen, ja.
12: Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Ja, en wij...
9: Waar begint het mee ongeveer?
12: Rond de 15.000.
9: Rond de 15.000 en loopt op tot 100.000, zoiets?
12: Nou, was het maar waar. Nee, dan groeien we er zeker naartoe. Okay, ja. Okay. Nou ja, het is afhankelijk van hoe lang we aan de slag gaan. Soms zijn we bij organisaties, komen er gewoon langer, een aantal jaar, zijn we gewoon aan de slag.
9: Ja.
12: En dan zijn het gewoon verschillende trajecten. Ja.
9: Kun je iets zeggen over omzet?
10: We draaien vanaf de start break-even.
9: Ja.
10: Daar zijn we super trots op. En we laatst een heel mooi gesprek gehad. En echt een groeidoelstelling neergezet om binnen een aantal jaar naar die 3 miljoen per jaar te groeien.
9: Laten we even teruggaan naar het begin. 2023, daar zijn jullie begonnen. De Recharge Club. Jullie waren allebei werkzaam in de media.
12: Ja,
9: kenden jullie elkaar dus ook, neem ik aan, of niet?
12: Ja, zeker.
9: Want waar werkten jullie in de media?
10: Nou, ik heb de afgelopen jaren lang het management van Calvijn gedaan. Een van de grootste Nederlandse creators.
9: Mm-hmm.
10: Met veel plezier. En Maruska was meer aan de kant van de events.
12: Ja.
10: En we kwamen elkaar tegen bij de Feed Awards. Ik weet niet of je dat nog kent.
9: Geen idee.
12: Dat is een beetje de Emmys voor de YouTubers. Hè? Dus wie is de beste mannelijke YouTuber?
9: Ja, ja, ja.
12: Wie is de beste
9: vrouw? En daar kwam je gewoon toevallig in de gang tegen?
12: Nou, nee. Want ik deed daar de productie van. Toen de tijd. Calvijn was een van de medeoprichters ook van dat evenement.
9: En toen klikte het, begrijp ik.
12: Nou, we hadden best al meteen op waarde en hoe we met elkaar communiceerden al best een klik. Maar dan laat je elkaar ook weer los, want dat is gewoon zakelijk. En dan ga je je eigen pad doorlopen. Ik ben inderdaad veel meer de evenementen productiekant opgerold. Dat was onwijs gaaf. En dan merkte ik al heel snel dat ik de YouTubers ook veel meer naar het fysieke wilde brengen. Dus zo werd ik wel ook in die wereld geland. Mm-hmm. Dus denk aan de eerste theatershows met de bankzitters, dat soort dingen.
9: Nou, klinkt als een leuke baan allemaal.
12: Heel leuk, heel fantastisch.
9: Daar hebben jullie afscheid van genomen, want volgens mij was er stress.
12: Heel veel.
9: Ja.
12: Behoorlijk, ja.
9: En vertel even dat moment, of die momenten, kan ik me voorstellen.
12: Nou, bij mij is het echt, ik kan echt één moment echt nog voor me halen wanneer voor mij echt de sleutel de verkeerde kant op ging. En het was op het moment dat ik naar buiten liep met mijn hond. En ik startte mijn dag eigenlijk al kokhalzend en kotsend de dag.
9: Oh.
12: En op een gegeven moment dacht ik, dit is volgens mij niet meer gezond. Ik was hartstikke jong en ik had onwijs veel verantwoordelijkheden. Maar ik wist simpelweg niet hoe ik mezelf daarin staande moest houden. En je ging maar. En de handuitreiking werd op dat vlak niet gedaan.
9: Was je vaste dienst of was je freelancer?
12: Freelancer.
9: Oh ja, dus dan moet je ook door. Hè?
12: Moet je door. Ja. Dat is geen fantastisch vangnet. Als nee. Ik had ook geen fantastische verzekering, als ik heel eerlijk ben.
9: Nee, precies. Ja, dus, maar dan ga je maar door en op een gegeven moment zegt het lichaam, nokkie je mee.
12: Ja, dus je hebt natuurlijk wel signalen. Je gekke haaruitval of af en toe wazig zien. Maar op een gegeven moment dat je dan kotsend begint terwijl je helemaal niet ziek bent, dan is er wel echt iets heel geks aan de hand.
9: Was dat meteen het signaal, oké, dit moet anders? Of moest dat nog even landen?
12: Nou, ik heb wel meteen iemand opgebeld. Van joh, volgens mij is dit echt een fout teken. Dit moeten we stoppen. En het, voor heel veel mensen is het een heel slechte periode geweest. Maar voor mij is corona eigenlijk een soort zegen geweest, dat alles on hold werd gezet.
9: Alle
12: gewoon de fysieke
9: stopten.
12: Evenementen ter wereld.
9: Precies, ja.
12: En toen kon ik ook on hold. En ben ik eigenlijk allemaal trajecten gaan volgen. En echt eens gaan denken, hey.
9: Oké, dus dat was voor jou het moment, dit gaat niet helemaal goed.
12: Dit gaat helemaal niet goed. Nee.
9: Wat was dat voor jou, Diede?
13: Voor mij was het ook corona. Ik had een van de allerleukste jobs, vind ik dat op de dag van vandaag nog steeds.
9: Mm-hmm.
13: Dat was ook een 24/7 job.
9: Het manager van
13: Calvijn. Ja, het was echt een geweldige tijd. Maar in corona werd ik moeder en dat kwam er bovenop. En ik heb heel lang geprobeerd, en dat doen heel veel jonge mensen, denk ik, om dan dezelfde persoon te blijven als die daarvoor was.
9: Mm-hmm.
13: Maar ik kreeg er opeens een hele job nog naast.
9: Ja.
13: En ja, dat werd mij ook wel eigenlijk even te veel.
9: En waar bleek dat dan uit?
13: Ik merkte gewoon dat ik bepaalde besluiten niet meer kon maken. Mm-hmm. We gingen in belangrijk traject over de next steps in mijn carrière eigenlijk. Zullen we samen ondernemen of gaan we alleen door? En ik merkte gewoon dat ik daar niet meer rationeel een antwoord op kon geven.
9: Het lukte gewoon niet om na te denken.
13: Nee, de emotie nam het gewoon over.
9: Nee. Ja. Ik heb ook het gevoel, ben niet zelf overspannen geweest, maar wel, ik heb het gevoel dat ik er dicht tegenaan heb gezeten.
13: Mm-hmm. Ja.
9: Ik vluchtte. Ik wilde niet meer op het werk komen. Ik denk, ik ga wel ergens in een café zitten werken. Dan zei ik niet meer aan mijn hoofd.
13: Ja.
9: Deur dicht, want dit kan ik ongeveer aan. Vaak is er dan wel, tenminste bij mij was dat, een moment dat je denkt, nu durf ik de stap te zetten, het om te gooien of wat dan ook. Wat was dat bij jullie? Was dat er bij jullie?
13: Nou, niet direct. Ik merkte eigenlijk gelijk, ik ben eigenlijk ook een beetje gevlucht. Dus ik dacht van, het wordt me allemaal veel te veel. Ik stop ermee, klaar.
9: Ja.
13: En achteraf zie ik eigenlijk pas dat we op dat moment elkaar helemaal niet goed hebben begrepen.
9: Ja.
13: En dat is voor mij wel de trigger geweest om te denken, hier kun je zoveel mee voorkomen.
9: Ja.
13: Als je elkaar snapt en weet wat je op dat moment moet doen, dan zorg je ervoor dat dat talent gewoon in je organisatie blijft, in plaats van dat iemand dan de stap zet van, nee, ik stop ermee.
9: Even terug naar de fout die we onder andere hebben gemaakt. Is te veel geïnvesteerd in verkeerde zaken en mensen. Die je vertel.
13: Als je start, we zeiden het net al, dan twijfel je soms ook nog wel. Dus je gaat best wel veel advies vragen. Nou, als je als start-up poppen sowieso alle businesscoaches uit de grond. Dus je krijgt van allerlei hoeken advies.
12: En dat is niet normaal.
13: Dat
12: is niet normaal.
13: Begrijp me niet verkeerd, want we werken nog steeds met heel veel fijne adviseurs samen. Die zijn we eeuwig dankbaar. Maar op een gegeven moment werden we een beetje overgeadviseerd. Dus dan zei de een, je moet links, de ander zei rechts, de ander zei rechtdoor. En toen begonnen we ook een beetje te twijfelen aan ons, waardoor we zijn missiegedreven gestart. We weten echt wel wat we willen. Ja, en daar zit veel geld in, maar ook veel ruis.
9: Bla, bla.
13: Ja.
9: Maar goed, maar die business, ik snapte nooit, dat moet je betalen, toch, een business coach?
13: Zeker.
9: Oh, dit is ook, ik zie aan jouw gezicht, dat is ook substantieel wat je moet betalen.
13: Zeker.
9: Wat betaal je een business coach tegenwoordig dan?
12: Ja, ik denk dat wij hebben nu geluk met een hele fijne business coach.
9: Maar even de...
12: Nou, het kan soms wel, op een dag kan je soms wel zo'n €1000 aan iemand uitgeven.
9: Oké. Okay.
12: Ja.
9: Zo, oké.
12: Okay. Ja.
9: En wat hebben jullie dan aan zo'n business coach in totaal uitgegeven?
12: Oeh, dat weet ik niet uit het totaal, maar we hebben er wel, denk ik, 3 of 4 versleten. Kunnen we het zo zeggen?
9: Ja, dus dan begin je eigenlijk je zuurverdiende geld aan adviseurs uit te geven.
13: Ja, het ging niet naar ons eigen salaris.
9: Nee.
13: Wij stonden op een gegeven moment in de rij van de supermarkt en konden het niet meer betalen. Of de zwemles van je dochter, maar de mensen om ons heen.
9: Waar ligt dat dan aan? Want je bent toch met z'n tweeën, dan denk ik, dan cover je al 80% van het ondernemen en de rest google je bij elkaar.
12: Ja, dat is toch het ding. zet je de juiste stappen. Hè?
9: Ja, want je wilt een soort toch, zekerheid hebben.
12: Je wil een soort zekerheid. Terwijl eigenlijk, je gelooft heel erg in je product. En ik denk ook, je mag ook gaan vertrouwen op het proces. Want we spreken zoveel verschillende bedrijven. En eigenlijk door, dat is mijn grote learning ook geweest, door het spreken van verschillende ondernemers of organisaties, konden we ons product veel beter fine-tunen aan wat er nou eigenlijk de daadwerkelijke behoefte is. Veel beter dan dat je spreekt met een business coach of iets. Dus daar mag je ook op gaan vertrouwen. In plaats van dat je meteen al dat wil hebben en meteen al wil weten, dat is goed en zo moet het zijn.
13: Wij wilden ook gewoon heel graag met een soort van perfect verhaal naar buiten. Weet je, het perfecte product, het perfecte verhaal.
12: Moest meteen kloppen.
13: Dus het ging ook in gelijk investeren in branding, in het programma, in alles.
9: Ja.
13: En dan kom je erachter dat als je dat gaat doen, dat het work in progress is. Ja. Dus een paar maanden daarna denk je, het moet toch nog een beetje anders. Of we moeten toch nog een beetje omgooien. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
9: Ja, ja, dus je koopt een dure website met logo's en de hele rambam erbij.
13: Ja, en daarna ga je in gesprek met CEO's en je gaat in gesprek met HR-professionals. En die vertellen je toch een ander verhaal. En dan denk je, ja, we moeten toch weer aanpassen.
9: Maar, ja, dus het is, ik geloof in Silicon Valley zeggen ze wel eens, je moet je product al lanceren als je je er nog een beetje voor schaamt. Dat probeerden jullie dus te voorkomen, begrijp ik.
12: Ja, ja, je wilde ook meteen de wereld inkomen met het goede verhaal. Je dacht, dan kunnen we meteen goed doorstomen. Maar je moet vallen, je moet fouten maken. En een fouten maken vonden we lastig.
9: Ja, oké. Okay. Hoe kom je daar dan doorheen? Want je geeft dus geld uit aan een website, branding, et cetera. Daar zit je dan ook aan vast, kan ik me zo voorstellen.
13: Ja. Ja, zeker. Maar goed, met dit soort dingen kun je altijd veranderen. Dat is het fijne.
9: Ja.
13: Dus dit gooi je ook best wel redelijk makkelijk weer om. En het is ook gewoon eerlijk zijn. Elkaar spiegelen en weer denken, nee, dit is het niet. En we moeten gewoon de ballen hebben en gewoon het risico nemen om gewoon weer even... Ja.
9: En wat heb je dan veranderd? Want je hebt dus een idee aan het begin van zo moet die Recharge Club eruit zien. En dan ga je uiteindelijk met je klanten praten. Wat natuurlijk altijd verstandig is om dat te doen, potentiële klanten. En dan moet het helemaal anders. Wat was het en wat werd het?
13: Nou, wat ik interessant vind, ons product was vanaf de start goed.
9: Mm-hmm.
13: Maar we hadden gewoon niet de juiste woorden om het te verkopen.
9: Mm.
13: Dus eigenlijk hebben we niet heel veel gesleuteld aan de inhoud. Dat hebben we vanaf de start best wel goed opgezet.
12: Het gedachtegoed is wel hetzelfde gebleven.
13: Ja,
12: ja.
13: Maar de manier waarop CEO's praten, bijvoorbeeld, het gaat over groei, stabiliteit, productiviteit. En dat wij werden wel eens in het welzijnshoekje geplaatst. Dat is alles wat we niet willen.
9: Ja. Ja, ja, je zette het neer van
13: opgeladen, batterij.
9: Opgeladen, lekker, et cetera.
13: Daar gaat het niet om. Het gaat
9: om daar gaat het uiteindelijk voor de jongeren wel om, maar die betalen de rekening niet.
12: Nee, en het bedrijf, het moet ook een meerwaarde zijn voor het bedrijf.
9: Ja.
12: Dus wat brengt het bedrijf? En als je echt kijkt naar het begin, we dachten eerst, oh, je kan veel meer met online. Dus we hadden eerst een soort platform bedacht. En dan moesten jonge mensen daarop gaan zitten. Nou, dan kwamen we heel snel achter. Als je net start en heel druk hebt, dan wil je niet online bezig zijn en met dingetjes aan het aanklikken. Toen moesten we naar fysiek en toen moesten we de vertaalslag maken naar, oh, het moet ook iets zijn voor de ondernemers. En MT-leden en managers hebben ook een vraagstuk waar ze mee worstelen.
9: Mm-hmm.
12: Kan je daar aan sleutelen? Dus op een gegeven moment wordt het verhaal steeds completer.
9: Ja.
12: En het is eigenlijk, ik zeg altijd, een puzzel die in elkaar ligt.
9: Ik vind af en toe wel met het ondernemen dat het is een soort puzzel zonder randjes.
12: Ja.
9: Dus soms dan ga je heel veel luisteren naar klanten en zegt, kun je niet ook dat? En dan kun je dat. En dan gaat je puzzel ergens in. Oh. Ja, jezus, wat zijn we nou weer aan het doen met elkaar?
13: Dit is zo herkenbaar.
9: Toch?
13: Ja.
9: Maar hoe zorg je ervoor dat je af en toe zegt, ja, hier zit het randje?
13: Ja. En door tijd en vallen en opstaan kom je steeds dichter bij de kern. En durf je steeds meer te vertrouwen op dat stukje van je businessplan.
9: Dat doen we wel en dat doen we niet. Wat heb je gezegd, dat gaan we niet meer doen?
12: Even denken hoor.
9: Want volgens mij zit je ook nog wel in de fase van, oh, we proberen alles al een beetje.
12: Elke klant past bij de Research Club, ja. Maar dat hebben we wel gevoeld, dat niet elke klant bij ons verhaal past. En ook een andere verwachting heeft. We hebben wel eens een bedrijf gehad wat zo'n andere mentaliteit, verwachting...
9: Waar gaat het dan mis?
12: Ik denk toch wel verwachtingmanagement. En wij totaal niet hadden ingeleefd in wat voor organisatie dat was.
9: En wat wilden zij dan? Zaten zij heel erg op die productiviteit? Of waar botste de...
12: Nou, wij waren eigenlijk een soort Greenwash-programmaatje, zeg ik
9: eigenlijk. Ja, oké.
12: Dus uiteindelijk wilden ze helemaal geen door-impact maken of wat dan ook. Moesten wij gewoon eventjes leuk komen opdraven. En dan zijn wij niet op ons sterkst.
9: Nee.
13: We willen liever niet meer gewoon eenmalig, kortstondig iets doen.
9: Ja.
13: Maar echt langer termijn met klanten bouwen.
9: En dat is natuurlijk wel interessant, want zo'n CEO zegt, weet je wat, iedereen loopt te zeiken over productiviteit. We doen gewoon een sessie. Dan hebben we dat ook weer gedaan.
12: Van een uurtje en dan zijn we klaar.
9: Zijn we klaar.
12: Ja.
9: En dat is lekkere omzet.
1: natuurlijk. Ja. Je kunt, maar dat moet je dan toch niet gaan doen.
13: Nee, uiteindelijk, en dat is ook wel belangrijk om je kwaliteit te waarborgen. Om uiteindelijk te zeggen, nee, wij doen het zo. Met als doel dat je daar als organisatie
1: mee. En zeg je dus ook af en toe van, volgens mij passen wij niet.
13: Vinden we nog wel eens lastig. Moeten we wel steeds meer doen.
1: Ja.
14: We zeggen wel als een vorm.
1: Vaak zeg je wel van, nou, laten we het proberen. Kijken, misschien valt het mee.
13: Of misschien kunnen we het zo doen, dan past het misschien wel.
1: Ja,
14: dat doen we wel.
1: Even, jullie zijn, Maruska, ook enorm aan het automatiseren gegaan. Wat volgens mij ook niet altijd helemaal makkelijk liep. Vanaf het begin. Vertel.
14: Nou, we zijn gaan automatiseren en met metingen. Dus we willen eigenlijk alles meetbaar maken, ook van ons van het gedrag wat jonge mensen eigenlijk doen. Ja, en dat is toch dan lastiger dan je dacht. Je dacht dat je zelf wel in elkaar kon flansen, maar dat valt best wel vies tegen. En het is ook best wel een flinke investering.
1: Mm-hmm.
14: Dus eerst doe je het een beetje, zeg ik altijd, een beetje op de kinderschoenen manier. En ga je gewoon een test doen, et cetera. Maar op een gegeven moment merk je, de verwachting is veel groter. Je moet veel meer in kaart kunnen brengen. Veel meer kunnen meten. En ook veel langduriger. Ja, en dan dat zijn expertises wat je dan niet meer uit jezelf kunt halen.
1: En dan? Want dan daar kun je enorm in vastlopen als het nog de kern van je bedrijf wordt.
14: Ja. Ja, keuzes maken. Ik merk eigenlijk, het liefste had ik al veel groter meetsysteem willen hebben. Maar echt simpelweg is nu, dan is dit dus nu de soort van fase 2. En bepalen dat we over zoveel periodes dan naar fase 4 mogen of zo.
1: Ja, ja. Maar eerst maar gewoon eventjes.
14: Pas op de plaats.
1: Ja, en dat vind ik lastig. Google Form.
14: Gelukkig geen Google Form meer. Die fase zijn voor mij. We zitten in fase 2. Fase 2. Maar ik wil eigenlijk naar fase 4, fase 5. Ja. Dan moet je geduld
1: hebben. En waarom zeg je dan, waarom moet ik dan geduld hebben? Wat is het dat je geduld moet hebben?
14: Dat is toch, wij zijn wel heel erg dat wij op financiering, dat wij heel erg, wat erin gaat eruit. Dus dan moeten we ook kijken, hebben we al het budget om daarin te kunnen investeren? Ja. En dan zijn we echt nog wel een startende organisatie.
1: Mensen denken soms als ze zelf niet ondernemen, dat ondernemen is eigenlijk hartstikke leuk. Weet je doet wat je leuk vindt en het geld komt binnen. Dat weet ieder ondernemer dat niet zo is. Heb je wel eens het idee, we gooien de handdoek in de ring?
13: Dat niet. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, jeetje, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhou.
1: Maar dat was het hele idee.
13: Ja.
1: Om dit bedrijf te beginnen. Want ik zit in werk wat ik niet lang vol kan houden.
13: Ja. En ik denk dat het verschil is, en daar begonnen we deze aflevering mee. Als je missiegedreven start, zit er wel heel veel doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Want je kijkt niet alleen maar naar wat levert het op. Kan ik een product zoveel keer verkopen? Het komt echt vanuit dat hart. En daar zit denk ik wel het verschil waardoor wij echt wel een hele. Ja, je hebt gewoon een lange adem. Ja. En als je ziet dat het effect heeft, als wij zelf soms voor die groep staan en je ziet wat er landt, dan weet je gewoon weer waarvoor je het doet.
1: Ja.
13: En dat geeft zo'n energie. Dat denk je, ja.
14: Ik heb wel eens respect voor ondernemers die in eentje iets gaan starten. Ja. Ik kan wel eens echt, en daar ben ik heel eerlijk in, wel eens met tranen die erop bellen en zeggen, het gaat even niet meer. Of ik weet het even niet meer. En dan heb je elkaar echt als vangnet nog.
1: Ja.
14: Dat is wel heel fijn.
1: Ja, en als de een even in de put zit, is de ander net dus even weer op.
14: Ongelooflijk hoe
1: op
14: dat
1: een
14: werkt.
1: Energieniveau.
14: Ja.
13: Maar het is wel. Ja? Ik vind het wel hilarisch. Want we zijn dit natuurlijk gestart. En op een gegeven moment moesten wij op onze eigen. Wij zitten één keer in de week met elkaar op onze weekly. En op een gegeven moment moesten we op onze weekly zetten. Het punt wat we iedere week bespreken. Zijn we zelf nog in charge over onze energie? Want als ondernemer gaat het ook gewoon maar door.
1: Ja.
13: Maar ja, tegelijkertijd willen we ook een voorbeeld zijn. En laten zien dat het dus wel
1: en
13: kan.
1: En wat doe je dan? Want je probeert de young professionals te leren dat ze in charge zijn van hun eigen energie. Hoe doen jullie dat dan?
13: Ja, we houden elkaar daar scherp op. Dus we
1: het
13: kijken.
1: Het klinkt te vaag.
13: Nou ja, iedere week kijken wanneer de agenda. Is het überhaupt haalbaar wat we allemaal doen? Voor je het weet zit je agenda vol met meetings, opportunities. Je kan alle kanten op.
1: Ja.
13: En daar moet je gewoon heel scherp op zijn. Wat zijn onze rocks dit kwartaal? Waar werken we naartoe? Wat is het einddoel? Ja, het is gewoon belangrijk dat je daar elkaar enorm scherp op houdt.
1: Grootste les die jullie hebben geleerd in het opzetten van dit bedrijf, Maruska?
14: Voor mij was het wel, durf te vertrouwen op proces en ga eens praten nog meer met die klanten. Je denkt dat je het heel fantastisch product had, maar dat valt vies tegen dan. Dat moet je eerst echt het veld in, zoals ik het noem.
1: Diede, wat zijn de ambities?
13: Wat ons echt het allervetste lijkt, is dat over een paar jaar jong professionals bij hun sollicitatie zeggen, werken jullie met de Research Club.
15: Oh ja.
13: Dat dat eigenlijk een soort van stempel is, dat je een organisatie bent waar jong professionals gewoon maximaal kunnen ontwikkelen, maar waar ook aandacht is voor hun persoonlijke groei.
1: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maruska, welke hebben jullie uitgekozen?
13: Go before you're ready.
1: Ah, ja, dat is een mooie.
13: Ja.
1: Dat zegt alles, hè?
13: Dat zegt eigenlijk
1: gewoon gaan, gewoon voordat je...
13: Durf te vertrouwen en ga ervoor.
1: Niet voor perfectie gaan, goed Precies. is goed genoeg.
13: Voor ons is dat echt een hele grote wijsheid. Ja.
14: Dat is onze belangrijkste les.
13: Ja.
1: Mooi, dank jullie wel. Diede Bauma en Maruska Bakker, oprichters van de Recharge Club. Ja, volgende week hebben wij een sportieve gast, Jeroen van Egermond. Die bouwt met zijn eigen bedrijf Nine Yards skateparken. Hij begon ooit klein in de kassen van zijn vader. Nu werkt hij zelfs aan een Olympisch skatepark. Maar dat gaat letterlijk met vallen opstaan. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast op de podcast-app en graag tot de volgende keer. Dag.
16: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto, de alles-in-één zakelijke rekening.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen in het defensief.

0: 我也是你们的家人。
1: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
2: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
1: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
2: Nou, praten over tech.
1: In de Grote Tech-show, elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
2: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
3: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is een zware botsing geweest. Er zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen en 5 mensen gewond geraakt. Er lijken 3 auto's bij het ongeluk betrokken te zijn. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De Markerwaarddijk is voorlopig gesloten. De Verenigde Staten gaat ruim 3 miljoen euro uitgeven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar eten voor 10.000 huishoudens die zijn getroffen door de overstromingen. Het dodental van de ramp staat inmiddels op bijna 700. Er worden nog steeds duizenden vermist. 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. En ook is hij binnen de regeringspartij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de militaire leiding van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. En in Noorwegen is een jongetje van 14 aangehouden omdat hij in een gestolen lijnbus rondreed, schrijft nu.nl. En dat was niet de eerste keer. In het afgelopen jaar heeft het kind al 3 keer eerder een bus gestolen en er honderden kilometers mee gereden. De jongen werd gesnapt omdat hij bij een halte stopte en vroeg of mensen wilden instappen. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het erg onstuimig met veel buien en lokaal ook zware windstoten. Veel kouder dan 17 graden wordt het niet. Vanochtend begint wisselvallig, later op de dag wordt het droger en rustiger. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
6: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals elke week, gelukkig is er weer Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
7: Hey, hoi.
6: Wat gaan we doen?
7: Wij hebben vandaag de gast Johan van Deventer. Hij is de commandant van het Netherlands Joint Force Command. En dit is het nieuwe operationele hoofdkwartier van het Nederlandse leger. Het bestaat sinds een jaar. En vanuit dit Joint Force Command houden ongeveer 300 defensiemedewerkers dag en nacht in de gaten wat er zoal vliegt, rolt, rijdt en vaart aan materieel. En de bedoeling is dat dit command meteen gaat coördineren bij bijvoorbeeld natuurrampen, bij drone-incidenten, bij sabotage en natuurlijk al helemaal bij een oorlog. En, lekker actueel in deze tijd van het jaar, ook bij bosbranden dus.
6: Genoeg te bespreken, denk ik. Heel interessant. Maar eerst even wat anders. Want we moeten het heel even hebben over tekort aan Patriot-raketten. Zelensky blijft erom vragen, onlangs weer. Hij zei dat hij graag 5% van de Amerikaanse voorraad wil kopen om de winter door te komen. Volgens sommigen is dat veel te weinig. Hoe erg is het met dat tekort, Ria? Wat weten we?
7: We weten het niet precies, omdat het natuurlijk allemaal geheim is. Maar een Amerikaanse denktank zegt dat het bij Amerika al heel slecht gaat. Ze hadden voor de oorlog met Iran 2330 Patriot-raketten. Nu nog ongeveer 800. Dus 5% daarvan, ja, dat is niet genoeg voor Oekraïne. Ja. Stel dat Amerika het wel zou geven. Hoeveel Oekraïne zelf heeft, weten we niet. We weten wel dat er meerdere interceptors nodig zijn om 1 Russische ballistische raket neer te halen. En je ziet dat ze al steeds vaker kiezen voor welke doelen ze beschermen en welke niet. Bijvoorbeeld het regeringscentrum in Kiev wordt beschermd. Andere doelen kunnen ze helaas niet meer doen, omdat ze
6: we horen steeds vaker berichten dat het gewoon niet kan, omdat inderdaad dus die voorraden op zijn. FT die schreef dat Oekraïne voor de komende periode naar verluidt minstens 300 pak 3 raketten nodig heeft. Het beste raket om die verdediging goed te houden. Maar daar komen ze dus niet aan, waarschijnlijk.
7: Waarschijnlijk niet. En het allertrieste is dat we onlangs een rapport hebben gevonden, mijn collega en ik van het FD, waarin staat dat het maken van een PAC-3 kost echt 43 maanden. Het is dus ontzettend traag om te maken. Ja. De Russen kunnen veel sneller produceren. En dat is dus een groot probleem.
8: Wat ik me ook nog afvroeg is, hoe zit het nou met die licentie die Trump had beloofd? Want het is duurde dus heel lang om zo'n raket überhaupt te maken. Maar dan moeten ze ook nog in Amerika worden gemaakt. Of ook moeten ze daar ook nog worden geproduceerd. Trump had aan Zelensky beloofd, je mag ze wel zelf gaan maken. Maar daar is niks van terechtgekomen tot nu toe.
7: Nou, het schijnt dat Lockheed Martin, dus de producent, heeft gezegd van, willen dat helemaal niet. Wij willen helemaal niet dat onze kennis naar Europa weglekt. En dat is natuurlijk heel triest, want op dit moment wordt er al wel een Patriot-fabriek gebouwd in het zuiden van Duitsland. Alleen die is pas volgend jaar operationeel. En dan duurt het dus nog weer heel wat maanden voordat er eindelijk wat raketten van die band rollen. Dus het is echt heel traag allemaal. En het feit dat Kiev voorlopig van Lockheed Martin niet die licentie krijgt, maakt het nog wat dramatischer. Oekraïne is ondertussen zelf wel bezig met raketten, met de Flamingo's, en het Freya-project. Wij doen ook mee aan een project om een Europese tegenhanger te maken van die Patriot. Het punt blijft dat het allemaal heel erg langzaam gaat en dat we tekort aan Patriots hebben, dat Amerika nog niet klaar is in Iran, dat ze nog steeds daar met vliegtuigen, met raketten, die drones, die Shahed soms neerhalen. En dat is ook een groot prijsverschil. Hè? 4 miljoen voor een Patriot, 20.000 euro voor een Shahed. Mm-hmm. Dus wel zorgelijk. Het is wel een beetje dat je denkt, zijn wij als Westen nog nummer 1 op de kaart? Ik denk dat China echt de lachende derde is. Die denkt, als ik wat wil, dan is dit het moment.
8: Ja,
7: maar we kunnen het natuurlijk vragen aan onze legerexpert.
9: Ja, we hebben een zorgelijke situatie in de wereld. Jullie schetsen hem mooi. Dit zijn de dingen waar wij dagelijks natuurlijk ook naar kijken. Het overleven van Oekraïne is voor ons allerhoogste prioriteit. En ook afgelopen nacht zagen we dat Kiev weer zwaar werd geraakt. 8 burgerslachtoffers. Iedere nacht bijna ellende. Dus daarom is het zo belangrijk dat wat wij als Europa doen, en Nederland zeker als een van de grote, dat we zoveel steun als we kunnen aan Oekraïne geven om te zorgen dat Oekraïne overleeft in de zomer, ook weer komende winter, maar uiteindelijk dat ze die oorlog winnen. Ook op het gebied van Patriot heeft Nederland daar al heel veel gedaan. We hebben best vaak aan ze geleverd en we doen altijd wat we kunnen, omdat het voor ons belangrijk is. Hun veiligheid is uiteindelijk ook onze veiligheid.
7: Nou spraken Michal en ik een tijdje geleden, een paar weken geleden, op de NAVO-top Dylan Jesselgus, de minister van Defensie. En die zei, maar wij zitten echt aan de ondergrens. We hebben alles gegeven wat we kunnen. Nu is een ander aan de beurt. Ze keek met name naar Zuid-Europa. Al wilde ze dat niet met zoveel woorden zeggen. Ik kijk naar Spanje, ik kijk naar Griekenland.
8: Maar andere Europese NAVO-landen,
7: is het zo dat wij al aan die ondergrens zitten?
9: Nou, wij doen natuurlijk nooit uitspraken over wat wij wel of niet in voorraad hebben. Maar het is belangrijk dat je Oekraïne met z'n allen helpt. Nederland is daar echt een hele grote in. In absolute nummers zijn wij de derde qua hulp aan Oekraïne. En het is belangrijk dat we dat met z'n allen doen. Dus daar is onze minister scherp op. Dat we juist alle andere landen ook goed betrekken om samen te zorgen dat Oekraïne wint. En dat moeten we samen toch ook makkelijk doen.
8: Die steun aan Oekraïne is natuurlijk een heel belangrijk punt. Maria, ik wil niet gelijk jou het probleem en de oplossing gelijk bij jou leggen.
7: Graag.
8: Maar het is natuurlijk wel, wat kunnen we hier nou tegen doen? Want dit tekort wordt steeds schrijnender aan luchtafweerraketten. Wat lees ik, nogmaals, jij hoeft niet het met wereldvrede te komen, maar wat lees jij hierover? Welke opties zijn er nog? Want het is best een dramatisch beeld, zoals je het net ook hebt geschetst.
7: Nou, ik denk dat Dylan Jesselgus gelijk heeft dat er nog landen zijn die wel Patriots en Patriot raketten en systemen op voorraad hebben. Dat zijn inderdaad bijvoorbeeld Griekenland. Griekenland wil niks weggeven, want die is bang voor Turkije, ook een NAVO-lid. Spanje heeft zijn eigen zorgen, maar er zijn inderdaad nog landen. En die zullen toch echt ook water bij de wijn moeten doen.
8: Je hoorde hem net al eventjes, onze gast, generaal-majoor Johan van Deventer, commandant van het Nederlandse Joint Force Command. Welkom.
9: Dankjewel.
8: Nu maar even officieel welkom geheten.
9: Dankjewel.
8: Sinds september vorig jaar is Nederland een operationeel hoofdkwartier rijker. Vertelt u eens, wat is dat precies en wat doet u?
9: Ja, wij sturen alle inzet die Defensie doet aan. Dus als er ergens in de wereld voor inzet, defensie, middelen, mensen, materieel wordt ingezet, dan gaat het via ons. Om dat te coördineren, te plannen, uit te voeren, te monitoren, bij te sturen. Onze hoofdfocus is juist nu natuurlijk op het conflict wat we in Europa zien, ons klaarmaken, voor te zorgen dat die oorlog niet naar Nederland komt, zowel Dat we dan klaar zijn om Nederland en de NAVO te beschermen. Dus dat is waar we altijd mee bezig zijn. Moet je denken aan het maken van plannen daarvoor. Zorgen dat wij een goed oorlogsplan hebben liggen. Zodat we jullie veilig kunnen houden. Maar dat betekent ook dat we daarom ook al bezig zijn met activiteiten. We hebben op dit moment mensen en een detachement in Litouwen. We doen operaties in Polen om daar de steun aan Oekraïne te beschermen eigenlijk. We doen operaties in Roemenië en nog op veel meer plekjes in Europa. Maar allemaal wel gericht op het oosten. Mm-hmm. En wereldwijd zijn we actief. Het Midden-Oosten staat redelijk in de fik, zoals jullie in de krant lezen. Dus ook daar hebben we mensen en middelen, hebben we wat schepen rondvaren. Zijn we klaar om militair te opereren daar waar nodig. Dus dat zijn eigenlijk onze hoofdtaken. En daarnaast is er altijd nog een derde taak voor Defensie. En dat is militaire bijstand, zoals wij dat noemen. Het helpen binnen Nederland onder civiel gezag. Ja. Dus niet zozeer een militaire taak, maar daar waar we kunnen helpen met de middelen die we hebben.
7: Zoals tijdens de coronacrisis waar we het eerder over hadden, waar jullie ook een rol speelden.
9: Veilige logistiek doen, coördinatie doen, prikken zetten, tenten bouwen. Ja. Je hebt ons gezien, van alle markten thuis. Je hebt ons eerder gezien met zandzakken vullen om een gat in dijken te vullen. Ja. En deze zomer hebben jullie ons vrij veel zien inzetten met het blussen van branden met helikopters die we daarvoor hebben.
8: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat u verder schetst, klinkt allemaal redelijk essentieel. Waarom was er tot vorig jaar dan niet één centraal punt op zo'n manier?
9: Ja, dat is door ontwikkeling van Defensie en toch wel die focus op hoofdtaak 1, zoals wij dat noemen. Die eerste die we zeiden, Russische dreiging, beschermen van Nederland, NAVO-operaties. Die is de afgelopen 20 jaar was die, misschien leek die iets minder belangrijk. We waren veel in Afghanistan, in Mali, in het Midden-Oosten. Je hebt ons overal gezien. Wij noemen dat toch wel wars of choice. Daar gingen we heen. Vaak voor een afgesproken periode, 2-4 jaar, zullen we verlengen of niet. Maar het was niet iets wat direct in Nederland gebeurde of wat de bescherming van Nederland aanging. We hebben de tijd zien keren, eigenlijk al in 2014 met inval in de Krim. Nou, ik denk dat we met z'n allen de rest van Nederland ook goed wakker zijn geworden op 24 februari 2022... en zien dat de dreiging ook in Nederland reëel is. Dan moet je operaties kunnen runnen hier om Nederland te beschermen, om jullie te beschermen. Tegelijkertijd moet je Nederland veilig houden om Nederland als doorvoerland te kunnen gebruiken, zodat de aanvullingen die uit Canada, Amerika, Engeland komen door Nederland heen naar het front kunnen. En Nederland is een grote partij die dan troepen levert aan de NAVO die aan de oost- en noordgrens moeten kunnen opereren. Die dingen moet je allemaal tegelijkertijd doen en die hebben ook nog allemaal logistieke ondersteuning nodig. Dat is een enorm complexe operatie. Daar heb je een eigen hoofdkwartier voor nodig. Dat zijn we nu aan het bouwen. We bestaan een jaar. We zijn nog lang niet volwassen in mijn beeld.
8: Dus het hoofdkwartier is er nog niet helemaal, toch?
9: We zijn nog niet volwassen genoeg in mijn droom. We moeten echt nog wel een paar stappen maken. Maar we bestaan en we leveren iedere dag. En iedere dag worden we een beetje beter.
8: Hoe gaat dat hoofdkwartier eruit zien? Of waar komt het? Ja, waar droomt u van?
9: Wat is uiteindelijk een hoofdkwartier? Dat is een gebouw of misschien meerdere gebouwen, of misschien wel wat auto's die kunnen bewegen. Het zijn mensen en het zijn eigenlijk computers en netwerken en systemen waar het van komt.
8: Waar?
9: In de regio van Den Haag. We zitten nu midden in Den Haag op het plein en we verhuizen met een paar jaartjes naar de regio.
7: Ja, jullie zijn nu nog ingekwartierd bij het ministerie van Defensie, maar jullie krijgen je eigen pand. Dat is work in progress, zei het al. U bent commandant al van dit operationeel hoofdkwartier in wording. Ja. Wat is precies uw achtergrond en expertise? Waarom zijn ze bij u uitgekomen?
9: Ja, dat is altijd een mooie vraag die je dan weer aan mijn baas moet vragen, wat de CDS is.
8: Zullen we zo zeggen?
9: Maar een paar elementen zullen zijn. Langdurige en ruime operationele ervaring. Een hoop operaties gedaan en de verschillende scholen daar gedaan om daar kennis over te hebben. En het is iets nieuws, het moet gemaakt worden, daar doe je een paar jaar over. Dat is een transitietraject. De afgelopen 10-12 jaar of zo heb ik veelvuldig in grotere transitieprojecten gewerkt. Ook de vorige organisatie binnen de luchtmacht, waar ik een commandant was, bestond niet toen ik begon. Moest ik een nieuwe organisatie bouwen, werkend krijgen. En toen zei ze eigenlijk, nou, kom dat ook maar eens in Den Haag doen. Daar hebben we ook wat nieuws voor nodig.
7: Doe het kunstje nog maar een keer.
9: Ja, ik denk dat dat wat van de ingrediënten zijn.
7: Helder. En wat zijn de taken van uw team precies?
9: Wij plannen, alle operaties die Nederland dus doet. Dus niet als het training is, drie soldaten naar de schietbaan. Daar hebben wij niks mee te maken. Maar de inzet die we doen wereldwijd, dus in Europa, maar ook in de rest van de wereld, wordt allemaal door ons aangestuurd. Dat moet je eerst plannen, daar moet je een plan voor maken. Vervolgens moet je dat
7: maar
9: aan.
7: Het is veel breder dan logistiek dus ook.
9: Jazeker. Ja. Ja. Dus alles. Hè. We denken aan logistiek, we denken aan verbindingen, we denken aan de operatie. We denken aan de communicatie eromheen. Financieel moet het rondkomen. Je moet het inlichtingenbeeld kunnen opbouwen. Je moet zorgen dat je mensen er klaar voor zijn. Dus een operatie moet je plannen om te zorgen dat je ergens iets kan doen. En in die planning zetten wij eigenlijk hetgene wat Nederland wil bereiken. Laten we nu in het kunnen beschermen van Nederland. Dat willen we bereiken. Ja. Daar maken wij een plan voor. En uiteindelijk zet je die plannen om in opdrachten naar landmacht, luchtmacht, marine, marechaussee, cyber en special. En dat, zodat iedereen zijn deel krijgt voor de uitvoering.
7: Precies.
9: En die uitvoering monitor je dan weer om te kunnen bijsturen, om te zorgen dat je het gevecht wint.
7: Helder. En het is dus ter land, ter zee, in de lucht, in de ruimte, overal. Het is het hele plaatje.
9: Cyber. Ja.
7: En gaat dit nu allemaal beter dan toen het nog allemaal losse onderdelen waren, nu jullie bij elkaar allemaal zitten?
9: Ja, dat is een goede vraag. Hoe volwassen ben je al? En deden we dan niks gezamenlijk? Ook in het verleden deden we alles gezamenlijk. Maar het gaat me vooral om die focus. In het verleden was die focus op hoofdtaak 2, zoals wij dat noemen, die uitzendingen ergens ver weg in de wereld. Afgebakende tijd, ervoor gekozen. En nu echt, terwijl wij hier, nou, waarschijnlijk nog steeds wel, terwijl wij hier staan, zijn mijn jongens in de bunker aan het plannen om de Nederlandse oorlogsplannen te maken. En dat is iets wat we in het verleden niet konden. En dat doen we samen met luchtmacht, landmacht, marine, marechaussee en alle andere onderdelen. En dat is echt wel nieuw. Dus die stappen hebben we al gemaakt. En voor de rest droom ik nog van veel grotere stappen die we ook moeten maken om te zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn.
7: En de samenwerking met de NAVO, ons belangrijkste bondgenootschap?
9: Ja, dagdagelijks. Dus je moet echt zien dat de plannen die wij maken zijn onderdeel van het grotere NAVO-plan. Als we het over de bescherming van Europa hebben tegen Russisch aanval, dan zijn de NAVO-plannen leidend. Nederland wil eraan bijdragen. Ja, dan moet je wel binnen Nederland voor elkaar hebben. Hoe doe je dat dan? En dat zit in die paar elementen die ik straks al zei. Zoveel als we kunnen zullen we onze eenheden aan de NAVO geven en ze naar de oostgrens of noordgrens brengen. En dan bepaalt de NAVO hoe dat gevecht daar gaat. Dus dan gaan wij niet sturen van hey, over links of over rechts. Dat doet de NAVO. Maar ze daar krijgen en ze in stand houden. Dus nieuwe voorraden, nieuwe wapens, wat ze maar nodig hebben, dat blijft altijd de nationale verantwoordelijkheid. Dus zoiets moeten we doen. En we kunnen, de NAVO kan alleen maar aan de oostgrens het gevecht voeren als ze weten dat het achterland Nederland veilig is. Dus de bescherming van Nederland, die moeten wij doen. En daarbij noemde ik net al een andere belangrijke taak. Nederland is dan ook nog eens Nederland doorvoerland. Dat betekent dat we handjes in Nederland achter moeten houden om te zorgen dat al die troepen die ter versterking komen snel, vlot, veilig door Nederland heen kunnen gaan. En dat is echt wel anders. Dat vraagt om een manier van plannen die we eigenlijk 40 jaar niet hadden gedaan binnen Defensie. En dat is
8: dus
9: waar
8: dat
9: wij
8: is nog een beetje,
9: mee bezig zijn.
8: Een beetje roestig misschien. Laten we eens eventjes gaan. Inmiddels heeft het alweer pijpensteden geregend, maar de afgelopen zomer was natuurlijk heel erg droog. Defensie hielp de brandweer met het bestrijden van natuurbranden. En daar willen we eventjes op inzoomen. Dat is zo'n voorbeeld van ook zo'n civiele operatie, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dat in zijn werk?
9: Ja. In Nederland hebben we het veelvuldig gedaan. Eind april, begin mei was het zeer droog. En een paar grote branden geweest. En die verantwoordelijkheid ervoor is voor de civiele brandweer, voor het lokale civiele gezag, voor de veiligheidsregio's. Er kan een moment zijn dat ze zeggen, oeh, we hebben hulp nodig. En dan doen ze onze verzoek om ze uit te komen helpen. We hebben helikopters waar je een grote waterzak onder kan hangen. En je kan je voorstellen dat je daarmee en heel veel water in één keer op een brandhaard kan gooien. En dat je op plaatsen kan komen waar andere brandweerauto's bijvoorbeeld niet zo makkelijk kunnen komen. Dus we hebben daar wel een unieke capaciteit die ingezet kan worden als daarom wordt gevraagd. Dat is aan de veiligheidsregio, of ze dat van ons nodig hebben of niet. Maar we hebben wel daar standaard afspraken voor dat als het droog wordt, en op internet kan je altijd uitvinden hoe droog is het ergens, en de brandweer geeft daar dan een bepaalde fasering aan. Nou, 3/4 van Nederland zit nu nog steeds in fase 2. Dat is hoe mensen opletten, hoog gevaar. Op die moment hebben wij altijd een helikopter op standby staan om deze taak tijdens daglichturen uit te kunnen voeren. En binnen 2 uur zijn we dan in de lucht en vliegen we daar naartoe, daar waar het wordt gevraagd.
8: En dan is het blussen geblazen.
9: Ja, dan is het blussen geblazen.
8: Ik noem mezelf Nederland, maar recent heeft ook geholpen in België. Ja. Is dat dan anders dan zo'n Nederlandse operatie?
9: Nou, uiteindelijk is de operatie hetzelfde. Je vliegt erheen en je tankt water en je gooit het op het vuur. Om het simpel te maken. De aanvraag loopt natuurlijk een klein beetje anders. En we hebben het nu deze dagen doen we dat in België. We hebben het eerder in Spanje gedaan verleden jaar. Langdurig en grootse brand in Spanje. En daar is mooie Europese samenwerking. Er is een mechanisme binnen de EU, een kantoor van de EU, waar landen een verzoek kunnen doen en zeggen, hey, wij hebben grote brand, we hebben hulp nodig. Dan wordt dat uitgezet. In ons geval gaat dat dan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die bellen ons, die zeggen, we hebben een verzoek gekregen van België. Kunnen jullie helpen? Nou, wij stonden hier op status, omdat het in Nederland ook nog droog is. En als wij dan kunnen, dan maken we dat inzichtelijk. En dan doen we eigenlijk als Nederland een bieding. Dus dat is samenwerking tussen het ministerie van Defensie, wij, en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan doen we een bod binnen dat EU-construct. En daar wordt op ingegaan of niet. In dit geval zei België, ja graag, kom ons helpen. Het voordeel is, lekker dichtbij. Dus onze buren helpen we ook graag en konden we heel snel helpen.
7: En toch lijkt het me ingewikkeld, want in België spreken ze 3 talen. Niet alleen Nederlands, wat voor ons heel makkelijk zou zijn, maar ook Duits en Frans. En in die regio eigenlijk alleen Frans en Duits. Ja. Hoe gaat dat dan? Want ik neem aan dat België in de lead is om die brand te blussen. Ja. Jullie krijgen misschien bevelen in het Frans, waarvan jullie denken, wat de hel, wat zeg je eigenlijk? Ja. Dus hoe gaat zoiets?
9: Ja, dus daar doe je gelijk iets moois aan tippen, waar het voor onze mensen op de grond met name vooral anders is. Onze mensen in de lucht praten met een eigen team wat wij meenemen op de grond. Want vanuit de lucht kan je niet altijd precies zien waar je bent. Dus vanaf de grond wordt het ondersteund. Daar is de hittebron, daar en daar moet je zijn. En daar moet je het droppen. Nou, binnen Nederland zijn we dat gewend. Dat is ook altijd met dezelfde veiligheidsregio die in de buurt van Gelderland zit. De Veluwe, want daar is het grootste risico.
7: En daar heb je toch al veel contacten mee.
9: Daar zijn we hartstikke mee.
10: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Afstemmen met andere landen. Nou, een hoop van ons werk is vaak internationaal, dus dat zijn onze mensen wel gewend. Maar door zo'n operatie krijgen ze daar toch ook weer extra training in. En vooral, deze operaties, de blusoperaties, zijn mooi dat dat civiel-militaire samenwerking is. En als we maken ons klaar voor de oorlog in Nederland om te zorgen dat die nooit komt. Hè, zo moet je over onze voorbereidingen denken. Maar ook het veilig houden van Nederland is straks een civiel-militaire operatie. Het is niet dat als de oorlog uitbreekt, dat Defensie dan ineens heel Nederland in zijn eentje beveiligt. Dan is er nog steeds de politie en we zullen vaak onder het gezag van de politie werken. Dus het is alleen maar mooi dat meer van onze mensen die kans krijgen om die interactie te hebben. Hoe gaat dat eigenlijk met zo'n politieman spreken of met een brandweerman? Spreken die wel onze militaire taal? Wij zijn best raar, we doen een ander pak aan. We spreken met heel veel afkortingen, we denken dat iedereen ontsnapt. Maar burgerdames zoals jullie denken, waar heeft hij het allemaal over? Dus die kans zit er ook in om goed te worden voor het grote conflict straks. Nu goed te worden in de afstemming met civiele partners. Nou, dan ook nog het internationale. En voor de crew in de lucht zit er natuurlijk ook gewoon in. Die moeten, ja, of je nou een jeep vervoert van A naar B of een zak met water. Beide keren heb je wat handeling in,
3: ja,
2: het,
3: en oefening.
2: In de helikopter nodig. Om te zorgen dat je zo'n zware vracht veilig en juist van de ene plek naar de andere kan brengen. Dus er zit best wat in, hoewel het niet ons primaire werk is. En we dit, je zou kunnen zeggen, erbij doen.
3: Wat voor situaties, want nou, inderdaad die civiel-militaire samenwerking. Wat voor situaties zouden er kunnen zijn in oorlogstijd waar dit nou echt heel goed van pas komt?
2: De bescherming van Nederland in algemene zin. Ja. Laten we een mooie nemen wat we het laatste jaar ook wel zagen. Iedereen zag overal drones vliegen. Ja, is het nou Defensie en daarmee de luchtmacht die ons tegen elke drone moet beschermen? Of heeft de politie daar ook gewoon een taak in? Het antwoord is ja. En heeft daar misschien een bedrijf ook een taak in? Een hoop bedrijven die zie je dat ze een hek om hun locatie heen hebben. Misschien wel een beveiligingsbedrijf bij de poort staan. Jullie hebben hier ook een mooie draaideur. Ik kwam niet binnen zonder dat ik een pasje kreeg of had aangebeld.
4: Op advies van de politie. Ja. Allemaal.
2: Dus we beschermen ons allemaal heel goed. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid als organisatie tegen iets wat over de grond bij je kan komen. Maar je hebt denk ik nog nooit nagedacht over, en wil ik mezelf ook tegen drones kunnen bestrijden?
4: Nee, FD en BNR hebben geen luchtverdediging.
2: Dus, en ik weet nog niet of je daar luchtverdediging voor nodig hebt. Maar misschien tegen hele kleine dreigingen heb je ook een mate van eigen verantwoordelijkheid. En zeker heeft de politie ook een verantwoordelijkheid. En ja, als het straaljagers zijn, bommenwerpers, kruisraketten, ballistische missiles, dat doen wij. Maar een terrorist met een heel klein droontje of een verwarde persoon met een heel klein droontje, dat is niet ons werk. Dus ook in het veilig houden van Nederland zoeken we die samenwerking op met de politie en andere partners in het veiligheidsdomein. En dat is iets waar we dagelijks de afstemming mee hebben en de banden meer en meer aanhalen.
3: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt. Dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het jaarkamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, dat meldt RTV Utrecht. En dat is niet voor het eerst, de actiegroep stond al 15 keer eerder op de stoep van het restaurant. Maar ook nu zegt de eigenaar niks te veranderen aan de menukaart. De demonstranten hebben alweer een nieuwe datum op het oog. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de 3 meest spannende momenten van zo'n zaak. Is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict. Maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op. En die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
7: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
8: Dankjewel, Wouter.
7: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, we zijn weer terug in de studio van BNR.
8: Ja, na een lange zomer.
7: Na een lange, lange zomer. Hoe was je vakantie?
8: Mijn vakantie was heel goed. Niet heel lang, 2 weken. Nog een half weekje thuis gezeten. Nu alweer weken aan het werk. Maar het is heel warm en dat vind ik eigenlijk wel lekker. En hoe was jouw vakantie?
7: Mijn resocialisatie valt me zwaar, Chris.
8: Ja,
7: ik heb een topvakantie gehad en nu moet ik weer terugkeren in de maatschappij.
8: Ja, dat vind je altijd lastig, hè?
7: Dat lukt mij niet.
8: Conformeren aan de regels van de maatschappij.
7: Nou ja, het duurt gewoon heel lang voordat ik weer op koerssnelheid ben. En ik zit dan gewoon te mijmeren en dan denk ik... Dan zit ik op een kantoor of zo en dan denk ik, wat doe ik hier? Ja. Ik ben eigenlijk daar niet voor gemaakt.
8: Ben jij eigenlijk iemand die lang zou willen reizen?
7: Oh ja.
8: Echt maanden?
7: Ja, ja, jaren het liefst.
8: En waar zou je heen gaan dan?
7: Overal. Nee, maar echt van de bergen van de Himalaya tot de steppen van Mongolië. En dan het liefst op een motor en allemaal gekkigheid.
8: Maar ik hoop dat je ook een beetje energie hebt opgedaan.
7: Zeker,
8: gaan we ook weer doen? We gaan theater in, hè?
7: We gaan het toneel op, Chris. En dan gaan we weer gezellig samen omkleden in de kleedkamer. Wij krijgen altijd samen 1 kleedkamer. Hè?
8: Ja, klagen in de kleedkamer.
7: In de kleedkamer. en dan gaan we weer een reeks fantastische shows neerzetten met hele mooie gasten.
8: Ja, we hebben Jacco Jansen, Anis Boumendjal.
7: Sommige die hadden we de vorige keer ook, maar die komen wel met een ander verhaal.
8: Zeker.
7: En, nou, het wordt weer te gek, denk ik.
8: En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar.
7: Zo. Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak uit Schotland. Ben jij wel eens in Schotland geweest?
8: Nee, jij wel zeker.
9: Nee, ik ook niet.
7: Die staat nog wel heel hoog op mijn lijstje.
8: De Schotse hooglanden wandelen en van whiskydorp naar whiskydorp gaan.
7: Nou, eigenlijk gewoon naar Edinburgh of een van die steden. En daar gewoon van kroeg naar kroeg. Dat vind ik eigenlijk ook al mooi.
8: Ja.
7: We gaan het hebben over een zaak in Schotland vandaag. Dat zei ik net ook al. En daar hebben ze een heel ander rechtssysteem. Juryrechtspraak.
8: Ja.
7: Lijkt jou dat wat als advocaat? Want ik kijk wel eens van die films of ik kijk mee. En dan zie ik een advocaat en die overtuigt dan die jury. Weet je wel, zo Matlock-achtig.
8: Ja.
7: Dat vind ik eigenlijk ook wel iets van jou.
8: Ja, kijk, het is natuurlijk een ander vak. In Nederland heeft de advocaat toch als rol enerzijds overtuigen, maar ook anderzijds is het een hele juridische insteek. En hier moet je leken overtuigen.
7: Dat kan jij wel.
8: Ik denk dat ik het wel zou kunnen. Maar of ik het een beter systeem vind.
7: Nee, dat is iets anders.
8: Dat is iets anders. Maar ja, het is natuurlijk. Ik ben vroeger ook in vervoering geraakt van Amerikaanse films.
7: Objection, Your Honor.
8: Nou, we hebben het wel vaak over gehad. Ja. Hè, met Tom Cruise en Jack Nicholson.
7: Ja, hoi.
8: Ja, weet je, het is natuurlijk mooi als je. Nou, kijk, ik moet ook meteen denken aan het proces van O.J. Simpson.
7: Ja.
8: Hè, met een jury die miraculeus werd
7: vrijgesproken. If it doesn't fit, you must acquit.
8: Precies. En juist die zaak ook maakt ook duidelijk. Hè, Wat de kwetsbaarheid misschien is in juryrechtspraak.
7: Nou, je krijgt nu natuurlijk in Amerika de zaak rondom de moord op Tupac. En dan krijg je natuurlijk het hele circus krijgen we dan weer mee.
8: Ja, maar kijk, wat het mooie is, even los van juryrechtspraak, dat valt natuurlijk meteen op.
7: Ja.
8: Maar het is een common law systeem in Schotland en in de Verenigde Staten. En daar moet ook het bewijs gepresenteerd worden op zitting, juist omdat er juryrechtspraak is. En dat maakt het natuurlijk heel anders dan in Nederland. Dat weet je ook. Hè. Hier wordt de rechter leest gewoon de procesverbalen voor. Je mag erop reageren. Ja. De verdachte wordt ondervraagd. En dan doet iedereen zijn plasje erover. En daar wordt het bewijs echt nog gepresenteerd op zitting. Dat maakt het natuurlijk ook als toeschouwer, ik denk zeker ook als pers, super boeiend.
7: Ja. Ja. We gaan naar de zaak. En dat is echt een heel bijzondere, net als onze gast overigens, want het is helemaal een Schotse zaak. Vier vrouwen uit Edinburgh in Schotland doen aangifte bij de politie tegen hun ex-partner. Allemaal hadden ze tussen 2003 en 2019 een relatie met de 47-jarige barber David Appleby. Volgens hen zou de man hen tijdens die relaties stelselmatig hebben mishandeld. Hij zou ze hebben geslagen, geschopt, bedreigd en gekleineerd. Een van de vrouwen raakte bewusteloos nadat hij haar zou hebben gewurgd met haar eigen ketting. En een ander zou ooit op haar hoofd geslagen zijn met een glazen fles. De aangiftes worden pas jaren nadat alles zich zou hebben afgespeeld gedaan. De Schotse kapper wordt vervolgd voor 11 aanklachten bij de Edinburgh Sheriff Court. En dan denkt de luisteraar natuurlijk,
8: maar het spelletje was een Sheriff Court.
7: Ja, wat is een Sheriff Court? Bij ons aangeschoven vandaag in de studio is officier van justitie uit Schotland, Xander van der Scheer. Xander, welkom.
10: Dankjewel.
7: We hebben dus hier aan tafel een Schotse officier van justitie die uit Nederland komt. Wat leuk dat je tijd voor ons wil maken.
10: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn.
7: Hoe kom jij als Nederlander bij het Openbaar Ministerie in Schotland terecht? Dat moet je ons even uitleggen.
8: Je werd geboren, Xander.
10: Ik werd geboren. Dat was niet in Schotland. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Opgegroeid in Haarlem.
7: Ja.
10: Daar gewoon basisschool, middelbare school. En toen daarna heb ik een jaartje in Zuid-Amerika gewoond. Als tussenjaar.
7: Ja.
10: Jezelf vinden, zoals je dat doet als 19-jarige.
8: Ja, identiteit ontdekken. Ja,
7: in hostels met heel veel bier erbij.
8: Ja,
10: ja zeker. Daar heb ik een jaartje les gegeven als basisschoolleraar.
7: Ja.
10: In Zuid-Amerika. En toen wilde ik al rechten studeren, dat wist ik. En toen dacht ik zou eigenlijk naar Utrecht gaan. Ik had me aangemeld voor Law College in Utrecht.
7: Ja.
10: En toen dacht ik, in dat Zuid-Amerika, er moet toch meer op deze wereld zijn dan Nederland.
7: Dat had ik nou ook tijdens mijn vakantie in Mexico.
10: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik stel de terugkomst nog eventjes uit.
7: Ja.
10: En toen woonde ik toevallig in Zuid-Amerika met een Schot. En die zei tegen mij, waarom ga je niet in Schotland studeren? Het is Engels sprekend, dat scheelt, want ik sprak Engels. Als ik met een Spanjaard had gewoond, was ik niet naar Spanje verhuisd. Het zijn goede universiteiten, internationaal georiënteerd. Weet je, probeer het eens.
7: En al dus geschieden.
10: En dat, dat is nu inmiddels 12 jaar geleden. Het doet pijn als je erover nadenkt hoe oud je dan wordt.
7: Ja.
10: Maar dat is lange tijd geleden.
7: Rechten gestudeerd. En hoe ben je dan bij het Openbaar Ministerie in Schotland terechtgekomen?
10: Ik heb daar mijn bachelor gedaan in Glasgow, in de Universiteit van Glasgow.
7: Ja.
10: En daarna, als je Schots recht doet,
7: ja,
10: dan is het wel handig dat je daarna het Schotse rechtssysteem ook daadwerkelijk ingaat. Ja. Want anders heb je vrij weinig aan je diploma.
9: Ja, natuurlijk. Ja.
10: En gelukkig heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. En vond ik dat ook helemaal geen probleem. Maar daarna ga je, als je je best hebt gedaan, ga je naar de advocatenopleiding doen. En word je ook advocaat stagiair. Maar voordat je dat in de praktijk gaat doen, heb je eerst een jaartje een soort theoretische advocatenopleiding. En daarna word je advocaat stagiair. En dat kan je ook in Schotland. Ik ben advocaat bij het Openbaar Ministerie. Dus ik ben ook niet specifiek officier van justitie. Ik ben advocaat, maar bij het OM. Maar als ik morgen mijn baan opzeg, dan zou ik straks ook bij een strafrechtadvocatenkantoor aan de slag kunnen.
9: Oh ja, okay.
10: Als advocaat.
9: En wat is nou even, want er zitten natuurlijk nu heel veel luisteraars die denken, ja, wauw, Schotland, officier van justitie. Ja. Dat is een heel ander rechtssysteem dan het Nederlandse rechtssysteem. Bij jullie zijn de rechtbanken, als ik het goed begrijp, ingedeeld in verschillende categorieën. Hè?
10: Dat klopt.
9: Hoe zit dat precies?
10: De rechtbanken zijn opgedeeld in verschillende categorieën wat betreft strafrecht. En dat ligt aan de zwaarte van de tenlastlegging. En het OM schaalt dat in. Dus wij schalen als OM in op welk niveau een zaak binnenkomt.
9: Ja.
10: Het allerlaagste is, dat heet de Justice of the Peace. Dat is echt voor de meest kleine verkeersdelicten.
8: Dus staarsrijden, dronkenrijden, doorroodrijden.
10: Daarna kom je uit bij een sheriff court. En daar heb je een rechter, dat is de sheriff, zo heet dat. Dat is een beetje politierechter, wat ik daarvan begrijp. Het raar is natuurlijk een beetje, ik heb geen Nederlands recht gedaan.
9: Nee,
10: dus ik moet best wel vaak, denk ik, naar Christian gaan kijken.
8: Dat
10: om
8: mag.
10: Mij een beetje.
8: Dat
10: mag. Om te zorgen dat ik het niet verkeerd zeg.
8: Ja, maar die sheriff court, die sheriff, die spreekt zelf recht. Die behandelt de zaak zelf. Dat en
9: politierechter.
8: Dus dat
9: politierechter.
8: Eigenlijk een soort van politierechter kunnen zien. Mishandeling, winkeldiefstal, categorieën feiten.
10: Precies. En wat die verschillende lagen scheidt, is de maximale straf die je kan krijgen. Dus Justice of the Peace nagelaten, dat is eigenlijk een eigen categorie. De sheriff court, de meeste zaken zitten erin. Een sheriff die in zijn eentje zit, krijg je max 12 maanden celstraf. Daarna heb je de sheriff en jury. Dat is wat ik gedaan heb. Dat is ook waar deze zaak behandeld is. Dus dan zit een rechter met een jury. En daar krijg je max 5 jaar.
9: Ja.
10: En daarna kom je uit bij de High Court of Justiciary, de High Court. En dat is voor moord, verkrachting, terrorisme.
9: Grootschalige drugshandel.
10: Georganiseerde misdaad.
8: Ja.
10: Ik denk dat jij daar wat vaker zou rondlopen.
8: Ik doe ook hele simpele zaken. Ja.
10: Wij bepalen waar een zaak wordt ingeschaald.
9: Ja, ja. En wat voor zaken doe jij?
10: Je begint niet meteen bij juries. Dus ik heb wel juries gedaan, dat is ook waar deze zaak over gaat. Maar het is niet zo dat als je als illuminat mannetje van je bachelor afrolt, je daar in één keer juries mag gaan doen.
9: Ja.
10: Dat wordt gewoon rustig opgebouwd. Je doet eerst advocaat stagiair. En dan in Edinburgh heb ik daar gesolliciteerd op een vaste functie. En dan werk je jezelf een beetje omhoog.
9: En zou je uiteindelijk naar de High Court willen?
10: Ja, natuurlijk.
9: Ja?
10: Ja, dat is toch fantastisch.
9: Eredivisie.
10: Ja, dat is Eredivisie waar je het dan over hebt, ja.
9: Ik heb een verjaardagsvraag.
8: Oké.
9: Okay. Alexander.
8: Ik heb er ook nog wel eentje.
9: Ik heb wel eens midden schot in het café gezeten en ik verstond er echt helemaal niks van. En mijn Engels is vrij goed. Versta en spreek jij vloeiend Schots?
10: Ja, inmiddels wel. Maar dat heeft, ik woon daar nu ook al 12 jaar. Dat heeft jaren geduurd voordat ik dat vloeiend begreep. Toen ik landde in Glasgow voor mijn bachelor begon, heb ik daar eventjes gezeten en mijn vlucht landde. Ik zou daar beginnen op mijn eerste dag en ik heb een taxi genomen. 20 minuten lang met de taxichauffeur gepraat. Ik heb geen woord van die man verstaan. Ik dacht, dit is de grootste fout van mijn hele leven.
9: Ja.
10: Het heeft jaren geduurd voordat je dat echte Schotse, en de meeste mensen die ik spreek voor mijn werk, verdachten, getuigen, die spreken een wat sterker accent dan de Queen's English, zou ik maar zeggen. Dus dat heeft ook wel flink wat tijd geduurd voordat ik dat helemaal begreep.
9: Het is een beetje knauwend. Ja, ik vind het ook wel mooi klinken, zeg ik er eerlijk bij. Het heeft ook iets heel poëtisch.
8: Maar je moet justitie natuurlijk ook die jury bereiken.
10: Zeker.
8: Dus het is wel handig.
10: De gewone man en de gewone vrouw.
8: Hun taal spreekt ook.
10: Zeker.
8: Oh, wow. Ben je er goed in eigenlijk?
10: Ik weet niet of ik dat van mezelf kan zeggen.
9: Nee, okay.
10: Ik heb wel geprobeerd om ook een beetje met een Schots accent te leren praten. Als ik mezelf hoor zoals ik dat vroeger deed, dan leek ik wel een beetje op Louis van Gaal.
9: Ja, ja.
10: En dat heb ik dan geprobeerd af te leren.
9: Eén zinnetje in het Schots en dan gaan we verder.
10: Eén zinnetje in het Schots.
9: Ja, gewoon één klassiek Schots zinnetje horen.
8: Einde van je recitor.
10: Ladies and gentlemen, he must be guilty.
9: Dat is wel mooi. Alexander, hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
10: De zaak komt niet bij een specifieke officier van justitie binnen.
9: Nee.
10: Politieonderzoek wordt gedaan. Als een dossier is gemaakt door de politie, wordt dat naar ons departement gestuurd.
9: Oh, dus je geeft geen leiding aan het onderzoek zoals in Nederland?
10: Geen leiding aan het onderzoek zoals het in Nederland is. Misschien dat het bij grote onderzoeken wel zo is, dat er een officier van justitie of dat daar een team vanuit de OM aan de leiding staat van georganiseerde misdaad, lopende onderzoeken.
9: Ja.
10: Maar bij het niveau waar ik het over heb, sta ik niet aan het hoofd van het onderzoek. Er wordt gewoon een politiedossier aan mij gepresenteerd.
9: Ja.
10: Aan mijn kantoor. Dan vervolgens wordt dat voorbereid. Want het politiedossier moet vertaald worden naar hoe gaan we dit presenteren in de rechtbank. En vervolgens ben ik de uitvoerende OM-persoon, die de openbaar aanklager. Ik denk dat het verschil is.
8: Maar wie bereidt het voor? Ook het OM?
10: Ja, ook het OM.
8: Dus het dossier komt bij het OM.
10: Ja.
8: Het OM gaat kijken, wat kunnen we hiervan maken, juridisch? Precies. En die stellen aanklachten op eigenlijk.
10: Precies.
8: En dan komt het vervolgens bij jou.
10: Dan komt het bij mij.
8: Ja.
9: Toen jij die zaak toegewezen gekregen hebt, wat was er op dat moment bekend? Wat las je?
10: Je krijgt een volledig politiedossier.
8: Ja, dat is natuurlijk een belangrijk verschil, hè?
9: Ja.
10: Met dus Nederland. Ik weet eigenlijk alles al.
8: Ja. Ja.
10: Tenminste, ik weet de OM-kant, ken ik al. Ja. Want alle politiedossiers, de procesverbalen, allemaal zijn bij mij al bekend.
8: Kijk, in Nederland is het zo, omdat de officier van justitie het onderzoek leidt. Als een onderzoek begint te lopen, en er worden misschien op een gegeven moment worden er mensen aangehouden, hè, en dan het onderzoek loopt dan vervolgens nog door, dan is die officier van justitie al meteen betrokken.
9: Ja.
8: Die gaat mee eigenlijk in de ontwikkeling van zo'n dossier en de resultaten, ja, de hele procesgang. Maar jij komt eigenlijk pas kijken op het moment dat het hele onderzoek al klaar is en, ja, afgerond is.
9: Lijkt echt goed wat een advocaat heeft.
8: Je krijgt eigenlijk een kant-en-klare zaak, ja, op je bordje.
10: Klopt, ik ben gewoon aan het einde van de hele keten, krijg ik gewoon een dossier op mijn bordje gemikt.
8: Ja.
10: Zo gaat dat met alle zaken.
9: En wat las je in deze zaak? Wat las je in dat dossier?
10: Ik las een zaak die al heel lang speelde. 4 verschillende vrouwen, ernstige feiten waar deze man van verdacht werd. En ook best gecompliceerd om dat allemaal te presenteren. Want je moet het wel voor zometeen voor een jury presenteren. Dan moet je wel proberen om dat zo chronologisch te doen. Kijk, ik heb ook bij een sheriff gezeten. En dan hoef je het allemaal niet zo kant en klaar voor iemand te presenteren.
9: Ja, want je, even voor de luisteraar. De jury, dat zijn gewoon leken. Hè? Dat zijn gewoon mensen. En dan moet jij dus vertellen waarom jij vindt dat degene die dan voor het hekje staat schuldig is.
10: Dat klopt. 15 gewone mensen uit alle lagen van de maatschappij.
8: Ja, maar we hadden het eerder eventjes over het bewijs presenteren. Kijk, ik weet ook alleen maar van de Amerikaanse series, hoor. Dat jij als openbaar ministerie eigenlijk je zaak presenteert aan de hand van de bewijsmiddelen die je hebt. Van de rechercheur die de bevindingen heeft gedaan tot aan het horen van slachtoffer. Forensische bevindingen die gepresenteerd worden aan die jury ter plekke in die zaal. Dat klopt, toch?
10: Dat klopt.
8: Dus op het moment dat jij zo'n dossier voor je krijgt, zo'n papier,
10: ja,
8: dan moet jij gaan nadenken, dat bedoel je denk ik, hoe ga ik dit op zitting,
10: ja,
8: in een juiste volgorde presenteren aan die jury, hè, met getuigen, misschien met rechercheurs. En,
10: ja.
8: Dat bedoel je eigenlijk,
10: ja,
8: toch?
10: Dat, ja, dat klopt. Welke getuigen, waar begin je mee? Wat is je openingsgetuige? Wat wordt de volgorde? Welke videomaterialen, als je die hebt, welke beeldmaterialen, welke laat je zien, welke laat je niet zien? Welke experts heb je nodig? En hoe ga je dat zo kant-en-klaar mogelijk voor leken presenteren?
8: Ja.
10: Dus daar ben je dan op dat moment heel erg mee bezig.
8: Is het dan zo dat eerst jij aan de beurt bent als OM, ja, om die zaak te presenteren?
10: Ja.
8: En daarna de verdediging aan de beurt is om, ja, eigenlijk haar zaak te presenteren?
10: Ja, in Schotland zijn er geen opening speeches. Dus ik begin.
9: Zoals in Amerika heb je dat.
10: Precies.
9: Ja.
10: Dat doen we niet. Ik begin een zaak en dat is meestal gewoon met mijn eerste getuigen.
9: Ja, ja.
10: En dan presenteer ik de volledige, dat noemen ze de Crown Case. Die presenteer ik. Aan het eind zeg ik, I close the Crown Case.
9: Je zegt het ook weer op zijn Schots, hè? Mooi, ja.
10: En dan vervolgens is het aan de beurt van de verdediging om dan, als ze dat willen, en dat hoeft niet, om dan verdediging, ja, materiaal te leiden.
9: Ja, dit ging dus over zaken die zich afgespeeld hadden tussen 2003 en 2019. De verdachte was David Appleby.
10: Ja.
9: Die aangiftes, wat bleek
8: eruit? Wat lag er tegen hem?
9: Ja, wat lag er?
10: Nou, wat daaruit naar voren kwam, was dat deze meneer ervan verdacht werd dat hij bijna elke partner die hij in zijn hele leven heeft gehad, dat hij daar huiselijk geweld tegen gebruikte.
8: Ja.
10: En dat al die 4 vrouwen, die zijn niet zelf naar de politie gegaan. Dat is op zich wel goed om te vertellen. De laatste, die is naar de politie gegaan. Dat waren feiten uit 2019. En toen heeft de politie actief onderzoek gedaan naar wie zijn exen. Daar is de politie toen naartoe gegaan. En vervolgens hebben zij aan hen gevraagd, hebben jullie ook wat te vertellen?
9: En werd ook duidelijk waarom de politie die stap gezet had? Omdat was het geweld wat tegen de vrouw die aangifte had gedaan, was dat zo ernstig geweest? Of?
10: Nee, bij een van de andere slachtoffers, dus niet de laatste, was er al een keertje een rechtszaak geweest.
9: Aha.
10: En dat was in mid jaren 2000. En die is uiteindelijk geseponeerd door het OM, doordat zij niet is komen opdagen.
8: Niet is komen opdagen? Wie is niet komen opdagen?
10: Sorry, het slachtoffer is niet komen opdagen.
8: Ter zitting niet. Dan ben je klaar.
9: Oh ja, joh.
10: Ja.
9: Oh, dat is ook anders dan in Nederland.
8: Ja, precies. Maar kijk, je moet natuurlijk, dat slachtoffer moet natuurlijk, dat is eigenlijk de speel van je bewijspresentatie op zitting. Dus als het er niet is, ja, dan heb je eigenlijk niks meer in handen.
9: En toen lag er een nieuwe aangifte eigenlijk tegen deze meneer Appleby. En toen heeft de politie gedacht, oh, wacht even, dan gaan we kijken of we hem nu wel veroordeeld
10: kunnen. Ja, en actief onderzoek doen naar wie zijn er nog meer in zijn verleden.
9: Ja, ja. En die vrouwen die ze hebben benaderd, wat hadden die verklaard?
10: Die hebben allemaal verklaard dat meneer Appleby toch wel ernstig fysiek geweld tegen hen gebruikte. Maar ook emotioneel geweld, verbaal geweld. Dat eigenlijk vanuit elke relatie die zij hadden, of elke relatie die hij heeft gehad, dat wel naar voren kwam.
9: En wat voor man was deze David Appleby? Want daar krijg je natuurlijk ook een beeld van als je zo'n dossier leest.
10: Nou, maar wij krijgen alleen het politiedossier. En dat valt me altijd op zitting, dat wij lezen één deel.
9: Ja,
10: terwijl de verdediging die leest, wij moeten alles, alles wat wij hebben, moeten we aan de verdediging geven. Dat is disclosure.
9: Ja.
10: De verdediging kan zelf aan meneer Appleby vragen, wat is jouw kant hierin? En dat hoeven ze niet aan ons te geven.
8: Dan hebben ze uiteindelijk vier vrouwen die hele lelijke dingen verklaren over deze man. Ik kan me zo voorstellen dat hij dan op een gegeven moment wordt aangehouden, de verdachte, en dat hij gehoord wordt door de politie.
10: Ja.
8: Is dat niet zo wel? Of dat, wel?
10: Zeker, maar heel vaak zullen verdachten no comment zeggen tijdens een politieverhoor.
9: Zwijgen gewoon.
8: Ja. En zit hij dan nog vast, zeg maar, tijdens dat onderzoek?
10: Op dit moment voor deze niet.
8: Nee.
10: Soms wel. Ja. Maar in dit geval zat hij niet vast.
8: Nee.
9: Kijk, jij zegt nu eigenlijk, Sander, je krijgt dus een beetje een eenzijdig beeld. Maar kun je dat beeld dus specificeren? Van wat was nou het beeld van deze barber David Appleby?
10: Het was een meneer die best wel dominant ook was. Dat was hij ook in de rechtbank. Hij verklaarde vond zichzelf volledig onschuldig. Had geen idee waar het vandaan kwam, al deze aanklachten. En zei, dit is gewoon één groot complottheorie tegenover mij. Ja. Na de Crown case heeft hij tijdens de rechtbank zelf verklaard. Toen heb ik hem ook gevraagd, waar komt het allemaal vandaan? Dus, het is allemaal één groot complot.
9: Ja. Jij hebt de slachtoffers, heb je die ook gesproken zelf?
10: Zeker.
9: Ja. En wat vertelde zij jou?
10: Als ik een slachtoffer van tevoren spreek, dan is dat meestal mezelf even voorstellen als zijnde, ik ben officier van justitie en ik ga je zo meteen vragen stellen. Dan ga ik niet heel erg diepgaande vragen stellen over wat zij zeggen. Want ik wil niet hen beïnvloeden over wat zij zo meteen gaan zeggen. Wat belangrijk is om te beseffen is, deze vrouwen ga ik zo meteen vragen gaan stellen. Dat zijn open vragen.
9: Publiekelijk.
10: Aan plein publiek voor de jury.
9: Ja.
10: En dat heet examination in chief. En daarin stel ik open vragen en met als doel om deze vrouwen of alle getuigen hun verhaal te laten vertellen. En als ik hen al van tevoren vragen ga stellen over maar hoe zit dit dan en hoe zit dat dan, dan kunnen zij al denken, oh, dus dan moet ik daar meer over vertellen. Dus
9: en mag dat niet?
10: Ik mag mensen natuurlijk niet trainen.
8: Beïnvloeden.
10: Niet beïnvloeden.
8: Maar als we eventjes in een voorbereidende stadium zitten, dus je hebt dat dossier, alle papier, je gaat je zaak op zitting ga je eigenlijk voorbereiden. Juist omdat zij natuurlijk de speel van je zaak zijn, deze vrouwen, wil jij natuurlijk zeker weten dat ze straks op zitting, dat ze wel gaan verklaren.
9: Ja, en ook in eerste aanleg heb je natuurlijk al een keer gehad bij die andere vrouw, die was niet opkomen daar. Dus je wil natuurlijk een paar dingen, kan ik me voorstellen, dat je dat zeker wilt stellen.
8: Ja, precies. Hoe poets je dat van tevoren, zeg maar? Van, hey, heb ik wel vier getuigen die op zitting ook daadwerkelijk blijven staan, zeg maar?
10: Dat is lastig om dat van tevoren te toetsen. Ze hebben allemaal een, volgens mij is dat in het Nederlands proces verbaal, ze hebben allemaal een witness statement gegeven.
8: Ja, precies, in het onderzoek.
10: Ja. En dat lees ik. Als een slachtoffer of een getuige op zitting opkomt draven, maar vervolgens zegt, ik weet het niet meer, ik wil niet zeggen.
8: Ik heb geen reet van wat ik daar heb gezegd.
10: Ik heb allemaal gelogen.
8: Ja.
10: Dan zijn er bepaalde juridische middelen dat ik dat statement tegen hem kan zeggen, maar dit heb je al eerder verklaard.
8: Oh, toch wel.
10: Maar dat mag alleen als de getuige zelf fysiek aanwezig is in de rechtbank om te toetsen.
8: Ja.
10: Want dan heeft de verdediger, als ik dat zeg, en dan zal de verdediger ook nog een paar vragen hebben.
8: Maar als ze niet komen opdagen, dan ben je gewoon je zaak kwijt.
10: Dan wordt het buiten gewoon lastig, ja.
9: Oh, wauw, maar dat is toch ook wel, dat vind ik best wel moeilijk te bevatten. Ja. Ja. Dus als iemand tegen jou getuigd heeft, en jij kan diegene van overtuigen van, ik ga maar niet naar die rechtbank.
8: Ja.
9: Dan is het
8: dan, dan kan het bewijs niet ter zitting gepresenteerd worden. Want ja, die getuige is er niet. En dan ben je het bokje als OM.
10: Dan ben je wel het bokje. Ja.
9: Straks in Napleiten hoor je meer over een huiselijk geweldzaak in Schotland, waar een jury beslist over schuld of onschuld.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Na.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, dat meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij ouders ernstig tekort heeft gedaan omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. Bij het referendum in IJsland zijn tot nu toe iets meer mensen ervoor dat het land gaat kijken of het tot de EU kan toetreden. Het jaarkamp heeft een kleine voorsprong, iets meer dan 51%. Er zijn nu bijna 90.000 stemmen geteld. In IJsland mogen 270.000 mensen stemmen. Hoeveel dat ook hebben gedaan, is niet duidelijk. Een zwaar ongeluk op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Twee auto's botsten daar frontaal op elkaar en daarmee kwamen zeker 3 mensen om het leven en raakten 5 mensen gewond. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar een van de auto's is over de kop geslagen. De dijk is voorlopig helemaal afgesloten. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, dat meldt RTV Utrecht. En dat is niet voor het eerst, de actiegroep stond al 15 keer eerder op de stoep van het restaurant. Maar ook nu zegt de eigenaar niks te veranderen aan de menukaart. De demonstranten hebben alweer een nieuwe datum op het oog. En dan het weer van Weer Online. Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het wat rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
6: Je bent weer terug bij Napleiten met de Schotse officier van justitie Sander van der Scheer.
3: Hoe had jij deze zaak ingedeeld? Want je hebt 4 verklaringen van vrouwen, dus je gaat die 4 getuigen horen, neem ik aan.
7: Ja.
3: Qua voorbereiding.
7: Ja.
3: Wat had je nog meer aan bewijs?
7: Ik had politieagenten die ook geholpen hebben met het onderzoek. En eentje daarvan, dat was de rechercheur die ook dat proactieve onderzoek had gedaan naar hoe is deze zaak, waar hebben we deze vrouw vandaan getrokken? Want ik was al bezig met anticiperen. Wat gaat de verdediging zeggen? En die zal ongetwijfeld zeggen, complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen om mij een zwarte naam te geven, blablabla. Maar op het moment dat ik dan op zitting leid, dat de rechercheur proactief naar deze vrouw is toegegaan, en dat zij niet naar de politie zijn gegaan, maar dat de politie hen heeft gevraagd, je bent een ex-partner, wil je iets verklaren? Dan wordt hun argument van, dit is een complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen, zijn elkaar gebeld en gezegd, we gaan allemaal liegen over meneer Appleby, wordt een stuk minder overtuigend voor de verdediging.
6: Ja.
7: Dus politieagenten en ook medisch personeel.
3: Letsel hadden.
7: Ja.
6: Jij moet de jury overtuigen. En er is een rechter. Hoe zit dan die rolverdeling in elkaar? Dus zegt de jury guilty, not guilty, en de rechter bepaalt de straf? Hoe werkt dat?
7: Ja, met mooie Engelse woorden, de jury zijn de masters of the fact. Dus die bepalen of iemand schuldig is aan het hand van het bewijs dat ik tentoonspreid. Dus die bepalen schuldig, guilty or not guilty. En vervolgens is de rechter bepaalt inderdaad ook de strafmaat. Maar de rechter is ook de scheidsrechter tussen de twee partijen. Dus
3: tijdens de procedure.
7: Precies, die zorgt ervoor dat de hele procedure goed loopt.
6: Ja, maar uiteindelijk bepaalt dus de jury van schuldig of onschuldig of gebrek aan bewijs of weet ik veel wat.
3: Je zegt, de jury zijn de master of the facts. Hè, en de rechter is de master of law.
7: Master of law.
3: Maar kijk, schuldig en onschuldig met een juridische aanklacht bevat in feite natuurlijk ook een juridisch oordeel. He, eventjes heel simpel gezegd. Ja. Je kunt een feit complex bewezen achten, ook in Nederland. Maar dan moet je nog wel kwalificeren naar een strafbaar feit. He, welk strafbaar feit is dit dan? Doet de jury dat ook? Of iets doodslag of moord is, of zwaar mishandeling, of lichte mishandeling?
7: Ja, na de crown case en dan de defense case, dan doen wij speeches. En aan het eind, de OM en verdediging, aan het eind van de 2 speeches doet de rechter, geeft dan de juridische achtergrond die de jury moet toepassen tijdens hun beraadslaging over of iemand schuldig is. Ja, of nee. En daar valt dus ook, als het een moordzaak zou zijn, dit is wat moord is, dit is wat doodslag is. En het is aan jullie om dan te bepalen wat dat is.
3: Die jury is extreem belangrijk.
6: Heel erg belangrijk. En dan vraag ik me altijd af, hoe wordt die jury dan gekozen?
7: Random. Wat er gebeurt is, een zaak start op maandag. Dus deze zaak, stel, hij start op maandag. Dan komen we op maandagochtend allemaal bij elkaar. Verdediging, verdachte, OM, rechter. En dan moet iedereen van tevoren zeggen, zijn we er klaar voor? Als wij zeggen om 10:00 op maandag, ja, we zijn er klaar voor, dan gaat op dat moment de rechtbank potentiële jurymensen bellen om te kijken of zij 2 weken lang beschikbaar zijn.
3: En potentiële jury, wie zijn potentiële jurymensen? Iedereen?
7: Iedereen die mag kiezen bij verkiezingen.
6: Ja. Iedereen met stemrecht?
7: Iedereen met stemrecht.
6: Oké. Okay.
3: En dan krijg je een belletje.
7: Ja. Bent u beschikbaar voor de komende 2 weken?
6: En wat als je zegt nee?
7: Dan moet je met een goede reden komen, waarom niet? Het is je
6: public duty. Ik moet gewoon werken en ik heb morgen een afspraak. Ik moet nog naar een sportschool.
7: Ja, kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen waarom mensen niet kunnen. Een medische ingreep of als mensen op vakantie gaan, gaan we ze niet weerhouden van op vakantie gaan. Op het moment dat jij zegt, ik heb werk, je werkgever moet jou hiervoor vrijgeven en je doorbetalen.
6: En wat als je zegt, ja, maar ik ben zzp'er, als ik niet, ik ben schilder en als ik niet kom schilderen, krijg ik niet betaald.
7: Je kan een bepaalde vergoeding krijgen, geloof ik. Okay. Ik weet niet precies hoe het werkt. Ik werk
3: zelf niet bij de die zal niet hoog zijn.
7: Die zal niet hoog zijn. Dus
3: dat is gewoon je burgerlijke plicht eigenlijk. Ja. Net zoals stemmen. In
6: ja. Wow, ja. Die jury. Ja, ik heb een vriend die woont in Amerika. En die is wel eens benaderd voor die jury duty. Die zei ook van ja, het is best wel even dat je denkt.
3: Okay.
6: Hij vond het ook wel interessant om zitting te nemen. Maar hij dacht wel van wauw, hoeveel tijd gaat dit eigenlijk kosten? Ja. Dat is natuurlijk wel een vraag die je dan hebt.
7: Zeker. Dus wij geven van tevoren aan hoe lang een zaak ongeveer duurt.
3: En hoeveel juryleden heb je?
7: 15.
6: En hoe worden die dan gekozen?
7: Nou, als wij allemaal zeggen we zijn er klaar voor, dan gaat de rechtbank gaan bellen, lijst met potentiële juryleden opbellen. En dan om 2:00 op die maandag komen we allemaal weer bij elkaar. En dan komt er in een soort glazen bol, als een soort lingo bol, zitten al die namen met nummertjes van potentiële juries. En dan de rechtbank, meneer staat erop en die zegt jury number one. En dan
6: een soort loterij van de FIFA, zeg maar.
7: Wouter Lauwmans, ja, nummer 1.
3: Balletjes.
6: Ja. Oh, wauw.
3: Ja, dus je kan niet selecteren zelfs, als
7: nee,
3: je in Amerika
7: nee, zeker niet. En nee. Wij kunnen ook bijvoorbeeld niet, wat je vaak ziet in Amerika, dat je zegt, nou, maar wij willen graag minder witte mannen van 50 erin hebben, dus jij moet weg. Ja. Dat mogen we allemaal niet doen.
3: Okay. Nee, er worden gewoon balletjes getrokken en dat zijn de juryleden.
6: Ja. Super boeiend, hoor, die juryrechtspraak. We gaan er in pro forma nog verder over praten. En dan praten we ook over de misdaad in Schotland. Luister die aflevering via bnr.nl/proforma. Dus die jury die is op een enig moment de glazen bol is daar en dan kan de zaak van start.
7: Normaal gesproken kan de zaak dan van start, inderdaad. De juryleden worden dan op de maandagmiddag teruggebeld. Er worden altijd 15 gekozen met 5 of 10 reserves. Ligt een beetje aan wat de zaak is. En vervolgens wordt ze verteld dinsdagochtend opkomen draven om 10:00.
6: En wat als je niet komt?
7: Dan kan de rechtbank jou in contempt of court. Ik kijk eventjes naar Christian.
6: Ja, minachting van het Hof.
3: Ja, minachting van het Hof.
7: Kan je boete verkrijgen, kan je een strafblad verkrijgen.
6: Oh, wauw. Ging dat nu ook zo? Of was er nog allemaal gedoe? Want ik kan me voorstellen, 15 mensen die toch ook nog even erbij moeten komen. Ik denk hier, Chris, aan de verkeerstoren van de rechtbank Amsterdam.
3: Ja, die planning gaat een stuk lastiger.
6: Dat is een heel geplan. Dus,
7: dat is een heel geplan. Bij deze zaak ging dat niet helemaal goed. Op dinsdagochtend waren er 15 juryleden aanwezig en 10 reserves. En 11 mensen van die 25, die zeiden allemaal om bepaalde redenen, ik kan niet, ik heb een bruiloft, ik heb een vakantie, ik heb een medische ingreep, bladibladibla.
6: Ja.
7: Wat dus inhield, normaal gesproken, als je 15 juryleden zegt er wel eens eentje, ik kan niet, want ik heb een medische ingreep, oké, dan worden die geëxcuseerd en dan komt de eerste reserve daarvoor in de plaats. En nu hadden we 11 mensen die niet konden, die ook allemaal door de rechter dan geëxcuseerd worden.
3: Dat
7: en
3: toen, te weinig.
7: Dan heb je er te weinig, heb je er 14. En dan kan je niet van start. Dan moet het hele riedeltje weer overnieuw beginnen.
3: De volgende dag.
7: De volgende dag.
3: En had je toen wel een jury?
7: Toen hadden we wel een jury.
3: Was jij in deze zaak blij met de jury en waarom of waarom niet?
7: Om heel eerlijk te zijn, boeit het me eigenlijk niet zo erg.
3: Okay.
7: Het is 15 personen. Het enige wat ik opschrijf is of ze man of vrouw zijn. Maar jij hebt er toch geen invloed op. Dus je kijkt wel een beetje wat voor vlees heb je in de kuip. Maar omdat ik er geen invloed op heb, moet je het er gewoon mee doen.
3: Ja.
7: Dus ik weet ook niet meer buitengewoon veel van deze specifieke jury.
3: Nee.
6: Maar heel even voor mijn beeld.
7: Ja.
6: Ga jij dan in deze zaak, loop jij dan ook naar de jury toe en ga je de jury ook echt toespreken? Net zoals in op de televisie.
7: Voor mijn eindpleidooi wel, ja. Dan sta ik pal voor ze. En dit in de ogen, ik ze aankijk. En dan doe je, dat zijn ook de meest spannende momenten.
6: Maar als jij ziet wie er in die jury zit, pas je dan je verhaal nog aan? Of heb je gewoon zoiets, this is my story, I'm gonna run with it?
7: Nee, ik pas mijn verhaal niet heel erg aan. Je weet ook niets van deze mensen. Dus ze kunnen eruit zien als zijnde
3: heel redelijk.
7: Heel redelijk. En het zijn allemaal schoften. Dat kan. Je weet ook niet of je je toon moet aanpassen. Als je die rabbit hole doorheen gaat, gaat aanpassen wie weet, ja, dan wie weet nog wat ze willen. Ja. Dus nee, daar pas ik het meestal niet heel erg op aan.
6: Neem ons eens mee naar die eerste momenten dat jij in deze zaak begon met bewijs presenteren. Hoe ging dat?
7: Ik begon met slachtoffer nummer 1. Ik heb geprobeerd om het zo chronologisch mogelijk te doen. Dus ik had de 4 slachtoffers. Maar ik had dus ook steunbewijs van medisch specialisten en politieagenten. Wat ik niet wilde, was dat ik eerst de 4 slachtoffers deed. En dan vervolgens daarna dat steunbewijs, dat toch echt voor een jury minder makkelijk hapbaar is. Ja. Dan na een tijdje zijn ze alweer een beetje vergeten wat slachtoffer nummer 1 zei. Dus ik moest wel zorgen dat ik alles chronologisch mogelijk presenteerde, zodat de jury er ook nog een beetje bij.
3: En dat je eindigt met de klappers.
7: Dat ik eindig met de klappers.
3: Dat is natuurlijk ook gewoon een kwestie van overtuiging.
6: En slachtoffer nummer 1, is dat degene die aangifte had gedaan, of is dat de eerste in de tijd?
7: Dat is de eerste in de tijd.
6: Ja, ja, oké.
7: Okay. Dus dat is degene uit 2003.
6: Ja.
7: Daar begon ik mee. En mijn taak is om haar verhaal te laten vertellen.
6: En lukte dat?
7: Ja, dat lukt uitstekend. Alle 4 de vrouwen die spraken buitengewoon duidelijk, ook met emotie. Maar heel duidelijk over wat hen was aangedaan. Met een kracht. Weet je, als je erover nadenkt, dit is 20 jaar geleden. Om dat weer op te moeten rakelen nadat je al dacht dat je er overheen gestapt was. Dan wordt er aangebeld door de politie en het dan nog een keertje naar de rechtbank. Ik vond dat ze het allemaal fantastisch deden. En dan wordt mijn taak zoveel makkelijker.
6: Je zegt emotie. Dat is een heel belangrijk gegeven natuurlijk. In het overtuigen van een jury. Ja. Is dat als iemand staccato een verhaal vertelt, of iemand vertelt een snikkende verhaal, dat maakt nogal uit natuurlijk.
7: Zeker. We hebben ook wel eens dat mensen inbellen, omdat ze in het buitenland zijn. En dan worden ze gewoon op een tv-scherm de rechtbank in gebeamd, zeg maar. En dan merk je dat je wel een stuk persoonlijk emotie dan meestal mist.
6: Ja, ja. Dus
7: mijn voorkeur is wel altijd mensen daadwerkelijk in persoon naar de rechtbank laten komen. En ja, als vrouwen dan vertellen over wat hen is aangedaan en dat kraakhelder en met af en toe wat emotie vertellen, dan wordt mijn baan buitengewoon
3: gemakkelijk.
7: Gemakkelijk.
6: En kijk jij dan ook hoe de jury reageert als die vrouwen, als die getuigen zo emotioneel zijn?
7: Soms. Hoe je het moet zien is de rechtbank, ik sta naast de jury.
6: Ja.
7: En dat doe ik ook bewust. Zeg maar, die zitten in een soort grote bak met allemaal stoelen. Ik ga naast hen staan. Ja. Want als ik kan horen wat de getuige, die rechtbank is best wel groot. Als ik kan horen wat de getuige zegt, kan de jury het ook horen. In plaats van dat ik een soort fluistergesprek ga hebben en een half uur later een jurylid een beetje zijn hand in de lucht steekt. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet van begrepen dat je het allemaal weer overnieuw moet doen. Dus omdat ik ernaast sta, ga ik niet elke keer specifiek mijn hoofd draaien.
6: Doe je dan ook een strafeis in deze zaak?
7: Nee. Wij doen nooit strafeisen.
6: Oh?
7: Nee. Onze taak is om
6: guilty or not guilty.
7: Guilty or not guilty. En daarna houdt onze taak op.
3: Ja.
6: Heeft hij het gedaan, lieve mensen? Ja of nee? Dat is de vraag.
7: Dat is de vraag.
3: Had de verdediging nog wat in te brengen?
7: Ja. Nadat ik dus al mijn getuigen had geleid, is het aan de verdediging. Ze hoeven
3: geen zaak te presenteren.
7: Ze hoeven geen zaak te presenteren, maar weet je, er ligt best wel wat tegen deze meneer. 4 vrouwen, onafhankelijk door de politie benaderd. Dan kan je besluiten om het niet te doen. Maar ik snap dat deze meneer zei, ik wil ook wel mijn verhaal vertellen. Want anders staat er helemaal niks tegenover. Dus hij heeft inderdaad ook zijn verhaal verteld. Dat is wel spannend, want dan is er ook voor mij de gelegenheid om er dan een kruisverhoor aan te hangen.
6: Ja, heb je dat gedaan?
7: Ja, tuurlijk. Dat is ook een van de prachtigste aspecten van mijn baan. Dat hij daar een verhaal op hing van het is allemaal een complot en bladibla. Ik heb niks gedaan.
3: Dan ga je grillen.
7: Ja, tuurlijk. Ja. Dus dan ga je vragen, er liggen hier zoveel aanklachten, zoveel vrouwen die dit allemaal tegen jou hebben verteld. Dan moet jij wel de meest ongelukkige persoon op deze aardbol zijn. Wil dit allemaal toeval zijn? Want dat is een beetje wat jij vertelt. Het is een complot. Waarom? Dat kon hij niet echt duidelijk maken. Is het dan toeval? Nou, dat wist hij ook niet precies. Dus dan ga je wel een beetje zagen, ja.
6: Dan bijt je even door.
7: Ja, dan bijt je even door, ja.
6: En als je dan ziet dat die verdachte, dat hij een beetje ongemakkelijk in zijn stoel begint te schuiven, omdat je, geef je dan extra gas?
7: Het ligt een beetje aan. Het ligt ook een beetje aan de verdachte. Als het best een timide persoon is, dan moet je er niet keihard overheen gaan lopen schreeuwen. Want dan kom ik als OM
3: lelijk over.
7: Kom ik lelijk over.
3: Ja.
7: Maar deze meneer, was niet op zijn mondje gevallen. Dus die wist ook wel wat te vertellen. Dus dan is het voor mij ook makkelijker om daar wat harder tegen in te gaan. Ja.
6: Ja.
3: Het is ook beeldvorming, hè? Eigenlijk.
7: Ja, zeker.
3: Ja.
6: Daar gaat de jury beslissen.
7: Ja.
6: Hoe gaat dat?
7: Na de speeches en dan de de rechter die het juridische kader uitlegt. En dan gaan zij, alle 15, gaan ze naar de jurykamer. En daar zitten ze. En er mag ook niemand bij. Daar is ook niemand die dat gesprek leidt. Ze moeten dat alle 15 zelf doen. De rechter zegt wel tijdens juridische kaders uitleggen van, het is handig dat jullie een soort voorman of voorvrouw kiezen die het gesprek leidt. En dat is ook degene die, als jullie tot een beslissing zijn gekomen, als jullie terugkomen, dat dan de rechter vraagt, have you reached a verdict? En dat die persoon dan opstaat en dan zegt ja. Maar daar zit voor de rest niemand bij. En als ze tot een beslissing zijn gekomen, dan drukt ze op een belletje. En dan gaat er in een kamertje achter gaat er een belletje. En dat,
6: schitterend.
7: En dan dat houdt in dat er een verdict is.
3: En wat moeten ze precies beslissen? Moeten ze alleen maar zeggen guilty, not guilty? Of moet het ook nog gemotiveerd worden?
7: Nee, het hoeft niet gemotiveerd te worden. Het is guilty, not guilty per aanklacht. Dus in deze zaak waren het er 11.
3: Ja.
7: En dan kunnen ze ook nog, een bepaalde aanklacht kan zijn, je hebt hem geschopt en je hebt hem geslagen. En dan kan de jury beslissen guilty of not guilty. Maar we verwijderen geslagen als we denken dat dat niet
6: gebeurd is.
7: Dat het niet gebeurd is.
3: Ja. En van de 15, hoeveel heb je er nodig voor een veroordeling?
7: Toen der tijd, het is inmiddels veranderd, maar toen der tijd was het er 8.
3: Van de meerderheid.
7: Dus gewoon meerderheid.
3: Ja. Ja, ja. Nu heb je
7: er 10 nodig.
3: 10 nodig.
6: Hoe lang duurt het juryberaad?
7: Het duurde best lang. Oh. Ik denk dat het 1,5 dag heeft geduurd.
6: Daar ga je natuurlijk ook van alles van afleiden. Denk je van, als ze er zo lang over na moeten denken, heb ik het dan wel goed gedaan?
7: Ja, zeker. Toen ik begon met juries, ga je heel erg denken van, maar wat duurt het lang? Als ze te snel zijn, dan ga je daarover nadenken. Als het te lang duurt, dan ga je erover nadenken. Dat is wel echt een mentaal proces wat je doorgaat. En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict, maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt die jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op en die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
6: Wat hoorde David Appleby?
7: David Appleby hoorde guilty keer 10.
6: Zo?
7: Ja. Eentje was niet, dat was een aanklacht van dat hij een van de 4 van een trap geduwd had bij een treinstation.
6: Oké. Okay. Heb jij dan gelijk al het idee van, dan heb ik mijn werk goed gedaan?
7: Het is soms lastig om te zeggen of ik mijn werk goed heb gedaan. Ik denk dat het te maken had met het feit dat mijn getuigen zo kraakhelder en goed hun verhaal hebben gedaan.
6: Dan is, dat,
7: dan
6: dus
7: is het aan mij, ik ben slechts een medium om dat dan een beetje te leiden.
6: Ja, only the messenger.
7: Ja.
6: In die zin. Dan gaat de rechtbank daar nog beslissen over van wat dan uiteindelijk de straf wordt, toch?
7: Dat klopt.
6: Duurt dat dan ook zo lang?
7: Wat er meestal gebeurt is dat er dan achtergrondrapporten opgemaakt worden. Dus de verdachte moet dan met sociaal werk en met een psycholoog gaan praten. En om ook wat achtergrondinformatie van hem uit te vinden. En vervolgens, 2 weken later komt dan de strafuitspraak.
6: En wat werd het?
7: 5 jaar.
6: 5 jaar?
3: Het maximale, toch?
7: Maximale.
3: En is het dan zo, hè, op het moment dat de jury zegt guilty,
7: ja,
3: de rechter moet gaan beslissen over de straf en er worden rapporten opgemaakt, zoals je dan net zegt, dat er ook een soort van hearing komt waarbij jij ook namens het Openbaar Ministerie kan zeggen dat jij zegt, hij is nu guilty verklaard.
6: 5 jaar.
3: Ik wil 5 jaar en die rapporten die stellen er niks voor, of werkt dat niet zo?
7: Nee. Daar heb ik vrij weinig meer mee te maken. Ja. Wat wij wel doen is dat er dan de slachtoffers kunnen slachtofferverklaringen opschrijven. Die presenteer ik
3: aan de rechter.
7: Aan de rechter.
3: Ja.
7: Zodat ze dat kunnen meewegen in de strafmaat, als dat zo is. Maar voor de rest is het volledig aan de rechter wat de strafmaat wordt. Daar heb ik voor de rest niets meer mee te maken. Lagen. Het kan zijn dat als wij het buiten gewoon laag vinden. Kijk, als hij met een boete was weggekomen na 10 keer guilty, dan kunnen wij een hoger beroep. Maar voor de rest hebben wij daar geen werk meer.
3: Nee.
6: Ongelooflijk, hè?
3: Ja, mooi. Ja, het is een heel ander systeem, hè?
6: Ja.
3: Echt een heel ander systeem.
7: Ja.
6: Hiervoor zei je, Sander, ook dat je wel eens naar napleiten luistert. Kijk, wij verbazen ons nu natuurlijk een beetje over het Schotse rechtssysteem. Maar heb jij ook die verbazing ten aanzien van het Nederlandse rechtssysteem wel eens? Dat je denkt, hoe werkt dat nou, joh?
7: Nou, verbazing minder. Ik ben opgegroeid in Nederland. Dus op de een van, ik heb natuurlijk geen recht gestudeerd, maar je krijgt er best wel veel van mee.
6: Ja.
7: Ik verbaasde mij heel erg in Schotland over juryrechtspraak.
6: Ja.
7: Aan het begin dacht ik ook, ik weet nou niet of dit het juiste systeem is. Maar omdat ik er nu al best wel lang ook in werk, ik vind er buitengewoon mooie aspecten aan zitten. Bijvoorbeeld dat er gewoon leken bepalen. En dat zorgt er ook wel voor dat de rechtspraak midden in de maatschappij blijft staan. Aan het begin van zo'n juryzaak, dan de rechter heet iedereen welkom. En dan zie je iedereen een beetje zitten. Oh god,
6: Zit ik hier?
7: Ik heb hier echt helemaal geen zin in.
6: Normaal gesproken had ik lekker onder de zonnebank gelegen. En dan zit ik hier, ja.
7: En aan het eind, ongeacht wat de uitspraak is, bedankt de rechter altijd de jury voor hun tijd. En dan zegt ze ook altijd, elke rechter doet dat. Ik hoop dat jullie wat hebben meegekregen van hoe het rechtssysteem werkt. En ik kijk altijd naar de jury op het moment dat ze, zeker als ze hun uitspraak doen. En allemaal knikken ze aan het eind. Ja, ze hebben wel wat opgestoken van hoe rechtspraak werkt. En ze hebben er actief in bijgedragen. En dat vind ik best een mooi aspect. Ja. Ja, zeker. Want de meeste mensen die bij mij in ieder geval door de strafrechtketen heen gaan, zijn niet mensen die een universitaire opleiding hebben genoten of met een zilver lepel geboren zijn. En dat je dan normale mensen hebt die daar een groot deel van uitmaken, vind ik eigenlijk een buitengewoon aspect.
6: Ja, ik vind het wel mooi om dit te horen eigenlijk. Jij denk ik ook wel, Chris. Want in Nederland hebben we natuurlijk altijd wel zoiets. Ons rechtssysteem is het beste. Hè? Ja. Er wordt ook altijd wel een beetje.
3: Ik heb er nog wel vragen over hoor, maar dat doen we in
6: pro forma. Maar er wordt ook wel zo'n beetje zo van juryrechtspraak. Ja, dat is een beetje ouderwets. En, weet je wel, maar nu ik Sander dit zo hoor zeggen.
3: Zit er een pluspunt aan.
6: Ja, toch? Ja. Dat je dus als elke stemgerechtigde burger. Dat je opgeroepen kunt worden. En dat je dus mee moet doen in zo'n strafproces. Ja. Dat heeft natuurlijk ook wel iets.
7: Ja. En het is ook zo dat bij de politierechter, het huistuin- en keukenmisdaad, daar hoeven mensen niet voor op te komen draven. Nee. Dus het is meestal wel
6: serieus.
7: En dat merk je aan mensen, dat ze daadwerkelijk, dat ze beseffen, ik zit hier wel voor iets. Ik zit hier niet omdat iemand voor 10 euro bij de Albert Heijn heeft gepikt. Nee. Naarmate zo'n strafzaak vordert, merk je dat mensen daar steeds meer in zitten. Ja. En dat is die actieve dynamiek van zo'n strafzaak is echt prachtig.
6: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Sander?
7: Met veel voldoening. Het was juridisch buitengewoon lastige kluif. 11 aanklachten, 4 verschillende slachtoffers. Met bewondering naar hoe de slachtoffers hun verhaal hebben gedaan. En ik denk uiteindelijk het juiste resultaat van de jury. Dus wat dat betreft een van de hoogtepunten die ik tot nu toe in mijn carrière, mijn nog prille carrière, heb mogen meemaken.
6: Ja. Sander van Scheer, bedankt.
8: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist, Travel Essence.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.

0: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
1: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
1: En ik ben er ook.
0: Dat is toch heerlijk.
1: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. Drie mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Twee auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er één ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook 5 mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook 2 dorpen aan, inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog duizenden mensen vermist, 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En een jongetje van 14 is in Noorwegen voor de 4e keer aangehouden omdat hij een lijnbus heeft gestolen, dat meldt nu.nl. Het kind was, net zoals de vorige keren, al een paar uur aan het rijden. Bij een halte stopte hij en vroeg aan iemand die stond te wachten of hij wilde instappen. Die man schakelde de politie in. En dan het weer van Weer Online? Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
7: Okay.
8: Dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie, dat is heel logisch. En kan ook iets heel moois hebben, vind ik. Maar je moet het wel gewoon netjes houden.
6: De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit.
9: Hij bouwde een van de grootste online drukwerkbedrijven van Nederland. De exit kwam 10 jaar later en maakte hem in één klap financieel onafhankelijk. Ruim 24 miljoen was er mee gemoeid. De earn-out nog niet meegerekend. Maar echt gelukkig werd hij daar in eerste instantie niet van. Dit is De Deal van Je Leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Marco Arning van Print.com. Die vertelt over de deal van zijn leven.
6: Ik hoop altijd dat hij nog komt, maar als ik even terugkijk naar het verleden, dan is dat de verkoop van drukwerkdeal.nl geweest.
7: Drukwerkdeal.nl, het bedrijf dat jij oprichtte in 2005, samen met studiegenoot Gert-Jan Voortman. Concept was simpel, maar destijds best wel vernieuwend, toch?
6: Ja, drukwerk was in die tijd, hè, vandaag de dag nog steeds overigens, maar natuurlijk een product dat ieder bedrijf in veelvoud nodig had. Dus simpel in het product zeker, maar het is een heel complex product. Want er komen bestanden bij kijken en deadlines en productie en noem het allemaal maar op. Dus het was nog best wel een moeilijk businessmodel om grootschalig uit te rollen.
7: En wat jij anders deed, bij jou bepaalden de klanten zelf hun levertijd. Snel geleverd betekende net iets meer betalen. Langer wachten betekende korting. En het ging allemaal online. En dat was destijds was dat behoorlijk baanbrekend.
6: Ja, dat was baanbrekend. Wij maakten combinatieorders, dus wij zetten niet voor één klant de pers aan. Wij verzamelden heel veel gelijksoortige orders. Mensen die 1000 briefpapiertjes op 90 grams bestelden. En die drukten we allemaal in één keer. En daardoor scheelde dat heel veel geld in productiekosten. En konden we ook steeds sneller leveren. Dus konden we de markt ook echt veranderen.
8: Ja, en jullie groeiden ontzettend hard. Hè, met 2 mensen in 2005 naar ruim 150 in 2014. Omzet 30 miljoen plus. Heel veel tractie. Weet je nog dat er interesse kwam van investeerders? Kwam je een beetje in de kijker?
6: Ja, die interesse was er altijd al wel. Want je moet je bedenken, in 2005 kwamen internetbedrijven echt op. Dus die investeerders die waren al vrij snel wakker dat ze daarbij moesten zijn. Dus wij spraken altijd al wel veel met investeerders en ook wel met strategische partijen. Vooral ook veel grote drukkerijgroepen en dergelijke. Die dachten van, hier moeten wij op tijd instappen.
8: Weet je nog wie de eerste was met wie je een kop koffie ging drinken?
6: Ik denk dat dat misschien wel de investeerder is die vandaag de dag ook in print.com zit. Dus dat is wel grappig hoe dat weer bij elkaar gekomen is. Ja.
7: En was dat een strategische partij?
6: Ja, dat is een grote drukkerijgroep uit het zuiden van het land. En die zagen toen al vrij snel van dit is interessant. Deze manier van zaken doen, die gaat misschien wel verder dan...
7: Maar hoe gaat dat dan? Ik bedoel, die bellen jou of die sturen jou een mailtje. Die zegt, joh Marco, ik zie wat je aan het doen bent. Interessant, laten we eens even koffie drinken.
6: Kom eens langs, ja. Zo gaat dat dan eigenlijk. En het begint met een gesprek over, kunnen we voor jullie produceren? Kunnen we handel voor jullie maken? En uiteindelijk rolt dat bij een bepaalde klik wel door in een gesprek van, kunnen we niet meedoen? En destijds is dat niet gebeurd, want wij vonden dat er te weinig geboden werd, om het maar zo te zeggen.
7: Oh, ze kwamen ook echt met concrete biedingen?
6: Jawel, en dat kwamen veel partijen. Wij spraken ook wel met investeerders. Alleen, kijk, in het begin, wij waren jong, we hadden weinig te verliezen. We hadden geen tot weinig privéleven, in die zin geen gezin of verplichtingen. Dus ja, dan heb je nog best wel lef. Hè.
7: Maar toch, Marco, als je dan zo jong bent en er komt een grote partij met jou in gesprek. Ja. En die zegt, ja, die leggen dan een paar miljoen op tafel. Nou, dan moet je ook wel sterk in je schoenen staan om te zeggen, dat doe ik niet.
6: Jawel, dat gebeurde. En daar waren we in het begin ook wel gevoelig voor, hoor.
7: Tuurlijk.
6: Maar je bent met z'n tweeën. Je bent op avontuur. Gert-Jan was een studiegenoot en ook een hele goede vriend van me. We waren veel in het buitenland, veel samen onderweg, veel samen op stap. We hadden de grootste schrik samen, ja. Waarom zou je dan zo'n stap maken op het moment dat je denkt, daar zijn we er niet klaar voor? Ja. Later, toen Gert-Jan uitstapte, ik kocht hem uit in 2012... Ja, toen viel voor mij eigenlijk dat allemaal een beetje weg. Dat voelde een beetje als een scheiding, hè? Zoals je van je partner kan scheiden. Toen dacht ik, jemig, nu we het niet meer samen doen, vind ik het een stuk minder leuk. De energie was weg. We werden heel kapitaalintensief. We hadden een productielocatie opgezet in Deventer. Met een hele hoop mensen, maar ook, het is heel kapitaal, het is een hele hoop machines. Ja, toen dacht ik, misschien moet ik toch wel eens serieus met een partij gaan praten om weer en samen te ondernemen, maar ook om een stukje kapitaal en zekerheid achter me te krijgen.
8: Ja, daarover zo heel veel meer, denk ik. Even terug naar het moment dat jullie afscheid namen van elkaar. Dat zie je natuurlijk best veel bij Compagnons. Wat was daarvan de achtergrond?
6: Nou, het bedrijf groeide vrij hard. Niet alleen qua cijfers, maar ook qua mensen, zoals je net al zei. We groeiden volgens mij richting de 200 zelfs. Dat moet je liggen. En ik denk dat dan praat ik even voor Gert-Jan, maar iets minder had met het groeien in het aantal mensen. Dus hij kon daar zijn energie niet meer uit halen. En hij besloot eigenlijk om te stoppen. En hij was ook al een tijdje minder aanwezig geweest. Dus dat was geen verrassing. Maar dat was wel heel vervelend, want dan sta je er alleen voor.
7: Dit hoor je wel vaker toch, David? Je gaat samen een bedrijf bouwen. Het bedrijf wordt best heel groot. En dan gaandeweg. Ja,
8: inderdaad. En we hadden het er voor de uitzending ook al even over. We hebben er zelfs een uitzending over gemaakt. Het is het cliché van het is een huwelijk is wel echt waar. Het is super intensief. En, en sommige duo's of trio's die hebben een bepaalde houdbaarheidsdatum. Zegt ook niks over de personen. Dat is eigenlijk gewoon heel logisch. Maar het is wel nog vaak best wel lastig om dat op een manier op te lossen met elkaar. Dat iedereen met een grote glimlach...
7: Zijn jullie nog vrienden?
6: Ja, en zeker. En we ondernemen ook momenteel weer samen. Maar we hebben ook door de jaren heen wel eens samen in vastgoedprojecten en dat soort dingen geïnvesteerd. Dus we hebben altijd goed contact gehouden. Maar de tijd dat je uit elkaar gaat is wel even vervelend. Maar je moet je ook voorstellen, kijk, wij waren allebei heel jong. Hè. Wij zijn dit tijdens onze studie begonnen.
7: Het was een afstudeerproject.
6: Nou ja, die term wordt er altijd aan gehangen. Ja. Ja, soort van. Uiteindelijk zijn we er inderdaad op afgestudeerd. Ja. Wel iets later dan gepland. Maar het mooie was, kijk, onze vrienden waren op stap. En wij waren altijd met z'n tweeën aan het knallen. En voor ondernemen moet je ook veel laten. En dat probeer ik mensen ook altijd uit te leggen. Waar de ene, laat maar zeggen, lekker een biertje aan het drinken is, waren wij zaken aan het doen. Punt. Want ze zeggen wel eens, succes is geluk. Maar dat is onzin. Want een lot kopen in de staatsloterij en hem vervolgens winnen is ook geen geluk. Want jij was diegene die het lot ging halen. Er gaat allemaal een actie aan vooraf. En dat was met het bedrijf ook zo. Wij waren altijd op pad, we waren altijd aan het werken. We waren veel uren met elkaar samen. Dus het is een soort van huwelijk. En we hebben onwijs veel schrik en plezier gemaakt. Maar er moest ook gewerkt worden.
7: Hard gewerkt worden.
6: Heel hard.
7: Ja, ja. Je gaf aan, in 2012 nam jij dus afscheid van jouw compagnon. Ja. En gaandeweg raakte de zin er een beetje vanaf.
6: Ja, nou ja, dat was wat ik zei. Het was een soort van scheiding. Dus je komt wel even in een dip terecht. En toen dacht ik van ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Hè? Ik bedoel, ik wil wel mijn energie er gewoon uit kunnen halen. En ik wil ook heel veel plezier maken. En we hadden een onwijs grote groep mensen. Dus er kwam ook een grote verantwoordelijkheid bij. Toen dacht ik van ja, ik wil het eigenlijk wel weer graag samen doen. Met of een strategische partij of een investeerder.
7: Maar en wanneer kwam voor het eerst die naam van Vistaprint?
6: Ja, dat is een lastige. Kijk, wat ik al zei, wij praten veel in de markt. Dus we hadden ook best wel een beetje een reële indruk bij de waarde van ons bedrijf, denk ik. Omdat we wel eens wat biedingen kregen hier en daar. En op een zekere dag kwam een van mijn adviseurs en die zei van joh, ik wil graag voor mijzelf beginnen. Zou je het goed vinden als ik jullie als eerste deal pak in mijn carrière? Ik zei, nou ja, als jij denkt dat jij de geschikte partij hebt, ik sta altijd ook voor gesprekken.
8: Een mooie deal als eerste.
7: Ja. Zou dit ook een aanpak zijn die jij bezigt,
8: David? Ik ben eigenlijk licht verbaasd, Marco. We weten een beetje de deal size. Had me ook kunnen voorstellen dat je had gezegd, nou, laten we het bij de volgende doen. Ik doe het nog even met een club die er misschien al een paar gedaan heeft.
6: Ik had geen haast om te verkopen. Kijk, wij draaiden gewoon wel heel goed. We hadden een gezond bedrijf, we hadden een goede marge. We waren eigenlijk ook helemaal niet bezig met geld verdienen, want ik wilde gewoon dat bedrijf verder bouwen. Ik wilde machines, ik wilde hallen, ik wilde meer mensen, ik wilde gewoon groeien, punt. Dus ja, toen hij zei van ja, mag ik dat doen? Toen zei ik van ja, als jij denkt dat jij met een partij komt waar ik van denk dat is hem, dan moet je dat vooral doen.
7: En dat kwam
6: hij. Hij kwam heel vrij, of hij kwam best wel snel. Volgens mij was ik op vakantie en toen belde hij me. Ik lag ergens op het strand en hij zei van joh, wil jij eens met Vistaprint praten?
7: Maar dat wist hij waarschijnlijk al wel, kan ik me zo voorstellen. Want en die gesprekken dan? Kun jij je die eerste gesprekken met hen nog herinneren?
6: Ja, absoluut. Die gaan natuurlijk gelijk de diepte in. Want zo'n partij weet alles van deze markt wereldwijd. Dus op een hele andere schaal dan waar wij zaten. Dus dat vond ik heel interessant. Ik vond het ook spannend. Want het was natuurlijk in het Engels en gelijk vol erin. En zij noemden dit al vrij snel een talent acquisition. Dus zij zeiden eigenlijk van ja, weet je, op de schaal van waar wij acteren en met de omzetten waar wij mee werken, is jullie bedrijf misschien heel klein. Maar wat jullie doen, doen jullie heel goed. Want de retentie van onze klanten was heel hoog. Onze klant kwam volgens mij in die tijd even uit mijn hoofd 6 tot 8 keer per jaar terug. En je moet je voorstellen dat het op internet best wel moeilijk was om een relatie op te bouwen met de klant. Want het was in die tijd zeker nog heel schimmig. Hè. Er was veel bedrog online en dergelijke.
8: Zij wilden jullie model uitrollen over hun eigen
6: Ik denk
8: model.
6: Dat zij de manier van handelen die wij erop nahielden heel interessant vonden. Ja, wij bouwden echt relaties op met klanten. En daardoor hadden wij gewoon een hele goede business case liggen.
7: Ja. Jij was nog steeds behoorlijk jong. Zit je dan ook zelf bij alle gesprekken? Of laat je dat vooral aan je adviseur over?
6: Nee, ik denk dat ik daar wel bij zat. Omdat ik dat ook vooral heel interessant vond natuurlijk. Ook om er heel veel van te leren. Er komt ook wel een fase dat je dat aan andere mensen overlaat. Er waren ook wel een directie op het bedrijf zitten. Dus daar liet ik ook zeker veel aan over. En Lucas, mijn huidige compagnon, die strategisch veel deed voor drukwerkdeal, die was overal bij betrokken. Ja, dus je hebt al wel vrij snel een clubje die de diepte in kan op bepaalde
7: David,
6: topics.
7: Is daar eigenlijk een soort gangbare manier voor? Dat je met elkaar afspreekt wie doet wat? Wanneer zit de ondernemer erbij? Wanneer vooral niet?
8: Nou, wat mij betreft zit de ondernemer bij dit soort gesprekken er eigenlijk wel altijd bij. Je moet je ook voorstellen dat die koper is geïnteresseerd in het bedrijf, maar toch ook wel in die ondernemer die aan de basis staat van dat succes. Die ondernemer heeft ook vaak een soort iets extra's, een energie, een bevlogenheid waar kopers heel goed op gaan. Dus het is ook heel goed om die erbij te houden. Ik denk wel, als het netelig wordt of vervelend, of er moeten lastige gesprekken gevoerd worden, zeg ik altijd, laat mij dat nou doen. Dan kunnen jullie met elkaar kijken naar de toekomst en dan handelen wij achter de schermen dit rotzooitje wel af.
7: De kastanjes uit het vuur halen.
8: Ja, exact.
7: Ja, en wat zeg je dan van tevoren tegen zo'n ondernemer als Marco? Bijvoorbeeld als het gaat over ego, maar ook emotie, want het kan soms ook een beetje prikken.
8: Ja, ik zeg altijd dat je, ook ik in mijn rol, ik vind dat je ego en emotie zoveel mogelijk buiten het proces moet laten, maar dat vind ik vooral voor adviseurs, mijn rol, maar ook advocaten, dat die ondernemer emotie meeneemt in het proces, frustratie, dat is heel logisch en kan ook iets heel moois hebben, vind ik, maar je moet het wel gewoon netjes houden.
7: Ja, dus niet boos worden aan tafel.
8: Nee, dat gebeurt natuurlijk wel eens, maar dan kun je ook gewoon zeggen, jongens, we gaan even pauze nemen. Of we parkeren het hier, we spreken elkaar morgen. Of adviseurs hebben nog even contact en we komen tot het. Of gebeurt ook best wel vaak, vind ik, dat je zegt, die founders, hè, als de koper ook een founder is, gaan jullie nou even samen lunchen? En dan horen wij als adviseurs wel hoe heet het opgegeten wordt.
7: Herken je dit, Marco?
6: Nou ja, kijk, in die zin, Vistaprint was in die tijd ook een redelijk Het was al een hele grote onderneming. Inmiddels vele malen groter. Maar het werd echt nog bestuurd. En vandaag de dag nog steeds door de founder, Robert Keen. Ja, daar hadden wij wel echt ook gewoon contact mee. Dus daar zaten we mee aan tafel. Dat ging allemaal gewoon op een hele mooie, vriendelijke manier. En daarom klikt het ook en daarom doe je ook zo'n deal natuurlijk. Ja.
7: Zit je overigens, als je met Vista Print aan het praten bent, zit je dan zijdelings ook nog, ben je dan met andere partijen in contact? Om misschien ook wel de prijs een beetje
6: Te
7: stuwen?
6: Nee, op een gegeven moment hebben we die gesprekken allemaal gesloten. En aan hun kant zaten de hele goede adviseurs natuurlijk tussen, die uiteindelijk de grote deals de deal maakten. En aan onze kant natuurlijk mijn adviseur ook. En andere partijen inmiddels. Dus die adviseren je dan natuurlijk ook wel om dat allemaal zo snel mogelijk te stoppen.
8: En daar teken je ook voor. Hè? Als je kijkt naar de fasering, dan op een gegeven moment heb je die gesprekken. Dat loopt. Ik ben zo nog wel even benieuwd of dat wel met meerdere partijen was in die fase. Maar op een gegeven moment kom je op een soort handshake deal met een partij van, nou, wij willen dit wel gaan doen. En dat leg je vast in een letter of intent. En daarin spreek je ook exclusiviteit af. Dus een koper en de adviseurs van de koper zullen er altijd op sturen dat je op een gegeven moment een handtekening zet. Oké, je gaat gedurende de komende 3, 4, 5, 6 maanden met geen enkele andere partij verder in gesprek.

0: Geen deal zonder boekenonderzoek. De partij die je bedrijf wil kopen wil nu eenmaal weten of de cijfers jouw mooie woorden rugdekking geven. En nu horen wij in dit programma wel eens van ondernemers hoe intensief dat deel van het traject is. Ze zien er dan ook regelmatig tegenop.
1: Ja, daar ga je natuurlijk wel een beetje gespannen in. Want dan denk je, nou gaan ze die onderneming blootleggen. En je bent je wel... Tenminste, ik was mijzelf heel goed bewust van het feit dat ik echt een ondernemer ben. Dus niet altijd in de financiële details zit of in de strategische details. Ik bedoel, ik doe veel hoofdlijnen en ik doe ook veel details. Maar alles wat daartussen gebeurt, ja, daar ben ik niet altijd bij betrokken. En dat is ook voor de specialisten. Op zo'n moment wordt dat allemaal blootgelegd en moet je daar ook vragen over beantwoorden. En dat vond ik best wel een spannend proces.
0: Heel veel vragen, toch?
1: Heel veel vragen, ja. Maar het mooie aan zo'n duwdinnetjes is ook dat je heel veel inzichten krijgt. En gaandeweg dat proces kwam ik er voor mezelf steeds meer achter. Dat ik dacht van, waarom verkoop ik dit bedrijf eigenlijk?
0: Oh, oké.
1: Staat het er goed voor? En als we aan deze knop draaien, gebeurt er dit. En als we dat doen, gebeurt er dat. Zo'n duurdinnetjes laat ook zien welke mogelijkheden je bedrijf nog heeft.
0: Dat had je misschien eerder moeten doen.
1: Nou ja, ik adviseer dat ondernemers ook wel eens. Die zeggen, ja, ik wil mijn bedrijf misschien even verkopen. En dan zeg ik heel vaak tegen die mensen, ga praten met specialisten en begin een soort van pre-duurdinnetjes. En laat die mensen inzichten geven in wat het behelst als jij je bedrijf nu verkoop klaar gaat maken. Want er is zoveel meer uit te halen. Een beetje snijden hier, een beetje draaien daar aan de knoppen. Een beetje zus en een beetje zo. En je cijfers zien er heel anders uit.
0: Ik zie al voortdurend iemand aan de andere kant van de tafel knikken.
2: Ja, ik vind het eigenlijk een hygiënefactor.
0: Ja?
2: Als je al verkoop je het niet. Maar iets heel simpels, hè. Het is bijna een beetje een onnozel voorbeeld. Maar log eens in op je internetbankier. Ga eens een halve uur struinen en kijk eens wat er allemaal van je rekening afgaat. Aan abonnementen en onzin. Maar ook die voorbereiding. He, als je kijkt naar je cijfers, bijvoorbeeld van welke klanten komen welke omzetten, zit daar groei in. Dat kan zoveel zeggen over je bedrijf en voor welke klanten je moet willen werken, waar je groeimogelijkheden zitten. Dus dat een keer doen, ja, is wel heel verstandig.
0: En wat zou je dan zeggen over zaken die je in zo'n boekenonderzoek absoluut niet wil tegenkomen als potentiële koper?
2: Nou, ik kan een hele lijst noemen. Natuurlijk de cijfers. He, dus dat de prognoses die je hebt afgegeven niet kloppen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook wel eens gezien dat een jaarrekening van 2025 nog gemaakt werd met een bepaalde omzet en winst. Maar dat 200.000 van die omzet en de winst eigenlijk een soort voorziening was van een klant die de rekening wel zou betalen op het moment dat hij een investeerder aan boord had. Maar die had hij nog niet.
0: Oeh.
2: Ja, daar sta je wel een beetje
0: tricky
2: voor lul. Want dat is niet alleen omzet, dat gaat 100% je P&L in, je resultaat. En dan in zo'n DD. Maar kijk, alles waar... Wat een beetje spannend is, advocaten, contracten die niet getekend zijn, potentiële claims, gedoe met medewerkers.
1: Fraude, komt ook vaak in de due diligence onderzoeken naar voren.
2: Nou ja, dan is het ook makkelijk gewoon klaar. Hè? Dan zegt een koper, hier brand ik mijn vingers niet aan.
1: Ja.
2: Dat DD, dat is aan de ene kant altijd heel spannend. En vaak voor ondernemers wordt dat gezien als ook wel een beetje een bedreiging, want mijn bedrijf wordt binnenste buiten gekeerd. Maar de andere kant van de medaille vind ik, als je het heel goed voorbereidt, is het ook een enorme kans. Want als jij als relatief klein bedrijf laat zien dat je zaken echt heel goed op orde hebt, dat als je 100 vragen krijgt, dat je ze 2 dagen later in de kluis hebt zitten, de digitale kluis, dan kan een koper ook heel erg enthousiast worden van deze lui. We vonden ze al heel erg goed, we vonden de founder goed, maar nu worden we echt enthousiast.
0: Dus ze laten het opnieuw zien dus. Die gesprekken, Marco, met Vistaprint, die begonnen rond oktober 2013. En op 18 februari 2014 is dan uiteindelijk de kogel door de kerk. Weet jij nog hoe jij je voelde toen de deal echt definitief rondkwam?
1: Ja, dan valt er natuurlijk wel enorme druk van je schouders af. Hè? Want dan is dat eigenlijk het moment dat alles goedgekeurd is. Letterlijk goedgekeurd is. Dat gaat natuurlijk weer via adviseurs en zo. Dus, maar uiteindelijk gaat er dan een handtekening onder. En dan denk je, nou, dit is een enorme prestatie. Wij hebben het verkocht aan de wereldmarktleiders. Dan ben je super trots. En dan ga je medewerkers inlichten. Dan is dat eindelijk het moment dat je erover mag praten. Iets waar ze je maandenlang zien rondrennen over de gang. En dat ze denken, met wie praat hij allemaal? Wat is hij aan het doen? En waarom is hij zo vrolijk en zo energiek? Nou, dat kun je dan uitleggen. Mensen hebben al wel wat vermoedens. En wij hadden die groep bij elkaar. We hadden een groot theater in een van onze panden waar we de hele groep bij elkaar konden krijgen. En wij stonden op het podium. En ik weet nog dat ik het vertelde. Ik had René, de algemeen directeur, naast me staan. En wij mochten de boodschap naar buiten brengen. Dat deden we vol van passie en energie.
0: Op de zeepkist?
1: Ja, op de zeepkist. De wereldmarktleider heeft ons bedrijf verkocht. Internationale groeiambities. Voor iedereen een positie internationaal. Wie maar wil doorgroeien, nou noem het maar. Wij konden niet ophouden met positieve dingen benoemen. En toen bleef het applaus uit. En ik weet nog dat ik dacht van... Wow. wat gebeurt hier?
3: Ongemakkelijk.
1: Wat gaan we zeggen? Ja. En René ook, die stond er ook bij en die dacht ook, oké, ja, en nu? Maar zo'n moment komen de eerste vragen en die vragen gaan over, en wij dan? Want ja, wij waren een bedrijf met een enorme ja, goede cultuur intern. We deden echt alles samen. De mensen waren onwijs betrokken veel. Ja, de mensen waren allemaal jong van geest, laat maar zeggen. Dus er werd echt knetterhard gewerkt. En die groei, dat was eigenlijk het bewijs van het succes. En toen in één keer was het van, maar wij dan?
3: Maar was dat ook niet een beetje naïef dan van jou? Om te denken dat iedereen net zo enthousiast zou zijn als de man die net zijn bedrijf verkocht heeft.
1: Ja, maar ja, ik was eind 20. Je staat daar jong, onbevangen. Zoals je je bedrijf geleid hebt, groot gemaakt hebt, sta je ook op dat podium. Ja. Met een onwijs gevoel van, we gaan er een feest van maken nu.
2: Het is wel heel erg goed om je dit te realiseren. Want kijk, die medewerkers zullen in ieder geval uit beleefdheid, of omdat ze je gewoon heel aardig vinden, je heus wel feliciteren.
1: Ja.
2: Maar geen uitzondering. Ze denken allemaal, wat betekent dit voor mij?
1: Ja.
2: En als dat in het praatje nog mist, hè, of het is niet helemaal duidelijk voor ze, dan
1: Het was niet dat dat niet voorbereid was. Hè. Uiteindelijk kwam dat ook. Maar ik bedoel, dat applaus moest in de eerste 2-3 minuten wel komen. En dat kwam niet. En wij zakten echt door de grond. Wij dachten echt, ja, hoe konden we hier overheen stappen? Hoe konden wij het in deze volgorde opgebouwd hebben? Ja, uiteindelijk werd het natuurlijk wel een applaus en werd het wel een goed verhaal.
3: Want er werkten ook wel vrienden in jouw bedrijf. Veel vrienden zelfs.
1: Ja, of het waren vrienden geworden, ja, laten we het zo benoemen. Ja, nee, absoluut. En dat was ook heel moeilijk, hè? Want op het moment dat je afscheid neemt van je bedrijf, ruim een jaar later, laat je ook een hoop vriendschappen los. Want ja, je moet daar niet meer elke dag komen. Je moet het bedrijf loslaten. Het moet zichzelf gaan redden. Ja, dat was een hele lastige periode.
3: Dan wordt er ook een bedrag overgemaakt op je rekening. Dat bedrag hoeven we niet geheimzinnig over te doen. Dat heeft in alle media zo ongeveer gestaan. 24 miljoen. Zo ja, ongeveer. Maar ik stel toch altijd even de vraag, maak je dan een screenshot van je bankrekening?
1: Nee, ik weet nog dat ik gewoon aan het werk was die dag. Ja? En dat ik natuurlijk wel even keek van, staat het er al op? En toen stond het erop. En toen ben ik weer aan het werk gegaan.
3: Ja,
1: toen
3: dacht ik, oké,
1: ja, dit is het dan.
2: Nog iets geks gekocht?
1: Volgens mij had ik al voordat het bedrag overgemaakt was al een Porsche besteld. Want dat was mijn grote droom.
3: Oké.
1: Dus het was ook wel spannend. Want als het niet op die bankrekening zou staan, dan moest ik nog even kijken hoe ik dat dan mocht fixen.
3: Bedrag, dat is dat wat ik al net al zei, dat stond zo ongeveer in alle media. Zou je er nu weer voor kiezen om dat publiekelijk te maken?
1: Nee, daar had ik helemaal geen keuze in te maken. Okay. Want het was een beursgenoteerd bedrijf waar ik mee van doen had. Dus dit was wat
3: Want voelde het soms ook ongemakkelijk?
1: Nee, want wat bekend werd, werd bekend. Ik had ook nog een earn-out. Ik had een andere structuur, dat kun je ook overal teruglezen. Dus ik dacht altijd van, laat ze lekker gissen en laat het gebeuren. En vandaag de dag is het een lachertje. Ik bedoel, de gemiddelde internetondernemer die vandaag de dag over de bühne gaat en in het nieuws komt, dat gaat over hele andere multiples of bedragen.
3: En die earn-out, is dat ook nog goed gekomen?
1: Jazeker, we hebben gewoon ons best gedaan, dus Nee, we hebben gewoon een hele goede tijd gehad. We hebben een goed bedrijf achtergelaten. En dat adviseer ik ondernemers ook altijd. Als je je bedrijf verkoopt, verkoop het ook voor het hoogtepunt. Mensen zeggen altijd, ik heb het op het hoogtepunt verkocht. Maar dan krijg je een hoop gezeik achteraf. De koper moet je ook wat gunnen. Ik bedoel, ik verkoop mijn bedrijf. Ik verkoop het voor heel veel geld. Dan moet die koper er ook gewoon nog veel verder mee kunnen gaan. En die deals om ook gewoon makkelijk terug kunnen verdienen.
2: En hoe heb je die earn-out periode ervaren? Hoe lang was dat bijvoorbeeld?
1: Ik ben daar nog een jaar aan het werk geweest. Ja, en dat was dat heb ik ervaren als best wel pittig. Want je bent natuurlijk ondernemer, dus je bent gewend om alles zelf te beslissen. Nou, als je dan bij een beursgenoteerde onderneming komt, dan werkt dat toch allemaal iets anders. Daar heb ik heel veel van geleerd. In positieve zin ook, want het was ook wel goed dat we iets geremd en getemd werden af en toe. Tenminste, ik als ondernemer. Maar dat maakt het wel lastig. En dat maakt het ook lastig in de communicatie naar je mensen. Want het gaat toch over meer schrijven en op een andere manier. Dus daar moet je wel even acclimatiseren. Ja.
3: En had jij destijds al een concreet plan voor na jouw exit?
1: Nee. Dus dat maakt het ook wel lastig als je dan stopt, moet ik zeggen. Wat ik al zei, je laat een hoop mensen los, een hoop vriendschappen los op dat moment. En dat bedrijf was gewoon wel een heel groot deel van mijn sociale leven. Dus dat was wel even een glijbaan die ik afging het gat in, laat maar zeggen. Want op een dag zit je thuis en dan denk je, en nu? En natuurlijk heb je wel een hoop mensen die aan je trekken omdat je geld hebt. Maar dat zijn niet je vrienden. En dat zijn ook mensen waar je van weet van, nou moet ik even op mijn hoede zijn.
3: Oh ja, je bent echt wel benaderd door mensen die allerlei interessante, zogenaamd interessante projectjes hadden.
1: Ja, dat is het nadat het in de media komt. En dan brengt zo'n quoteje ook niet heel veel goed.
3: Nee, 5 appartementjes op Bali en dat soort.
1: Maar ook gewoon wel. van joh, maak even geld over, want ik heb niks. En als je dat niet doet, dan ja, hebben we vervelende berichtjes.
3: Oh, jeetje. Ook,
1: ja, ja.
3: En dat zei Marco Anink van Print.com over dit deal van zijn leven. En of je nu droomt van een exit of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. 3 mensen zijn gisteravond laat om het leven gekomen door een botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. 2 auto's botsten frontaal op elkaar, daarbij is er 1 ook op de kop geslagen. Bij het ongeluk raakten ook 5 mensen gewond. De politie doet nog onderzoek, de dijk is voorlopig afgesloten. Op de westelijke Jordaan-oever is een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten waren net klaar met een interview en werden klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De kolonisten vielen ook 2 dorpen aan, inwoners werden daar ook bekogeld en hun huizen ingedreven. Het dodental van de zware overstromingen in Nepal en China is weer iets opgelopen, naar bijna 700. Er worden nog 1000 mensen vermist, 2 daarvan zijn Nederlandse toeristen. De Verenigde Staten heeft gezegd ruim 3 miljoen euro uit te geven aan hulp voor Nepal. Dat geld gaat onder andere naar noodvoedselpakketten. En een jongetje van 14 is in Noorwegen voor de 4e keer aangehouden omdat hij een lijnbus heeft gestolen, dat meldt nu.nl. Het kind was, net zoals de vorige keren, al een paar uur aan het rijden. Bij een halte stopte hij en vroeg aan iemand die stond te wachten of hij wilde instappen. Die man schakelde de politie in. En dan het weer van Weer Online? Het is onrustig weer met veel buien en stevige wind. Vanochtend is het ook nog wisselvallig. Later op de dag wordt het iets rustiger. Het wordt maximaal 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Green Quest. Harm Edens.
4: Op de groene weg naar 2030 zijn dit een paar dingen uit het nieuws die mij zijn opgevallen. Volgens de Amerikaanse weerdienst NOAA is het deze herfst en winter meer dan 90% kans op een uitzonderlijk sterke El Niño. In sommige delen van de Stille Oceaan ligt de zeewatertemperatuur nu al ruim 2 graden boven het gemiddelde. Zo'n super El Niño kan wereldwijd voor grote weersverschuivingen zorgen. Denk aan droogte in het ene gebied en juist extreme regenval in het andere. Ook de natuur gaat dit merken. Bij eerdere sterke El Niño's kromp bijvoorbeeld de populatie Galapagos-pinguïns door voedselgebrek. Elke El Niño verloopt anders en dus zijn de exacte gevolgen nog onzeker. Maar 1 ding is duidelijk, de wereld bereidt zich voor op een opvallend warme en wisselvallige periode. En dan klimaatmodellen. We gebruiken ze veel, maar nieuw onderzoek laat zien dat die op meerdere fronten te optimistisch zijn. Bossen slaan minder CO2 op dan gedacht, oceanen nemen ook minder uitstoot op en de uitstoot van legers en oorlogen ontbreekt vaak helemaal in de officiële cijfers. Het gevolg zien we nu dus al. Weersextremen die pas rond 2050 werden verwacht, komen mogelijk al tussen 2030 en 2035 in zicht. Kortom, de rauwe werkelijkheid loopt voor op de voorspellingen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van de Groene Grachten. Suze, fijn dat je er bent. Het is aflevering 1 na de zomer. Heb jij doorgepeest? Had je het vrij? Hoe ging het?
5: Nou, ik heb heerlijk in het bos gezeten.
4: En dus welk bos?
5: Het bos aan de Lemelenberg.
4: Oh, hier. En is dat met veel ondergrondse...
5: Ja, in eigen land.
4: Want daar gaan we het over hebben zo. Was het met veel kreupelhout of weinig?
5: Nou, het was de hei. Ik heb het nog nooit zo erg gezien.
4: Oh ja.
5: Want echt zo verschrikkelijk.
4: Maar meer gewoon...
5: Helemaal doorbruin. Die prachtige, dit is een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Nederland. Nou, het was echt dramatisch. Ik had gisteren nog een stukje een beetje lager gelegen, waar het nog een beetje mooi paars was.
4: Klein beetje paars.
5: En... Echt, eigenlijk verdriet. De hele tijd als je daar rondloopt, denk je, oh, en al die varens, joh. Allemaal schaduwrijke plekken, maar helemaal weg, helemaal verschrompeld gewoon.
4: Maar die zitten onder de grond goed, hoor. Denk
5: dat hoop ik.
4: Laten we het hebben over iets wat positiefs. Komen we er zo wel op, hoe droog het allemaal was. Warmte Link is een dochterbedrijf van de Gasunie, daar wil jij het over hebben.
5: Ja, dat klopt. Ze hebben namelijk weer een belangrijke stap gezet in het aanleggen van een van de grootste warmtetransportprojecten van Nederland. Daarvoor is nu een leiding in de maak. Die is maar liefst 54 kilometer lang. En die gaat Rotterdam, Den Haag en Leiden met elkaar verbinden. Voor die aanleg kun je je voorstellen, hebben we heel veel technieken nodig. Er moeten onder snelwegen en spoorlijnen worden doorgeboord. Er moet worden ingeploegd in drassige grond langs de A4. Er worden allerlei sleuven gegraven. En zojuist is er ook weer 1,5 kilometer aangelegd. Helemaal onder de grond met een gestuurde ondergrondse boring.
4: Dat is mooi, hè? Kijk of je goed uitkomt.
5: Ja, precies. Nou, dat is helemaal goed gegaan. Mm-hmm. En dit is een belangrijk onderdeel in dat grotere warmtenetwerk. Wat er straks voor gaat zorgen dat de restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt. En ja, dat is natuurlijk warmte die normaal verloren gaat. En straks kunnen zo'n 120.000 woningen en bedrijven daar gebruik van gaan maken.
4: Ja.
5: En ja, ik dacht na jouw berichten van net, dus wel even fijn om een beetje goed nieuws ook in te gooien.
4: Het is het ook. En het project maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele energie van buiten onze grenzen. Dat moeten we niet vergeten. Het is een flinke stap richting een duurzamer energiesysteem voor ons allemaal.
2: The Green Quest.
4: Extreme hittegolven, bosbranden in Limburg, Brabant, Frankrijk, de Ardennen, de rest van Europa, rivieren waar bijna geen water meer in staat, zanderige akkers, dijken die scheuren door uitdroging, om het over steeds meer hittedoden nog maar niet te hebben. Deze zomer werd pijnlijk duidelijk hoe hard het klimaat aan het veranderen is. Er is geen ontkomen of ontkennen meer aan. Bij mij aan tafel zit klimaatdeskundige Bart van den Hurk van Deltares. En dat is niet voor niks, Bart. Fijn dat je er bent. Hoe uitzonderlijk is deze zomer cijfermatig? Is dat uit te drukken?
6: Elk jaar dat het droog is, is wel anders. 1976 die staat nog steeds in de boeken als het droogste jaar. Omdat daar het, als je over een heel seizoen het getal, het neerslagtekort telt. Ja, ook in 76 begon het al heel vroeg heel droog. En liep het echt tot ver in september. We hebben dat record niet gegeven na, maar het is wel heel stijl gegaan in de maanden dat het droog was.
4: Ja.
6: En we hebben wel een andere economie en een andere manier van sturen dan in 1976.
4: Ja, het is minder makkelijk weg te duwen.
6: Het is dus echt, ik heb het ook wel ervaren als een soort wake-up call, wil ik het niet noemen. Want we hebben elke zoveel jaar wel weer een wake-up call nodig.
4: Ja.
6: Maar we hebben echt ongelooflijk veel vragen gehad over mensen die eigenlijk niet meer weten hoe ze dit nou weer moeten managen.
4: Nee, ik had dat zelf ook. Ik bedoel, 38, 39 graden in Zutphen. Ik word niet blij. Ik ga onder mijn huis een warmte-koeltekamer aanleggen, denk ik. Nou, zei je meteen weer 76, dat is altijd de ontsnappingsclausule. Hè? En 1853 was ook zo'n warm jaar, in de middeleeuwen superheet.
6: Ja.
4: Moeten we eigenlijk niet zeggen, het is ja, uitzonderlijk warm, of nee, het viel wel mee?
6: Nee, het is ja, uitzonderlijk warm. En vooral omdat dit eigenlijk past in het plaatje van klimaatverandering. In 1976 begon dat het besef eigenlijk pas een beetje door te dringen. Maar dit is echt gewoon een patroon.
4: Mm.
6: Dit is echt als een paar weken geleden belde een dijkgraaf me op. En die vroeg ook van ja, wat moet je ermee? Ik zeg, wen er maar aan.
4: Dus nieuw normaal eigenlijk.
6: Het wordt een nieuw normaal. Dat we eigenlijk een enorme grillige verloop van die zomers hebben.
4: Ja, en dat het steeds heter wordt en droger en soms weer veel natter. Dus het wordt echt extremer.
6: Nou, en dat is juist de grote uitdaging. De verandering van het klimaat gaat gewoon eigenlijk sneller dan we als samenleving kunnen bijhouden.
4: Dat is eigenlijk mijn inleiding wat ik net zei.
5: Ja. Ja, en je zegt het nieuwe normaal of ja, het nieuwe abnormaal misschien zelfs.
6: De nieuwe grill.
5: Het is een hele gekke nieuw gemiddelde. Maar de Deltares en de KNMI, jullie zijn eigenlijk al sinds 2010 ons allemaal aan het waarschuwen voor exact dit scenario.
6: Ja.
5: Nu zijn we er en blijkbaar moeten we dus eerst zien en voelen voordat we geloven of zo. Wat maakt nou dat we dus al meer dan 15 jaar niet hebben geluisterd eigenlijk naar al deze berichtgeving?
6: Nou, er is wel geluisterd, want 1976 had enorme gevolgen voor met name landbouw, maar onderwijs sector. En er is sindsdien al een heleboel gebeurd.
5: Dus het was nog erger geweest
6: ja,
5: als
6: zeker,
5: we...
6: Zeker, okay. Maar we hebben...
5: Nagaan, hè?
6: Nee, maar het is ook wel lastig, omdat we hebben ook een paar hele natte jaren gehad. Echt overstromingen gehad in de jaren eind jaren 90 en ook in 2000. Toen was het mantra, we moeten heel veel water afzien te voeren, want anders dan stroomt het over.
4: Ja, netto resultaat, de waan van de dag bepaalt wat we gaan doen,
6: nou
4: toch?
6: Ja, en nu is het weer, hebben we met ons goede gedrag al dat water af laten voeren en wordt het een keer droog, ja, dan hebben we dat water ineens weer nodig.
4: Ja. Ja.
6: En dat is denk ik de grote uitdaging waar je voor staat. Het is eigenlijk bijna niet te managen om beide extremen tegelijkertijd te kunnen...
4: Nou, daar gaan we toch zo een poging toe doen,
6: okay,
4: Bart.
6: Nou,
4: laten we even bij dit jaar beginnen. Ja. Er viel tussen half juni en half augustus bijna geen druppel uit de lucht, dat was uitzonderlijk.
5: Ja.
4: Het waterpeil in de Rijn, we hadden het over het breken van de rivier, staat inmiddels historisch laag en boeren mogen niet meer sproeien. Ja. Een klein beetje weer wel, maar grotendeels niet. Wat betekent dat dit voor de economie? Is dat uitgerekend door jullie al?
6: Nou, ik weet dat de Triodos-economen, die hebben het uitgerekend en die hebben becijferd dat die 1% economische groei eigenlijk helemaal teniet is gedaan door de gevolgen van de droogte.
4: Ja.
6: En het zit bij de boeren zit het, hoewel daar de oogsten moeten nog voor een deel binnenkomen, dus je weet nog niet alles, maar daar zit zeker schade. Er zit zeker veel schade bij het transport en de logistiek.
4: Nou hadden we vorig jaar wereldwijd geloof ik 230 miljard klimaatschade die verzekerd was.
6: Ja.
4: Onverzekerd een veelvoud meer, want die hebben allemaal pech gehad. Dit jaar in Europa alleen 180 miljard, dus dat ging heel hard.
5: Dat is goed om je te beseffen. Wij gaan op vakantie en we denken, god, het is wel heel warm hier. Ja. Moet ik volgende keer wel weer naar Frankrijk. Maar ondertussen dus 180 miljard euro aan schade.
4: Alleen maar schade. Ja. Ja. En dat is de bedrijf.
7: bergschade. Ja. Houden jullie je ook stiekem bezig met sportvelden die geel zijn? Dus competitie van gezellige, leuke pubers gaan niet door. Dijken hebben scheuren. Dat lijkt mij hele gevaarlijke schade. Nou, al die verborgen kosten.
6: Nou ja, dat is heel moeilijk te becijferen. Want dat is A, niet verzekerd. En B, heel moeilijk in geld uit te drukken. Mm-hmm. Maar ook daar zie je natuurlijk heel veel mensen die niet meer zo goed weten hoe ze het moeten doen. Allemaal scholen die dicht gaan vanwege de hitte. Ja. Inderdaad, sporttoernooien die worden afgelast door hitte of droogte. Er zijn zoveel factoren.
7: En hoe hebben jullie het daar intern over? Want dat daar is gewoon met niks anders bezig dan met water en de toekomst. Ja. En dan krijg je al dat soort berichten. Hoe bellen jullie elkaar dan? Nou, eindelijk krijgen we gelijk. Of, my god, we moeten nog harder aan de bak. Wat gebeurt er bij jullie?
6: We hebben gewoon heel veel staande relaties met Rijkswaterstaat, met de waterschap, met allerlei bedrijven en zo. En die hangen natuurlijk heel veel aan de lijn. Ja. En we staan ook gewoon wel klaar. We rekenen gewoon echt al het scenario's van de Rijnafvoer bijvoorbeeld door. We gaan gewoon echt kijken naar wat is de bandbreedte van de afvoer van over 10 dagen of over 20 dagen. Want er worden heel veel maatregelen opgericht.
7: Ja.
6: Er zijn ook heel veel vragen over de wat meer langer termijn. Moeten we nou echt gaan rekenen aan een ander beheer van het water? Gelukkig was dit jaar, hebben ze het IJsselmeer net iets hoger opgezet.
7: Dat was lekker op tijd, hè? Dat begon eindelijk.
6: Tijd. En die 10 centimeter die ze extra hebben opgezet, die hebben ze ook echt goed kunnen gebruiken.
7: Ja, dat is mooi.
6: Dus dat is echt een goede voorbeeld. Waarin er en dat soort denk of dat soort maatregelen komen ook echt voor het langjarig denk en onderzoekswerk en relatiebeheer. Dus het komt niet allemaal uit de niks.
7: Nee, die teneur wordt duidelijker. Ja. Wat we eventueel moeten doen en hoe we dat moeten financieren is nog wat anders, maar dat wordt ook wat duidelijker. Als we even in Europa kijken, Frankrijk was de ellende heel groot. Ja. Een van de mooiste bossen ging ongeveer in de hens. Afgelopen week een grote Belgische veenbrand, een Nederland veenbranden. We zien duidelijk een verband tussen de hoge temperatuur en de droogte, de verdamping wordt steeds belangrijker. Hebben jullie een soort idee ik denk altijd maar in termen van 2050 zo, dat is een leuke, wat we de komende 25 jaar zouden moeten gaan doen? Steeds meer doodhout in bossen, is goed voor de biodiversiteit. Ja. Moet dat nog wel? Wat zouden we kunnen doen in een eerste aanzet voor zo'n plan?
6: Nou, er zijn sowieso heel veel dingen die nog die je kan doen op het gebruik van water. Mm-hmm. Ik denk dat er is. In Nederland werken we met de zogenaamde verdringingsreeks. Als het droog wordt, dan wordt er gekeken naar in welke volgorde mensen water nog kunnen krijgen.
7: Ja.
6: Ik denk, dit wordt bijna een soort structureel iets. In Spanje doen ze dat eigenlijk elk jaar aan het voorjaar. Kijken ze wat er aan water in de bergen zit en in de sneeuw pakken. En dan gaan ze kijken met de gebruikers hoeveel krijg je. Ja. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Maar
7: dan heb je de consumenten gaan altijd voor. Hè? Die zijn altijd het leukst. Maar die gooien dan wel allemaal hun zwembad vol. Mag dat dan ook nog?
6: Er wordt echt ook gerekend aan gedifferentieerde tarieven. Dat je de eerste zoveel liter per dag is voor een laag tarief. En wordt het meer dan het hoger. Dat soort dingen.
7: Dat vind ik goed.
6: Er zijn grote, heel veel maatregelen die behoorlijk ingrijpend zijn. En met name bijvoorbeeld op landgebruik. Mm-hmm. Je kan ook naar andere soorten teelten kijken. Er zijn een aantal teelten die best wat opbrengen economisch, maar ook wel heel veel water gebruiken. Dus je kunt in plaats van een economie in euro's per ton, kun je ook eens gaan kijken in euro's per kuub. Ja. En dan zijn er echt wel een paar sectoren waar je kan afvragen.
7: Dat zijn interessante dingen. Want de avocado in Spanje heeft de sinaasappel verdreven, maar nu drogen ze uit omdat het heel veel water kost.
6: Precies. En Spanje heeft natuurlijk ook een enorme opgave. Het is echt interessant als je gaat kijken, als je kan met verschillende doelen kun je landbouw inrichten, mm-hmm. water geven. En als je het op geld stuurt, dan heb je echt een ander model dan wanneer je het op duurzaamheid stuurt, of het aantal werkgelegenheid, of de onafhankelijkheid van je internationale voedselimport.
5: Ja, interessant.
6: Kijk, allemaal heel interessant.
7: Maar dat is weer true pricing. Al die dingen spelen mee. Precies, en uiteindelijk vind ik een hele interessante die jij zegt, of het er überhaupt gewoon is of niet.
6: Nou,
7: je kan ook gewoon zeggen, het is gewoon op, dus verander maar een beetje.
6: Precies, maar eigenlijk hadden we het net over Peter Wenning. Hij heeft eigenlijk gewoon nog een hoofdstuk niet meegenomen. En dat is de financiële implicaties van dit soort gebeurtenissen.
7: En als je dat doorvertaalt, Bart, is het dan niet gewoon oude economie versus nieuwe economie?
6: Ja, je moet echt op een andere manier gaan beprijzen. En we zitten nu zo op die economische optimalisatie. En dat is gewoon niet houdbaar.
7: En op het groeiparadigma.
6: Ja, ik ben geen econoom, dus ik ga me niet over groeien. Maar je
7: vind
6: kan
7: juist
6: wel
7: beter. Ik ben nu al meer met je eens dan met de gemiddelde econoom.
6: Nou, dat is misschien beter. Maar jij hebt het over een heleboel dingen die niet in geld uit te drukken zijn.
7: Ik ga eerst even naar Suze. Want ik heb jou gevraagd, dat is toch, want dan gaan we door met de inhoudelijke discussie. De weersextremen van deze zomer heb jij even een beetje op een rijtje gezet.
5: Ja, want dit wordt naar alle waarschijnlijkheid een van de warmste zomers ooit gemeten. Tot nu toe. De eerste helft van onze meteorologische zomer kwam uit op zo'n 19,5 graden. Dat is warmer dan de zomers 1976, waar we het over hadden. En 2023, toen was het 19,3 graden. Mm. Op 26 mei dit jaar stond de thermometer in de beeld al op 30,4 graden. En dat is dus ruim 4 weken eerder dan het gemiddelde. Wat normaal 29 juni is, 4 weken eerder. Ja. Er zijn 5 regionale hittegolven geweest. Meer dan 30 tropische dagen. En een tropische dag is als het boven de 30 graden is. Dus 30 dagen van 30 graden. Kan je je toch niet inbeelden? Dat zijn we
7: echt
5: niet.
7: Dat kan je ook aan mij zien gewoon.
5: Ja, precies. Ja, je hebt een kleurtje. En we hoorden het net al. Het was dus ook op één na droogste sinds 1901. Ja, en het werd net ook al genoemd, hè, die 180 miljard euro. Dat is dus eigenlijk, er wordt nu ingeschat dat we 1% aan economische groei zouden maken. En dat is dus teniet gedaan door deze droogte.
7: Zo erg is het. Ja. En jij zei net, ik liep door de bruine hei met de overleden varens. Als jij nou naar volgend jaar kijkt, wat doet het met jou?
5: Nou, ik hou wel mijn hart vast. Er was een boom in onze tuin, die heeft al zijn blad verloren. Ja. Ik heb geleerd dat dat dus oké is. Dat een soort overlevingsmechanisme is, dat ze minder vocht verliezen. Maar dat herkennen we natuurlijk allemaal. Dat het in augustus al herfst is, is natuurlijk idioot. Ja. En ik hou wel mijn hart vast. Ik denk, we moeten toch wel aan de bak, denk ik. Alles wat wij kunnen. Dus wat kunnen de mensen doen die niet aan de knoppen draaien van de waterstand of de grotere oplossingen die we net bespraken.
7: Ja, en laat ik dan nog even wat aanhangen, Bart, want dan mag jij. Het is voor mij een beetje de zomer waarin we voor het eerst, dat was ook een beetje mijn inleiding, voelen dat klimaatverandering nu op de stoep staat. Hè? Dat is niet meer voor de kinderen of de kleinkinderen. En dan zou je denken, we zijn nu geschrokken, maar ondertussen reden de mensen door de bosbranden in Frankrijk naar een vakantiebestemming. Dus ik weet niet hoe erg het moet worden. Ja. Wanneer gaan we nou voelen dat we daadwerkelijk zelf ook, niet de regering, niet Europa, wij zelf moeten veranderen?
6: Ik denk dat het is een heel ingewikkeld verhaal om die individuele vakantieautomobilist, zeg maar, rechtstreeks in verband te brengen met de hitte die wij nu meemaken. Mm-hmm. En het is over het algemeen makkelijker om mensen bewust te maken van gedrag wat direct te maken heeft met waar je in zit. Dus watergebruik en beprijzing en regels en zo, dat is relatief makkelijk. En zeker na zo'n gebeurtenis als dit jaar kun je relatief makkelijk in beleid omzetten.
7: Of en dan kan je ook zeggen, als je nou niet luistert, dan komt er niks meer uit de kraan. Zo simpel is
6: het. Zo werkt het op een gegeven moment. Ja. Maar om van hieruit, zeg maar, de brug naar mondiale en individuele emissies te maken, dat heeft nog wel een paar extra denkstappen nodig. Of
7: en misschien een paar extra rampen.
6: Ja.
2: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
7: Recordhitte, aanhoudende droogte en grote stukken natuur die in vlammen opgingen. De zomer van 2026 lijkt misschien extreem, maar we hoorden klimaatdeskundige Bart van der Hurk net zeggen dat dit waarschijnlijk het nieuwe normaal is. Of, zoals Suze toevoegde, het nieuwe abnormaal. Stoelriemen vast dus. Bart is hier, net als ons groene geweten Suze. Bart, jij werkt voor Deltaris, dat is allemaal water, water, water en beheer. Je zei net al, nauwe banden met waterschappen en Rijkswaterstaat. Noem eens een top drietje voor jullie. Je zei, we doen al veel, maar de komende 2-3 jaar snelle maatregelen om die extreme waterdruk weg te halen. Wat kunnen we doen?
6: Nou, reguleren van grondwateronttrekking. Hè? En via beprijzing of via regelgeving.
7: Dat en wie onttrekt dat?
6: Nou, agrarisch, maar ook drinkwaterbedrijven. Ja. En, dus
7: papiermakers, ja, noem maar op.
6: Ja, dus ja. Daar zit iets. Dus dat zit aan de vraag, of aan de aanbodkant eigenlijk. Ja, ik denk ook iets van onderzoeken naar waar in de agrarische sector veranderingen van teelten of veranderingen van businessmodellen mogelijk zijn.
7: Mm-hmm. Noem die laatste, die teelt, snap ik. Quinoa is supergoed, ja. Maar businessmodellen?
6: Nou ja, je hebt een risico op het moment dat je een waterintensief gewas aan het begin van het jaar zet en het niet
7: een goed einde kan brengen. Ja.
6: Het is heel moeilijk te verzekeren. Er zijn een paar agrarische sectoren, er stond van de week ook in de krant, die zichzelf hebben georganiseerd in een soort coöperatieve verzekering. Mm. Maar het is heel moeilijk om dat generiek te maken, omdat de risico's voor een verzekeringsmaatschappij zijn gewoon veel en veel te groot.
7: Ja.
6: Dus ik denk dat we op andere manieren met dat landgebruik moeten omgaan. Dat is echt ook een sleutel waar je aan kan draaien.
7: En dus echt serieus eerlijk kijken met elkaar. Hè? Ja. Niet meer liegen, niet meer wegkijken. Gewoon zeggen, jij gebruikt zoveel water, dat moet anders.
5: Ja. Ja, maar ik denk ook dat de urgentie wordt dusdanig groot. Want als je straks helemaal geen opbrengst meer hebt, dan is je verdienmodel helemaal weg. Dus ik kan me wel voorstellen dat het meer omarmd wordt. Ik ben wel benieuwd. Hè. Ik moest ook een beetje lachen eigenlijk. Ik las dat de gemeente Hilversum heeft aangekondigd dat het, omdat het nu zo droog is, dat vanaf april volgend jaar je niet meer een sigaretje mag roken in een natuurgebied. Met andere woorden, we gaan volgend jaar gaan we maatregelen doorvoeren.
7: Nou, dat is nu spannend, bedoel
5: nu je? Nu heel erg droog is. Ik denk dan, welke idioot zou het nu nog überhaupt in zijn hoofd halen als het zo droog is? Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich hier niet zo van bewust zijn. Ja. Wat zijn we dan voor landje, denk ik dan? Regel gewoon per direct, als het nog niet duidelijk genoeg was voor mensen, dat je vanaf nu nergens meer zomaar een sigaretje gaat roken op een plek waar het vrij ontvlambaar is.
7: Ja, dit is eigenlijk helemaal geen vraag en dus, je bent gewoon boos.
5: Nee, ik word er echt boos van. Dus, maar dan zakt de moed me ook een beetje in de schoen. Ja. Dat zijn nou dingen die kun je heel makkelijk doen.
7: Hou eens op.
5: Er is ook aangetoond dat veel van de branden kunnen ook een oorzaak hebben gehad in menselijk gedrag. Ja. Dat is best wel een knop om aan te draaien. Ik ben op zoek naar wat kunnen we nou doen? Ja. Natuurlijk moeten we dit soort hele grote vraagstukken aanpakken, maar ga maar eens even het hele boerenbedrijf in Nederland helpen om te katten naar een andere bedrijfsvoer.
7: Zou dat toch moeten.
5: Daar is natuurlijk van alles om te doen. Laten we dat voorop stellen. Maar er is natuurlijk NNN.
7: Dus het leuke is, die boeren hebben die vlag ook op de kop gehangen. Dus blauw is nu boven. Ze snappen nu zelf ook, water is het belangrijkste. Ik wil even toen, Bart, naar al die grote dingen noemde je net op. Hè. We moeten ons echt klaar gaan maken voor droge zomers. We moeten ruimtelijk in de ordening een hoop veranderen. Nou hebben we op dit moment al 80 miljard tekort voor onderhoud aan bruggen, wegen, infra. Hebben we wel geld voor die adaptatiemaatregelen? Het gaat in de miljarden lopen, denk ik.
6: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Er is alleen gewoon geen alternatief.
7: Zal wel moeten.
6: Want als je het niet doet, die brug die stort in. En dat kun je ook niet permitteren. Nee. En die sector, die agrarische sector, die zit ook niet stil. Die zijn door de jaren heen natuurlijk ook al enorm mee veranderd. Ja. Die hebben al mondiaal gemiddeld 1 graad opwarming sinds 75. En al binnen Europa 2 graden opwarming hebben ze gewoon al in hun bedrijfsvoering doorgevoerd. Mm-hmm. Die hebben hun seizoenen al een beetje verkort. En andere teelten en andere...
7: En nu dus de radicale verandering. Want hiermee komen
5: want daar ben ik wel. Als ik denk 30 dagen... 30 graden als dit jaar. Nou, dat trekken we even door voor de komende jaar. Ik weet niet wat we gaan verwachten met elkaar.
7: Ja. In de zullen we toch veel klein aan beetje moeten? Minuten die we nog hebben, Bart, moeten we even een serieuze discussie voeren.
8: Wow.
7: En die jij met je collega's ook aan het doen bent. En dat gaat over de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. Want daar, hoeveel liter gaat er per dag uit? We hebben watertekort. Hoeveel laten we lopen?
6: Dat is ook een vraagstuk wat al langer speelt. Mm-hmm. We hebben een jaar of 5, 6 geleden dachten we over de Maaslandkering als een ding waar we misschien wel dicht moesten maken en dan niet van.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Nederland droogde uit en Wopke Hoekstra zwakte de Europese klimaatmaatregelen af. Wat zou je daarover willen zeggen?
5: Ja, daarvan zou ik zeggen, ik ben ook betrokken bij IPCC. En de 29,4 kilo die de vorige IPCC-editie heeft afgeleverd, staat nergens in dat dit een handige maatregel is.
4: Ja.
5: Laat ik het daarbij houden.
4: Ja, en de Intergovernmental Panel on Climate Change, die hebben eigenlijk heel erg wetenschappelijk gelijk. Ook al hou je het daarbij, dit is toch ook een hele directe oproep. Laten we vanuit het Nederland en dan naar Europa veel breder voorop lopen. Ja. Qua tech verliezen we het van China en Amerika. Dit kunnen we gewoon, hier kunnen we in voorop lopen.
5: En
4: toch?
5: Vergeet niet de voortrekkersrol die je als Europa hebt. Hè. Als we in Europa al nalaten om een beetje daadkrachtig klimaatbeleid te voeren.
4: Ja.
5: Wat denk je dat er in India of in China gebeurt?
4: Precies.
5: Dus neem die rol serieus en ga alsjeblieft niet op die rem staan.
4: En ga ook daar je verdienmodel van maken, toch?
5: Natuurlijk.
4: Ga laten zien dat wij daar gewoon de allerbeste in zijn.
5: Er is een enorme economie op het gebied van zonnepanelen en windenergie in China ontstaan. Precies. En daar kunnen wij echt op meeleven.
4: Wanneer kunnen we zien dat we echt een kantelpunt zijn geworden dit jaar in ons denken over klimaat? Hoe lang duurt dat nog, denk je?
5: Dit jaar? Waar kunnen we dat aan zien? Nou ja, Prinsjesdag. We krijgen een nieuw Delta-programma.
4: Oh.
5: En dat misschien vanuit de Tweede Kamer wordt opgeroepen om dat Delta-programma juist eens wat ambitieuzer te vorm te geven. Dat zou je in Nederland kunnen zien.
4: Ik ga jou snel weer uitnodigen, Bart, want het zijn hele goede teksten. Er is weer een klimaatmars ook op zaterdag 12 september in Amsterdam. Als je je erg zorgen maakt over droogte en akkers en dijken en alles wat Nederland maar Nederlands maakt, dan zou ik meelopen. Bart van der Hurk van Deltaris over de warme, droge zomer van 2026. Dank je wel. Suze GM ook wel. Dank. En de pluim reiken we vanaf volgende week weer uit. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
6: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over dat aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Ook binnen de regeringspartij is hij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de legertop van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Maar wat fijn dat je dat nu wel doet.
4: En dat kan ook via de BNR-app.
2: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
5: And now we're in a new era. Real-time retail. Companies disrupting the status quo produce clothes in as little as 3 days. And this era's leader? Well, it's a Chinese company called Shein.
0: Je schrijft Shein, maar zegt dus Shein. Het Chinese bedrijf gaat eerdaags naar de beurs in Hongkong en hoopt zo 2 tot 3 miljard dollar op te halen. Nu klinkt er al jaren veel kritiek op hun businessmodel, waarin extreem lage prijzen centraal staan. En dus vonden wij het tijd voor een kijkje onder de motorkap. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host. En samen praten we in deze aflevering met John Lin over het businessmodel van Shein. John, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Het gaat in dit programma altijd over het probleem dat bedrijven voor hun klanten willen oplossen. Hoe zou de CEO van Shein die vraag beantwoorden, denk je?
6: Mooier designerskleding voor een toegankelijke prijs.
0: Voor een heel toegankelijke prijs. Ja, spotgoedkoop.
6: Extreem goedkoop.
0: Die CEO, afbraakprijzen, ja, zo zou je ook kunnen het op kunnen noemen.
6: Inkoopprijs.
0: Hey, die CEO, dat is Chris Xu. De grote man achter Shein. Veel mensen zeggen Shine, maar officieel is het dus Shein. Hoe, waar en wanneer is hij met dit bedrijf gestart?
6: Ja, best wel een tijd geleden al. En totaal met in een hele andere hoek. Je bruisjurken, vooral gericht op vrouwen. Dus het is ook typisch een bedrijf wat zijn businessmodel heeft aangepast over de tijd heen. En op een gegeven moment heeft gevonden, dit is het. En dan werelddominantie creëren.
7: Wel knap van het bruisjurken, want het is echt een niche. Nou goed, China is natuurlijk een grotere markt.
6: Ja, zeker. Het is goed, ik ben een paar jaar geleden zelf naar China geweest om bruiloftspullen in te kopen.
0: Oh ja?
6: Ja, dan kom je in complete grote warenhuizen, vol met bruidsjurken. En alles is te maken. Dus oh ja, je vindt dit stukje van dit jurkje leuk. Je wil dat stukje van dat jurkje. Dan passen we dat voor je aan. En binnen een week is het thuis. in China. En hier, ja goed, dan moet je maanden wachten en dan betaal je duizenden euro's. En zeg, ja, je trouwt maar één keer. En terwijl China zegt, ja, waarom kopen? Je kan ook huren. Dan huur je een veel duurder model. En die zijn aanpasbaar al, voorbereid daarop. En dan denk je, oh ja, daar lopen ze ook al voor op. Van, waarom koop ik dat ding? Huur hem gewoon.
7: Ja, en ik zeg altijd maar, je trouwt maar een paar keer in je leven.
0: Ja, in jouw geval, Patrick. Ja. Hey, opgericht in 2008 dus, hè, in Nanjing. Een soort brede webshop in van alles. Ik zag ook nog telefoons, theepotten, inderdaad later bruidsjurken. En inmiddels verbreed tot een fast fashion merk onder de naam Shein dus. Ja, dan toch maar even die vergelijking met andere fashionreuzen die wij in Europa kennen. De Zara, de H&M. Kun jij nou 2, 3 aspecten noemen die dit businessmodel echt anders maken?
6: Ja, zij zijn een van de eerste bedrijven die gezegd hebben, wij omarmen AI tot op het bot. Dus we scrapen alle social media's waar gewoon gratis data op straat ligt. Wat gaat viral? Wat wordt veel gedeeld? Wat wordt veel geklikt? Wat zeggen mensen daarover? En welke fashion show gaat viral? Die data wordt naar binnen getrokken. Dat gaat een model van hun in. Dus dat is een soort pre-LLM, maar dan speciaal voor kledingstukken. Die gaat kleding ontwerpen. En ze hebben dan in Guangzhou zogenaamd 2000 designers. Zij creëren 6000 kledingstukken per dag bijna. En dan heb je het, als je dat dan vergelijkt met een Zara of een H&M, ja, die creëren dat soort aantallen misschien over een jaar heen in collecties. En dat is voor hun een dagtaak. Die designers zitten natuurlijk alleen links of rechts te swipen. Een soort van Tinder voor kleding. Maar dan denk je, oh ja, dit stuk, het data-gedreven ontwikkelen van kledingstukken, waardoor je zeker weet, ik creëer iets wat iemand leuk vindt, want het is op data gebaseerd. Dit is AI centraal zetten. En dan ineens 100 keer tot 1000 keer... iets sneller, beter, meer kunnen doen dan het traditionele businessmodel.
7: Ja, want al die grote reuzen, die werden, zoals Zara en H&M, die werden ook heel erg geprezen omdat ze eigenlijk kortcyclisch gingen kijken. Dus niet zeg maar de grote seizoenen, maar ook binnen die seizoenen naar de 6-weken-cycli.
6: Ja, Zara binnen een maand in de winkel.
7: Ja, dus dat was eigenlijk hun top performance. Alleen nog wel steeds aangestuurd door designers, ja, die de wereld rondreizen en naar de trends kijken en dat proberen te interpreteren. Maar als je dan kijkt naar zo'n Shein die dat dan op die manier doet, we zien ook wel steeds Nederlandse start-ups of die dat ook steeds meer doen. Alleen dan moet je nog wel een heel productieapparaat erachter hebben staan, wat natuurlijk ook heel snel kan.
6: Ja, dus terugkomend op mijn eigen, of de bruidsjurk van mijn vrouw. Dat hele productie-ecosysteem is China. Al die kleinere fabriekjes, kleinere microstudio's die maatpakken maakten, die zijn gespecialiseerd in hele kleine batches. En die sluit je dan aan. Dus dat is ook aan de achterkant via een gewoon slimme supply chain software. Die sluit je allemaal aan op die AI. En die gaat orders doorsturen. Van oké, 10 stuks van die, 20 stuks van die, 100 stuks van die. Kleine oplagen, bijna geen voorraad. Ja, channel inventory.
7: Maar dan hoor ik eigenlijk 2 dingen. 1 is kleine oplagen om misschien te proeven en te testen van wat slaat aan. Maar is het dan ook dat je kleine voorraden hebt omdat je eigenlijk hele kleine batches blijft produceren, niet meer naar de hele grote kledingstukken die het meest verkopen?
6: Jazeker. Dus je gaat veel meer vragen. Ze noemen het misschien ook smart of agile manufacturing. Want de data voorspelt zoveel van die. Dat gaan we dan doen. Als het harder loopt natuurlijk, dan gaat er een grotere fabriek draaien. En het meest niet duurzame stuk van het businessmodel is, oké, dan gaan we het ook met vliegtuig versturen. Binnen een week thuis. Dan hoef ik geen magazijnen aan te leggen. En dat zorgt ervoor dat zij zo snel, zoveel, met zo best wel weinig voorraadrisico, dus dit businessmodel kunnen laten draaien.
7: Lijkt me ook wel moeilijk, want op een gegeven moment denk je dat je op seizoensbusiness alle kledingstukken wel bedacht hebt.
0: Nou, en blijkbaar toch elke dag weer zoveel swipe-inspiratie om het net even anders te doen.
6: Jazeker. En het risico is natuurlijk dat je iets maakt dat lijkt op een gepatenteerd iets van iemand anders. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met het beroemde Uniqlo heuptasje. Of heuptasje, een klein hangtasje en een bananenvorm. Die hebben ze, ja, dat heeft het AI-model gezegd. Ja, dit model tasje verkoopt heel goed. Dat zien we ook, wordt veel gedeeld. Dus beste Chinese fabriek 685. Maak even een paar honderd van die tasjes, of een paar duizend. En dan heb je ineens een rechtgelaak van Uniqlo aan je broek. Ja, dat gebeurt ook, maar dat risico accepteren ze.
7: Ja, en zie je dan ook bijvoorbeeld in het ecosysteem dat je een mix ziet van de kleine papa-mama bedrijven die produceren en grote batches met grote fabrieken die dan nodig zijn? Dus ze doen het allebei eigenlijk?
6: En ze doen het beide. Goed, aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat die fabrieken allemaal uitgeknepen worden. Die prijzen worden continu omlaag gedrukt. Dat zie je ook. Dat is niet per se China, dat is gewoon kapitalisme. Groot bedrijf drukt kleine bedrijven omlaag om het uit te melken. En dat is altijd eigen geweest van de fashion-industrie.
0: En het feit dat ze het eerst in hele kleine oplages doen, dat gaat echt zover als misschien enkele tientallen of 100, 200, 300 stuks?
6: Ja, het kan tientallen zijn, want je hebt een collectie van 6000 per dag. Dus je gaat niet alles produceren.
0: En dan ga je ook kijken op social wat aanslaat.
6: Ja, want heel veel van die, vooral jongere dames, die kopen dus vuilniszakken vol met die kleding. Ja, die gaan dat uitpakken op de socials. Die gaan dat laten zien. Ja, dan scrape je lekker mee van waar is veel tractie op?
0: En als dan een bepaald kledingstuk het dan heel goed doet, dan kunnen ze zeggen de volgende dag al, we hebben er 200 laten maken. Nou, doe dat nog maar eens even keer 2000. Ja.
6: En dan ga je ook nog zeggen, we zien dat dit ding goed loopt. Laten we hier meer varianten van gaan maken. Kleuren, maten, aanpassingen. Zodat je in dat hoekje eigenlijk gaat uitbreiden.
0: En dat spel dat zij spelen, als je dat even vergelijkt met de spelers in Amerika, Europa, hoe ver lopen zij achter?
6: Dus ik weet niet of dit voor of achter loopt. Dit is eigenlijk beslissen als CEO. Van ik ga mijn bedrijf AI first inrichten. En dat kan heel snel gaan. Want je ziet China het bedrijf binnen 2-3 jaar oppoppen. Het is een keus. En je ziet dat Zara van H&M, van Inditex en van Zara, die hebben er weer moeite mee. Want op een gegeven moment moet je zeggen, beste designers, jullie gaan niet meer tekenen. Jullie gaan accorderen. Dat is bijna politiek om dit soort dingen goed te krijgen.
0: Ja, daar zullen ze niet meteen heel blij van worden, denk ik.
8: Ja, dus ik weet vanuit J. Crew, dat is zeg maar een Amerikaanse fashion brand. En daar draaien Amanda en Tracy. En die waren bezig ook om dit proces te verbeteren. En dus eigenlijk het hele, van de inspiratie tot fashion, tot uiteindelijk de productie. Wat zij hebben gedaan, is dat ze ook de koppeling hebben gemaakt naar socials, maar dat ze in de systemen ook zaken kunnen ontwerpen. Alleen wat voor hen compleet nieuw was, is dat je je toeleverancier eigenlijk gaat toegang geven tot je workflow of je proces en met elkaar alles gaat delen. Dus dat is waar zo'n groot bedrijf in de US staat. Het is ongekend dat ze het überhaupt durven delen. Dus moet je dan voorstellen dat je dan dit model met Shein vergelijkt en waar ze hier eigenlijk aan het experimenteren zijn of kunnen wij met derde partijen ook onze kennis en informatie delen zodat we die cycles korter kunnen maken. En die zitten nog steeds op 2 tot 3 maanden.
0: Dat blijft dus een heel
8: van 9 tot 12 maanden.
0: Ja, ingewikkeld spel voor hen om te spelen. Wat veel mensen zich natuurlijk ook afvragen, John, is hoe houden ze die prijzen zo bizar laag? En ik hoorde jou al een paar dingen zeggen. Geen eigen winkels, nauwelijks magazijnen. Is dat het geheim?
6: Ja, ze zijn eigenlijk typisch een asset-light softwarebedrijf. Het is geen fashionbedrijf, het is gewoon een tech-company. Het lijkt meer op een Google qua hoe ze werken. Want die softwarebedrijven doen wel, we zien een gebruiksdata, dit knopje wordt wel gebruikt, laten we dat veranderen. Softwarebedrijven werken al wel zo. Snelle iteraties, heel veel klantfeedback op data en dan die aanpassingen maken. Zij doen dit alleen in fashion. En ja, je hebt dus geen assets. Je hebt geen fabrieken, je hebt geen personeel. Logistiek is allemaal extern. Het is een softwareplatform.
0: Maar dan krijg je daar wel rommel voor.
6: Dat is een keuze. Dus hun AI scrape natuurlijk van alles. En in China zijn ze niet actief. Dus een Chinese consument kan niet bij Shein bestellen. Die app is in China niet actief. Ja, het is gewoon geen arena waar zij vechten.
0: Huh? Wist jij dit?
8: Ik zit net zo verbaasd te kijken als jij.
6: Zij zijn in China niet actief als consumentenbedrijf. Wel als werkgever en als fabrikant natuurlijk.
0: En waarom is dat?
6: De Chinese markt is te heftig, te competitief. Zij zagen niet, wij kunnen in China winnen met dit model. Want de gemiddelde Chinees is al gewend aan lage prijzen. De gemiddelde Chinees die is al super online bij JD, bij Taobao, bij Douyin, alle andere concurrentplatformen. Dus zij zeggen, wij kunnen met de kennis die wij van China hebben en de competitiveness en hoe agile die fabrieken zijn, kunnen wij wereldwijd makkelijk gaan winnen. Want de rest van de wereld is nog oldschool, traditioneel, Stone Age, hoe ze hun bedrijf runnen.
8: We betalen veel te veel geld voor.
6: We betalen veel te veel geld. Dus als ik dan altijd in China met mijn familie praat. Wij, blanken hier, we weten niet meer wat iets echt kost om te maken. Omdat de fabrieken niet meer in onze wijk staan. Wij weten niet wat Zara, Inditex, Primark, Tommy Hilfiger, whatever. Wij weten niet wat zij betalen aan hun fabrikant voor datzelfde kledingstuk.
8: John, ik ben toch blij dat we John aan boord hebben als expert. Want ik was in de research dat niet tegengekomen. Dat je in het thuismarkt niet actief was.
0: Dat ook niet. Ik wist dat ook niet. Maar dan toch nog mijn vraag. Hè, dat is wel het, dat wat je hoort hier in Europa. Shein staat gelijk aan een bak met rommel. Je noemde het zelf, een hele vuilniszak krijg je dan thuisgestuurd. Ja, die draag je een paar keer, die kleren. En dan kun je ze weggooien. Ja,
6: het ironische is dus, hun AI zegt, maak goedkoop kleding. Want dat is wat de blanken willen kopen. Het komt niet uit de Chinese data.
0: De blanken, ja.
6: Dat is waar ze op richten. En het allerinteressantste is nog... wij zijn ook niet hun doelgroep, weet je, als drie personen hier. Hun doelgroep is ook niet de Zalando-klant of de Wekamp-klant. Hun doelgroep zit daar ver onder. Dus als je kijkt naar gewoon westers e-commerce... Amazon, Bol, Coolblue, de grote jongens... zij focussen hun topklant, de top 1% e-commerce-klant... is allemaal jonge gezinnen, hoogopgeleid, met drukke levens. En weet je, als ik die Pampers bestel, moeten ze er morgen zijn. Maakt niet uit wat het kost. Dat is de top 1% e-commerce-klant. Dan kijk je, wie bestelt daar niet? Ja, de mensen die naar de Vibra Zeeman Action gaan. Jonge mensen met weinig inkomen. Die hebben ook meer tijd te besteden. Dus het boeit niet dat het pakketje een week duurt in plaats van morgen. Het is een compleet andere demografie die ze van het begin af aan hebben getarget. Het grappige is, die demografie is nu ouder aan het worden. Gen Z is gaan werken. Gen Alpha gaat binnenkort ook werken. Maar zij zijn opgegroeid met Shein. Ze hebben nu meer geld te besteden. En Shein heeft dat ook gezien. Dus denk, oké, we zijn toch een platform company. Laten we meer merken toevoegen. Dus als je vandaag dacht, de Shein-app opent, heb je North Face, Lacoste, Ralph Lauren heb ik volgens mij ook nog gezien. Maar dat weet ik niet zeker, want ik zit er niet zo vaak op. Maar zij zijn nu die duurdere merken aan het aanhaken. Want zij zien ook, oh shit, die jonge generatie die zit niet op Zalando's. Ik kan het daar ook niet. Ik kom niet meer in contact met de jonge generatie shopper. Dus zij moeten wel ook hun spullen op Shein zetten. En ze struggelen daarmee van... ik ga niet mijn nieuwste collectie daar zetten, want dat is afbraak van mijn merk. Dus ik doe misschien iets oudere collecties of speciale Shein-collecties. Dus die merken die spelen daar nog wat mee. Dus er zit ook nog een heel groot demografiespel van hoe krijg je die jonge generatie te pakken.
7: Want John, als je dan over nadenkt, betalen we dan zeg maar bij die established merken gewoon niet veel te veel. En wat bedoel ik daarmee te zeggen? Is als je een businessmodel hebt waar je eigenlijk volledig AI gedreven bent en het spel lokaal speelt met een ecosysteem wat goed is aangesloten, dan kun je misschien wel stellen dat die grote merken dat niet hebben. Met de hoofdkantoren waar nog veel te veel mensen werken.
6: Ik denk dat je hebt aan de ene kant heb je de merken. Stel je haalt het merklabel weg.
7: Ja, okay, ja.
6: Wat is het dan nog waard? Nou goed, ik weet dat vanuit mijn e-commerce, sorry, die fashion categorie. Ja, de bruto winstmarges zijn 60%, 70%, 80%. Alleen ja, je moet retouren moet je iets mee doen, want dat is heel duur.
0: Dat is een echte bleeder, hè?
6: Dat is de echte bleeder. Ja, Shein heeft bijna geen retouren, want ze zeggen houd maar gewoon. Ja. Of we vernietigen het weer, weet je. Dus die gaan er ook anders mee om. Nou goed, dat gebeurde bij Bol, waar ik werkte ook wel. Alles onder de 14 euro. 15 euro, dat is een beetje de arbeidsgrens van... dan zijn de arbeidskosten om het te verwerken hoger dan de productwaarde. Dat is een beetje waar wij als Westen in zitten. Maar ja, dat die dingen goedkoop zijn om te maken, dat is zo.
0: John Lin is hier en we praten met hem over de beursgang van Shein. Zometeen meer, maar elke vrijdag doen wij in onze update een rondje langs de velden met nieuws uit het domein van start-ups en scale-ups. Deze keer hoor je Maxime Lubbers van Untangle Lab. En zij vertelt dat risico-investeerders de fitness- en health-startups weer een beetje hebben herontdekt. En dat is vooral te danken ook nu weer aan AI.
9: Het maakt het mogelijk om het veel meer individueel toe te spitsen. Dus waar er eerst natuurlijk allerlei apps kwamen rondom die sportschool-apps, dat je online kon inschrijven, dat was natuurlijk een grote trend. Maar verder ook personalized training-apps of zo. Maar dat waren toch nog wel een beetje basale programma's. En nu, omdat je met die LLM's, die chat-interface, gewoon echt heel individueel kan uitvragen van wie ben je, hoe zwaar ben je, maar ook wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, kunnen die sportprogramma's super individueel worden gemaakt. En ook op het gebied van voeding en gezondheid. Dus er kan gewoon veel gerichter eigenlijk advies worden gegeven. En mensen raken daar toch een beetje verslaafd aan. Want die denken, oh wat fijn, ik word nu echt helemaal zelf ondersteund en gecoacht. Dus er is een soort nieuwe income stream aan het ontstaan met abonnementen die heel erg getarget zijn.
0: Maxime Lubbers dus in de baanbrekende businessmodellen update. Het hele gesprek hoor je in je podcastfeed. Wij gaan het businessmodel van Shein verder ontleden. En dat doen we met John Lin, China-deskundige. Ja, toch wel het nieuws van deze maand, John. Ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. De lang verwachte beursgang in Hongkong. En dus niet in Wall Street of in London City. Daar zit ook een voorgeschiedenis aan vast, hè?
6: Ja, best wel pijnlijk als jij zeg maar pre-seed investor van Shein was. En nu bij de IPO graag wil cashen. En eigenlijk platgeslagen, heel kort samengevat, ze hebben de boot gemist. De golden window of opportunity van wanneer gaan we naar de beurs als e-commerce bedrijf. Dat was
0: een jaar of 2-3 geleden.
6: Rondom COVID.
0: Ja.
6: Toen wilde iedereen gaan. Bol wilde naar de beurs. Coolblue, Pieter Zwart was ook bezig met zijn beursgang. En nu hoorde er allemaal niks meer over. Want ja, oké, Poetin is Oekraïne binnengevallen. Dat helpt natuurlijk niet met de beursgangen.
0: Ja. Iets in het Midden-Oosten
6: Iets
0: hebben we nog.
6: In het Midden-Oosten nog. En in COVID was e-commerce gewoon 150, 300, 400% aan het groeien. Dus elk bedrijf wat iets met e-commerce te maken had, ja, daar was je aan het in investeren. Nou, toen was COVID voorbij. Die groei is weer teruggezakt naar het oude niveau.
7: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een soort hypergrowth wat we zagen.
6: Ja, dus ja. Dat is zeg maar de markttrend. Die missen ze. Nou, dat helpt dus niet met je waardering. Nou, eerst wilden ze naar Amerika op de beurs. Dat was de trend. Dat Alibaba was naar de beurs gegaan, honderden miljarden opgehaald. Didi, Chinese taxibedrijf, naar de beurs gegaan. En ja, wij gaan ook naar Amerikaanse beurs. Want dan kom je gewoon op de Nasdaq. Dan gaan al die fondsen in investeren. Knijten van geld komt er dan beschikbaar. En dat helpt ook zeker met je waardering. Toen heeft de Chinese overheid Didi teruggefloten. Want Didi was daar naar de beurs gegaan zonder goedkeuring van de Chinese overheid. En toen begon het geopolitieke gezeik. De Amerikaanse overheden zeiden, moeten we wel zoveel Chinese bedrijven hier hebben? Op onze beurzen. Ze halen ons geld op. Dat geld gaat het land uit. Bla bla bla.
7: Ja.
6: En dan heb je de Chinezen dachten ook, ja, maar wacht even. Als de Amerikaanse aandeelhouders te veel macht over onze Chinese bedrijven krijgen, vinden we ook niet fijn. En dus de hele geopolitieke situatie veranderd. En ja, dat moment was voor Xi'an dus niet meer goed om naar de Nasdaq te gaan. Want eens, ze zijn niet welkom. En vanuit je thuisfront wordt het niet echt gewaardeerd. Dus toen gingen ze maar naar Londen. En toen heeft Beijing helemaal gezegd, ja, gaan we ook niet doen.
0: En nu is het Hongkong geworden.
6: Ja, Hongkong is gewoon vanuit zeg maar Chinese politiek en bedrijven en financiële markten is gewoon China. Dus als Chinees bedrijf kan je of kiezen, ik ga naar de Shanghai Exchange of naar de Hongkong Exchange.
0: Ja, en dat doen ze geloof ik, ze hopen iets van, wat is het, 2-3 miljard ja, op te halen in ruil voor 7-8% van de aandelen.
6: Ja, ja. Dan kom je op bijna 30 miljard waardering uit.
0: Ja,
7: ja, dit was bijna 100.
6: Het was bijna 100, ja, maar dat krijg je, want die waardering, die e-commerce hype is voorbij. Geopolitiek moet je dus naar Hongkong, wat de markt ook gewoon kleiner
0: En we maakt. Hebben natuurlijk ook importheffingen naar de US maar, ja. en de nieuwe douaneregels in Europa. Dus er waait wel echt een andere wind.
6: Ja, dus eigenlijk alles wat ze tegen kunnen hebben, hebben ze tegen.
0: Ja, ja. En dat voelen ze natuurlijk nu ook. Dan is er nog een olifant in de kamer. En dat zijn de beschuldigingen van dwangarbeid in de toeleveringsketen. Wat is daar de kern van? Is
6: ja, dat what's new in fashion? Elke tweede jaar heb je een partij. Hiervoor was het volgens mij Primark, daarvoor was het H&M, daarvoor was Zara en dan daarvoor waren het grote merken.
0: Ja, je zegt dit wisten we eigenlijk wel. Ik bedoel, hier moeten we ook niet verwonderd,
6: verbaasd
0: over doen. Het is geen
6: verrassing dat de fashion industrie een smerige industrie is.
0: Maar goed, als je hier in Europa zegt Oeigoerse dwangarbeid, dan gaat het toch wel een paar mensen en ook politici die staan op hun achterste benen.
6: Ja, terwijl Xi'an zit in Guangzhou. Of formeel Singapore, maar daar komen ze vandaan.
0: Ja, dat is de andere kant van China.
6: Daar zit 6.000 kilometer tussen of zo.
0: Ja. Prospectus in Hongkong rept daar overigens geen enkele woord over. Hè, over arbeidsrisico. Of nee, ze spreken alleen in algemene termen over arbeidsrisico's in de keten. Dus dat is bewust lekker vaag.
6: Ja, zoals ieder fashionbedrijf dat lekker zegt.
0: Ja. Ja, vind je het onterecht dat wij daar zo streng over oordelen hier vanuit Europa?
6: Nou, het lastige is, als je vanuit, stel je bent een Chinees en je kijkt naar de Europeanen die zeuren over al die morele ethische dingen.
0: Mensenrechten.
6: Primark, Brits bedrijf, die had heel veel gezeik erover. Heel veel fabrieken in China die voor hun leveren. Primark heeft nu in de winkel allemaal posters hangen met, ja, we gaan doen goed voor arbeidsomstandigheden, bla bla bla. Die heel veel marketing, PR verhaal eromheen. En dan ben jij een Chinees die naast zo'n Primark fabriek woont. Denk je, nothing changed, hè?
7: Ja.
6: Alleen de consument heeft een andere perceptie gekregen.
0: Ja, je zegt, ze doen het eigenlijk allemaal.
6: Ja.
0: Ja.
7: En John, ja, want misschien is dan zeg maar die vraag wel bij Shein, is het dan een fast fashion bedrijf dat tegen het groeiplafond zit, of is het dan een e-commerce platform wat eigenlijk toevallig met fashion begonnen is? Als je dan naar de beurs gaat kijken,
6: het is
7: en de komende
6: AI company
7: jaar,
6: wat toevallig in e-commerce zat en toevallig fashion deed.
7: Dat is.
0: En is het ook denkbaar? Want volgens mij een aanzienlijk deel van de omzet komt inmiddels van buiten textiel, toch?
6: Ja, want zij voegen heel veel categorieën toe. Vooral in de home and living.
10: Dus vaasjes, pennen, stickers, noem het maar op.
0: Ook allerlei verzorgingsproducten kwam ik tegen, huishoudelijke artikelen. Wat is dat inderdaad de kant die zij steeds meer opgaan om ook over 5 tot 10 jaar nog relevant te blijven?
10: Ja, zeker, want uiteindelijk als e-commerce bedrijf of als internetbedrijf is wat je echt verkoopt, is toegang tot de consument. Dus zolang zij die consument kunnen binden, dan kan je altijd wat dingen verzinnen om te verkopen. Daarvoor moet hun businessmodel pivoten. Dus je ziet ze ook dus die duurdere merken, die lokale merken toevoegen. Dan heb je geen last van importheffingen. Dan heb je ook minder last van politici die moeilijk doen.
0: Jonin over het businessmodel van Shein dus. Voor de radio ronden we af. Maar John, op de podcast gaan we nog even met elkaar door. Patrick, wij zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
4: Onaf, denk ik.
3: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
4: Nou, daar ben ik toch af.
3: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zware botsing op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er 5 mensen gewond. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het lijkt erop dat 2 auto's frontaal op elkaar zijn gereden. 1 daarvan is op zijn kant terechtgekomen. De dijk is beide kanten op dicht. De Nederlandse massadonor Simon heeft in een brief aan ouders geschreven dat hij minstens 199 kinderen heeft verwekt, meldt de NOS. In de brief zegt hij dat hij de ouders ernstig tekort heeft gedaan, omdat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. Hij doneerde vooral buiten spermabanken om. Nu is hij gestopt, zegt hij. De IJslanders lijken opnieuw te willen praten met de EU over een lidmaatschap. Bij de eerste tussenstand van het referendum is het ja-kamp ietsje groter, 51%. De regering van IJsland wil graag verder met de onderhandelingen, maar heeft beloofd dat de bevolking nog een keer mag stemmen als het echt zover komt. Kim Jong-un heeft zijn minister van Defensie ontslagen. Ook binnen de regeringspartij is hij flink gedegradeerd. Het past in een groter plaatje van een reorganisatie van de legertop van Noord-Korea. Na een militaire oefening van Zuid-Korea en de Verenigde Staten vreest Kim Jong-un dat zij een invasie aan het voorbereiden zijn. Dan voetbal. NEC won gisteravond van PEC Zwolle in een wedstrijd met 4 strafschoppen. Het werd 1-3 in Zwolle. Koploper AZ blijft nog steeds foutloos. Het werd 5-2 tegen Go Ahead Eagles. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag staan onder andere FC Utrecht PSV en Feyenoord ADO op de planning. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig met veel buien en stevige wind. Vanmiddag nemen de buien en wind wat af en het wordt maximaal 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Meindert Schut.
5: Welkom bij de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over Donald Trump. Want de Amerikaanse president ontving een hoop grote namen uit de cryptosector in het Witte Huis tijdens zijn eigen Crypto Summit. En Amerikaanse toezichthouders werken aan een alternatief voor de Clarity Act, waar de Senaat binnenkort over gaat stemmen. Dit is CryptoCast 444. Co-host is Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor de crypto-dienstverleners, VBNL, en expert op het gebied van crypto-wetgeving. Welkom, Mauro.
6: Dankjewel.
5: Leuk dat je er bent. Laten we maar gelijk naar het Witte Huis gaan, Mauro. President Donald Trump ontving afgelopen week een hoop grote namen uit de financiële sector in het Witte Huis tijdens zijn Crypto Summit. In een afsluitende toespraak, duurde vrij lang trouwens, ik heb hem helemaal uitgekeken, benadrukte Trump onder meer dat Amerika de leider van de crypto-wereld is en blijft, moet blijven, en dat de politiek tempo moet maken met de Clarity Act. Nou, vorige week woensdag was dus zo'n beetje de hele financiële sector op bezoek in het Witte Huis voor die crypto-bijeenkomst. Kunnen we even een namenlijstje langsgaan? Wie waren er allemaal aanwezig?
6: Ja, klopt. Het was in de Roosevelt Room woensdag 19 augustus. En vanuit de crypto-sector eigenlijk een hoop CEO's. Kopstukken van Coinbase, Brian Armstrong. De Winklevoss-tweeling van Gemini. Ook wel bekend van die Facebook-rechtszaak natuurlijk. Ripple, Chainlink, Kraken, Robinhood, alle CEO's waren daar. Maar vanuit de traditionele financiële wereld waren de voorzitters van die grote toezichthouders, de SEC en de CFTC. Maar ook topmannen, topvrouwen van de New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, Nasdaq. En dan ook nog de DTCC. Dat is de Amerikaanse clearinginstelling. Een beetje vergelijkbaar wat Euronext, Euroclear hier doet. Opmerkelijke afwezigen. Er was een gelekte gastenlijst van tevoren. Maar uiteindelijk zijn de voorspellingsmarktplatforms, Polymarket Market Calls, die wel op de lijst stonden, waren toch niet aanwezig.
5: En is daar nog een reden voor aangegeven?
6: Nou, er is wel een dingetje geweest rondom.
5: Nee, dan knippen we er dan uit. Dan ga ik gewoon naar de volgende. Ja. Maar dat die topmensen van de Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq aanwezig waren, hoe opvallend is dat?
6: Ja, dat is wel echt het signaal wat ook analisten eruit halen. De machtigste mensen van Wall Street, naast toezichthouders, naast cryptopartijen. Dat laat wel echt de regering regering wil laten zien dat tokenisering, hè, dus het uitgeven van traditionele financiële instrumenten zoals aandelen, obligaties, maar dan op blockchain-infrastructuur, ja, dat nu gewoon een gezamenlijk beleidsprioriteit is. Hè. Het is dus niet meer crypto versus Wall Street, maar eigenlijk zet ze maar naast elkaar. Omdat Wall Street ook echt die stap wil maken naar dat 24 uur per dag handelen.
5: Ja, en waarom organiseerde Trump deze bijeenkomst? Hè? Wat was zijn doel?
6: Ja, politieke druk uitoefenen. Okay, hè, je noemde het al, hè, die Clarity Act. Ja. Die loopt natuurlijk vast in het congres. En ondanks dat ze wat stappen hadden gemaakt in die regels, roept Trump nu echt op om gewoon voor een eerlijke versie te gaan stemmen. Nou, niet alle democraten zijn zo'n fan van crypto. Maar door dit soort traditionele partijen ernaast te zetten, hè, broederlijk te zetten, dan geeft dat toch een bepaald signaal af. En ten tweede, het is ook nog bewust vlak voor een eerste vergadering van een Innovation Advisory Committee gepland. Ja, dat is een beetje de belangrijkste beleidsbepalende commissie over onderwerpen als technologie, crypto, AI en voorspellingsmarkt.
5: Nou, Trump benadrukte tijdens zijn toespraak ook nog maar eens dat Joe Biden alle innovatie het land had uitgejaagd. Hè, ja. En dat hij het weer binnenhaalt. Er werden een hoop dingen besproken tijdens de bijeenkomst. Je had het al over de Clarity Act. Hyperliquid naar de Verenigde Staten halen. Een grootschalige bitcoin-investering door de Amerikaanse overheid. Hè, werd ook nog even besproken. Wat is jou nou het meeste bijgebleven?
6: Nou, het is natuurlijk ook een soort mediacircus. Dus het kijken heeft ook wel wat entertainment. Maar als ik daar even doorheen kijk, dan is het toch wel echt dat soort plan B-boodschap ook meegaaf. Dat als die wetgeving dus echt vast gaat lopen, dan hebben ze echt aangekondigd dat de toezichthouder zelf regels gaat schrijven op basis van wel bestaande bevoegdheden binnen dat huidige regime. En die bevoegdheid hebben ze ook. Zolang er geen regels zijn in de wet, mag een toezichthouder daar ook dingen voor voorschrijven. Ze hebben eigenlijk het narratief een beetje veranderd van, we wachten op het congres naar, anders bouwen we het er wel omheen.
5: Ja, precies. Nou, we gaan straks nog even wat dieper in op die Clarity Act. Toch eerst even de Verenigde Staten als wereldleider op het gebied van crypto. Hè. Trump wil dat graag zo zien. Die wil dat op elk vlak natuurlijk zien, maar ook op het gebied van crypto. Is er ook een plan hoe die daarvoor moet gaan zorgen dan?
6: Ja, dit was natuurlijk al een bekende leus in de campagnetijd. En het heeft vooral
5: Zelfs dat hij mede daardoor de verkiezing heeft gewonnen. Hè?
6: Zeker, ook ja. En het eerste deel van dat plan was inderdaad dat stukje wetgeving. Hè. Dus die Clarity, maar ook die Genius Act. Nou, die is er wel doorheen gekomen.
5: Ja. Dat ging naar zichzelf vernoemd, hè?
6: Dat ging specifiek om die stablecoin-regels. En de Clarity Act is dan die marktstructureringswet natuurlijk. Eigenlijk voor alles anders dan stablecoins. Ja. En hij noemt het dan noodzakelijk om de voorsprong op China te behouden en de rest van de wereld en de dollarpositie te versterken. Ja, en hier ook wel vaak besproken, het moet een einde maken aan dat regulation by enforcement. He, dus dat de toezichthouders via rechtszaken vooral toezicht houden. En daar hadden de cryptobedrijven natuurlijk onwijs last van. Dus je weet niet wat de regels zijn, maar als je ze breekt, dan heb je wel een rechtszaak aan je broek. Nou, en naast het duidelijk maken van die regels komen dus nu ook die tokenisering en dat voorspellingsmarkt als enorme groeimarkten op. En daar willen ze gewoon laten zien dat ze voorop lopen.
5: Ja. Maar wat betekent dit voor de komende jaren? Heeft Trump concrete plannen om dit doel te bereiken?
6: Nou, er liggen dus nu echt wel tastbare stukken op tafel. Het ministerie van Financiën presenteerde deze week hun verdere uitwerking van die stablecoin-regels. En ook de SEC kwam met de Regulation Crypto Assets. 400 pagina's aan raamwerk voor vooral de uitgevers van tokens. Mm-hmm. En die moeten dat ondernemersklimaat voor kleine bedrijven en tokenization stimuleren. Nou, er zit bijvoorbeeld een startup exemption in. De eerste 4 jaar mag je zonder enige belemmering $5 miljoen ophalen. Nou, en daarna tot $75 miljoen mag je ook onder beperkte administratieve verplichtingen ook geld ophalen. Maar dan wel met een aantal voorwaarden waar je dat dan uit moet geven. Ja. Hebben dus niet een volledige IPO of iets ergens in die zin met alle strenge regels. En het andere wat mij opviel was de Safe Harbor Provision, de veilige haven. En die moet voorkomen dat een token die ooit al aangemerkt is als effect, dus via de SEC-route is gegaan, dat die daarvoor altijd vastzit. En dat betekent dus eigenlijk, dat was een enorm groot hangijzer. Ja. Dat als je dat ooit een keer op die manier gedaan had, dan kon je nooit meer onder crypto-regels doen. Ah, en dat hebben ze er dus nu wel uitgehaald. En dat is echt een enorme struikelblok voor veel partijen.
5: Ja, dus er gebeurt echt wel wat op dat vlak. Nou werd er ook weer gesproken over de grootschalige bitcoin-reserve door de Verenigde Staten. Ja. Trump is daar ooit best wel concreet over geweest. Dit keer was hij toch een beetje voorzichtig in.
6: Nou, er werd heel gericht naar gevraagd inderdaad. En daar zag je echt wel dat hij moest gaan improviseren. Hij liet dan doorschemeren wel mogelijk echt een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin overweegt te kopen. Maar ja, dat kan hij helemaal niet zelf. Nee. Daar heeft hij natuurlijk het congres voor nodig. Nou, dat is nu precies die plek waar zijn wet aan het stranden is. Maar ook het ministerie van Financiën heeft daar echt al laten zien dat niet verstandig te vinden. Ze hebben al 200.000 bitcoin, dat via inbeslagnames. Ja. Maar om echt op de open markt te gaan kopen, ja, dat lijkt mij vooral signaalpolitiek.
5: Signaalpolitiek, moet je het überhaupt ook al willen als land, hè? Om een zo'n volatiel product, we weten het allemaal, als grote reserve aan te houden?
6: Ja, er zijn natuurlijk heel veel landen die reserves hebben in buitenlandse valuta of in goud natuurlijk. En de voorstanders zien het vooral ook inderdaad als digitaal goud. Hè? Het is schaars, het is niet inflatoir. En echt een hedge tegen de dollarontwaarding zou dat dan zijn. Tegenstanders richten zich inderdaad ook wel op die volatiliteit. Maar dat het aanleggen van een strategische valutareserve moet natuurlijk vooral een stabiliserend doel hebben. Het is meer een soort verzekering voor je munt. En ja, de tegenstanders zeggen dan, dit is vooral een gok op iets wat ofwel heel goed ofwel heel slecht gaat uitpakken. Ja. Maar ja, die volatiliteit, ja, goud was ook wel erg volatiel afgelopen jaar. Ja. Januari plus 16%, maart min 25%. Deze maand al plus 15% weer. Dus ja, daar hoor je de tegenstanders ook niet over.
5: Nee, precies. Ja. En naast Bitcoin ging het op de top ook opvallend veel over de voorspellingsmarkten, hè, en de tokenization van traditionele activa. Waarom zet het Witte Huis daar zo sterk op in?
6: Ja, de topman van Bitwise die noemde de tokenisering ook echt het centrale thema van de bijeenkomst. En blij te zijn dat de regering nu hier prioriteit aan geeft. Het gaat dus vooral om die afwikkelingsinfrastructuur dat te moderniseren. Hè. Ja. Op dit moment, ja, als de beursdag sluit, dan gaan de afwikkelaars dat allemaal met elkaar regelen. Terwijl als je natuurlijk een token op de blockchain hebt, nou, 24 uur per dag verhandelbaar en direct afgewisseld. Ja. Ja. Ja, dus dat is natuurlijk gewoon een enorm voordeel wat ze daarin in zien. En die voorspellingsmarkten, ja, dus platformen waar je op de uitkomst van een gebeurtenis kan wedden via financiële contracten. Ja, het is gewoon een nieuwe markt, een nieuwe vorm, maar die wel als financiële contracten onder die oude derivatenregels vallen. En dat werkt ook gewoon niet lekker. Dus vandaar dat ze daar ook naar willen kijken.
5: Nee. Je kunt toch wel terecht zeggen dat Trump crypto-president is. Hè? Nou, kunnen we ook kijken, ja, de komende jaren, hoe gaat het er allemaal uitzien? We hebben binnenkort de midterms. Ja. Zijn termijn loopt tot 2028. Verwacht jij dat toekomstige presidenten, daar gaan we maar even vanuit dat die er ook komen, dat die deze crypto-ambitie voor de Verenigde Staten in leven zullen houden?
6: Nou, we zien wel echt ook aan de andere kant bij de Democraten gewoon wel veel medestanders. Ja. Nog zeker niet alles. Maar dit is wel ook de reden waarom dit stukje wetgeving zo belangrijk voor hem is om erdoor te komen. En dat zorgt echt voor een duurzame verandering in de regels. Die CFTC-voorzitter die dus met zijn plan B is gekomen, die erkende daar natuurlijk ook wel de kwetsbaarheid in. Als er een nieuwe president komt die een nieuwe voorzitter aanstelt, dan is dat een stuk makkelijker teruggedraaid dan natuurlijk een hele wet.
5: Ja. Tijdens die bijeenkomst liet Trump ook wat vallen over Hyperliquid.
7: I understand that Mike is also working to bring Hyperliquid into the United States in a fully compliant and legal fashion. Working very hard on that.
5: Toch even, Mauro, voor degene die het niet helemaal weten, en ik moet eerlijk bekennen, ik hoor daar ook een beetje bij. Wat is Hyperliquid nou eigenlijk precies?
6: Ja, het is op dit moment het werelds grootste gedecentraliseerde platform voor perps. Nou, en perps, dat zijn perpetual futures, dus termijncontracten, derivaten, waarmee je dus met zo'n hefboom kunt speculeren op een koers. Nou, Bitcoin, olie, de S&P, maar dan zonder dat je ook de onderliggende waarde echt hoeft te bezitten.
5: Ja, ja.
6: Derivatenhandel. Maar het bijzondere is dat dit decentraal is. Dus er zit geen bedrijf wat jouw geld en die contracten allemaal beheert. Zoals bijvoorbeeld een Bitfavo of de CME Group natuurlijk. Ja. Die handel loopt dus volledig via smart contracts op hun eigen blockchain. En jij houdt je tegoeden in je wallet en volledig de controle daarover. Ja, dat is, vind ik, heel gaaf. Maar de voornaamste reden dat dit nu overal wordt opgepakt is het volume. En ze hadden in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel volume op crypto-derivaten als die grootste Amerikaanse gereguleerde derivatenplatform, dus de CME Group. Ja. En dat is waarom nu overal iedereen ineens denkt, wow, wat is hier gaande?
5: Daar moeten we bij horen. Ja. En Trump stelt dus dat Mike Selig, de baas van toezichthouder CFTC, Hyperliquid op een legale manier naar de Verenigde Staten wil halen. Want wat er nu illegaal aan is, is dat er eigenlijk dus geen toezicht op is.
6: Nou, Amerikanen kunnen het dus niet gebruiken, nee, officieel. Omdat... Ze blokkeren die IP-adressen van Amerika. Ja. Omdat het dus niet binnen hun wetgevingspakket past. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat natuurlijk klantbescherming, kapitaalbuffers, identiteitscontrole, die zijn er niet op dat platform. Ja, ik weet ook niet of ze nodig zijn. Het werkt decentraal natuurlijk. Ja. Dus dat hokje waar het dan in moet passen, ja, ze willen natuurlijk heel graag dat wel naar Amerika halen. Ja.
5: Deze week weer een prijsanalyse. Die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Tim, fijn dat je er bent.
8: Hey, hallo.
5: En we spreken al wekenlang over weinig activiteit op de cryptomarkt. Als ik naar mijn eigen portfolio kijk, dan was dat een tijd lang een soort flatliner. Maar afgelopen week zagen we dan toch weer veel koersen flink stijgen. Wat is de reden daarachter?
8: Ja, het was een fantastische week. Bitcoin staat sinds afgelopen woensdag ineens 25% hoger. Ether zelfs 31%. Ik had het vorige week nog over $65,000... waar we een beetje tegen aan het vechten waren. Nou ja, die zijn we nu overtuigend voorbij. Ook ineens door de $70,000 en de $75,000 heen. De directe aanleiding is best wel duidelijk. Dat is de aankondiging van Scott Bessent geweest. Dat is de Amerikaanse minister van Financiën. En die heeft gezegd dat de Treasury... de Amerikaanse schatkist eigenlijk meer langlopende obligaties gaat terugkopen om de rente daar een beetje in bedwang te houden. En dat is toevallig precies het pijnpunt waar ik het vorige week over had. Die 30-jaars rente die stond op het hoogste punt sinds 2007. Kon op den duur wel echt veel kapot maken en dat zagen ze dus zelf ook in. En ik lees op sommige plekken dat het terugkopen van die langlopende obligaties extra geld de economie in zou pompen. En dat is niet waar. Want die terugkoop wordt gefinancierd met bestaande cashreserves of met het verkopen van kortlopend schuldpapier. Dus er komt geen nieuw geld bij. Maar wat het wel alsnog doet, is sterk drukken op de waarde van de dollar. En dat zagen we terug in de forse daling van de dollarindex. Zoals gewoonlijk profiteerde goud van dat dollarverlies. Maar deze keer dus ook crypto. En dat is eigenlijk voor het eerst in jaren dat we crypto met goud zien meebewegen ten koste van de dollar. En dat is eigenlijk gewoon de debasement trade in zijn puurste vorm.
5: Ja, nou hadden we het net ook al over die crypto bijeenkomst van Trump. Heeft die bijeenkomst ook nog echt gezorgd voor meer beweging?
8: Ik vermoed het niet. Ik denk dat wat ik vorige week al zei, dat daar zo niet heel erg veel van verwacht werd. We zagen ook dat daar direct niet heel veel marktreactie op was. Verder las ik nog wel in het FD dat crypto omhoog ging, omdat dit beleid ook de rente omlaag zou brengen. Dat goed is voor risicomarkten, maar dat zie ik echt als een verkeerde duiding. We zagen namelijk dat de risicomarkten helemaal niet omhoog gingen. Nee. De aandelenmarkt bleef gewoon liggen, ging zelfs onderuit eigenlijk. Dus dit is echt puur en alleen Bitcoin wat reageert op waardeverlies van de dollar. En dat maakt dus eigenlijk die belofte van een inflatiehedge waar.
5: Ja, want we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat de crypto meeging als de aandelenkoers omhoog gingen. Maar dit is toch echt wel een groot verschil met die trend. Die is er eigenlijk dus minder.
8: Ja, die is er minder. Je zag goud omhoog gaan. Je zag crypto eigenlijk mee omhoog gaan. Ja, dat is precies eigenlijk de verandering van narratief die we wellicht nodig hebben om tot nieuwe hoogtes te komen.
5: Ja, nou, dat is interessant natuurlijk. Hè? Want zie jij de stijging van deze week als een tijdelijke meevaller? Of is de weg omhoog dan echt weer gevonden? Kunnen we zeggen dat de bear market voorbij is?
8: Ja, als ik hier zo naar zit te kijken, dan vrees ik toch wel echt dat ik moet zeggen dat ik hier enorm bullish van word. Dat heb ik echt in tijden niet gezegd. Eindelijk lijken we eens op te veren op een ander narratief dan een risicomarkt die profiteert van lagere rentes. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Betekent ook dat we ons minder zorgen hoeven te maken over een aandelenmarkt die hoogtij viert terwijl crypto achterblijft. Marktbreed zagen we een enorme hoeveelheid shorts geliquideerd worden. De beweging lijkt al een paar dagen ook nog steeds door te zetten. Bij Amdax zijn al onze strategieën inmiddels volledig geallockeerd naar de markt. Natuurlijk is het mogelijk dat wij een retrace krijgen. Maar het feit dat we nu met de 80k staan te vechten, betekent wel dat ik een beetje moet terugdenken aan het begin van 2023. Toen hadden we eigenlijk de bear market achter ons en gingen we in één ruk ineens omhoog. En ik denk dat menig luisteraar wel weet wat na 2023 volgde.
5: Ja, nee, zeker. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, waar gaan we naartoe? Hè? Als dit dan echt een bullish markt gaat worden en als daar fundamenteel ook goede redenen voor zijn in plaats van alleen maar fear of missing out. Hè? Wat ook natuurlijk een goede reden kan zijn om het flink te laten stijgen. Maar waar ligt dan het volgende punt? Waar gaan we naartoe?
8: Ik denk dat we dan wel een beetje aan het vooruitlopen zijn op de zaken. Laten we eerst de all-time high verbreken. Die ligt natuurlijk rond de 120, ja. 130. Als we rond die regionen zitten, dan moeten we maar eens gaan kijken welke sky the limit is. In het verleden hebben we veelvuldig gezien dat de top van deze cyclus twee keer zo hoog kan liggen als de top van de vorige cyclus. Dan zou je toch wel snel richting de 2 ton gaan denken.
5: Kijk aan. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel voor je prijsanalyse voor deze week. Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Even terug naar die crypto-bijeenkomst van Trump. Want in het Witte Huis werd ook uitvoerig over die Clarity Act gesproken. De Amerikaanse Senaat stemt op 15 september over deze crypto-wet. Het is nog maar de vraag of deze wet in de huidige vorm dan ook echt wordt aangenomen. Hè. Daarom kijken toezichthouders ondertussen naar een eigen versie, noemde je ook al. Laten we even toch naar het begin teruggaan. De Clarity Act, wat houdt die in?
6: Ja, dus officieel de Digital Asset Market Clarity Act moet natuurlijk duidelijkheid geven, lang verwacht, over de marktstructuren. Wie reguleert wat? Welke regels zijn er voor welke partijen? Wat mag de CFTC? Wat mag de SEC? Nou, dat hele speelveld moet duidelijk worden om die rechtszaken dus te gaan voorkomen. En het lijkt dus op dat de CFTC primair toezicht gaat houden op de cryptomunten die dan als digitale grondstoffen worden bestempeld. Ja. Nou, denk aan Bitcoin, Ether, die dus nodig hebt voor een blockchain. Terwijl de SEC dan de bevoegdheid krijgt over alle cryptoactiva die meer een soort investering contract in een bedrijf zijn. Dus waarbij je een bepaalde winstverwachting op prestaties van het bedrijf hebt. Dus het is, noem het een verkeersregeling. Wie mag welke kant op?
5: Ja precies. Oké. Nou heeft het Huis van Afgevaardigden de wet in 2025 al goedgekeurd. Hè? Vorig jaar dus. De Senaat gaat er dus op 15 september over stemmen. Wat staat er die dag te gebeuren?
6: Ja, ze gaan helaas nog niet stemmen over of het nou wel of niet er doorheen komt. Maar dat noemen ze dan een cloture stemming. Eigenlijk een soort procedure motie om te zeggen, zullen we anders stoppen met debatteren en gewoon kijken of we verder kunnen naar de fase waarin we echt gaan stemmen. Maar zonder die 60 stemmen die ze nodig hebben, dan komt de wet er dus niet eens door het officiële rondje.
5: Dus er moet gestemd worden om te stemmen over de wet.
6: Over de wet, inderdaad. Ja. En daar heb je 60 stemmen voor nodig. Ja, en er zijn 53 Republikeinen. Ja, dus ze hebben
5: zeven democraten
6: nodig. En daar lijken ze er toch niet allemaal nog te hebben.
5: Nee, want waar staan we nu?
6: Dat wordt niet heel duidelijk natuurlijk. Okay. Iedereen houdt zijn kaart een beetje tegen de borst. Republikeinen zijn er dan vaak positiever over dan de democraten zelf. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die integriteits- en belangenconflictregels. Omdat de Trump-familie natuurlijk ook behoorlijke eigen portefeuille aan crypto heeft.
5: Ja, maar het is ook best wel een dingetje natuurlijk. We weten dat die midterms eraan komen. Daar zou het best wel mee te maken kunnen hebben. Je zei net al, democraten hebben ook wel door dat crypto toch best wel van belang is. Hè. Dat er ook stemmers zijn die op basis van de crypto-regelgeving hun stem uitbrengen.
6: Ja, en dan consumentenbescherming is ook gewoon heel belangrijk voor. En dat zien heel veel van de democraten natuurlijk ook. Alleen het botst natuurlijk met Trump's eigen zakken.
5: Ja, dus het is echt wel spannend wat er 15 september gaat gebeuren. Ook al is het nog niet de echte stemming.
6: Nee, maar het is ook wel de laatste kans, wordt het door veel mensen genoemd. Ja, hè? Ja. Na deze stemronde krijg je het reces. En daarna heb je al de midterms. Ja. En in de midterms dan is het niet het moment voor democraten en republikeinen om samen zo'n stemming er doorheen te gaan krijgen.
5: Maar goed, je kunt ook wel zeggen, als er nu 7 democraten mee gaan stemmen met die cloture vote, hè, om te zeggen, oké, we gaan uiteindelijk stemmen over die Clarity Act. Ja, dat ze wel genegen zijn om mee te gaan daarin. Maar misschien moeten ze dan nog een voordeeltje krijgen.
6: Absoluut. Hè, dus daar wordt natuurlijk onderhandeld in de Amerikaanse politiek. Wat we wel zien hè, op die voorspellingsmarkten. Ja, in het begin van het jaar stond de kans dat die er dit jaar doorheen kwam nog op 82%. Nou, nu omgekeerd op 18%. Dus dat is wel echt een fors verlies. Maar inderdaad nog steeds een kans dat die er dit jaar kan komen. Ja.
5: Dan gaan we even kijken naar de voorkeur van de modellen.
9: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Denken te gaan vormgeven?
2: Ja, dus daar zijn inderdaad, hè, wat ik al eerder noemde, ministerie en de SEC hebben daar in ieder geval voorstellen al voor op tafel liggen. En die zijn eigenlijk vrij makkelijk er doorheen te drukken. Maar ze wachten dus nu op die 15 september of dat nodig gaat zijn. Ja. Omdat het andere toch de voorkeur heeft.
1: En zijn er nog aanpassingen mogelijk op die Clarity Act? Hè, waardoor misschien wat meer democraten zeggen van ja, oké, in dit geval willen we wel mee gaan stemmen?
2: Ja, dus we hebben een aantal keer amendementen gemaakt. Juist op die spanningspunten. Maar toch zeggen democraten, nee, het moet gewoon echt meer zijn. En dat heeft dus met die ethiekregels te maken.
1: Ja. Nou, hoe dan ook wordt dat best wel spannend, die stemming op 15 september. We gaan natuurlijk aandacht aan besteden, zeker in de CryptoCast ook. Straks in de podcast gaan we natuurlijk ook weer iets behandelen. Waar gaan we het over hebben?
2: Ja, wij mogen op bezoek bij Bunk.
1: Wat leuk.
2: Daar gaan we horen hoe het staat met wat zij met crypto doen. Nou, rechtszaken hebben gehad. We krijgen een kijkje in de keuken.
1: Tegen de Nederlandse Bank.
2: Hè? Ja, we krijgen een kijkje in de keuken van wat daar de afgelopen tijd verbeterd is. En daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in.
1: Ja, en ze gebruiken heel veel AI, heb ik begrepen.
2: Ja, dus ik ben benieuwd of we het allemaal kunnen bijhouden.
1: Nou, daar gaan we ons best voor doen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto dienstverleners, de VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
3: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
2: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Drie auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer een uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal. En ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. Het lijkt erop dat een kleine meerderheid van de IJslanders ervoor openstaat om tot de EU toe te treden. Bij een eerste tussenstand van het referendum heeft iets meer dan de helft voor nieuwe onderhandelingen gestemd. In totaal kunnen ongeveer 270.000 mensen hun stem uitbrengen. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: Een tumor wegkrijgen zonder operatie, bestraling of chemo, maar met licht. In Utrecht werken onderzoekers aan een nieuw medicijn dat de tumor zelf opzoekt. En het gaat pas werken als de arts er dan vervolgens een speciaal lampje opzet. Deze behandeling is als eerste bestemd voor hoofd-halskanker. Het moet ook een stuk minder ingrijpend zijn dan de huidige operaties. En een leuk feitje nog, de werking van deze behandeling, die hebben we te danken aan lama's. Nou, dat is ook niet meteen wat je zou denken. Ik ga het allemaal bespreken met Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie bij het UMC Utrecht. Remco, welkom.
10: Dankjewel.
9: En Sebas Pronk is er ook, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. Sebas, jij ook. Fijn dat je er bent.
10: Ja, zeker. Dankjewel.
9: Remco, ik begin met jou. Een tumor in hoofd of hals, kanker in hoofd of hals. Dat is eng, want het zit extreem dicht op vitale functies. Hè? Praten, ja. Horen, zien ook allemaal.
11: Nou, precies. Daar geef je al de moeilijkheid aan. Hoofdhalskanker, even misschien goed om te vertellen wat we onder hoofdhalskanker verstaan. Want dat is nogal verwarrend. Soms bijvoorbeeld hersentumoren en oogtumoren vinden we niet hoofdhalskanker in dit geval.
9: Oh nee?
11: Nee, dat is een heel ander soort tumoren. Okay. En waar we het met name over hebben is wel een diversiteit aan tumoren, maar die eigenlijk voornamelijk uitgaan van de slijmvliezen van wat wij noemen de bovenste lucht- en voedselwegen.
9: Ja.
11: En dan heb je het eigenlijk over de mondholte, de keel en het strothoofd.
9: Okay, dus
11: dat is eigenlijk 90% en verder een variatie aan heel veel andere tumoren, maar dat is te lastig om daarover te hebben. En daar hebben we het hier. Dit is ook niet de doelgroep van, van deze
9: Het is natuurlijk gewoon een heel breed scala, zeg jij wel, aan wat er onder hoofd-halskanker valt. Maar inderdaad, dus niet de hersentumoren. Het is wel dus duidelijk behoorlijk complex en ingrijpend om zo'n tumor weg te halen, ook als arts voor jou.
11: Ja, dat is het precies waar je mee begon. Van, er zijn heel veel vitale functies. Hè, eten, slikken, spreken. Dat zijn toch belangrijke functies in het gebied waar zo'n tumor op kan treden. Cosmetisch, uiterlijk, kan ook een rol spelen.
9: Want wat kan er, wat kan er misgaan?
11: Bepaalde zenuwen kunnen geraakt worden.
9: Dan kan je verlamd raken.
11: Je kan een door-en-door defect krijgen. Bijvoorbeeld als je in de wang een tumor hebt, zeg maar, de binnenkant van de wang. Kan het toch ook nog zijn dat je moet behandelen en dat je aan de buitenkant uitkomt, om het zo maar te zeggen.
9: Gewoon een gat
11: als je gaat snijden. Dus vandaar is het heel belangrijk. En daarvoor natuurlijk dit onderzoek ook om te kijken. En te kijken van, zijn er andere behandelingen die net zo goed werken of bijna net zo goed werken als de kanker weg te krijgen, maar wel met functiebehoud.
9: Ja, dat is dus een fantastische ontwikkeling nu. Sebastian, kijk ik even naar jou, want er wordt al zeker 10 jaar aan gewerkt. Hè? Het is een nieuwe behandeling met licht, met de naam fotodynamische therapie. Hoe gaat dit in zijn werk?
10: Wat wij hebben ontwikkeld is een nieuw medicijn. En normaal medicijnen zoals chemo bijvoorbeeld gaat door het hele lichaam heen en doden de tumorcellen, maar ook heel veel gezonde cellen. En daarom moet je heel erg spelen eigenlijk met de dosis. Als je te hoog doseert, dan dood je de tumor, maar krijg je heel veel bijwerkingen. Overleed de patiënt het misschien niet. Doseer je te laag, dan is het medicijn niet effectief.
9: Nee.
10: Wat wij hebben, is wij hebben een licht activeerbaar medicijn. En dat brengen wij heel specifiek naar de tumorcellen toe. En we activeren het medicijn alleen op de plek van de tumor door licht te schijnen.
9: Ja.
10: En daarom is het medicijn alleen daar actief en niet in de rest van het lichaam. Dan kunnen wij dus ook heel hoog doseren. Wat bij bijvoorbeeld chemotherapie, maar ook andere type therapieën niet zo zou kunnen.
9: Maar hoe krijg je het voor elkaar om een medicijn te maken dat reageert van buitenaf op licht? Want het is zo simpel met een lampje dan bijvoorbeeld op de keel of op de mond schijnen.
10: Ik heb hier een lampje bij me. Het wordt geactiveerd met rood licht.
9: Het is rood licht,
10: Zoals je ziet is een bepaalde golflengte dat een bepaald chemisch molecuul op reageert. En dat gaat vervolgens cellen doden.
9: Ja, oké. Okay.
10: En wat wij doen, is wij combineren eigenlijk twee bestaande therapieën. Je hebt al lichttherapieën, fotodynamische therapie, die noem je net. Maar dan moeten patiënten heel lang in het donker verblijven. En dan is het hele lichaam is eigenlijk reactief tegen licht. Dus overal waar je licht schijnt, gaan tumorcellen dood.
9: Mm-hmm.
10: Wij brengen dat lichtactiverende medicijn specifiek naar de tumor toe door het gebruik van antilichamen, van antistoffen, van lama's.
9: Ja, oké, dit moet je ook even uitleggen.
10: Ja.
9: Lama's?
10: Ja, klopt, ja. Het is een raar verhaal. Heel veel mensen, heel veel dieren, we maken eigenlijk allemaal antilichamen.
9: Ja.
10: Dus als jij een medicijn tegen corona krijgt, maak je lichaam antilichamen.
9: Die kan dan foute cellen, de coronacellen in dit geval aanvallen.
10: Die kan eraan binden aan bijvoorbeeld aan corona of andere type ziektes. Lama's doen dat ook, maar die maken 10 keer kleinere antilichamen dan wij mensen en dan andere dieren.
9: Ja.
10: En die gebruiken we, omdat ze kleiner zijn, gaan ze snel naar de tumor toe. Gaan ze diep in de tumor en gaan ze ook weer snel uit je lichaam. En dat is precies wat we willen met lichtactiveerbare medicijnen. We willen niet dat je voor dagen of misschien wel weken gevoelig bent voor licht. Nee, we willen dat je op een hele korte moment gevoelig bent voor licht. En op dat moment gaan wij het licht schijnen op de tumor om het medicijn daar te activeren.
9: Oké, dus je hebt echt een mini-antilichaam gemaakt. Ja. Even klein als dat van de lama's. Je gebruikt niet dat van de lama's. Het is gewoon meer een.
10: Je moet 1 keer moet je het uit lama's halen. Om te kijken
9: uit lama's halen?
10: 1 keer om te kijken hoe het is. En vervolgens maken wij het gewoon na in het lab.
9: Dus je kan het nu. Je hebt 1 lama nodig gehad, bij wijze van spreken. Ja, en nu maak je het zelf.
10: Ja, exact.
9: En dat gaat dus zelf naar die tumor. Dat nestelt zich daarin.
10: Ja.
9: Arts doet een lampje erop.
10: Ja.
9: En dan is het met een uurtje gepiept?
10: Het leuke is, op het moment dat wij het licht schijnen, is het medicijn actief. Op het moment dat wij het licht uitzetten, is het medicijn ook inactief. Dus we kunnen heel erg controleren precies waar het medicijn actief is. En we kunnen ze ook op een hele lange tijd actief houden door bijvoorbeeld de hele tijd licht te schijnen. Zetten we het uit, is het genoeg geweest, zetten we het licht uit.
9: Ja.
10: En gaat het medicijn klaar uit het lichaam.
9: Hoe weet je of het genoeg is geweest? Want je wil uiteindelijk dat ding het hele tumor kapot maakt.
10: Ja, goede vraag. Nou, ons medicijn is toevallig ook fluorescent, dus hij geeft licht. Dus je kan zien als het er zit. En op het moment dat je dus licht schijnt, dan gaat het licht gaat langzaam daar weg uit die tumor. Dus je merkt na een tijdje dat er steeds minder medicijn uit zit.
9: Ja.
10: En na een tijdje heb je het medicijn opgebruikt, zeg maar. Dan is het klaar.
9: Oké, maar dan hoe weet je dan vervolgens of het gewerkt heeft?
10: Ja, dat zie je. Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel proeven gedaan. Mm-hmm. Zowel in het lab in de Universiteit Utrecht, waar we al 10 jaar mee bezig zijn. Ook in dieren, maar ook de laatste tijd in katpatiënten. Dus dat zijn huisdieren van mensen met een tumor.
9: Ja.
10: En die we behandelen met onze medicijnen. En op basis daarvan kunnen we dan bepalen, oké, hoeveel licht is er precies nodig? Hoeveel medicijn moeten we injecteren? En daar zijn we dus bezig om die combinatie goed te...
9: Ja, en dan zou je dus precies weten van bij zo'n grote tumor op die plek moeten we zoveel
10: medicijn
9: doseren.
10: En zoveel licht.
9: Oké, dus ook je bent dus nu eigenlijk in die fase dat je echt al kijkt hoeveel medicijn is er exact nodig, maar nog niet op mensen geprobeerd. Klopt dat?
10: Klopt, ja. Okay. We weten dat het werkt in dieren. We weten dat het goed werkt. En nu... Ja. Zijn we samen met Remco bezig om de stap naar mensen te maken.
9: Ja, Remco, dit is dus duidelijk wel wat een groot verschil dit voor een patiënt gaat zijn. Want dan is er dus daarna ook in principe geen operatie meer nodig, want die tumor is kapot.
11: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. En natuurlijk wat Bas al zegt, verder moet alleen gaan zoeken nog hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Mm-hmm. Dat is nou precies waarvoor we recent een grote subsidie van het KWF gekregen hebben.
9: Ja, KWF kankerbestrijding. Ja. Ruim 4,5 miljoen hebben ze gegeven voor dit onderzoek.
11: Ja, en dan gaan we dus kijken bij patiënten. Want normaal gesproken als je een nieuw medicijn hebt, dan ga je bijvoorbeeld een antikankermedicijn, ga je steeds de dosis langzaam verhogen om te kijken of het tolerabel is voor die patiënten. Totdat het te veel bijwerkingen geeft. Stapsgewijs doe je dat.
9: Ja.
11: En hier hebben we natuurlijk één het medicijn wat we dan stapsgewijs moeten kijken wat toelaatbaar is en effectief is, zeg maar. En aan de andere kant hebben we natuurlijk het licht, waar we ook moeten kijken van hoeveel licht heb je nodig. Dus het zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. En daarvoor dat is de bedoeling van het onderzoek wat we gaan doen.
9: Ja, en de vraag is natuurlijk, gaat dit op elke soort tumor werken? Want jij zei net al aan het begin, er zijn veel verschillende soorten tumoren. Ja. Denk jij dat dit op elke tumor toepasbaar kan zijn?
11: Nee, ik denk uiteindelijk, wat is het ingewikkelde bij ons ook verder, dat je natuurlijk kijkt van bijvoorbeeld even de fotodynamische therapie daar gelaten, maar bijvoorbeeld in de mondholte weten we dat bestraling veel bijwerkingen geeft. Ja. Dan is de primaire keus, als het kan, is opereren. Aan de andere kant bijvoorbeeld in de keelholte is opereren ingewikkelder omdat je er moeilijker bij kan. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk allerlei andere soorten behandelingen voor, maar is meestal de eerste keus juist bestraling. Nou, en ik denk dat de fotodynamische therapie ook zijn weg moet gaan vinden.
9: Van wat? Waar is dat het meest behulpzaam?
11: Waar is het meest behulpzaam? En in eerste instantie zal dat meer de grote oppervlakkige tumoren zijn. Ook vanwege de penetratie van het licht. En later, en er zijn natuurlijk wel trucs voor ook om het licht in diepere weefsels te krijgen, zal dat het gaan worden. Maar dat is zoeken. Het is natuurlijk zoeken van, hoeveel functie behoudt, hoe oncologisch dat is. Het zal niet gelijk in één keer de andere behandelingen overbodig maken, maar wel denk ik een hele belangrijke pijler zijn in het arsenaal ook van de verschillende behandelingen en zoekend wat bij een bepaalde patiënt past. Hè. Het is de tumor, maar het is ook wat bij de patiënt past, wat die kan verdragen.
9: Wat de eventuele neveneffecten gaan zijn, et cetera.
11: Precies,
9: daar moet je met heel veel dingen natuurlijk rekening houden. Zoals, als ik dan hoor dat het op een gemiddelde tumor dus zou moeten kunnen werken, dan denk ik, hoofd-hals, heel fijn, maar dit kan dus ook misschien wel in de rest van het lichaam.
10: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk niet alles doen, maar het kan werken voor verschillende typen tumoren. Wat belangrijk is om te onthouden, is we activeren ons medicijn met licht. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld een tumor in het bloed hebt, als je leukemie hebt, dan zouden we in theorie alles moeten overal licht moeten schijnen.
9: Dat kan niet. Nee, of je moet onder een megalamp gaan liggen.
10: Ja, maar dat verliest eigenlijk het hele idee van het medicijn, is dat je het juist heel lokaal activeert en heel hoog doseert. Mm-hmm. Dus onze therapie gaat vooral heel goed werken voor tumoren die bij het moment van diagnose nog niet uitgezaaid zijn. En die bijvoorbeeld op één plek zitten en daar heel veel last geven. Dus bijvoorbeeld is daar hoofd-halskanker natuurlijk het perfecte voorbeeld voor.
9: Omdat het ook zo dicht aan de oppervlakte ligt, die tumoren. Hè? Ik bedoel, hoofd-hals is relatief klein. Het is een kleine oppervlak. Ja.
11: En het is te bereiken makkelijk natuurlijk. Hè? De opening, je mondholte, je keelholte is er al natuurlijk. En wat Sebas natuurlijk zegt voor uitzaaiing, bijvoorbeeld naar lymfeklieren, dat gaat het niet worden. Maar wordt het zoeken met combinatiebehandelingen van fotodynamische therapie en opereren of bestralen.
9: Ja.
11: En natuurlijk voor dieper gelegen tumoren. Je moet er wel bij kunnen met het licht.
9: En dan is natuurlijk ook de vraag, Remco, hoeveel mensen, patiënten, specifiek met hoofd-halskanker, denk jij hiermee jaarlijks te kunnen helpen?
11: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want als we aan het begin staan nog van een ontwikkeling van een nieuwe behandeling.
9: Want hoeveel mensen nu per jaar krijgen deze diagnose gemiddeld?
11: Hoofd-halskanker als totale groep zeg maar 3200 mensen per jaar.
9: Per jaar, ja.
11: Dus dat is niet heel veel, zeg maar.
9: Maar nog steeds een serieus aantal.
11: Serieus aantal, zeker.
9: Ja, ja.
11: En daar zitten alle stadia door elkaar heen. De een is beter te bereiken dan de ander. Ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar het zullen wel honderden patiënten zijn.
9: Dat, honderden.
11: Nou ja, als het is wat we denken dat het gaat worden. Want dat is echt de toekomst nog, zeg maar.
9: Ja, tuurlijk.
11: We hebben nog heel veel informatie nodig om eigenlijk zo'n uitspraak te kunnen doen. Dus ik neem graag nog een beetje terug die uitspraak.
9: Ja, zoals hoe dichtbij ben je daarbij dat we echt de eerste patiënten gaan zien bij wie je dit gaat proberen?
10: Ja, er is natuurlijk heel veel geld nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen. Want nu maken we in het lab, het werkt op dieren. De volgende stap is het op grote schaal maken. We moeten 10.000, 100.000 keer zoveel produceren om het in mensen te gebruiken.
9: Ja.
10: Daar heel veel geld voor nodig. En vervolgens gaan we dus de klinische studie doen met Remco. En daar hebben we ook het geld van het KWF kankerbestrijding voor gekregen.
9: Mm-hmm.
10: Als we nu al het geld beschikbaar zouden hebben, zouden we in 2 jaar in mensen kunnen zijn.
9: Kunnen starten. Over 2 jaar kun je dan starten.
10: Ja.
9: Maar dan moet je nu vandaag eigenlijk het geld regelen.
10: Ja, voor 2028.
9: Ja. Want wat heb jij nu, Sebas, als belangrijkste resultaten gezien van deze dierproeven?
10: Ja, dus ik wil even goed benadrukken. Het zijn niet alleen dierproeven, maar het zijn ook katpatiënten die we hebben geholpen. Dus dierproeven zijn dieren die een tumor geeft en volgens probeert te genezen.
9: Mm-hmm.
10: Wat wij hebben gedaan is 1 stap verder en er wordt niet zo heel veel gedaan. Dat zijn katten van mensen die bijvoorbeeld een tumor op de tong hebben. Dus die katten stoppen met eten.
9: Ja.
10: Die moeten die gaan naar de dierenkliniek en zien
9: daadwerkelijk zieke
10: tumor.
9: Katten. Ja.
10: Daadwerkelijk zieke katten.
9: Uh-huh.
10: En die kunnen wij helpen om hun primaire tumors, de grote primaire tumor, om die te laten verwijderen.
9: Ja.
10: Dat is wel heel cool, denk ik. Want dan laat je niet alleen maar zien, het werkt in het lab of een proefschaaltje of in muizen die je eerst een tumor geeft.
9: Nee,
10: maar
9: het is echt op een huisdier van iemand die al ziek was.
10: Ja, exact. Ja.
9: En daarvan was het resultaat was gewoon geslaagd. Dit werkt.
10: Ja, de primaire tumor, dus de tumor waarmee het begint, die kunnen we wegdoen. En wat we ook hebben laten zien daar, is dat we niet alleen vanaf de buitenkant licht kunnen schijnen, maar we kunnen ook met bijvoorbeeld een draadje die licht geeft, kunnen we ook diep in de speekselklier of in de tong zo het licht toepassen.
9: Vanuit inwendig. En heeft dat voordelen als je toch dichterbij komt met die lamp?
10: Voor de hoofd-halskanker hoeft dat niet per se voordelen te hebben. Maar je kan je voorstellen, als wij later willen gaan kijken, bijvoorbeeld hersentumoren is ook een groot probleem. Zit vaak op één plek.
9: En heel diep.
10: Heel diep. Daar kan je bijvoorbeeld met zo'n lichtdraadje wel bij. Dus we proberen ook meteen te kijken, hoofd-halskanker is een van onze toepassingen. Dat is onze focus. Daar gaan we hard mee aan de slag. Maar we willen ook graag open blijven van, wat zijn andere mogelijke manieren om dit medicijn toe te kunnen passen.
9: En zometeen, als die patiëntenstudie gaat starten, dan begin je dan daadwerkelijk met patiënten of begin je met gezonde mensen?
10: Ja, je begint met patiënten bij kanker. Dus dat is een fase 1 klinische trial. En daarmee ga je ten eerste kijken, is het veilig? Dus je gaat beginnen met een lagere dosis, dan ga je steeds hoger.
9: Mm.
10: En je gaat ook met het licht beginnen met een lage dosis en dan ga je steeds hoger.
9: Ja.
10: En dan ga je kijken of het veilig is voor die patiënten.
9: En hoe zit het dan met de bijwerkingen van deze nieuwe behandeling?
10: Ja, je gebruikt een licht activeerbaar medicijn. Dat betekent op het moment dat je het injecteert, dat je voor korte gedurende tijd reactief bent op licht. Dus in die tijd moet de patiënt in het donker verblijven. Bij ons is dat ongeveer 1 uur voor de behandeling. En we denken rond de 2 tot 4 uur na behandeling. Dat je dus in het redelijk donker moet blijven. Of in ieder geval binnen. Je moet niet in de zon gaan liggen. Wat we verder zien is al hoe het medicijn werkt. Dus op het moment dat we licht schijnen op de plek van de tumor, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld een wondje hebt op je arm.
9: Ja.
10: Het wordt de dag erna wordt het redelijk donker. Je krijgt een korst en vervolgens heelt de huid zich vanzelf. Dus het ziet er heel mooi cosmetisch goed uit. Dat is wat we tot nu toe zien bij de muizen, maar ook bij de katten.
9: Oké, dus dit is het. Dus er zijn geen risico's op dat er iets misgaat, op schade. Dat heb je in elk geval nog niet gezien bij die proefdieren.
10: Bij de proefdieren niet, bij de katten ook niet. Wat we wel voor moeten zorgen is dat je dus in het donker blijft gedurende de tijd. Dus de uur voor behandeling en de 2 tot 4 uur na behandeling.
9: En als je dat niet doet?
10: Als je dat niet doet, dat gaan we denk ik niet testen. Wat we bij de katten zien is eigenlijk geen probleem, maar die hebben ook haar overal.
9: Ja.
10: Maar wat we denken dat je bijvoorbeeld dus brandplagen kan krijgen, zoiets dergelijks.
9: Oké. Maar goed, hè, dus dit is het wat dat betreft qua bijwerkingen.
10: Wat we tot nu toe hebben gezien.
9: Dus zeer controleerbaar. Ja, als je maar in het donker blijft.
10: En het mooie is, als je het licht uitzet, is het medicijn dus inactief, dus doet het niks meer. En dat is natuurlijk heel mooi ten opzichte van gewone therapieën die lang in het lichaam blijven, die overal schade kunnen uitrichten.
6: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
9: We praten over een nieuwe behandeling van hoofd-halskanker met licht. Te gast zijn hoofd-halschirurg Remco de Bree van het UMC Utrecht en Sebas Pronk van biotechbedrijf Lumox. En zij werken allebei aan het kankermedicijn dat de tumor zelf opzoekt en dan pas gaat werken als de arts er met licht op schijnt. Sebas, dus de eerste patiëntstudies die staan dan hopelijk op het punt van beginnen. Hè, als we het hebben over een zorgtraject, dat duurt heel erg lang.
10: Ja, ja.
9: Jullie zijn al 10 jaar bezig. Nou, laten we hopen over 2 jaar dat de eerste patiënten inderdaad werkelijk echt gebruik van kunnen gaan maken. 4,5 miljoen euro. Ja, het klinkt als gigantisch veel geld wat je van KWF krijgt. Heel lullig, dat is het natuurlijk helemaal niet.
10: Nou ja, het is ook veel geld en het is heel veel geld van de donateurs. Dus daar zijn we heel erg blij.
9: Voor zo'n groot onderzoek.
10: Nee,
9: natuurlijk.
10: Het is niet genoeg om alles te doen en alle patiënten, of zelfs niet de eerste 30 patiënten te behandelen.
9: Hoeveel heb je nodig?
10: We hebben ongeveer 20 miljoen euro nodig om vanaf deze fase naar tot en met de fase 1 klinische trial helemaal gedaan te hebben.
9: 20 miljoen, ja. Waar ga je het vandaan halen?
10: Ja, hopelijk een mix van funding. Dus we hebben geld, investeerders zijn we mee bezig. Dus venture capital. KWF heeft een grote duit in het zakje gedaan. Je hebt ook leningen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een lening van het NWO gekregen. En we zijn ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar een innovatiekrediet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanbiedt. Mm-hmm. En de rest van het geld moet echt komen van investeerders. Dus dat kan durfkapitaal zijn, dat kunnen angels zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om geld op te halen. Ja. Maar daarvoor moet je ook een goed businessplan hebben.
9: Ja, precies. En dat is wel aardig, hè? Want Lumox, jullie biotechbedrijf, is ook echt een spin-off van de UMC Utrecht. Ja. Jij bent begonnen als onderzoeker.
10: Ja, klopt. Ja. Dus ik ben begonnen als onderzoeker. Ik heb mijn promotie gedaan aan de UMC Utrecht.
9: Ja.
10: En mijn collega, mijn medeoprichter Irati, die heeft haar promotieonderzoek gedaan precies over dit onderwerp.
9: Ja.
10: En zij was eigenlijk klaar met haar boekje en ze liet al deze data zien. En ik dacht, wauw. Dit is echt fantastisch. Ze laten ze in muizen, maar ook in die katten zien van, hey, het medicijn werkt.
9: Mm-hmm.
10: En heel vaak wordt zo'n boekje dan gepubliceerd. Dat is fantastisch, krijgt veel aandacht. Maar vervolgens blijft dat bij een wetenschappelijk boekje.
9: Moet naar de markt.
10: Dit moet naar de markt, dit moet naar patiënten toe. En dat is eigenlijk hoe we dit zijn begonnen. Dus 10 jaar onderzoek, dat wordt binnen de universiteit gedaan. Met Lumox zijn we nu ongeveer 2 jaar bezig.
9: Je wil uiteindelijk dit product op de markt. Wat heel erg belangrijk is in Nederland natuurlijk, of we het gaan vergoeden, is de prijs.
10: Ja.
9: Ja, wat kunnen we zeggen over hoe duur dit medicijn gaat worden?
10: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is eigenlijk ook niet aan mij. Want voordat je op de markt bent, moet je eerst een fase 3 klinische trial doen. En dat kost honderden miljoenen.
9: Honderden miljoen. Ja. Dus die 20 miljoen is echt het begin.
10: Dat is het
9: voor
10: begin.
9: Die paar 30.
10: En om realistisch te zijn, zijn wij niet degene die honderden miljoenen gaat ophalen.
9: Daar heb je een farmaceut voor nodig.
10: Daar heb je inderdaad een farmaceut voor nodig. Dus wat wij kunnen doen als start-up zijnde, is laten zien, hey, het medicijn werkt in mensen. Misschien werkt het iets beter dan wat er al is voor een bepaalde subgroep van patiënten. En vervolgens moeten we de interesse gaan wekken van een grote farmaceutische partij die de fase 3 gaan doen.
9: Mm-hmm.
10: En die gaan we dan vervolgens ook de prijs bepalen, denk ik, in overleg met de overheden. Wat denk ik wel goed is om te noemen, is dat ons medicijn is een redelijk snelle behandeling. Dus patiënten kunnen worden geïnjecteerd met het medicijn. Een uur later wordt licht geschenen. En vervolgens blijven ze niet wekenlang licht reactief, maar kunnen ze redelijk snel naar huis.
9: Ja.
10: Dat betekent dat je een hoop ziekteopname tijd scheelt.
9: Ja, je hoeft niet dagen in een donkere kamer in het ziekenhuis te liggen.
10: Nee, klopt. Uh-huh. En je hoeft ook niet 35 keer achter elkaar bijvoorbeeld radiotherapie te krijgen. Dat je elke keer naar het ziekenhuis moet. Dus we hopen ook dat we een hoop maatschappelijke kosten kunnen besparen.
9: Ja.
10: En bijvoorbeeld ook eventueel misschien logopedie, die misschien bij een bepaalde soort operatie in het strothoofdgebied wel nodig is. Hoe kan bij ons bijvoorbeeld voorkomen kunnen worden?
9: Ja, omdat je die nevenschade niet meer hebt.
10: Ja, dus de prijs van de medicijnen wordt niet alleen maar bepaald aan de hand van de kosten. Hoeveel is het duur
9: met lab om te maken? Kostenbesparing natuurlijk.
10: Maar ook de kostenbesparing en eventueel het aantal levensjaren wat je wint.
9: Jij zei al even, jullie allebei, hopelijk als alles mee zit, zouden jullie over 2 jaar kunnen beginnen met die patiëntstudies. Hoe realistisch is dat beeld? Of is er echt nu nog wel, er zijn zoveel hobbels nog te nemen, dat het realistischer is om eerder te mikken over 3 of 4 jaar?
10: Nou, wetenschappelijk weten we wel dat het medicijn goed genoeg werkt en dat het getest kan worden in mensen.
9: Mm.
10: Wat we nu moeten doen is het opschalen van het medicijn. Dus we maken het nu in het lab op milligram schaal. Uiteindelijk moeten we naar 10 à 100 gram. Dus dat is natuurlijk enorme opschaling. En dat is niet alleen maar, oh, we doen het gewoon 10 keer zo groot. Nou ja, als je een taart bakt, je gaat hem opeens 10.000 keer zo groot maken, kom je ook allemaal problemen tegen.
9: Mm-hmm.
10: Dus dat is nog wel echt een grote stap waar we doorheen moeten. Dus het opschalen van de productie van het medicijn. We hebben los van elkaar laten zien dat die lama-antilichamen die kunnen opgeschaald worden. Het licht activeerbare medicijn kan opgeschaald worden. Nu de koppeling nog, dat moeten we nog laten zien.
9: Ja, en daar is vooral een farmaceut voor nodig, denk ik. En veel geld, ja. Nou ja, die farmaceuten hebben vaak ook veel geld om dit soort dingen natuurlijk op te schalen.
10: Ja.
9: Dit loopt nu al zo'n 10 jaar, Remco, je zei het al. Waar hoop je over 5 jaar te staan?
11: Over 5 jaar, ik denk dat we zouden willen dat het duidelijk is waar de toepassingen zijn. Ik denk dat we er dan echt wel zijn dat we weten hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Ik denk dat we dan in ieder geval in de oppervlakkige tumoren, waarbij je het gewoon van buiten kan belichten, dus niet die fibers of die holle katheters waardoor je licht brengt in dieper in tumoren. Ik denk dat we daar dan wel toch wel geschikte behandeling voor hebben.
9: Ja.
11: Alleen dan gaat het nu toch verder nog van, goh, kan je nog meer ermee? Kan je andere toepassingen? Kan je dieper gelegen tumoren doen? Kan je grotere tumoren doen? Etcetera. Dus ik denk over 5 jaar dat we dat wel moeten kunnen. Dus misschien, ik weet, de doorlooptijd is lang natuurlijk, maar er is al echt wel heel veel data zijn er. En ik denk echt al dat we er kunnen zijn. En
9: ja.
11: Ja.
9: Zou het voor jouw werk veel veranderen? Want ik bedoel, jij moet natuurlijk ook met de mensen die al uitzaaiingen hebben, moet je toch blijven opereren. Ja. Chemo en bestralingen blijven ook nodig. Maar dit komt er eigenlijk bij.
11: Nou, aan de ene kant maak ik me graag overbodig. als er geen kanker meer zou zijn. En de andere kant, ja, gaat het toch om wat er is, blijft genoeg werk als je dat bedoelt. Ja. Het gaat er met
9: name het verandert niet wezenlijk. Hè? Bedoel, nee. Je gaat niet alleen maar meer met lampjes schijnen.
11: Nee.
9: Er gebeurt wel meer.
11: Nee, en we hebben natuurlijk ook gezien, uiteindelijk de radiotherapie heeft zich ook verder ontwikkeld steeds. Maar wat vroeger geopereerd werd, wordt tegenwoordig bestraald. De diagnostiek, het palet verandert wel iets. Maar uiteindelijk, ja.
9: Je bent nog niet overbodig.
11: Dat denk ik niet.
9: Sebas, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met dit medicijn?
10: Over 5 jaar hopen we dat we hebben kunnen laten zien dat het goed werkt bij de eerste patiëntengroep. Vervolgens zou ik heel graag dan dit medicijn kunnen of willen verkopen of willen uitlicenseren naar een grote farmaceutische partij die ermee aan de slag kan om het wereldwijd beschikbaar te maken. En dan wil ik heel graag doorgaan met bijvoorbeeld vergelijkbare type medicijnen voor andere type tumoren te ontwikkelen. Ja. Bijvoorbeeld in de longen, in de hersenen. Nou ja, ideeën genoeg om deze technologie ervoor te gebruiken.
9: Echt uit te rollen, verder te ontwikkelen. Eigenlijk volwassen te maken dan.
10: Ja, klopt.
9: Ja. Mooi, heel veel succes daarbij. Dankjewel. We blijven jullie volgen. Dank jullie wel voor jullie komst. Sebas Pronk, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. En Remco de Bree, hoogleraar hoofdhalschirurgische oncologie en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we nog wat langer door. En dan met name over de stap die Sebas maakte van onderzoeker naar ondernemer. Want hoe maak je nou van een fonds in het lab uiteindelijk een bedrijf? En in Nederland is dat toch best wel lastig. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter... of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
6: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
7: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
8: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
7: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
8: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
7: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
8: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
9: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een zwaar ongeluk gisteravond op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. 3 auto's botsten op elkaar, er vielen 3 doden en 5 gewonden. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk. Een van de auto's sloeg over de kop en kwam ondersteboven tegen de vangrail terecht. De dijk is sinds ongeveer 1 uur weer open. Massadonor Simon zegt in een brief aan ouders dat hij in totaal 199 kinderen heeft verwekt, meldt Nieuwsuur. Dat zijn er een stuk meer dan de 120 kinderen waar het tot nu toe over ging. Simon zegt verder sorry voor het feit dat hij zo lang onduidelijk was over het aantal, en ook meldt hij dat hij nu gestopt is met doneren. Een steekpartij gisteravond aan de achterkant van het Centraal Station in Amsterdam. 4 mannen raakten gewond, onder wie de verdachte. Hij en nog 2 anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet duidelijk, maar levensgevaar zou er niet zijn. Voor de steekpartij zouden zijn gevochten. Het lijkt erop dat een kleine meerderheid van de IJslanders ervoor openstaat om tot de EU toe te treden. Bij een eerste tussenstand van het referendum heeft iets meer dan de helft voor nieuwe onderhandelingen gestemd. In totaal kunnen ongeveer 270.000 mensen hun stem uitbrengen. En in de Eredivisie is koploper AZ na 4 duels nog altijd ongeslagen. Gisteravond wonnen de Alkmaarders met 5-2 van Go Ahead Eagles. NEC won uit met 3-1 van PEC Zwolle. En Excelsior won de stadsderby tegen Sparta met 2-1. Vandaag komen onder meer Ajax, Feyenoord en PSV in actie. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
12: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Ligayo Wijnen en Arjan Elbers.
13: Je loopt samen door de gang, allebei een kopje koffie in de hand, wat gespeelde beleefdheden en een zogenaamd luchtige opmerking. De spanning bouwt op. Dan gaat de deur van het kamertje dicht. Je hoopt op een open en verbindend gesprek van beide kanten, maar al snel verandert het in een ongemakkelijk HR-steekspel vol protocollen, competenties, ontwikkelpunten en nog meer corporate bla bla. En voor je het weet zit je in een gesprek waar eigenlijk niemand wil zijn, laat staan dat je er blij van wordt. Het functioneringsgesprek. Ik ben Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week, gelukkig dat je er weer bent, Arjan. De vakantie was te lang. Onze vaste recruitment- en arbeidsmarkt-expert Arjan Elbers. En onze gast is filmmaker Maartje Bakers. Welkom. Maartje, je hebt voor de film The Manager een aantal functioneersgesprekken gefilmd. Hoe zou jij een functioneersgesprek, of in ieder geval de gesprekken die je hebt gezien, nu in één woord samenvatten?
14: Goed om te benoemen. Het is een film, maar het is een documentaire.
13: Aha,
15: docufilm, ja.
14: Een docufilm. Toch wel redelijk cringe.
13: Cringe! Oh ja, ik zeg niks. Maar ik vind het een mooie omschrijving. We praten er zo meteen over verder. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws van afgelopen week en vandaag over werk. Arjan, op Schiphol worden speldenprikjes uitgedeeld.
15: Ja, de meeste mensen hebben het wel meegekregen. Er zijn 2 dagen werkonderbrekingen op Schiphol. En dat zit hem in de beveiliging. Wat is daar nou gebeurd? Er zijn allemaal beveiligingsbedrijven. En die zijn recent van 5 partijen naar 3 partijen gegaan. Schiphol, de directie dacht, dit is veel beter voor ons. En wat blijkt in de praktijk? De werkdruk die is ontzettend toegenomen. En het ziekteverzuim is vrij aardig gestegen, dus mensen hebben daar last van. En ze hebben eigenlijk gisteren en vandaag verschillende korte werkonderbrekingen aangekondigd van een kwartier. Hebben ze ook uitgevoerd. En het is een actie die is aangejaagd door FNV en CNV. En het doel is natuurlijk om de directie van de grote luchthaven in de actiestand te krijgen om hier snel wat aan te gaan doen.
13: Ja, en wat vind je ervan? In die zin, we hoorden je laatst ook over een staking op het spoor. Daar vond je wat van. Wat vind je van deze aanpak?
15: Ik vind de onderbreking van een kwartier vind ik eigenlijk heel sympathiek.
13: Waarom?
15: Omdat de vorige keer FNV opriep tegen het sociaal zekerheidsstelsel om het halve spoor plat te leggen, waar gewoon heel Nederland last van heeft, zeggen ze nu bij die beveiligers van jongens, we doen het een paar keer een kwartier per dag.
13: Het kan tot 30 minuten extra tijd opleveren voor reizend Nederland en meer.
15: Dat klopt.
13: Dat is toch niet sympathiek?
15: En dat is vervelend, maar ze hadden ook kunnen zeggen, jongens, we gooien alles plat en we gaan niet en er wordt niet meer gereisd.
13: Ja.
15: En de mediawaarde, joh, iedereen heeft erover, iedereen schrijft erover, dus die is net zo groot. Dus er is goed over nagedacht.
13: Het is goede marketing wat dat betreft.
15: Ik vind het goede marketing.
13: Ja. Hey, nog meer marketing. Een 64-jarige man. Die neemt een fikse bedrag mee. Hij had een grote liefde voor vlees.
15: Ja. Die man die kreeg 2,5 ton mee na zijn ontslag.
13: Ja, en waar was het? In Nederland of elders?
15: Dat is Nederland.
13: Ja.
15: Een Nederlandse man werkt bij een vleesgroothandel. In een productiebaan. En het productiebedrijf had een zero-tolerance beleid. Als het aankwam op het meenemen van vlees.
13: Je mag geen vlees meenemen.
15: Dus blijf gewoon met je takken van het gehakt en de hamburgers af. Ja. Alleen in de praktijk gebeurde dat natuurlijk wel.
13: Vlees, ja.
15: Dus iedereen neemt wat vlees mee.
13: Tuurlijk.
15: La, la, la. Nou, die man die werd aangesproken eerder dit jaar op de parkeerplaats. En na controle bleek die goede man 4 hamburgers bij zich te hebben. En dat werden
13: 4 stuks.
15: Godverdorie. Ja, is niet flauw.
13: Nee.
15: En later bleken dat ongeveer de duurste hamburgers in de Nederlandse geschiedenis te worden. Ja. Voor de werkgever. Wat gebeurde er? Die man die werd geschorst omdat hij die hamburgers had meegenomen. Hij werd later ontslagen. Die goede man was het dan niet mee eens. Zocht een hele goede advocaat. En ze kwamen voor de rechter te staan. En die rechter zegt, we hameren het af. Jij krijgt 2,5 ton mee naar huis. Ja.
13: Wat was nu de clue? Waarom vanwege inconsistentie?
15: Zero-tolerance beleid was helemaal niet zo consequent uitgevoerd. Dus er waren niet op standaard geëikte momenten steekproeven. En er waren er wel eens meerdere mensen waarvan ze wisten dat er vlees mee werd genomen.
13: Ja.
15: Rechter zei, ja, je had prima als werkgever een andere sanctie neer kunnen leggen. Zoals een officiële waarschuwing of een keer een tik op de vingers. En waarom was dat bedrag nou zo hoog? En die man was 64 met 25 dienstjaren. Dus de kans dat hij ergens anders nog aan de bak kwam, was relatief klein, dus dure hamburgers.
13: Ja, misschien had hij ook wel mentale klachten, dat hij daarom af en toe wat vlees jatte.
15: Dat gebeurt, dat gebeurt. Heb ik van horen zeggen.
13: Ja, over mentale klachten gesproken, Arjan. Hoe gaan leidinggevenden daarmee om?
15: Ja, dit is echt geweldig. Ze denken, de leidinggevenden in grote meerderheid namelijk, dat ze wel heel erg goed bezig zijn en dat ze mentale klachten bij hun medewerkers prima en op tijd herkennen. In de praktijk blijkt dat wat anders, want er zijn ook een hoop medewerkers ondervraagd en die herkennen zich daar helemaal niet in. En dat blijkt Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van mentale zorgverlener HSK.
13: Discrepantie. Oei. Aan de lijn directeur Daan van Montfoort van HSK. Hallo Daan.
16: Hallo, goedemiddag.
13: Hoi. Er is nogal een verschil qua opvatting. Leidinggevenden denken dat ze het heel goed doen en op tijd zijn. Terwijl de werknemers die jullie hebben geïnterviewd zeggen van dat is helemaal niet zo.
16: Ja, dat klopt. Dat viel ons ook op. En dan gaat het eigenlijk om twee punten. Ten eerste, wat Arjan net al aangaf, het bespreken van het herkennen van mentale klachten, dat kan ik prima, 60%. En een medewerker zegt eigenlijk 25% herkent zich daar dan in. Dus er zit een enorm verschil in ieder geval in beleving. Ja. En vervolgens moet je er ook wat mee gaan doen. En dan moet je het gesprek erover gaan voeren. Tenminste, dat is wel de bedoeling. 13% doet dat overigens helemaal nooit, ook als ze de klachten wel herkennen. Maar ook daar zie je dat leidinggevende eigenlijk maar in 23% van de gevallen daar echt structureel gewoon aandacht in geven op reguliere basis.
13: Ja, dus leidinggevende in Nederland denkt dat ze het beter doen dan dat ze het eigenlijk doen. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan?
16: Zeker. Ja, dat hebben we niet onderzocht, want dit was natuurlijk gewoon een kwantitatief onderzoek naar wat vragen rond dit thema. Maar waar dat natuurlijk wel mee te maken heeft, dat het herkennen van psychische klachten is misschien niet zo eenvoudig als het lijkt. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat natuurlijk meer om hoe functioneert iemand. Is iemand wat vaker moe? Merk je andere irritaties? Hoe vang je dat op? En vervolgens ga je daar gelijk het gesprek over aan. En dat kan je beter gelijk doen dan dat je het aankijkt om te kijken van joh, wat zou het nou zijn? Wat als ik ernaast zit? Dus eigenlijk gewoon als je dat soort dingen aanvoelt als leidinggevende, doe er ook wat mee.
13: Ja, dus tip, als je iets ziet of vermoedt, moet je het gesprek aangaan. Als dan blijkt dat het niet zo is, kan dat misschien een beetje cringe worden. Maar aan de andere kant is het ook gewoon de verantwoordelijkheid van een werknemer om te zeggen, joh, ik zit hier en hier en hier mee en zo kun je me helpen. Ja. Waarom is dat zo'n spel van afwachten?
16: Ja, kijk, mentale gezondheid is natuurlijk in eerste instantie ieders verantwoordelijkheid. Maar ook medewerkers geven eigenlijk aan dat ze pas 67% die zoekt pas hulp binnen de organisatie als het werk eronder leidt of die uitvalt. Mm-hmm. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon te laat. Ja. Dus mentale krachten krijgen eigenlijk te laat aandacht, zowel door de dynamiek van de leidinggevende als van de medewerker. Ja. En daar speelt soms ook natuurlijk nog angst voor negatieve gevolgen, bijvoorbeeld voor een beoordeling of loopbaan. Dus dat soort dingen spelen mee. Dus daar moet je iets op verzinnen.
13: Ja, maar als we het nou heel bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen en de werknemer die merkt als eerste van hey, er speelt iets bij mij. En dan is het dan heel normaal als dat je dat dan direct zegt, dan ben je er volgens mij al, toch? Het is een utopie, maar ik denk drop hem eens.
16: Maar kijk, je moet leiding geven. Je moet medewerkers wel de mogelijkheid geven om dat te doen. Ja. En je hebt altijd verschillende type medewerkers. De ene is wat extroverter, die flapt alles eruit. Ja. Maar het gaat met name natuurlijk ook om die grotere groep die daar wat voorzichtiger mee is. Ja, hoe kan je daar vervolgens mee omgaan? Ik denk dat je daar toch een soort actieve strategie voor moet bedenken. Zowel vanuit de organisatie als vanuit leidinggevende. Ja. Want je ziet eigenlijk dat de klassieke geïnstitutionaliseerde routes van bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de HR, die worden echt nauwelijks gevonden. Dan heb je het echt over 10%, 20%. En ik denk eigenlijk dat we moeten kijken of we mentale gezondheid niet terug naar de werkvloer moeten krijgen en ook vooral de bestuurskamer in. Want daar begint het natuurlijk.
13: Daar gebeurt het.
16: Om hier ook. Ja, daar gebeurt het.
13: Ja, jij pleit voor andere en nieuwe routes. Dankjewel, Daan.
16: Zeker.
13: Daan van Montfoort van HSK. Dankjewel.
10: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
13: Ja, het functioneringsgesprek, een rituele dans die elk jaar terugkomt en waar iedereen een hekel aan lijkt te hebben, althans dat schijnt. Zowel de manager als de werknemer en filmmaker Maartje Bakers volgden een heel aantal van die gesprekken in haar film De Manager. Maartje, we gaan heel even naar een stukje van jouw film luisteren, de trailer.
17: Werkelijk prestatie en ontwikkeling.
18: Zelfstartend, structuur.
19: Een stukje strategie, een stukje visie.
18: Het helemaal zelf kunnen dragen, zo'n project, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap.
20: Ik werk me helemaal uit de naad.
21: Weet je, ik ben gewoon een heel groen persoon.
20: Ik voel me niet gezien.
21: Ik denk dat botste met rode personen.
22: Zit je me nu te discrimineren op mijn haken?
21: Ja, zeker weten.
13: Ja, Maartje, klinkt heerlijk, hè? Gisteren was de première. Wat fascineert jou nu zozeer aan dit onderwerp? En waarom heb je deze film gemaakt?
14: Het onderwerp fascineert me nog steeds. Ik heb 7 jaar aan deze film gewerkt, maar ik krijg er eigenlijk bijna geen genoeg van. Ik had bij mijn vorige werkgever, ook als maker ben ik freelancer, maar ik ben ook altijd in loondienst geweest. Had ik heel veel verschillende leidinggevenden. Ik heb daar 19 jaar gewerkt, maar ik heb 11 verschillende directeuren en teamleiders gehad. En daar vielen mij telkens weer mechanismes op. Of na verloop van tijd vielen mij steeds mechanismes op. Waardoor ik mij begon af te vragen van, is er iets wat leidinggevende bindt? Is het een menstype? Is het een soort die je kan bestuderen?
13: Wat zijn die mechanismes concreet?
14: De mechanismes zijn bijvoorbeeld dat ze allemaal na 2 jaar vertrekken. Dat er dan weer een nieuw iemand in de plaats komt. En dat iemand dan 1 jaar gaat kijken. Want dan in je eigen sollicitatiegesprek lijkt mij dat je dan zegt, nee, ik ga niet gelijk leiden. Ik ga eerst kijken en voelen en dan ga ik beslissingen nemen. En dan na 1 jaar werden de beslissingen genomen. Dat waren dan vaak in het onderwijs. Hadden we of iemand die heel veel van onderwijs wist en dan niet zo goed kon managen. Of we hadden een hele goede manager die weinig van onderwijs wist. Dus dat is voor onderwijs heel lastig om goede leidinggevenden te vinden. En dan werden heel vaak beslissingen genomen, maar dat voelde voor mij dan niet als de goede beslissingen. Ja. Ja, en dan gingen we door naar de volgende. Dus dat was een van de mechanismes. En ondertussen had ik dan ook functioneringsgesprekken met hen. En dat waren voor mij zulke rare momenten in het jaar. Ja. Waar ik zo verward eigenlijk telkens naar buiten kwam.
13: Bijna bevreemdend. Ja. Nu heb je voor een hele stilistische aanpak gekozen. Het is heel mooi gedraaid en heel cinematografisch met mooie shots. Ook een beetje, soms denk je dat je naar Kees van Koot en Wim de Bie aan het kijken bent. Of een soort Frans Bromet, maar dan zonder vragen. Waarom heb je voor deze aanpak gekozen?
14: De manager, het zijn dus allemaal echte mensen. Het zijn echte gesprekken. En je komt echt achter gesloten deuren in de film. Het is een documentaire. Dat is denk ik belangrijk om nog even te benadrukken. Je kijkt de manager in de ogen. Want de manager kijkt recht in de camera. Maar de kijker de gesprekspartner zit achter de camera.
15: Ja, als je voelt door de hele film, of docufilm, eigenlijk dat er tegen jou gesproken wordt. Rechtstreeks.
14: Ja, dus als jij in de bioscoopzaal zit, het is een bioscoopfilm. Ja. Dan kijkt die manager jou eigenlijk de hele tijd strak aan. En daardoor wordt het bijna jouw manager. En dat vind ik interessant, want dan word je als publiek uitgedaagd om je echt actief te moeten verhouden tot wat daar in beeld gebeurt.
13: Ja. Wat is je doel, of wat is het doel met deze film?
14: Ja, je kunt deze film op heel veel manieren bekijken. Ik denk dat je ook op heel veel thema's iets uit kan halen. Maar wat voor mij het meest prangende is dat we leven in een kapitalistische wereld. We denken vanuit een neoliberaal gedachtegoed over hoe we vinden dat we moeten presteren. We hebben al heel veel top-down leiderschap nog steeds, waarbij de hiërarchische structuur in een organisatie heel duidelijk is. Waarbij HR-afdelingen gaan bedenken wat leidinggevenden met hun personeel moeten bespreken. Waarbij het natuurlijk gaat over dat er resultaat geboekt moet worden en dat er hopelijk winst of bezuiniging of dat er daarop gestuurd wordt. En eigenlijk bepaalt dat heel erg hoe we met elkaar omgaan. Ja. En mijn relatie met mijn teamleider.
13: Dat is zeg maar wat het is. En wat is dan jouw doel met deze film?
14: Ja, ik vind, kijk, we besteden superveel geld aan cursussen. Leiderschapscursussen of communicatiecursussen of psychologie voor managers. Mooie connecties zag ik met jullie vorige item daarnet ook. En daar betalen we ons helemaal blauw aan, maar dat is altijd binnen de kaders van het heersende systeem. Dus nooit denkt iemand, hey, misschien moeten we dat systeem zelf eens even bekijken. Zien of daar misschien kaders in zitten, waardoor die psychologie die we ook aan managers proberen te leren niet helemaal gaat werken, omdat we binnen die lijntjes zitten te denken.
13: Ja.
14: Want als je mij vraagt, begint een functioneringsgesprek, is eigenlijk wel ongemakkelijk voordat het gesprek begint.
13: Zeker.
14: Want we gaan met z'n tweeën, achter gesloten deuren. Er is één persoon met meer macht dan de ander. Die heeft ook het laatste woord. Vaak moet er iets ondertekend worden. Dat komt in een dossier. En dan willen we wel met elkaar een mooi psychologisch veilig gesprek voeren. Ja. Waarin we ook elkaar kunnen helpen en ondersteunen.
13: Helder.
14: Dat zijn tegengestelde belangen.
13: Snap ik, ja. Laten we eens de gesprekken induiken. We hoorden onder andere het volgende stukje van een gesprek.
0: Zo, hallo Bastiaan.
1: Hi.
0: Hoe is het ermee?
1: Ja, goed eigenlijk.
0: Want het was natuurlijk wel de tijd bewoog al flink, hè? De afgelopen weken en maanden wel.
1: Ja, voor jou. Absoluut. Ja.
2: daar heeft natuurlijk geuit naar in de paniekaanval van vorige week.
1: Ja.
2: Ben je een beetje tot rust gekomen nu?
1: Ja, ik ben er nog niet, merk ik.
2: Waarin voel je dat dan nog? Dat je dan
1: nou, ik voel me nog wat gespannen, zeg maar. Meer van dat. Ik zou het vervelend vinden als zo'n paniekaanval of iets dergelijks, als dat op kantoor gebeurt.
2: En want over 2 maanden is het zover. 30 april toch? Loopt je contract af?
1: Ja, klopt.
2: Ja, oké, okay, ja, precies. Ja, we hebben nog wel wat dingen te doen daarvoor ook. Hè? Hoe kijk jij daarna van wat wil jij nog op gaan pakken de komende tijd? Wat zijn nu jouw punten voor ontwikkeling?
13: Ja, Arjan, jij moet lachen. Maar Maartje, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Wauw.
14: Ik hoorde een
13: soort knock-out op het eind.
14: Ja, dit is heel interessant. Want dit is een organisatie die super veel werk heeft besteed aan menselijk leiderschap. En die dat super belangrijk vinden. Daarom durft dus ook mee te werken aan de film.
15: Allemaal coaches in huis en
14: ze hebben middelen die ze in kunnen zetten om medewerkers die ergens in de knel zitten, om die ook te kunnen helpen en te begeleiden. En dat kost geld. En dat geld hebben ze, dat bieden ze aan zo'n medewerker. Maar dat menselijk leiderschap mondt misschien soms toch uit in uiteindelijk toch weer de meetlat die ergens gelegd wordt en waardoor er een termijn is, in dit geval een aflopend contract, waardoor ook een dilemma ontstaat van wat moet je daar nou mee doen? Moet je nou als leidinggevende moet je meebewegen? Moet je... Het is ingewikkeld.
13: Ja, ik heb het stukje gezien. Ik vond het ook een beetje schrikbarend. Eerst was het heel meegaand en verbindend, omdat die persoon dus een aanval had gehad, een angstaanval. En er was intern een oplossing voor. En iemand een coach, et cetera. Ja. En dan in diezelfde zin van je contract loopt af, dan zet je iemand wel in één keer op scherp.
14: Ja, maar dat is misschien ook hoe onze macht is ingedeeld. Hè? Want deze manager is een manager, die zit in het midden. Dus het is niet de topmanager.
13: Het overkomt hem of haar ook.
14: Hij heeft natuurlijk kaders waarbinnen hij ook weer de opdracht krijgt om te moeten handelen.
13: Ja.
14: En dat is het top-down leiderschap. Ja. Dus hij heeft macht, maar hij heeft ook beperkte macht. Mag hij dan zeggen, zullen we het nog even 2 maanden extra verlengen? Ik weet niet of hij dat kan doen.
13: Ja.
14: En dat is ook een punt. Er is een crush in het systeem, ook voor middenmanagement. En dat komt eigenlijk vanuit de top.
13: Je hebt heel veel van dit soort gesprekken gezien. Zijn managers goed in dit soort gesprekken? Of is jouw conclusie nu van, poepoe?
14: Ik vind ze best wel goed. Ze doen allemaal dingen die bij modern leiderschap horen. Ze herhalen dingen uit het gesprek. Ze hebben interesse in het persoonlijke leven van hun medewerkers. Ze denken mee over hoe mensen zichzelf weer op de rit kunnen krijgen als dingen tegenzitten. Dat vind ik best wel modern.
13: Ja, Arjan, je hebt de film ook gezien. Ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt, maar ook naar jouw poll.
15: Ja, wat me opviel was, voor mij zat dat hele fenomeen functioneringsgesprek in een van de eerste fragmenten. En die vrouw, een van die managers gaat zitten. Daar zijn we weer. Hè. En denk, dat gevoel heeft werkgever Nederland. En elke persoon die ooit een functioneringsgesprek in zijn of haar carrière heeft.
14: We moeten weer.
15: Daar gaan we weer. En het ongemak straalt er vanaf. Ik word heel ongemakkelijk van dit.
13: Die vrouw keek ook alleen maar naar haar laptop. Hè?
15: Ja, dus
13: die zat alleen maar...
15: en de agenda. En er zat veel ongemak bij veel van die managers.
14: Ja.
15: Ik vond de managers niet zo indrukwekkend persoonlijk. Niet dat ik denk, daar zou ik even een goed gesprek mee willen voeren.
14: Uh-huh.
15: Maar dat is mening. We hebben een poll uitgezet op LinkedIn. Heel groot, heel open. Jaarlijkse functioneringsgesprekken vind ik, ... En die poll die wordt ingevuld, zowel leidinggevende als de werknemers. Goed, zegt 22%. Matig, zegt 39%. En simpelweg, verschrikkelijk, zegt ook 39%.
14: Ja.
15: Dus bijna 80% zegt, stop er gewoon met die onzin.
14: Ja.
13: Ja, nu is er ook een unieke werkgever die volgens mij behoorlijk in de media komt, links en rechts. En die heeft een hele uitgesproken mening over functioneersgesprekken. Dat is Martijn Verspeek, eigenaar van een installatiebedrijf. En die zegt het volgende.
3: Ik vind een functioneringsgesprek, boven in een afgesloten ruimte met allebei een lijstje waar je een jaar lang op hebt gespaard, vind ik niet normaal. En het mag de eerste medewerker die dat normaal vindt, die mag naar mij te komen. Iedereen die je spreekt, die vindt er helemaal niks. Die vindt er spannend en niks. En ik had een lijstje bij mij. Ja, dan kom je thuis en doe gewoon normaal met elkaar.
13: Ja, Maartje, is misschien een kolfje naar jouw hand. Maar wat vind je ervan?
14: Ja, ik ben het ermee eens. Ik weet alleen niet goed, wat is dat dan als je normaal moet doen met elkaar? En je zit ondertussen, werk je in een machtsstructuur.
15: Ik weet hoe hij het doet, want we hebben Martijn Spreken interviewd. Hij gaat elke maandag met een van zijn teamleden, heeft de club van een man of 30, gaat hij op een scootertje, gaan ze een tour maken, kletsen ze met elkaar, gaan ze een schnitzeltje in België over de grens eten. Hij zegt, dan weet ik hoe het met mijn mensen gaat, hoe het met ze thuis gaat. Hij zegt, ik doe niet aan functioneringsgesprek en die flauwkul.
14: Ja.
15: Dus elke week maakt hij echt tijd voor een van zijn mensen.
13: En ben je dan nu ook een beetje achtergekomen, Maartje, waarom dat zo ongemakkelijk is? Want je ziet letterlijk in alle scènes die je hebt gefilmd, zie je bij iedereen op een eigen manier ongemak. Wat je net ook zegt, een cringe gevoel. Mensen hangen in een structuur en willen een beetje amicaal zijn.
14: Ja, van die, want dat leer je, dat is modern, hè?
13: Ja,
4: nou ja, ja, een beetje een laptopje op schoot.
14: En dat je ook in
5: De Friday Move gaat het over tv.
6: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig.

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Werk voor mij gefilmd, maar wat voelde ik me daar niet zo lang in? Of ik acteerde, of staan ze allemaal achter wat ze doen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ze hebben de film gezien voordat we hem gingen uitbrengen.
1: Ja.
2: Ze vonden natuurlijk wel gek om naar zichzelf te kijken. Dat vindt iedereen, dat vind ik zelf ook. Er was één iemand die het heel confronterend vond. Maar eigenlijk, en mensen zagen wel van, oh ja, er zitten wel hele ongemakkelijke dingen in. Maar ik denk dus dat we dingen zo normaal vinden dat we ze ook gewoon niet meer zien. Dat we ze, en dat is wat de film doet. Die legt iets neer, er komt iets bloot. Wat meestal onzichtbaar blijft. En dat is ook het doel. Dat mensen het er toch over in gesprek gaan. Ja. Want waar zitten onze blinde vlekken nou eigenlijk?
1: Ja, ik denk dat het heel cringe en ongemakkelijk aanvoelde. Maar ook, wat ik net zei, bijna therapeutisch. En ik denk dat het iets laat zien wat normaal achter gesloten deuren blijft. Dus dat is denk ik heel erg bijzonder. Dankjewel, Maartje Bakers, voor dit fijne gesprek. De film The Manager is vanaf volgende week, 3 september, te zien in filmhuizen in Nederland. En er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Dit keer met advocaat Gerard Spong. Ja, Arjan, wij waren vorige week bij meester Spong op bezoek.
3: Wij mochten Gerard zeggen.
1: Wij mochten Gerard zeggen. Maar vertel eens, wat vond je van zijn kamer en van de entree die we daar...
3: Ja, het voelt alsof je in de hol van de leeuw zit. Hè? Ja. Dat is zo gaaf. Aan de grachtenpand in zo'n echte advocaatkamer met zo'n toga en alles erop en eraan. Overal boeken en mappen en dossiers. Ja, ik vond het fantastisch.
1: Er bleek nog iets bijzonders bij meneer Spong, meester Spong, op de bank te liggen.
4: Ik heb wel eens met een kogelvrij vest rondgelopen. En was vervelend, want het woog 7 kilo.
1: Ja, dat of dan heel goed, toch? Een soort fitness-exercitie.
5: Ja, het is heel vervelend.
1: Ja, ik zie wel eens mensen joggen met zo'n pakket.
4: Ja, vreselijk.
1: Ja.
4: Kijk, het ligt daar volgens mij op de bank.
1: Oh, het ver? Oh ja.
4: Is dat het? Ja, dat is er één.
1: Ja, dan ligt inderdaad een kogelvrij vest op de bank.
4: Ik heb het op de bank gelegd, want vorige week hadden we hier Pride. En toen kwamen er allerlei onheilspellende berichten dat er misschien een aanslag zou kunnen worden gepleegd op de Pride vierders. Dus toen dacht ik, als ik dan toch de straat op ga, neem ik een vestje mee.
3: Ja, heel verstandig.
1: Het hele gesprek met Gerard Spong vind je in de podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze social pagina's, LinkedIn, TikTok, waar zijn we niet? En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
6: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbake, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
1: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
2: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL.

0: Nu ook voor de computergrootgebruikers.
1: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zet eventships.nl.
2: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
3: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
2: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
4: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
5: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
4: Gelukkig lees jij ze wel.
5: Ja, tot en met de voetnoten.
4: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
5: Zodat jij in 1 uurtje begrijpt wat er staat.
4: Voetnoten, taaie rapporten,
5: maar wel helder uitgelegd.
4: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan, moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft hij in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld en dat is iets dat hij niet vaak doet. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren.
9: Behalve misschien naar onze podcast.
7: Allemaal in de BNR-app.
9: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ze spelen allemaal ijshockey, drinken alleen koffie bij Tom Hortons, doen overal maple syrup op en zeggen bij het minste of geringste meteen sorry of hey. Zomaar een paar stereotypes over Canadezen. Maar dat sorry zeggen zit er even niet meer in. En waarom zouden ze ook? Donald Trump ontketende een handelsoorlog met Canada en dus kiezen de Canadezen inmiddels voor hele andere woorden als ze het over de Amerikaanse president hebben.
1: This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
0: Dat was Doug Ford, de premier van Ontario, die de nationale leider Mark Carney volledig steunt in de strijd met Trump. Die vriendelijke buurman van Amerika heeft zijn beleefdheid dus ingeruild voor een tegenaanval. En terwijl Canada deze week van sorry naar so what ging, verloor Amerika ook iemand die juist bekend stond om het verbinden van mensen. Dolly Parton.
2: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
0: Ja, in een Amerika waarin steeds meer mensen tegenover elkaar staan, was haar kracht om te verbinden misschien wel haar grootste erfenis. Dit is aflevering 361 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio in Amsterdam onder het wakend oog van Sjaan en Luc.
3: Ja, dag allemaal. Jan Posma hier vanuit New York, Bernard, jouw stadje. Ja. Ik zit hier een beetje gek zo met mijn laptop op een ijsbucket en op de rand van het bed. Maar achter mij kunnen de mensen die via YouTube kijken wel het Empire State Building zien. Dus
0: mooi
3: win
0: punt.
3: Some, you lose some.
0: Mooi punt. In Chelsea zit je.
3: Ja, ja, klopt. Ja. Maar het voelt er een beetje leeg, hoor, want jij bent natuurlijk net weg.
0: Ja, ik was het afgelopen weekend daar nog. En maar je weet, ik heb ook mooi uitzicht. Maar niet op het Empire State trouwens. Maar goed. En ik ben over een paar weken weer terug. Dus dan zitten we weer in dezelfde tijdzone. Jan, vertel. Kijk. Wat is jou deze week opgevallen?
3: Ja, Bernard, ik moet toch even terug naar zondag. Toen was Nederland natuurlijk helemaal bezig met de Grand Prix in Zandvoort, Formule 1. Ik was bij die andere Grand Prix, de Freedom Grand Prix in Washington, D.C. En dat is best een wonderlijk verhaal. President Trump die bedacht eigenlijk een jaartje geleden wat ik wil een race door Washington. Nog nooit eerder gedaan. Hij tweette toen het gaat komen, executive order. En inderdaad, ze hebben het geregeld. In Zandvoort doen we daar jaren over om dat voor elkaar te krijgen. En ik moet ook wel zeggen, dat ziet er allemaal veel mooier uit dan hoe ze het in Washington deden, hoor. Echt een heel ander verhaal. Maar als Trump iets wil, dan gebeurt het. Dus er reden IndyCar-auto's rond de mall voor het congres langs. IndyCar, dat is eigenlijk de Amerikaanse Formule 1. Die zijn ietsje groter, een beetje wat lomper, zeg maar. Gaan ook ietsje sneller. Maar het was wel echt leuk. Er was veel lawaai, er was de snelheid. Nederlander, Rinus VK, die heet eigenlijk Van Kant Hout. Maar dat kunnen die Amerikanen niet uitspreken natuurlijk. Lag er wel snel uit, alleen was jammer. En iedereen kreeg, je kon je inschrijven voor gratis kaartjes. Dus iedereen die er was, was daar gewoon gratis. Vond ik ook bijzonder. En het was ook wel een beetje apart, want het was ook een race met een Trump-sausje natuurlijk. Dat kon je ook al raden. Hij reed een ere rondje over het circuit met de Beast. De nieuwe Air Force One, hè, die Qatar Force One, die vloog over. Er waren B-52 bommenwerpers, een B-2, F-35. Allemaal flyovers. 7 waren er. Trump startte de race. Minister Duffy vlagde hem af. Dus het was wel, het was een heel mooi evenement, maar ook echt een Trump-evenement. En dat was een beetje een apart gevoel ook. Er liepen allemaal mensen met Make Racing Great Again petjes op. Rood natuurlijk. Ja. Veel Trump andere dingen die je zag. Ik hoorde een mooie omschrijving. Dit was het laatste evenement van Trumps perfecte stoere jongensvakantie. Want er was natuurlijk dat vechttoernooi bij het Witte Huis. Die grote fair, dat grootste vuurwerk ooit. Ja, nu een autorace. Dus het is compleet, Bernard.
0: Ja, even een vraagje. Was er een aanleiding, en ik vraag het hier om, kan hij het op de een of andere manier wegschrijven op de staatsbegroting? Want dan is het allemaal belastinggeld waarmee dit grapje is betaald.
3: Ja, nou, ik moet wel zeggen, er wordt steeds benadrukt dat er heel veel sponsoren zijn en dat het daar grotendeels van wordt betaald. En ja, ook dat gaf een apart gevoel, hoor, want Boeing is dan een sponsor en de bedrijven van Elon Musk zijn sponsor, maar veel militaire zaken waren daar. Washington zelf, de stad, die betaalt natuurlijk ook een gedeelte. Er moesten bijvoorbeeld 200 putten, die moesten vastgelast worden, want die auto's hebben zoveel pk's, die rijden die putten eruit en dat wordt dan heel gevaarlijk. En volgens mij weten we nog niet helemaal hoeveel dat nou echt precies heeft gekost. Dus hoeveel belastinggeld hierin zit. Die vliegtuigen ook bijvoorbeeld. Hè. Als je een beetje kritisch bent, dan zeg je zo'n B-52 bommenwerper. Dat kost duizenden dollars alleen al om die over te laten vliegen. En dan zeggen ze hier van ja, maar hij moet toch vliegen. Dit is gewoon een trainingsrondje. En dan kan je het eigenlijk zo wegschrijven.
0: Ja, dat zeggen ze altijd. Maar het is ook onzin. Ding is echt expres daarvoor opgestegen. Reken maar. Wat jij zegt, er waren een B1, een B2, dat kost allemaal vermogen om die dingen te laten vliegen. Maar goed, aan de andere kant, we moeten ook niet al te cynisch zijn. Want als je dit leuk vindt, jij bent een van de mensen die dit best leuk vindt, dan heb je ook best een plezierig moment, toch?
3: Zeker. Mensen waren heel positief, hoor. Mensen die er waren, die hebben echt wel een mooie middag gehad. Dus je voelt de grond trillen als ze langskomen. En dat blijft toch wel iets gaafs. Ja. Dus het einde van Trump's Peter Pan zomer, zeiden ze hier. Bernard, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, een bericht waar ik een beetje van schrok. Namelijk dat de agenten van Homeland Security binnen zijn gedrongen bij een linkse signalgroep, verschillende signalgroepen, bij demonstranten, bij organisatoren van demonstranten, om erachter te komen wat die voor acties zouden willen ondernemen, van plan waren te ondernemen tegen ICE. Dus het was een infiltratieactie, zeer uitvoerig en groot. En het heeft ook een aantal resultaten opgeleverd. Ze hebben mensen aangehouden. Maar ik vind op het moment dat je kan zeggen, ja, dat is dan misschien heeft. Als je het wil verdedigen, zeg je, het heeft gewoon te maken met de nationale veiligheid. Maar ik vind dit over de rand. En in elk geval is het pikant, op zijn minst. En ik moest denken, Jan, aan de jaren 40 tot 70 in Nederland. Toen had je de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die bestaat niet meer. Tegenwoordig heet dat de AIVD. Maar die joeg op, ik zal maar zeggen, fellow travelers heette dat dan. Hè? Mensen met communistische sympathieën. En als je ooit één keer in je leven een bezoek had gebracht aan een, weet ik veel, bijeenkomst met een communistische spreker, dan kon je er al op rekenen dat je de rest van je leven zou worden geschaduwd door die BVD. Dat is ook groot. Dus wij waren geen graan beter, hoor. Alleen, dit was in een ander tijdvak. En om zoiets nu nog te doen, vind ik dat... Ik schrok er een beetje van, laat ik het zo zeggen.
3: Ja, het klinkt toch wel als Koude Oorlog, denk ik. Ja. En iets uit die tijd en een beetje Red Scare-achtig. Je hebt natuurlijk ook nog tijdens de Koude Oorlog was jij correspondent. Weet jij of jij zelf in Nederland of in Amerika, zijn er dossiertjes van jou?
0: Ja, zeker wel. Ik heb het één keer uitgezocht in Nederland. Nou, daar ben ik bijna zeker van, maar ik heb nooit moeite gedaan om te achterhalen. Dat kan overigens, hoor. Maar in Amerika heb ik dat wel gedaan. Toen ik daar net was, Jan, als correspondent, toen waren de verkiezingen. Die zijn er altijd trouwens, maar die waren er toen ook. Dit was de strijd tussen Carter en Reagan. En toen hadden ze iets gedaan voor de media wat overigens fantastisch was. Namelijk, ze hadden de Secret Service en de FBI, die hadden een perskaart ontworpen en daarvoor kon je intekenen. En die was geldig voor alle verkiezingsactiviteiten gedurende het hele seizoen. Dus bij alle bijeenkomsten voor voorverkiezingen, toespraken van de kandidaten, noem maar op. Je komt met die ene perskaart overal in. Maar je moest wel uitvoerig inschrijven. En ik heb toen opgebeld met het kantoor van de FBI. Die zaten in het World Trade Center in New York. En met de vraag van, zou ik mogen komen praten? Want ik ben zo benieuwd wat u daar nou mee doet. En toen zeiden ze, ja hoor, kom maar langs. En toen kwam ik daar, toen zeg ik, mag ik mijn eigen dossier zien? Toen zei ze, ja, vanzelfsprekend. En dat werd keurig geopend. En dat bestond uitsluitend uit vertalingen van alle stukjes die ik toen schreef voor het Algemeen Dagblad en maakte voor de radio en televisie. En verder niks, zonder commentaar. En toen vroeg ik aan die man die me daarbij assisteerde. Wat is nou eigenlijk de bedoeling? Toen zei hij, wij hebben maar één doel voor ogen. Dat is het beschermen van de mensen die wij worden geacht te beschermen. En of jij nou je belastingen betaalt of vreemd gaat of allerlei andere dingen doet, interesseert ons 0,0. We willen alleen maar kijken of je in gevaar bent. Dat vond ik een interessant uitgangspunt. En ook begrijpelijk en aanvaardbaar. En ik heb
3: geloof je het ook? Want je kan ook zeggen, ja, er is misschien wel een schaduwdossier waar je niet in mag kijken.
0: Dat zou heel goed kunnen, Jan. Misschien dat zou best kunnen. Ik had in die tijd ook nog analoge telefoons. En daar zaten vaak klikjes op als ik belde. En dan zei ik vaak, als dat gebeurde, hebt u het allemaal of moet ik het toch een keertje herhalen? Gewoon terwijl het telefoongesprek liep. Ja, want je moet er ook grappen over kunnen maken. En ik heb een tijdje lang, zoals je weet, ook bij het Witte Huis gezeten. En dan moet je bij de Secret Service een onderzoek doen. Dat doe je vrijwillig. Dan moet je dus voor tekenen dat je dat ook laat doen. En dan ligt er dus echt je complete doopzeel. En dat duurt ook een paar maanden voordat dat wordt goedgekeurd of afgekeurd. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar dat kun je eigenlijk niemand kwalijk nemen. Want ja, je kan ook kiezen om dat niet te doen. En ik koos om het wel te doen. Dus ja, ik heb wel die ervaringen. Maar dit vind ik toch net weer iets anders. Dit heeft iets geniepigs. In deze tijd past het niet, vind ik.
3: Ja, of het past juist wel in deze tijd, maar geniepig is het zeker. Ja,
0: ja, ja. Ja. Jan, dan moeten we het even hebben over het verhaal van de week. Dat is de handelsoorlog met Canada. Een akkoord was dichtbij, maar dat klapt op het laatste moment. Amerika kondigde importheffingen van 50% aan op Canadese producten. In reactie daarop heeft Canada heffingen van 15, 25 en 50% aangekondigd voor zo'n 500 Amerikaanse producten. Nou, en de vraag is, wat maakt nou die ruzie met de doorgaans bijzonder vriendelijke noorderburen los bij de Amerikanen, Jan?
3: Nou, ik merkte wel dat dit echt qua verhaal, wat je in de media ziet, was dit echt volgens mij het belangrijkste na Dolly Parton natuurlijk, waar we het zo over gaan hebben. Maar dit was echt met veel grotere impact dan bijvoorbeeld alle Iran-ontwikkelingen van afgelopen week. En wat me ook wel heel erg opviel, ik ben benieuwd wat jij in New York en Florida ook daarover hebt opgevangen, maar wat ik in Washington vooral hoorde, is natuurlijk een stad met diplomaten, ambtenaren, mensen die veel nadenken over dat soort dingen en vaak genuanceerd zijn. Daar hoorde ik toch echt veel verbazing en teleurstelling dat Amerika zo vijandig omgaat met een buurman die zo dichtbij hun staat. Als je dit al met een bondgenoot doet, wat moet je dan met je vijanden doen, was een beetje het gevoel. En dat is een gevoel, denk ik, wat ook wel breder wordt gedeeld. Als je bijvoorbeeld naar peilingen kijkt, de meerderheid van de Amerikanen zien Canada echt als bondgenoten, als buren. En niet als een tegenstander. China is een tegenstander, dat snapt iedereen wel. Maar Canada echt niet. En natuurlijk ook vraagtekens over de prijs van weer zo'n handelsoorlog. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in Florida, dat je dat ook wel gehoord hebt.
0: Ja, nou, ik was in Florida voornamelijk met de familie op toeristische toertjes en een beetje aan het zwembad en zo en aan het strand. Dus ik heb niet echt grote gesprekken kunnen voeren met mensen. Maar er wordt overal over gepraat. Dat is absoluut een feit. Mijn gevoel is dat het heel veel mensen dwars zit. Wat jammer dat dit uit de hand loopt. Zo'n soort gevoel kreeg ik. Jammer dat het uit de hand loopt. Het leek er even over, Jan, dat ze eruit zouden komen. De Canadezen onderhandelden in eerste instantie met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer. Maar uiteindelijk raakte ook handelsminister Howard Lutnick verbonden. Wat was nou zijn rol?
3: Ja, als je de reconstructies allemaal zo'n beetje ziet, en dat, ik vind daarbij ook altijd interessant, die dingen die worden dan gelekt. En wat zijn de redenen dan dat het gelekt wordt? Iedereen probeert zijn eigen straatje wat schoon te vegen op verschillende manieren. Maar die Greer, die was al bijna bij een akkoord. Daar is iedereen het wel over eens. Toen gaf Trump ook nog een paar dagen uitstel, want het idee was, we gaan er nog komen. En het verhaal is toch dat die Lutnick, dat die het voor is gaan liggen. Dat die vond, er worden te veel concessies gedaan richting Canadezen. Hij let meer op echt de gevolgen voor de aluminium, voor de fabrieken, zeg maar, voor die markten. Dat uiteindelijk hij daar gewoon eigenlijk een andere filosofie had dan Greer. Lutnick moet ik zeggen, die hield echt vast, denk ik, aan Trumps einddoel. Het terughalen van die fabrieken naar Amerika. Die banen weer terughalen voor Amerikanen. Terwijl die Greer die probeerde een compromis te halen. Die was aan het onderhandelen en die wilde op korte termijn een oplossing zien te vinden. En ik denk dat Canada dat ook aan het doen was. En wat ik ook wel opvallend vond, als je dan hoort wat er op het laatste moment ook bij kwam aan dingen die Amerika nog wilde. Amerika wilde bijvoorbeeld dat Canada mee zou bewegen in de toekomst als Amerika nieuwe importheffingen zou opleggen. Dus als Amerika bijvoorbeeld aan de EU wat op zou leggen, dan wilden ze dat Canada, dat dat vastgelegd zou zijn, dat Canada dan ook mee ging doen en daaraan mee zou werken. Ook als Canada al een apart verdrag had met de EU of een ander land of eenheid. En ja, dat is een van die redenen waarop Carney uiteindelijk zei, dit kan gewoon niet. Dit gaat over onze soevereiniteit. En dat snap ik eigenlijk wel. Want dat is wel heel apart om dat in een verdrag te zetten. En een andere opvallende dealbreaker, die was veel meer cultureel. Die Franse taal, hè, de invloed daarvan. Ja. Op Netflix worden nu lokale, Canadees-Franse programma's, die worden wat meer onder de aandacht gebracht. Dat wil de VS niet. Het gaat ook veel breder om zaken. Waarom denk je, ik snap waarom de Canadezen zich daar druk om maken. Maar misschien kan je dat even uitleggen sowieso, hoe gevoelig dat ligt bij de Canadezen.
0: Dat ligt al heel lang gevoelig. Je moet even een stukje terug in de geschiedenis. Nog voordat Amerika onafhankelijk werd, was tussen het hele gebied een Engelse kolonie. En de Engelsen die tolereerden geen katholieken. Daar hadden ze een hekel aan. En de Franstalige burgers die daar woonden, dat was toen al, dat was vooral in Arcadia, in de provincie, die moesten eruit, die hebben ze eruit gepest. En die zijn uiteindelijk uitgeweken naar Louisiana, waar ze nu nog steeds wonen. Dat worden de Cajuns genoemd en die spreken ook nog Frans. Beetje verbasterd, maar het is nog steeds Frans. Dus zo ver gaat de geschiedenis al terug met de taal als een van de onderwerpen. Veel scherper is de moderne geschiedenis. Je hebt Quebec, dat is een voornamelijk Franstalige provincie. Daar heeft altijd een onafhankelijkheidsbeweging bestaan. Die was nooit zo verschrikkelijk sterk, maar die was er wel. Maar die is geëxplodeerd toen in 1967 president de Gaulle van Frankrijk een toespraak kwam houden, ik meen in Montreal. En toen van een die beëindigde met vive le Quebec libre, leven het vrije Quebec. En toen is die onafhankelijkheidsbeweging zo ontploft dat het er echt op leek dat het afgelopen was. En premier Pierre Trudeau, de vader van de ons bekende Trudeau, die heeft toen eerst geprobeerd te onderhandelen. Op een bepaald moment iets heel verstandigs gedaan, vond ik, politiek. Namelijk tegen de Quebecois gezegd, jongens, als jullie daarvoor kiezen, dan moet je dat maar doen. We gaan het niet meer tegenhouden. En op de een of andere manier brak hij daarmee het verzet. Maar het gevolg daarvan wel was een soort respect dat ontstond. Dus vanaf dat moment is Canada een tweetalig land. En dat irriteert de Amerikanen vreselijk. Want als die een blikje fruitsla exporteren, dan moet het label in het Engels en in het Frans, als het naar Canada gaat. En daarvan zegt Trump, dat is flauwekul, dat moet stoppen. Dus op die manier, zo klein is het conflict gemaakt, terwijl het echt, historisch, is het echt een groot verhaal.
3: Ja, dus eigenlijk de Trump-regering zegt, al die culturele dingen, val ons daar niet mee lastig. Nee. Wij willen gewoon makkelijk met jullie handel voeren.
0: Ja,
3: ja, ik denk dan wel, dan maak je van iets waarvan je weet dat het zo belangrijk is in Canada, dan maak je dan ook zelf een heel groot ding van,
0: ja,
3: toch?
0: Ja, precies. En je jaagt de Canadezen tegen je in het harnas. Want ook de Canadezen, de Engelstalige Canadezen, die zeggen, ja, dat is nu eenmaal zo. Het is een beetje zoals in België. Hè? We zijn overeengekomen dat het een tweetalig land is, dus alles gaat ook tweetalig. En iemand van buiten die zich daarmee gaat bemoeien, ja, zegt donder op, daar gaan we zelf over.
3: Ja.
0: Dus het verhoogt de woede. Vandaar ook die meneer Ford, de vertegenwoordiger van...
3: Ja, Doc Ford, ja.
0: Ja, die die over Trump zei, kiss my ass. En dat zei hij niet zomaar. En ik kreeg in heel Canada echt groot applaus. Dus het staat op scherp, maar ook emotioneel.
3: Ja, precies. Hey, en we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel leiders, ook Europese leiders, gezien die juist heel voorzichtig naar Trump toe gaan. Die juist eigenlijk meer aan het slijmen zijn dan dat ze echt hard aan het onderhandelen zijn. Carney, die kiest nu echt voor de andere route. Die gaat er met gestrekt benen in. Die zegt gewoon heel hard, no, we doen dit niet. Non. Hoe schat jij dit nou in? Want dit is wel een hele moeilijke situatie. Ja. Die economieën zijn zo met elkaar verstrengeld. Ze hebben elkaar eigenlijk nodig, maar misschien de een meer dan de ander.
0: Ja, dat is interessant. Canada is voor 80% afhankelijk van handel met Amerika. Dus nou, dat is een no-brainer. Hè? Dat is gewoon heel veel. Maar Amerika is voor 60% afhankelijk van zijn energie uit Canada. Olie, bijna allemaal olie en ook een beetje gas. Dus als
3: ja, dat... is het niet zo? 60% van de ruwe olie kwam uit Canada?
0: Komt was dat uit Canada, zo is dat. Ja. Ja. Het is echt heel veel, heel veel. Het is niet een beetje. Dus als ze zeggen, we draaien de kraan dicht, dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Dus het veel kleinere Canada economisch kan wel degelijk een vuist maken. En je ziet dus een idiote situatie, Jan, naar mijn idee, dat er op het ogenblik twee landen zijn waar Amerika mee in conflict is en allebei dreigt te verliezen. Eén heet Iran en de andere heet Canada. Dat is echt. Het is echt, als ze niet uitkijken, dan krijgen ze zelf een enorm probleem.
3: En eigenlijk doen die beide landen hetzelfde. Een hele aparte combinatie natuurlijk, Iran en Canada. Kunnen niet verder uit elkaar liggen eigenlijk. Maar ze doen eigenlijk hetzelfde. Toch, ze zeggen allebei van, nou ja, er komen midterms aan in Amerika. Donald Trump, dat is jouw probleem. Jij moet dit goed praten, verkopen richting jouw eigen volk. Ja. Wij hebben de tijd wel.
0: Dat is een beetje de tactiek. Zo is dat. En de Canadezen hebben dus een lijst gepubliceerd van artikelen die worden geboycott of waar die niet meer worden geleverd. En dat is vooral aan staten die vallen onder de twijfelstaten in Amerika. Dus ze voeren het beleid ook heel politiek. Zeggen, in Michigan liggen de zaken heel lastig voor Trump. Hè? Dat is echt een swing state. Dus weet je wat, we gaan de auto-industrie aanpakken. Want dat doen de Amerikanen en de Canadezen samen. Detroit en Ontario voornamelijk. Dus dat vallen ze dan aan. En dat werkt, dat heeft echt effect. Dus ik denk dat als Trump niet uitkijkt, dat hij hem inderdaad in de staart kan bijten.
3: Ja, want Michigan heel belangrijk, Wisconsin ook een swing state, die hebben er ook mee te maken. Ohio, dus een staat heeft er mee te maken. Maine, op allerlei plekken zie je de gevolgen hiervan. Dus dit houden we in de gaten.
0: Houden we in de gaten. Zometeen in de Amerika-podcast. Canada is dus boos op Trump, maar wie was eigenlijk de Amerikaan waar bijna niemand op boos kon worden? Dolly Parton. Blijf luisteren.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
7: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De N307, de dijk Enkhuizen-Lelystad, is sinds 6 uur vanmorgen weer open na een zwaar ongeluk gisteravond. Daarbij vielen 3 doden, 5 anderen raakten gewond, een aantal ligt in het ziekenhuis. 3 auto's reden op elkaar, 1 daarvan sloeg over de kop. Wat er precies is misgegaan moet nog blijken. Massadonor Simon heeft ouders van donorkinderen een brief gestuurd en Nieuwsuur heeft die in handen. In de brief zegt Simon dat hij in totaal bijna 200 kinderen heeft verwekt. Dat zijn er veel meer dan de 120 die eerder werden genoemd. Simon zegt er spijt van te hebben dat hij lang vaag bleef over het juiste aantal. Na de verwoestende overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is aan de Tibetaanse kant het dodental opgelopen naar 16. Eerder had China het nog over 7 doden. Er zijn bijna 550 vermisten. In Nepal gaat het aantal doden richting de 700 en daar worden nog bijna 3000 mensen vermist. Een Amerikaanse tv-ploeg is op de westelijke Jordaan-oever aangevallen door Israëlische kolonisten. De journalisten werden na een interview klemgereden, in elkaar geslagen en bekogeld met stenen. De Israëlische premier Netanyahu heeft de aanvallen veroordeeld en dat is iets dat hij niet vaak doet. En in IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig, met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag neemt de buiigheid af en gaat de wind wat liggen. Het wordt hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
11: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
12: Natuurlijk moet het in deze aflevering ook nog gaan over een Amerikaans icoon dat de wereld is ontvallen. Dolly Parton.
13: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
14: Everything's a song to me. I'll be watching the news on TV and they'll be telling some story and I think, ooh, what a good idea.
15: Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
16: Been as poor as anybody could be, so I had everything to gain, nothing to lose.
17: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
14: I'm not the Dalai Lama. Somebody says, oh, Dolly, you always just look so happy. I said, that's the Botox. So, and the collagen.
12: In 2019 kopte de New York Times: is er iets waarover we het allemaal eens zijn? Ja, Dolly Parton. Is dat precies hoe we Dolly Parton moeten typeren, Jan?
0: Ja, ik denk het wel. Het is in een land waar eigenlijk over alles verdeeldheid is, over alles ruzie is, waar je gedwongen wordt om een kant te kiezen, politiek gezien, was zij echt iemand die dat oversteeg en ook bleef overstegen. Ik zag na haar overlijden een berichtje van de Socialistische Democraten, dus helemaal aan de linkerkant, die treurde. Ik zag ook Turning Point USA, conservatief rechts, die treurde ook. Donald Trump, die liet de vlaggen half stok hangen, had niks negatiefs in zijn verhaaltje over Dolly Parton. Dat is ook een uniek. Iedereen hield van Dolly Parton. En ik denk, zij is ook zo Amerikaans. Ze heeft fantastische liedjes geschreven. Jolene, wat we net hoorden, is mijn favoriet. Vind ik echt een waanzinnig mooi liedje. De mythe is dat zij I Will Always Love You en Jolene op dezelfde avond heeft geschreven. Nou, dat is een goede avond, zullen we maar zeggen. De verpersoonlijking van Appalachen naar de rijkdom van Nashville. Toch dat niet vergeten ook. Dus ik denk, Bernard, zij moeten op de Amerikaanse vlag. 50 sterren en 1 keer Dolly.
12: Ja, goed idee. Het is inderdaad opmerkelijk dat iemand zo uitgesproken is eigenlijk over alles. En politiek zo zorgvuldig was. Dat is eigenlijk het woord. Hè. Dus ze zorgde dat ze niet het middelpunt werd van niet bijvoorbeeld zoals jouw idool Springsteen. Daar ben jij behoorlijk wild van. Maar dat is zo'n uitgesproken, politiek geëngageerde artiest. En dat was zij niet. Terwijl ze zich wel druk maakte over kwesties als abortus, feminisme, het homohuwelijk. En toch zie je dat, wat jij al zegt, dat iedereen er mist van de Democratic Socialist tot aan Trump toe.
1: To lose her, it's like you lose a member of the family. You know, we all knew her so well. I knew her. A little bit. She wasn't a very political person. She really liked me, I will tell you.
12: Ja, nou, dat is Trump was hij dat niet weg. Nee, ze vond mij aardig. Daar sluit hij het statementje mee af. En toch zegt hij iets best vriendelijks. En hij verwoordt op zijn eigen manier ook waar wij het over hebben. Dat ze echt iets betekende en ook voor de samenleving. En dat ging, Jan, naar mijn idee, dat ging buiten alleen maar dat spectaculaire oeuvre van ontroerende country en western. En country en western, ja, dat is, ik vergelijk het altijd met de Nederlandse smartlappen. Hè. Dat is, de toppers bijvoorbeeld. Hè. Dat soort muziek kun je vergelijken met country en western. Maar zij,
0: wat een treurige levenslied.
12: Een treurige levenslied. Het is bijna nooit gelukkig. Het komt veel ziekte en dood en verloren liefde in voor. Maar het is ook wel een hele mooie, aparte vorm van muziek ontstaan in de regio van de Appalachen. En dan vooral in staten als Tennessee en Kentucky. Ook zo, precies waar zij vandaan kwam. En ook daar vertelt het een groot verhaal over. Vind ik.
0: Ja, absoluut. Ik vond een mooie omschrijving van country muziek is three chords and the truth. Dus drie akkoorden en de waarheid. Dat is denk ik een beetje het gevoel van ik vertel mijn echte verhaal. En dat deed zij ook. Ja. En ik, wat ik wel heel knap vind ook bij haar, want we hadden het erover van hoe kan het dan, hè, dat aan beide kanten mensen zo van haar houden. Ik moest Ik las een mooie anekdote. Toen Trump haar de presidentiële Medal of Freedom wilde geven, toen is dat 2 keer geprobeerd. 2 keer kwam ze niet. De eerste keer was haar man ziek, de tweede keer was er corona. In beide gevallen dus praktische redenen. En daarna wilde Biden hetzelfde doen. Die wilde haar ook die medaille geven. En toen zei zij, ik kom niet, want dan lijkt het alsof ik toch een politiek statement maak. En ik denk dat dat aangeeft hoe zij ermee omging. En dat betekent, ze was dus niet politiek in de zin van ze demonstreerde, of inderdaad zoals Bruce Springsteen, dat je echt je in die politiek mengt. Maar dat betekent niet dat zij zich niet uitsprak. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dat je wel het verschil kan maken zonder een politieke kant te kiezen. Dat je feministische liedjes kan maken. Maar ook liedjes over ongewenste zwangerschappen op momenten dat in de jaren 60, 70, toen dat nog helemaal niet zo mainstream was. En dat die liedjes niet eens gedraaid werden. Het homohuwelijk steunen, ook toen dat nog niet bon ton was. Zij heeft daar echt het verschil mee gemaakt, maar dus nooit een kant gekozen.
12: Nee.
0: Ja, dat vind ik wel echt. En wat jij al zei, hè? Uit de Appalachen, de Smoky Mountains. Wat betekenen zij voor die regio?
12: Ja, dat is voor mij het grote verhaal in dit geval. Zij komt uit wat je noemt de meest beroerde omstandigheden die een mens zich zo ongeveer kan voorstellen in de westerse wereld. Een gezin van 13 kinderen, armoedroef. Als ik het goed begreep, ook in een streek waar niet of nauwelijks voorzieningen waren. Elektriciteit, stroom, het water, noem het allemaal maar op. Kortom, een verhaal wat je heel veel ziet, overigens, met mensen die uit die streek komen. Denk aan J.D. Vance, die komt er ook vandaan. En ook die heeft zich ontworsteld aan die achtergrond en heeft daar ook een boek over geschreven. Eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, lijken die twee wat dat betreft een beetje op elkaar. Mensen met zo'n vreselijke achterstand die het zo ver schoppen. En ik vind het verhaal prachtig, omdat ze eigenlijk, nou ja, ze was nooit bekend geworden als, zoals ze zelf zegt, niet op de zevende jaar een gitaar cadeau had gekregen. En toen bleek dat ze goed kon zingen. En toen is ze ontdekt, eerst lokaal, op de 13e. En daarna is ze losgebroken en nooit meer teruggedraaid. Kenny Rogers heeft zich over de ontfermd. Allerlei andere beroemde mensen uit diezelfde sfeer. En uiteindelijk, die vrouw heeft 3000 songteksts en songs geschreven, Jan. 3000. Dat is veel, hoor.
0: Wauw.
12: Dat is, ja, ja, ik bedoel, dan, dat, daar is zelfs Mozart een kleine jongen bij, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en die wordt toch. En die kon niet zingen, denk ik.
12: Nee, maar die kon wel heel snel muziek schrijven. En die wordt toch altijd gezien als een van de kampioenen in het aantal muziekstukken. Nou, dat vergeleken daarbij is het is natuurlijk een foute vergelijking, weet ik ook wel. Maar toch, het zegt een hoop. En ze heeft dat Dollywood opgericht, hè, dat zal maar zeggen pretpark. Ze heeft ook allerlei liefdadigheidsfondsen opgericht en bijvoorbeeld een enorm bedrag gestort in het onderzoeksfonds naar een vaccin tijdens COVID. En ik geloof dat dat was aan het vaccin van Moderna, maar dat is dus voor een groot deel uitgevoerd met het geld van Dolly Parton. Dat zijn fantastische dingen voor iemand van die achtergrond. Die zo goed, het was een fantastische zakenvrouw. Dat staat buiten kijf, maar het was ook een geweldige artiest. En het was iemand met een hart voor het volk, voor de mensen. Ze leefde mee en dan maakte het inderdaad voor haar absoluut niet uit of iemand democraat of republikein was. En ik vind die grap die we net hoorden, die Luc in dat overzichtje heeft gezet. En mijn vader was een republikein, mijn moeder was een democraat en ik was hypocriet. Dat tekent haar ten voeten uit de zelfspot, maar ook de betrekkelijkheid van de dingen.
0: Ja. Ja, fantastisch. Is op dat punt ook een soort Johan Cruijff qua uitspraken. Echt de een na de andere mooie citaten. Dat gaat maar door. Het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Vind ik ook zo'n mooie uitspraak van haar. Zoveel humor.
12: Ja, en als ik niet zo was geboren, was ik misschien wel een drag queen geworden. Dat zei ze ook op een bepaald moment. Allemaal van dat soort dingen die je denkt als je er ziet. En ook die pruiken waar ze ook continu grappen over maakt. Ik heb gezocht, ik weet niet, jij ook, ik heb gezocht of er foto's zijn van Dolly Parton zonder pruik. En het antwoord is ja. Als je online gaat kijken, dan vind je er één of twee. En ze had overigens een keurig blond haar, hoor. Het was helemaal niet, niks mis mee. Maar ze heeft heel bewust gekozen voor deze hele aparte tooi. En dan die hele strakke kleding. En ja, het zag er natuurlijk inderdaad uit, een beetje als een drag queen. Maar met humor en ook wel met enorme charme. Dat speelde ook een enorme rol. Dus
0: ja.
12: Het was niet alleen maar
0: juist
12: de combinatie daarvan.
0: Ja, want juist ook omdat ze daar grap over maakt. En volgens mij, ze heeft ook, ik weet het precieze citaat even niet meer, maar ze heeft daar volgens mij ook wel eens over gezegd van ja, ik weet ook wel, dit helpt platen verkopen. Ik speel ook een beetje een spelletje hiermee. Ik weet dat mensen hier iets over gaan zeggen. Ik maak er een grapje over. En ik gebruik het ook gewoon. En dat is prima. En dat werkte dus ook heel goed. Dat vind ik ook wel bijzonder. Zij heeft echt wel haar eigen weg altijd gevonden, altijd gekozen. En was daar gewoon zo succesvol in. En als je het over die regio hebt, zo'n JD Vance, die gaat weg, die schrijft er een boek over. Die zet zich, vind ik, toch ook wel af tegen die regio. Zij heeft eigenlijk nooit die Smoky Mountains en de Appalachen de rug toegekeerd. Zij is altijd erover blijven zingen. Nee. Zij is altijd blijven helpen. Ja. Dollywood is daar in de regio de grootste werkgever. Ja, wat jij al noemde, al die projecten, ook kinderboeken die naar jonge kinderen, in ieder geval in heel Amerika gaan. Allemaal dingen. Ja, er zijn weinig miljardairs, want dat is toch wel die op die manier hun geld uitgeven. Ja, echt fantastisch.
12: Het is echt fantastisch. En er was nog iets. Dit is echt een enorm nieuwsgebeurtenis, hè? Ja, wij zijn nu, ik denk een minuut of 16, 17 aan het praten over Dolly Parton in de Amerika-podcast. Heel terecht, vind ik overigens. Maar ik kan mij niet een andere artiest herinneren die bij het overlijden zoveel teweeg heeft gebracht na Elvis Presley. Dit is volgens mij het is de enige die op datzelfde niveau komt wat aandacht betreft en betekenis voor de samenleving. Want hij was natuurlijk een hele andere man. Maar ook hij was een hele bijzondere artiest uit dezelfde achtergrond. Dus heel bijzonder.
0: Ja, het doet me op een bepaalde manier een beetje gekke vergelijking, hoor. Een klein beetje aan Jimmy Carter denken, die dan president was. Maar dat ze altijd zeiden, nou, maar na zijn presidentschap deed hij eigenlijk veel grotere dingen. Ja. Het verschil is natuurlijk wel dat Dolly Parton was ongelooflijk succesvol als artiest. Maar eigenlijk de dingen die ze daarnaast deed en waar ze ook niet over opschepte, die waren eigenlijk, haar betekenis was daar misschien nog wel groter.
12: Dat is waar. En dat goede vergelijking waren ook allebei, Jimmy Carter en zij, allebei hele religieuze mensen. Ook een belangrijke factor, denk ik, in het oordeel van veel Amerikanen over haar. Was echt heel orthodox, zal ik maar zeggen. En Jimmy Carter ook. En Jimmy Carter is toen begonnen met zo'n project van het bouwen van huizen voor daklozen en arme mensen in Amerika en ook daarbuiten. En stond ook gewoon mee te timmeren, hè? Met de timmerlui, om dat in elkaar te zetten. Dat is inderdaad, dat heeft hij gedaan na zijn presidentschap. Net zoiets. Dus ik vind een goede vergelijking.
0: Amerika gaat haar missen.
12: Ja, en zij rusten in vrede, zullen we maar zeggen. Hey Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
0: Yes.
12: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ik zeg het nu al even, straks zullen we het nog een keer herhalen aan het einde. Als je ons schrijft wat we fantastisch vinden, of iets inspreekt wat we ook fantastisch vinden, hou het kort. We krijgen vaak hele goede vragen van luisteraars, maar die zijn veel en veel te lang. En daar kunnen we dan op dat moment niks mee, terwijl we dat best willen. Nou, dat gezegd hebben.
0: Dat is een goede huishoudelijke mededeling. Iemand die zich keurig aan de tijd hield was Martijn.
2: Ik hoor steeds vaker en vaker via algoritmes en YouTube en dat soort dingen, dat Tucker Carlson misschien een kandidaat wordt voor de Republikeinen. Nou weet ik dat hij onlangs een beetje is gedraaid op het gebied van Trump, of een beetje, zeg maar 180 graden. Maar wat denken jullie, maakt hij een kans als hij zichzelf op gaat geven voor de presidentschap voor de komende keer? En zal hij dat ook gaan doen, denken jullie?
12: Nou Jan, jij eerst.
0: Ja, hij heeft dus een beetje een teampje is hij opgestart met of een verbondje met Marjorie Taylor Greene en Thomas Massie en nog een Trump-adviseur. Zij zeggen van wij willen iets van een beweging of iets van een ontwikkeling waarbij we eigenlijk terug willen naar het echte MAGA. Dat zijn we kwijtgeraakt. Trump die is nu met Iran bezig. Dat had nooit mogen gebeuren. Wij zijn het echte MAGA. En Carlson is van die dat groepje is denk ik wel de bekendste. Iemand die iedereen kent. Maar wat ook geldt, wat is MAGA zonder Trump? Trump heeft zelf al eens gezegd, ik bepaal wat MAGA is. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook zo. Dus Ik vind het nu wel heel moeilijk in te schatten of een Tucker Carlson een kans zou maken, of hij het echt zou durven. Want ik denk dat het aan de zijlijn ook heel prettig is voor hem. Kan je alles roepen, ben je ook beroemd en dan heb je niet dat risico. Ik heb in peilingen gezien, daar staat hij, wordt hij niet serieus genomen, zeg maar, door Amerikanen. Ik denk wel dat hij in ieder geval voor veel chaos kan zorgen. Maar ik denk niet dat hij uiteindelijk een kandidaat zou zijn.
12: Ik denk het ook niet. En ik heb, ik associeer hem een beetje met de eerste mensen in de politieke marge die zijn begonnen destijds met de Tea Party. Het was ook niet, dat was eigenlijk een groep die had geen politieke kleur. Die had alleen maar fiscale bezwaren en allerlei conservatieve opvattingen. Geen geld uitgeven, maar die waren niet republikeins of democratisch. Dat is pas later gebeurd. En zo'n soort pressiegroep, daar zie ik hem echt helemaal in floreren. Dus zoiets zou best eens kunnen komen. Dat je zegt, ja, met die Trump is het eigenlijk niks geworden. Dat had ik wel gehoopt. Wat we daarvoor hadden was ook mis. Er moet een nieuw soort beweging komen. En dat moeten geen socialisten zijn. En dat moeten ook niet van die fanatieke isolationisten worden. We moeten iets nieuws. Daar zou die denk ik wel een kansje maken. Maar niet als kandidaat. Moet hij niet doen. Zinloos.
0: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval als straks Trump van het toneel is verdwenen, wilde ik zeggen. Maar ik denk dat hij nooit van het toneel verdwijnt. En dat dat ook een deel is, denk je niet? En dat Trump blijft een rol spelen in dit geheel.
12: Dat denk ik ook.
0: Dan is het moeilijk om tegen hem te gaan.
12: Dat denk ik ook. Ja.
0: Robert dan.
17: Wat gaan jullie straks missen als Trump weg is? Over ongeveer 2 jaar, want ik denk dat hij echt gaat. En de tweede vraag is, wat is iets waar wij Trump dankbaar voor zouden moeten zijn?
0: Dit is echt een fantastisch korte vraag. Ja, Robert trouwens, ik zei het niet goed. Ja. En een goeie ook.
12: Ja, voorbeeld. Zo houden we, daar houden we van. En als ik het laatste stukje eerst mag pakken. Ik ben Trump dankbaar voor de hoeveelheid journalistiek voer die hij ons nu al jaren geeft. Wat zouden we zonder die man moeten, Jan, in dit vak? Ik denk dat een groot deel van de journalistiek in de rouw zou raken als Trump er niet meer is. Maar nu serieus, het is natuurlijk ook iemand die op het gebied van, laten we zeggen, geopolitiek denken wel een paar dingen aan het rollen heeft gebracht. Bijvoorbeeld dat landen niet te veel afhankelijk van elkaar moeten zijn. En de manier waarop hij dat doet is nou niet bepaald aangenaam. En de manier waarop Europa dat ervaart met die breuk, zal ik maar zeggen, in de NAVO is ook niet erg prettig. Maar het is wel nuttig. We zijn het wel wakker geschud op bepaald denken. En dat zijn dingen, denk ik, die ook in de toekomst zullen worden herdacht als hij wordt als er boeken over hem worden geschreven of wat dan ook. Dat denk ik.
0: Ja. Ik denk dat die binnenlands dat daar eigenlijk ook zoiets is gebeurd. Dat hij heeft ook de zwakke plekken in de democratie laten zien. Hij is eigenlijk een soort stresstest voor het systeem. En we weten nu veel duidelijker wat wettelijk is vastgelegd en wat gewoonte of traditie was en waarvan we dachten van dat hoort zo, maar dat is eigenlijk helemaal niet vastgelegd. Stap 2 is dat er ook wat mee gebeurt, maar dat is denk ik ook wel iets wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dat lijkt misschien op een bepaalde manier dus een beetje op wat jij zegt internationaal. Dat hij heeft laten zien dat niet alles echt vast ligt.
12: Nee. Zo is het. Hij heeft een hoop losgemaakt ook. En ik denk dat een aantal van die dingen inderdaad blijven hangen.
0: Ja. Hey, Wouter en Duin Beuzel, dat is een vader en zoon combi. Die hebben een mailtje specifiek naar jou. Het is Trump, maar toch maar mooi gelukt de hitte van de Epstein-files met een Iran-oorlog en andere controversiële uitspraken en intenties af te wentelen. Of toch niet? Hoe zie je dat?
12: Ik weet niet of hij bewust oorlog is gaan voeren om de aandacht af te halen van Epstein. Dat geloof ik niet, maar het helpt wel. En het is natuurlijk. Ik denk inderdaad. Die Epstein-zaak is trouwens nog steeds niet weg. Hè, want de afgelopen dagen, we hebben dat dan in deze aflevering niet meegenomen, zijn er toch weer een aantal nieuwtjes geweest. Bijvoorbeeld dat Ghislaine Maxwell een vergeefse poging heeft gedaan op vervoegde vrijlating. Dat is afgewezen. Maar er waren nog wat meer details. En er zijn nog steeds mensen die blijken met hem contact te hebben gehad. En die lijst die is nog steeds aan het uitdijen. De ruzie over de totale publicatie van alles loopt ook nog. Dus het is gewoon het probleem ligt te wachten totdat dit voorbij is. Ik denk dus niet in een bewuste afleidingsmanoeuvre, maar ik vind het toch een goede vraag. Want je mag het nooit uitsluiten. Hè. Er is zo'n redenering als ik het in de binnenlandse.
18: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Er gebeurt dat die daar wel mee hebben te maken gehad.
2: Zeker.
1: Hey, moeten we hem daarmee afronden, Bernard?
2: Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-1350. En wie weet win je dan zo'n fijne, mooie Amerika-podcast koffiebeker. En nogmaals, of je nou schrijft of inspreekt, hou het kort. Dan kunnen we het zo makkelijk mogelijk meenemen.
1: Ja, precies. En dan kunnen we zoveel mogelijk vragen meenemen. Dat heb je mooi kort en bondig gezegd, Bernard. Zal ik hem dan kort en bondig afsluiten? Tot volgende week.
2: Tot volgende week, Jan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert. Ik pak je
3: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
4: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
3: Vandaag is er en morgen weten we niet.
4: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
5: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen

0: Zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
0: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. In IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En het dodental door de overstromingsrampen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
6: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. Want wat als je opeens beseft dat het leven dat je leidt niet vol te houden is? De ondernemers van vandaag trokken aan de noodrem, gooiden hun carrière om en besloten anderen te helpen om niet in dezelfde valkuil te lopen. Maar als je dan denkt dat de weg daarnaartoe makkelijk was, nou, dan heb je het mis. Welkom Diede en Maruska.
7: Dankjewel.
6: Diede, wie zijn jullie en wat doen jullie?
7: Wij zijn Diede Bauma en Maruska Bakker, de co-founders van de Recharge Club.
6: Maruska, waar heb je het goed gedaan?
8: Nou, we zijn echt missiegedreven begonnen.
6: En Diede, waar heb je het ook zo fout gedaan?
7: We hebben te veel geïnvesteerd in anderen en zaken die nog niet nodig waren.
6: Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Leuk om jullie in de uitzending te hebben.
7: Ja, heel leuk.
6: De Recharge Club, dat klinkt heel energiek. Welk probleem lossen jullie op?
8: Nou, wat we merken bij bedrijven is dat er veel kopzorgen zijn eigenlijk rondom jong talent. Dat wordt steeds vaker een thema. Denk aan uitval, hoge kostenposten, vertrek, wat ook best wel een ding is bij bedrijven. En wij zeggen eigenlijk bij de Recharge Club, wij snappen de young professionals als geen ander.
6: Oh ja, en welke leeftijd hebben we het dan over?
8: 20 tot 35 hebben wij het over.
6: Ik zag een paar weken geleden in de krant schrikbarende overspannenheidscijfers onder deze doelgroep, toch? Is dat een van de dingen die jullie oplossen of
8: zeker.
6: Is het breder dan dat?
8: Ja, nou, zeker, dat is een van de dingen, maar het is zeker ook breder dan dat. Mm-hmm. Maar die cijfers lopen alleen maar op, dus het is wel echt de urgentie van de dag.
6: Ja, en wordt dat ook gezien of is het meer van ja, we begrijpen eigenlijk die hele generatie niet?
8: Steeds meer wordt het gezien, maar ik denk dat bedrijven eerst gewoon nog bezig waren met gewoon het uitvoeren en groeien van een organisatie. Mm-hmm. Maar nu zien ze het echt wel, hey, het heeft ook echt een pijn op onze groei van onze organisatie. Hè? Want je mensen zijn je organisatie.
6: Ja. Dus, en als die uitvallen of weggaan, dan heb je er niet zoveel aan.
8: Precies.
6: Voordat we erbij komen hoe jullie dit zijn gestart, wat doen jullie dan precies met deze jongeren?
8: Nou, wij komen een organisatie in,
9: kijken waar het goed gaat. Geluk gaat vaak ook goed op bepaalde punten. Maar we kijken vooral in welke knoppen kunnen we draaien. Zodat mensen in de organisatie elkaar beter gaan begrijpen. En vervolgens gaan we gewoon concreet aan de slag. We trainen young professionals, dat is onze core. Mm-hmm. Maar we zeggen, we sleutelen altijd aan twee kanten. Want we hebben inmiddels geleerd dat als je alleen maar aan de onderkant sleutelt, is de impact te klein.
6: En wat doen jullie dan met die young professionals? Wat voor trainingen zijn dat?
10: Nou, we leren ze echt over om zelf eigenlijk het leren werken. Dus hoe blijf je nou...
6: Leren werken?
10: Leren werken, zeggen wij eigenlijk. Ja, hoe blijf je nou weerbaar aan de start van je carrière? Hoe ben je in charge? Hoe gaat het op de werkvloer? Ook met anderen in contact. Eigenlijk al die onderwerpen die wij zo belangrijk vinden eigenlijk aan de start. Terwijl het heel gek is dat je dat pas vaak later in je carrière krijgt.
6: Ik moet er een beetje om lachen, dat is een beetje oneerlijk natuurlijk. Maar leren werken, denk ik, dat leer toch op je werk? Of...
10: Nou, we leren heel veel vakinhoudelijk op ons werk.
6: Ja.
10: Maar waarom leren we niet ook aan de start meteen al vanuit persoonlijk vlak? Ook wie ben je en hoe ga je het beste samenwerken met elkaar? En hoe werk je zelf het prettigst? En hoe blijf je zelf gezond ook aan de start?
6: Ja.
10: Zodat dat ook voor je toekomst beter
6: wordt. En wat bedoel je dan, Diede, met mensen weerbaar zijn? Wat is dat dan?
9: Nou, het is belangrijk dat wij zeggen, we willen dat jonge mensen zowel ambitieus kunnen zijn als opgeladen. En je hoort nu best wel veel frustraties omtrent jonge generaties. Mm-hmm. Ze zijn sneeuwvlokjes, kunnen niks meer aan. En wij denken dat het verhaal altijd aan twee kanten zit. We spreken de taal van de boardrooms, die snappen we ook echt. Maar we spreken ook de taal van jong talent. En we vinden het belangrijk dat zij leren, hoe geef je gas? Want stress hoort er ook gewoon een beetje bij.
6: Mm-hmm.
9: En wanneer moet je ook gewoon soms wel keuzes maken.
6: Maar dat klinkt dus ook een beetje als grenzen aangeven, dat soort dingen, toch? Is dat wat het is?
9: Maar niet te vroeg.
10: Want het is ook geen teletubulant. Dus we moeten ook begrijpen dat we af en toe gewoon goed moeten kunnen werken. En dat je soms ook gewoon wat langer je zaken moet doen. Maar dan moet je ook de organisatie goed begrijpen.
6: Ja, oké. Okay. En waar de organisatie heen wil.
10: Er zit een wisselwerking in.
6: En is dat dan ook jongeren leren of young professionals leren van, je hebt maar één batterij. Zet hem nou die batterij in op dat, want dat vindt dit bedrijf heel belangrijk. Ik vraag me gewoon af wat voor handvatten je krijgt als young professional.
9: Nou, die batterij is er zeker één. Ik bedoel, je moet jezelf goed kennen. Je moet snappen wat er gebeurt. Maar het gaat ook over, wat vind je belangrijk? Waar ben je goed in? Wat zijn de waarden van een organisatie? Hoe werken we hier samen? Hoe communiceer je met elkaar? Dat soort dingen.
6: Oké. Wie zijn jullie klanten?
10: Heel verschillend, maar we merken dat we voornamelijk zitten bij klanten waar dus die pijn het meest zichtbaar is. Dat kan verschillen van meer corporate organisaties tot aan echt veel meer in de mediabranche.
6: Mm-hmm.
10: Dus het is heel verschillend. Okay. Maar vaak zijn het wel grotere organisaties.
6: En zijn jullie met z'n tweeën of is er een team omheen?
9: We zijn met z'n tweeën gestart, maar inmiddels hebben we gelukkig een team. Een vast team van 5. En we hebben een flexibele schil sowieso om ons heen, maar ook een flexibele schil van trainers. En dat zijn er inmiddels 15.
6: Oké. En even, wat kost zo'n traject? Ik ben een corporate en ik wil mijn young professionals gaan trainen.
10: Dat is echt heel afhankelijk van de omvang van je organisatie.
6: Dat zou ik ook wel zeggen.
10: Ja, en wij...
6: Waar begint het mee ongeveer?
10: Rond de 15.000.
6: Rond de 15.000 en loopt op tot 100.000, zoiets?
10: Nou, was het maar waar. Daar groeien we er zeker naartoe.
6: Okay,
10: ja.
6: Okay.
10: Nou, het is afhankelijk van hoe lang we aan de slag gaan. Soms zijn we bij organisaties, komen er gewoon langer, een aantal jaar, zijn we gewoon aan de slag.
6: Ja.
10: En dan zijn het gewoon verschillende trajecten. Ja.
6: Kun je iets zeggen over omzet?
9: We draaien vanaf de start break-even.
6: Ja.
9: Daar zijn we super trots op. En we laatst een heel mooi gesprek gehad. En echt een groeidoelstelling neergezet om binnen een aantal jaar naar die 3 miljoen per jaar te groeien.
6: Laten we even teruggaan naar het begin. 2023, daar zijn jullie begonnen, de Recharge Club. Jullie waren allebei werkzaam in de media.
10: Ja,
6: kenden jullie elkaar dus ook, neem ik aan, of niet?
10: Ja, zeker.
6: Want waar werkten jullie in de media?
9: Nou, ik heb de afgelopen jaren lang het management van Calvijn gedaan. Een van de grootste Nederlandse creators.
6: Mm-hmm.
9: Met veel plezier. En Maruska was meer aan de kant van de events.
10: Ja.
9: En we kwamen elkaar tegen bij de Feed Awards. Ik weet niet of je dat nog kent.
6: Geen idee.
10: Dat is een beetje de Emmys voor de YouTubers. Hè? Dus wie is de beste mannelijke YouTuber?
6: Ja, ja, ja.
10: Wie is de beste vrouwelijke YouTuber?
6: En daar kwam je gewoon toevallig in de gang tegen?
10: Nou, nee. Want ik deed daar de productie van. Toen de tijd. Calvijn was een van de medeoprichters ook van dat evenement.
6: En toen klikte het, begrijp ik.
10: Nou, we hadden best al meteen op waarde en hoe we met elkaar communiceerden al best een klik. Maar dan laat je elkaar ook weer los, want dat is gewoon zakelijk. En dan ga je eigen pad doorlopen. Ik ben inderdaad veel meer de evenementen productiekant opgerold. Dat was onwijs gaaf. En dan merkte ik al heel snel dat ik de YouTubers ook veel meer naar het fysieke wilde brengen. Dus zo ben ik wel ook in die wereld geland. Mm-hmm. Dus denk aan de eerste theatershows met de bankzitters, dat soort dingen.
6: Nou, klinkt als een leuke baan allemaal.
10: Heel leuk, heel fantastisch.
6: Daar hebben jullie afscheid van genomen, want volgens mij was er stress.
10: Heel veel.
6: Ja.
10: Behoorlijk, ja.
11: En vertel even dat moment, of die momenten, kan ik me voorstellen.
10: Nou, bij mij is het echt, ik kan echt één moment echt nog voor me halen wanneer voor mij echt de sleutel de verkeerde kant op ging. En het was op het moment dat ik naar buiten liep met mijn hond. En ik startte mijn dag eigenlijk al kokhalzend en kotsend de dag.
11: Oh.
10: En op een gegeven moment dacht ik, dit is volgens mij niet meer gezond. Ik was hartstikke jong en ik had onwijs veel verantwoordelijkheden, maar ik wist simpelweg niet hoe ik mezelf daarin staande moest houden. En je ging maar. En de handuitreiking werd op dat vlak niet gedaan.
11: Was je vaste dienst of was je freelancer?
10: Freelancer.
11: Oh ja, dus dan moet je ook door.
10: Moet je door. Ja. Dat is geen fantastisch vangnet. Als nee. Ik had ook geen fantastische verzekering, als ik heel eerlijk ben.
11: Nee, precies. Ja, maar dan ga je maar door en op een gegeven moment zegt het lichaam, nokken je mee.
10: Ja. Ja, dus je hebt natuurlijk wel signalen. Je gekke haaruitval of af en toe wazig zien. Maar op een gegeven moment dat je dan kotsend begint terwijl je helemaal niet ziek bent, dan is er wel echt iets heel geks aan de hand.
11: Was dat meteen het signaal, oké, dit moet anders? Of moest dat nog even landen?
10: Nou, ik heb wel meteen iemand opgebeld van, joh, volgens mij is dit echt een fout teken. Dit moet stoppen. En het, voor heel veel mensen is het een heel slechte periode geweest. Maar voor mij is corona eigenlijk een soort zegen geweest dat alles on hold werd gezet.
11: Alle evenementen
10: de fysieke evenementenwereld.
11: Ja, precies, ja.
10: En toen kon ik ook on hold en ben ik eigenlijk allemaal trajecten gaan volgen en echt eens gaan denken, hey.
11: Oké, dus dat was voor jou het moment, dit gaat niet helemaal goed.
10: Dit gaat helemaal niet goed.
11: Nee. Wat was dat voor jou, Diede?
9: Voor mij was het ook corona. Ik had een van de allerleukste jobs, vind ik dat op de dag van vandaag nog steeds.
11: Mm-hmm.
9: Dat was ook een 24/7 job.
11: Het manager van Calvijn.
9: Ja, was echt een geweldige tijd. Maar in corona werd ik moeder en dat kwam er bovenop. En ik heb heel lang geprobeerd, en dat doen heel veel jonge mensen, denk ik, om dan dezelfde persoon te blijven als die daarvoor was.
11: Mm-hmm.
9: Maar ik kreeg er opeens een hele job nog naast.
11: Ja.
9: En ja, dat werd mij ook wel eigenlijk even te veel.
11: En waar bleek dat dan uit?
9: Ik merkte gewoon dat ik bepaalde besluiten niet meer kon maken. Mm-hmm. We gingen in een belangrijk traject over de next steps in mijn carrière eigenlijk. Zullen we samen ondernemen of gaan we alleen door? En ik merkte gewoon dat ik daar niet meer rationeel een antwoord op kon geven.
11: Het lukte gewoon niet om na te denken.
9: Nee, de emotie nam het gewoon over.
11: Nee. Ja. Ik heb ook het gevoel, ik ben niet zelf overspannen geweest, maar wel, ik heb het gevoel dat ik er dicht tegenaan heb gezeten.
9: Mm-hmm.
11: Ik vluchtte. Ik wilde niet meer op het werk komen. Ik denk, ik ga wel ergens in een café zitten werken. Dan zei ik niemand aan mijn hoofd.
9: Ja.
11: Deur dicht, want dit kan ik ongeveer aan. Vaak is er dan wel, tenminste bij mij was dat, een moment in je denkt, oké, maar nu durf ik de stap te zetten, het om te gooien of wat dan ook. Wat was dat bij jullie?
9: Nou, niet direct. Ik merkte eigenlijk gelijk, ik ben eigenlijk ook een beetje gevlucht. Dus ik dacht van, het wordt me allemaal veel te veel. Ik stop ermee, klaar.
11: Ja.
9: En achteraf zie ik eigenlijk pas dat we op dat moment elkaar helemaal niet goed hebben begrepen.
11: Ja.
9: En dat is voor mij wel de trigger geweest om te denken, hier kun je zoveel mee voorkomen.
11: Ja.
9: Als je elkaar snapt en weet wat je op dat moment moet doen, dan zorg je ervoor dat talent gewoon in je organisatie blijft, in plaats van dat iemand dan de stap zet van, nee, ik stop ermee.
11: Even terug naar de fout die we onder andere hebben gemaakt. Is te veel geïnvesteerd in verkeerde zaken en mensen. Die er vertel.
9: Als je start, nee, we zeiden het net al, dan twijfel je soms ook nog wel. Dus je gaat best wel veel advies vragen. Nou, als je als start-up poppen sowieso alle business coaches uit de grond. Dus je krijgt van allerlei hoeken advies.
10: En, dat is niet normaal.
9: En
10: dat is niet normaal.
9: En begrijp me niet, begrijp me niet verkeerd, want we werken nog steeds met heel veel fijne adviseurs samen. Die zijn we eeuwig dankbaar. Maar op een gegeven moment werden we een beetje overgeadviseerd. Dus dan zei de een, je moet links, de ander zei rechts, de ander zei rechtdoor. En toen begon we ook een beetje te twijfelen aan ons, waardoor we zijn missiegedreven gestart. We weten echt wel wat we willen. Ja, en daar zit veel geld in, maar ook veel ruis.
11: Blabla. Bla.
9: Ja.
10: Ja.
11: Maar goed, maar die business, ik snapte nooit, wat dat moet je betalen, toch, een business coach?
10: Zeker.
11: Oh, dit is ook, ik zie aan jouw gezicht, dat is ook substantieel wat je moet betalen.
9: Zeker.
11: Wat betaal je een business coach tegenwoordig dan?
10: Nou, ik denk dat wij hebben nu geluk met een hele fijne business coach.
11: Maar even de...
10: Nou, het kan soms wel, op een dag kan je soms wel zo'n €1.000 aan iemand uitgeven.
11: Oké.
10: Ja.
11: Zo, oké.
10: Ja.
11: En wat hebben jullie dan aan zo'n business coach in totaal uitgegeven?
10: Oeh, dat weet ik niet uit het totaal. Maar we hebben er wel, denk 3 of 4 versleten. Kunnen we het zo zeggen?
11: Ja, dus dan begin je eigenlijk je zuurverdiende geld aan adviseurs uit te geven.
9: Ja, het ging niet naar ons eigen salaris.
11: Nee.
9: Wij stonden op een gegeven moment in de rij van de supermarkt en konden het niet meer betalen. Of de zwemles van je dochter, maar de mensen om ons heen.
11: Waar ligt dat dan aan? Want je bent toch met z'n tweeën, dan denk ik, nou, dan cover je al 80% van het ondernemen en de rest google je bij elkaar.
10: Ja, het is toch, denk ik, doe je de, zet je de juiste stappen. Hè? Ja,
11: want je wil een soort
10: toch,
11: zekerheid hebben.
10: Je wil een soort zekerheid. Terwijl eigenlijk, je gelooft heel erg in je product. En ik denk ook, je mag ook gaan vertrouwen op het proces. Want we spreken zoveel verschillende bedrijven. En eigenlijk door, dat is mijn grote learning ook geweest, door het spreken van verschillende ondernemers of organisaties, konden we ons product veel beter fine-tunen aan wat er nou eigenlijk de daadwerkelijke behoefte is. Veel beter dan dat je spreekt met een businesscoach of iets. Dus daar mag je ook op gaan vertrouwen. In plaats van dat je meteen al dat wil hebben en meteen al wil weten, dat is goed en zo moet het zijn.
9: Wij wilden ook gewoon heel graag met een soort van perfect verhaal naar buiten. Weet je, het perfecte product, het perfecte verhaal.
10: Moest meteen kloppen.
9: Dus het ging ook in gelijk investeren in branding, in het programma, in en alles.
11: Ja.
9: En dan kom je erachter dat als je dat gaat doen, dat het work in progress is. Ja. Dus een paar maanden daarna denk je, het moet toch nog een beetje anders. Of we moeten toch nog een beetje omgooien. En dan begin je eigenlijk weer opnieuw.
11: Ja. Dus je koopt een dure website met logo's en de hele rambam erbij.
9: Ja, en daarna ga je in gesprek met CEO's en je gaat in gesprek met HR-professionals. En die vertellen je toch een ander verhaal. En dan denk je, ja, we moeten toch weer aanpassen.
11: Maar, ja, dus het is, ik geloof in Silicon Valley zeggen ze wel eens, je moet je product al lanceren als je je er nog een beetje voor schaamt. Dat probeerden jullie dus te voorkomen, begrijp ik.
10: Ja, je wilde ook meteen de wereld inkomen met het goede verhaal. Je dacht, dan kunnen we meteen goed doorstomen. Maar je moet vallen, je moet fouten maken. En de fouten maken vonden we lastig.
11: Ja, oké. Hoe kom je daar dan doorheen? Want je geeft dus geld uit aan een website, branding, et cetera. Daar zit je dan ook aan vast, kan ik me zo voorstellen.
9: Ja. Ja, zeker. Maar goed, met dit soort dingen kun je altijd veranderen. Dat is het fijne.
11: Ja.
9: Dus dit gooi je ook best wel redelijk makkelijk weer om. En het is ook gewoon eerlijk zijn. Elkaar spiegelen en weer denken, nee, dit is het niet. En we moeten gewoon de ballen hebben en gewoon het risico nemen om gewoon weer even. Ja.
11: En wat heb je dan veranderd? Want je hebt dus een idee aan het begin van zo moet die Recharge Club eruit zien. En dan ga je uiteindelijk met je klanten praten. Wat natuurlijk altijd verstandig is om dat te doen. Potentiële klanten. En dan moet het helemaal anders. Wat was het en wat werd het?
9: Nou, wat ik interessant vind, ons product was vanaf de start goed.
11: Mm-hmm.
9: Maar we hadden gewoon niet de juiste woorden om het te verkopen.
11: Hmm.
9: Dus eigenlijk hebben we niet heel veel gesleuteld aan de inhoud. Dat hebben we vanaf de start best wel goed opgezet.
10: Het gedachtegoed is wel hetzelfde geweest.
9: Ja. Maar de manier waarop CEO's praten, bijvoorbeeld, het gaat over groei, stabiliteit, productiviteit. En dat wij werden wel eens in het welzijnshoekje geplaatst. Dat is alles wat we niet willen.
11: Ja. Je zette het neer van
9: opgeladen, batterij.
11: Opgeladen, lekker, et cetera.
9: Daar gaat het niet om. Het gaat
11: om het beste, daar gaat het uiteindelijk voor de jongeren wel om, maar die betalen de rekening niet.
10: Nee, en het bedrijf, het moet ook een meerwaarde zijn voor het bedrijf.
11: Ja.
10: Dus wat brengt het bedrijf? En als je echt kijkt naar het begin, we dachten eerst, oh, je kan veel meer met online. Dus we hadden eerst een soort platform bedacht. En dan moesten jonge mensen daarop gaan zitten. Nou, dan kwamen we heel snel achter. Als je net start en heel druk hebt, dan wil je niet online bezig zijn en met dingetjes aan het aanklikken. Toen moesten we naar fysiek. En toen moesten we de vertaalslag maken naar, oh, het moet ook iets zijn voor de ondernemers. En MT-leden en managers hebben ook een vraagstuk waar ze mee worstelen.
11: Mm-hmm.
10: Kan je daar aan sleutelen? Dus op een gegeven moment wordt het verhaal steeds completer.
11: Ja.
10: En het is eigenlijk, ik zeg altijd, een puzzel die in elkaar ligt.
11: Ik vind af en toe wel met het ondernemen dat het is een soort puzzel zonder randjes.
10: Ja.
11: Dus soms dan ga je heel veel luisteren naar klanten. Zeg, kun je niet ook dat? En dan kun je dat.
10: Ja.
11: En dan gaat je puzzel ergens in. Die, jezus, wat zijn we nou weer aan het doen met elkaar?
9: Dit is zo herkenbaar.
11: Toch?
9: Ja.
11: Maar hoe zorg je ervoor dat je af en toe zegt, ja, hier zit het randje.
9: Ja. En door tijd en vallen en opstaan kom je steeds dichter bij de kern. En durf je steeds meer te vertrouwen op dat stukje van je businessplan.
11: Dat doen we wel en dat doen we niet. Wat heb je gezegd, dat gaan we niet meer doen?
10: Even denken hoor.
11: Want volgens mij zit je ook nog wel in de fase van, oh, we proberen alles al een beetje.
10: Elke klant past bij de Research Club, ja. Maar dat hebben we wel gevoeld, dat niet elke klant bij ons verhaal past. En ook een andere verwachting heeft. We hebben wel eens een bedrijf gehad wat zo'n andere mentaliteit, verwachting.
11: Waar gaat het dan mis?
10: Ik denk toch wel verwachtingmanagement. En wij totaal niet hadden ingeleefd in wat voor organisatie dat was.
11: En wat wilden zij dan? Zaten zij heel erg op die productiviteit? Of waar botste de...
10: Nou, wij waren eigenlijk een soort Greenwash-programmaatje, zeg ik eigenlijk.
11: Ja.
10: Dus uiteindelijk wilden ze helemaal geen door-impact maken of wat dan ook. Moesten wij gewoon eventjes leuk komen opdraven. En dan zijn wij niet op ons sterkst.
11: Nee.
9: We willen liever niet meer gewoon eenmalig, kortstondig iets doen.
11: Ja.
9: Maar echt langer termijn met klanten bouwen.
11: En dat is natuurlijk wel interessant, want zo'n CEO zegt, weet je wat, iedereen loopt te zeiken over productiviteit. We doen gewoon een sessie. Dan hebben we dat ook weer gedaan.
10: Van een uurtje en dan zijn we klaar.
11: Zijn we klaar.
10: Ja.
11: En dat is lekkere omzet. natuurlijk. Ja. Well, je kunt, maar dat moet je dan toch niet gaan doen.
9: Nee, uiteindelijk. En dat is ook wel belangrijk om je kwaliteit te waarborgen. Om uiteindelijk te zeggen, nee, wij doen het zo. Met als doel. Ja. Dat je daar als organisatie
11: mee. En zeg je dus ook af en toe van, volgens mij passen wij niet.
9: Vinden we nog wel eens lastig. Moeten we wel steeds meer doen.
11: Ja.
10: Ja. Ja. We zeggen wel als een
11: vaak
10: vorm.
11: Vaak zeg je wel van, nou, laten we het proberen. Kijken, misschien valt het mee.
9: Of misschien kunnen we het zo doen, dan past het misschien wel.
11: Ja,
10: dat doen we wel.
11: Even, jullie zijn, Maruska, ook enorm aan het automatiseren gegaan. Wat volgens mij ook niet altijd helemaal makkelijk liep vanaf het begin. Vertel.
10: Nou, we zijn gaan automatiseren en met metingen. Dus we willen eigenlijk alles meetbaar maken, ook van ons, van het gedrag wat jonge mensen eigenlijk doen. Ja, en dat is toch dan lastiger dan je dacht. Je dacht dat je zelf wel in elkaar kon flansen, maar dat valt best wel vies tegen. En het is ook best wel een flinke investering.
11: Mm-hmm.
10: Dus eerst doe je het een beetje, zeg ik altijd, een beetje op de kinderschoenen manier. En ga je gewoon een test doen, et cetera. Maar op een gegeven moment merk je, oh, de verwachting is veel groter. Je moet veel meer in kaart kunnen brengen. Veel meer kunnen meten. En ook veel langduriger. Ja, en dan dat zijn expertises wat je dan niet meer uit jezelf kunt halen.
11: En dan? Want dan daar kun je enorm in vastlopen als het nog de kern van je bedrijf wordt.
10: Ja. Ja, keuzes maken. Ik merk eigenlijk, het liefste had ik al een veel groter meetsysteem willen hebben. Maar echt simpelweg is nu, oké, dan is dit dus nu de soort van fase 2. En bepalen dat we over zoveel periodes dan naar fase 4 mogen of zo.
11: Ja, ja. Maar eerst maar gewoon eventjes.
10: Pas op de plaats.
11: Pas op de plaats.
10: Ja, en dat
11: een
10: vind
11: Google
10: lastig.
11: Form. En,
10: ja. Nou, gelukkig geen Google Form meer. Daar zou, die fase zijn voor mij.
11: Goed,
10: we zitten in fase
11: 2.
10: Fase 2. Maar ik wil eigenlijk naar fase 4, fase 5. Ja. Dan moet je
11: en waarom zeg je dan, waarom moet ik dan geduld hebben? Wat is het dat je geduld moet hebben?
10: Dat is toch, wij zijn wel heel erg dat wij op financiering, dat wij heel erg. Wat erin gaat, gaat eruit. Dus dan moeten we ook kijken, oké, hebben we al het budget om daarin te kunnen investeren? Ja. En dan zijn we echt nog wel een startende organisatie.
11: Mensen denken soms als ze zelf niet ondernemen, dat ondernemen is eigenlijk hartstikke leuk. Weet je, je doet wat je leuk vindt en het geld komt binnen. Dat weet iedere ondernemer dat dat niet zo is. Heb je wel eens het idee, we gooien de handdoek in de ring?
9: Dat niet. Maar we zeggen wel eens tegen elkaar, jeetje, ik weet niet hoe lang ik dit nog volhou.
11: Maar dat was het hele idee.
10: Ja.
11: Om dit bedrijf te beginnen. Want ik zit in werk wat ik niet lang vol kan houden.
9: Ja. En ik denk dat het verschil is, en daar begonnen we deze aflevering mee. Als je missiegedreven start, zit er wel heel veel doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Want je kijkt niet alleen maar naar wat levert het op. Kan ik een product zoveel keer verkopen? Het komt echt vanuit dat hart. En daar zit denk ik wel het verschil, waardoor wij echt wel een hele. Ja, je hebt gewoon een lange adem. Ja. En als je ziet dat het effect heeft, als wij zelf soms voor die groep staan en je ziet wat er landt, ja, dan weet je gewoon weer waarvoor je het doet.
11: Ja.
9: En dat geeft zo'n energie. Dat denk je, ja.
10: Ik heb wel eens respect voor ondernemers die in eentje iets gaan starten. Ja. Ik kan wel eens echt, en dat ben ik heel eerlijk in, wel eens met tranen die erop bellen en dan zeggen, oké, het gaat even niet meer. Of ik weet het even niet meer. En dan heb je elkaar echt als vangnet nog.
11: Ja.
10: Dat is wel heel fijn.
11: Ja, en als de een even in de put zit, is de ander net dus even weer op.
10: Ongelooflijk hoe
11: op
10: dat
11: een
10: werkt.
11: Energieniveau.
10: Ja.
9: Maar het is wel. Ik vind het wel hilarisch. Want we zijn dit natuurlijk gestart. En op een gegeven moment moesten wij op onze eigen. Wij zitten één keer in de week met elkaar op onze weekly. En op een gegeven moment moesten we op onze weekly zetten. Het punt wat we iedere week bespreken. Zijn we zelf nog in charge over onze energie? Want als ondernemer gaat het ook gewoon maar door.
11: Ja.
9: Maar ja, tegelijkertijd willen we ook een voorbeeld zijn. En laten zien dat het dus wel
11: en
9: kan.
11: En wat doe je dan? Want je probeert de young professionals te leren dat ze in charge zijn van hun eigen energie. Hoe doen jullie dat dan?
9: Ja, we houden elkaar daar scherp op. Dus
11: het klinkt te vaag.
9: Nou ja, iedere week kijken wanneer de agenda. Is het überhaupt haalbaar wat we allemaal doen? Voor je het weet zit je agenda vol met meetings, opportunities. Je zei het net, je kan alle kanten op.
11: Ja.
9: En daar moet je gewoon heel scherp op zijn. Wat zijn onze rocks dit kwartaal? Waar werken we naartoe? Wat is het einddoel? Ja, het is gewoon belangrijk dat je daar elkaar enorm scherp op houdt.
11: Grootste les die jullie hebben geleerd in het opzetten van dit bedrijf, Maruska?
10: Voor mij was het wel. Durf te vertrouwen op het proces en ga eens praten nog meer met die klanten. Je denkt dat je het heel fantastisch product had, maar dat valt vies tegen dan. Dat moet je eerst echt het veld in, zoals ik het noem.
11: Diede, wat zijn de ambities?
9: Wat ons echt het allervetste lijkt, is dat over een paar jaar jong professionals bij hun sollicitatie zeggen, werken jullie met de Research Club.
12: Oh ja.
9: Dat eigenlijk een soort van stempel is dat je een organisatie bent waar jong professionals gewoon maximaal kunnen ontwikkelen, maar waar ook aandacht is voor hun persoonlijke groei.
12: We sluiten af met een mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid. Maroeska, welke hebben jullie uitgekozen?
10: Go before you're ready.
12: Ah, ja, dat is een mooie.
10: Ja.
12: Dat zegt alles, hè?
10: Dat zegt eigenlijk.
12: Gewoon voordat je
10: durf te vertrouwen en ga ervoor.
12: Niet voor perfectie gaan. Goed Precies. is goed genoeg.
10: Voor ons is dat echt een hele grote wijsheid.
9: Ja. Dat is onze belangrijkste les.
10: Ja.
12: Mooi, dank jullie wel. Diede Bauma en Maroeska Bakker, oprichters van de Recharge Club. Ja, volgende week hebben wij een sportieve gast, Jeroen van Egermond. Die bouwt met zijn eigen bedrijf Nine Yards skateparken. Hij begon ooit klein in de kassen van zijn vader. Nu werkt hij zelfs aan een Olympisch skatepark. Maar dat gaat letterlijk met vallen. Opstaan. Je hoort het allemaal in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer alvast op de podcast-app en graag tot de volgende keer. Dag.
5: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
7: De bestuurskamer in, zonder omweg. In de podcast PensioenPro in Gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks, met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in Gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ernstig ongeluk op de dijk Enkhuizen Lelystad zijn gisteravond 3 doden gevallen. 5 anderen raakten gewond. De 8 slachtoffers zaten in 3 auto's. De politie vermoedt dat 2 daarvan op elkaar zijn geklapt. 1 van de auto's sloeg over de kop. De dijk was de hele nacht dicht. In Os is een fietser van 82 overleden na een aanrijding met een auto. De bestuurder, volgens de politie een jong iemand, reed door. De auto werd later leeg en uitgebrand teruggevonden in Geffen in de buurt. De bestuurder is nog spoorloos en de politie is op zoek naar getuigen. Bij een rave in het noorden van Zwitserland zijn volgens een krant schoten gelost. Er wordt zeker 1 dode gemeld en 5 gewonden. Wat er precies is gebeurd en hoe de gewonden eraan toe zijn is nog onduidelijk. Ook weet de politie niet wie geschoten heeft. Publiek wordt opgeroepen om uit de buurt te blijven. In IJsland lijkt zich voorzichtig een meerderheid af te tekenen van voorstanders van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. Nu steeds meer stemmen van het referendum zijn geteld, lijkt het ja-kamp net iets groter dan dat van de nee-stemmers. Vanmiddag is er een persconferentie over de einduitslag. En het dodental door de overstromingsrampen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Het staat nu op 750. 16 van de slachtoffers vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Het aantal slachtoffers loopt vrijwel zeker nog verder op, want er zijn nog meer dan 3000 vermisten. Het reddingswerk verloopt stroef door het slechte weer. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
10: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
11: 5 jaar lang. Al het geweten van bouwend Nederland. En binnenkort vertrekt Francesco Veenstra als Rijksbouwmeester. Tijd voor een terugblik en een vergrootglas op de cruciale bouwvraagstukken van nu. De vraag van deze week: hoe bouwt Nederland zich slim uit de wooncrisis? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat doe ik elke week met Maarten de Gruiter. Maarten, goeiedag, hoe is het?
12: Hi Maarten, ja, nou ja, goed, ik heb je gemist.
11: Ik jou ook, hoewel wij natuurlijk elke week prachtige gesprekken hebben gevoerd met toppers uit het vastgoed. Ja. Maar die hebben we aan het begin van de zomer opgenomen. Ja. Dus we hebben elkaar een paar weken niet gezien. Hoe was de zomer?
12: De zomer was heerlijk. Ja, ik moet zeggen, nou ja, ik kreeg veel positieve reacties op onze zomerserie. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt...
11: En even bekeken. Terugluisteren. Misschien zijn er wel mensen die in Zuid-Nederland wonen, die nog op vakantie zijn, die de terugweg straks uit Frankrijk al onze podcast nog kunnen beluisteren.
12: Gewoon een hele terugreis.
11: Lekker, alleen maar vastgoed.
12: Kinderen blij, ja, leuk joh.
11: Ook in de zomer, hoewel de politiek met vakantie was, komt er natuurlijk ook vastgoed nieuws voorbij. Ik struikelde even over een bericht in de Telegraaf dat de krakers van een miljoenenvilla aan de Amstel in Amstelveen proberen hun vertrek opnieuw te vertragen, ook al moeten ze weg van de rechter. En de eigenaar hoopt dat de politie ze de komende week wel uitzet. Oftewel, er is een meneer met een villa, die wil hem verkopen. Er zitten krakers in en de krakers krijgen ze het niet uit.
12: Nou, het interessante was, er zijn dus twee villa's op de Amsterdijk Noord gekraakt. Ik heb daar gewoond vroeger. En dus het is een populaire plek voor krakers blijkbaar.
11: Dit is ook een prachtige plek om te wonen.
12: Het is een prachtige plek om te wonen natuurlijk, dus ik begrijp dat wel. Nou ja, het gekke van waar ik met name wel een beetje om moest lachen was het commentaar van de rechter. Die dus bij één villa moet er dus daadwerkelijk ontruimd worden. Want die is verkocht, maar die kan dus nu niet geleverd worden. Maar die zijn er nog niet uit overigens. En de andere villa, daar mogen ze voorlopig blijven. Want de rechter zegt van, ja, dat kan makkelijk kunnen bezichtigingen plaatsvinden terwijl de krakers er zijn. Ja, dan denk ik, ja, dan leef je toch als rechter echt in het lalaland leef je dan. Dat je denkt dat je een huis verkocht krijgt als er mensen komen kijken terwijl er krakers in zitten. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje een fundamentele vraag. Ja, volgens mij is kraken gewoon bij wet verboden. Moeten die mensen er gewoon uit? Dus ik vind het een heel bizarre situatie. En ja, dan ook een beetje, ik vind overigens Parool een goede krant hoor. Voor een linkse krant vind ik hem best wel te lezen. Het interessante is ook dat dan wordt er vijf keer in zo'n artikel gezegd, ja, dat het een villa van 5 miljoen is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet ter zake doende.
11: Ja, maar het is net zoals dat als er een hele dure auto een ongeluk maakt op de snelweg. Dan staat er altijd bij Ferrari crasht op lantaarnpaal. Maar als het een Fiat is, dan
12: onze
11: wordt
12: auto's,
11: dat
12: niet... Nee, onze auto's worden nooit
11: mijn kleine Kia, daar wordt ook bij gezet dat er een kleine Kia op een lantaarnpaal is geklapt. Goed. Ander berichtje. De gemeente Bergen en Kennemer Wonen zijn boos over de vertraging van een woningbouwproject aan Elkshoven. Dus nieuws uit Noord-Holland. Ja. 11 sociale huurwoningen, 11, worden al 5 jaar tegengehouden door 1 buurtbewoner die niet wil dat het ene pand wordt gesloopt, waardoor er 8 appartementen verdwijnen en er een nieuw pand wordt gebouwd, waardoor er dus 11 komen, dus 3 extra. Waar hebben we het over? Want er komt een soort extra woonlaag. Hij gaat in hoger beroep naar de Raad van State, terwijl hij geen poten heeft om te staan. Ik bedoel, het is toch exemplarisch?
12: Komt niet naar de zitting van de Raad van State. Is niet komen opdagen. Saillant detail. Het recht van één iemand schiet natuurlijk wel door. Ja, en het recht, ik bedoel, het is ongegrond. Hè? Dus het is, hij gaat dat zeker verliezen, ook bij de Raad van State. Ja, dus 11 gezinnen die zitten te wachten omdat 1 iemand, omdat we hebben dus dat zo ingericht dat 1 iemand dit zo lang kan tegenhouden. Overigens, dit is natuurlijk wat bijna iedereen al in ieder geval in Den Haag wat aan wil doen. Hè? Dus dan denk ik ook wel weer, als hier nou ruime consensus is onder politieke partijen, pak dit dan echt zo snel mogelijk op. Want dit is natuurlijk, ik denk ook, weet je, dit is ook zo slecht voor je samenleving. Weet je, ook de cohesie in je samenleving, als dit soort dingen, als mensen dit elkaar aandoen. Gaat toch helemaal nergens. Want het is gewoon rekken. Die man die weet, ik kan het alleen maar rekken. En eigenlijk zou bij zo'n Raad van State ook niet opkomen dagen. Je zou bijna zeggen, dat zou gewoon iemand moeten zeggen, hij is niet opkomen dagen, morgen beginnen. Ja, dat is, zo werkt het natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Maar het druist zo in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat daar gewoon, ja, 11 gezinnen gewoon zitten te
11: wachten. Ik vraag me altijd af, als we dit soort verhalen lezen, wat voor mensen dat zijn. Dan heb je dus hier je ding van gemaakt in het leven.
12: Ja.
11: Dus je kijkt elke dag zuur uit het raam.
12: Ja.
11: In plaats van dat je gewoon het leven oppakt, dingen voor jezelf gaat doen waar je positieve energie uit haalt, zijn zij bezig met negatieve energie. Ik vraag me altijd af, maar wat vindt jouw omgeving daarvan? Vindt jouw vrouw dat ook een goed idee?
12: Als je zelf maar de hele dag aanpraat dat je gelijk hebt. Kijk, we weten niet alle ins en outs. Hè? Dus we weten niet hoe goed heeft de gemeente bijvoorbeeld deze man geïnformeerd. Of overheden kunnen natuurlijk af en toe ook een lomp te werk gaan. Maar laten we nou even ervan uitgaan dat hier dat niet zo is. Ja, dat is toch gewoon bizar dat 1 iemand dit kan doen. Ja. Er zit geen financieel verhaal aan. Want ik denk niet dat hij zich inbeeldt dat hij uit die 11 sociale woningen een enorme. Hè, want dat hebben we natuurlijk ook, dat het gewoon business
11: wordt afgekocht.
12: Is. Wordt gewoon afgekocht. Ja. Ja, dit zal wel een heel zuur persoon zijn.
8: Vastgoed gezocht.
11: We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Regeringspartijen, wethouders en projectontwikkelaars roepen het al jaren in koor. Maar de man die 5 jaar lang namens de Rijksoverheid over de kwaliteit van de nieuwe woningen mocht waken, is een stuk voorzichtiger. Francesco Veenstra neemt komende maand afscheid als Rijksbouwmeester. En wij blikken met hem terug op de periode. Wat heeft hij kunnen veranderen, maar ook ja, wat niet? Francesco, van harte welkom.
1: Dankjewel.
11: Fijn dat je er bent. 5 jaar zit erop. Hoe voelt het? Trots of jammer?
1: Het voelt eervol. Het is ook heel erg leuk om zo'n gesprek tussen jullie te volgen. Dus ik ben op veel plekken geweest waar ik met anderen heb kunnen praten. Ik was afgelopen zaterdag overigens in Amsterdam in een restaurant. En toen heb ik een vergelijkbaar gesprek achter mij gehoord. Hè, dus blijkbaar
11: over de beschikbaarheids- of de betaalbaarheidsproblematiek?
1: Met veel vastgoedmensen. maar ja, het is mooi om alle tegenstellingen ook te horen. En wat mij betreft, en daar ben ik ook in de afgelopen 5 jaar druk mee geweest, is te kijken van ja, waar kunnen we elkaar vinden? Hè? Ik geloof er heel erg in dat we toch meer gemeen hebben dan de verschillen die er zijn.
11: En eigenlijk wat Maarten, als samenleving bedoel je?
1: Gewoon als mensen onder elkaar. Ja, en ja. Wat Maarten net ook aangaf, als er dan ergens consensus over is, en ik verwacht dat we eigenlijk op veel meer onderwerpen consensus hebben dan wat we op dit moment zien. Ja, dan kan je ook echt voort met de samenleving. En dan is ook de vraag, ja, hoe kan het zijn dat mensen, zoals jij het net schetste, zuur gaan protesteren tegen de komst van een nieuw appartementencomplex. Of je ziet het natuurlijk ook rondom opvanglocaties. Ja, ga iets met je leven doen waardoor je bijdraagt aan de samenleving.
11: Ja, maar die groep mensen die toch vanuit zuur daartegen blijven strijden, valt mij altijd op groter dan we denken.
12: Ja, tuurlijk.
1: Ik vraag het me af of dat echt zo is. Ja, ik weiger dat eigenlijk te geloven. Hè. Dus de berichten die we in het nieuws zien, dat zijn relatief weinig berichten, maar die wel heel groot worden gemaakt. En die krijgen veel aandacht. Ik vind dat trouwens breder ook in het nieuws, hè, dat op die manier speelt. En ik denk dat er ook de kunst is, ook van dit soort programma's overigens, maar ja, om eigenlijk veel meer in de volle breedte te kijken. Wat speelt er? Welke mensen willen we een geluid laten horen? Geven we ruimte om ook breder dat gesprek te voeren en echt ook op zoek te gaan naar consensus.
11: Ja, dat is wel interessant, dat je dus meer stem zou geven, dat wilde Hugo de Jonge ook, aan de woningzoekenden in plaats van alleen maar aan de mensen die niet wilden dat er in hun achtertuin werd gebouwd. Jij volgt in 21 Floris Alkema erop, die vooral bekend stond als de man die streed tegen de verrommeling van het landschap. Welke stempel wilde jij eigenlijk op het ambt plakken?
1: Nou, ik heb gemerkt, samen met mijn collega's, hè, dus ik ben onderdeel van het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs, dat er best veel thema's waren waar we echt ook aandacht aan wilden geven. Het eerste belangrijke thema was toekomstdenken. Hè, dus eigenlijk veel verder vooruit kijken, hoe zou de samenleving dan kunnen zijn? Wat zou je kunnen voorstellen hoe die toekomst eruit ziet? Zonder dat een vast beeld is. En dan terugredeneren en te bedenken van wat hebben we dan nu te doen? En nu hebben we te maken ook met actuele problemen, dat moet worden opgelost. Maar voordat je het weet ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En ben je helemaal niet bezig met wat je nu doet, welke effecten dat ook op de lange termijn hebben. Dat geldt voor de woonopgave, maar dat geldt eigenlijk voor de hele inrichting.
11: Maar vond je dan ook dat, als we dan 5 jaar terugkijken, zo ongeveer net zo lang als dat wij dit programma maken, dat er te weinig toekomst werd gedacht door de ruimtemakers of de planmakers in de
1: raad? In ieder geval door de politiek. En voor ons was het belangrijk om juist tegen de politiek te zeggen, we snappen dat jullie nu een taak hebben. Er zijn heel veel problemen, los die op. Overigens, ik ben gestart in de periode van de corona, dus dat geldt ook voor jullie. Dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. Hè, maar, en ik ben ook gestart met met 4 kabinetten voor het kabinet waar we nu in zitten. En in dat tijdsgewicht was het best wel lastig om verder naar voren te kijken, omdat er zoveel problemen op dat moment waren. Hè. Er was een enorme ontwikkeling ook in de bouwsector. Hè. Dus het ging eigenlijk veel beter dan de 5 jaren ervoor. Precies in de periode waarin Floris als Rijksbouwmeester actief was, kwam Nederland uit de kredietcrisis. En we hebben in die periode eigenlijk ook veel te weinig gebouwd. Hè. Dus de bouw is enorm in het slop geraakt. En we proberen dat nu natuurlijk hardgrondig.
11: Ja, dus je zegt, ik zag dat de politiek die acute problemen wilde oplossen. Dan moet er snel worden gebouwd. Of dat nou is woningen of in de bedrijventerreinen of misschien meer distributiecentra, omdat die pakketjesmarkt enorm groeide in diezelfde tijd. En jij bent maar blijven roepen van ja, dat kun je wel doen. Maar ik wil dat je wat verder vooruit kijkt. Moeten we dan 20 jaar vooruit kijken of 50 jaar vooruit kijken? En met wat voor beeld dan?
1: Nou, sowieso moet je denk ik 100 jaar vooruit kijken. Hè. Dus je moet kijken naar de volgende eeuw. Dat is bijzonder ingewikkeld, omdat,
11: dat lijkt me
1: zeker in het huidige tijdsgewicht. Wat wel interessant is om te zien, we hebben een aantal jaar geleden een uitgebreid, wat we noemen toekomstatelier gedaan, met allerlei ontwerpers, allerlei onderzoekers over wateroverlast in Nederland. Dus het hele rivierenstelsel. Hoeveel ruimte hebben we nodig om water op te vangen in tijden van enorme toestroom? Op het moment dat er veel water binnenkomt, kan je het opvangen en kan je dus ook gebruiken in tijden van droogte. Nou, we hebben in de afgelopen maanden gezien dat we veel droogte in Nederland hebben en dat dat leidt tot een enorme impact economisch. Dus er ligt een relatie tussen verder vooruitkijken en wat je in de huidige economie ook te waarborgen hebt voor bedrijven om goed te kunnen blijven functioneren. Ja, dat vereist ingrepen die niet van vandaag op morgen gereed zijn. Dus het project Ruimte voor de Rivier in het stromingsgebied bij Arnhem en Nijmegen. Ja, dat heeft jaren geduurd, maar heeft er wel toe geleid dat we veel grotere waterbergingscapaciteit hebben. Daarmee
13: maar komt,
1: ruimte veilig kunnen maken, maar ook kunnen zorgen dat in dat gebied ook veel meer woningen kunnen.
13: Maar het interessante is dat het project Ruimte voor de Rivier komt door het wateroverlast in 93-95.
1: Precies dat.
13: Dan heb je dus een ramp, bijna ramp. Vervolgens komt er planontwikkeling. Dan wordt allemaal mogelijk gemaakt. Nu hebben we weer een aantal hele hete zomers achter de rug met een enorm watertekort. Gaat dit dan de trigger zijn om het IJsselmeer niet 10 centimeter, wat het dit jaar hoger is dan andere jaren, maar 50 centimeter op te hogen? En de enorme impact voor Volendam, Urk, Marken, dit is ongekend. Maar als we het IJsselmeer 40 centimeter ophogen, lossen we wel een deel van het probleem op.
1: Of je moet op andere plekken water gaan bergen. Als het gaat om het IJsselmeer en met name het Markermeer, is natuurlijk wel de vraag in de hele woonopgave. Is dat dan de plek waar je 30, 40, 50.000 woningen gaat realiseren? Of doe je dat gewoon in bestaande stedelijke gebieden? Plekken waar de voorzieningen eigenlijk al zijn. Of aan de randen van stedelijke gebieden, waar je eigenlijk veel makkelijker kan uitbreiden. En eigenlijk dus niet het probleem voor de toekomst als het gaat om waterbeschikbaarheid en wateropvang tegen gaat werken.
13: Laten we straks nog even doorpraten over die verdere lange termijn en hoe we Nederland dan verder zouden moeten ontwikkelen. Maar eerst even concreet. 5 jaar lang gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Aan de minister. Kon je de minister eigenlijk gewoon bellen?
1: De ene minister was wat makkelijker bereikbaar voor mij dan de ander.
12: Even vertellen, welke was makkelijk bereikbaar?
1: Nou, ik had best een goed contact met Hugo de Jonge. Misschien ook wel omdat we allebei import Rotterdammer zijn. Wellicht helpt dat. Maar ook wel in de periode waarbij er weer opnieuw een minister, toen nog voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was. Dus nog niet met een eigen ministerie. Maar waarbij wel volkshuisvesting weer een belangrijkere plek binnen de Rijksoverheid kreeg. Ook in het kabinet. En dat gold ook voor de ruimtelijke ordening. Dus Hugo de Jonge die heeft de start gemaakt met de nood en ruimte. Proberen inzicht te krijgen in wat zijn nou eigenlijk al die belangen die
13: maar dat
1: in
13: was natuurlijk
1: spelen.
13: Een kolfje naar jullie hand, want jullie wilden verder vooruit kijken en eindelijk kwam er weer een nieuwe nood en ruimte.
1: Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant kan je ook zeggen en stellen dat als economie een hele belangrijke factor voor onze samenleving is, als het gaat om welvaart, maar wat mij betreft nog veel belangrijker welzijn, dan heb je dus ook al die belangen goed in beeld te brengen en dan heb je met elkaar te bekijken hoe je afwegingen maakt, welke functies op welke plek komen en hoe dat toekomstverkennend wordt.
13: Hugo was makkelijk te bellen en te appen, dat deed Maarten ook elke week. Dus dat snappen we.
12: Mona Keijzer
13: stond wat meer op afstand.
1: Ja, ik ben overigens niet per se van een politieke partij. Dat volgens mij konden jullie elkaar ook vinden in in het politieke gesternte. Mona Keijzer was in het begin wat moeilijker bereikbaar. Ook misschien wel omdat zij een heel ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening tot haar beschikking kreeg. Maar toen ik eenmaal met haar contact had, toen lukte het wel om met haar heel uitgebreide gesprekken te voeren over de woonopgave, ook over de alle menselijke vraagstukken die daarachter zitten. Ja. En ook over zaken rondom ruimtelijke ordening. Ja.
13: Toch nog een keer de diepte in naar het concrete. Je bent heel actief geweest voor Groningen. Je hebt gezegd, er is een hersteloperatie gaande. En daar mist misschien ruimtelijke kwaliteit. Of daar moeten we ingrijpen. Wat was er nodig om te gaan doen daar?
1: Ja, dus voor mij was Groningen echt wel exemplarisch voor wat er in Nederland in de ruimtelijke ordening, maar ook in de woonopgave gebeurt. Dus we laten eerst een heel groot probleem met z'n allen ontstaan. We kijken er allemaal naar. We profiteren er misschien ook wel allemaal van. Maar als we dan het probleem echt op zo'n punt hebben benaderd dat het voor heel veel mensen onhoudbaar is, dan gaan we met z'n allen oplossingen bedenken. En wat we daar hebben gezien is dat zeker in de eerste jaren van het functioneren van de Nationaal Coördinator Groningen het niet gelukt is om met hulpzame oplossingen te komen. Dat heeft dus voor de gedupeerden in Groningen, niet alleen toen, dus vanaf 2012 met de grote aardbeving in Huizingen, maar tot vandaag de dag heeft dat enorme impact. En dat geldt niet alleen voor de mensen nu, maar ook voor de generaties die daarop volgen. Al die kinderen die daar wonen, die hebben op de een of de andere manier, overigens net als in de toeslagenaffaire, een klap van de molen meegekregen. En dat resoneert misschien ook wel de komende
13: jaren. Maar dus heb jij opgeschreven, heel concreet, er zou een architect moeten meekijken bij elke hersteloperatie. En dat gebeurt nu ook. Dat is een van de adviezen waar vrij snel een kabinetsbesluit over kwam van zo gaan we het doen.
1: Ja, eigenlijk vrijwel direct. En ook het installeren van een regiobouwmeester. En dus Zuidema is daar nu regiobouwmeester, volgens mij al bijna 3 jaar. En vanuit het orgaan Nationaal Coördinator Groningen houdt hij zich dus ook bezig met ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat over hoe dorpen en steden worden versterkt. Wat dat betekent, wat al die ingrepen betekenen ruimtelijk. Maar het gaat dus ook over mensen die in die huizen wonen. Op welke manier worden die begeleid? En hoe kunnen bijvoorbeeld architecten een rol spelen in het begeleiden van die mensen om uiteindelijk de juiste keuzes te maken om in een nieuwe of een gerenoveerde woning terecht te komen.
13: Het aanzicht van Nederland, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze eerste alweer na de zomerstop, Francesco Veenstra, is hier bijna Rijksbouwmeester af. Het is toch een soort van afscheidsreceptie op de radio. En daar horen dan ook mooie woorden bij. En dus bellen we even met Mels Krauwel. Hij was Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Inmiddels gepensioneerd architect. Welkom in de uitzending.
14: Hallo.
13: Hebt u het werk en adviezen van de opvolgers nog een beetje gevolgd eigenlijk, nadat u stopte?
14: Jawel, een beetje van afstand.
13: Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ambt, zou u zeggen, vanaf de tijd dat u Rijksbouwmeester was?
14: Ik denk dat de hoofdtaak gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering hetzelfde is gebleven. Maar dat het politieke klimaat en ook de plek van de Rijksbouwmeester heel erg veranderd is. Onder andere door het opheffen van VROM en later onderbrengen bij Binnenlandse Zaken. En dan weer onlangs een nieuw ministerie van Wonen. Wat nu inmiddels bij de nieuwe regering weer een andere status heeft gekregen. Dat het geschuif en de bereidheid om adviezen van een Rijksbouwmeester te willen hebben, wel wat minder is geworden dan in mijn tijd.
13: En Francesco, heb je dat ook zo ervaren?
1: Mels hier, die kan natuurlijk over een lange periode beschouwen. Wat ik heb gemerkt, dat is dat die bereidheid best wel groot is, maar dat inderdaad het politieke veld enorm veranderd is.
13: Te complexer is geworden.
1: Ik ben nu met het vierde kabinet bezig. Dus ik geloof heel erg in dat de samenwerking ook met de politiek vraagt om contact en regelmatig gesprekken met elkaar. Ik heb dat ondertussen met 4 ministers gehad. En dan is het wel lastig om een band goed op te bouwen.
13: Ja. Hoe heeft Francesco het gedaan, meneer Krauwel?
14: Ik vind dat hij hier enorm zijn best gedaan heeft. Ondanks die wat lastige omgeving, volgens mij toch echt. En ik vond een van zijn laatste adviezen om bij het zoeken naar woningen niet alleen maar naar het bijbouwen te kijken, maar vooral de bestaande mogelijkheden uit te buiten en de bestaande voorraad beter te gebruiken, vond ik een heel goed advies.
13: Ja. U waarschuwde 20 jaar geleden al voor verrommeling van het landschap. Is dat nog steeds actueel wat u betreft?
14: Jazeker.
13: Op welke manier?
14: Het gaat allemaal erg langzaam. Er worden in Nederland natuurlijk maar langzaam beslissingen genomen op ieder gebied. En dat geldt ook voor ruimtelijke ordening. Al die nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg waren toen voor mij de aanleiding om daar veel aandacht aan te besteden. En daar is niet heel veel in veranderd.
12: Waarom denkt u dat het zoveel trager gaat? Als je kijkt bijvoorbeeld, ik als projectontwikkelaar 15 jaar geleden lukt het ons om in 4 jaar van start van een project, initiatie van een project, tot oplevering te komen. Tot oplevering zeg ik dus, dus er zit de bouw bij. En waarom duurt dat nu 10 jaar, in 15 jaar tijd? Waarom denkt u dat dat is?
14: Ja, omdat het beleid geen duidelijke keuzes maakt welke kant we op moeten. En alle problemen voor een groot deel voor zich uitgeschoven worden. Ze hebben geprobeerd bij het vorige kabinet om de regeldruk te verminderen. met een soort stoere commissie die stoer heette. Nou, daar is natuurlijk weinig van terechtgekomen door de insteek. In Nederland worden maar heel traag beslissingen genomen. En dat is niet beter geworden de afgelopen tijd.
13: Tot slot, als je afscheid neemt als Rijksbouwmeester, is er dan nog zoiets als een zwart gat? Heeft u nog een advies voor Francesco?
14: Nee hoor, je kiest daar heel bewust voor. Je weet dat het voor een korte periode is. Je komt meestal uit een bureau. Ik begrijp dat Francisco misschien nu wat anders gaat doen. Maar je weet dat je dit part-time voor een korte periode doet. En ik denk dat een Rijksbouwmeester de types die dat gaan doen, dat die genoeg te doen hebben en die absoluut niet in een zwart gat vallen.
13: Dank u wel, Mels Krauwel, Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Fijn dat u even in de uitzending wilde komen.
14: Dankjewel.
13: Niet alleen veel bouwen, maar ook vooral verantwoord bouwen, zodat we in de toekomst niet met de gebakken peren zitten. Dat is eigenlijk het pleidooi van Francesco Veenstra, nu hij afscheid neemt als Rijksbouwmeester. We praten nog even heel lang verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Abonneer je dus op de podcast. Vastgoed gezocht op de radio is er gewoon volgende week weer. Dag.
15: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen... De Wereld.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
1: Beats. Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Eventchips.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Z-Eventchips. Bekijk alle info op z-eventchips.nl.
4: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
4: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
6: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
7: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
6: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
7: Nou, praten over tech.
6: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
7: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
8: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.

0: Bij een verkeersruzie in Graven in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Ging mis bij een stoplicht waar een auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij is een dode gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, meldt RTV Utrecht. Het was niet de eerste keer. Al zeker 15 keer stonden de demonstranten er op de stoep. Maar ook nu zegt de eigenaar dat hij de menukaart niet verandert. Foie gras, oftewel ganzenlever, is omstreden omdat de productie gepaard gaat met dierenleed. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
2: Stel je vraag in de BNR-app.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
4: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Canada is het zat en gaat vol tegen Donald Trumps heffingen in. Wat daarachter schuilt en wat wij ervan kunnen leren, bespreek ik met de Nederlands-Canadese hoogleraar politicologie Amy Verdun. Maar nu eerst, de Amerikaanse Patriots blijven uit, nu ook de Russische ballistische raketten Oekraïne om de oren blijven vliegen.
5: Rusland wil eigenlijk alleen nog maar met militaire middelen de doelen bereiken die zich gesteld heeft. En zelfs dat is eigenlijk vrij lastig aan te tonen. We weten eigenlijk niet precies wat Rusland wil bereiken met deze oorlog. En ja, waarschijnlijk weet Poetin het zelf ook niet.
4: Dat was onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Ik praat erover met Patrick Bolder, luitenant-kolonel buitendienst en defensie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En bij me is ook Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Heren, goedemiddag.
6: Dag Bernard. Ja.
4: Als we eerst maar eens kijken, Patrick, naar de situatie in de lucht. Hoe gaat het er nu aan toe?
6: Ja, wat we zien is eigenlijk geen effectieve inzet van het luchtwapen met bemande jachtvliegtuigen. Dat durven ze niet, dat durven de Russen niet, dat durven de Oekraïners ook niet. De Russen gooien van ver af van die glijbommen die tot 100 kilometer ver weg wel kunnen komen. Je ziet wel dat de Oekraïne nu echt nog harder bezig is om de Russische luchtafweer, dat lijkt het in ieder geval wel op, in bezet Oekraïne verder te decimeren. Er zijn inmiddels meer dan 1500 stuks Russische luchtafweer vernietigd, volgens de Oekraïnse legerleiding dan. En dat kan erop duiden dat eind van dit jaar krijgt Oekraïne ook Saab Gripens, alvast vooraf op hun eigen aankoop, gevechtsvliegtuigen. Ja. En die hebben speciale raketten bij zich, waarmee ze toch hopen de Russische jachtvliegtuigen nog verder weg te duwen, waardoor die glijbommen minder effectief zijn. Dus je moet het zien in een aantal stappen en fases. En wat we wel heel veel zien zijn natuurlijk de drones, de kleine tactische drones rondom het front. De grotere drones voor in de diepte en de ballistische raketten die Rusland afstuurt op Oekraïne.
4: Ja. En geen gevechtsvliegtuig, dat is opmerkelijk.
6: Nee, het is te onveilig eigenlijk.
4: We komen er nog wel even op, hoor. Ja. Maar we hebben zo ons best gedaan om die F-16's te leveren. Ja.
6: En de tanks, die we ook niet zien.
4: Die we ook niet zien, dus dat zien we allemaal niet. Nee, dat geeft toch ook te denken.
6: Het is echt een andere manier van oorlog voeren dan waar wij in ieder geval in Nederland ons jaren op hebben voorbereid en voor getraind zijn.
4: En misschien toen we daarover aan het lobbyen waren en onderhandelen, ook nog niet doorgaat
6: Er is ook heel veel druk op Zelensky uitgeoefend om zo gauw die tanks te waren. Met name, dat was toen in 2023 volgens mij in provincie Zaporizhia, om echt een tegenaanval te doen. Ja, dat is volledig vastgelopen. Ja. Omdat, zo werkt het niet in deze oorlog.
4: Nee. Dat is ook we zien deze week ook aanvallen rond de Zwarte Zee op havens. Oekraïne raakt daarbij onder meer de grote webwinkels Wildberries en Ozon. Wat betekent dat?
6: ja, je ziet dat die oorlog echt nu ook aan het verplaatsen is. Behalve aan het front, waar eigenlijk ja, geen terreinwinst, geen terreinverlies. Nou ja, af en toe een beetje bij de een, een beetje bij de ander. Dat is weer echt verlegd naar het economisch vermogen van beide landen eigenlijk. En dat Rusland nu heel nadrukkelijk bezig is om ja, de Oekraïnse economie te slopen door de graanexportfaciliteiten, de laadinstallaties voor de schepen zelf, de havens, overal langs de Zwarte Zee en ook in de Donaumonding tegenover Roemenië te treffen. Ook nu de brugovergangen tussen Oekraïne en Moldavië. Ja, echt proberen om Oekraïne economisch te isoleren. En ja, Oekraïne doet natuurlijk hetzelfde bij Rusland met de olieinfrastructuur, het grote verdienvermogen van Poetin dat te raken. Maar ook ja, alle logistieke hubs, zoals van Ozon en Wildberries, die ook belangrijk zijn voor de krijgsmacht, om die te raken. Tenminste, dat beweert Oekraïne, dat ze belangrijk zijn voor de krijgsmacht. Maar ook de ground lines of communication, de logistieke lijnen op de grond, met name in zuidelijk bezet Oekraïne, om die te treffen. En om de Krim helemaal af te sluiten. Dus ja, je ziet eigenlijk een heleboel oorlogen naast elkaar.
4: Ja, allemaal onderdelen van een soort ja, Lego.
6: Van een grote plan.
4: Eén dingetje was schiepen nu te binnen. Je noemde dat de wateren, zeg maar in de buurt van Turkije. Er is toch dat verdrag van Montreux uit, ik meen 1936. Ja. Maar voor de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dat zegt dat Oekraïne daar toezicht op houdt. Of dat Turkije daar toezicht op houdt. Daar zie ik nu niks van. Die zwijgen.
6: Dat gaat over de doorvoer, hè, ja, door de Bosporus. Ja. En zij hebben dan het recht om landen die in oorlog zijn, daar de oorlogsschepen van tegen te houden. Volgens mij is dat, als ik het heel snel uitleg, de kern van dat verdrag. Maar ja, Oekraïne heeft eigenlijk geen schepen, geen marineschepen. Dus die hoeven er ook niet door. En Rusland, die durft niet te varen door de Zwarte Zee. Dus ja, dat verdrag van Montreux, dat is wel leuk. Alleen in dit geval heb je er niet zoveel aan. Ja.
4: Geert-Jan, welk effect heeft dat nu allemaal op Rusland en op Oekraïne?
7: Dat ze allebei in een steeds slechtere uitgangspositie komen voor de winter. Want ze zijn elkaar echt aan het vernietigen momenteel. Het is een uitputtingsslag. En ik durf eigenlijk wel te beweren, de meest vernietigende fase ook van deze oorlog, die is zich nu aan het afspelen daar. Als die winter streng wordt in Oost-Europa, dan heeft dat bijvoorbeeld in Rusland de consequenties dat er benzinetekorten zijn. Er wordt nu al geïmporteerd uit Kazachstan en India. De grootste schade zal denk ik wel voor de bevolking in Oekraïne zijn. Want we hebben eerder al in de winter gezien energieinfrastructuur die onder druk staat. Maar men vreest ook voor waterleidingen en riolering, dat die door het gebrek aan luchtafweer, dat een heel groot probleem wordt. Dan wordt het gewoon onleefbaar in delen van de Oekraïne. En natuurlijk, er is westerse steun. Maar je hebt ook repair parts nodig. Je hebt spullen nodig. Je hebt ook dappere Oekraïners nodig die dan telkens dat allemaal weer oplappen. Die mensen moeten salaris krijgen. Daar heb je geld voor nodig. Er is een tekort in de Oekraïne, begrotingstekort. Zowel in de defensie als de civiele begroting, om het maar zo te noemen. Zelensky heeft wel een nieuwe premier onlangs aangesteld. Een man die ook in de energiesector actief is geweest. Die wordt als redder in nood gepresenteerd om Oekraïne door de winter te loodsen. Maar het mogen duidelijk zijn, beide landen zorgen ervoor dat ze er allebei slechter voor staan in aanloop naar die winter.
6: Ja, en ik vrees ook niet eens zozeer dat ze geen elektriciteit meer hebben in Oekraïne, want overal staan volgens mij nu van die generatoren. Maar meer inderdaad, is er wel genoeg elektriciteit voor de watervoorzieningen en voor de rioleringen.
7: Ja.
6: En als de riolering straks stilkomt, ja, dan heb je de risico op cholera en verschrikkelijke ziektes
7: en
6: allemaal.
7: En één ding nog goed om kort aan te vullen. Beide landen weten alles van elkaar.
6: Ja.
7: En dat is niet alleen door de oorlog die zich ontwikkeld heeft met drones en AI, maar ook omdat ze allebei lid waren van de Sovjet-Unie. En ze hebben alle kaarten van elkaar. Ja. Ze weten alle infrastructuur. Als je het hebt over waterleidingen, centrale verwarming.
4: Ja. Ja, ik denk altijd terug aan het machtige Sovjet-leger in de Tweede Wereldoorlog, waarin de Oekraïners een enorme rol hebben gespeeld. Dus die kennen de ins en outs ook van het Sovjet-denken nog. Hè? Dus
7: ze analyseren elkaars methodes. Dat is wat de opperbevelhebbers ook doen.
4: Ja. Okay,
6: en het Sovjet-leger werd echt pas effectief tegen Duitsland toen ze een heleboel Amerikaanse spullen kregen.
4: Dat is waar. Via de Land Lease Act. Ja. Dat klopt, dat is allemaal waar. Maar toch, ze hebben 24 miljoen mensen verloren. Ze hebben hun best gedaan, zal ik maar zeggen.
7: Ja. En daar zaten veel Oekraïners en Belarussen bij.
4: Zo is dat, ja. Ja, de meeste waren Belarus. Het was het grootste aantal doden waren Belarus, dat is waar. Geert-Jan nog, je zegt recht, de tekorten in Oekraïne lopen op. Wat doen wij daaraan?
7: Ja, we hebben weer iets uit de oude doos gehaald. Ik mag wel zeggen de doos van Pandora. Want de discussie over de Russische tegoeden gaat weer spelen. De Russische bevroren tegoeden. Wat weten we nog van afgelopen winter? Toen was ik zelf op een Europese top in Brussel. Toen is uiteindelijk besloten om een lening van 90 miljard euro aan Oekraïne te verstrekken om ze uit de ergste financiële nood te halen. Want Oekraïne heeft constant financieel tekort. Maar eigenlijk wilde het overgrote deel van de Europese lidstaten en de commissie, die wilde dat er ruim 200 miljard euro aan Russische bevroren tegoeden zou worden vrijgespeeld. Dat is toen niet gelukt, om politieke en juridische redenen.
4: Ja, Bart de Wever die ontzettend tekeer ging. Hè? Ja.
7: Omdat Euroclear, de financiële dienstverlener, in België zit. En daar zit het overgrote deel van die Russische tegoeden. Dus België was bang voor repercussies, zowel juridisch als ook dreigementen vanuit Rusland. Maar wat zie ik, nu het nieuwe Europese politieke jaar na de zomer weer begint, wordt er steeds meer geroepen om het debat weer opnieuw te openen en ook oproepen aan de commissie om daadwerkelijk nou eens werk te maken van hoe het wel kan. Dus we weten allemaal, er zijn discussies over, is het dan diefstal als je die Russische tegoeden van Rusland zou afpakken? Maar er zijn andere juridische geitenpaadjes en die weg moet de commissie gaan bewandelen. Dat zegt een aantal Europese landen. Ik verwacht ook later vandaag of anders morgen een brief. Zo heb ik uit de wandelgangen begrepen, waar ook dan de handtekening van Nederland onder staat, melden diverse media op dit moment. Onder initiatief van de Zweden. Die willen die kar trekken. En er speelt nog één punt bij, Bernard. Landen in Noord- en Noordwest-Europa, Nederland, Polen, Zweden, die doen financieel heel veel voor Oekraïne. Maar die zijn er een beetje klaar mee dat landen als Frankrijk en Italië dat niet doen. Dus ja, als die landen niet met financiële steun over de brug komen, dan moet het maar weer dat geld van de agressor worden. Want anders betaalt de Europese belastingbetaler keer op keer voor de steun aan Oekraïne. En daar is iedereen ook een beetje klaar mee. Ja,
4: Patrick, dit gaat allemaal over geld. Even terug naar de militaire hardware. Oekraïne zou licenties krijgen om zelf Patriots te bouwen. Nou is dat weer een beetje onzeker geworden. Want ja, ik zeg altijd, Trump denkt elke 6 minuten iets anders. Maar goed, waar heeft dat mee te maken, die onzekerheid in dit geval?
6: Ja, het lijkt erop alsof Trump inderdaad die toezegging heeft gedaan zonder daarbij met de CEO's van Raytheon, de firma die de Patriot maakte, en Lockheed Martin, de firma die de PAC-3-raketten maakte. En die PAC-3-raketten, die heb je echt nodig tegen ballistische raketten.
7: Sterker nog, dat zei hij tijdens het moment dat hij het aan Zelensky beloofde. Ja, hij zei, ik moet nog overleggen. Ja. Ja.
6: En uiteindelijk denk ik dat de CEO's, met name van Lockheed Martin, dat hij zich eigenlijk rotgeschrokken is. Het zou zomaar kunnen zijn dat als ze die bouwtekeningen, laat ik zo even noemen, die blauwdrukken zouden moeten vrijgeven van Oekraïne, dat die hele slimme Oekraïners voor minder geld een betere raket zouden kunnen maken. Ja, en wat gaan alle Europese landen doen die nu allemaal nog in die hele lange rij staan, die ook PAC-3 raketten willen hebben? En dan ga je natuurlijk naar Oekraïne toe. En ik denk dat dat de hoofdreden is voor Lockheed Martin om te zeggen van, dat moeten we niet doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel een race to the bottom voor Lockheed Martin, want die Oekraïners, ja, die zijn bezig nu met een vrijjaarsysteem.
4: Precies, ja.
6: En we staan nog steeds achter in de rij voor Patriots.
4: Ja, dus ja. Ja, en als zo'n ontwikkeling erin zit, dan komt die toch?
6: Absoluut. Ja, vorig jaar heeft Nederland ook al een aanvullend Patriot-systeem gekocht. En toen zei ik ook al in diverse pers, nee, dat is een domme beslissing. We moeten de Sampte, dat is een Italiaans-Frans alternatief voor Patriot, die moeten we gaan kopen. En laten we die zo snel mogelijk nemen, want we willen toch loskomen van Amerika. Dit is wel de kans om dat te laten zien.
4: Ja. En die Burnham, de Britse premier, die gaat in september naar Trump, naar verwachting om te lobbyen om die Patriots alsnog aan Oekraïne te leveren. Denk je dat die kans verslagen heeft? Of gaat Trump zeggen, jongen, ik wil best, maar ik heb ze niet?
6: Ik denk het laatste, want Amerika is natuurlijk door de wapens heen, die waanzinnige oorlog die ze in Iran zijn begonnen, 28 februari. En dat is eigenlijk de boodschap. En Amerika heeft zichzelf.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: IT voor Speak en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsandpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel.
0: Bij een verkeersruzie in Grave in Brabant is een man uit Limburg gewond geraakt. Ging mis bij een stoplicht waar een

0: auto stond te wachten. De Limburger reed er tegenaan. Daarop stapte de bestuurder uit en stak hem met een mes. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is geschoten en daarbij is een dode gevallen. 5 mensen raakten gewond, een paar zijn er slecht aan toe. De politie is op zoek naar de schutter, maar weet niet wie dat is. De omgeving is afgezet en mensen krijgen het advies om er niet naartoe te gaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. Bij een restaurant in Utrecht is gedemonstreerd tegen het serveren van foie gras, meldt RTV Utrecht. Het was niet de eerste keer. Al zeker 15 keer stonden de demonstranten er op de stoep. Maar ook nu zegt de eigenaar dat hij de menukaart niet verandert. Foie gras, oftewel ganzenlever, is omstreden omdat de productie gepaard gaat met dierenleed. En het was vanmorgen al vroeg druk bij de Domkerk in Oslo, waar straks de Noorse koning Harald wordt herdacht. Een Noorse krant meldt dat er vanaf 8 uur al mensen stonden te wachten. De dienst komt ook op tv. De Noorse koninklijke familie is er niet bij in Oslo. Zij gaan naar een herdenking in een andere plaats. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met veel buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind, bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
2: Waar Europa de boel niet op het spits dreef, heeft Canada het volledig gehad met president Trump. En dus is er een handelsoorlog ontstaan tussen Canada en de Verenigde Staten, waarbij de heffingen je om de oren vliegen.
3: Canada will match the United States tariffs, dollar for dollar, rate for rate. Canada will impose counter tariffs of up to 15, 25 or 50% on 27.6 billion in imports from the United States of America.
2: Ik praat erover met Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en assistent hoogleraar of hoe moet ik
4: gasthoogleraar.
2: Gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden. Ligt nogal een eindje uit elkaar, zeg.
4: Iets van 9 tijdzones.
2: Ja, 9 tijdzones. Ja. Nou, en doe je dat de hele tijd heen en weer gaan om colleges te geven?
4: Nou, ik ben over het algemeen in Canada. Dat is mijn hoofdplek. Ja. Maar ik ben ook verbonden hier in Leiden en doe daar ook vaak wat activiteiten. Ja. Vooral onderzoek op het moment.
2: Ja. Nou, we gaan praten over Canada en Amerika natuurlijk. Carney staat op tegen Trump. Je bent zowel Nederlandse als Canadezen. Hoe wordt daar in Canada op gereageerd op dit hele verhaal?
4: Nou ja, het is natuurlijk al een poosje aan de gang. Dus op het moment dat toen Trump begon aan zijn tweede ambtsperiode, was het duidelijk dat dit een hele andere Trump was dan de Trump van de eerste ambtsperiode. En er is eigenlijk een soort van nationaal sentimentele gevoel van Canadese trots ontstaan. Maar niet omdat Canada zichzelf nou zo geweldig vindt, maar vooral omdat dat toch een beetje opkomt, omdat er toch veel agressie komt vanuit de zuidenburen.
2: Ja, je ziet in de Canadese politiek van links tot rechts steun voor de opstelling van Carney. Zelfs de conservatieve premier van Ontario, Doug Ford, in het verleden een supporter van Trump, spreekt zich uit.
5: Well, I don't respond to a dictator like President Trump. I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass.
2: Ja, nou, er zit geen woord Spaans bij, toch? Wat zegt dit?
4: Ja, het betekent gewoon dat deze periode leidt tot een verbroedering binnen Canada. En een, ja, wat we toen tijdens corona hier de rally around the flag noemden. Dus dit is toch wel een flinke aanval van de Verenigde Staten op Canada. En Canada verenigt zich om de premier van Canada heen.
2: Ja, ja. Laten we een paar details eruit proberen te lichten. Eerst even die kwestie over de Franse taal. Dat is natuurlijk, dan praten we over Quebec, heel duidelijk. De Amerikanen zeggen, de Franse etiketering moet verdwijnen. Want in Canada moet alles tweetalig, en zeker in Quebec, alles tweetalig zijn, zeker in het Frans. Amerikanen zeggen, nou, dat is lastig, dat willen we niet. En het is trouwens flauwekul, die onzin van die tweetaligheid. En daar moet Carney mee stoppen. Waarom is dat voor Amerika, voor Canada zo'n gevoelig punt?
4: Ja, nou, het tweetaligheid en het hebben van ruimte voor de Franse taal in het bijzonder is een kernpunt van het zijn van Canada, de nationale identiteit. Er komt nog eens bij dat in de nieuwe premier Carney is niet zo'n heel erg francofone persoon.
2: Nee, dat zeg je. Ik herinner me een tijdje geleden kwam hier moeilijkheden omdat hij vergat een deel van een toespraak in het Frans te doen.
4: Ja, dus dat is sowieso al iets wat moet in Canada. Als je een goede premier bent, dan moet je dus regelmatig van het Engels naar het Frans. En hij heeft nu heel hard geoefend, hoor. Hij kan best goed Frans. Maar het is geen native speaker Frans. Dus we hebben Trudeau senior, Trudeau junior gehad. En die hadden sterker Frans. En nu hebben we een premier die niet zo goed Frans kan. Dus het is ook heel belangrijk voor zijn succes in Canada dat hij toch ook echt wel opkomt voor het Frans.
2: Ja, en dat enorme, zeg maar, Franse nationalisme is eigenlijk ontstaan op het moment dat de Gaulle, meen ik, in 1969 of 67 die beroemde toespraak hield waarin hij zei: Vivre le Québec libre.
4: Ja, nou, kijk,
2: en vanaf dat moment is er gedonder.
4: Ja, nou, het is in principe in Canada natuurlijk zo dat als je dus de tent bij elkaar wil houden, dan moet je ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt. En aan de Franse kant zijn er natuurlijk veel mensen die gewoon daadwerkelijk alleen maar Frans spreken. En aan de Engelse kant mensen die alleen maar Engels kunnen. Dus omdat dat tweetaligheid bij elkaar te houden en die identiteit rond die twee talen is wel superbelangrijk.
2: Ja, het lijkt op België als je het zo hoort. Hè?
4: Ja, laten we niet over België beginnen. Dat is ook een heel lastig land.
2: Ja, oké, zullen we niet over beginnen. In hoeverre zijn de verkiezingen, wat voor invloed heeft dat voor de verkiezingen in Quebec, deze hele zaak?
4: Nou, ik zou zeggen,
2: laat ik het anders zeggen. Ja. Het nationalisme wat er altijd is en het separatisme dat er altijd is, neemt dat nu een beetje af.
4: Ja, nou, we hebben een grote referendum gehad in 1995. En daar kwam 92% van de Quebecers uit om te stemmen. En dat was toen een nipt winst voor toch maar in Canada blijven.
2: Ja.
4: En dat was een periode waar een heel sterk gevoel voor nationale soevereiniteit was in Quebec. En sinds die tijd gaat het eigenlijk best wel aardig. Maar het was ook zo spannend. Dat in die periode realiseerde iedereen zich dat als ze het proberen te verenigen van de Fransen binnen Canada, als ze dat niet voor elkaar krijgen, dan vallen die Quebecers weg. Maar op dit moment zitten we nu ook weer aan de andere kant met een probleem. Het probleem van de provincie van Alberta.
2: Ja, want, dus die zijn behoorlijk pro-Trump.
4: Nou, pro-Trump, ze zijn. Hoe moet ik het uitleggen? Ik kom van de provincie British Columbia.
2: Ja.
4: En daar zijn mensen woke. En die zijn helemaal bezig met het, gelijkheid tussen de man en de vrouw. En tussen de verschillende genders. En ook het proberen weer goed te maken. En dat lukt niet zo goed. Met de oorspronkelijke bewoners. Dus best wel heel woke. Heel zeg maar links van het centrum in Noord-Amerikaanse begrippen. Dat is niet wat we hier links noemen. Maar
2: het is wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen.
4: Wat we een beetje Europees zouden kunnen noemen. Ja, dus heel veel belangstelling voor gelijke rechten, et cetera. Maar één provincie verderop, Alberta, daar is de cultuur vergelijkbaar, zou ik maar zeggen, met die van Texas. Dus het idee van, ja, de staat moet zich terugdringen, niet zoveel moeien, kinderen moeten op 14 kunnen autorijden, iedereen moet een geweer kunnen hebben, vrijheid, blijheid en niet te veel inmenging van de overheid. Dus ze zijn niet zozeer pro-Trump. Misschien waren ze dat iets meer toen hij niet recentelijk zo aanvadderig was naar Canada. Maar ze zijn wel heel erg georiënteerd op een net wat andere culturele insteek. En dat heeft nu recentelijk toegeleid dat ze dus een referendum willen houden over of ze een referendum gaan houden over of ze in Canada blijven.
2: Ja, dus als ze zeggen nee, dat willen we niet, dan betekent dat aansluiting bij Amerika. Of onafhankelijk worden.
4: Ja, het is heel onduidelijk. De analisten van de Canadese politiek die zeggen dat dit vooral weer een binnenlandse truc is van Danielle Smith, de premier van Alberta, die ook weer zelf berekeningen maakt.
2: Je hebt zijn eigen agenda. Maar als je zo met een beetje de paraplu-blik ernaar kijkt, dan hoor ik jou zeggen, dat zal wel goed komen, die lopen niet weg.
4: Dat is mijn gevoel en dat is wat we op dit moment zien. Maar als je het zelf even wil kijken, als de luisteraars willen kijken, het referendum in Alberta, dat is best ingewikkeld. 10 vragen, of gaat over van alles nog, want de vraagstelling is heel complex. Dus daar zullen de taalexperts in de toekomst ook nog wel het een en ander over vinden.
2: Nee, ik stel die vraag natuurlijk om te kijken of er in Canada ergens sympathie leeft voor die stelling van Donald Trump, van het is gewoon de 51ste staat, dat Canada. Dus jongens, hou nou toch op met zeuren.
4: Ja, nou het gekke is, die is er wel. En toen ik na de kerstvakantie mijn studenten sprak en zei, nou, dit is toch wel echt belachelijk. Toen zeiden sommige van die studenten uit Alberta, die kwamen bij mij en zeiden, ja, wij studeren hier, want wij willen graag in British Columbia zijn. Maar er zijn een heleboel mensen bij mij van de scholen, die dus gewoon in Alberta zijn, die niet zo negatief daartegenover staan. Dus die zijn er wel.
2: Ja.
4: Maar ja, het is niet de het grootste aantal mensen in Canada.
2: Oké, dan moeten we even kijken wat Canada kan doen, hoe het zich op kan stellen, welke positie het heeft. Het heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Amerika heeft een handelstekort van bijna 40 miljard dollar met Canada. Amerika importeert 60% van al zijn energie uit Canada. Canada is de grootste afnemer van Amerikaanse goederen in 26 van de 50 staten. Het is een hele belangrijke factor in de Amerikaanse auto-industrie. Kortom, staat Canada eigenlijk best sterk, hoewel het de junior partner in dit conflict is.
4: Ja, de Financial Times zei, this might be the mother of all trade wars. Dus het is een heel erg vervelende situatie.
2: Ja.
4: Dit zijn twee landen die enorm geïntegreerd zijn. Behalve het Frans wat we hebben, heeft natuurlijk niemand een taalconflict. Dus die mensen hebben een vergelijkbare cultuur. Ik bedoel, ze zijn verschillend, maar het zoekt twee landen die zo dicht op elkaar zitten qua omgang economisch.
2: Ja.
4: En dit
2: dus
4: zijn
2: je kunt zeggen 11 provincies en 2 territories, zo heet het geloof ik officieel. Ja. Die zijn het is wel één volk.
4: Het is zeker één volk, maar hou ook in de gaten dat in Canada, in de grote steden, is de meerderheid geboren in het buitenland. Dus het is vooral migratieland. Dus iedereen komt van ergens.
2: Ja, dat is, want jij woont in Vancouver, neem ik aan.
4: Ik woon in Victoria, Vancouver Island.
2: Ja. Komt, iedereen komt uit Hongkong of
4: iedereen
2: China.
4: Niet alleen uit Hongkong of China, maar ook uit Midden-Oosten, uit Zuid-Europa, uit Afrika, uit overal.
2: Ja.
4: Dus de grote steden zijn heel erg multicultureel. En in principe was het mekka van de multiculturaliteit altijd de Verenigde Staten. Dus die landen die lijken op zoveel manieren lijken ze op elkaar. En niet alleen omdat ze Anglo-Saxisch zijn en omdat ze op de markt georiënteerd zijn en dergelijke dingen. En relatief nieuwe landen en ook in principe openstaan voor buitenlanders, voor mensen die een nieuw begin willen maken. Maar dus ook zelfs die mensen van overal, die komen ook naar Noord-Amerika omdat ze een nieuwe wereld tegemoet gaan. Ja, en die twee landen, die in principe zoveel op elkaar lijken, hebben dan nu zo'n groot conflict.
2: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada. En gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
6: We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. This is the task of the middle powers. The countries that have the most to lose from a world of fortresses and the most to gain from genuine cooperation.
2: Ja, dat was premier Carney met die hele beroemde toespraak op het World Economic Forum in Davos eerder dit jaar. En hij had het over de middenmachten. Die moeten zich verenigen en samen optrekken tegen die grote machtsblokken, zoals Amerika en misschien ook China. Hij kondigde in feite aan dat Canada laat niet met zich zollen. Maar waar hij toe opriep, is niet gerealiseerd.
4: Dus, ja, nog niet. Nee. Nog niet. Maar wat is het precies dat hij oproept?
2: Nou ja, van die middenmachten, maar dat is nog niet gebeurd. Die hebben zich nog niet verenigd. Dus liep hij misschien een beetje voor de troepen uit, zo gezegd?
4: Ja, ik zie dat meer als een uitspraak waarin er een richting wordt gegeven. En hij zegt in diezelfde speech ook dat de wereldorde die we hebben gehad, die is niet meer. Hij doet niet sentimenteel over, dat komt op een dag wel goed, Trump gaat weg en is het allemaal weer zoals het vroeger was. Dat zegt hij helemaal niet.
2: Nee.
4: En die veranderingen in de internationale politiek, die zijn zelden in één keer besloten. Denk even aan het einde van de Tweede Wereldoorlog of het einde van het val van het communisme. Dat duurt heel lang voordat we eindelijk weten waar iedereen zich veilig bij voelt. En wat je wel nu hebt gezien in de laatste paar maanden is dus die toenadering tussen bijvoorbeeld Canada en de Europese Unie.
2: Ja.
4: En de Europese Unie zit natuurlijk vol met van die middenmachten. Er is geen enkel groot land in de Europese Unie en dat barst ervan.
2: Nee, hij is ook uitgenodigd om over 3 weken bij de State of the Union van Ursula von der Leyen te zijn in Straatsburg. Is dat een serieuze opmaat naar een vernauwing, vergroting van de samenwerking tussen Canada en de Europese Unie?
4: Nou, het is een heel erg symbolisch moment. Er is nog nooit een ander persoon bij geweest, een ander staatshoofd of politiek leider bij een State of the Union. Dus dat betekent veel. Het was wel al een uitnodiging die iets eerder was gemaakt. Volgens mij was het in mei. Maar dit komt natuurlijk heel goed uit. Dat hij dus nu kan zeggen, ik ga daarheen. En hij gaat na afloop ook bij het Europese parlement gaat hij een toespraak houden. En dat is een zeer zeker een groot moment voor Canada om te laten zien, ik heb die banden met Europa. En er wordt ook samengewerkt in defensie en veiligheid.
2: Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe die het verschil aanduidt. Omdat Europa eigenlijk op een golfbaan in Schotland, zal ik maar zeggen, heel snel akkoord is gegaan met de heffingen die Amerika oplegde. En Carney zegt, tot hier en niet verder, ik doe niet meer mee. Denk je dat hij dat ook gaat neerzetten bij de EU? Van jongens, denk erom, jullie hebben meer macht dan dat je zelf denkt en je moet je ook niet zo laten intimideren.
4: Nou, ik denk dat Carney heel voorzichtig is om niet de Europeanen te gaan lopen vertellen wat de Europeanen moeten doen, al zeker niet in een speech. Dus wat hij zal doen is aangeven wat Canada kan bieden en proberen om de Europeanen te laten zien wat Canada kan aanbieden. Want het is natuurlijk super aantrekkelijk als Europeanen komen investeren in Canada en samenwerken op gebieden zoals bijvoorbeeld defensie en veiligheid.
2: En het zijn natuurlijk 27 landen en dat legt je net uit, als puntje bij paaltje komt, is Canada echt één land. Dat is ook een groot verschil.
4: Ja, dat is absoluut een groot verschil.
2: Ja. Er komt een referendum in Alberta over die 51ste staat, zal ik maar zeggen. Moeten we dat gewoon maar op de voorhand al even wegtikken als niet zo verschrikkelijk belangrijk?
4: Nou, het referendum zal meer gaan over de vraag waar Alberta moet zij binnen Canada. Dus in eerste instantie niet zozeer de toetreding tot de Verenigde Staten, maar moet de rol van Alberta anders zijn? Het is eigenlijk een soort van manier om te zeggen, moet Alberta onafhankelijk worden? En dat is nog niet eens een referendum daarover, maar een referendum over of er een referendum moet komen.
2: Ja, okay.
4: Maar het is spannend. We verwachten niet dat de mensen daar gaan zeggen dat ze graag willen afscheiden, maar het blijft toch heel spannend.
2: Ja. Kunnen we concluderen dat Trump van twee landen niet kan winnen, namelijk Iran en Canada?
4: Oeh, ik zou willen dat het zo zou zijn. Ik denk dat we nog niet klaar zijn. We spreken elkaar vast over een poosje weer. Wat er nou uiteindelijk uitkomt, dat moeten we nog maar zien.
2: Ja, maar Canada, net als Iran, daarom zeg ik het. Iran heeft tot nu toe niet verloren in die oorlog door de Straat van Hormuz. En Canada zit op een onvoorstelbare hoeveelheid olie waar Amerika van leeft. Dus ze zijn oppermachtig, allebei.
4: Ja, ik ga over Iran in mijn zin van niet uitlaten, maar Canada is toch een stuk afhankelijker van de Verenigde Staten dan andersom. Dus ze moeten hun kaarten wel goed spelen en hopen dat het een onderhandelingstechniek is waar uiteindelijk goede handelsverdragen komen. Want als je dit blijft doen, zo'n handelsoorlog is toch niet fijn en helemaal niet voor de kleine partner.
2: Dank, Amy Verdun, hoogleraar politicologie aan de Universiteit of Victoria in Canada en gasthoogleraar Europese politiek en politieke economie aan de Universiteit Leiden.
1: Postma in Amerika.
2: Tijd voor het laatste Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Michael Cohen was eerst Trumps vertrouweling, eigenlijk zijn conciliaire. Daarna werden de twee elkaars grootste vijanden, maar nu heeft hij Trump geïnterviewd. Hoe zit dat?
7: Ja, Michael Cohen is net begonnen met een podcast en ook een radioprogramma op WABC, een Trump-vriendelijke New Yorkse zender. En Trump was daar een van zijn eerste gasten. En even kort het geheugen opfrissen. Je zei het al, Michael Cohen, Trumps persoonlijke advocaat, zijn fixer, echt iemand die alles weet over Trump, die overal bij betrokken was, die schimmige dingen regelde. Werd vervolgd voor fraude onder meer. Die betalingen aan Stormy Daniels bijvoorbeeld, waar Trump ook bij in de problemen kwam. Hij keerde zich toen tegen Trump, vooral om zijn eigen hachje te redden. Hij getuigde tegen Trump. Zat uiteindelijk een jaar vast. Werd fel anti-Trump. Ze kregen slaande ruzie. Dus ze werden echt aartsvijanden. Dus hoe komt dat dan tot een gesprek? Nou, hier in ieder geval even het begin van dat gesprek. En ter info, Cohen die draaide hiervoor Why Can't We Be Friends? Dat is de muziek die je hoort.
8: Mr. President.
9: Hello, Michael. How are you, Michael?
8: How you doing, sir? Welcome.
9: I'm good.
8: Welcome.
9: Very good. Country is doing good.
8: Well, thanks to you, sir. So I want to go back to 2016 if we can, because you and I have obviously traveled a pretty rocky road together. You remember, do you remember, sir, when I went on CNN with Brianna Keeler and she told me that you were underwater in the polls and I responded with those famous two words, says who?
7: Ja, dat ging snel, hè. Heel meteen, hij gaat meteen over. Nou, weet u nog hoe ik u verdedigde? Ha, ha, ha. Dat is meteen waar Cohen heen wil. En hij is een beetje onderdanig, een beetje slijmerig. Trump noemt hem Michael. Hij noemt Trump sir en boss. Maar ook helemaal geen boosheid dus, aan beide kanten niet.
2: Nee. Hoe kwam Michael Cohen weer bij Trump in het gerief?
7: Ja, een jaar geleden, in juni, zocht Cohen contact met Trump via sms. En kort daarna hebben ze toen een korte ontmoeting gehad op Trumps golfbaan in Bedminster. En daarna deed Cohen iets heel belangrijks. Hij begon justitie aan te vallen. Hij zei dat hij door de aanklagers onder druk was gezet om tegen Trump te getuigen in die Stormy Daniels-zaak. En dat hij daarom zei wat hij zei, alleen maar omdat hij onder druk was gezet. En dat kwam Trump natuurlijk ook wel goed uit eigenlijk, want dat past in Trumps narratief van een politieke heksenjacht tegen hem. Ook zijn vertrouweling, die is dus ook onder druk gezet, is eigenlijk ook een slachtoffer. En dat maakt Trump eigenlijk een nog groter slachtoffer. Toen kwam het tot een soort verzoening. En in dit gesprek neemt Trump die uitleg van Cohen helemaal over. Dat excuus van ik ben onder druk gezet. En ook wel interessant, Trump zegt in die podcast ook dat Cohen al zijn verklaringen die hij voor de rechtbank deed weer heeft ingetrokken.
10: And then they weaponized you like nobody's ever been weaponized, like few have been.
8: Well, maybe just you and I, sir.
10: And but... you. Yeah, me too, but I don't consider mine, mine was at a level that nobody's ever seen before. But they weaponized you, they weaponized a lot of people. And I respect the fact that you recanted everything you said. And that's a big thing that you did.
7: Ja, recanten, dat is dan het woord waar het om draait. En het interessante is, Cohen die trok die verklaringen niet terug. Niet voor zijn dossier, niet voor de rechtbank. De Stormy Daniels-zaak, maar ook Trumps fraudezaak, waar hij ook voor getuigde, dat staat allemaal nog gewoon, alle uitspraken die hij heeft gezegd. Maar hij verbetert Trump daarin niet. En Cohen herschrijft eigenlijk een beetje de juridische geschiedenis, kan je zeggen. En Trump die neemt dat maar al te graag over. En Trump gaat eigenlijk nog een stapje verder dan Cohen, want hij beweert dus dingen die Cohen uiteindelijk helemaal niet heeft gedaan. Namelijk het terugtrekken van al die uitspraken ook voor de rechtbank. Ja. Ook dat komt Trump weer goed uit in zijn eigen verhaal herschrijven.
2: Ja, we weten dat Trump gek is op mensen die fout waren en goed worden in zijn ogen. Hij vergeeft graag, dus dat past wel. Maar wat is nou het doel van Michael Cohen?
7: Ja, dat is ook wel heel interessant. Want die Cohen, dat is natuurlijk een heel opportunistische man. Ik denk dat Trump en Cohen, die lijken ook heel erg op elkaar. Die kijken heel goed, waar liggen de kansen? Hoe kan ik hier een deeltje sluiten? En zijn duidelijke doel hier, het is heel transactioneel eigenlijk, hij wil gratie. Hij deed eerst een gratieverzoek onder Biden. Dat heeft hij toen niet gekregen. Hij was toen enorm aan het slijmen bij de Democraten ook. Hij was zelfs bij de Democratische Conventie. Hij zei recentelijk in een interview bij CNN... Ik heb eigenlijk hetzelfde brief, hetzelfde formulier heb ik erbij gepakt. Ik heb daar de naam Biden vervangen door Trump. En ik probeer gewoon nog een keer gratie te krijgen. En ik moet zeggen, als ik hoor hoe ze nu met elkaar praten, dan maakt hij nog wel een kans ook, denk ik. Dit is bijvoorbeeld de afsluiting van het gesprek. Cohen heeft dan al flink geslijmd over de ballroom. Hoe goed dat idee is en hoe graag hij dat ook zou willen zien. En dan zegt hij, ik wil heel graag die ballroom zelf ook wel bekijken.
8: I want to definitely take a look at that ballroom. I want to give it the Michael seal of approval as well, the old thumbs up. I'm sure it's magnificent. Right. And I definitely want to stop by and see you in the Oval one of these days.
10: Good. Well, I look forward to it, and you just take care. And a lot of Americans are very appreciative of what you
8: and
10: did.
8: And I'm appreciative of you.
10: Michael, what you did took courage. Thank you very much.
8: Thank you, sir.
2: Dank je wel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Redactie Michaël Roelen. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot volgende week.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de grote tech.

Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
2: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
6: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september voor Kikit en Eurowijs.
7: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Wel staat er een lange file op de A27, Gorkum richting Breda, door een ongeluk bij Geertruidenberg. De rechterrijstrook is hier dicht, dat kost je ruim 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook staat er een file aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd en hier sta je ongeveer 5 minuten vast.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft één iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
3: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
5: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
6: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
10: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
9: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
11: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
9: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
12: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
13: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Wel staat er file op de A27 van Gorkum naar Breda door een ongeluk bij Geertruidenberg. De weg is inmiddels weer vrij, wel heb je hier nog 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld veroorzaakt dit een kwartier vertraging. En ook staat er file op de A12 van Arnhem naar Duitsland vanwege controles bij de Duitse grens. Hier is de vertraging 20 minuten.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
15: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het centrum van Deventer woedt een grote brand. Die begon in een restaurant en vanwege de rook ging er een NL-alert uit. Bewoners van huizen boven de zaak zijn naar buiten gehaald. Voor zover bekend heeft één iemand rook binnengekregen. De brandweer vraagt mensen om hulpverleners niet voor de voeten te lopen. De Wereldvoetbalbond FIFA moet helemaal anders worden ingericht, vindt de KNVB. Ze wil hierover een internationale top organiseren in Amsterdam zonder de huidige topman Infantino. De KNVB en de andere Europese bonden hebben geen vertrouwen meer in de FIFA zoals die nu is. Ze zouden zelfs een strafzaak tegen Infantino voorbereiden. Het lijkt erop dat IJsland geen lid wil worden van de EU. Er is een referendum over gehouden en bij het tellen van de stemmen komen de nee-zeggers steeds verder voor te liggen. Al meer dan 52% is tegen. De nee-stemmers zijn vooral tegen de EU-regels over de visserij. Bij een dance-event in het noorden van Zwitserland is vannacht geschoten. Er viel 1 dode, 5 mensen raakten gewond, van wie een paar ernstig. De rave was op een paardenrenbaan. Hoeveel mensen daar vannacht nog waren is niet bekend. De schutter wist weg te komen en is nog niet gepakt. En de Nederlandse roeiers van de Mannen 8 zitten vanmiddag in de finale van het WK op de Bosbaan in Amsterdam. Ze hebben de halve finale gewonnen van Groot-Brittannië en Duitsland. De Nederlanders treffen Australië in de finale en die begint tegen 14:45. En dan het weer van Weer Online. Eerst wisselvallig met vanuit het westen buien en een zeer stevige zuidwestenwind. Vanmiddag minder buien en wind bij hooguit 21 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: Blijf scherp. Nieuwsradio. Van Beckhovens Britten. Conor Clerks en Lia van Beckhoven.
1: The ladies not for turning.
16: If you want to go out, go out now. But if you stand again, I'll load you out. Make your mind up.
17: Are you excited about another election?
1: You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly.
18: Je luistert naar Van Beckhovens Britten. Een podcast over de meest opmerkelijke ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk. Met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Conor Clerks in de studio bij BNR. Dag Lia.
19: Hey Conor.
18: Even leek het rustig bij de Windsors, maar de freelancers uit Californië die brengen daar nu weer verandering in. Prins Harry, de op één na meest bekritiseerde Britse royal, staat weer in alle kranten. Om twee redenen. Harry en Meghan zeggen de Verenigde Staten vaarwel en keren terug naar Engeland. Maar we beginnen bij de andere en die speelt zich af in de rechtbank. Bij de zaak die Harry samen met onder andere Elton John tegen de Daily Mail had aangespannen. Die zaak hebben ze grandioos verloren, Lia. En de rechter was niet mals.
19: Precies, en dat is inderdaad een zaak met hele grote gevolgen. Want jij dacht misschien dat de terugkeer van die freelance royals naar Londen big news was. Ja. Dat was het inderdaad in de Britse pers en het is het vooral op de socials. Maar het verlies van die rechtszaak is echt een grote klap. Je weet, Conor, we hebben het er eerder over gehad. We hebben alles wat de royals betreft in het verleden wel eens besproken. Maar Harry, zoals je weet, beticht de Britse media van wat ze in het verleden deden, namelijk bespioneren van hem en illegale afluisterpraktijken. Hij heeft tot die verstanden 3 rechtszaken aangespannen tegen de 3 grote krantengroepen in het Verenigd Koninkrijk. Bij 1 heeft hij de gelijkspel gehaald, want dat is in de minder geschikt, die zaak. De andere zaak tegen de Times en de Standard News of the World, dus tegen de Murdoch-groep, ja, heeft hij heel erg goed gewonnen. En de derde zaak was tegen de Daily Mail en die heeft hij dus echt verloren. En die zaak heb ik enigszins gevolgd vanaf een afstand. En echt, er waren zoveel aantijgingen tegen die krant, de Daily Mail, de Mail on Sunday, over het afluisteren, het betaald laten afluisteren, over het hacken van telefoons, over spionage, noem maar op. Er waren 2 medewerkers van die Daily Mail die echt daarvoor verantwoordelijk zouden zijn. In ieder geval, zij speelden een hoofdrol in de zaak. Stonden aan de kant van Harry en Elton John en 2 acteurs en een slachtoffer van een misdrijf en een politicus. 7 mensen in totaal. Ja. Maar die 2 die hadden geen poot om op te staan. Ze waren of onbetrouwbaar, hadden dat in het verleden gebleken, of ze trokken gewoon hun verklaringen in. Dus ze ontkenden dat ze inderdaad de opdracht hadden gekregen van die kranten om Harry en die anderen te bespioneren. Dus Harry en de zijnen hadden geen getuigen. Ze hadden geen bewijs. En daarmee hadden ze geen zaak. De rechter was zo duidelijk. Zelden hoor je een rechter zo duidelijk na een zaak als deze. En de rechter zei, het was alsmaar speculatief. Er is helemaal niets bewezen. Hij verweet de advocaten van Harry en die anderen dat hun juridische benadering ongewoon was, dat ze maar wat probeerden, dat ze er duizenden dingen de lucht in gooiden in de hoop dat er een paar zouden blijven plakken, wat dus niet het geval was. Dus, en dat is het probleem nu, Harry en de zijnen zitten opgezaald met enorme hoge kosten. Niet alleen moeten zij de kosten betalen van hun eigen advocaten, en dat waren niet de goedkoopste van het land, maar ook die van de tegenpartij. Ja. En dat kan oplopen tot, hou je vast, 40 miljoen euro.
18: Zo, ja, dat is een hoop geld. Heeft Harry dat liggen en moet hij dat zelf betalen?
19: Nou ja, dat is de vraag inderdaad. Kijk, Harry heeft dat niet. Het grootste deel, de allerrijkste van die 7 waren Elton John en zijn echtgenoot. Ik geloof dat Elton John iets van 500 miljoen waard is.
18: Oh, Harry is, wel, ik geloof het. Ja.
19: Die heeft dat wel, maar hij zei al, ik heb geen zin om een menselijke kasautomaat te worden, weet je wel. Blijkbaar heeft hij dat gezegd, Elton John. Dus het idee dat hij voor de boel opdraait, valt niet overal goed. Het schijnt dat Prins Harry en Elton John ook nauwelijks meer met elkaar praten. Maar het kan niet anders dan Elton John en Harry draaien op voor de meeste kosten. Maar daarmee, wil ik maar zeggen, is er ook een einde gekomen aan al die processen die Harry gevoerd heeft tegen de schandaalpers. En al die zaken die dateerden uit de jaren 80, de jaren 90 en zo. En dat is nu echt afgelopen.
18: Ja, het was of de eerste of de tweede aflevering die wij ooit maakten, denk ik, van Back Over Britten. Dus dat is ook al een heel wat jaren geleden.
19: Hè? Maar dat
18: toen,
19: je dat weet.
18: Ja, tuurlijk. Ja, toen begonnen we met de eerste zaak van Harry tegen de tabloids. En toen hadden we het volgens mij echt over hoeveel dit voor hem betekent. Het is echt een kruistocht. Hij wil zijn gelijk halen. Hij verwijt natuurlijk die mensen ook de dood van zijn moeder en een hoop ellende in zijn eigen leven. Is die kruistocht nu voorbij? Was dit het laatste stukje?
19: Ja, ik denk het wel. Ook denk ik omdat Harry toch, en dat is ook een van de redenen waarom hij en Meghan terug zijn gekeerd naar het Verenigd Koninkrijk. Ik denk dat hij een punt heeft gezegd achter dit verleden. Ja. Weet je, ik zal niet zeggen dat hij rancuneus was, maar dat dreef hem wel. Het feit dat hij heel verbitterd is geweest, niet alleen tegen de pers met die rechtszaken, maar ook tegen de hele wereld, tegen alles en iedereen, tegen het paleis, tegen zijn familie die hem niet goed hebben opgevoed en zo. Vandaar ook die erg openhartige, beleefd gezegd, memoires van hem, die het fantastisch goed deden, weet je wel, Spare, Reserve, ik weet niet of je het ooit gelezen hebt, zeker de moeite waard. Die interviews die hij heeft gegeven aan Oprah Winfrey, die eindeloze documentaire series, ook erg interessant, over hun leven in Londen, dat van hem en dat van Meghan Markle, had allemaal te maken met, denk ik, een onverwerkt verleden. Hij zaaide daarmee ontzettend veel boosheid, verdeeldheid in de familie. Dat is nu voorbij. Het lijkt mij alsof hij de banden opnieuw wil aantrekken, alsof hij verzoening wil, vrede binnen de familie. En vandaar dus dat hij nu terug zit in het Verenigd Koninkrijk. Eigenlijk of hem dat gaat lukken, ik vraag het me af. Ik vraag me af of hij hier voldoende interessant leven kan gaan leiden, of hij zich hier nuttig kan maken. Waarschijnlijk wel nuttiger dan in de Verenigde Staten. Maar de pers, want wat de pers betreft is het hier niet mee afgelopen. De reden waarom Harry en Meghan zo'n hele slechte pers hebben en daarom dus ook een slechte reputatie in het Verenigd Koninkrijk is vanwege de boosheid van Harry en vanwege zijn processen.
18: Ja, want het showbiz-sprookje van Harry en Meghan is voorbij. Hè? De Sussexes die trokken naar het westen om in Californië een media-imperium op te bouwen. Ze hadden miljoenen deals met Netflix, ze hadden miljoenen deal met Spotify. Ze hadden legio-ideeën voor succesvolle series, producties, documentaires. Allerlei dingen gingen ze doen, maar ze komen dus terug naar Engeland. Is dat met de staart tussen de koninklijke benen?
19: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Kijk, het is niet alsof ze er armer op geworden zijn.
18: Nee.
19: Ze hebben miljoenen verdiend, weet je? Tientallen miljoenen. Die contracten zijn niet verlengd. Dat is een ander verhaal.
18: Ja.
19: Er zitten er nog steeds wel een aantal aan te komen en die zullen ze ook wel uitvoeren, dunkt mij. Maar die documentaires over hoe vreselijk het allemaal was in het Verenigd Koninkrijk en vooral binnen de paleismuren, die zijn door miljoenen bekeken. Harry's memoires, dat was echt een bestseller. Maar ik denk dat niet zozeer zij uitgekeken zijn op Hollywood, maar Hollywood op hen.
18: Ja.
19: Ze hebben nooit die gouden status bereikt, weet je, die ze verwachten. Nog steeds vinden miljoenen mensen het fantastisch interessant wat ze ook doen, Harry en Meghan, maar het is niet voldoende. Het is niet voldoende om daarmee grote successen te slaan. Ik denk die mediaflops die je nou net noemde, betekent ook dat de contracten opdroogden. Want als je eenmaal klaar bent met het ophoesten van al je gram, dan blijkt er heel weinig over te zijn.
18: Ja.
19: Begrijp je? Om nieuwe mensen aan te trekken en nieuwe producties te lokken. Nogmaals, ze hebben ontzettend veel geld uitbetaald gekregen voor wat ze deden. En Meghan's online bedrijf, dat verkopen van lifestyle spullen, geurkaarsen, gems en dat soort dingen, blijft ze doen. Geen doorslaand succes, maar ze is wel het soort vrouw dat als iets mislukt, ze weer iets anders probeert. En wat dat betreft is het dus geen echt groot succes geweest, zijn verblijf in de Verenigde Staten. Ze werden ook helemaal niet meer uitgenodigd door de George Clooney's van deze wereld. Er waren allerlei openingen van galeries en zo, van musea. Daar kregen ze niet eens een kaart meer voor of een uitnodiging meer voor. Dus ze stonden een beetje op de stoep, beteuterd.
18: Ja, ze waren toch een beetje B-garnituur daar. En misschien is dat ook helemaal dat niet zo gek. Het is niet het eerste showbiz-koppel of de eerste persoon die bedacht heeft dat het succes wat ze hadden, of ook wat geld wat ze hadden, dat zich dat ook zou vertalen naar succes in Hollywood. Waar natuurlijk, er zijn heel veel Britten in Hollywood, maar de Britten in Hollywood die daar zitten en succesvol zijn, dat zijn de allerbeste die het Verenigd Koninkrijk te bieden hadden. En die zijn niet uit Londen vertrokken omdat ze daar niks te zoeken hadden. Integendeel.
19: Ja, precies.
18: Dat is toch een dus vak, ook een podcast maken, hè, Lia. Een succesvolle podcast maken. Dat is echt niet voor iedereen weggelegd.
19: Nee,
18: dan kun je wel in zo'n serie
19: zo
18: hebben gespeeld.
19: Moeilijk.
18: Maar dat is toch ja, dat is vakwerk. Dat is vakwerk.
19: Ja, dat is vakwerk.
18: Doen.
19: Ja, vertaalt ook, betaalt ook naar Avenant, hè. Miljoenen, hè. Ja. Die miljoenen van Harry krijgen wij ook.
18: Ja.
19: Maar ik denk wat ook speelt is inderdaad dat ze die talenten die ze dachten te hebben niet hadden. En nogmaals, als je alles gezegd hebt wat je hebt te zeggen over je onverwerkte jeugd en je onverwerkte verleden, tja, en je hebt niks anders, dan is het wel bekeken.
18: Ja, dat is het. Het was een man met een bijzonder verhaal, en dat bijzonder verhaal verkoopt, maar dat maakt hem nog geen bijzondere maker of verhaalverteller.
19: En hetzelfde geldt voor Meghan Markle. Maar wat Harry dan weer wel heeft, is dat hij actief is geweest en nog steeds voor een aantal caritatieve organisaties in het Verenigd Koninkrijk.
18: Ja.
19: Dat hij dat werk goed doet. Weet je wel, Invictus, die Paralympische Spelen voor veteranen. Was toch in Den Haag, hè, dit jaar en volgend jaar in Birmingham.
18: Ja.
19: Dat is echt wat hem betreft heel erg belangrijk. Nou, hij kan nu vaker meedoen met de organisaties van die hij vertegenwoordigt. En dat zal hij ook weer gaan doen. Dus hij heeft zelf weer een doel. En dat is belangrijk natuurlijk. Bovendien denk ik, toch heimwee. Hij liet in het verleden regelmatig weten dat hij geen idee had hoe hij terug zou moeten komen naar het Verenigd Koninkrijk. Want het schortte aan de beveiliging.
18: Ja.
19: Kost ontzettend veel geld. Hij heeft dat niet. Kost zeker 5, 6 miljoen per jaar. Als je echt goed beveiligd wil worden en je gezin, hè, dat moet door gewapende agenten, politiemensen gebeuren. Harry kan dat wel privé doen, maar privé mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben niet het recht om wapens te dragen. Dus dat is nog een ding. Ik begrijp ook niet waarom dat nu geen punt is voor hem. En ondanks het feit dat die beveiliging nog steeds niet geregeld is, hij toch al terugkomt naar het Verenigd Koninkrijk.
18: Ja.
19: Het schijnt dat hij, alsof het een gewone burger is, zijn kinderen op die scholen heeft moeten inschrijven. En net zoals gewone Britse burgers moet je dan wachten tot half augustus voordat je zeker weet of je kind inderdaad op die school terecht kan. Kijk, we hebben het niet over gewone scholen.
18: Nee,
19: hè?
18: Nee, waar gaan ze
19: niet
18: heen?
19: Over
18: gaan ze naar Eton? Gaan ze naar Harrow? Of nog exclusiever?
19: Nou, nog niet. Daar zijn ze te jong voor, 5 en 7 geloof ik. Maar ze gaan natuurlijk naar scholen inderdaad die dan later, wat je dan verwacht, dan door te stromen. Bijna vanzelfsprekend naar inderdaad de scholen die je noemt als Eton. Maar zelfs op privéscholen moet je ook afwachten totdat je inderdaad door mag. Nou, toen de klap gegeven was op die scholen van hun keuze, pas toen hebben ze besloten, we komen terug. Maar kijk,
18: dat vind ik nou een van de eerste keren dat ik iets hoor van ik denk, dat is, wat is het Nederlands voor relatable. Dat zouden normale mensen ook hebben. Zeg maar, wacht maar heel even met dat boeken van die reizen en zo. Eerst maar eens even kijken of onze kinderen daar naar school kunnen. Ja.
19: Precies. Laat die verhuisdozen maar even staan. Eerst kijken of de kinderen kunnen. En dat zou ook de reden zijn waarom Harry pas afgelopen zondag tegen zijn vader zei, we komen eraan.
18: Ja.
19: Dad. Zolang Harry in de Verenigde Staten zat, maakt het niet zo gek veel uit wat hij deed, weet je wel. De boel was allemaal geregeld en zo. Maar dat terugkomen hier, dat heeft voet in de aarde.
18: Wat voor ontvangst staat ze te wachten, denk je?
19: Nou, kijk, natuurlijk vindt de pers het geweldig, want die hebben weer wat om over te schrijven.
18: Favoriete schietschijf,
19: Juist, favoriete schietschijf. Hetzelfde geldt voor de socials. Die vinden het, wat dat betreft, maakt de media weinig uit. Waar ze zitten. In ieder geval niet wat de social betreft, maar wel wat de gevestigde media betreft. Die vinden het allemaal heerlijk dat ze weer terug zijn. Maar verder denk ik dat het een probleem gaat zijn, zeker in Buckingham Palace. Ik bedoel, alles was hier geregeld. Het was echt rustig, zoals je zei, de afgelopen maanden eigenlijk. Prins William, de troonopvolger, bereidt zich voor op het opvolgen van de troon. Harry werd echt gezien als een wesp. Heel erg lastig. Maar goed, weg uit Londen, ver weg in de Verenigde Staten. Dus hij kon geen kwaad. Nu is hij weer uit de buurt. En nogmaals, die twee hebben elkaar jaren niet gesproken. Dus daar zit heel veel oud zeer. En dat werk je niet zomaar weg. Ik denk dat de ruzie met die broer is echt zichtbaar. Geweldig natuurlijk, nogmaals, voor de media. En als het zichtbaar blijft worden, en dat kan niet anders, want het gaat gebeuren, ja, dan kan dat een burgeroorlog veroorzaken binnen het huis van Windsor. Ja. En dat verzwakt natuurlijk ook de monarchie. Kijk, de onderdanen willen geen ruziende royals. Ik zag vanochtend nog een bericht in The Guardian. Naar aanleiding van een peiling blijkt dat de Britten heel graag willen dat Harry en William weer met elkaar overweg kunnen. Maar ze willen niet betalen voor Harry's beveiliging. Maar dat is een andere. Ze hebben die keuze niet. Maar goed, Harry had dus geen functie. Want officieel mocht hij geen freelance royal zijn. Elizabeth was daar heel duidelijk in geweest. Ja. Of je bent erin. Je zit in de koninklijke familie en je doet mee. Je hebt er al de voordelen, al de verplichtingen, al de nadelen van. Of je gaat de commerciële kant op. En volgens haar zou dat nooit gelukt zijn. Maar goed, misschien heeft ze wel gelijk. Maar wat voor gevolgen heeft dit, Connor? En ik bedoel, ook al zegt William, of laat hij doorschemeren, dat hij Harry nooit zal ontmoeten, in ieder geval voorlopig niet, en niet zal aankijken, ze kunnen elkaar niet vermijden. Want stel als Harry en Meghan op onofficieel overzees bezoek gaan, dan doen ze dat vaak op uitnodiging van een staat of organisaties binnen die staat. Ja. En dan kun je wel zeggen, het is geen officieel koninklijk bezoek. Zo wordt het wel gezien en geïnterpreteerd. Ze gaan niet namens de royals, maar ze worden wel als royals ontvangen. Weet je wel? En ik zag toen ze een paar maanden geleden in Australië waren, Meghan er natuurlijk geweldig uitzag. En dat je dan, ik geloof via Instagram, kon klikken op een link op de kleren die ze droeg. En dan kon je doorklikken naar al die winkels en al die zaken die kleren ook verkochten. Begrijp je?
18: Oh.
19: Dus ze zijn wel degelijk freelance royals.
18: Hoor je dat gerommel op de achtergrond, Lia? Dat gerommel op de achtergrond. Dat is Queen Elizabeth die in haar eigen graf aan het tollen is, hè?
19: Dat hoor je.
18: Op een staatsbezoek, wat erg.
19: Ja. Nou, het was geen staatsbezoek.
18: Nee, officieel niet natuurlijk, maar dat denk ik dat nee. Iedereen vindt van wel.
19: Tuurlijk, en ze worden ook gevolgd alsof het officiële royals zijn.
18: Ja.
19: Dus ze doen wel degelijk commerciële zaken. En ze worden benaderd en behandeld alsof het royals zijn. Dus ze zijn wel degelijk freelance. Dat is de realiteit. En wat betekent dat? Dat betekent dat je gaat komen te zitten met twee koninklijke hofhoudens. Weet je wel?
18: Ja.
19: Ik denk een mediaoorlog tussen de twee broers is niet te vermijden. Publiciteit is belangrijk. Publiciteit is, dat moet je hebben. Elizabeth zei ook eens, je moet gezien worden om geloofd te worden. En dat geldt nog steeds.
18: Ja.
19: Maar wat als Harry en Meghan alle publiciteit opeisen en William en Kate en Charles in de schaduw zetten? Weet je wel, ieder bezoek aan een kinderziekenhuis van Harry is nieuwswaardig. En vaak nieuwswaardiger dan dat van zijn toch een beetje meer stijve, in ieder geval minder losse broer. Snap je? En de focus van de Britse royal is ook hetzelfde. Want echt alle royals, die in ieder geval de jongere generatie, die vist in dezelfde vijver. Ze hebben allemaal interesse. En ze vertegenwoordigen allemaal groepen die te maken hebben met mentale gezondheidszorg, met kinderzorg, met milieu, met dakloosheid. Snap je? Dus het wordt een permanente populariteitswedstrijd.
18: Ja.
19: En dat is natuurlijk in het belang van de pers. Niks liever dan ruziende royals. Dat drijft de kliks en dat drijft de oplagen.
18: Een verzoening tussen de twee broers Is dat überhaupt mogelijk? Gaat dat gebeuren?
19: Kijk, er is een reden voor waarom de Britten graag willen dat die twee broers zich met elkaar verzoenen. Hè? Want zeggen ze, en dat zie je ook in de peiling als mensen naar gevraagd worden, de koninklijke familie is bij uitstek het symbool van eensgezindheid. Ja. Het brengt de natie, de burgers, samen. Nou moeten zulke ruziende royals symbool staan voor verbondenheid, voor eensgezindheid van ons land. Als we het hebben over twee topkoninklijke figuren die niet door één deur kunnen, hebben we dan zo'n soort monarchie wel nodig? Dat zijn vragen die gesteld worden. En dat is natuurlijk geen goed nieuws voor de monarchie als instituut. Maar ik denk, ik weet niet of het van verzoening komt. Ze kunnen niet om elkaar heen. Ik bedoel, als Harry ergens heen gaat, dan moet hij dat van tevoren melden aan Buckingham Palace.
18: Ja.
19: Wat er tot nu toe gebeurde is dat er was een zekere connectie in dat opzicht. Maar Harry hield ze er niet altijd aan. Als bijvoorbeeld, ik herinner me, er was één voorbeeld dat William was net geland bij een of ander bezoek, en het was een belangrijk bezoek. 5 minuten daarna kondigt Harry aan dat hij en Meghan ook ergens heen gaan. Begrijp je? Dus dat hele bezoek, dat komt dan van de troon op over, komt dan in de schaduw te staan.
18: Ja.
19: Maar ik begrijp wel waarom William boos is, waarom die beledigd is. Harry hing alle ruzies aan de grote klok die de twee broers hadden. Hoe ze fysiek vochten, weet je, door het verhaal, omdat William onbeschoft zou zijn geweest tegen Meghan Markle.
18: Ja.
19: En ze lagen rollend over de vloer. En Harry kwam terecht volgens zijn memoires in ieder geval met zijn rug in een hondenbak die hij brak en zo. Harry ziet niet hoe hij William gekwetst heeft. En ik denk dat als Harry zich wat nederiger opstelt, als hij excuses aanbiedt, als Meghan Markle wat bescheidener zou zijn, niet zeurt dat ze kniebuigingen moet maken achter gesloten deuren voor royals die belangrijker zijn in status dan zij, dan kan ik me voorstellen dat er wel iets zou kunnen gaan werken. Maar gaat dat gebeuren, Connor? Gaat dat gebeuren, die hoofdpersonen kennende? Lijkt mij van niet.
18: Op de radio zijn we door de tijd heen, maar in de podcast zijn we nooit door de tijd heen. Daar praten we door over de verguisde milieuregels in Londen en een verbod op telefoongeluid in de grootste kroegenketen van het VK. Luister je op de radio, abonneer je dan op Van Beckhovens Britten in de BNR-app of je podcast-app. Dan hoor je elke week de hele aflevering wanneer het je uitkomt.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
2: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
1: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
10: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Er staan slechts een paar files, waaronder eentje op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij afrit Everdingen is het oponthoud 10 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het drukker dan gebruikelijk vanwege werkzaamheden op de A12. Bij Barneveld nu 10 minuten vertraging. En ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is het oponthoud 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop het toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand geboet in een restaurant. 25 mensen die er boven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Nooren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. De Wereldvoetbalbond moet helemaal anders worden ingericht, zonder voorzitter Infantino, vindt de KNVB. Het moet democratischer en er moet altijd aandacht zijn voor mensenrechten en duurzaamheid.

0: De ANVB wil er een top over organiseren in Amsterdam, staat in een brief aan de UEFA. Die heeft ook veel kritiek op Infantino. En wielrenner Tadej Pogacar heeft een ziekenhuisselfie gedeeld op Instagram. Hij heeft een neckbrace en een hand in het verband en daarmee maakt hij een hardrock gebaar. En eronder staat het nummer Staying Alive. Pogacar viel gisteren in de Vuelta. Hij heeft een gebroken nekwervel en sleutelbeen en een hersenschudding. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
2: Studio Den Haag van, wat is het vandaag eigenlijk? Vrijdag de 28e augustus in het jaar 2026. Het zijn spannende tijden. Dat is denk ik wel wat ik kan zeggen. Michiel, wat kan ik wel zeggen? Sophia, goed dat jullie er ook weer zijn.
3: Traditioneel een belangrijke dag. De laatste vrijdag van augustus. De laatste ministerraad van augustus. Dan wordt er normaal gesproken een klap op de begroting gegeven. Dan gaat hij naar de Raad van State.
2: Daar gaan we het uitgebreid over hebben.
3: Gaat daar dan
2: heel zeker
3: nog eens goed naar kijken. Maar alles is anders.
2: Dit jaar is alles anders, maar de afgelopen jaren is elke keer alles anders. We gaan het straks ook nog hebben over, ik denk over de AIVD en de MIVD, als we durven.
4: Stiekem.
2: Over de nieuwe wet die die geheime diensten bezig laat werken. Ik ben natuurlijk weer bij corona geweest. Dat is trouwens ook grappig om te melden. De vakantie is voorbij. En dan ben ik 6 weken daar niet geweest. En na 3 weken vervalt de accreditatie op je pasje. Heb je dat ook meegemaakt? Ik scande dus in en toen scande die niet in. En dan moet je langs de balie. En dan moet je het weer langs. Oh ja, dan doen ze iets. En dan doet je pasje het weer gewoon. En verder niks aan de hand. Maar
3: ja, heb ik ook gehad.
2: Een zomers ritueel is dat. Dat is het jaar weer begonnen, denk ik altijd.
4: Ja, een soort bevestiging. Je bent even weg geweest, maar je bent weer welkom. Kom maar binnen.
2: Ja, dus dat is ook zo'n heel klein dingetje. Dat gaat met een beetje geluk in de winter nog een keer gebeuren.
4: 3 volle weken.
2: Ja, je moet er 3 weken voor wegblijven.
4: Ja, laten we dat hopen.
2: De begroting, jij begon er meteen over, Michiel. Ik zou zeggen, ik heb mij nog nooit zo vergist in wat er gebeurde politiek als deze zomer. Ik dacht tot woensdag, het zijn zeer ervaren politici die precies snappen wat ze aan het doen zijn. Die hebben een plan, die zijn bezig met misschien de oppositie zand in de ogen te strooien. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar zij, want het zijn echt hele ervaren politici allemaal. En toen kwam Bart van der Brink op woensdag naar buiten, dat was het eerste wat ik ervan zag, die zei, ja, misschien moeten we intern ook nog wel even een puzzel leggen. En toen dacht ik, oh, wacht.
3: Ja,
2: ze zijn het echt niet met elkaar eens. Ja. En het is daadwerkelijk de wanorde die Jesse Klaver vanaf het begin af aan al eerst voorspelde en toen beschreef.
3: Ja, en premier Jette die zei daar dan weer over, want daar werd best zwaar aan gedeeld inderdaad. Van der Brink die zei, ja, intern zijn we ook nog bezig. Jette die vond dat daar weer te zwaar aan gedeeld wordt, omdat het volgens hem ook bij het normale politieke proces hoort, is wat hij zei.
2: Ja.
3: Maar,
2: maar dat is toch het moment dat het naar buiten kwam dat ze intern echt verdeeld zijn.
3: Ja, we zitten al 2 weken te kijken naar eerst allerlei gesprekken met oppositiepartijen die langs mochten komen om hun wensen kenbaar te maken. Die zij dan hadden om een begroting eventueel te kunnen steunen. Ook wel gek, want toen het kabinet aantrad en begon, toen werd daar ook al meteen gezegd, en ook nog voordat de hele beëdiging was geweest, van nou, de koffieautomaten, koffiemachines, die gaan overuren draaien. En we gaan continu de hele tijd in gesprek. We hebben ook voor de zomer nog eens een keer een moment gehad dat premier Jette en minister Heijnen van Financiën bij Pro, bij Jesse Klaver, langskwamen. In de fractiegang van Pro zelf, om een gesprek te voeren. Nou, daar heeft Klaver aangegeven wat hij de hele tijd heeft aangegeven, namelijk dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid wat hem betreft niet gaan gebeuren. Houdt zich daarbij aan de vakbonden vast. Nou, dat zei Klaver inmiddels bijna 2 weken geleden, toen hij zijn eerste gesprek in deze augustusbesluitvorming kwam voeren. Hij zei het afgelopen maandag nog een keer. En zo gaat dat maar door de hele tijd. Ja.
2: En Ineens snapte ik waarom de VVD in de afgelopen weken al in alle talkshows de hele tijd aanwezig wilde zijn. Want dat is wel het verschil tussen de VVD en alle andere partijen. Die zitten elke keer, vooral bij WNL op de avondshow. Die hadden al kennelijk voorzien dat er een grote confrontatie met CDA en D66 aan zat te komen. En dat ze alvast eens iets moeten gaan doen aan hun uitstraling.
4: Ja, terwijl we zagen deze week natuurlijk op woensdag ook Jan Paternotte die diezelfde strategie toepaste.
2: Ja, maar veel later.
4: Veel later. Maar dan weet je wel, iemand zit nooit per toeval in een talkshow. Als iemand die een praatprogramma heeft gemaakt.
3: Politici, bij een talkshow gewerkt heeft. Ja.
4: Politici doen dat echt alleen maar als ze een bepaald doel hebben om iets te vertellen.
2: Ja.
4: Maar we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Maar nee, niks
2: doe maar meteen,
4: toeval.
2: Want dan snap je meteen waarom Jan Paternotte daar zat.
4: Nou ja, wat we zagen, want eerst hoorden we eigenlijk redelijk weinig vanuit de coalitie. We hadden inderdaad ook, zoals je zei van de week, op dinsdag dachten we echt even, oh, dit is dus gewoon het plan. Wij zitten te denken, gaan ze over links, gaan ze over rechts. Maar misschien schoppen ze gewoon de bal een beetje voor zich uit. Gokken ze erop, want ze zijn het in ieder geval onderling eens. En dan komt het wel goed. Toen zagen we Jan Paternotte 's middags bij het programma Sven op 1. Hoorden we hem zeggen dat het plan van de SGP, want SGP wil namelijk aan steun koppelen ze ook het medisch-ethische dossier over draagmoederschap. Daar komt een wet aan. Daarin staan ze traditioneel altijd al tegenover D66 overigens. Jan Paternotte zijn simpelweg, nou ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Een paar uur later zagen we hem dus 's avonds op de bank zitten van Goedenavond Nederland. En haalde hij onder andere uit naar BBB. Die plannen, het schrappen van de stikstofplannen, dat noemde hij heel erg ruig. En hij zei dus ook,
2: dat is wat BBB wil, ja precies. Ja. En dat heb je ook nodig voor steun op rechts.
4: Heb je ook steun voor die route, via de Eerste Kamer. En toen zei dus, en dit is misschien wel het meest belangrijk, dat hij zei, Pro en de VVD moeten gewoon, die moeten samen door één deur kunnen. Want SGP en D66 hebben ooit in kabinet Rutte 2...
2: ChristenUnie.
4: Oh, ChristenUnie, ja. Zeg ik echt. Ja,
2: de SGP, dat is dan misschien alweer de overtreffende top daarvan.
4: Ja, ik zit nog in het draagmoederschap. maar hij zegt, breed draagvlak, dat moet gewoon kunnen. En we weten, dat is wat D66 en het CDA, inmiddels is nu duidelijk, die willen nog steeds gaan voor dat brede draagvlak. En de VVD wordt dus nu in een talkshow eigenlijk overgehaald van, hallo, wij willen dit nog steeds.
2: Nou, er wordt ook best wel veel gevraagd van, onder andere D66. Als je zegt, je moet één, je stikstofplannen inleveren. En je moet een van die, het is geen kroonjuweel, maar het draagmoederschap, daar moet je iets waar ze mee bezig zijn, moet je inleveren. Dat zijn twee grote dingen voor D66. En wat krijgen ze ervoor terug? Dat de regering niet valt, zou ik maar zeggen.
4: Ja,
2: niet veel meer dan dat.
4: Maar dan ga ik toch wel weer heel erg flauw even zeggen, dat wist je als je in het minderheidskabinet, als je deze constructie opzet.
2: Maar dat wisten ze alle drie, toch? Ik bedoel, alle drie partijen snapten dit.
4: Ja, dat wisten ze alle drie. Maar dan is ook het idee, als jij dus continu afhankelijk bent van steun van de oppositie, dan is het niet gek dat zij daar ook iets voor terugvragen. En dat het daarmee heel erg lastig wordt, dat zien we nu.
2: Ja. En helemaal in het begin hebben we natuurlijk vaak gezegd dat het coalitieakkoord is heel erg richting de VVD. Dus vanaf nu zullen ze dan wel linkse dingen gaan toegeven. Maar dat is niet de inzet van de VVD, heb ik het idee. Ik heb het idee dat de VVD eigenlijk probeert om de boel nog iets meer naar rechts te trekken. En misschien richting jaar 21 en BBB en de SGP. En wat heb je allemaal nog? Nou, dan ben je in de Tweede Kamer, ben je er, geloof ik.
3: Ja, in de Tweede Kamer met jaar 21 en SGP zou je er al zijn.
2: En dan in de Eerste Kamer met die twee, drie partijen ook al.
3: Ja, dan moet je de BBB er nog bij hebben. Om die route over rechts mogelijk te maken.
2: En dan leg je daarmee meteen de hele stikstofplannen die er nu liggen stil. En daarmee de grote kernbelofte van deze regering, we gaan Nederland weer in beweging krijgen.
3: Ja.
2: We gaan het weer lostrekken. Dus eigenlijk,
3: De VVD ook niet, hè? Die willen ook niet zomaar weer afscheid nemen of een afzwakking van die stikstofplannen.
2: Nou.
3: Die zitten daar ook echt wel anders in. Dat moet maar eens klaar zijn.
2: Mm-hmm.
3: Zo zit de VVD daar ook in. Dus zit daar ook in een moeilijke positie als het daarover gaat.
2: Waar hebben ze het nou inhoudelijk over? Waar zit nou de grootste oneenigheid? Weten we dat? Want ze zijn niet communicatief. Behalve af en toe ineens in een talkshow ineens even elkaar tot de orde roepen. Maar Als ze naar buiten komen, je hebt gisteravond, op donderdagavond heb jij Michiel voor de deur gelegen. Nee, je hebt waarschijnlijk bij het ministerie van Financiën kan je binnen zitten. Hè? Daar is een zitje waar je met journalisten dan zitten.
3: Dat kon, maar het was lekker warm. Dus we hebben een groot deel van de avond buiten gezeten voordat het grote noodweer overkwam.
2: Ja, maar het maakt echt uit waar die onderhandelingen zijn. Bij financiën kan je gewoon lekker, als het nodig is, is er een zitje met, met bankjes.
3: Ja, ja.
2: Belangrijke details.
4: Ja, noodweer is ook alweer heel erg helemaal in thema.
3: Donkere wolken.
4: Donkere wolken pakken zich samen.
3: Boven het ministerie van Financiën.
2: Ja.
3: Nou ja, dus twee zaken. Dus inhoudelijk, en daar is het heel moeilijk om er iets over te zeggen. Afgelopen woensdag was er een extra ministerraad, of dan begrotingsraad in dit geval. Toen kwam Eelco Heijnen, de minister van Financiën, nog met de positieve opgewekte boodschap dat het hem gelukt was om de puzzel te leggen.
2: Ja.
3: En dat er dan nu weer aan die andere puzzel gewerkt moest worden, namelijk draagvlak vinden. Daarna kwamen de berichten dat inderdaad in de coalitie zelf er nog oneenigheid was. En toen hebben we inderdaad de vergaderingen niet gezien, want we waren er niet bij. Maar we wisten dat ze aan de gang waren tussen de partijleiders van de coalitiepartijen om daar inhoudelijk uit te komen. Ja, en wat er in die tabellen staat en wat daar precies besproken wordt, dat weten we dus niet.
2: Nee, ja, die tabellen, dat komt uit een quoteje van Henry Bontebal van het CDA. Hè. Die liep naar binnen en werd gevraagd, nou, Heijnen zegt, jullie zijn er eigenlijk uit. Nou, ja, Heijnen heeft een paar tabellen, we zijn er helemaal niet uit.
3: Ja.
2: Dat is echt de totale disqualificatie van waar de minister van Financiën mee bezig was. Een paar tabellen.
4: Ja. Ja, en hij zei ook gelijk van de politieke steun, die is er gewoon nog steeds niet. En daarbij zei hij opvallend genoeg ook in beide kamers. Dus dat zegt ook alweer heel erg veel.
2: Ja, nou, wat zegt dat? Want dat ze daar nog wel naar op zoek zijn.
4: Nee, dat ze, zowel dat ze daar nog naar op zoek zijn. En dat dus ook die route gewoon nog helemaal niet is beslecht of dat over links of over rechts zou moeten.
2: Nee.
4: Want alleen, het is een soort kip-en-ei verhaal. Want ze hebben deze onderhandelingen steeds gevoerd grotendeels aan twee tafels. Dus wij hebben ook geschipper Michiel en ik gingen we naar het ministerie van Algemene Zaken, ga je naar het ministerie van Financiën, waar hij net bezig was met dus die financiële tabellen. En het politieke verhaal was vooral onder leiding van Jette en Dylan Jessogus en Bart van den Brink. Dus, maar het een kan eigenlijk niet zonder het andere.
2: Normaal loopt dat toch ook niet naast
4: zo
2: elkaar,
4: gescheiden.
2: Maar normaal is dat toch aan één tafel, dat iedereen gewoon bij elkaar gaat zitten.
4: Ja, dat zou je
2: dan
4: denken.
2: Dan neem je de fractievoorzitter en of de partijleider en de minister, de financiële woordvoerder neem je mee en dan ga je praten.
4: Ja, nee, ze hebben toch echt een andere keuze gemaakt. Alleen het een kan dus niet zonder het andere. Want je kan niet zeggen wat Heijnen eigenlijk deed. We hebben nu die financiële plaat hebben we rond. Of hij had hem in ieder geval rond.
2: Ja, in ieder geval voor de VVD was het goed.
4: In ieder geval voor de VVD.
2: Dat denk ik dan achteraf.
4: Ja, maar dat politieke verhaal en de steun, die was er dus nog niet. En dat gaat ook weer over financiën. Dus ja, ze komen er op deze manier niet uit.
2: En ik begreep dat de VVD nog steeds inzet. Jette heeft het over die brede steun, maar dat de VVD eigenlijk ook probeert om per begroting dan maar steun te gaan organiseren, zodat het soms op de ene partij en soms op de andere partij. Maar dat hij dat dan in die tabellen die hij gemaakt had, dat hij eigenlijk wel vooral allerlei handreikingen richting rechts had gedaan en heel weinig handreikingen richting links.
4: Ja, en dat is natuurlijk geen toeval, want de handreikingen van...
2: Hij wil natuurlijk graag richting rechts,
4: ja,
2: dat wil de VVD.
4: Richting rechts, dan heb je het inderdaad over zaken zoals lastenvermindering. Nou, dat past natuurlijk helemaal binnen het plaatje van de VVD.
2: Maar is het dan helemaal oprecht wat hij doet? Ik bedoel, is dit gewoon pure machtspolitiek? Of probeert hij ook de coalitie als... Is er... Dat is misschien de vraag die hieronder zit. Is er nu eigenlijk een coalitie? Zijn er drie partijen die niet alleen ministers leveren, maar ook samen de regering vormen? Kan je dat nu? Of is het, hoe groot is de verdeeldheid? Valt daar iets van te zeggen? Ik zie jullie allebei heel erg moeilijk kijken. Dat is namelijk ook veel te moeilijke vraag. Maar ik denk wel dat dit de essentie is. Je hebt de coalitie en de oppositie normaal gesproken. En de coalitie probeert elkaar vast te houden en met of zonder de oppositie te werken.
3: Ja.
4: Ja, coalitie is natuurlijk, dat is altijd lastig. Hè? Ik bedoel, dit is niet het eerste kabinet waar uiteindelijk zijn toch altijd weer drie verschillende partijen met drie verschillende ideeën. Die er ook onderling altijd uit moeten komen. En ze hebben...
2: Maar nou ja, niemand is toch nu uit op een breuk, heb ik het idee.
4: Nee.
2: Niemand wil
4: zover,
2: verkiezingen.
4: Zover zou ik niet gaan. Nee. Zo.
3: Nee, precies. Dus dat is wel iets wat
2: ze moeten
4: coalitie.
3: Ja, ja, dat deze coalitie bij elkaar houdt. Er is niemand bij gebaat.
2: Dat is wel heel weinig.
3: Er is niemand bij gebaat. Misschien het land niet. Maar goed, dat is subjectief. Maar van die drie partijen is er ook inderdaad niemand bij gebaat om het te laten klappen en het kabinet Jetten te laten mislukken.
2: Ik denk zelfs dat de SP op het ogenblik geen verkiezingen willen. Terwijl die eigenlijk alleen maar omhoog kunnen in de peilingen op het ogenblik, denk ik altijd.
3: Nee, ja, de PVV en een partij als Forum voor Democratie, die hebben altijd gezegd en zullen blijven zeggen zo snel mogelijk weg hiermee en de nieuwe verkiezingen. Maar voor die coalitiepartijen geldt dat niet. Nee, nee, zeker
4: nee,
3: niet.
4: Nee, en ook niet voor de groep Marcus zelf of DNA, als we dat nu zo moeten noemen. Hm. Ook niet voor Pro. Nee, dat nee.
2: Je zei net, Michiel, inhoudelijk weten we het niet precies, maar we weten natuurlijk wel een paar dingen die moeilijk liggen. Dat is waar gaan we het alles van betalen. Er wordt steeds gewezen naar de vrijheidsbijdrage van het CDA.
3: Ja.
2: Die eigenlijk gewoon een loonbelasting is. Er wordt gesproken over box 3. Dat is ook iets waar we het in deze podcast vaker over gehad hebben dan mijn lief is. Ik zou echt graag willen dat het opgelost wordt. Ja. Net als de stikstof.
3: Ja, ja, ja. En box 3 is ook zo'n...
2: Het is vermogensbelasting, hè?
3: Ik wilde zeggen dingetje, maar het is geen dingetje. Het is een.
2: Nee, je gaat er bij heel veel miljarden.
3: Het is een groot ding, inderdaad.
4: Een box van Pandora.
3: Ja.
4: Box 3 van Pandora.
3: Door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Met die vermogensaanwasbelasting. Dus al betalen over de waardestijging van aandelen nog voordat je dat geliquideerd of gecashed hebt.
2: Geliquideerd toch wel?
3: Ja, ja, dus zo zegt Bas van Werven het altijd.
2: Okay. Het klinkt als iets wat in de mafioze
3: liquide gemaakt. In ieder geval door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Daarna die storm van kritiek tot aan Elon Musk aan toe. Maar ook bijvoorbeeld Prins Constantijn die spreekt namens de tech-startup. Die zegt het slecht voor het investeringsklimaat als dit er op deze manier door zou komen. Nou, dat ligt nu in de Eerste Kamer. Dat gaat het daar niet halen.
2: Daar komt nog een novelle achteraan. Een aanpassing van de wet die nog voordat die ingegaan is.
3: Ja, dus dat is een van de financieel inhoudelijke zaken die op tafel ligt. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat tijdelijke waarschijnlijk invulling van box 3 totdat we naar een vermogenswinstbelasting gaan, dat die dan toch door de Eerste Kamer heen komt. Maar die reparatie, wat het ook mag worden uiteindelijk, ja, ook dat kost uiteindelijk miljarden. En hoe meer je gaat repareren of tegemoet gaat komen aan die groep die ermee te maken krijgt, hoe duurder het wordt. Althans, hoe minder belastinginkomsten er binnenkomen, inderdaad. En dat heeft weer invloed op wat je kunt doen, bijvoorbeeld met die vrijheidsbijdrage, waar ook over duidelijk is dat die ook bijvoorbeeld door JA21 oppositiepartijen niet gepruimd wordt. En het kan niet allebei tegelijk.
2: Nee,
3: daar zit een probleem.
2: Maar die vrijheidsbijdrage is natuurlijk niet voor niks verzonnen. Die is verzonnen omdat wij heel veel geld willen steken in defensie.
3: Ja.
2: Ik zeg wij, maar Nederland.
3: Ja.
2: En ja, wat kan je doen? Dan moet je belasting ophalen of je moet de staatsschuld op laten lopen.
3: Ja, of je moet
2: bezuinigen.
3: Of je moet, ja.
2: Nou, of iets anders. Dat zijn al je drie opties.
3: Ja,
4: daar gaat het dan ook weer fout. Want de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid, dat weten we inmiddels ook allemaal.
2: Ja, die gaan het ook niet redden.
4: Die gaan het ook niet redden. Daar heeft de polder en pro die zich daaraan vast hebben geketend.
2: Dat zeggen wij alsof we het al weten. Voor hetzelfde geld lukt het ze toch met een of ander geitenpaadje.
4: Dat is zeker zo. Nee, dat kunnen we nog niet stellig zeggen. Wat we wel weten is dat de vakbonden natuurlijk stakingen hebben gepland. Vanaf 9 september. Dus dat blijft in ieder geval nog een tijdje lopen. En het idee is ook dat de onderhandelingen daarover pas echt weer door kunnen gaan als die stakingen achter de rug zijn. Dus dat is voorlopig ook gewoon nog niet.
2: Is het niet andersom? Dat die onderhandelingen, als die klaar zijn, dat dan de stakingen kunnen stoppen?
4: Ja, ja, dat zou je denken.
3: BBB wil het ook niet, hè? Die snijden in WW en WIA, of zoals BBB het dan noemt, ja, dat kwetsbaren de rekening krijgen. Dus we hebben het wel steeds over de route over links in de Eerste Kamer of de route over rechts in de Tweede Kamer.
2: Maar hier staan links en rechts naast elkaar tegenover de coalitie.
3: Ja, ik heb het ook nog aan Henk Vermeer gevraagd deze week. Die bezuinigingen op sociale zekerheid. Ja, dat ligt voor BBB ook moeilijk. En toen vroeg ik ook aan Vermeer van, ja, zit u, als het over dat onderwerp gaat, dan niet dichter bij Pro dan bij JA21 in de SGP? Nou, dan vond hij een mooie manier voor om daar toch ook een nee op te zeggen. Want hij had Christoffer van de SGP gesproken, zei hij. En ja, voor die partij ligt het ook lastig. Maar heel ingewikkeld.
5: Heel ingewikkeld. En wij zaten van tevoren al even te praten, Sophia. Dan zou je verwachten dat er de hele dag over en weer getelefoneerd wordt.
4: Ja.
5: Om het op te lossen, linksom of rechtsom. En de koffieautomaat zou overuren draaien, zei je het net al.
4: Ja, precies. Je denkt, oké, nou waar is dan die verbinding? Want die oppositie heb je hoe dan ook nodig.
5: Ja.
4: Maar zoals we het nu begrijpen, Henk Vermeer heeft geen contact meer gehad. Geen vervolgafspraak, geen telefoontje.
5: Die is gewoon één keer langs geweest. Wat zou u belangrijk vinden? Hebben ze erop geschreven?
4: Ja, twee keer. Eén keer bij Heijnen.
5: Oh ja, natuurlijk. Dus aan die twee tafels.
4: Ja, één keer aan Heijnen. Toen kreeg je gelukkig nog wel een tractatie mee naar huis. Kwam hij naar buiten met een heel klein

0: koffertje. Het koffertje in mini-formaat met chocoladecenten erin.
1: Chocolademuntjes achter.
0: Ja, nog voor zijn verjaardag. En de dag daarna zat hij met de kabinetstop. Maar ja, met dat kleine koffertje heeft hij het moeten doen. En verder dus geen contact. Ook Pro.
1: Gestuurd met wisselgeld.
0: Ja.
1: Chocoladewisselgeld.
0: Pro heeft ook niks meer vernomen. En opvallend genoeg was er op dinsdag zou er een gesprek zijn gepland tussen de financieel woordvoerders van JA21 en SGP. Dat werd overschoven naar woensdag. En woensdag werd dat zo van de agenda geschrapt.
1: Dat was de dag dat Bart van der Brink zei, we hebben ook intern nog wat problemen.
0: Ja, nou, dat bleek dus.
1: Dat, ja, en dat is, neem ik aan, één op één aan elkaar te linken?
0: Nou ja, dat is natuurlijk, dat is onze invulling. Maar ik denk wel dat je dat...
1: Ja, toch? Op het moment dat dat ineens buiten duidelijk wordt dat je het intern helemaal niet eens bent, dan is het heel moeilijk om met JA21 en de SGP over geld te praten.
0: Ja, dus als we het zo reconstrueren, dan lijkt het erop dat Heine dus zijn plannen zo heeft gepresenteerd, ook aan dus de rest van de coalitiepartijen. En die dus zijn geschrokken en hebben gedacht, ja, maar dit gaat wel heel erg richting rechts. Dat breed draagvlak kun je op deze manier niet meer bereiken.
1: Waar staan we nu? Vandaag is de traditie, zei al helemaal in het begin Michiel, om de begroting af te hameren en naar de Raad van State te sturen voor doorrekening daar.
2: Ja.
1: En advisering.
2: Ja. Ja.
1: Maar goed, dat kan niet.
2: Nee, en deadlines. Ja, joh, deadlines. Die kun je ook weer opschuiven.
1: Ja, en maar dat, dus toch staat er gewoon in de wet dat het uiterlijk op de laatste dag, dat is dan niet vandaag, maar op maandag.
2: Ja, klopt.
1: Naar de Raad van State. Ja. Dat is toch de wet?
2: Ja,
1: dus deadline is wel echt.
2: Ja, dus je kunt met de deadline op vrijdag kun je schuiven, maar met die deadline op maandag wordt dat wel lastig, inderdaad. Ja. Maandag is het 31 augustus. Dus dan moet het eigenlijk uiterlijk om 23:59 naar de Raad van State toe. Betekent dus wel dat er komend weekend en ook maandag nog gepraat kan worden. Maar het is toch wel pijnlijk wat.
1: Ja, vandaag wordt er ook al gepraat. Ja, nu, terwijl we dit opnemen, is het 10:30 op dit moment. Ja. En dan is de ministerraad nog bezig.
2: Ja.
1: Daarna gaan ze weer verder praten over.
2: Daarna gaan ze weer
1: verder, hoe het verder moet.
2: Ja, dus toch weer inhoudelijk en inderdaad het politieke proces, die twee zaken. Maar het is wel pijnlijk, want we hebben de afgelopen twee weken vanuit het kabinet steeds de lijn gehoord dat er alle vertrouwen was dat het mogelijk was om op deze vrijdag, op het moment dat wij elkaar nu spreken, een begroting door de ministerraad te laten accorderen, maar ook een begroting waar brede steun voor was. Dat was goed mogelijk, alle vertrouwen daarin. En we kunnen concluderen dat dat dus niet gelukt is.
1: Nee, je moest in denken aan het einde van Rutte 4. Toen ze ook twee weken lang, denk ik, elke avond met een aantal coalitiepartijen s'avonds gingen zitten. En iedereen s'avonds naar buiten kwam. Ging over asielbeleid, hè?
2: Ja.
1: Ja hoor, we hebben er alle vertrouwen in dat we eruit kwamen. Tot ze na twee weken zeiden, oh nee, we zijn klaar. Er zat geen grijs tint voor, zeg maar. Het was niet op een goed moment van, oh, het wordt toch wel heel moeilijk. Het was met z'n vieren naar buiten, met het officiële statement dat ze hadden met z'n vieren besloten dat het beter was als ze ermee ophielden.
2: Ja, op een vrijdagavond in juli toen, ja.
1: Dus, ja. Ja, dat weet ik niet meer precies.
2: Ja, ik weet het wel, want ik was jarig die dag. En dat is altijd begin juli dat ik jarig ben. En dat is ieder jaar wel hetzelfde.
1: Ook
0: die deadline verschijnt
1: niet. Maar dus die frase, ook was toen Jens Jilkens, en die heb ik nu ook van Jens Jilkens. Ja hoor, we hebben er alle vertrouwen in. Dan denk ik, ik hoor een echo van een paar jaar terug.
2: Ja,
1: die helemaal niet gunstig stemt.
2: Al was dat donderdagavond wel weer net iets anders toen inderdaad het avondoverleg begon tussen Jens Jilkens, Jette en Heine en Bontebal als CDA-leider. Toen werd ook bij het naar binnen lopen aan Jens Jilkens gevraagd van, nou, gaat het lukken om een akkoord te sluiten? En toen was het al voorzichtiger. Nou ja, dat hoop ik, maar dat weet ik niet. En dat zullen we gaan zien. En we stevenen nu af op het scenario dat er dus op Prinsjesdag een begroting gepresenteerd gaat worden waar die steun er nog niet voor is. En dan zal dat voor een groot deel dus ook voor de schermen gaan gebeuren, de onderhandelingen daarover, tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag en in de periode daarna, dat in de Kamer de begrotingen van die afzonderlijke ministeries behandeld gaan worden.
1: Ik wil daar zo nog iets meer van weten, maar dat gaan we doen na de reclame. Dus zometeen in het tweede deel van Studio Den Haag met Michiel, met Sophia en ik ben Mark. Tot zo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
7: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
8: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is rustig onderweg. Wel staat er file vanwege een ongeluk op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Bij Delft is de rechte rijstrook en de afrit daarom dicht. Dit kost je onderweg 10 minuten. Verder staat er file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken ligt de vertraging tussen de 5 en 10 minuten.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
10: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA zitten weer bij elkaar in de hoop toch op tijd eens te worden over de begroting voor volgend jaar. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen. Vraag is bij welke oppositiepartijen steun te krijgen is. Pro is de grootste, maar die wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. In de oude binnenstad van Deventer heeft brand gewoed in een restaurant. 25 mensen die er boven wonen zijn uit huis gehaald en opgevangen in een hotel. Om 11 uur had de brandweer het vuur onder controle. Ook het NL-alert vanwege de rook kon toen worden ingetrokken. Het nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. Zo'n 500 Nooren die in de plaats Asker een herdenking voor de overleden koning Harald wilden bijwonen, hadden pech. De kerk was zo vol dat ze er niet meer bij konden. Ze moesten de dienst buiten volgen. De Noorse koninklijke familie is er ook bij in Asker. Ook in veel andere steden zijn herdenkingen. De Wereldvoetbalbond moet helemaal anders worden ingericht, zonder voorzitter Infantino, vindt de KNVB. Het moet democratischer en er moet altijd aandacht zijn voor mensenrechten en duurzaamheid. De KNVB wil er een top over organiseren in Amsterdam, staat in een brief aan de UEFA. Die heeft ook veel kritiek op Infantino. En wielrenner Tadej Pogacar heeft een ziekenhuisselfie gedeeld op Instagram. Hij heeft een neckbrace en een hand in het verband en daarmee maakt hij een hardrock gebaar. En eronder staat het nummer Staying Alive. Pogacar viel gisteren in de Vuelta. Hij heeft een gebroken nekwervel en sleutelbeen en een hersenschudding. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
11: Studio Den Haag met Michiel, Sophia, ik ben Mark. En we hadden het over de begrotingsperikelen. Dat is niet zo gek, want dat is het grote thema altijd in deze tijd van het jaar. En dit jaar gaat het allemaal nog wat rommeliger dan anders, onverwachter dan anders. Want je zei vlak voordat we naar reclame gingen, Michiel, misschien wordt er na afloop nog door onderhandeld. Maar er moet op maandag iets naar de Raad van State gaan voor advisering. Als ze er niet uit zijn. Als ze geen. Kunnen ze twee plannen indienen? Een meerderheids- en een minderheidsplan of zo? Ik bedoel, hoe werkt het als er gewoon niks is om op te sturen?
0: Dat weet ik niet.
11: Nee, kan ik ook niet. Sturen ze dan misschien gewoon de tabellen van Heijnen en zeggen ze, nou, dit wordt het niet, maar ja, jullie moeten iets krijgen. Want de wet zegt dat er iets naar de Raad van State moet.
1: Ja, het is een ongekende...
11: onontgonnen terrein.
1: Ja, dit hebben we natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt op deze manier.
11: Nee, dat er niet alleen dat je niet weet of er steun zal zijn voor de begroting in de Tweede en de Eerste Kamer. Maar zelfs binnen de coalitie weet je niet of er steun is.
1: Ja, hoewel het idee lijkt me...
11: Maakt het natuurlijk groter dan het is, of niet?
1: Ja, nou ja, ik zou wel verwachten... Ik denk nog steeds dat het idee is dat ze er in ieder geval onderling... met een variant... het eens willen zijn, want ik denk, het lijkt me sterk dat D66 en CDA dan op maandag zeggen, oh, de tijd dringt. Nou, Eelco, dan doen we jouw plannen wel. Dat lijkt me heel onrealistisch.
11: Nou ja, je kan natuurlijk wel zeggen, ja, we moeten jullie iets sturen, we sturen jullie dit, maar dit is niet het definitieve stuk, want we gaan door met onderhandelen.
1: Ja.
11: Zoiets.
1: Ja.
11: Ja. Maar goed, hier wreekt ons gebrek aan staatsrecht. Maar misschien kan je ook wel gewoon een legaviertje naar de Raad van State, dames en heren, we zijn er nog niet uit.
2: Nou,
11: het zou wel heel, heel gênant zijn als we dat moeten doen.
2: Ja, bij dit soort vraagstukken dan kom je altijd al gauw bij Wim Voermans uit. De hoogleraar staatsrecht. Die hebben we ook wel even gesproken bij BNR de afgelopen dagen.
11: Ja, natuurlijk.
2: En hij zei dat hij zich ook nog wel kon voorstellen... maar een beetje meer oppassen, want het is een beetje speculeren... dat hij zich ook nog wel kon voorstellen... dat er vanuit de Raad van State enige coulance zal zijn... om toch nog een klein beetje tijd te pakken. Maar hij zei ook, een begrotingsvoorstel zonder dat daar steun voor is... nog nooit meegemaakt.
11: Nee.
2: Dat is uniek.
11: Ja, nou, dat gaan we misschien dit jaar voor het eerst meemaken. Maar we maken heel veel dingen voor het... want een minderheidsregering is heel bijzonder. We hebben net het experiment hiervoor met Schoof gehad. Dat was ook heel bijzonder. Dus we gaan van de ene bijzondere situatie naar de andere. Bijzonder begint bijna gewoon te worden.
2: Ik heb zojuist de titel van deze podcast gehoord, denk ik. Uit jouw mond. Ja.
11: Maar oké, ik schrijf hem even op. Bijzonder, bijna gewoon. Dankjewel, dat is altijd belangrijk. Dat is de moeilijkste taak bij het maken van deze podcast.
2: Kijk, in Den Haag zijn ze er nog niet uit, maar wij zijn hier wel uit.
11: Dat is, wij hebben het gewoon
1: wij drie kunnen onderling heel snel.
11: Hebben het opgelost, ja. Ja, goed, wij zijn een heel ander soort coalitie dan zij.
2: Maar goed, misschien tot slot hierover. Dat kan dus in afzonderlijke debatten, afzonderlijke begrotingsbehandelingen... misschien dan toch weer de ene keer over rechts en de andere keer over links. Er is wel nog wat anders. Het belastingplan, half november.
11: Ja, dat zal toch over links of over rechts moeten, want dat is één plan.
2: Ja, ja, inderdaad. Dus dat wordt een volgend heel spannend moment. De behandeling daarvan.
11: In november of december. De komende maanden hoeven wij ons niet te vervelen. Dat is ook fijn om te weten. Zullen we naar iets anders gaan? Heel even kort over Mona Keizer hebben.
2: Ja.
11: Die een project is tegenwoordig. Project 2029.
2: Project 2029.
11: Ja.
1: Een beweging, hè? Geen partij.
11: Nee, het is een project, dat zei ik, ja.
2: Ja.
11: Het is een beweging, ja. Maar ik had het idee, jij bent daarbij geweest... dat het heel erg Mona Keizer is een beweging... werd, wat natuurlijk heel erg eenzaam is.
2: Ja, en er wordt sterk ingezet inderdaad door haar op het merk Mona Keizer.
11: Ja.
2: Want dat is er, met ruim 110.000 stemmen. Een groot mandaat wat dat betreft als Kamerlid, op dit moment zelfstandig.
11: Dat is een aantal
2: zetels. Ja, dat is twee zetels die zij op eigen houtje, zou ik bijna zeggen, binnengehaald heeft. Zeer bekend. Zo'n beetje iedereen in Nederland kent Mona Keizer. En het is natuurlijk wel zo dat het op rechts ontzettend druk is. Dus als je dan besluit daar ook weer met een nieuwe beweging... en uiteindelijk gaat dat gewoon een nieuwe partij worden... als je daar intussen wil komen, ja, dan wil je toch iets hebben wat jou onderscheidt. Dan kun je een beetje flauw zeggen dat er op wordt ingezet... dat het onderscheidende dat Mona Keizer is. Maar wat we ook de hele tijd horen, dat was ook wat zij... steeds zei donderdag bij die presentatie, sociaal conservatief. Dat is de ideologie die er dan onder zou liggen.
11: En al die rechtse partijen hebben wel iets conservatiefs in zich... maar die zijn niet allemaal sociaal.
2: Zoiets. Dan,
11: nou, dan
2: inderdaad.
11: Heb je iets onderscheidends gevonden.
2: Ja, ja. En dus de manier waarop het gaat gebeuren. Ja, dat is ook een beetje
11: inhoudelijk weten we nog niet zoveel van wat ze gaat doen, toch? Want wat heb ik nou horen zeggen? Ik heb horen zeggen, ik hoop op 30 à 40 zetels. Dat is niet een heel erg inhoudelijk argument om op te stemmen.
2: Nee,
11: ze wil de eerste vrouwelijke premier in Nederland worden.
2: Ja.
11: Dat is heel leuk voor Mona Keizer om dat te willen. En dat gun ik er van harte. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een politieke agenda die je dan hebt.
2: Ja. Nou ja, als je inhoudelijk naar de plannen kijkt, is dan wel een website ook gelanceerd. Maar dan zijn het toch de zaken die we op rechts horen. Dus migratie natuurlijk, maar ook stikstof. Daar horen we eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de BBB. Dus dat het niet een stikstofprobleem is, maar dat het te maken heeft met de stikstofwetten.
11: Wetgevingsprobleem, ja.
2: De regels die we hebben bedacht, afzetten tegen de modellenwerkelijkheid. Daar ging het ook de hele tijd over. Nou, dat kennen we nog van NSC. Dus zo is het ja, inhoudelijk toch ook weer een soort samenraapsel, combinatie van allerlei zaken die we op rechts horen. Een beetje BBB, een beetje jaar 21...
11: Ik vond het
2: een beetje NSC.
1: Ja, maar we weten wel uit het verleden, dat is helemaal niet gezegd dat het nu weer gaat gebeuren, maar dat er een hele grote groep zwevende kiezers is in Nederland, dat is wel duidelijk. En dat zij de rechterkant op hellen en conservatief zijn, dat blijkt ook uit de afgelopen jaren, waarin het ene jaar, dit is niet de goede volgorde, maar Forum voor Democratie gigantisch werd. Toen werd het BBB, dan is het weer NSC. Wellicht is het de volgende keer Mona Keizer. Want zo snel, die pieken gaan heel erg snel en kunnen ook weer heel snel.
11: Ja, dan voorspel je ook haar ondergang alvast.
1: Ja, die kunnen ook gelijk weer heel erg snel kelderen. Dus ja, er is wel een. Ik bedoel er vooral mee te zeggen van, soms hoeft er ook niet één heel concreet verhaal te zijn voor die groep om te denken, oh, dit is wel iemand waar ik me nu achter kan gaan scharen.
11: Ja, ik heb het heel erg het idee, ze wil natuurlijk BBB van karakter veranderen, iets minder een boerenpartij maken en ook meer die conservatieve waarden waar het over gaat.
2: Ja.
11: En migrantenbeleid heel belangrijk maken, en daar wilde de rest van de partij niks van weten. Dus dat was hun splitsing. Eigenlijk is het gewoon de BBB met migrantenbeleid, toch? Wat ze nu voorstelt.
1: Ja, zoiets.
11: En waar ik migranten, ja, immigratiebeleid. Uh-huh. Asielzoekers, vooral.
2: Ja, en volgend jaar in maart zijn er dus provinciale statenverkiezingen. En inderdaad, wat jij net zegt, Sophia. Mona Keizer ziet inderdaad de grote. Ja, hoe zal ik het noemen? Markt die er op rechts, die er op rechts is. De BBB nu nog met 11 zetels in de Eerste Kamer. Als gevolg van die grote overwinning tijdens de provinciale statenverkiezingen van 2023. Toen het BBB lukte om veel stemmen binnen te halen. Niet alleen bij boeren, maar de wat grotere algemene proteststem. Nou, er is niemand die er rekening mee houdt dat de BBB. Het waren er zelfs oorspronkelijk nog meer Eerste Kamerzetels die ze binnenhaalden. Maar het zijn er nu nog 11 door afsplitsers. De mensen die overgestapt of weggelopen zijn.
1: Om de chaos compleet te maken.
2: Ja, precies. Dus er is natuurlijk niemand die er rekening mee houdt dat de BBB weer zo groot zal zijn.
11: Nee, dus
2: maar wie profiteert daarvan? Ja. Dat is de vraag. En Mona Keizer hoopte daar één van te zijn.
11: Ja, tot nu toe dachten we ja 21 en Forum misschien. En dan komt Mona Keizer erbij.
2: Ja.
11: Moeten we het dan hebben over de versplintering op rechts? Want dat is natuurlijk. Ze maakt al die partijen die, waar ze mee gaat concurreren, maakt ze zwakker.
2: Ja.
11: En zelf wordt ze ook niet de grootste. Nou ja, tenzij ze dat wel wordt natuurlijk. Maar dat ligt niet in de lijn. Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk een keer niet zo'n verkiezing hebben waarbij we een partij laten binnenkomen met 40 zetels, zodat die daarna helemaal niet blijkt te functioneren en dan weer uit elkaar valt. En dan, nou ja, zoals NSC en zoals BBB tot op zekere hoogte. Je zou iets stabiliteit hopen. Mensen die ervaring hebben in Den Haag, die langer dan 4 jaar daar zitten. Of 3 of 2.
1: Ja, en wie is dan vervolgens de lachende derde? Is dat dan pro die de weg over links daardoor ook weer een stuk makkelijker maakt? Of moet er op rechts dus continu, zoals we eerder hebben gezien, nu straks allemaal bondjes gaan vormen?
11: Nou, zeg maar.
1: Om die kleine splintertjes, om van kleine splintertjes een houtbalk te maken. Ja, dat dat moeten we straks gaan zien.
11: Ja, we hadden wel met de collega in Den Haag gisteren over dat als je natuurlijk op rechts bent, dan is links ook versnipperd. Zeker als je de VVD ook vanaf tot links berekent. En er zijn mensen die dat doen. Dus dan heb je VVD en D66 en CDA en Pro en de SP. Dat zijn er ook al 5.
1: CDA dus, op links?
11: Ja, natuurlijk.
1: Nou, ja. Ja,
11: ja, als je in dat rechtse kamp zit en de VVD links vindt, dan is het CDA zeker ook links.
1: Ja,
2: en Mona Keizer deed donderdag ook rondom haar presentatie in alle interviews die ze gaf, steekjes uitdelen aan het CDA, wat natuurlijk ook de partij is waar zij politiek groot geworden is. Maar haakt dan ook weer in op wat we horen rondom die begrotingsbesprekingen. Het CDA dat samen met D66 tegenover de VVD staat.
11: Precies.
2: om eens wat ruimte richting pro te gaan zoeken. Dus ik sprak Keizer ook gisteren. En een van mijn vragen aan haar was... het CDA werkt toch al decennia lang ook samen met links. Dat is toch niet zo gek. Maar haar antwoord daarop is dan... en dat is ook vaak het verhaal vanuit rechts over pro... dat eigenlijk gewoon GroenLinks is... en dat GroenLinks de PvdA heeft opgegeten. Dus zij pareert dat dan. Ja, nee, dat was het CDA dat met de PvdA zaken deed. En dat is iets anders dan het CDA dat nu naar pro kijkt. Dus het CDA is links geworden.
1: Ja, die kennen we, die kennen we. Ja. Maar misschien kunnen ze op rechts ook gaan fuseren. Hè? Dat is toch wel weer...
11: Ik zie dat niet.
1: Nee, ik zie het. Ik zie het niet ook niet.
11: Maar ik van de PVV gezien.
1: Ik gooi het er ook nog gewoon even, ja, even in. Dan hebben we progressief en conservatief of zo.
11: Pro en con hebben we dan.
2: Ja.
11: Wie weet. De cons op rechts.
1: Nog één ding hierover. Ja? Op persoonlijke titel moet ik wel even bij zeggen. Dat, ja, we noemden het net al even kort. De eerste vrouwelijke premier. Ik vind dat toch zo'n simpel argument. Dat ik denk, ja. Dan sta je dus inderdaad, het is nog niet helemaal duidelijk waar je precies voor staat. Maar alleen, het is zo'n Amerikaans idee van ja, omdat we dan op een gegeven moment een vrouwelijke premier zouden willen, dan moet ik het maar zijn, dus stem op mij. Ik vind dat heel ontzettend simpel gedacht.
11: En jij bent de enige van ons drieën die dit mag zeggen.
1: Nou, als vrouw vind ik dat iedereen iets mag zeggen. We zijn allemaal gelijk. Maar ik denk wel, ik vind het ook niet helemaal passen binnen onze Nederlandse traditie van... dat je dat zo gaat inzetten. Want ja. Ja.
11: Maar als het effectief is en je haalt er heel veel zetels binnen... en dat zou zomaar kunnen.
1: Ja.
11: Ik vind het heel gek dat iemand zegt... ik wil de politiek in om premier te worden. Ik weet niet wat ik met Nederland wil... maar daar komen we nog wel uit in de komende jaren. Dat vind ik heel gek.
1: Ja.
11: En op zich is het natuurlijk wel eens tijd... dat we in Nederland een vrouwelijke premier gehad zouden hebben.
1: Ja, maar dat zullen wel dat meer mensen wel denken. Is. Maar ja.
11: Ja.
1: Moet het daarmee dan Mona Keizer zijn?
11: Kleur.
1: Dat moet iedereen zelf maar even beslissen. Ja,
11: we hebben nu een LHBTQI+ premier. Dat is ook al een dingetje. We
1: Zeker,
11: nog
1: maar die heeft daar nooit heel actief campagne opgevoerd.
11: Maar als hij in de persconferentie naar zoiets gevraagd wordt... dan heeft hij wel altijd ruim de tijd om daarover te praten.
1: Ja.
11: Dan zie je ook dat het, dat het dicht bij hem staat. Wat niet zo gek is, want het gaat
1: ook. Is ook zo, ja.
11: Ja. Dus wat dat betreft... Nou, dus we hebben nu een ander vinkje eerder binnengehaald dan de eerste vrouw. Maar dit is, misschien moeten we gewoon onze zegeningen tellen.
1: Ja.
11: En wie weet lukt het om de VVD of D66 of CDA een volgende keer een vrouwelijke lijsttrekker te laten kiezen.
1: Het zijn er wel steeds meer.
11: Ja.
1: Dus.
11: Ja, misschien...
2: VVD heeft al een tijdje een vrouwelijke partijleider, hè?
11: Ja, dat is
2: die,
11: waar.
2: Die bovendien in het buitenland geboren is.
11: Nou, hier, dat vind ik. Waarom is die het niet geworden? Oh ja, die hadden de verkiezingen niet gewonnen.
2: Ja.
11: Dat was het. Dat weinig, het had weinig geschild.
2: Ze is wel vice-premier nu, ja. Dylan Jessakus.
11: Ja. Ja, maar we hebben al wel heel veel vrouwelijke vice-premiers gehad. Wat dat betreft, het glazen plafond zit net onder het allerlaagste laatste dakje. Zullen we het heel even kort over corona hebben?
2: Ja, want het is eindelijk weer... Nee, dit mag je nooit zeggen, van het is weer begonnen. Want het is natuurlijk
11: het
2: is al...
11: Het heeft letterlijk 6 weken stilgelegen.
2: Ja, maar goed, het is al meerdere jaren aan de gang natuurlijk. De parlementaire enquête. Maar de verhoren, die zijn weer verder gegaan.
11: Die zijn nu weer begonnen. Dat was ook waarvoor ik mijn pasje weer moest wakker kussen.
2: En zelfs dat zeg ik verkeerd. De openbare verhoren, die zijn weer verder gegaan.
11: Tot achter de komma, correct. Ja.
2: Ja.
11: En met deze week onder andere drie Kamerleden. Van de VVD, van de PVV en van PRO. Dus van heel diverse plamage, zou ik maar zeggen. Die eigenlijk alle drie hetzelfde verhaal hielden. Namelijk dat de democratie niet functioneerde tijdens de coronacrisis. En dat is ik vind dat best een heftige constatering. Gisteren had ik het met een collega van het Financieel Dagblad over. Die zei, nou ja, het was gewoon, ja, ik weet niet of het nou zo erg was. En voor een deel hebben we natuurlijk... Als je in Den Haag werkte, wist je dat het zo was. Want de Tweede Kamer werd dat op zekere hoogte buitenspel gezet. Daarom, eerst was er kwamen de rapporten, die gingen naar de regering. Dan kwam er een persconferentie waarin besluiten werden bekendgemaakt. Dan kwam er uren daarna een brief voor de Tweede Kamer. En de volgende dag een debat. Maar ja, dan had iedereen al gehoord dat vandaag de kroeg dicht was. Of dat de scholen dicht waren. Of dat je voortaan een mondkapje op moest als je op bepaalde plekken. Dus de Tweede Kamer kon dat dan natuurlijk juridisch en theoretisch wel terugdraaien. Maar moet je de chaos voorstellen, zei Lisa Westerveld van Pro. Als de Tweede Kamer dat had gedaan, dan had je gezegd, de kroegen gaan dicht. En dan een uurtje voor de opening. Nee, weet je wat, de kroegen mogen toch open. Dan had niemand het hele coronabeleid meer gesnapt. Dus de Tweede Kamer was effectief monddood gemaakt. Ook door de... dat is ook iets wat door de afgelopen maanden al in de afgelopen verhoren, zeg maar voor de zomerreces al geweest is, vaak benoemd is, dat er heel laat op de avond de documenten kwamen van de regering aan de Tweede Kamer. Tot op een gegeven moment een keertje bijna 12:15 s'nachts voor een debat, wat dan om 10:00 morgens moet beginnen. Dat is weinig nachtrust dan. Fleur Agema zei, op die nachten kon ik dan dus niet slapen, want ik vond dat ik alles gelezen moest hebben.
2: Ja,
1: ja, dat begreep ik.
11: Als je 400 pagina's krijgt en je hebt 8:00... Nou ja, Lisa Westerveld die dacht, zei het anders. Ja, ik moest scherp zijn voor het debat, dus ik moest slapen. Dus ik had minder tijd over nog dan die 8:00 die je theoretisch had. Plus, en ik vond dat Fleur Agema daar echt serieus een punt had. Die zei, als je nou een besluit neemt die je in een persconferentie gaat vertellen, dan heb je eerst documenten, want je begint met documenten. Daarna heb je je besluit. Daarna ga je aan het land vertellen. Dus die documenten waren er om 14:00 of zo al, 's middags. Als de persconferentie om 17:00 s'avonds was. Waarom kreeg de Tweede Kamer ze dan pas om 12:15 s'nachts? Of om 12:30 s'nachts? Of om 12:00? Want het was niet altijd exact even laat. En daar kwam geen antwoord op. Wat ik overigens dan weer fascinerend vond, want Fleur Agema is natuurlijk minister geweest op het ministerie waar die documenten vandaan moesten komen. Het ministerie van Volksgezondheid.
2: Wel na de pandemie.
11: Jawel. Ja. Maar dat was het moment dat ze naar binnen moest. Waarom? Wat gebeurde er hier nou? Dat had ze gewoon aan de ambtenaren kunnen vragen. Wat gebeurde er hier nou? Ja, jij bent mijn ambtenaar, vertel het me. Ja. Dat het zo lang duurde voor ik wat kreeg.
1: Ja. En dat weten we dus nog steeds niet.
11: Nee, dat weten we niet. Ja. Ik hoop dat Hugo de Jonge, mag volgende week nog een keer terugkomen, dat die daar nu een goed antwoord op gaat geven.
2: En klopt het, begrijp ik goed, dat in de eerste acute crisisfase, dus zeg maart en april 2020, dat toen vanuit de Kamer nog wel enigszins begrepen werd. Dat we snel beslissingen moesten maken, dat er onduidelijkheid was. Er stonden de levens op het spel.
11: Er was paniek. Ja,
2: we hadden echt die IC's die vol lagen en code zwart scenario's moesten voorkomen worden. Dus dat er dan nog wel enig begrip was dat het normale democratische proces niet helemaal werkte, maar dat het wel heel lang doorgegaan is op die manier. Daar zit de pijn, toch?
11: Ja, meer dan 1,5 jaar, bijna 2. Ja. Is dat op die manier. En dat heeft de Tweede Kamer heeft ook heel lang geen vergaderingen gehouden, anders dan coronavergaderingen. De rest ging allemaal schriftelijk. Dat werkt ook, maar dat werkt toch minder effectief. En het is ook gewoon, je wilt als bevolking het debat kunnen zien. In plaats van dat er e-mails over en weer gaan met, kunnen we hier deze vragen beantwoorden? Ja hoor, hier zijn de antwoorden op de vragen.
1: Maar dat was ook vanuit de traditionele opvatting dat elk Kamerlid fysiek aanwezig moest kunnen zijn, toch?
11: Ja, klopt. En daar had natuurlijk Klaas Dijkhoff, die woont in Brabant denk ik nog steeds. Die zat in een gebied waar de besmettingen waren. En de oproep van de regering was, als je daar vandaan komt, ga dan nu niet naar de rest van Nederland reizen. Dus hij kon niet vanuit zijn huis naar de Tweede Kamer. Dus hij kon niet fysiek in de Kamer zijn. Maar dat is helemaal in het begin, in de tijd dat we nog die beelden uit Italië hadden. Dat waar echt heel veel mensen overleden zijn. Uit New York, waar alle de begrafenissen waren gewoon overvol. En er werden lijken in koelwagens bewaard. In afwachting van wat moeten we ermee doen. Dat was natuurlijk een panieksituatie. En dat je dan op dat ogenblik zegt, nou laten de mensen maar eventjes in Brabant blijven als ze in zo'n besmettingsgevaarlijk gebied zitten. Maar ja, dat is niet de volle 2 jaar geweest. Het grootste deel van de tijd was het eigenlijk best relaxed. Er werden wel steeds heftige besluiten genomen. Maar dan was het besluit dat je niet met z'n tweetjes, of dat je alleen met z'n tweetjes buiten mocht lopen, maar wel met 1,5 meter afstand tussen.
2: Tenzij je uit hetzelfde huishouden kwam, toch? Het was toch ook wel voor interpretatie vatbaar allemaal.
11: En gelukkig maar, want ik denk dat heel veel levens prettig heeft gemaakt in die tijd. Ja. Maar dat de fundamentele debatten, dat is door alle drie ook wel gezegd over van welke afweging vinden we nou dat we moeten maken? Is het belangrijker om ons te richten op ouderen of om op kinderen te richten? Houden we daar voldoende rekening mee? Dat soort fundamentele debatten zijn eigenlijk niet gevoerd. Het is altijd heel erg praktisch geweest. Herinner ik mezelf ook. Maar dat werd nu ook weer door deze drie Kamerleden gezegd. Het ging eigenlijk over, de avondklok om 9:00 of om 9:30 laten ingaan? Moet het misschien toch om 6:00? En dan mis je de grondrechten discussie die daar eigenlijk bij hoort. En ze hadden alle drie verschillende oplossingen daarvoor in gedachten. En wat ik toch ook wel heftig vond, we weten dat politici bedreigd worden en geïntimideerd worden. Maar als je dan Lisa Westerveld deze week hoorde zeggen, ja, er waren vragen die wij wel wilden stellen, maar zeker niet in een debat, want dan zou je een filmpje worden en dan ligt je mailbox 2 weken weer onder vuur. Dus die vragen stelden we dan schriftelijk. Want dan hebben de mensen het niet door.
2: Ja, dan gaat er wel wat mis.
11: Dan functioneert echt de democratie niet lekker. En daar moeten ze voor de volgende keer iets op verzinnen. Hoewel ik geen idee heb wat, maar ze moeten er iets op verzinnen. Het leukste, dat ging ook wel rond, ik denk dat veel mensen dat wel gehoord hebben, is natuurlijk het begin met Fleur Agema. Die van tevoren de vraag kreeg. Kan ik de vraag ook nog laten horen van de voorzitter aan de kort.
0: Voordat we gaan beginnen, heeft u nog vragen aan de commissie?
12: Nou, een vraag dat vragen stellen is een oud-Kamerlid natuurlijk wel aangelegen. Zoals u ziet heb ik geen ambtelijke ondersteuningen bij me. Ik had er niet echt een heel goed gevoel bij om het verhoor hier met iemand voor te bereiden. Ik denk dat het uit je hart moet komen wat je te vertellen hebt. En daarbij, het is ook bekend, ik zoek een baan, ik ben werkzoekend. En ik wil u toch meegeven dat ik alles zal zeggen wat ik op mijn hart heb. Waarom zeg ik dat? De hoofdrolspelers hebben ook allemaal werk. Hugo de Jong is bijvoorbeeld commissaris van de Koning. Ik heb ambities ook om burgemeester te worden. En zoals u weet gaat een burgemeester ook over de benoeming van bijvoorbeeld een waarnemend burgemeester. De commissaris gaat erover. En toch zal ik in het belang van 18 miljoen Nederlanders alles hier met u delen wat ik op mijn hart heb. Ook als ik iets aardigs te melden heb.
11: Met een lachje van de voorzitter aan het eind. Ook als ik wat aardig. Ze heeft ook wat aardige dingen over gezegd. Over Jaap van Dissel. Maar niet vooral. Maar ik vond dit toch. Ik wil het even laten horen. Omdat je hier iets van de frustratie in hoort. Van ik heb mijn best gedaan in die tijd. Om Nederland beter te maken. In die coronatijd. En alle belangrijke mensen van toen hebben nu een baan. En mij wordt dat niet gegund. Dat is natuurlijk heel veel PVV-politici het lot wat ze hebben. Als je één keer die partij ingaat, dan lig je daarna moeilijk in de samenleving. En ze willen burgemeester worden. Dat is ook niet de meest toegankelijke baan, denk ik. Maar ik vond het, behalve dat het heel grappig is, om te, heeft u nog vragen? Ja, trouwens, ik zoek een baan, ik wil burgemeester worden. Wat ik wel geestig vind.
2: Ja.
11: De frustratie die eronder zit, die snap ik ook wel. Dus ik dacht, die wil ik even laten horen. We hebben niet allemaal quotejes meegenomen van de verhoren. Maar deze vond ik wel goed om te...
1: Ja, en ze is er natuurlijk wel echt mee bezig. Een paar maanden geleden had ze een bericht op LinkedIn met dezelfde strekking.
11: Ja, wij weten dit van haar.
1: Ja, ik zoek een baan. En dat is toch lastig, want volgens mij blijkt wel duidelijk dat ze zich opnieuw graag wil inzetten voor onze samenleving.
11: Ja, en bij de PVV is ze helaas niet meer welkom. We zijn op de radio ook niet meer welkom. Onze zendtijd zit al 30 seconden op, dus we lopen...
13: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
9: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
11: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
9: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
12: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 15 minuten.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En in Duisburg is een gevangene ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping van de gevangenis. Hij haalde een van de tralies los en is waarschijnlijk naar het dak geklommen. Er is een klopjacht aan de gang. De man zat vast voor diefstal. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig, later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
14: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.

0: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers. En die waren goed voor een negatief record.
1: Wat dat betreft vind ik dit verhaal helemaal niet zo gek. Dat Ford mogelijk zou willen samenwerken met Xiaomi. Ja. Maar Ford ontkent alles in alle toonaarden.
2: Ford Motor Company is trying to pivot.
3: Soon Ford's new world headquarters will open its doors in Dearborn.
4: Dat doet zeer, dubbele punt. Ford heeft bijna geen modellen meer.
5: Door als eerste de lopende band te gebruiken, wist Henry Ford auto's te maken voor de massa. De Ford T werd een icoon van de vroege Amerikaanse auto-industrie. Maar intussen zijn er vele concurrenten en zijn de grote Amerikaanse benzineslurpers toch wel een stuk minder populair. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse autobouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Ford-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van E-Vermogensbeheer.
6: Hoi Nina.
5: Ja, jij bent een autoliefhebber, dat weten de vaste luisteraars en ik inmiddels wel. Ford ooit gereden?
6: Ik heb nooit een Ford gehad, nee.
5: Nee, ook nee. Niet een ding waar je heel erg fan van bent? De Ford?
6: Nee, ik ben geen fan van Ford, maar gelijktijdig is het wel zo dat mijn ouders hadden vroeger wel altijd een Ford. En ja, dat is misschien ook wel een beetje het probleem van Ford, tenminste buiten de Verenigde Staten. Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid op, maar in 1980 was 10% van alle verkochte auto's in Nederland een Ford. En nu is het nog geen 3%.
5: Zo.
6: Dus ze verliezen in Nederland flink marktaandeel. Maar Ford is totaal niet een bedrijf dat moet hebben van de Nederlandse markt.
5: Nee.
6: Daar gaan we zo heel uitgebreid op in. Maar
5: ze hebben wel een heel groot stempel gedrukt, hè, op de hele auto-industrie.
6: Ja, absoluut. En daarom is het ook prachtig om dit aandeel door te lichten. Omdat het een revolutie teweeg heeft gebracht. Omdat een bedrijf dat heel lang beursgenoteerd is en een roemruchte geschiedenis
5: een
6: heeft.
5: Want die Ford T is zo'n iconische auto.
6: Ja, en ze hebben ook een aantal miskleunen gehad. Nou, echt tijd om dat aandeel een keer goed door te lichten. Dus dat is wat we vandaag gaan doen.
5: Ja, maar we geven natuurlijk geen beleggingsadvies hier. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: En we komen natuurlijk altijd weer met een leuk feitje over het bedrijf. En wat wel leuk is om te weten bij Ford, echt een familiebedrijf van oudsher, maar tegenwoordig natuurlijk beursgenoteerd. Die familie die heeft nog maar 2% van de aandelen, maar ze hebben via een speciale constructie wel 40% van de stemrechten. Dus daarmee is het echt wel nog steeds in elk geval door de familie gecontroleerd bedrijf.
5: Is het een soort golden share, een gouden aandeel?
6: Ja, zo kan je dat zeker noemen. Ze kunnen heel veel tegenhouden of doordrukken. Mm-hmm. Ook wel interessant. De achterkleinzoon is het inmiddels van Henry Ford. Die heet overigens niet Henry, maar die heet William. Die zit in de top van het bedrijf. En hij is zelfs een tijdje CEO geweest. En nu zit hij in de raad van bestuur nog.
5: Mooi. Wij gaan eens even een duik nemen in de geschiedenis van Ford. Het begint uiteraard bij Henry Ford en zijn legendarische Ford T. Die klinkt zo. Henry Ford wordt in 1863 geboren in Greenfield Township in Michigan. Hij wordt geboren in een boerengezin. En zijn vader wil eigenlijk dat hij gewoon lekker de boerderij gaat overnemen. Maar de jonge Henry heeft hele andere ambities. Hij wil wat doen met techniek. Blijkt ook bijvoorbeeld al als hij op zijn 12e een horloge krijgt van zijn vader. Binnen no time heeft hij dat ding volledig uit elkaar gehaald en daarna weer helemaal in elkaar gezet. Hij wil het gewoon helemaal snappen, kijken hoe het werkt. Nou, als hij 28 is, dan gaat de jonge Henry Ford werken bij Edison Illuminating Company. Ja, het bedrijf van Thomas Edison. Bekend natuurlijk van de gloeilampen. Intussen bouwt hij letterlijk thuis aan de keukentafel zijn eerste benzinemotor, die hij trots aan zijn vrouw demonstreert. En Thomas Edison stimuleert Henry Ford vervolgens om zijn eigen autofabriek te beginnen. Hij is ook altijd als een soort mentor blijven fungeren voor hem. Dus deze twee toch wel bepalende mannen in de wereldgeschiedenis, Henry Ford en Thomas Edison, die waren goed bevriend met elkaar.
6: Nou, als je het dan hebt over leuke weetjes. Ja. Het was ook zo dat hij Henry Ford een beetje opkeek tegen Edison. En een heel bijzonder weetje. Zijn laatste adem heeft Henry Ford opgevangen in een reageerbuisje. Kurk erop. En die is nog steeds bewaard.
5: Serieus?
6: Ja, serieus. Het heeft niks te maken met het bedrijf. Maar
5: wat een mooi feitje. Nou, ik neem aan dat dat geld waard is inmiddels.
6: Ik denk ook dat het niet te koop is. Maar
5: op de veiling ooit wellicht. Goed, het brengt ons bij 1903. Het jaar dat Henry Ford in Detroit zijn Ford Motor Company opricht. Dat doet hij samen met 11 investeerders en een startkapitaal van $28.000. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een miljoen in deze tijd. De eerste auto die uit de fabriek rolt is de Ford Model A. Dus. Maar het merk wordt pas echt legendarisch in 1908 met de Ford Model T. was de auto tot dat moment nog een luxe product voor de allerrijkste. Henry Ford slaagt erin om een auto te maken voor de massa, de gewone man. En dat doet hij door het invoeren van de lopende band.
7: Iedereen werd specialist. Want je werd of specialist rechtervoorwiel of linkervoorwiel. Iedereen kreeg zijn eigen discipline. Die auto werd door die hele fabriek heen geslingerd. Iedereen ging er wat op doen. En aan het einde hadden we een T-Ford.
5: Nou, dat was Koen Blok van het voormalige Ford Museum die dat uitlegt. Nou, door dus de auto niet van begin tot eind door één monteur in elkaar te laten zetten, maar door het stukje voor stukje aan de lopende band te doen, kun je natuurlijk veel sneller veel meer auto's maken. De auto wordt dus ook een stuk goedkoper. Het woord massaproductie is geboren. Wat grappig is, is dat zelfs de kleur daarin een cruciale rol speelt.
8: Henry Ford said you can have any color car you want as long as it's black. He didn't say that because he liked black. He said it because black paint dries 4 hours faster than any other color. And if you can make a car 4 hours faster, you can make a car a little cheaper. And so the system.
5: Allemaal zwarte T-Ford dus. Ja, zo weet Ford de auto steeds goedkoper te maken. Tot die uiteindelijk dus nog maar $290 kost. Nou, dat is toch waanzinnig. Op het hoogtepunt komt er elke 20 seconden een T-Ford van de band afrollen. En in totaal worden er meer dan 15 miljoen stuks van verkocht. Henry Ford is ook revolutionair in de manier waarop hij met zijn personeel omgaat. Hij introduceert namelijk de 8-urige werkdag. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk in die tijd. De arbeiders hoeven minder lang te werken. En het stelt Ford in staat om dan 3 shifts van 8 uur te maken. En dus zowel de fabriek 24 uur per dag draaiend te houden. Hij gaat zijn medewerkers ook nog eens dubbel betalen. Niet $2,50, maar $5 per dag. Ja, dat zet een rem op het hoge personeelsverloop. Het maakt zijn personeel happier, productiever. Hij weet ook de beste vakmensen aan te trekken. Bovendien, en dat is misschien nog het meest briljante, creëert hij hiermee zijn eigen consument. Want ja, deze blije werknemers hebben en meer tijd en meer geld te besteden. Dus ze kunnen zelf een T-Ford kopen om gewoon lekker in hun vrije tijd ritjes mee te maken en een beetje stoer te doen bij de buren en bij hun eigen vrouw. Op die manier staat Henry Ford dus aan de basis van de opkomst van de middenklasse in de Verenigde Staten. Ja, leuk is dit, hè? Ik zie jou er ook bij grijnzen. Leuk verhaal. Al in de beginjaren opent Ford vestigingen over de grens. Frankrijk, Engeland, Australië. Dat was al in 1908 en 1909. En vanaf 1913 was het ook in Zuid-Amerika. In 1924 wordt de Ford Motor Company of Holland geboren. Nou, oftewel de eerste Ford dealer in Nederland. 1924. Intussen koopt Ford ook voor 5 miljoen het merk Lincoln. In de oorlogsjaren gaat het bedrijf legerjeeps maken. En Henry Ford komt uiteindelijk in 1947 te overlijden. Dan wordt de leiding van het bedrijf overgenomen door zijn kleinzoon. Maken we sprongetje. 1956, de beursgang. Jim?
6: Ja, daar is hij. Want anders waren ze niet in doorgelicht geweest. Ze gingen naar de beurs. $64,50 per aandeel. En het eindigde de dag op $69,50. Dus er was veel vraag naar. Mm-hmm. Nou, als je dan nu denkt van, goh, ik kijk nu naar het aandeel Ford en ik zie dat nu op $13,50 staan. Ging het ooit naar de beurs voor $64,50? Dat klopt.
5: Ja.
6: Maar sindsdien is het een aantal keren gesplitst geweest. Je kunt de factor 30 toepassen. Wat interessanter is, waarom ging Ford nou naar de beurs toe? Nou, Henry Ford die was overleden. Er had inmiddels meerdere nazaten die allemaal mede-eigenaar waren van Ford. Om dus zeg maar de belasting te ontwijken, hadden ze verzonnen om dat in een foundation te storten. Dus die aandelen, die Ford
5: een stichting.
6: Ja, en nou ja, goed, wat was het idee erachter natuurlijk? Belasting ontwijken, maar ook iets goeds doen met die stichting. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Liquiditeit. En ze hadden alleen maar de aandelen. Die brachten op dat moment niet zoveel op, want ze waren niet verhandelbaar. Ze wilden ook wat meer spreiding hebben. Dus niet alleen maar aandelen Ford in die stichting hebben. En toen hebben ze besloten om dus naar de beurs te gaan. Dat bracht ook meteen de gelegenheid voor die familieleden om eventueel uit te stappen.
5: Mm-hmm.
6: Maar wat wel interessant is om te benoemen, dat Henry Ford best wel begaan was met medewerkers en een sociaal man, hè, ja, 8-urige werkdag,
5: goed betalen.
6: Ja, hij was dus fel tegen de inmenging van Wall Street. Dus zijn nakomelingen deden eigenlijk iets waar hij zelf tegen was.
5: Ja, ja.
6: En ander punt was natuurlijk ook wel dat ze gewoon geld nodig hadden. Ze moesten investeringen gaan doen, want er kwam een concurrent, General Motors. En ze hadden een groot verlies geleden met een model dat heette de Ford Edsel. Dat heeft, dat zou het helemaal moeten worden. Dat kostte $250 miljoen, was een financieel fiasco. Er kwam een recessie, dus die auto's die verkochten niet goed. Die hebben ze uiteindelijk ook moeten staken. Dus er was geld nodig. Daarnaast was het zo dat er meer liquiditeit voor de foundation moest komen, voor de stichting. Dus dat bracht uiteindelijk de familie ertoe om dus Ford naar de beurs te brengen. Nou, heel verhaal, maar zo kwamen ze dus terecht op de beurs.
5: En ook weer een mooi verhaal. Nou, dan springen we van die beursgang naar 1964. Want dan brengen ze een nieuwe klassieker op de markt.
9: Coming April 17, the unexpected, the new Ford Mustang. Brilliant new kind of car. A new generation of Fords for the new breed of Americans who want stick shift action and room for four. Who collect sports car badges and trading stamps. Get ready to meet the unexpected April 17th at your Ford dealers. Mustang is only days away.
5: Nou, de Ford Mustang dus. Inmiddels zit hij al aan de zevende generatie. En door de jaren heen breidt Ford steeds verder uit. Het bedrijf neemt Aston Martin, Jaguar, Volvo, Land Rover over. En ze nemen een stevig belang in Mazda. Het gaat het bedrijf dus voor de wind. Tot aan het begin van deze eeuw. Want de concurrentie uit Azië wordt dan moordend. En al die verschillende merken die hebben Ford ook een beetje gemaakt tot een soort logbedrijf. Leidt tot rode cijfers met een dieptepunt in 2006. En daarvoor doken wij het BNR-archief in.
10: Non-stop nieuws met Rens de Jong.
0: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers. En die waren goed voor een negatief record. Want de autobouwer boekte een verlies van 5,8 miljard dollar. Dat is ongeveer 4,5 miljard euro. En sinds de oprichting, zo'n 103 jaar geleden, is het verlies nog nooit zo groot geweest.
5: Nou, Ford is ook niet de enige, want de hele Amerikaanse auto-industrie heeft het op dat moment moeilijk. Bij Ford leidt het tot een groot herstructureringsprogramma onder de naam The Way Forward. Nou, mooi gezegd. Maar het deed wel pijn, want fabrieken sluiten, tienduizenden mensen werden ontslagen en alle andere merken die worden weer verkocht, totdat alleen dus Ford en Lincoln nog overblijven. Dat zorgt er wel voor dat Ford tijdens de kredietcrisis in 2008 geen steun nodig heeft van de Amerikaanse overheid. GM, General Motors, heeft dat bijvoorbeeld wel, moet gered worden door president Obama toentertijd. Leidt soms wel tot pijnlijke besluiten, bijvoorbeeld rondom de sluiting van de Ford-fabriek in het Belgische Genk, vlak over de grens.
11: Goedemorgen. De gevreesde mededeling is gekomen. De Ford-fabriek in Genk gaat dicht eind volgend jaar. Dat heeft de directie daarnet verteld op een bijzondere ondernemingsraad. 4.300 mensen verliezen hun baan bij Ford zelf, maar bij de toeleveringsbedrijven staan nog eens zoveel arbeidsplaatsen op de tocht. Nu, de dag waarop dit nieuws komt is bijna cynisch slecht gekozen, want exact 50 jaar geleden werd de eerste steen voor de Ford-fabriek in Genk gelegd.
5: Ja, dat deed heel erg pijn, maar het besluit is wel onomkeerbaar. In 2014 gaat de fabriek definitief dicht. In de jaren daarna blijft Ford een beetje kwakkelen en ook personeel ontslaan. Maar ze zetten ook in op de toekomst. Elektrisch rijden. Er komt een aparte divisie voor, de Ford Model E. Paradepaardje wordt een elektrische pick-up truck, de F-150 Lightning. Er gaat veel geld naar de ontwikkeling van het model, maar helaas, de verkopen vallen vies tegen. En dan draait ook nog de politieke wind.
12: Some people like electric. If you want to drive for 14 minutes to the candy store, electric is very good. But if you actually want to get into a car and drive for a few hours, you know, they're doing a couple of other ones with electric. They're going electric crazy. It doesn't work.
5: Nou, Trump die heeft de lachers op zijn hand. Wat, dat elektrisch rijden, dat is toch maar niks, behalve als je maar heel kort kunt rijden. Trump schrapt subsidies en belastingkortingen die juist Joe Biden allemaal had ingesteld om consumenten een beetje te verleiden tot het kopen van een elektrische auto. En daarmee stort de toch al moeilijke markt gewoon compleet in. Ford besluit dus het roer maar weer om te gooien. Verschillende elektrische modellen worden eind 2025 uit het assortiment gehaald. Pijnlijke afschrijving, bijna 20 miljard euro te verdelen over 3 jaar. Toch maakt de koers in mei van dit jaar even een sprongetje omhoog als Ford de dochteronderneming Ford Energy aankondigt. Ja, in een omgebouwde fabriek in Kentucky gaat Ford namelijk batterijen produceren voor energieopslag. Dus het is voor het eerst dat Ford echt iets anders gaat doen dan auto's bouwen. Ze zien toekomst in energieopslagsystemen voor bijvoorbeeld nutsbedrijven of datacenters. Nou, hadden we het vorige week toevallig nog over. Staan we hier nou aan de vooravond van een complete turnaround voor Ford? Of blijft het toch vooral een autobouwer? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat we het over die cijfers gaan hebben, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Ford. Sterke punten, Jim.
6: Ja, en de vraag die je stelt, die moeten we straks gaan beantwoorden. Want dat is wel een hele mooie. Is het nou een autobouwer of misschien toch niet? Nou ja, vooralsnog is het gewoon een autobouwer. En niet weinig auto's bouwen ze ook. 4,4 miljoen verlieten de fabrieken in het afgelopen jaar. Dus dat zijn echt heel veel auto's. Hè. Vergelijk dat met een Tesla bijvoorbeeld. Ja, ze zijn gewoon meer dan 2 keer zo groot.
5: Ja.
6: Dus vanuit dat perspectief is Ford echt een hele grote autobouwer. Heeft op dit moment een marktwaarde die beduidend lager is dan die van bijvoorbeeld een Tesla. Want de marktwaarde van Ford op dit moment, ja, die komt uit op zo'n 50 miljard. Dus zoveel stelt het qua aandeel niet zoveel voor.
5: We nemen dit op begin juli 2026.
6: Ja, $13,5 voor een aandeel. Wat zo is, dus als je het hebt over wat echt wel krachtig is, is dat ze hebben een aantal divisies. Ze hebben Ford Blue, dat zijn de traditionele benzine en ook de hybride voertuigen. Mm-hmm. Dan hebben ze Ford Pro, dat zijn de bedrijfswagens. De Ford Transit, die kent iedereen hier,
5: ja,
6: denk ik wel.
5: Zeker.
6: En de Ford Model E. Nou, die loopt wat minder. En ze moeten het echt wel hebben van Pro en Blue. Daar verdienen ze echt grof geld.
5: Mm-hmm.
6: En in bijvoorbeeld in het eerste kwartaal, de marge op Blue die is 8,1%. En ze verdienen dus echt vooral in die grotere, duurdere voertuigen. Niet zozeer aan het volume. Nou, de e-tak, daar hebben ze echt wel problemen, komen straks op. Maar de winstgevendheid die is absoluut wel. Dus in de traditionele auto's
5: doen ze het nog steeds prima.
6: Ja, nou, en dan heb je natuurlijk ook nog alle leasecontracten. Of financial lease moet ik eigenlijk zeggen, Ford Credit. Dat die ook heel mooi bijdragen aan de winst.
5: Dat doen ze dus ook. Dat is gewoon een aparte financiële tak.
6: Dat doet bijna elke autobouwer. En dat is ook ooit slim natuurlijk geweest. Dat je toch auto's kon verkopen aan mensen die geen geld hadden. Of bedrijven die geen geld hadden.
5: Ja, precies. En
6: heeft
5: toch
6: gewoon een financiering.
5: Ja.
6: Daar zit een stukje rente op. En dan ben je en je auto heb je verkocht met marge. En je krijgt terugkerende inkomsten.
5: Ja.
6: Zit ook een risico natuurlijk op. Nou, daar komen we straks ook nog wel eventjes, of misschien een mooi bruggetje naar zwaktes meteen ook.
5: Ja.
6: Want de kredietkwaliteit van dat Ford Credit, die is aan het afnemen. Dus die retailfinanciering is dat ze van de auto's, moeten ze meer op afschrijven.
5: Mm-hmm.
6: Ze hebben in het eerste kwartaal van 2026 was dat 0,72%. En dat was het jaar daarvoor nog 0,63%. Dus dat betekent eigenlijk wel dat de kwaliteit van die portefeuille afneemt en dat de wanbetalingen van die financieringen toenemen. Dus dat is niet sterk.
5: Nee.
6: Echt een zwakte. Nou, dan jij noemde hem al eventjes net. Hè. Het enorme verlies op de Model E, of Division E, zoals het dan heette. Daar hebben ze
5: elektrische divisie, ja.
6: Ja, daar hebben ze praktisch de stekker uitgetrokken. grappig, okay, hè?
5: Heel grappig, ja.
6: Ja. Dus een andere zwakte. En toevallig komt er nu op het moment dat we het opnemen ook weer binnen. Terugroepacties. Er worden 115.000 auto's vandaag. Het is
5: van
6: nu,
5: die elektrische.
6: Nee. Niet van de elektrische auto's, maar Mustang.
5: Oh, de Mustang. Ja, nou, dat is wel met, natuurlijk een hele populaire.
6: Ja, problemen met de versnellingsbak.
5: Ja.
6: Nou, 110.000 auto's. Maar dat is niet de enige. Ze hebben het afgelopen jaar, 2025, meer dan 150 terugroepacties gehad. Voor bij elkaar ruim 11 miljoen voertuigen.
5: Mm-hmm.
6: Nou, dat is niet goed voor je naam, reputatieschade. Maar het kost je ook gewoon geld. 1 miljard afgelopen jaar aan materiaal- en garantiekosten. Dus dat drukt wel redelijk op het resultaat.
5: Ja.
6: Nou, dat is in principe een risico van elke auto bouwen. Maar specifiek bij Ford gaan ze een beetje aan kop als het gaat om terugroepacties.
5: Dat zijn dan ook zwaktes. Zijn er ook kansen?
6: Nou, zeker. Recent maakte het aandeel een koerssprong. En jij noemde het ook al eventjes net. Ford Energy. Dus batterijopslag.
5: Batterijen,
6: iets heel anders dan wat ze normaal natuurlijk doen. Maar waarvan ze natuurlijk wel kennis hebben uit die E-divisie. En ze hebben ook al een groot contract gesloten. Een miljardendeal met EPF.
5: Wat is dat?
6: Nou, ik kende het bedrijf niet, maar ze ontwikkelen onder andere wind- en zonneparken. En batterijopslag, omdat ze daarmee dus met de batterijen van Ford in dit geval, fabrieken, maar zeker dus ook datacentra kunnen voorzien van energie. En eigenlijk alle overcapaciteit van hun zonneparken en windparken, die kunnen ze opslaan in de batterijen van Ford.
5: Dat is dus een grote deal nu tussen EDF en Ford. Okay.
6: Ja, en daar heeft Ford zo'n 2 miljard in geïnvesteerd. En dat gaat dus de komende jaren echt miljarden aan omzet opleveren. En analisten die zijn hier heel positief over, waardoor dus ook het aandeel Ford ineens de lucht in ging. En dat zijn niet vanwege meer auto's die verkocht worden of betere marges, maar
5: gewoon
6: dus
5: een goede deal.
6: Een nieuwe tak.
5: Ja, oké, dus dat is een mooie kans. Bedreigingen.
6: De positie van General Motors, die aandelen inkopen, heel veel geld verdienen aan hun trucks. Tesla, Chinese spelers die er zijn. En je ziet dus ook wel dat in China, waar ze best wel een marktpositie hadden, 10% van de auto's wordt daar verkocht, dat het aantal verkopen aan het dalen is. En ook daar dus door een BYD bijvoorbeeld, eerder al is doorgelicht, die een stuk van de markt van Ford afsnoept.
5: Ja, precies. Laten we eens even de boeken openen van Ford. Wat zien we daar?
6: Nou, wat je vooral ziet, en dat is eigenlijk het hele vervelende aan het verhaal rondom Ford, is dat de omzet niet van zijn plek te krijgen is.
5: Okay.
6: En al jarenlang.
5: Heel stabiel. Maar dat is ook heel saai, want er zit geen groei in.
6: Nee, kijk, en je kunt natuurlijk prijsverhogingen doorvoeren. En in Amerika blijven mensen echt wel een Ford kopen. Maar waar zijn die analisten zo positief over? Die batterijen.
5: Ja.
6: Dus Ford Energy. En dat maakt dus ook dat eigenlijk in 2028 ineens een behoorlijke omzetsprong wordt verwacht voor Ford. Meer dan 5-6% groei.
5: Vanwege die deal met EDF bijvoorbeeld.
6: Ja, en dat was eerder een procentje, maar die gaat dan lopen. En dat is dus wel iets wat vernieuwing bij Ford brengt. En ook weer een stukje omzetspreiding en misschien wel zelfs omzetgroei.
5: Ja, diversificatie, altijd fijn, vind jij natuurlijk ook.
6: Ja, kijk, wat ik een nadeel vind van Ford, dat ze wel echt helemaal gericht zijn op dit moment nog toch wel op de Amerikaanse markt. Daar echt de omzet vandaan moet komen. Gelijktijdig is dat misschien ook wel weer een kracht. Want ja, die Amerikaan die is wel honktrouw. Een president als Donald Trump die zegt ook gewoon koop Ford. Want het is gewoon wel zo dat afgelopen jaar van de totale omzet kwam 123 miljard vanuit de Verenigde Staten. Ja. Zet je dat af tegen een omzet van nog geen 175 miljard, dan is het natuurlijk bizar hoe afhankelijk het bedrijf is van de Amerikaanse markt. Zou je ook als een kans kunnen benoemen natuurlijk.
5: Ja, dat je nog wat hebt te winnen in de rest van de wereld. Ja. Maar jij bent er niet zo'n fan van, dat weet ik altijd wel. Dat je dan te erg op één markt eigenlijk leunt, hè?
6: En daar vind ik die diversificatie naar batterijen wel interessant. En ook als je kijkt naar hoe het bedrijf nu is gewaardeerd. Met de kans erbij best wel leuk om eens een keer naar zo'n saai bedrijf als Ford te kijken. Wat ineens wat minder saai is. Maar er moet wel wat meer bewijslast nog komen. Bewijs van de positieve kant te komen.
5: Ja.
6: Wat namelijk wel heel moeilijk is, dat de voorspelbaarheid van de omzet is moeilijk voor wat betreft die batterijen. En voor wat betreft de auto's weet je gewoon afkalvend. Zeker voor wat betreft de benzinetak.
5: Mm-hmm.
6: Op e-vlak doen ze niet echt mee. En het is een markt die echt wel heel concurrerend is met heel veel spelers. Dus wel een moeilijke markt.
5: Ja, komen we bij de conclusie. Voor wie kan een aandeel Ford interessant zijn?
6: Nou, voor iemand die zegt ik kijk heel erg naar waardering. En in dit geval ook nog wel oog heeft voor mogelijke groei en diversificatie in de omzet. Want ja, dan heeft Ford Energy misschien toch wel iets in handen wat andere autobouwers op dit moment nog niet hebben. Behalve Tesla dan natuurlijk. En als je dan en de kans en de waardering tegen elkaar afzet en ook toch wel de koersperformance die beter is dan veel Duitse autobouwers.
5: Ja
6: dan is zo'n saai oud aandeel misschien toch wel in één keer toekomstbestendig.
5: Mooi, dit was Ford doorgelicht. Mocht je dat hebben gehoord op de radio, dan weet je vast al dat de podcastversie een stuk langer is met meer diepgang en duiding over Ford. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Diageo. Dan denk je, wat is dat? Moet ik dat kennen?
6: Ja,
5: Je kent het. Het is namelijk het bedrijf achter Johnny Walker. De whisky en de Guinness.
6: Ja, vorige week hadden we het over roken. Snel door naar de whisky volgende week.
5: Heel slecht, hè, zijn we bezig. Maar goed, het is zomer. Laten we het daar maar op houden. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. En als je ons wil mailen, dan zijn wij altijd te bereiken op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
6: En ik ben Jim Terpoer.
5: Doei doei.
13: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.
15: Zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
16: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
17: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
18: Onaf, denk ik.
17: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
18: Nou, daar ben ik toch af.
17: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
19: Hallo, U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
22: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
23: Start jij een studie of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
22: Z-Eventships. Bekijk alle info op Z-Eventships.nl.
24: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
25: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
26: BNR Verkeer. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is rustig onderweg. Wel staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is het oponthoud 10 minuten. Ook de andere kant op rijdt het langzaam op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken ruim 5 minuten oponthoud. En door een controle aan de grens met Duitsland staat er file op de A1 van Hengelo naar Duitsland. Bij de grens is het oponthoud een kleine 10 minuten.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
27: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De leiders van D66, VVD en CDA praten weer over de begroting. Die moet dinsdag bij de Raad van State liggen, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. En de drie leiders zijn het niet eens over de vraag met wie ze willen samenwerken. D66 en CDA willen wel met pro, maar de VVD sluit dat uit. IJsland wil geen lid worden van de EU. In een referendum stemde net iets meer dan de helft van de inwoners tegen. De tegenstemmers zijn vooral bewoners van buiten de hoofdstad Reykjavik. Hun grootste bezwaar zijn de EU-regels over de visserij. De brand in de binnenstad van Deventer is onder controle, maar de brandweer blijft alert. In het pand waar de brand woedde zitten nog een paar hotspots en daardoor kan het vuur toch weer oplaaien of zich verspreiden. Het bluswerk kan nog wel de hele dag duren. Voorlopig kunnen geëvacueerde omwonenden nog niet naar huis. Het dodental door de overstromingen in Nepal en Tibet loopt alsmaar verder op. Het staat nu op 750. 16 doden vielen aan de Tibetaanse kant van de grens. Omdat er ook nog altijd meer dan 3000 mensen worden vermist, komt het dodental vrijwel zeker nog hoger te liggen. Reddingswerkers hebben het zwaar door het slechte weer. En in Duisburg is een gevangene ontsnapt uit zijn cel op de derde verdieping van de gevangenis. Hij haalde een van de tralies los en is waarschijnlijk naar het dak geklommen. Er is een klopjacht aan de gang. De man zat vast voor diefstal. En dan het weer van Weer Online. Het is ook vanmiddag wisselvallig, maar de buien worden langzamerhand wel minder intensief en de wind gaat liggen. Het is zo'n 21 graden. Ook morgen nog onstuimig. Later in de week wordt het rustiger. En dat was het ANP-nieuws.
26: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Gajo Wijnen en Arjan Elbers.
28: Je loopt samen door de gang, allebei een kopje koffie in de hand, wat gespeelde beleefdheden en een zogenaamd luchtige opmerking. De spanning bouwt op. Dan gaat de deur van het kamertje dicht. Je hoopt op een open en verbindend gesprek van beide kanten, maar al snel verandert het in een ongemakkelijk HR-steekspel vol protocollen, competenties, ontwikkelpunten en nog meer corporate bla bla. En voor je het weet zit je in een gesprek waar eigenlijk niemand wil zijn, laat staan dat je er blij van wordt. Het functioneringsgesprek. Ik ben Nigayo Wijnen en naast mij staat zoals iedere week, gelukkig dat je er weer bent, Arjan. Ja. De vakantie was te lang. Onze vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers. En onze gast is filmmaker Maartje Bakers. Welkom. Maartje, je hebt voor de film The Manager een aantal functioneersgesprekken gefilmd. Hoe zou jij een functioneersgesprek, of in ieder geval de gesprekken die je hebt gezien, nu in één woord samenvatten?
29: Ja, goed om te benoemen. Het is een film, maar het is een documentaire.
28: Aha,
30: docufilm, ja.
29: Een docufilm. Toch wel redelijk cringe.
28: Cringe! Oh ja, ik zeg niks. Maar ik vind het een mooie omschrijving. We praten er zo meteen over verder. Eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws van afgelopen week en vandaag over werk. Arjan, op Schiphol worden speldenprikjes uitgedeeld.
0: Ja, de meeste mensen hebben het wel meegekregen. Er zijn 2 dagen werkonderbrekingen op Schiphol. En dat zit hem in de beveiliging. Wat is daar nou gebeurd? Er zijn allemaal beveiligingsbedrijven. En die zijn recent van 5 partijen naar 3 partijen gegaan. Schiphol, de directie dacht, dit is veel beter voor ons. En wat blijkt in de praktijk? De werkdruk die is ontzettend toegenomen. En het ziekteverzuim is vrij aardig gestegen, dus mensen hebben daar last van. En ze hebben eigenlijk gisteren en vandaag verschillende korte werkonderbrekingen aangekondigd van een kwartier. Hebben ze ook uitgevoerd. En het is een actie die is aangejaagd door FNV en CNV. En het doel is natuurlijk om de directie van de grote luchthaven in de actiestand te krijgen om hier snel wat aan te gaan doen.
28: Ja, en wat vind je ervan? In die zin, we hoorden je laatst ook over een staking op het spoor. Daar vond je wat van. Wat vind je van deze aanpak?
0: Ik vind de onderbreking van een kwartier vind ik eigenlijk heel sympathiek.
28: Waarom?
0: Omdat de vorige keer FNV opriep tegen het sociaal zekerheidsstelsel om het halve spoor plat te leggen, waar gewoon heel Nederland last van heeft, zeggen ze nu bij die beveiligers, jongens, we doen het een paar keer een kwartier per dag.
28: Het kan tot 30 minuten extra tijd opleveren voor reizend Nederland en meer.
0: Dat klopt.
28: Dat is toch niet sympathiek?
0: En dat is vervelend, maar ze hadden ook kunnen zeggen, jongens, we gooien alles plat en we gaan niet en er wordt niet meer gereisd.
28: Ja.
0: En de mediawaarde, joh, iedereen heeft erover, iedereen schrijft erover, dus die is net zo groot. Dus er is goed over nagedacht.
28: Het is goede marketing wat dat betreft.
0: Ik vind het goede marketing.
28: Ja. Hey, nog meer marketing. Een 64-jarige man. Die neemt een fikse bedrag mee. Hij had een grote liefde voor vlees.
0: Ja. Die man die kreeg 2,5 ton mee na zijn ontslag.
28: Ja, en waar was het? In Nederland of elders?
0: Dat is Nederland.
28: Ja.
0: Een Nederlandse man werkt bij een vleesgroothandel. In een productiebaan. En het productiebedrijf had een zero-tolerance-beleid. Als het aankwam op het meenemen van vlees.
28: Je mag geen vlees meenemen.
0: Dus blijf gewoon met je takken van het gehakt en de hamburgers af. Ja. Alleen in de praktijk gebeurde dat natuurlijk wel.
28: Vlees.
0: Ja. Dus iedereen neemt wat vlees mee.
28: Tuurlijk.
0: La, la, la. Nou, die man die werd aangesproken eerder dit jaar op de parkeerplaats. En na controle bleek die goede man 4 hamburgers bij zich te hebben. En dat werden
28: 4 stuks.
0: Oh, ja, is niet flauw.
28: Nee.
0: En later bleken dat ongeveer de duurste hamburgers in de Nederlandse geschiedenis te worden. Ja. Voor de werkgever. Wat gebeurde er? Die man die werd geschorst omdat hij die hamburgers had meegenomen. Hij werd later ontslagen. Die goede man was het dan niet meer eens. Zocht een hele goede advocaat. En ze kwamen voor de rechter te staan. En die rechter zegt, we hameren het af. Jij krijgt 2,5 ton mee naar huis. Ja.
28: Wat was nu de clue? Waarom vanwege inconsistentie?
0: Zero-tolerance-beleid was helemaal niet zo consequent uitgevoerd. Dus er waren niet op standaard geëikte momenten steekproeven. En er waren er wel eens meerdere mensen waarvan ze wisten dat er vlees mee werd genomen.
28: Ja.
0: Rechter zei, ja, je had prima als werkgever een andere sanctie neer kunnen leggen. Zoals een officiële waarschuwing of een keer een tik op de vingers. En waarom was dat bedrag nou zo hoog? En die man was 64 met 25 dienstjaren. Dus de kans dat hij ergens anders nog aan de bak kwam, was relatief klein, dus dure hamburgers.
28: Ja, misschien had hij ook wel mentale klachten, dat hij daarom af en toe wat vlees jatte.
0: Dat gebeurt, dat gebeurt. Heb ik van horen zeggen.
28: Ja, over mentale klachten gesproken, Arjan. Hoe gaan leidinggevenden daarmee om?
0: Ja, dit is echt geweldig. Ze denken, de leidinggevenden, in grote meerderheid namelijk, dat ze wel heel erg goed bezig zijn en dat ze mentale klachten bij hun medewerkers prima en op tijd herkennen. In de praktijk blijkt dat wat anders, want er zijn ook een hoop medewerkers ondervraagd en die herkennen zich daar helemaal niet in. En dat blijkt uit een nieuw onderzoek van mentale zorgverlener HSK.
28: Discrepantie.
0: Oei.
28: Aan de lijn directeur Daan van Montvoort van HSK. Hallo Daan.
1: Hallo, goedemiddag.
28: Hoi. Er is nogal een verschil qua opvatting. Leidinggevenden denken dat ze het heel goed doen en op tijd zijn, terwijl de werknemers die jullie hebben geïnterviewd zeggen van dat is helemaal niet zo.
1: Ja, dat klopt. Dat viel ons ook op. En dan gaat het eigenlijk om 2 punten. Ten eerste, wat Arjan net al aangaf, het bespreken van het herkennen van mentale klachten, dat kan ik prima, 60%. En de medewerkers zeggen eigenlijk 25% herkent zich daar dan in. Dus er zit een enorm verschil in ieder geval in beleving.
28: Ja.
1: En vervolgens moet je er ook wat mee gaan doen. En dan moet je het gesprek erover gaan voeren. Tenminste, dat is wel de bedoeling. 13% doet dat overigens helemaal nooit, ook als ze de klachten wel herkennen. Maar ook daar zie je dat leidinggevende eigenlijk maar in 23% van de gevallen daar echt structureel gewoon aandacht in geven op reguliere basis.
28: Ja, dus leidinggevende in Nederland denkt dat ze het beter doen dan dat ze het eigenlijk doen. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan?
1: Zeker. Ja, dat hebben we niet onderzocht, want dit was natuurlijk gewoon een kwantitatief onderzoek naar wat vragen rond dit thema. Maar waar dat natuurlijk wel mee te maken heeft, dat het herkennen van psychische klachten is misschien niet zo eenvoudig als het lijkt. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat natuurlijk meer om hoe functioneert iemand. Is iemand wat vaker moe? Merk je andere irritaties? Hoe vang je dat op? En vervolgens ga je daar gelijk het gesprek over aan. En dat kan je beter gelijk doen dan dat je het aankijkt om te kijken van, joh, wat zou het nou zijn? Wat als ik ernaast zit? Dus eigenlijk gewoon, als je dat soort dingen aanvoelt als leidinggevende, doe er ook wel mee.
28: Ja, dus tip, als je iets ziet of vermoedt, moet je het gesprek aangaan. Als dan blijkt dat het niet zo is, kan het misschien een beetje cringe worden. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon de verantwoordelijkheid van een werknemer om te zeggen, joh, ik zit hier en hier en hier mee en zo kun je me helpen. Ja. Waarom is dat zo'n spel van afwachten?
1: Ja, kijk, mentale gezondheid is natuurlijk in eerste instantie ieders verantwoordelijkheid. Maar ook medewerkers geven eigenlijk aan dat ze pas 67% die zoekt pas hulp binnen de organisatie als het werk eronder leidt of die uitvalt. Mm-hmm. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon te laat. Ja. Dus mentale krachten krijgen eigenlijk te laat aandacht, zowel door de dynamiek van de leidinggevende als van de medewerker. Ja. En daar speelt soms ook natuurlijk nog angst voor negatieve gevolgen, bijvoorbeeld voor een beoordeling of loopbaan. Dus dat soort dingen spelen mee. Dus daar moet je iets op verzinnen.
28: Ja, maar als we het nou heel bespreekbaar maken en uit de taboes verhalen, en de werknemer die merkt als eerste van, hé, er speelt iets bij mij, nou is het dan heel normaal als dat je dat dan direct zegt, dan ben je er volgens mij al, toch? Het is een utopie, maar ik denk drop hem eens.
1: Maar kijk, je moet leiding geven, je moet medewerkers wel de mogelijkheid geven om dat te doen.
28: Ja.
1: En je hebt altijd verschillende type medewerkers. De ene is wat extroverter, die flapt alles eruit.
28: Ja.
1: Maar het gaat met name natuurlijk ook om die grotere groep die daar wat voorzichtiger mee is. Ja, hoe kan je daar vervolgens mee omgaan? Ik denk dat je daar toch een soort actieve strategie voor moet bedenken. Zowel vanuit de organisatie als vanuit leidinggevende.
28: Ja.
1: Want je ziet eigenlijk dat de klassieke geïnstitutionaliseerde routes van bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de HR, die worden echt nauwelijks gevonden. Dan heb je het echt over 10%, 20%. En ik denk eigenlijk dat we moeten kijken of we mentale gezondheid niet terug naar de werkvloer moeten krijgen. En ook vooral de bestuurskamer in. Want daar begint het natuurlijk.
28: Daar gebeurt het.
1: Om hier ook. Ja, daar gebeurt het.
28: Ja, jij pleit voor andere en nieuwe routes. Dankjewel, Daan.
1: Zeker.
28: Daan van Montfoort van HSK. Dankjewel.
2: Nicaio Wijnen en Arjan Elbers.
28: Ja, het functioneringsgesprek, een rituele dans die elk jaar terugkomt en waar iedereen een hekel aan lijkt te hebben, althans dat schijnt. Zowel de manager als de werknemer. En filmmaker Maartje Bakers volgde een heel aantal van die gesprekken in haar film De Manager. Maartje, we gaan heel even naar een stukje van jouw film luisteren, de trailer.
3: Werkelijk prestatie en ontwikkeling.
4: Zelfstartend, structuur.
3: Een stukje strategie, een stukje visie.
4: Het helemaal zelf kunnen dragen, zo'n project, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap.
6: Ik werk me helemaal uit de naad.
7: Weet je, ben gewoon een heel groen persoon.
6: Ik voel me niet gezien.
7: Ik denk dat botste met rode personen.
8: Zit je me nu te discrimineren op mijn haak?
7: Ja, zeker weten.
28: Ja. Ja, Maartje, klinkt heerlijk, hè? Gisteren was de première. Wat fascineert jou nu zozeer aan dit onderwerp? En waarom heb je deze film gemaakt?
29: Het onderwerp fascineert me nog steeds. Ik heb 7 jaar aan deze film gewerkt, maar ik krijg er eigenlijk bijna geen genoeg van. Ik had bij mijn vorige werkgever, ook als maker ben ik freelancer, maar ik ben ook altijd in loondienst geweest. Had ik heel veel verschillende leidinggevenden. Ik heb daar 19 jaar gewerkt, maar ik heb 11 verschillende directeuren en teamleiders gehad. En daar vielen mij telkens weer mechanismes op. Of na verloop van tijd vielen mij steeds mechanismes op. Waardoor ik mij begon af te vragen van, is er iets wat leidinggevende bindt? Is het een menstype? Is het een soort die je kan bestuderen?
28: Wat zijn die mechanismes concreet?
29: De mechanismes zijn bijvoorbeeld dat ze allemaal na 2 jaar vertrekken. Dat er dan weer een nieuw iemand in de plaats komt. En dat iemand dan een jaar gaat kijken. Want dan in je eigen sollicitatiegesprek lijkt mij dat je dan zegt, nee, ik ga niet gelijk leiden. Ik ga eerst kijken en voelen. En dan ga ik beslissingen nemen. En dan na een jaar werden de beslissingen genomen. Dat waren dan vaak in het onderwijs. Hadden we of iemand die heel veel van onderwijs wist. En dan niet zo goed kon managen. Of we hadden een hele goede manager die weinig van onderwijs wist. Dus dat is voor onderwijs heel lastig om goede leidinggevende te vinden. En dan werden heel vaak beslissingen genomen, maar dat voelde voor mij dan niet als de goede beslissingen. Ja. Ja, en dan gingen we door naar de volgende. Dus dat was een van de mechanismes. En ondertussen had ik dan ook functioneringsgesprekken met hen. En dat waren voor mij zulke rare momenten in het jaar. Ja. Waar ik zo verward eigenlijk telkens naar buiten kwam.
28: Bijna bevreemdend. Nu heb je voor een hele stilistische aanpak gekozen. Het is heel mooi gedraaid en heel cinematografisch met mooie shots. Ook een beetje, soms denk je dat je naar Kees van Koot en Wim de Bie aan het kijken bent. Of een soort Frans Bromet, maar dan zonder vragen. Waarom heb je voor deze aanpak gekozen?
29: De manager, het zijn dus allemaal echte mensen. Het zijn echte gesprekken. En je komt echt achter gesloten deuren in de film. Het is een documentaire. Dat is denk ik belangrijk om nog even te benadrukken. Je kijkt de manager in de ogen. Want de manager kijkt recht in de camera. Maar de kijker die de gesprekspartner zit achter de camera.
0: Als je voelt door de hele film, of docufilm eigenlijk, dat er tegen jou gesproken wordt.
29: Ja, dus als jij in de bioscoopzaal zit, het is een bioscoopfilm. Ja. Dan kijkt die manager jou eigenlijk de hele tijd strak aan. En daardoor wordt het bijna jouw manager. En dat vind ik interessant, want dan word je als publiek uitgedaagd om je echt actief te moeten verhouden tot wat daar in beeld gebeurt.
28: Ja. Wat is je doel, of wat is het doel met deze film?
29: Ja, je kunt deze film op heel veel manieren bekijken. Ik denk dat je ook op heel veel thema's iets uit kan halen. Maar wat voor mij het meest prangende is dat we leven in een kapitalistische wereld. We denken vanuit een neoliberaal gedachtegoed over hoe we vinden dat we moeten presteren. We hebben al heel veel top-down leiderschap nog steeds, waarbij de hiërarchische structuur in een organisatie heel duidelijk is, waarbij HR-afdelingen gaan bedenken wat leidinggevenden met hun personeel moeten bespreken. Waarbij het natuurlijk gaat over dat er resultaat geboekt moet worden en dat er hopelijk winst of bezuiniging of dat er daarop gestuurd wordt. En eigenlijk bepaalt dat heel erg hoe we met elkaar omgaan. Ja. En mijn relatie met mijn teamleider.
28: En dat is zeg maar wat het is. En wat is dan jouw doel met deze film?
29: Ja, ik vind, kijk, we besteden superveel geld aan cursussen. Leiderschapscursussen of communicatiecursussen of psychologie voor managers. Mooie connecties zag ik met jullie vorige item daarnet ook. En daar betalen we ons helemaal blauw aan, maar dat is altijd binnen de kaders van het heersende systeem. Dus nooit denkt iemand, misschien moeten we dat systeem zelf eens even bekijken. Zien of daar misschien kaders in zitten, waardoor die psychologie die we ook aan managers proberen te leren niet helemaal gaat werken, omdat we binnen die lijntjes zitten te denken.
28: Ja.
29: Want als je mij vraagt, begint een functioneringsgesprek, is eigenlijk wel ongemakkelijk voordat het gesprek begint.
28: Zeker.
29: Want we gaan met z'n tweeën, achter gesloten deuren. Er is één persoon met meer macht dan de ander. Die heeft ook het laatste woord. Vaak moet er iets ondertekend worden. Dat komt in een dossier. En dan willen we wel met elkaar een mooi psychologisch veilig gesprek voeren. Ja. Waarin we ook elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Dat zijn tegengestelde belangen.
28: Snap ik, ja. Laten we eens de gesprekken induiken. We hoorden onder andere het volgende stukje van een gesprek.
5: Zo, hallo zo. Bastiaan.
9: Hi.
5: Hoe is het ermee?
9: Ja, goed eigenlijk.
5: Want het was natuurlijk wel de tijd bewoog al flink, hè? De afgelopen weken en maanden wel.
9: Ja, voor jou. Absoluut, ja.
5: Daar heeft natuurlijk geuit in de paniekaanval van vorige week.
9: Ja.
5: Ben je een beetje tot rust gekomen nu?
9: Ja, ik ben er nog niet, merk ik.
5: Waarin voel je dat dan nog? Dat je dan
9: nou, ik voel me nog wat gespannen, zeg maar. Meer van dat... Ik zou het vervelend vinden als zo'n paniekaanval of iets dergelijks, als dat op kantoor gebeurt.
5: En want over 2 maanden is het zover, 30 april toch, loopt je contract af?
9: Ja, klopt.
5: Ja, oké, precies. Ja, dan heb je nog wel wat dingen te doen daarvoor ook. Hè? Hoe kijk jij daarna van wat wil jij nog op gaan pakken de komende tijd? Wat zijn nu jouw punten voor ontwikkeling?
28: Ja, Arjan, jij moet lachen, maar Maartje, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Wauw.
29: Dit
28: hoorde
29: is
28: een soort knock-out op het eind.
29: Ja, dit is heel interessant, want dit is een organisatie die super veel werk heeft besteed aan menselijk leiderschap. En die dat super belangrijk vinden, daarom durft dus ook mee te werken aan de film.
0: Allemaal coaches in huis en verschillende
29: ze hebben middelen die ze in kunnen zetten om medewerkers die ergens in de knel zitten, om die ook te kunnen helpen en te begeleiden. En dat kost geld. En dat geld hebben ze, dat bieden ze aan zo'n medewerker. Maar dat menselijk leiderschap mondt misschien soms toch uit in uiteindelijk toch weer de meetlat die ergens gelegd wordt. En waardoor er een termijn is, in dit geval een aflopend contract, waardoor ook een dilemma ontstaat. Van wat moet je daar nou mee doen? Moet je nou als leidinggevende moet je meebewegen? Moet je. Het is ingewikkeld.
28: Ja, ik had een stukje gezien. Ik vond het ook een beetje schrikbarend. Eerst was het heel meegaand en verbindend, omdat die persoon dus een aanval had gehad, een angstaanval. En er was intern een oplossing voor. En iemand een coach, et cetera. Ja. En dan in diezelfde zin van je contract loopt af, dan zet je iemand wel in één keer op scherp.
29: Ja, maar dat is misschien ook hoe onze macht is ingedeeld. Hè? Want deze manager is een manager, die zit in het midden. Dus het is niet de topmanager.
28: Het overkomt hem of haar ook.
29: Hij heeft natuurlijk kaders waarbinnen hij ook weer de opdracht krijgt om te moeten handelen.
28: Ja.
29: En dat is het top-down leiderschap. Ja. Dus hij heeft macht, maar hij heeft ook beperkte macht. Mag hij dan zeggen, zullen we het nog even 2 maanden extra verlengen? Ik weet niet of hij dat kan doen.
28: Ja.
29: Dat is ook een punt. Er is een crush in het systeem, ook voor middenmanagement. En dat komt eigenlijk vanuit de top.
28: Je hebt heel veel van dit soort gesprekken gezien. Zijn managers goed in dit soort gesprekken? Of is jouw conclusie nu van, poepoe?
29: Ik vind ze best wel goed. Ze doen allemaal dingen die bij modern leiderschap horen. Ze herhalen dingen uit het gesprek. Ze hebben interesse in het persoonlijke leven van hun medewerkers. Ze denken mee over hoe mensen zichzelf weer op de rit kunnen krijgen als dingen tegenzitten. Dat vind ik best wel modern.
28: Ja, Arjan, je hebt de film ook gezien. Ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt, maar ook naar jouw poll.
0: Ja, wat me opviel was, voor mij zat dat hele fenomeen functioneringsgesprek in een van de eerste fragmenten. En die vrouw, een van die managers gaat zitten. Daar zijn we weer. Hè. En denk, dat gevoel heeft werkgever Nederland. En elke persoon die ooit een functioneringsgesprek in zijn of haar carrière heeft.
29: We moeten weer.
0: Daar gaan we weer. En het ongemak straalt er vanaf. Ik word heel ongemakkelijk van dit.
28: Die vrouw keek ook alleen maar naar haar laptop. Hè?
0: Ja, en de agenda. En er zat veel ongemak bij veel van die managers.
29: Ja.
0: Ik vond de managers niet zo indrukwekkend persoonlijk. Niet dat ik denk, daar zou ik even een goed gesprek mee willen voeren.
29: Uh-huh.
0: Maar dat is mening. We hebben een poll uitgezet op LinkedIn. Heel groot, heel open. Jaarlijkse functioneringsgesprekken vind ik, ... En die poll die wordt ingevuld, dus zowel leidinggevende als de werknemers. Goed, zegt 22%. Matig, zegt 39%. En simpelweg, verschrikkelijk, zegt ook 39%.
29: Ja.
0: Dus bijna 80% zegt, stop er gewoon met die onzin.
29: Ja.
28: Ja, nu is er ook een unieke werkgever die volgens mij behoorlijk in de media komt, links en rechts. En die heeft een hele uitgesproken mening over functioneersgesprekken. Dat is Martijn Verspeek, eigenaar van een installatiebedrijf. En die zegt het volgende.
10: Ik vind een functioneringsgesprek boven in een afgesloten ruimte met allebei een lijstje waar je een jaar lang op hebt gespaard, vind ik niet normaal. En dan mag de eerste medewerker die dat normaal vindt, die mag naar buiten komen. Iedereen die je spreekt, die vindt er helemaal niks. Die vindt er spannend en niks. En ik had een lijstje bij, maar daar kom je thuis en doe gewoon normaal met elkaar.
28: Ja, Maartje, is misschien een kolfje naar jouw hand, maar wat vind je ervan?
29: Ja, ik ben het ermee eens. Ik weet alleen niet goed, wat is dat dan als je normaal moet doen met elkaar? En je zit ondertussen, werk je in een machtsstructuur.
0: Ik weet hoe hij het doet, want we hebben Martijn Verspeek interviewd. Hij gaat elke maandag met een van zijn teamleden, heeft de club van een man of 30, gaat hij op een scootertje, gaan ze een tour maken, kletsen ze met elkaar, gaan ze een schnitzeltje in België over de grens eten. Hij zegt, dan weet ik hoe het met mijn mensen gaat, hoe het met ze thuis gaat. Hij zegt, ik doe niet aan functioneringsgesprekken en die flauwkul.
29: Ja.
0: Dus elke week maakt hij echt tijd voor een van zijn mensen.
28: En ben je dan nu ook een beetje achtergekomen, Maartje, waarom dat zo ongemakkelijk is? Want je ziet letterlijk in alle scènes die je hebt gefilmd, zie je bij iedereen op een eigen manier ongemak. Wat je net ook zegt, een cringe gevoel. Mensen hangen in een structuur en willen een beetje amicaal zijn.
29: Ja, van die, want dat leer je, dat is modern, hè?
28: Ja,
0: een beetje een laptopje op schoot.
29: En dat je ook in elkaar verdiept. Dus dat hoort allemaal bij nieuw leiderschap, althans volgens mij. Maar omdat het vertrekpunt is niet veilig.
28: Ja.
29: En dus dan die medewerkers, die gesprekken waarvoor ik gekozen heb in de film, daar doet de andere kant van de tafel, dus de niet-leidinggevende, die speelt daar ook best wel een intense rol soms.
28: Ja, die hebben soms ook macht. Want soms is een manager meer vast in een structuurtje waar je eng van wordt dan die collega.
29: Ja, dus er ontstaan allemaal dilemma's. En dan wil je, dan is het doel om zeg maar elkaar te begrijpen. Maar uiteindelijk moet er een prestatie natuurlijk zijn. En dan is dat de norm. En dan is er een machtsverschil en dan is er een gesloten deur. En dat maakt dat we geharnast die gesprekken ingaan aan beide kanten. En dat staat weer oprechtheid ook in de weg.
28: Ja, geen echte verbinding. Was er of waren er ook managers die dan, zodra jij niet meer filmde, zeiden: joh, je hebt net het gesprek van mij gefilmd, maar wat voelde ik me daar niet zo lang in? Of ik acteerde? Of staan ze allemaal achter wat ze doen?
29: Ja, eigenlijk wel. Ze hebben de film gezien voordat we hem gingen uitbrengen.
28: Ja.
29: Ze vonden het natuurlijk wel gek om naar zichzelf te kijken. Dat vindt iedereen, dat vind ik zelf ook. Er was één iemand die het heel confronterend vond. Maar eigenlijk, en mensen zagen wel van, oh ja, er zitten wel hele ongemakkelijke dingen in. Maar ik denk dus dat we dingen zo normaal vinden dat we ze ook gewoon niet meer zien. Dat we ze, en dat is wat de film doet. Die legt iets neer, er komt iets bloot. Wat meestal onzichtbaar blijft. En dat is ook het doel. Dat mensen het er toch over in gesprek gaan. Ja. Want waar zitten onze blinde vlekken nou eigenlijk?
28: Ja, ik denk dat het heel cringe en ongemakkelijk aanvoelde. Maar ook, ja, wat ik net zei, bijna therapeutisch. En ik denk dat het iets laat zien wat normaal achter gesloten deuren blijft. Dus dat is denk ik heel erg bijzonder. Dankjewel, Maartje Bakers, voor dit fijne gesprek. De film De Manager is vanaf volgende week, 3 september, te zien in filmhuizen in Nederland. En er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Dit keer met advocaat Gerard Spong. Ja, Arjan, wij waren vorige week bij meester Spong op bezoek.
0: Wij mochten Gerard zeggen.
28: Wij mochten Gerard zeggen. Maar vertel eens, wat vond je van zijn kamer en van de entree die we daar...
0: Ja, het voelt alsof je in de hol van de leeuw zit. Hè? Ja. Dat is zo gaaf. Aan de grachtenpand in zo'n echte advocaatkamer met zo'n toga en alles erop en eraan. Overal boeken en mappen en dossiers. Ja, ik vond het fantastisch.
28: Er bleek nog iets bijzonders bij meneer Spong, meester Spong, op de bank te liggen.
11: Ik heb wel eens met een kogelvrij vest rondgelopen. En was vervelend, want het woog 7 kilo.
28: Ja, dat of dan heel goed, toch? Een soort fitness-exercitie.
12: Ja, het is heel vervelend.
28: Ja, ik zie wel eens mensen joggen met zo'n pakket.
11: Ja, vreselijk.
28: Ja.
11: Kijk, het ligt daar volgens mij op de bank.
28: Oh, het ver? Oh ja.
11: Is dat het? Ja, dat is er één.
28: Ja, dan ligt inderdaad een kogelvrij vest op de bank.
11: Ik heb het op de bank gelegd, want vorige week hadden we hier Pride. En toen kwamen er allerlei onheilspellende berichten dat er misschien een aanslag zou kunnen worden gepleegd op de Pride vierders. Dus toen dacht ik, nou, als ik dan toch de straat op ga, neem ik een vestje mee.
0: Ja, heel verstandig.
28: Het hele gesprek met Gerard Spong vind je in de podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze social pagina's, LinkedIn, TikTok, waar zijn we niet? En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
3: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
6: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
5: Gelukkig lees jij ze wel.
6: Ja, tot en met de voetnoten.
5: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
6: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
5: Voetnoten. Taaie rapporten.
6: Maar wel helder uitgelegd.
5: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
10: BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een kapotte auto vielen bij Hilversum Noord op de A1 richting Amsterdam. Vanaf Baarn ongeveer 10 minuten extra, de rechterrijstrook is dicht. En verder vielen op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terwegseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer en 20 minuten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in 1 dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was, werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. Na de grote aanval op een munitieopslag in een dorp bij Kiev zijn daar nu 38 doden, zegt president Zelensky. 4 mensen worden vermist, de zoekactie is nog volop bezig. In de buurt wordt ook naar onontplofte munitie gezocht. De aanval zorgde voor veel explosies en brand. De meeste brandhaarden zijn inmiddels geblust. En de Nederlandse roeiers van de mannenacht zijn weer wereldkampioen. In de finale op de Bosbaan in Amsterdam waren ze net een fractie sneller dan Groot-Brittannië. Het was een fotofinish en een wereldrecord. Australië is derde. De Nederlandse ploeg was al wereldkampioen en heeft ook Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. En dat was het ANP Nieuws.
13: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
14: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
13: Dat kan.
14: In de BNR-app.
13: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: 300 miljoen euro, dat is de financiering die Occasion Lease platform Lizzie heeft opgehaald.
16: Ja.
15: Kun je er wel wat mee doen.
16: Dat lijkt me ook, ja. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland en wil flink groeien met jong gebruikte elektrische leaseauto's.
15: Waarom zou je dat nou willen?
16: Waarom je een jong gebruikte?
15: Ja,
16: je hebt liever een oud. Ja? Ja. Je hebt liever niet elektrisch. Je wil liever niet lease. Ja, dan hoef je niet naar Lizzie te gaan.
15: Dan hebben we in ieder geval wel voor jou een rijtest in de Lamborghini Temerario. Ja, die zou ik best een jong gebruikt willen leasen. Kan

0: niet betalen. Maar...
1: ja, maar dat is, vreemd genoeg zie je dan soms dat inderdaad mensen dat doen. En ja. dat dan gewoon 8000 euro per maand. Ik heb geen idee wat het temerarium kost. Dat je denkt, wie doet dat? Ja, ja. Die mensen zijn er dus toch ook, ja.
0: Ik denk, dat, nou, dan ben ik er al 4 jaar weer vanaf. Dan,
1: ja. Ja, het risico ligt lekker bij Lisa.
0: We spreken zo in ieder geval de baas van Hyundai Nederland. Maar eerst...
2: Het autonieuws.
0: Elektrische auto's, hadden het er net al over, zijn te stil. En veroorzaken daardoor vaker ongevallen met fietsers en voetgangers. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Kijken we ervan op?
1: Dat Belgen zo dom zijn om door elektrische auto's te worden platgereden? Nee, op zich niet. Deels wel, want de wegen zijn daar slecht, kinderkopjes. En dan hoort toch behoorlijk die banden van elektrische auto's stuiteren over het wegdek. Dus kijk, überhaupt ook auto's met verbrandingsmotor zijn veel stiller geworden. Als jij gewoon 50 rijdt in een moderne auto, dan hoor je natuurlijk eigenlijk amper wat.
0: Mag ik even zeggen dat ik valt mij ook wel op, ook zelfs als ik niet in de auto zit, voetgangers letten echt gewoon totaal niet meer op.
1: Nee, ik
0: zeg maar, hebben oortjes in, zit op hun smartphone te kijken.
1: Ja, ik blijf volgens mij bijvoorbeeld wel eens gegeven dat ik zeg maar op richting de Ring Rotterdam een motorrijder tegenkwam die op zijn telefoon met twee losse handen aan het appen was. En we zijn zo verslaafd aan die telefoon. Er zitten inderdaad fietsers, voetgangers. Dus volgens mij is dit niet het probleem van de elektrische auto. Maar
0: goed,
1: gewoon,
0: geluid kan natuurlijk wel helpen.
1: Ja, gewoon een grote toeter. Ja. Nee, maar eigenlijk, op het moment dat je, nou, het zou een mooie fictie zijn als een auto ziet, hè, dan kan je met AI natuurlijk heel goed doen. Je ziet zeg maar iemand lopen of fietsen met een mobiel telefoon. Dat is gewoon een hele harde toeter.
0: Ja, voor mij mag die auto dat zelf doen.
1: Ja, vind ik ook heel vaak. Wij dat niet meer te doen.
0: Auto in de voetganger in de buurt.
1: Ja, precies, gewoon preventief.
0: Ja. Hey, foto's van jou gaan viral.
1: Zo, hè?
0: Hoezo is dat nieuws?
1: Nou, het vond het wel belangrijk.
0: Ja, Volkswagen ID4 opvolger.
1: Ja. Ja.
0: Daar zat jij in. Dus eigenlijk gaan de foto's van de ID4 gaan.
1: Ja.
0: Zat jij erin.
1: Niet toevallig. Want die foto's heb ik niet zelf gemaakt. Die heeft Huib de Vries, de PR-man van Volkswagen, gemaakt. Ik heb gisteren inderdaad in de ID4 opvolger...
0: Ja, een beetje geel-goud geblokt.
1: Ja, het is gecamoufleerd. Gereden in een gecamoufleerd prototype. En ook al de real deal gezien.
0: Gaan schouwen.
1: Ja, een hele interessante auto. En nou ja, hij gaat dus misschien niet ID4 heten.
0: Wat kun je er allemaal over vertellen?
1: Niet zoveel. Behalve dat de ID4 opvolger is. Het is hetzelfde formaat.
0: Ik kan er niks over zeggen.
1: Heel
0: erg interessant.
1: Krijg ik echt boetes. Volgens mij heb ik ervoor getekend.
0: Maar het is dus meer dan een facelift, dat kun je wel stellen.
1: Zeker.
0: Maar dat zie je ook al op die foto's. Ja. Of ze moeten er heel veel schuim...
1: Ik denk dat de meeste mensen positief verrast zullen zijn. En zeker als je eigenlijk daarna weer goed kijkt, dat je denkt, wacht even, het is nog wel dezelfde basis. Dus dit is een hele, hele ingrijpende facelift. Als je het
0: was ook wel nodig misschien?
1: Nou ja, dat. Ze hebben natuurlijk onder de noemer True Volkswagen, zeg maar, hebben ze alle elektrische Volkswagens. ID3 heet de ID3 Neo. Ja. Die wilden ze nog geen Golf laten heten, omdat daar de aanpassingen nog niet goed genoeg zijn. ID Polo, ID Cross, nou ja, ze zijn echt knoppen terug. Mooie
0: gaat deze dan heten?
1: Dat mag ik niet zeggen. Maar als je op het kenteken kijkt, dan staat er Woppets Wolfsburgs. En dan aan het eind cijfers. In het midden staan de letters T en I. Ik zeg niks verder.
0: Oh.
1: Oh.
0: Oh.
1: Jij mag het wel zeggen. Ik mag
0: Juan.
1: Het niet zeggen.
0: Juan.
1: Ja. Het is een, ja.
0: Toch? Onze goede vriend.
1: Juan. Ik moest ook denken aan een tijger en een leguaan. Want daar is die naam ooit van afgeleid. Maar goed, we gaan door.
0: Wanneer mag je wel wat zeggen over die auto?
1: 28 september mag ik de naam communiceren en vertellen hoe die rijdt. En wat de technische specs zijn, zeg maar deels. En 9 oktober wordt die onthuld. En dat is die 9 oktober dat wij niet live opnemen, geloof ik. Was dat
0: lekker handig. Omdat jij weer ergens naartoe moet.
1: Ja, niet hier naartoe. Nee.
0: Maar goed, foto's, die viral foto's zijn ook op Autoblog te vinden.
1: Ja, eigenlijk heb ik ze alleen op mijn Instagram en de Instagram van Autoblog gepost. Maar ja, precies. De rest van de wereld heeft dat ontdekt. Iedereen volgt mij nu blijkbaar.
0: Nou ja, mooi. Weer tijd. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast. En wat hadden wij daarin? Terwijl Wouter zit even zijn social media.
1: Ja, ik zit even in de social media. Wat onrust bij Volkswagen. Maar dat komt helemaal goed, want ze hebben straks een nieuw model. En de vernieuwde Renault 5.
0: Ja, met leuke kleurtjes.
1: Je hebt een nieuwe kleur. Ja.
0: Nou, uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem altijd als eerste.
2: De Nationale Autoshow.
0: Hyundai presenteerde deze week de toekomstplannen. Het merk belooft de komende jaren onder meer 100 nieuwe modellen. Elektrische auto's met range extender en heel veel goedkopere batterijen. Te gast is Ruben Keuter, directeur van Hyundai Motor Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
3: Ja, goedemiddag en leuk om hier weer te zijn.
0: Ja, Hyundai pakte echt flink uit, hè, tijdens de CEO Investor Day, zoals dat dan zo mooi heet. 100 nieuwe modellen. Hoeveel daarvan komen ook daadwerkelijk naar Nederland?
3: Nou, naar Nederland, daar kan ik nog niet alles over vertellen, maar wel 40 naar Europa. Maar dat zijn natuurlijk ook wel facelifts en echt nieuwe modellen. Ja. Dus de komende 18 maanden gaan we zo'n 5 volledig nieuwe modellen introduceren in Nederland. Nou, elektrisch, hybride, plug-in hybride. Dus we blijven niet alleen maar elektrisch. Maar wel het meest relevant natuurlijk voor Nederland, met onder andere de Peugeot eindheffing wat eraan komt.
1: Ja.
3: En trouwens, we hebben ook gewoon EV's met geluid, hè, tegenwoordig. Dus misschien is dat wat voor die Belgen dan.
0: Ja, ja. Ja, zit dat ook echt aan de buitenkant, dat geluid?
3: Kan ook aan de buitenkant, ja, zeker. Ja.
1: En binnenin ook.
0: Ja, binnenin
1: we hebben ook een viraal videootje van mij, dat ik in de Ioniq 5N... Ik kwam echt met versnellingen en toeren, en had hij de toerenbegrenzer in loopt. Dat ik daar op zich eigenlijk wel om moet lachen. Maar...
0: Ja, maar dat is nog best wel aardig gelukt geluid, hè?
1: Ja, ik zet het wel uit in dat soort auto's altijd. Dat vind ik het heel interessant. Ja. Dat ik echt denk, ja, waarom zou ik het doen?
0: Nee, goed, ik heb afgelopen week in een Zeekr gereden.
1: Zeekr?
0: Daar heb je ook geluidssimulatie in. Er zijn ook best wel positieve dingen te vertellen over de Zeekr 7GT. Maar dat gesimuleerde geluid, dat slaat echt helemaal nergens. Ik zal het in de rijimpressie laten horen. Dat is wel leuk. Maar
3: je ziet wel steeds meer merken die mee komen.
0: Maar ik denk wel van, doe het dan wel goed.
3: Ja, ook.
1: We hebben de nieuwe Ioniq 3, die komt er aan. Maar wat gaan we straks spreken. Wat komt er nog meer aan nieuwe modellen? Is wel een tipje van de slag?
3: Ja, zeker. De nieuwe Tucson komt eraan. Die is net in Korea gelanceerd. En dan onder andere nieuwe Kona volgend jaar. Dus er komt echt wel heel veel aan. Nieuwe i20, nieuwe Bayon. Allebei als hybride aandrijflijn. Ja. Dus dat is ook gewoon nieuws voor Nederland, wat heel relevant is.
0: Ja, want i20 dus nog wel?
3: Ja.
0: Want de i10 die is...
3: Nee, die i10 die hebben wij omgedoopt naar Inster. Ja, dus dat gaat heel goed. Inmiddels meer dan 5000 Insters rijden het in Nederland. En we zien ook echt nu met alles wat er speelt in de wereld... Per maand, niet alleen bij ons, maar gewoon überhaupt in Nederland... elektrisch toenemen. Afgelopen maanden gewoon de helft van nieuw verkoop volledig elektrisch. En dan moet de pseudo-eindheffing nog komen. Dus dat belooft nog wat.
1: Ja, dat gaat een beetje pijn doen. In jullie kwam marktaandeel.
0: Als je de juiste modellen hebt.
1: Nee, het gaat pijn doen. Want er verdwijnt gewoon een groep die gewoon geen nieuwe auto noodzakelijk koopt.
0: Goed, we zijn bijna alleen maar een occasionland, dus...
1: Maar...
0: Dat worden we nog meer.
1: Nee, maar van nieuw is een heel groot deel zakelijk. En daarvan is nu nog een heel groot deel met een verbrandingsmotor. Dat dat wordt heel veel duurder. En die gaan gewoon verdwijnen.
3: Die stappen straks allemaal in een elektrische auto. Nou,
1: niet allemaal.
3: ZZP je niet dan maar.
1: Maar ook mensen die caravan of een boot of wat mee willen nemen. Of helemaal niet zo handig thuis kunnen laden. Nou ja, goed, dan gaan we dat even heel proberen.
0: Of die gaan zakelijk in Insta rijden en hebben dan privé nog...
1: Wat een goed idee. Ik heb serieus over pseudo-eindheffing een artikel ben ik aan het schrijven over de uitwijkmogelijkheden die je hebt. En een daarvan is gewoon, pak gewoon een hele goedkope elektrische auto. Ja. En doe gewoon die Porsche Cayenne. Die rijden gewoon privé. Dus
3: maximaal over betaalbare elektrische auto's gesproken. Die hebben we.
0: Nee, precies. Maar gaat dit, dat hele plan, hè, en dan in combinatie met die pseudo-eindheffing en waarschijnlijk mogelijk de juiste modellen, gaat dit jullie marktaandeel in Nederland ook echt daadwerkelijk vergroten, denk je?
3: Nou, ik denk zeker dat daar de groeikans in zit. Hè. Dus je hebt ook gezien in dat plan natuurlijk een flinke kostenbesparing op EV's.
0: Ja.
3: Nou, we zien nu al met de prijspositionering met een Inster en ook met een Ioniq 3 dat we zeer scherp in de markt staan. Dus al ver beneden het gemiddelde prijslevel liggen in die segmenten. Ja. Want we hebben het wel vaak over, joh, de elektrische auto is een dure auto. Maar als je nu naar gemiddelde waardes kijkt qua bedragen, zie je nu al dat elektrisch gewoon lager geprijsd is dan niet elektrisch.
1: Ja, maar dat is ook omdat er een hele klap belasting op zit. Want ik was in Wenen. Ja. In Wenen. En het is een concrete genoemd, maar ik zag daar een billboard voor een nieuwe Skoda Octavia. En die was dan 25.000 euro.
0: Ja.
1: Gewoon een nieuwe Octavia. Ja. Er zat vast al allemaal kortingen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar het is natuurlijk in Nederland wel extreem veel belasting.
3: Maar wat je ziet natuurlijk jaren geleden met echt een 20-25% dat EV duurder was.
1: Ja.
3: Ja, die tijd ligt wel echt achter ons.
1: Ja.
3: En ook belangrijk natuurlijk dat je als OEM zoals wij ook qua profitability goed blijft ontwikkelen. En daar komt natuurlijk ook zeker 30% target op EV's vandaan die in het bestand
1: hebben. Jullie dochtermerk Kia staat in Nederland nummer 1.
0: Dat is gemeen.
3: Oh, nee, dat vind ik hartstikke leuk. Daar ben ik ook heel trots op.
1: Een kleine historie daar. Dat is waar. Ja. Dat heb je ook gezegd. Is het jullie benchmark? Zeg van, eigenlijk willen wij, of nummer 1 of nummer 2 of wat ik wat. Hè, waar, of,
3: nee, zeker niet. Hè. Kijk, uiteindelijk moet je kijken naar een sustainable groei. Hè, dat je bij je aantallen haalt, maar ook natuurlijk gewoon profitability-wise goed kunt groeien. Yeah. En dat we ambitie hebben, dat mag duidelijk zijn. Ja. We staan nu op nummer 8. Dus er ligt zeker een groeiambitie voor ons, hè, richting een top 5 positie. Maar uiteindelijk kijken we natuurlijk alleen maar heel trots naar nummer 1. En kijken we steeds vaker ook wel vanuit groepsverband en naar performance in de markt, vanuit Union Motor Group. Ja. Dus het is niet zo dat we zeggen, joh, dat is ons target. Hè. Er zit nog heel veel tussen en omheen.
0: Ik vind het wel een beetje voorzichtig, hoor.
3: Vind je het voorzichtig?
0: Nou ja, je bent toch gewoon een moederbedrijf, Hyundai, van Kia eigenlijk. Kia valt daaronder eigenlijk, toch?
3: Zeker, maar als wij gezamenlijk allebei meer voertuigen weten te verkopen, gaan ook gezamenlijk de R&D-kosten naar beneden.
0: Ja, maar goed, als ze dit bij Ajax zouden zeggen, het is misschien wel terecht, top 5, maar ambitie, maar...
1: vind ik al heel erg ambitieus,
0: Je moet toch gewoon voor die nummer 1 positie gaan?
3: Nee, absoluut, maar uiteindelijk moet je wel natuurlijk kijken naar de groei financieel gezien. Het gaat niet alleen maar om aantallen in deze wereld.
1: Nee. Nou, in dat plan zaten hele verschillende dingen. Waar we ook nog over zeker waren. Maar waaronder ook ERS, elektrische auto's met een range extender. Ja. We kennen natuurlijk in China ook wel. Dat je ziet gewoon een hele dikke accu. Je kan 200 kilometer elektrisch rijden. Dat is dit ook, toch? Dat is gewoon een. Of is het.
3: Zeker. Er komt een grote batterijpakket in. Waardoor je voornamelijk voor zwaardere auto's. Denk aan grotere SUV's. Mm-hmm. Daar is het natuurlijk perfect voor. Nu zie je wel, EREV is op dit moment alweer aan het afnemen. Maar het grootste in China. Ja. Dus we zien in de US daar wel kansen voor. In Europa kan dat ook. In Nederland moeten we met het klimaat van de overheid natuurlijk afwachten wat over 3 jaar hip en happening is. Misschien na de diesels, plug-in hybrids, nu EV's, is het dan de EREV. En kan het dan kansen bieden. Maar met het huidige plan wat er ligt.
0: Met die pseudo-eindheffing is het gewoon niet interessant.
3: Nou ja, dan kom je dus uit bij ZZP en particulier op nieuwkoopmarkt. Alleen in dit segment. Het zijn vaak zwaardere SUV's waar je dat toepast. Ja, dan zit je ook wat in hogere prijsklasses.
1: Ja, dus niet heel kansrijk voor Hyundai in Nederland.
3: In Nederland op dit moment, want alles ligt denk ik niet heel kansrijk. Hè. Dus wij zetten veel meer in op volledig elektrisch. En dat uiteindelijk ook gewoon wat te zien met een Ioniq 3 betaalbaar maken.
1: Ja, maar dan heb je geen dikke SUV waarmee je 1000 kilometer kan rijden. Hè? Want met
3: dan moet je uiteindelijk in een Ioniq 9 stappen. Nee, er is van alles inmiddels in de line-up. Dus we zijn er klaar voor.
1: Nee, wat dat betreft, eerlijk is eerlijk. Hyundai is maar echt een hele brede line-up van klein tot groot. Hè? Zowel elektrisch als met verbrandingsmotoren. We dreigen heel erg een elektrische markt te worden natuurlijk met pseudo-eindheffing. Over die Ioniq 3 gesproken, volledig elektrisch. Waar moeten we hem plaatsen? Ja, hij zit onder de 5 en onder de 9. Maar wat voor auto is het?
3: Nee, kijk, we spreken heel vaak in segmenten. Ik denk dat de consument niet echt zo denkt. Hè. Ik ga nu een B-segment auto kopen of een C-segment auto kopen. Als je daarin spreekt, zit hij een beetje tussen B en C-segment in. Dat is 4,20 meter. Mm-hmm. Uiteindelijk met een long range van 500 kilometer WLTP. En je ziet ook wel dat het is niet zoveel van hetzelfde. Het is een beetje een combinatie tussen hatchback en een crossover. Yeah. Toch iets hoger. En boven verwachting goed ontvangen ook. Want het is toch weer een uitgesproken design. Maar wordt heel goed ontvangen. Inmiddels meer dan 5000 geïnteresseerden die zich ingetekend hebben bij ons. Ja, dat is toch een goede start voordat die auto überhaupt in de showroom staat.
1: Oké. Okay. Ja. Maar mensen kunnen ook al bestellen? Of is dat nog...
3: Je kunt al bestellen. We hebben op dit moment hebben we een reservering openstaan. Dus als je reserveert nog tot maandag, dan krijg je €1500 voordeel. Dus we hebben een mooie triggertje opgezet. En uiteindelijk bestellen kun je ook. Er zijn een aantal bestellingen uiteraard al binnengekomen. Mensen willen me ook even zien, proefrijden. En dat kan vanaf oktober.
1: Oké.
3: Dus echt om de hoek.
1: Zou je verwachten elektrische auto zakelijk? Dit is allemaal een nieuwe lease-lieveling? Of is hier privé met stijgende brandstofkosten?
3: Je ziet dat privé nu ook snel groeit. Hè? Dus wij zien ongeveer, we verwachten zo'n 60-40% mix. 60% zakelijk, 40% privé. Okay. Ja. Gezien het prijspunt. En je ziet ook de afgelopen maanden dat de EV-mix in de privémarkt gewoon hard groeit. Ja. Ook boven de 40%. Uiteraard gedreven door alles wat er speelt. Hoge brandstofprijzen. Maar je ziet wel dat de acceptatie nu heel snel gaat.
1: Ja, schrappen we een prijspunt en ik denk, Wat is het prijspunt eigenlijk? Want dat weten onze luisteraars misschien niet. Wat is het vanaf prijs, Ioniq?
3: 27,99.
1: Maar dan heb je nog niet de long range. Want dat is natuurlijk wel in deze klasse.
3: Maar dan nog. Long range is vanaf zo'n 31.000 euro. Dan heb je bijna 500 WLTP.
1: Ja.
3: Zoek maar wat andere modellen op die dat bieden in de markt.
1: Nou, ik kan er wel een paar noemen, maar...
3: Ja, ongeveer,
0: Kia, EV3.
3: Ja, maar de WLTP er ook bij, de range.
1: Volgens mij is ID Polo is 460 en is 32.000 euro. Nou ja, maar dat zijn natuurlijk wel de concrete zin. Ook daar, je ziet wel dat de groei zit ook wel, denk ik, in dit soort auto's. Want daar komen nu uiteindelijk, en dat is ook weer credits voor de Ioniq 3, uiteindelijk gewoon fatsoenlijke auto's met een goede range.
3: Ik denk, de groei elektrisch ook wel in het CSUV's. Als je naar 2025 kijkt, waren er 65.000 auto's in het zakelijk segment niet EV.
1: Ja,
3: dat wordt uiteindelijk een groot deel, ben ik van overtuigd, wordt elektrisch.
1: Ja.
3: Met trekgewichten die je nu hebt, kun je ook prima een keer met de caravan op vakantie. Tuurlijk,
1: heb
3: je
1: helemaal naar Zeeland gereden. En toen moest ik
3: misschien wel een keer een mooie challenge voor jou, Wouter. Met je caravan uit Zuid-Frankrijk.
1: Ik heb geen caravan. We hebben ooit
0: een paar jaar geleden wel een studio bouwen in een caravan.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: En dan gaan we gewoon kijken hoe ver we komen.
1: Wij hebben toen inderdaad getest met caravans, met verschillende auto's. Ja. Je range gaat gewoon door de helft. Dus dat is echt... En er was nog een kipcaravannetje ook. Dus een klein, smal, niet al te zwaar. Ja, dat is een... Ja, goed, we gaan zien waar...
3: Je hebt vakantie dan toch, hè? Dus ja,
0: het gaat natuurlijk wel om die batterijen. En jullie zeggen ook... De batterijkosten gaan met 30% gaan we die kunnen verlagen.
3: Ja.
0: Hoe werkt dat?
3: Nou, alle details moet ik je echt. Die kan ik je niet vertellen. Maar wat je wel ziet, is natuurlijk dat we steeds meer in-house gaan doen.
1: Ja.
3: Hyundai Motor Group doet überhaupt wel heel veel in-house. Hè, met eigen transport, eigen staalfabriek. We zijn inmiddels 100% aandeelhouder van Boston Dynamics geworden. Dus een robotica bedrijf. Ja. Dus we investeren op vele, vele fronten. En we gaan ook meer in die keten van batterijproductie starten. Dat betekent niet dat we de grondstoffen zelf hebben. Dat zie je ook. Alleen door meer in-house te doen, kun je die kosten drastisch verlagen. En die target staat op 30%.
0: Ja, maar het is niet het enige wat bij Hyundai wordt gezegd. Hè? Dus inderdaad wat je zegt, zelf die accucellen ontwikkelen. Ja. Maar ook dubbel vermogen. Laadtijd met 40% verkort.
3: Ja, maar dat is meer het BMS. Dus het battery management systeem. Okay. Waar we, dus de software kant. Daar gaan we zwaar op inzetten. Ik denk dat het ook noodzakelijk is. Als je nu ziet, is natuurlijk van het geheel zo'n 200.000 elektrische auto's. Ja, uiteindelijk gaat dat heel hard groeien. Volledig elektrisch heb ik het over. En je ziet natuurlijk dat we naar zo'n 60% elektrisch aangedreven gaan wereldwijd.
1: Ja,
3: dat is een gigantische transitie die we doormaken.
1: Nou, positieve nieuws natuurlijk is dat de batterijen zijn nog lang niet uitontwikkeld. Dat daar nog kosten, maar ook capaciteit, snellaadcapaciteit, absoluut natuurlijk stappen worden gezet. Nou, natuurlijk 30% goedkopere batterijen. Dus goedkope auto's, goedkopere Hyundai, denk ik. Of is dat niet zo'n een op eentje die te maken is?
3: Kijk, waar ik het net over. Ik denk dat we nu, niet alleen wij, maar heel veel fabrikanten al best scherp EV in de markt zetten. En dus eigenlijk gaat de pricing nu wel een beetje loopt vooruit op eigenlijk de koststructuur van EV's. En dat zie je bij heel veel OEM's. Dat
1: een mooi politiek antwoord. Nee, de prijs gaat niet omlaag.
3: Nou zonder grap, als je nu zeker in Nederland kijkt, is gewoon de prijzen liggen al op of onder het niveau van elektrisch rijden. Van brandstof. En uiteindelijk moet elke OEM natuurlijk, dat zie je wereldwijd, dat is de druk die er nu ontstaat. Die zal ook prof moeten blijven om in de toekomst te kunnen blijven investeren.
0: Maar bij Hyundai zegt, ambities daarin zijn ook groot. Ja. Op het gebied van winstgevendheid, winstmarge van 9% in 2030. Ja, daar kan best wel wat aan af.
1: Ja, dat is ook weer waar. Zo van grappig, je zegt de kosten van elektrisch rijden. Maar als je Europa-wijd kijkt, dan zijn we dus in Nederland koploper volgens mij. Of op nummer 2 qua kosten benzine per kilometer. Ja. Maar elektriciteit zijn we geloof ik nummer 1. Dus elektrisch rijden is zeg maar ook... Eigenlijk is autorijden gewoon in Nederland extreem duur. Elektrisch kan je een heel klein beetje besparen. En als je natuurlijk zonnepanelen hebt en het laar mee gelopen klooien...
3: Uiteindelijk zie je natuurlijk dat de inzet voor correctie in pricing in EV... Ja, die is de afgelopen 2 jaar niet alleen in Nederland... die heeft zich absoluut ingezet.
1: Ja.
0: Welke auto gaan we eerst die nieuwe batterijcellen in tegenkomen?
3: Durf nog niet te zeggen. Dat is nog niet aangekondigd. Hmm. Dus uiteindelijk, wij weten ook niet alles. Nee. Mijn geval, alle details. Ja. Maar er blijft ook nog wat nieuws voor ons in zitten. Maar ik verwacht wel in 28 dat we daar de eerste effecten...
0: Als het over de Europese auto-industrie gaat... gaat het vaak over de concurrentie in China met name. Maar ook gewoon met Chinese merken. Ja. Hoe zien ze dat in Korea?
3: Nou, kijk, in China, dat heb je ook gelezen, hebben we een ambitie van 500.000 waar we naartoe willen groeien. Het is natuurlijk een extreem competitieve markt. Is Hyundai aan zich heel klein. En uiteraard zijn de Chinese merken nu wereldspelers aan het worden. Dus zien we dat ook in Europa. En kijken wel degelijk naar de Chinese spelers, hoe die zich positioneren. En hoe wij daar moeten acteren, absoluut.
0: We gaan het allemaal zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ruben Keuter, hij is directeur van Hyundai Motor Nederland. En zometeen.
1: Occasion lease platform Lizzie heeft nu 300 miljoen in kas.
0: Ja, dat is best veel geld. En Wouter testte Lamborghini Temerario.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: luisteren. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
4: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele, geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
7: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
8: BNR Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Zoals voor de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Ongeveer 1 kilometer en 10 minuten vertraging op dit moment. En verder valt het eigenlijk wel mee. Alleen nog maar file op de A1 naar Amsterdam tussen Baarn en Hilversum Noord. Daar is de weg weer vrij nadat er eerder een kapotte auto stond. Je hebt er nog 5 tot 10 minuten vertraging.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Cyprus is een veerboot omgeslagen met bijna 300 passagiers. Het is niet duidelijk of er mensen zijn omgekomen. De boot ligt ondersteboven en de mensen staan op de romp. De kustwacht is erheen met boten en een helikopter en ook andere boten helpen. De veerboot was op weg naar Turkije. Een huis in Amsterdam-Osdorp is in 1 dag 3 keer bestookt met explosieven. De eerste keer gingen die niet af. Voor het zover was, werd een verdachte opgepakt en konden de explosieven onschadelijk worden gemaakt. Maar in de avond lukte het tot 2 keer toe wel om een klap te veroorzaken. Er is alleen schade. Op meerdere plekken in Noorwegen zijn herdenkingsdiensten gehouden voor koning Harald. Bij de dienst in Asker waren onder andere koning Haakon en koningin Mette Marit aanwezig. In de kathedraal van Oslo zaten veel leden van de regering. De begrafenis van Harald is over 2 weken, heeft de premier gezegd. Na de grote aanval op een munitieopslag in een dorp bij Kiev zijn daar nu 38 doden, zegt president Zelensky. 4 mensen worden vermist, de zoekactie is nog volop bezig. In de buurt wordt ook naar onontplofte munitie gezocht. De aanval zorgde voor veel explosies en brand. De meeste brandhaarden zijn inmiddels geblust. En de Nederlandse roeiers van de mannenacht zijn weer wereldkampioen. In de finale op de Bosbaan in Amsterdam waren ze net een fractie sneller dan Groot-Brittannië. Het was een fotofinish en een wereldrecord. Australië is derde. De Nederlandse ploeg was al wereldkampioen en heeft ook Olympisch goud. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag wolkenvelden en enkele buien. Later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het is 21 graden. Vanavond tijdelijk droog. Morgen wisselvallig met kans op regen- en onweersbuien. En dat was het ANP-nieuws.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
13: De Lamborghini Temerario draait 10.000 toeren per minuut. En daar maak je dan ene Wouter Carson best blij mee. Wat
1: is dit? Dus.
14: Ja, weet ik ook niet. Maar ik had het idee dat...
1: Je kunt ook in tekenfilms gaan figureren.
14: Dat lijkt me ook wel leuk, ja. Gewoon een tekenfilm is er. Ja. Maar goed, we gaan eerst over iets anders hebben.
1: Ja, straks meer over die Lamborghini in de Rijnpressie. Maar eerst...
14: Naar... 300 miljoen aan financiering. Daar wil Occasion Lease platform Lizzie flink mee groeien. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland. Eerst gezegd wist ik dat. Ik was jullie nog niet tegengekomen. Goed, gaan we het over hebben.
1: Nee, ik wist het ook niet. Sam Heijmans is medeoprichter van Lizzie. Welkom.
15: Ja, leuk om je te zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent. Nou, we horen duidelijk. Vlaming.
15: Dat klopt, toch? Inderdaad.
1: Wat leuk. En hoe ben je dan zo in Nederland verzeild geraakt?
15: Ja, dat is een goede vraag. Hè. We hebben eigenlijk in België gestart 7 jaar geleden. Ja? Daar heel mooi gegroeid. We zijn eigenlijk de leider geworden in het occasion leasen van alle leasingbedrijven in België. Ja. Daar zijn we best trots op. We zijn ook een top 10 leasingfirma geworden. Dan zijn we naar Frankrijk gegaan, onze tweede markt. En sinds vorig jaar ook in Nederland. En heel leuk om hier te zijn.
14: Ja. Jullie hebben een enorme dag opgehaald. Staat het op de bank of hoe werkt dat?
15: Ik vraag je
14: voor een vriend.
1: Of doe je
15: even kijken. Ik kan ook geen Lamborghinis meer kopen, spijt genoeg. Dus er zijn best wel wat regels daarvoor. Nou ja. Maar het gaat over een vlop geld waar we dus auto's mee kunnen kopen. En dus we moeten eigenlijk, ja, technisch ga ik jullie besparen, maar we moeten eigenlijk daarmee auto's gaan kopen. Ja, ja. Hoe meer financiering, hoe meer auto's, hoe meer klanten. Zo simpel is het in een leasingfirma.
1: Ja. Ja. Maar die 300 miljoen euro, die hebben jullie niet bij één partij opgehaald? Bij meerdere partijen, wat voor partijen zijn dat?
15: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een effectisering gedaan met ABN AMRO, dus een Nederlandse bank. Ja. Ook heel mooi. En dan met onze drie grootbanken in België. En dan ook met onze aandeelhouders ook nog een deel in kapitaal. Dus echt een heel grote operatie met verschillende deelnemers. Ja.
14: En werkt het dan zo dat je op het moment dat een klant zegt van oké, ik wil nu deze auto leasen, dat je hem dan koopt? Of hebben jullie het op voorraad? Hoe gaat dat?
15: Ja, we kopen wel op voorhand, omdat we eigenlijk zo toch betere deals kunnen krijgen. Okay. Dus we gaan eigenlijk mede ook, omdat we een website hebben, kunnen we heel goed zien wat mensen op onze website zoeken, waar hun interesse is, zoals ze in het verleden hebben gezocht. En zo kunnen we heel goed begrijpen van oké, welke auto's moeten we nu eigenlijk op ons platform hebben? En die gaan we dan inderdaad inkopen, dat klopt.
14: Ja. Voor de luisteraars die Lizzie niet kennen, wat onderscheidt jullie dan van de traditionele leasemaatschappijen?
15: Dus wij zijn echt 100% gefocust op de occasion lease. We gaan enkel jong gebruikte auto's leasen. En we doen het via een volledig digitaal platform. Dus we proberen eigenlijk een beetje zoals Revolut in de bankensector doet. Proberen wij echt een digitaal platform te worden in de leasingsector. Natuurlijk op onze website, je kan volledig digitaal bestellen. Maar ook achteraf echte after sales. Proberen ook alles, als je een contract wilt veranderen of je wilt bepaalde acties ondernemen, kan je die allemaal via ons digitaal platform doen. Ja. En zo willen we eigenlijk onze klanten beter gaan bedienen aan lage kostprijs.
14: Ja, je moet wel een keer die auto afleveren, dus helemaal digitaal kan niet.
15: Dat is niet helemaal digitaal, dat is een zwak punt dat je hebt gevonden, Wouter. Dat klopt, dat klopt inderdaad. Nee, natuurlijk, we leveren de auto's ook bij de klanten thuis of op kantoor. Dat is ook anders. Hè. Een typische leasingfirma werkt natuurlijk via dealerbedrijven. En wij gaan echt de auto leveren, net zoals dat je bij Zalando een pakketje bestelt. Ja. Komen wij die gewoon leveren en gaan we ook direct de auto ook uitleggen aan onze klanten.
14: Ja. Waarom occasion?
15: Ja, het is een goede vraag. Hè. Het is natuurlijk enerzijds om prijs. Hè. We kopen auto's aan tegen 30-50% korting ten opzichte van de catalogusprijs. Ja. Dus we kunnen ook een goedkopere leasingformule aanbieden.
14: Ja, maar ze hebben dan misschien al 150.000 kilometer gereden.
15: Nee, gemiddeld bij ons is het eerder 1 jaar oud. Dus al 1 jaar oud, 20.000 kilometer. We zullen ook wel iets jonger, iets ouder. Maar het gaat ons echt vooral om die korting ten opzichte van de catalogusprijs. Zolang we binnen die 30-50% zitten, zijn wij heel tevreden.
14: Oké. En wat is dan het oudste wat jullie aan... Wat jong gebruikt is een redelijk rekbaar begrip. Zeker in Nederland, waarin de gemiddelde auto inmiddels geloof ik 13 jaar oud is. Of 14 jaar. Dan is 7 jaar ook jong. Dus nog jong voor Nederlandse nemen. Hoe oud mogen ze zijn, de auto's?
15: Ja, het hangt er heel hard van af. Dus auto's die we zelf leasen, op het einde van het contract gaan we die wel nog eens herleasen. Dus we gaan auto's ook meerdere keren gaan leasen. Yeah. En dan kan een auto inderdaad al 3, 4 of 5 jaar oud zijn. Yeah. Wij redeneren van je hebt een garantie op de batterij tot 8 jaar. Dus ja, waarom zou je niet tot 8 jaar blijven doorleasen? Yeah. Want stel dat er iets met de batterij gebeurt, dat is eigenlijk niet ons probleem om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dan is het nog altijd, de verantwoordelijkheid ligt dan nog altijd bij de fabrikant.
14: Ja. Yeah.
1: Oh ja. Hey, en hoe groot is dit occasion lease in België bijvoorbeeld? Hè? Want in Nederland heb ik het idee, zeker zakelijk, ik heb toch het idee dat de meeste mensen gewoon een nieuwe auto leasen.
15: Dat klopt. Dat is echt eigenlijk is het een relatief kleine markt die heel snel groeit.
1: Okay.
15: Dat is altijd wel goed als je een start-up bent, als je net iets zelf begint. Je wilt best niet op een te grote markt gaan, want daar zijn al heel veel concurrenten.
14: Een disruptor.
15: Maar het groeit wel heel snel. Dus in België, ik weet niet de exacte cijfers, ik weet wel dat wij de grootste zijn. Mm-hmm. Maar het zal een markt zijn die veel, veel kleiner is als de markt van nieuwe wagens. En dat zal in Nederland zeker ook zo zijn. Maar die is heel snel aan het groeien, want met de elektrische auto's, die kan je gewoon langer leasen. En die verliezen nog meer waarde eigenlijk. Ja. Een wagen verliest altijd veel waarde in het eerste jaar. Maar bij een elektrische wagen kan dat na 30%, 40%, 50% zijn. En dus is het nog interessanter om een elektrische wagen te gaan leasen.
14: Ja. Ja, even, ik weet niet of je kan concretiseren. Hè, want bij mij zei van, ja, we willen toch allemaal nieuw leasen. Ja, natuurlijk, we willen ook nieuw kopen ook. Maar ja, dan zie je het prijsverschil.
1: Dus
14: maar kan je een voorbeeld geven? Want hoeveel scheelt dat in een leaseprijs voor een auto of in het algemeen?
15: Wat onze klanten heel leuk vinden, als ze bijvoorbeeld een iets grotere auto kunnen nemen. Als je bijvoorbeeld een Volkswagen ID3 normaal in je budget hebt als nieuwe auto, en je kan dan een Volkswagen ID4 nemen. Ja. Zeker als je bijvoorbeeld een familie hebt en kinderen, is best wel handig. Of als je I4 naar een I5 gaat of zo verder. Dus het gaat vaak is het ongeveer, dat is ongeveer het verschil. Pakt een €100 per maand door de band genomen. Ja. Dan gaat natuurlijk bij één auto veel meer zijn, veel minder. Dat hangt heel hard ook vanaf van de marktcondities en wat de concurrenten doen. Wij controleren niet de prijsstelling van onze concurrenten, maar we zijn echt wel goedkoper. Zeker als we ook gaan vergelijken met de opties in. Bij een occasion, die schrijft heel hard af, maar de opties schrijven nog veel harder af. Dus als je graag extra opties hebt, is het echt wel leuk om occasion te leasen.
1: Ja, want daar zit dan dus het voordeel. Hè? Een deel zal bij jullie terechtkomen en een deel bij de klant. Want qua bijtelling, als we kijken naar fiscaliteit in Nederland, ja, dat gaat gewoon over de catalogusprijs en die verandert niet.
15: Ik zou graag de bijtelling willen veranderen, dat klopt. Ja. Dus als er de juiste mensen naar luisteren, dan...
1: Ja, die luisteren. Kan je
15: nu dat we er zijn, dan zou ik zeker zeggen dat het niet logisch is als je, ik zeg maar, iets een sweater in de solde koopt, 50% korting, dat je btw betaalt op de originele prijs. Ja. Dat vind ik een heel raar idee.
14: Die btw die gaat mee naar beneden, dus dat scheelt.
15: Dus bij de bijtelling, het klopt. Natuurlijk is het wel een voordeel, want natuurlijk de bijtelling is gestegen voor elektrische wagens. Als een elektrische wagen van 3 jaar geleden gaat leasen, gaat die bijtelling lager zijn. Ook de catalogusprijs is wel recent heel hard gestegen voor een aantal wagens. Dus je hebt wel een fiscaal voordeel, maar ik hoop nog altijd wel dat ze het gaan herzien. Bijvoorbeeld in Frankrijk betaal je de soort van bijtelling, het equivalent, enkel op de aankoopprijs. Wat veel logischer is.
1: Ja, dat is inderdaad logischer. Er zijn wel plannen in Nederland, hè, voor een e-timer-regeling. Waarbij
15: de green
1: auto's...
15: timer. Hè.
1: Ja, de green timer heet dat inmiddels.
14: Ja.
15: Daar kijken we naar uit. Ja, we horen al lang dat het gaat komen. Gaat het effectief gebeuren? Jullie weten waarschijnlijk meer van als mij.
14: Nou, niemand weet het meer. Alleen het laatste voorstel wat ik heb gezien, als je dat terugrekent met een ID3, die gewoon goedkoper is geworden in de afgelopen jaren, dan kan je dan net zo goed een nieuwe leasen met de bijtellingspercentage die ze daar communiceren. Dus volgens mij werkt hier dan nog steeds niet. Maar waar komen die auto's vandaan? Jullie auto's, waar komen ze vandaan? Want ja, 1 jaar oude auto. Waar koop je ze in?
15: We kopen heel veel direct bij de autobouwers zelf. Ja? Dus die hebben heel veel directieauto's, korte termijn wagens. Ja,
14: allemaal
15: inzetten.
14: Directieauto's.
1: Ja,
14: allemaal
1: dat klinkt wel weer interessant.
14: Ja, het zijn allemaal
1: Oliver Bloemen ingereden.
14: Ja, precies. Ja. Persoonlijk nog.
15: Ja, net die speciale editie. Ja, nee, maar ze hebben best wel veel auto's. En het is ook grappig, want zij verkopen best graag aan ons. Weet je waarom? Omdat natuurlijk, wij verkopen die auto's niet door. Stel dat je een nieuwe auto aan de markt wil brengen en je verkoopt je occasion aan 30% korting. En ik verkoop ze morgen door voor 28% korting. Ja, dat is niet goed voor die nieuwe auto verkopen. Ah, ja. En dus zij verkopen graag aan ons, want ze weten wij gaan nooit auto's doorverkopen. Nee. We gaan de auto's enkel leasen. En dan is het natuurlijk heel anders.
14: Ja, het is een beetje het verbloemen van eigenlijk de korting die dan toch die er vaak in zo'n auto
15: zit. Ja, dus zij hebben het gewoon niet graag dat die auto online staat. Hè. Dat snap ik ook wel. Hè. Je wilt niet dat je product online staat goedkoper. Ja. En ook wel, ja, we hebben een digitaal platform. We hebben toch wel een ander publiek dan een typische autobouwer die via autobedrijven gaat verkopen. En dat vinden ze ook wel leuk. Een jong publiek, dynamisch publiek, die ze anders ook wel misschien verliezen aan andere merken. Dus ook een aantal van de traditionele merken werken heel graag met ons samen, omdat ze echt via leasing een nieuw publiek kunnen bereiken.
1: Ja, en als je kijkt, dus het is met name de OEM's, maar waar haal je ze nog meer vandaan?
15: We kopen ook bij heel veel verschillende partijen, dus ook via traders soms, ook met korte termijn.
1: Ja.
15: Verhuurders, we vragen dan wel dat ze maar één bestuurder hebben gehad, dus we gaan hier wagens kopen.
1: Korte termijn verhuurders, dat zijn gewoon autoverhuurbedrijven bijvoorbeeld?
15: Ja, die bijvoorbeeld wel aan bedrijven gaan verhuren. Dus we hebben niet graag dat ze bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als ze in Ibiza auto's verhuurt, die gaan wij niet snel kopen, want die gaan al heel veel schade hebben en die gaan echt wel slecht behandeld zijn. Dus we gaan echt wel op de kwaliteit van de auto's ook echt strikt zijn. En we gaan die auto's dan ook zelf via onze eigen compounds nog gaan herstellen, refurbishen. Ja, ja. Om die dan af te leveren bij onze klant.
1: Oké, hoe groot is het aanbod?
15: Het aanbod, ja, we hebben vandaag denk ik een 400-tal auto's online. Maar dat roteert heel snel. Ja, ongeveer denk ik zoveel in Nederland. Ik heb net niet bekeken voor de show. Maar het zal ongeveer zoiets zijn, maar die roteert echt heel snel. Dat is ook de bedoeling bij ons. Als je een auto natuurlijk bij ons op de parking hebt staan voor 180 dagen, daar verlies je geen geld op. Ja. Dus die stokrotatie is belangrijk. Ja. En daarom moet je ook kopen exact wat je klant wil. En dat kan je vandaag in digitaal natuurlijk heel goed doen.
14: Ja. Maar zijn het auto's in Nederland? Of is het gewoon Lizzie heeft auto's en hij kan in België zijn. Hij kan in Frankrijk zijn, maar we leveren hem naar Nederland. Dat maakt niet uit.
15: We hebben auto's die inderdaad in de 3 landen verkocht worden. We hebben auto's die bijvoorbeeld enkel in Nederland verkocht worden.
14: Oh, toch wel.
15: Ja. Bijvoorbeeld wat we ook doen in Nederland is een aantal auto's die je bijvoorbeeld binnen 1 week kan leveren. Dat kan je natuurlijk niet doen als die auto in Frankrijk of in België staat.
14: Hoezo? En dat is ook iets wat we... binnen 4 uur...
15: Ja, dat is ook niet zo makkelijk.
14: Zelfs een vrijdagmiddag vanuit Brussel kan ik binnen 4 uur Nederlands geld bereiken.
15: Administratieve dingen die je dan nog moet doen, die toch wel wat tijd vragen.
14: Lang leven de EU, dat het toch uiteindelijk dan dus toch nog niet goed geregeld is. Want dit zou wel moeten werken.
15: Heel veel werk. Het is, gelukkig hebben we daar ook AI voor vandaag. Ik kan een aantal van die formaliteiten doen, maar daar word je niet gelukkig van. Van een auto in Zweden te kopen, in België te refurbishen en in Nederland te gaan leasen. Daar word je eigenlijk niet gelukkig van wat er achter de schermen gebeurt.
1: Wat kom je dan allemaal tegen? Fiscaliteit is 1 ding. Maar...
15: Ja, ook echt heel veel paperassen. Dus echt, elk land heeft een heel andere manier dan ook van werken. En dat is best vervelend. Nu, het is voor ons belangrijk. Want als wij een auto kunnen kopen, als wij zeggen morgen 50 auto's van een bepaald merk kunnen kopen die veel goedkoper zijn, we moeten het doen. Dus het is niet dat we kunnen niet zomaar zeggen van enkel auto's in Nederland kopen. We moeten echt wel kijken over heel Europa. Als een Europese markt zijn beste inefficiënties. Dus je moet eigenlijk echt constant kijken waar kunnen we de beste deals doen.
14: Ja. En zijn het vaak dan 50 auto's die jullie kopen?
15: Ja, dat hebben we ook graag. Dat is gemakkelijker ook ergens voor onze operationeel apparaat achteraf. En je kan inderdaad ook wel dan vaak onderhandelen met de verkoper. Dus we kopen heel graag auto's aan. We doen ook plannen. Bijvoorbeeld, de volgende 12 maanden gaan we elke maand 30 auto's van een bepaald model. En dat vinden de OEM's ook heel leuk. Want dan weten zij ook van die auto's zijn eigenlijk al verkocht. Ik ga ze nu op de baan nieuw zetten. Yeah. Maar binnen 6 maanden zijn ze eigenlijk verkocht aan Lizzie.
14: Ja, aan Lizzie. Maar jullie moeten ze weer doorzetten. Ja. En je wil ze niet 180 dagen hebben staan. Dat klopt. Is letterlijk een quote. En dan merk je, wacht even, het gaat toch even minder met dat model. Dus hoe ga je daar dan mee om?
15: Ja, dat is echt iets dat moeilijk is. En je moet dan echt goed gaan kijken naar de prijszetting. Die ook afhangt natuurlijk van de prijszetting van je concurrenten. Yeah. En zo moet je echt een mix maken. In elk segment moet je zien dat je de juiste prijszetting hebt. En ook niet te veel koopt en niet te weinig koopt. En dat is echt niet gemakkelijk. Maar dat is deel van onze job natuurlijk. En we hebben wel geluk als digitaal platform. Ik denk dat het moeilijker is om een showroom om zoveel informatie te verzamelen. Maar als digitaal platform, we weten natuurlijk elke klik die ze doen op onze website, onze klanten, weten we ook wel waar hun interesse is. Ja, en zo kan je daar ook heel goed inschatten.
1: Waar wordt er veel op geklikt? Wat zijn de hardlopers?
15: Ja, er zijn heel veel verschillende hardlopers vandaag. Maar ook in Nederland zien we bijvoorbeeld Kia is heel populair. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar ook Tesla is echt wel een tijd lang minder geweest met de negatieve publiciteit. Ja. Maar die zijn echt wel terug. In Europa zien we ook met die full self-drive en zo verder. Is toch wat positiever momentum. Maar ook de Volkswagen groep heel populair. Alle 3 merken eigenlijk. Allee, Volkswagen, Skoda en Audi zijn bij ons echt hardlopers.
1: Geen Chinese merken hoor ik.
15: Jawel, we hebben een aantal Chinese merken die we aanbieden. Maar we zijn er wel voorzichtig, moet ik zeggen. Dus we gaan niet zomaar 30 verschillende Chinese merken aanbieden. Dat zien we als een groot risico. Maar we bieden vandaag...
1: Wat is het grote risico? Sorry dat ik je onderbreek.
15: Ja, het is zo... Natuurlijk, als leasingmaatschappij beloof je aan je klant dat je 4 of 5 jaar die auto gaat voorzien van goede service. Als er natuurlijk nog geen netwerk is om die service te doen. Hè, want de Chinezen gaan heel snel. En dat is ergens echt mooi. Hè. We kijken soms echt aan die Chinezen en denken van... Wauw, ze zijn echt snel. Ze zijn echt ondernemers. Maar je moet wel echt zorgen dat die service er is. En als je vandaag kijkt naar bijvoorbeeld een Chinees merk zoals BYD of MG. Ja, BYD is een fabriek aan het bouwen in Hongarije. Daar kan je echt op rekenen. Zij gaan in Europa blijven. Ja. MG ook. Polestar met de Geely groep. Daar geloven we ook heel hard in. Maar wij gaan niet zomaar elk Chinees merk... Dat durven wij eigenlijk niet. En ik denk dat echt wel een groot risico is.
14: Polestar in de Verenigde Staten in 1 keer weg, hè? Niks is zeker. Nee. En ook bestaande Europese merken kunnen ook omvallen of stoppen met iets. Het maakt het spel wel interessant.
1: Ja, zeker. Jullie zijn nu in 3 landen actief, hè? Dus België, Frankrijk en nu dus ook in Nederland sinds een jaartje ongeveer. Wat is de ambitie?
15: Ja, de ambitie is om de Europese leider te worden in het leasen van tweedehandswagens. En om ook echt het beste digitaal platform te hebben in heel de markt. Dat is de ambitie. Natuurlijk, daar moeten we ook stap voor stap naartoe gaan. Leasingbedrijf is geen softwarebedrijf. Ik heb veel vrienden die softwarebedrijven hebben. Die zeggen tegen mij, waarom ben je nog niet in Amerika? Ja, oké, dat duurt toch wel eventjes om zo'n supply chain op te zetten. Om te zorgen dat je ook al die service elementen kan aanbieden aan je klanten. Dus dat is bij ons echt wel belangrijk. Is die klantervaring moet goed zijn. We zijn ook in België. In Nederland hoop ik ook in de toekomst het best gerate leasingbedrijf. Ze hebben de beste klantentevredenheid. En dat is ook heel belangrijk, maar die ga je enkel hebben als je echt kan volgen op de groei. Wij groeien al heel snel. Ja. Wij groeien maal 3 jaar in Frankrijk vorig jaar, plus 100% bruto marge in België. Dat gaat al heel hard voor een leasingfirma. Dus je moet vooral ook kunnen volgen.
1: Ja, grootste in Europa worden, Europees marktleider. Wat is het volgende land dat jullie gaan aansluiten?
15: Dat weet ik zelf nog niet. Het is misschien eens iets warm. Dat zou ook wel leuk zijn, want ik heb gehoord dat er een grote bui aankomt. Dus dat zou ook wel aangenaam zijn.
1: Nou ja, dat moet Zuid-Europa zijn dan.
14: Ja, Spanje.
1: Denk ik, het wordt steeds warmer hier ook.
14: Spanje, elektrische leaseauto's, tweedehans. Volgens mij ken ik wel een andere leasemaatschappij die daar goede zaken doet. Nou, dus in ieder geval, daar waren ze mee bezig.
1: Precies, ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Sam Heijmans, medeoprichter van Lissy. En heel veel succes met de uitbreidingsplannen en de groeimogelijkheden met die 300 miljoen euro aan investeringsgeld die jullie hebben binnengehaald.
15: Ja, na deze uitzending komt dat wel goed in Nederland.
1: Dat denk ik ook, dat denk ik ook.
15: Tot binnenkort.
16: De rijimpressie.
1: Ja, Wouter mocht de Lamborghini Temerario testen.
17: Deze Lamborghini Temerario is wel zo'n auto waarin je je continu vergist hoe hard je rijdt. Het is echt zo'n monster. Details gaan we zo verder op in. Dit is een tweede HPEF. Dat is een heel moeilijk woord, hè? Dus niet PEF, maar HPEF. High Performance Electrified Vehicle. Dus, ze hebben ook een plug-in hybride. Dat is de Lamborghini Urus SE. En Performante. Dus ze hebben nu drie auto's met een stekker. Maar allemaal ook met een verbrandingsmotor. Maar om het onderscheid wel duidelijk te maken. Ja, dit is elektrificatie. Om dan die verbrandingsmotor ook eigenlijk de vrije teugels te geven. Echt de vrije teugels. Dan gaan we het zo ook wel hebben. Als we het over de specificaties van die V8 hebben. Want die is eigenlijk best wel weer bijzonder. En het is gewoon snel. En toeren naar 10. Oh, dit gaat zo bloedverziekend hard. En elke keer als ik rem, vliegt alles door die auto. Ik zet mijn zonnebril maar gewoon weer op. Italiaanse auto, helemaal gewoon continu met je zonnebril oprijden. Helaas de V10, hè, die we kennen uit de Gallardo en de Huracan en een paar Audi's. Die is er niet meer, maar ze hebben het goed gemaakt, deze V8. Het is echt heel iets anders, maar wel echt lekker. Maar gewoon op een volledig andere manier. Echt een monsterlijk veel toeren mogen draaien. Maar ook qua karakter. Ze hebben dus elektromotoren en een vrij kleine accu waarmee je dan 6 kilometer elektrisch zou kunnen rijden. Heeft de Lamborghini Temerario. Ja, dus je kunt hem opladen. Sommige mensen zullen dat misschien ook wel doen, maar hoeft natuurlijk niet. Hè. Je kunt natuurlijk altijd, dit soort auto's hebben zoveel vermogen uit de verbrandingsmotor dat je die accu natuurlijk ook heel snel kan bijladen. Maar doordat er elektromotoren aan boord zijn, hebben ze ook die V8 wat agressiever aan kunnen pakken. En de elektromotoren, het zijn er twee op de vooras, één in de bak. Allemaal 110 kilowatt, dus 150 pk sterk. De bak is een 8-traps DCT-bak. Dus met dubbele koppeling. Nou, dat zou je niet denken, want met opschakelen, hij geeft klappen. Je hoort ook af en toe buiten, zeg maar, even zo'n chirp, zo'n piep van de banden als die gewoon doorschakelt. En dat volle vermogen en het koppel er weer opklapt. Maar dit, joh, dit is gewoon. Niet zeggen, maar dit is een 60 kilometer zone en ik reed misschien ook iets met 60 en het was geen 160. En hoe lang ging ik vol op het gas? Echt niet lang. Nou, die V8, 4 liter groot, flat plane krukas, hè, dus dat betekent dat die plat is. Dan kan je, ja, heb je eigenlijk die roterende massa's beter uitgebalanceerd. Het is kleiner, kan die gewoon sneller draaien, reageert er sneller. Je zou denken 4 liter V8, 2 turbo's in een hot V samenstelling. Nou ja, dat klinkt wel heel erg. Zoals de Urus ook heeft en zoals ze bij misschien wat Audi's en Porsches ook gebruiken. Maar het is een volledig ander blok. Andere boring, andere slag. Die slag is kleiner of korter, hoe moet je dat zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Kleiner. En dus kan hij meer toeren draaien. Hij heeft van die finger followers in plaats van die hydraulische klepstoters. Titanium drijfstangen. Nou, noem het allemaal maar op. Hier kunnen we een documentaire over maken over die motor alleen. Maar ja, jullie willen ook een beetje rijden natuurlijk zien. En nog wat prestaties, dingetjes. Dus dat doen we niet. Maar het blok mag 10 duizend toeren draaien. Dus geen 7, wat al best veel is. Geen 8, wat heel veel is. Geen 9, waarbij ze bij Porsche zeggen... Oh, ons blok kan 9000 toeren. Nee, 10.000 toeren. Achterlijk veel. En dat is toch wel achterlijk leuk. Dat gevoel. Het is ongemerkt zo'n snelle auto. Dit vergt echt discipline om gewoon te kijken van hoe hard rij ik. Oh, ik kan hem ook elektrisch rijden. Zal ik dat eens even doen hier? Wacht even, even terugdraaien helemaal. Stil. Helemaal stil. En ik kan hem op recharge zetten. Dan gaat hij, hoppakee, gaat hij opladen. Dan gaat de thermische motor worden ingeschakeld. Ik heb een Strada-stand, een sportstand, een Corsa-stand, een Corsa ESC off. Nou, dat gingen we vandaag even niet proberen. Iets meer ruimte voor nodig. Monsterlijk. En een speciale driftmodus. Ik heb ook een klein circuitje voor nodig met dit soort auto's.
1: De Lamborghini Temerario. Ja, superlatieve schieten tekort, hoor ik al.
14: Ja, dat is met dit soort auto's. Dat is echt bizar. Hoe snel het gaat en hoeveel toeren het draait. Dat is op zich wel bijzonder hoor. In deze tijd zie je natuurlijk dat. En dit soort motoren is langzaam ook een beetje verdwenen. Hè? Je krijgt ook allemaal turbo's en auto's die niet zo graag toeren draaien. Dit is echt ouderwetse supercar. Gewoon heel lekker jammer.
1: Waar gaan we het mee vergelijken? Ferrari 296?
14: Ik denk dat wel een beetje de concurrenten zijn. Ja. En?
1: En als je de keuze moet maken?
14: Nou, ik heb in die Ferrari 296 speciale gereden. Ja. Maar dat is weer wat duur. Daar werd ik wel echt ook weer heel, heel enthousiast van. Ja, maar als ik de basis. Ja, nee, als de basis, dan is
1: het gewoon een auto waar Wouter voorbereid is om zich een beetje in te vouwen.
14: Ja, precies.
1: En dat hij daarna 3 dagen bij de chiropractor langs moet.
14: Ja, echt. En dat was met 4-pond-schuddels in Parijs opgegaan. Eerst Parijs uit rijden. Maar dan rij je op een gegeven moment buiten en denk je. Wauw, dit is tof. Nee, maar die Temera is ook wel echt heel gaaf. En daar is nog geen zeg maar, snellere versie van. Dus als je zeg maar, je moet een basis 296 of een Temera maar een Temera.
1: Oké, okay. En hoeveel geld mag je dan in een koffertje meenemen?
14: Tonnetje of 4. Ja. Ah, joh, hoeveel bitcoins zijn dat? Dat kan toch...
1: Tegenwoordig wat meer.
14: Is er weer meer?
1: Het is net weer gestegen. Het is net weer behoorlijk gestegen.
14: Oh, dat kan gewoon, ik zal even
1: maar
14: kijken.
1: Vergeleken met wallet. Een jaar geleden ongeveer.
14: Hoddel.
1: Hoddel. Heel goed.
14: Jij hebt de cryptocast gepresenteerd.
1: Ik ben gewoon voorkomen verbaasd dat jij er iets vanaf weet, Wouter. Zelfs hiervan.
14: Ik weet hier alles van. Ja,
1: hartstikke mooi. Nou, volgende week weer een verse Nationale Autoshow. Breek de Week komt er natuurlijk ook weer aan.
14: Ja, precies. Op de woensdagochtend. Dus,
1: lekker hoor.
14: Ja, de aflevering moet je natuurlijk terugluisteren als podcast. En abonneer op ons feed, voor ons op de socials en zo.
1: Ja, ik ben Meinert Schut.
14: Ik ben Wouter Karsen.
1: En dan spreken we je volgende week weer.
14: Doei.
18: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app.
1: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
6: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem ongeveer 15 minuten. De file begint bij knooppunt Ouddijk.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Carolien Florijn 3e geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden 4e. Na de overstromingen van afgelopen week hebben ze in Nepal moeite om de slachtoffers te identificeren. Tot nu toe is maar van 20 mensen duidelijk om wie het gaat. En dat is maar een heel klein gedeelte van de 670 lichamen die zijn geborgen. Omdat slachtoffers soms kilometers zijn meegesleurd, zijn ze zwaar toegetakeld. PSV begon stroef tegen FC Utrecht, maar uiteindelijk ging de ploeg met een dikke winst naar huis. Het werd 6-1. Vooral in de tweede helft ging het hard, toen scoorde PSV er 4. Na afloop werd Utrecht door de fans uitgefloten. Na 4 wedstrijden heeft PSV 10 punten en koploper AZ heeft er 2 meer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
11: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over de zoektocht naar meer Europese autonomie, onafhankelijkheid en soevereiniteit. En deze week Nederlandse en Belgische militairen reizen af naar Groenland. Niet om het land te beschermen tegen Donald Trump, maar wel om voorbereid te zijn op een Russische of Chinese aanval. Hoe staat onze Noordflank ervoor? Dat bespreek ik met Stefan de Vries, onze Groenlandicus, en Michal van der Toorn, onze defensiespecialist.
12: Zeker.
11: Welkom, mijn naam is Geert-Jan Haan. Aan het eind van deze uitzending de mega-hit van de week. Ik ben erg benieuwd wat mijn collega's als tips voor je hebben meegenomen. Maar nu eerst...
9: The Gradometer.
11: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, we blijven bij de Noordflank.
2: Ja, want ik wil het even hebben over referenda. Natuurlijk de aanleiding het referendum op IJsland, maar ik wil even uitzoomen naar het concept referendum.
11: Vertel.
2: Is het een goed ding? Is het iets slechts? Is het populistisch? Zouden we Europese besluitvorming misschien beter kunnen maken als we referenda hadden in heel Europa? Ik denk soms wel, want referenda kunnen legitimiteit geven, dwingen politici in Europa om beter uit te leggen waar ze mee bezig zijn. Maar Europese kwesties zijn natuurlijk zelden netjes zwart of wit. Nederland bijvoorbeeld heeft geen bindende referenda, dus dat valt dan

0: buiten de boot. Veel Europese landen hebben dat wel. Maar zo'n nationaal referendum, in theorie, één land kan dan beslissen over een akkoord dat honderden miljoenen aangaat. Er zijn landen die hebben referenda die zijn bindend. En bijvoorbeeld in Frankrijk, als de EU wordt uitgebreid, dan moet er in Frankrijk een referendum plaatsvinden. Welk land dan ook erbij komt. Dus de Fransen beslissen uiteindelijk over de uitbreiding. Maar, nog even bij Frankrijk te blijven, Marine Le Pen, mocht ze volgend jaar president worden, wil direct een referendum over een wet die nationale wetten dan boven Europese wetten stelt. En dat komt juridisch natuurlijk neer op een Frexit. Want ja, in Europa geldt de Europese regelgeving boven nationale wetgeving. Dus dat is een nationaal referendum met een groot gevolg voor Europa. En dan zou je kunnen zeggen, dat is wel een heel ingrijpend onderwerp om voor te leggen in een referendum. Dus dan, ik zou je zeggen, ja, misschien toch niet zo'n goed concept, een referendum.
1: We hebben in Nederland 10 jaar terug het Oekraïne-referendum gehad.
0: Ja.
1: Toen zei ik zelf al, ik heb het allemaal voorspeld, dat is te ingewikkeld om aan burgers voor te leggen, hoe dat was geformuleerd. Jij geeft nu ook aan, wat Frankrijk betreft, dat is misschien te ingrijpend. Mm-hmm. Als jij kijkt naar IJsland, hoe dit referendum nu is opgezet.
0: Ja.
1: Wat vind je daar dan van?
0: Nou, de vraag is eigenlijk heel simpel, hè. Gaan we praten met Brussel, ja of nee? En dus dat is nog wel te begrijpen. Uiteindelijk wat erachter zit is veel gecompliceerder. Het onderhandelen over die 35 hoofdstukken. Een andere status van IJsland binnen de Europese Unie. Niet meer in de Europese economische ruimte. Dus super gecompliceerd. Moet je eigenlijk overlaten aan experts. De vraag is simpel, maar wat erachter zit is super ingewikkeld. Nog een ander verschil natuurlijk. Nederland heeft nooit bindende referenda gehad. Althans in de recente geschiedenis. Alleen adviesgevende referenda. Ja, dat zijn een soort opiniepeilingen. Nou, die kun je elke dag houden als je wil. In Frankrijk is het een bindend referendum, dus dat is toch een beetje anders. In IJsland is de vraag dus simpel. Wat ik wel positief vind is dat de IJslanders mogen bepalen of zij de Europese deur weer op een kier zetten. Mm-hmm. Daar komt het eigenlijk op neer hoe ingewikkeld het eigenlijk ook is. Maar ja, dus zelfs als IJsland nee stemt in hun referendum, dan is Europa wat mij betreft toch een klein beetje greater geworden, omdat burgers bij de besluitvorming betrokken worden. Ik ben er niet helemaal zeker van of een referendum dan wel het beste middel is daarvoor.
2: Make Europe great again.
3: Greenland doesn't help Denmark. That should be controlled by the United States, not by Denmark.
4: President Trump has been clear that when it comes to the protection of the Arctic, with a priority on Greenland, we have to spend more energy, more time, more focus on this. Because we know the sea lanes are opening up, the Chinese and the Russians are more and more active.
5: Nou, wij gaan als onderdeel van een NAVO-oefening, gaat daar een eenheid van mariniers naartoe met andere landen.

0: De Noordflank staat weer op de kaart komende week. Want Nederlanders en Belgen reizen af naar Groenland om mee te doen aan de NAVO-operatie Arctic Shield. Onderdeel van de NAVO-paraplu Arctic Sentry. Er zijn ook andere Europeanen bij betrokken. En Michal, ik zeg Arctic Sentry, maar ik zeg ook Arctic Shield. Waar doen de militairen nou aan mee?
1: Ja, Arctic Shield, dat is een oefening en die valt binnen het grote, de grote paraplu, eigenlijk Arctic Sentry, die bedacht is om aan Trump vooral te laten zien dat de Europeanen ook zelf Groenland en de Arctische regio veilig kunnen houden. Ik zat even te tellen op mijn vingers. Seven ja. Nation Army zijn het er echt zeven. Nederland doet eraan mee, België doet eraan mee. Het wordt een oefening geleid door Denemarken, dus dat is drie. Verder horen we Frankrijk, Canada, Zweden en Slovenië. Dat zijn dus Seven Nations. Nou,
0: nee joh.
1: Pet je af. Hartstikke leuk. Volgens mij klopt het. Maar ja, misschien. Even.
0: Hier wil ik iemand bij de NAVO een vraag over stellen.
1: Ja, dat moeten we even navragen. Nee, maar dus meerdere Europese landen en niet-Europese landen, NAVO-landen, doen daar een oefening. Nederland doet met enkele tientallen mariniers en wat lichte watervoertuigen mee. Waar we ook al eerder ervaring mee hebben opgedaan in dat gebied.
0: Ja, nog even aanvullen. Hoe past dat nou binnen Arctic Sentry?
1: Ja, dus. Die Arctic Sentry is eigenlijk de grote paraplu. Eerder hebben we ook al andere oefeningen gedaan, zoals bijvoorbeeld de oefening Cold Response. Dat was in het noorden van Noorwegen. Dus ja, het past gewoon in een serie van oefeningen die daar in dat gebied, in dat koude gebied over het algemeen plaatsvinden. Om te oefenen, om het terrein te leren kennen. Ja, eigenlijk elke oefening heeft een ander accent. Maar het past allemaal binnen de grote paraplu van Arctic Sentry.
0: Ja, je zei het al, eerder dit jaar waren er ook al Nederlanders in het hoge noorden te vinden voor de oefening Cold Response. 25.000 militairen, 14 landen, een double Seven Nation Army. Dat was in de week dat Rutte alle oefeningen in het hoge noorden ook onder die paraplu van Arctic Sentry ging scharen. En onze collega Jorik Simonides die reisde toen af naar Den Helder voor een gesprek met commandeur George Pastoor. En die legt uit wat Cold Response dan weer inhield.
2: In dit gebied hebben we natuurlijk nu in dit scenario helemaal een fictieve vijand gecreëerd die Noorwegen binnenvalt. Wat we willen doen met deze oefening is dusdanige afschrikking creëren, zodat de Russen het wel niet in hun hoofd houden om zeg maar Noorwegen of NATO binnen te vallen.
3: Ja, want Rusland is dan die meest voor de hand liggende vijand.
2: Dat klopt.
3: Ja, wat is hun belang daar in dat gebied?
2: Zij hebben natuurlijk een grote basis op het Kola Schiereiland, Moermansk, waar hun grote vloot-eenheden zitten. En wat vormt dan een bedreiging voor met name Nederland als je om de Noordkaap naar beneden vaart met een aantal onderzeeboten, dan is de weg naar Nederland, naar Rotterdam, open. En dat betekent dat je daar met ballistische raketten afgevuurd door onderzeeboten de haven van Rotterdam een legitiem doelwerk is. Of Londen, of NATO-hoofdkwartieren in Brussel, Brunsum in Nederland of in Noordwood in Noorwegen, bijvoorbeeld.
0: Ja, dat is geen prettig scenario wat geoefend wordt.
1: Nee.
4: Moet ze wel een eind reizen voordat die Russen op de stoep staan in Rotterdam.
0: Zeker. Ja. Maar daarom zijn het scenario's.
4: Ja.
0: Nu gaan er weer Europese militairen en Canadezen richting het hoge noorden, maar nu naar Groenland. Maar deze oefening is op dit moment nog wat vager, hè, geloof ik.
1: Ja, dat wordt. We weten dus, er gaan meerdere militairen die kant op, die landen. Maar het wordt bewust een beetje vaag gehouden. Minister Jessekus van Defensie, die zei: ik wil de Russen niks wijzer maken. Dat zei ze onder andere bij WNL toen ze de deelname aan de missie aankondigden.
5: Wij zijn al een tijdje dat we iets minder concreet ook exacte data, getallen delen. Omdat we hebben ook gewoon een vijand die we in de ogen kunnen kijken, Poetin. Die goed in de gaten houdt wie wat waar doet.
1: Ja, er wordt dus niet zoveel over losgelaagd vanwege de veiligheid. Dat horen we misschien wel, waarschijnlijk wel. Na
0: de Belgische collega, die legt alles op tafel. Dus.
1: Ja. Vanuit Nederland, vanuit België wordt er inderdaad wat meer gedaan. Theo Franke, die is wat loslippiger, blijkt. Maar richting het einde van september zijn ze klaar. Het gaat een paar weken duren. Twee weken ongeveer, van 4 tot 18 september. En ja, het is misschien nu niet heel koud in Groenland. In Nuuk is het 5 graden, heb ik opgezocht. Morgen zelfs een zonnetje. Maar je wil daar gewoon het terrein goed leren kennen. Je wil de netwerken van de fjorden goed weten. Daarvoor is zo'n oefening.
4: Ja, en even over dat terrein. Het is 2 miljoen vierkante kilometer. Hè? Dat is de helft van de Europese Unie in oppervlakte. Die fjorden die zijn gigantisch. Dus ja, dat is ook een van de dingen die worden gezegd. Van ja, je kunt wel Groenland binnen willen vallen, maar het is geografisch eigenlijk niet doen. Want het is zo ontzettend groot en zo ontzettend ontoegankelijk. Geen enkele vijand zal uiteindelijk daar heel lang stand houden. Maar goed, het is belangrijk om die omstandigheden daar toch...
1: Ja, en natuurlijk ook om samen te werken. Je werkt natuurlijk wel vaker samen binnen NAVO-verband in verschillende opstellingen. Maar ja, dit is weer een andere unieke opstelling om samen te werken.
0: Ja, we willen samenwerken, maar Groenland is ook een splijtswam aan het worden tussen Amerika en Europa. En er zijn wat hoofdrolspelers in dit Groenland-dossier. Wat hebben ze de afgelopen tijd zoal gezegd? Begin dit jaar had Trump het heel vaak over Groenland.
6: If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult.
0: Ja, Trump zag dreiging toen hij uit het raam keek. Dat geldt trouwens ook voor secretaris-generaal Mark Rutte.
7: The Arctic becomes more of an issue, and President Trump, by the way, and I will defend him now and then this afternoon just to irritate you. No. Trump 45 already said there is an issue with Arctic security, and again he did so when he came back into office in January. And I think he's right. There is an issue with the Arctic region. There is an issue of collective security because these sea lanes are opening up and because the Chinese and the Russians are more and more active. China, of course, not bordering on the Arctic, but as you know, very much being involved there.
0: En defensieminister Jezelgus die benoemde die dreiging onlangs ook al bij dat tv-programma waar Michal aan refereerde.
5: Het is heel belangrijk omdat we daar en heel rond Europa ook stijgende militaire activiteit zien van de Russen. De Chinezen vinden het een interessant gebied.
0: Ja, Stefan, af en toe schudde je hoofd.
4: Ja.
0: En jij zat in diezelfde tv-uitzending als defensieminister Jezelgus toen zij aankondigde dat dus Arctic Shield op Groenland met Nederlandse deelneming zou plaatsvinden. Wat denk je allemaal nu?
1: Het gaat er door je heen, Stefan.
4: Van alles en nog wat. Nee, over die dreiging. Ja, dat zegt Trump, dat zegt Rutte, want die praat Trump na. En Jezelgus praat weer Rutte na.
0: Een
4: papegaai op een rijtje. Ik praat na wat ik hoor van bronnen bij de militaire geheime diensten, bij ambassades en bij mensen die in het leger werken. Er is al... kijk, die interesse in dat Arktische gebied, dat is een feit. Dankzij klimaatverandering smelt het ijs, opent zich daar een interessante route van bijvoorbeeld China naar Europa, die de helft scheelt met de route in dagen rondom Afrika bijvoorbeeld. Dus dat is een feit. Iedereen is geïnteresseerd. Maar die verhoogde militaire activiteit, ja, de geheime diensten die ik heb gesproken, die zeggen dat daar helemaal geen aanwijzingen voor zijn. Dus hier wordt mensen bang gemaakt of een excuus gezocht om aan te tonen dat Groenland in gevaar is. Nou, dat is misschien op lange termijn een risico, maar er is geen directe dreiging nu, als je tenminste mijn bronnen moet geloven. Maar die bronnen hebben weer andere belangen dan de politieke bronnen, zoals Rutte en Jezelgus. Dus ja, wie heeft er dan gelijk? Ik weet het niet.
0: Maar je moet die oefeningen, militaire oefeningen, eigenlijk ook loszien van de urgentie, toch?
4: Ja.
0: Want die oefeningen, zoals Michal al schetst, die stonden ook al op de planning.
4: Ja, natuurlijk. En de Nederlanders, maar ook de Britten en de Nooren, die oefenen al jaren en jarenlang in het Hoge Noorden. In Noorwegen zijn daar ook zeer goed in. De Nederlandse mariniers bijvoorbeeld, om in dat soort extreme omstandigheden te opereren. Dus die oefeningen, ja, die hebben natuurlijk nut. Ook, zoals Michal zei, om je protocollen op elkaar af te stemmen, om elkaar te leren kennen, om te weten hoe je zo goed mogelijk samenwerkt in NAVO-verband. Dus die oefeningen zijn sowieso nuttig. Alleen, het heeft natuurlijk ook een afschrikkende wekking. Het is ook een signaal naar Rusland dat de Europeanen bereid zijn om Groenland te verdedigen. Het is ook een signaal naar de Groenlanders, die dat zeer op prijs stellen, die ik heb gesproken eerder dit jaar, dat Europa dat ook doet. Dus het heeft allerlei, het heeft absoluut nut op allerlei niveaus. Alleen de dreiging die er zou zijn van allerlei Chinese en Russische oorlogsschepen in dat gebied, zoals Trump zei, dat klopt niet.
1: Maar er zijn toch eigenlijk twee manieren om hier naar te kijken. Ten eerste is de militaire dreiging. Nou, misschien is die niet zo dringend als sommige mensen zeggen. Maar dat wat Stefan net heeft gezegd. Het andere is natuurlijk gewoon politiek.
0: Ja.
1: Want Groenland is ook een politiek dossier. Ja. En ja,
0: Zullen we dan even luisteren naar iemand die ook secretaris-generaal van de NAVO is geweest, Jaap de Hoop Scheffer. Want die zei onlangs op BNR dat Groenland politiek gezien met afstand het meest explosieve dossier is binnen die transatlantische relatie. En de Hoop Scheffer zegt dat Mark Rutte de afgelopen anderhalf jaar bijvoorbeeld op de NAVO-top in Ankara, en ik citeer, de pin uit de handgranaat probeerde te trekken en af en toe die handgranaat ook verstopt. Maar het valt de Hoop Scheffer op dat...
8: Dat die pinner wat president Trump betreft kennelijk nog steeds in zit. Als dit onderwerp niet goed gemanaged wordt, dan vind ik dit met afstand de meest serieuze bedreiging voor de NAVO die ik mij kan voorstellen. In politieke zin.
0: Nou, ik heb deze zomer weinig urgent gehoord, dus blijkbaar wordt het goed gemanaged.
4: Maar is het niet zo dat als de pin nog in de handgranaat zit, dat het dan allemaal veilig is? Ik begrijp de beeldspraak niet helemaal.
0: Dat maakt even niet. Het is gewoon een goede quote.
1: Het is gewoon een goede quote.
4: Neem niet kwalijk. Ja.
1: Maar toen op de NAVO-top, want dit was volgens mij rondom die top, toch?
0: Ja.
1: Toen bracht Trump toch weer dit onderwerp ter sprake. Een beetje tegen de verwachtingen in. Want de meeste mensen dachten, nou, Groenland, het hebben volgens mij heeft Mark Rutte toch een beetje gesust. Maar het ging er toen toch weer over. Dat werd natuurlijk opgepikt door Denemarken, maar ook wel door andere regeringsleiders die toch de noodzaak voelden er toen toch nog even iets over te zeggen. En volgens mij, tussen de NAVO-top en nu zit een zomer, is er niet heel veel verbeterd op dat gebied. Dus het blijft wel een politiek heel gevoelig dossier. Ja. En zeker voor Denemarken.
0: Maar deze week aangekondigd, Von der Leyen gaat samen met Frederiksen naar Groenland toe. Ook deze maand, in september. Had ze dat misschien niet moeten doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk dat zij de noodzaak voelt om toch af en toe te laten zien dat zij ook het dossier niet is vergeten. En dat het ook voor Europa heel belangrijk blijft. Misschien onder druk van met de Frederiksen, weet ik niet. Maar ik denk dat Ursula von der Leyen heel erg ziet... heel erg vindt dat zij daar ook af en toe heen moet om die urgentie te laten zien. Want je wil aan de ene kant natuurlijk het dossier niet laten exploderen, niet de pin eruit trekken of erin of uit. Nou goed, die handgranaat niet laten ontploffen. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook wel laten zien dat Europa zich niet over zich heen laat lopen.
0: Ja, nee, die pin moet er niet uit. Dat is dan heb je een probleem. Stefan, hoe ervaar jij dit?
4: Ja, zeker. Wat ik ook merkte op Groenland, als je met de mensen spreekt, ze zijn niet bang voor die Russische en Chinese dreiging. Ze zijn echt nerveus over de dreigingen van Donald Trump. Die zien zij nu als hun vijand. En ze weten ook dat de Europese troepen, of althans de militairen die gestuurd waren eerder dit jaar, het waren er niet zoveel, maar het waren verkenners trouwens, ook om onder andere deze oefening voor
0: te rijden. Ja, want de Cold Response, die NAVO-oefening onder Arctic Sentry, die was in Noorwegen, die was niet op Groenland.
4: Precies, dat klopt. Ja, dus maar begin dit jaar als reactie hebben wij onder andere ook Nederland militairen gestuurd. Denemarken heeft militairen gestuurd, dat bleek later. Die waren klaar om te vechten. Die gingen daar niet om de boel voor te bereiden of te verkennen. Die waren klaar om de Amerikanen aan te pakken, mochten die aan land komen. Dus het punt hier is dat natuurlijk een bondgenoot van de NAVO, de grootste, een andere bondgenoot bedreigt. En ja, dat is onbekend terrein, om maar even in de beeldspraak te blijven. En daar zijn de Groenlanders en de Denen ook nerveus over.
0: Ja, dat snap ik. En vanuit Groenland wordt er dus nu heel erg met name naar het Europese deel van de NAVO gekeken. En naar Canada en naar Denemarken. Kom ons helpen.
4: Ja.
0: Want we hebben ineens alle grootmachten mogelijk op ons dak. Alleen, dan pakken wij die handschoen op. En dan stuit jij deze week toch op wat problematisch nieuws. Want de Denen die worden gezien als leiders van het initiatief, maar niet alles gaat van een leien dakje. Wat is er aan de hand?
4: Ja, nee, dat las ik in de Deense kranten. Tussen droom en Deen staan wetten in de weg, zou je zeggen. Kopenhagen kondigde... Zou ik bijna zeggen. Ik heb het gezegd. Kopenhagen kondigde vorig jaar de aankoop van 6 nieuwe fregatten aan. Onder andere ook voor het Arktisch gebied. Maar nu, ruim een jaar later, is er nog altijd geen bestelling geplaatst. Dus dat zorgt voor politieke discussie in Kopenhagen. Er wordt nog wel volop overlegd, maar er is nog geen centimeter staal gesneden. En de vloot die er wel is, die kraakt. Want Denemarken heeft 4 grote Arctische schepen die in dat gebied kunnen opereren bij Groenland. En bijna 3 weken lang was er geen van die 4 schepen in de buurt van Groenland. 3 lagen aan de kade in Denemarken in Frederikshaven. En de 4e oefende in Canada. Er waren wel wat kleinere Deense schepen, maar die kunnen niet eens een helikopter meenemen. En ja, in zo'n enorm gebied is dat cruciaal voor reddingsoperaties en toezicht en veiligheid. En ja, dat gaf dus deze week zowel de Denen als de Groenlanders een pijnlijk beeld. Namelijk dat de Denen politiek aan het roer staan, maar operationeel hebben ze eigenlijk nauwelijks een schip dat ook maar iets kan doen.
0: Wat gaat deze oefening Arctic Century nou uiteindelijk opleveren, denken jullie? Militair, politiek, wie wil de aftrap geven?
1: Politiek gezien hebben we het ook een paar keer even aangestipt, maar is het om aan Trump te laten zien, wij nemen het serieus, de dreiging. Want ja, oké, als jij zegt dat Europese landen dit moeten doen en onze eigen veiligheid op orde moeten hebben, dan doen we dat. En verder is het gewoon, het Arctic Century waren ook meerdere oefeningen die al bestonden, die samen zijn gevoegd. Gewoon operationeel oefenen, paraatheid, zoals we gewoon al. Dus dat is de militaire winst. Dat moeten we gewoon doen. En politieke winst is toch een signaal en ook een beetje munitie als Trump weer met zoiets gaat komen.
4: Ja, een belangrijk signaal. Ook naar de Groenlanders toe, hè, want ze zijn met maar 55.000 mensen in die enorme ijsvlakte. En zij stellen toch op prijs dat Europa zich warm loopt voor een serieuze verdediging van dat gigantische eiland. Misien krijgen de Groenlanders daar wat warmer van.
0: En kun je zeggen, tot slot, militair gezien moeten we Chinezen en Russen afschrikken? Politiek gezien moeten we misschien wel Amerika afschrikken?
4: Zeker, ja.
1: Mooie conclusie.
9: BNR's megahit.
0: Ik kan het wel in weinig woorden iets zeggen. Aan het eind van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Dat kan van alles zijn. Muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. Nou, wie echt zich totaal cultureel heeft laten onderdompelen de afgelopen week is Michal van der Toorn. Wat heb je meegenomen?
1: Nou,
0: ik was gewoon een kleren aan, zie ik.
1: Ik heb schone kleren aan. Ik was op Lowlands, beste luisteraars. Ja, misschien waren jullie daar ook wel. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik ben nog niet helemaal klaar om de zomer vaarwel te zeggen.
4: Nee,
1: het gaat de hele tijd over
4: niet.
1: Van ja, de scholen zijn weer begonnen. We moeten weer aan het werk. De winter komt eraan. We hebben het net over Groenland gehad. Ik krijg het er koud van. Dus kom er maar in met de Dolce Vita.
10: En mijn jongen zien.

0: Even lekker.
1: Heerlijk.
0: Dolce van niente. Ja. Ik was op Lowlands dus en ik zag daar Il Maggio del Gelato. Een band uit Milaan. Ze schijnen zichzelf vernoemd te hebben naar een bar in een hele hippe buurt daar. Ik ben nog nooit in Milaan geweest, niet echt in ieder geval. Dus
2: ik ga over een maand, nou, dus ik zal kijken.
0: Kan jij even kijken? Je kan erheen met de trein. Dus dat is
2: ik
0: geweldig.
2: Ga met de trein.
0: Je gaat erheen met de trein. En op in die Milaanse straten doen zij inspiratie op voor hun muziek. Dit, wat je net hoorde, was hun meest beluisterde nummer op Spotify. Ze spelen een beetje jazz, invloeden, funk, disco, wat afrobeat zit er af en toe tussen. Maar ook af en toe toch een disco-achtige vocoder-sound.
2: Vocoder, oké. Okay.

0: hierheen. Klinkt toch lekker? Wat vinden jullie?
1: Pew, pew. Ja, ik heb wel zin om weer naar Italië te gaan.
2: Maar een vocoder is een 21ste eeuwse synthesizer.
0: Ja, 20ste eeuw.
2: Oh,
0: soort synthesizer. Nou, zoek hem maar op, beste mensen.
2: Oké.
0: Heel erg. Nou goed, ik kan hier nog heel erg over praten, maar we moeten even door. Waar kun je ze nog zien? Op Vlieland, op Into the Great Wide Open, als je daar toevallig bent. Of heel snel nog heen kan gaan. Je kan ze nog zien op een festival, het Paard van Stal Festival in Den Haag. Of in Spanje. In Vic in Spanje. Of op het Jamboree Jazz Festival in Barcelona in september nog.
1: En als je denkt, wat een lekker nummer. Het staat natuurlijk in onze playlist op Spotify. BNR Mega nummer 1. Even zoeken, dan vind je hem.
2: Il Maggio del Gelato, de tip van de week van Michael. Michal van der Toorn, en bedankt voor ook al jouw input over Groenland. En Stefan de Vries, uiteraard hetzelfde.
1: Arrivederci.
2: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michiel Roelen, mijn naam is Geert-Jan Haan. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief. Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
4: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan. En even.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
2: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
4: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
8: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
2: BNR Verkeer.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn voor Barneveld. 6 kilometer en 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A12. De weg is daar helemaal dicht.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
10: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 6 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. De boot sloeg om en is gezonken. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond op de romp te wachten op hulp. Er zijn zeker 150 gered en de reddingsactie is nog in volle gang. Paul Rozemuller stapt volgend jaar uit de politiek. Hij is nu nog fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer en daarvoor zat hij jaren in de Tweede Kamer voor GroenLinks. Volgend jaar mei wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen en Rozemuller vindt het dan een mooi moment om wat anders te gaan doen. Op de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is Caroline Florijn derde geworden in de skiff. Ze nam na de start een voorsprong, maar werd voorbijgeroeid door haar Britse en Ierse rivalen. De mannen 8 heeft wel gewonnen en de vrouwen werden 4e. Na de overstromingen van afgelopen week hebben ze in Nepal moeite om de slachtoffers te identificeren. Tot nu toe is maar van 20 mensen duidelijk om wie het gaat. En dat is maar een heel klein gedeelte van de 670 lichamen die zijn geborgen. Omdat slachtoffers soms kilometers zijn meegesleurd, zijn ze zwaar toegetakeld. PSV begon stroef tegen FC Utrecht, maar uiteindelijk ging de ploeg met een dikke winst naar huis. Het werd 6-1. Vooral in de tweede helft ging het hard, toen scoorde PSV er 4. Na afloop werd Utrecht door de fans uitgefloten. Na 4 wedstrijden heeft PSV 10 punten en koploper AZ heeft er 2 meer. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANWB-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
11: Welkom bij deze aflevering van In het defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit, zoals elke week, gelukkig is ze er weer, Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
12: Hey, hoi.
11: Wat gaan we doen?
12: Wij hebben vandaag de gast Johan van Deventer. Hij is de commandant van het Netherlands Joint Force Command. En dit is het nieuwe operationele hoofdkwartier van het Nederlandse leger. Het bestaat sinds een jaar. Mm-hmm. En vanuit dit Joint Force Command houden ongeveer 300 defensiemedewerkers dag en nacht in de gaten wat er zoal vliegt, rolt, rijdt en vaart aan materieel. Mm-hmm. En de bedoeling is dat dit command meteen gaat coördineren bij bijvoorbeeld natuurrampen, bij drone-incidenten, bij sabotage en natuurlijk al helemaal bij een oorlog. En, lekker actueel in deze tijd van het jaar, ook bij bosbranden dus.
11: Genoeg te bespreken, denk ik. Heel interessant. Maar eerst even wat anders. Want we moeten het heel even hebben over tekort aan Patriot-raketten. Zelensky blijft erom vragen, onlangs weer. Hij zei dat hij graag 5% van de Amerikaanse voorraad wil kopen om de winter door te komen. Volgens sommigen is dat veel te weinig. Hoe erg is het met dat tekort, Ria? Wat weten we?
12: We weten het niet precies, omdat het natuurlijk allemaal geheim is. Maar een Amerikaanse denktank zegt dat het bij Amerika al heel slecht gaat. Ze hadden voor de oorlog met Iran 2330 Patriot-raketten. Nu nog ongeveer 800. Dus 5% daarvan, ja, dat is niet genoeg voor Oekraïne. Ja. Stel dat Amerika het wel zou geven. Hoeveel Oekraïne zelf heeft, weten we niet. We weten wel dat er meerdere interceptors nodig zijn om één Russische ballistische raket neer te halen. En ja, je ziet dat ze al steeds vaker kiezen voor welke doelen ze beschermen en welke niet. Bijvoorbeeld het regeringscentrum in Kiev wordt beschermd. Andere doelen kunnen ze helaas niet meer doen, omdat ze ja,
11: we horen steeds vaker
12: op zijn.
11: Berichten dat het gewoon niet kan, omdat inderdaad dus die voorraden op zijn. FT die schreef dat Oekraïne voor de komende periode naar verluidt minstens 300 PAC-3 raketten nodig heeft. Het beste raket om die verdediging goed te houden. Maar daar komen ze dus niet aan, waarschijnlijk.
12: Waarschijnlijk niet. En het allertrieste is dat we onlangs een rapport hebben gevonden, mijn collega en ik van het FD, waarin staat dat het maken van een PAC-3 kost echt 43 maanden. Het is dus ontzettend traag om te maken. Ja. De Russen kunnen veel sneller produceren. En dat is dus een groot probleem.
11: Wat ik me ook nog afvroeg is, hoe zit het nou met die licentie die Trump had beloofd? Want het duurt dus heel lang om zo'n raket überhaupt te maken. Maar dan moeten ze ook nog in Amerika worden gemaakt. Of ook moeten ze daar ook nog worden geproduceerd. Trump had aan Zelensky beloofd, je mag ze wel zelf gaan maken. Maar daar is niks van terechtgekomen tot nu toe.
12: Nou, het schijnt dat Lockheed Martin, dus de producent, heeft gezegd van, dat helemaal niet. We willen helemaal niet dat onze kennis naar Europa weglekt. En dat is natuurlijk heel triest, want op dit moment wordt er al wel een Patriot-fabriek gebouwd in het zuiden van Duitsland. Alleen die is pas volgend jaar operationeel. En dan duurt het dus nog weer heel wat maanden voordat er eindelijk wat raketten van die band rollen. Dus ja, het is echt heel traag allemaal. En het feit dat Kiev voorlopig van Lockheed Martin niet die licentie krijgt, maakt het nog wat dramatischer. Oekraïne is ondertussen zelf wel bezig met raketten, met de Flamingo's, het Freya-project. Wij doen ook mee aan een project om een Europese tegenhanger te maken van die Patriot. Het punt blijft dat het allemaal heel erg langzaam gaat en dat we tekort aan Patriots hebben, dat Amerika nog niet klaar is in Iran, dat ze nog steeds daar met vliegtuigen, met raketten, die drones, die Shahed soms neerhalen. En dat is ook een groot prijsverschil. Hè? 4 miljoen voor een Patriot, 20.000 euro voor een Shahed. Mm-hmm. Dus wel zorgelijk. Het is wel een beetje dat je denkt, zijn wij als Westen nog nummer 1 op de kaart? Ik denk dat China echt de lachende derde is. Die denkt, als ik wat wil, dan is dit het moment.
11: Ja,
12: maar we kunnen het natuurlijk vragen aan onze legerexpert.
0: Ja, we hebben een zorgelijke situatie in de wereld. Jullie schetsen hem mooi. Dit zijn de dingen waar wij dagelijks natuurlijk ook naar kijken. En het overleven van Oekraïne is voor ons allerhoogste prioriteit. En ook afgelopen nacht zagen we dat Kiev weer zwaar werd geraakt. 8 burgerslachtoffers. Iedere nacht bijna ellende. Dus daarom is het zo belangrijk dat wat wij als Europa doen, en Nederland zeker als een van de grote, dat we zoveel steun als we kunnen aan Oekraïne geven om te zorgen dat Oekraïne overleeft in de zomer, ook weer komende winter, maar uiteindelijk dat ze die oorlog winnen. Ook op het gebied van Patriot heeft Nederland daar al heel veel gedaan. We hebben best vaak aangeleverd en we doen altijd wat we kunnen omdat het voor ons belangrijk is. Hun veiligheid is uiteindelijk ook onze veiligheid.
12: Nou spraken Michal en ik een tijdje geleden, een paar weken geleden, op de NAVO-top Dylan Jesselgus, de minister van Defensie. En die zei, ja, maar wij zitten echt aan de ondergrens. We hebben alles gegeven wat we kunnen. Nu is een ander aan de beurt. Ze keek met name naar Zuid-Europa. Al wil ze dat niet met zoveel woorden zeggen. Ik kijk naar Spanje, ik kijk naar Griekenland.
1: Maar andere Europese NAVO-landen...
12: Is het zo dat wij al aan die ondergrens zitten?
0: Nou, wij doen natuurlijk nooit uitspraken over wat wij wel of niet in voorraad hebben. Maar het is belangrijk dat je Oekraïne met z'n allen helpt. Nederland is daar echt een hele grote in. In absolute nummers zijn wij de derde qua hulp aan Oekraïne. En het is belangrijk dat we dat met z'n allen doen. Dus daar is onze minister scherp op dat we juist alle andere landen ook goed betrekken om samen te zorgen dat Oekraïne wint. En dat moeten we samen toch ook makkelijk doen.
1: Die steun aan Oekraïne is natuurlijk een heel belangrijk punt. Maria, ik wil niet gelijk jou het probleem en de oplossing gelijk bij jou leggen.
12: Graag.
1: Maar het is natuurlijk wel, wat kunnen we hier nou tegen doen? Want dit tekort wordt steeds schrijnender aan luchtafweerraketten. Wat lees nogmaals, jij hoeft niet het met wereldvrede te komen, maar wat lees jij hierover? Welke opties zijn er nog? Want het is best een dramatisch beeld, zoals je het net ook hebt geschetst.
12: Nou, ik denk dat Dylan Jesselgus gelijk heeft dat er nog landen zijn die wel Patriots en Patriot raketten en systemen op voorraad hebben. Dat zijn inderdaad bijvoorbeeld Griekenland. Griekenland wil niks weggeven, want die is bang voor Turkije, ook een NAVO-lid. Spanje heeft zijn eigen zorgen, maar er zijn inderdaad nog landen die zullen toch echt ook water bij de wijn moeten doen.
1: Je hoorde hem net al eventjes, onze gast, generaal-majoor Johan van Deventer, commandant van het Nederlandse Joint Force Command. Welkom.
0: Dankjewel.
1: Nu maar even officieel welkom geheten.
0: Dankjewel.
1: Sinds september vorig jaar is Nederland een operationeel hoofdkwartier rijker. Nou, vertelt u eens, wat is dat precies en wat doet u?
0: Ja, wij sturen alle inzet die Defensie doet aan. Dus als er ergens in de wereld voor inzet, defensie, middelen, mensen, materieel wordt ingezet, dan gaat het via ons. Om dat te coördineren, te plannen, uit te voeren, te monitoren, bij te sturen. Onze hoofdfocus is juist nu natuurlijk op het conflict wat we in Europa zien, ons klaarmaken, voor te zorgen dat die oorlog niet naar Nederland komt, zowel dat we dan klaar zijn om Nederland en de NAVO te beschermen. Dus dat is waar we altijd mee bezig zijn. Moet je denken aan het maken van plannen daarvoor. Zorgen dat wij een goed oorlogsplan hebben liggen. Zodat we jullie veilig kunnen houden. Maar dat betekent ook dat we daarom ook al bezig zijn met activiteiten. We hebben op dit moment mensen en een detachement in Litouwen. We doen operaties in Polen om daar de steun aan Oekraïne te beschermen eigenlijk. We doen operaties in Roemenië en nog op veel meer plekjes in Europa. Maar allemaal wel gericht op het oosten. Mm-hmm. En wereldwijd zijn we actief. Het Midden-Oosten staat redelijk in de fik, zoals jullie in de krant lezen. Dus ook daar hebben we mensen en middelen, hebben we wat schepen rondvaren, zijn we klaar om militair te opereren daar waar nodig. Dus dat zijn eigenlijk onze hoofdtaken. En daarnaast is er altijd nog een derde taak voor Defensie. En dat is militaire bijstand, zoals wij dat noemen. Het helpen binnen Nederland onder civiel gezag.
1: Ja.
0: Niet zozeer een militaire taak, maar daar waar we kunnen helpen met de middelen die we hebben, kunnen we
12: zoals
0: dat ook doen.
12: Tijdens de coronacrisis waar we het eerder over hadden, waar jullie ook een rol speelden.
0: Veilige logistiek doen, coördinatie doen, prikken zetten, tenten bouwen. Ja. Je hebt ons eerder gezien van alle markten thuis. Je hebt ons eerder gezien met zandzakken vullen om een gat in dijken te vullen.
1: Ja.
0: En deze zomer hebben jullie ons vrij veel zien inzetten met het blussen van branden met helikopters die we daarvoor hebben.
1: Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. Wat u verder schetst, het klinkt allemaal redelijk essentieel. Waarom was er tot vorig jaar dan niet één centraal punt op zo'n manier?
0: Ja, dat is door ontwikkeling van Defensie en toch wel die focus op hoofdtaak 1, zoals wij dat noemen. Die eerste die we zeiden, Russische dreiging, beschermen van Nederland, NAVO-operaties. Die is de afgelopen 20 jaar was die, misschien leek die, iets minder belangrijk. We waren veel in Afghanistan, in Mali, in het Midden-Oosten. Je hebt ons overal gezien. Wij noemen dat toch wel wars of choice. Daar gingen we heen. Vaak voor een afgesproken periode, 2-4 jaar, zullen we verlengen of niet. Maar het was niet iets wat direct in Nederland gebeurde of wat de bescherming van Nederland aanging. We hebben de tijd zien keren, eigenlijk al in 2014... met de inval in de Krim. Nou, ik denk dat we met z'n allen de rest van Nederland ook goed wakker zijn geworden op 24 februari 2022... en zien dat de dreiging ook in Nederland reëel is. Dan moet je operaties kunnen runnen hier om Nederland te beschermen, om jullie te beschermen. Tegelijkertijd moet je Nederland veilig houden om Nederland als doorvoerland te kunnen gebruiken. Zodat de aanvullingen die uit Canada, Amerika, Engeland komen door Nederland heen naar het front kunnen. En Nederland is een grote partij die dan troepen levert aan de NAVO die aan de oost- en noordgrens moeten kunnen opereren. Die dingen moet je allemaal tegelijkertijd doen en die hebben ook nog allemaal logistieke ondersteuning nodig. Dat is een enorm complexe operatie. Daar heb je een eigen hoofdkwartier voor nodig. Dat zijn we nu aan het bouwen. We bestaan een jaar. We zijn nog lang niet volwassen in mijn beeld.
1: Dus het hoofdkwartier is er nog niet helemaal, toch?
0: We zijn nog niet volwassen genoeg in mijn droom. We moeten echt nog wel een paar stappen maken. Maar we bestaan en we leveren iedere dag. En iedere dag worden we een beetje beter.
1: Hoe gaat dat hoofdkwartier eruit zien? Of waar... Waar komt het? Ja, waar droomt u van?
0: Wat is uiteindelijk een hoofdkwartier? Dat is een gebouw of misschien meerdere gebouwen... of misschien wel wat auto's die kunnen bewegen. Het zijn mensen en het zijn eigenlijk computers en netwerken... en systemen waar het mensen komt.
1: Waar?
0: In de regio van Den Haag. We zitten nu midden in Den Haag op het plein... en we verhuizen met een paar jaartjes naar de regio.
12: Ja, jullie zijn nu nog ingekwartierd bij het ministerie van Defensie... maar jullie krijgen je eigen pand. Dat is work in progress, u zei het al. U bent commandant al van dit operationeel hoofdkwartier in wording. Ja. Wat is precies uw achtergrond en expertise? Waarom zijn ze bij u uitgekomen?
0: Ja, dat is altijd een mooie vraag die je dan weer aan mijn baas moet vragen... wat de CDS is.
1: Zullen we zo straks even bellen,
0: Maar een paar elementen zullen zijn. Langdurige en ruime operationele ervaring. Een hoop operaties gedaan en de verschillende scholen daar gedaan... Om daar kennis over te hebben. En het is iets nieuws, moet gemaakt worden, daar doe je... een paar jaar over, dat is een transitietraject. De afgelopen 10-12 jaar of zo heb ik veelvuldig in grotere transitieprojecten gewerkt. Ook de vorige organisatie binnen de luchtmacht, waar ik een commandant was, bestond niet toen ik begon. Moest ik een nieuwe organisatie bouwen, werkend krijgen. En toen zei ze eigenlijk, nou, kom dat ook maar eens in Den Haag doen. Daar hebben we ook wat nieuws voor nodig.
12: Doe het kunstje nog maar een keer.
0: Ja, ik denk dat dat wat van de ingrediënten zijn.
12: Helder. En wat zijn de taken van uw team precies?
0: Wij plannen... alle operaties die Nederland dus doet. Dus niet als het training is, drie soldaten naar de schietbaan. Daar hebben wij niks mee te maken. Maar de inzet die we doen wereldwijd, dus in Europa... maar ook in de rest van de wereld, wordt allemaal door ons aangestuurd. Dat moet je eerst plannen, daar moet je een plan voor maken. Volgens moet je dat
12: maar
0: aan...
12: Maar het is veel breder dan logistiek dus ook.
0: Jazeker. Ja. Ja. Dus alles. Hè. We denken aan logistiek, we denken aan verbindingen... we denken aan de operatie, we denken aan de communicatie eromheen... Financieel moet het rondkomen, je moet het inlichtingenbeeld kunnen opbouwen... je moet zorgen dat je mensen er klaar voor zijn. Dus een operatie moet je plannen om te zorgen dat je ergens iets kan doen. En in die planning zetten wij eigenlijk hetgene wat Nederland wil bereiken. Laten we nu het kunnen beschermen van Nederland, dat willen we bereiken. Ja. Daar maken wij een plan voor. En uiteindelijk zet je die plannen om in opdrachten naar landmacht, luchtmacht, marine... Marchusee, cyber en special, zodat iedereen zijn deel krijgt voor de uitvoering.
12: Precies.
0: En die uitvoering is dus... monitor je dan weer om te kunnen bijsturen... om te zorgen dat je het gevecht wint.
12: Helder. En het is dus ter land, ter zee, in de lucht, in de ruimte, overal. Het is het hele plaatje.
1: Cyber. Ja.
12: En gaat dit nu allemaal beter dan toen het nog allemaal losse onderdelen waren... nu jullie bij elkaar allemaal zitten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Hoe volwassen ben je al? En deden we dan niks gezamenlijk? Ook in het verleden deden we alles gezamenlijk. Maar het gaat me vooral om die focus. In het verleden was die focus op hoofdtaak 2, zoals wij dat noemen... die uitzendingen ergens ver weg in de wereld. Afgebakende tijd, ervoor gekozen. En nu echt... Terwijl wij hier, waarschijnlijk nog steeds wel, terwijl wij hier staan... zijn mijn jongens in de bunker aan het plannen om de Nederlandse oorlogsplannen te maken. En dat is iets wat we in het verleden niet konden. En dat doen we samen met luchtmacht, landmacht, marine, Marseille en alle andere onderdelen. En dat is echt heel nieuw. Dus die stappen hebben we al gemaakt. En voor de rest droom ik nog van veel grotere stappen die we ook moeten maken... Om te zorgen dat we er helemaal klaar voor zijn.
12: En de samenwerking met de NAVO, ons belangrijkste bondgenootschap?
0: Ja, dagdagelijks. Dus je moet echt zien dat de plannen die wij maken... zijn onderdeel van het grotere NAVO-plan. Als we het over de bescherming van Europa hebben tegen Russisch aanval... dan zijn de NAVO-plannen leidend. Nederland wil eraan bijdragen. Ja, dan moet je wel binnen Nederland voor elkaar hebben. Hoe doe je dat dan? En dat zit in die paar elementen die ik er straks al zei. Zoveel als we kunnen zullen we onze eenheden aan de NAVO geven... en ze naar de oostgrens of noordgrens brengen. En dan bepaalt de NAVO hoe dat gevecht daar gaat. Dus dan gaan wij niet sturen van hey, over links of over rechts. Dat doet de NAVO, maar ze daar krijgen en ze in stand houden. Dus nieuwe voorraden, nieuwe wapens, wat ze maar nodig hebben... dat blijft altijd een nationale verantwoordelijkheid. Dus zoiets moeten we doen. En we kunnen, de NAVO kan alleen maar aan de oostgrens het gevecht voeren... als ze weten dat het achterland Nederland veilig is. Dus de bescherming van Nederland, die moeten wij doen. En daarbij noemde ik net al een andere belangrijke taak. Nederland is dan ook nog eens Nederland doorvoerland. Dat betekent dat we handjes in Nederland achter moeten houden om te zorgen dat al die troepen die ter versterking komen snel, vlot, veilig door Nederland heen kunnen gaan. En dat is echt wel anders. Dat vraagt om een manier van plannen die we eigenlijk 40 jaar niet hadden gedaan binnen Defensie. En dat is
1: dus
0: waar
1: dat
0: wij
1: nog een beetje,
0: mee bezig zijn.
1: Een beetje roestig misschien. Laten we eens eventjes gaan. Inmiddels heeft het alweer pijpenstelen geregend. Maar de afgelopen zomer was natuurlijk heel erg droog. Defensie hielp de brandweer met het bestrijden van natuurbranden. En daar willen we eventjes op inzoomen. Dat is zo'n voorbeeld van ook zo'n civiele operatie, kan ik me voorstellen. Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Ja. In Nederland hebben we het veelvuldig gedaan. Eind april, begin mei was het zeer droog en een paar grote branden geweest. En die verantwoordelijkheid daarvoor is voor de civiele brandweer, voor het lokale civiele gezag, voor de veiligheidsregio's. Er kan een moment zijn dat ze zeggen, oeh, we hebben hulp nodig. En dan doen ze ons een verzoek om ze uit te komen helpen. We hebben helikopters waar je een grote waterzak onder kan hangen. En je kan je voorstellen dat je daarmee en heel veel water in één keer op een brandhaard kan gooien. En dat je op plaatsen kan komen waar andere brandweerauto's bijvoorbeeld niet zo makkelijk kunnen komen. Dus we hebben daar wel een unieke capaciteit die ingezet kan worden als daarom wordt gevraagd. Dat is aan de veiligheidsregio, of ze dat van ons nodig hebben of niet. Maar we hebben wel daar standaard afspraken voor dat als het droog wordt, en op internet kan je altijd uitvinden hoe droog is het ergens, en de brandweer geeft daar dan een bepaalde fasering aan. Nou, 3/4 van Nederland zit nu nog steeds in fase 2. Dat is hoe mensen opletten, hoog gevaar. Op die moment hebben wij altijd een helikopter op standby staan om deze taak tijdens daglichturen uit te kunnen voeren. En binnen 2 uur zijn we dan in de lucht en vliegen we daar naartoe, daar waar het wordt gevraagd.
1: En dan is blussen geblazen.
0: Ja.
1: Ik noem mezelf Nederland, maar recent is ook geholpen in België. Ja. Is dat dan anders dan zo'n Nederlandse operatie?
0: Nou, uiteindelijk is de operatie hetzelfde. Je vliegt erheen
1: en
0: je tankt water en je gooit het op het vuur. Om het simpel te maken. De aanvraag loopt natuurlijk een klein beetje anders. En we hebben het nu, deze dagen doen we dat in België. We hebben het eerder in Spanje gedaan, verleden jaar. Langdurig en grootse brand in Spanje. En daar is mooie Europese samenwerking. Er is een mechanisme binnen de EU, een kantoor van de EU, waar landen een verzoek kunnen doen en zeggen, hey, wij hebben grote brand, we hebben hulp nodig. Dan wordt dat uitgezet. In ons geval gaat dat dan naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die bellen ons, die zeggen, we hebben een verzoek gekregen van België. Kunnen jullie helpen? Nou, wij stonden hier op status, omdat het in Nederland ook nog droog is. En als wij dan kunnen, Dan maken we dat inzichtelijk. En dan doen we eigenlijk als Nederland een bieding. Dus als samenwerking tussen het ministerie van Defensie, wij, en het ministerie van Buitenlandse Zaken. En dan doen we een bod binnen dat EU-construct. En daar wordt op ingegaan of niet. In dit geval zei België, ja graag, kom ons helpen. Het voordeel is, lekker dichtbij. Dus onze buren helpen we ook graag en konden we heel snel helpen.
12: En toch lijkt het me ingewikkeld, want in België spreken ze 3 talen. Niet alleen Nederlands, wat voor ons wel heel makkelijk zou zijn, maar ook Duits en Frans. En in die regio eigenlijk alleen Frans en Duits.
0: Ja.
12: Hoe gaat dat dan? Want ik neem aan dat België in de lead is om die brand te blussen.
0: Ja.
12: Jullie krijgen misschien bevelen in het Frans waarvan jullie denken, wat de hel, wat zeggen jullie eigenlijk?
0: Ja.
12: Dus hoe gaat zoiets?
0: Ja, dus daar doe je gelijk iets moois aan tippen, waar het voor onze mensen op de grond met name vooral anders is. Onze mensen in de lucht praten met een eigen team wat wij meenemen op de grond. Want vanuit de lucht kan je niet altijd precies zien waar je bent. Dus vanaf de grond wordt het ondersteund. Daar is de hittebron, daar en daar moet je zijn. En daar moet je het droppen. Nou, binnen Nederland zijn we dat gewend. Dat is ook altijd met dezelfde veiligheidsregio die in de buurt van Gelderland zit. De Veluwe, want daar is het grootste risico.
12: En daar heb je toch al veel contacten mee.
0: Daar zijn we hartstikke mee op ingespeeld. Een deel van die mensen nemen we mee. Maar die moeten ineens wel interactie gaan doen met de verkeerslijn, of met de Belgen in de verschillende talen die je net noemde. Voor onze mensen in de lucht valt dat mee. Wij zijn zo gewend om internationaal samen te werken. Natuurlijk is het aan de verkeersleiding even vragen wat hij nou precies bedoelt, of een beetje een raar accent. Maar in de lucht wordt er altijd Engels gesproken en daar doet iedereen wel aan mee. En zo is het toch weer interessant en uitdagend voor onze mensen, maar fixen ze dat overal. Of nou België is, of Frankrijk, of Spanje, of Nederland. Maar in Nederland zijn we het meest op ingespeeld.
12: En kun je daar ook wat van leren voor militaire operaties? Want ook daar heb je natuurlijk te maken met allerlei achtergronden, talen en culturen en andere manieren van optreden misschien. Kun je vast zo'n brand leren voor het grotere geheel van bijvoorbeeld een oorlogsvoorbereiding?
0: Ja, best wel. Wij doen het natuurlijk als bijstand voor de civiele partijen, dus het is niet ons hoofdwerk. We doen dit om iemand anders te kunnen helpen, maar de paar dingen die je net noemt zit hier zeker voor ons in. Afstemmen met andere landen. Nou, een hoop van ons werk is vaak internationaal, dus dat zijn onze mensen wel gewend. Maar door zo'n operatie krijgen ze daar toch ook weer extra training in. En vooral, deze operaties, de blusoperaties, zijn mooi dat dat civiel-militaire samenwerking is. En als we maken ons klaar voor de oorlog in Nederland, om te zorgen dat die nooit komt. Hè, zo moet je over onze voorbereidingen denken. Maar ook het veilig houden van Nederland is straks een civiel-militaire operatie. Het is niet dat als de oorlog uitbreekt, dat Defensie dan ineens heel Nederland in zijn eentje beveiligt. Dan is er nog steeds de politie en we zullen vaak onder het gezag van de politie werken. Dus het is alleen maar mooi dat meer van onze mensen die kans krijgen om die interactie te hebben. Hoe gaat dat eigenlijk met zo'n politieman spreken of met een brandweerman? Spreken die wel onze militaire taal? We zijn best raar, we doen al de pak aan. We spreken met heel veel afkortingen. We denken dat iedereen ontsnapt. Maar burgerdames zoals jullie denken, waar heeft hij het allemaal over? Dus die kans zit er ook in om goed te worden voor het grote conflict straks. Nu goed te worden in de afstemming met civiele partners. Nou, dan ook nog het internationale. En voor de crew in de lucht zit er natuurlijk ook gewoon in. Die moeten, ja, of je nou een jeep vervoert van A naar B of een zak met water, beide keren heb je wat handeling in,
1: ja,
0: het,
1: en oefening.
0: In de helikopter nodig om te zorgen dat je zo'n zware vracht veilig en juist van de ene plek naar de andere kan brengen. Dus er zit best wel in, hoewel het niet ons primaire werk is en we dit, je zou kunnen zeggen, erbij doen.
1: Wat voor situaties, want nou, inderdaad die civiel-militaire samenwerking. Wat voor situaties zouden er kunnen zijn in oorlogstijd waar dit nou echt heel goed van pas komt?
0: De bescherming van Nederland in algemene zin. Ja. Laten we een mooie nemen wat we het laatste jaar ook wel zagen. Iedereen zag overal drones vliegen. Ja, is het nou Defensie en daarmee de luchtmacht die ons tegen elke drone moet beschermen? Of heeft de politie daar ook gewoon een taak in? Het antwoord is ja. En heeft daar misschien een bedrijf ook een taak in? Een hoop bedrijven die zie je dat ze een hek om hun locatie heen hebben. Misschien wel een beveiligingsbedrijf bij de poort staan. Jullie hebben hier ook een mooie draaideur. Ik kwam niet binnen zonder dat ik een pasje kreeg of had aangebeld.
12: Op advies van de politie.
0: Ja.
12: Allemaal,
0: dus we beschermen ons allemaal heel goed. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid als organisatie tegen iets wat over de grond bij je kan komen. Maar je hebt denk ik nog nooit nagedacht over, en wil ik mezelf ook tegen drones kunnen bestrijden?
12: Nee, FD en BNR hebben geen luchtverdediging.
0: Dus, en ik weet nog niet of je daar luchtverdediging voor nodig hebt. Maar misschien tegen hele kleine dreigingen heb je ook een mate van eigen verantwoordelijkheid. En zeker heeft de politie ook een verantwoordelijkheid. En ja, als het straaljagers zijn, bommenwerpers, kruisraketten, ballistische missiles, dat doen wij. Maar een terrorist met een heel klein droontje of een verwarde persoon met een heel klein droontje, dat is niet ons werk. Dus ook in het veilig houden van Nederland zoeken we die samenwerking op met de politie en andere partners in het veiligheidsdomein. En dat is iets waar we dagelijks de afstemming mee hebben en de banden meer en meer aanhalen.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
2: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water, bij Z-Eventships.
1: Stop met boekhouden, start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
1: Ga jorten. Kijk voor onze overstapdeals op jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Ja, Ben, wat zeggen deze tech-bros nou eigenlijk?
4: Zo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
3: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
4: Nou, praten over tech.
3: In de Grote Tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
4: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
5: De Grote Tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense.
6: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daardoor is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. Na jaren in de Eerste en Tweede Kamer vindt Paul Rozemuller het mooi geweest. Volgend jaar verlaat hij de politiek. Eind jaren 80 kwam hij in de Tweede Kamer voor GroenLinks, die in pro is opgegaan. Daarna ging hij naar de Eerste Kamer. Rozemuller zegt graag nog iets anders te willen doen, maar dus niet meer in de politiek. Het WK roeien in Amsterdam zit erop en Nederland is de grote winnaar geworden met 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland eindigde in de stand als tweede, Amerika werd derde. Op de vorige WK roeien was Nederland ook al de beste, net als op de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en bedekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
7: Stel je vraag in de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
7: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
9: Een tumor wegkrijgen zonder operatiebestraling of chemo, maar met licht. In Utrecht werken onderzoekers aan een nieuw medicijn dat de tumor zelf opzoekt. En het gaat pas werken als de arts er dan vervolgens een speciaal lampje opzet. Deze behandeling is als eerste bestemd voor hoofd-halskanker. Het moet ook een stuk minder ingrijpend zijn dan de huidige operaties. En een leuk feitje nog. De werking van deze behandeling, die hebben we te danken aan lama's. Nou, dat is ook niet meteen wat je zou denken. Ik ga het allemaal bespreken met Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie bij het UMC Utrecht. Remco, welkom.
10: Dankjewel.
9: En Sebas Pronk is er ook, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. Sebas, jij ook. Fijn dat je er bent.
10: Ja, zeker. Dankjewel.
9: Remco, ik begin met jou. Een tumor in hoofd of hals, kanker in hoofd of hals. Dat is eng, want het zit extreem dicht op vitale functies. Hè? Praten, ja. Horen, zien ook allemaal.
11: Nou, precies, daar geef je al de moeilijkheid aan. Hoofdhalskanker, even misschien goed om te vertellen wat we onder hoofdhalskanker verstaan. Want dat is nogal verwarrend. Soms bijvoorbeeld hersentumoren en oogtumoren vinden we niet hoofdhalskanker in dit geval.
9: Oh nee?
11: Nee, dat is een heel ander soort tumoren. Okay. En waar we het met name over hebben is wel een diversiteit aan tumoren, maar die eigenlijk voornamelijk uitgaan van de slijmvliezen van wat wij noemen de bovenste lucht- en voedselwegen.
9: Ja.
11: En dan heb je het eigenlijk over de mondholte, de keel en het strothoofd.
9: Okay, dus
11: dat is eigenlijk 90% en verder een variatie aan heel veel andere tumoren, maar dat is te lastig om daarover te hebben. En daar hebben we het hier. Dit is ook niet de doelgroep van, van deze.
9: Nee, het is natuurlijk gewoon een heel breed scala, zeg jij wel, aan wat er onder hoofd-halskanker valt. Maar inderdaad, dus niet de hersentumoren. Het is wel dus duidelijk behoorlijk complex en ingrijpend om zo'n tumor weg te halen, ook als arts voor jou.
11: Ja, nee, dat is het precies waar je mee begon. Van, er zijn heel veel vitale functies. Hè, eten, slikken, spreken. Dat zijn toch belangrijke functies in het gebied waar zo'n tumor op kan treden. Cosmetisch, uiterlijk, kan ook een rol spelen.
9: Want wat kan er misgaan?
11: Bepaalde zenuwen kunnen geraakt worden.
9: Dan kan je verlamd raken.
11: Je kan een door-en-door defect krijgen. Bijvoorbeeld als je in de wang een tumor hebt, zeg maar, aan de binnenkant van de wang. Kan het toch ook nog zijn dat je moet behandelen en dat je aan de buitenkant uitkomt, om het zo maar te zeggen.
9: Gewoon een gat
11: als je gaat snijden. Dus vandaar is het heel belangrijk. En daarvoor natuurlijk dit onderzoek ook om te kijken. Te kijken van, zijn er andere behandelingen die net zo goed werken of bijna net zo goed werken als de kanker weg te krijgen, maar wel met functiebehoud.
9: Ja, dus een fantastische ontwikkeling nu. Sebastian, kijk ik even naar jou, want er wordt al zeker 10 jaar aan gewerkt. Hè?

0: is een nieuwe behandeling met licht, met de naam fotodynamische therapie. Hoe gaat dit in zijn werk?
1: Wat wij hebben ontwikkeld is een nieuw medicijn. En normaal medicijnen zoals chemo bijvoorbeeld gaat door het hele lichaam heen en doden de tumorcellen, maar ook heel veel gezonde cellen. En daarom moet je heel erg spelen eigenlijk met de dosis. Als je te hoog doseert, oké, dan dood je de tumor, maar krijg je heel veel bijwerkingen. Overleed de patiënt het misschien niet. Doseer je te laag, dan is het medicijn niet effectief.
0: Nee.
1: Wat wij hebben is, wij hebben een licht activeerbaar medicijn. En dat brengen wij heel specifiek naar de tumorcellen toe. En we activeren het medicijn alleen op de plek van de tumor door licht te schijnen.
0: Ja.
1: En daarom is het medicijn alleen daar actief en niet in de rest van het lichaam. Maar kunnen wij dus ook heel hoog doseren. Wat bij bijvoorbeeld chemotherapie, maar ook andere type therapieën niet zou kunnen.
0: Maar hoe krijg je het voor elkaar om een medicijn te maken dat reageert van buitenaf op licht? Want het is zo simpel met een lampje dan bijvoorbeeld op de keel of op de mond schijnen.
1: Ik heb hier een lampje bij me. Dus het wordt geactiveerd met rood licht.
0: Het is rood licht,
1: ja. Zoals je ziet is een bepaalde golflengte dat een bepaald chemisch molecuul op reageert. En dat gaat vervolgens cellen doden.
0: Ja, oké. Okay.
1: En wat wij doen, is wij combineren eigenlijk twee bestaande therapieën. Je hebt al lichttherapieën, fotodynamische therapie, die noem je net. Maar dan moeten patiënten heel lang in het donker verblijven. En dan is het hele lichaam is eigenlijk reactief tegen licht. Dus overal waar je licht schijnt, gaan tumorcellen dood.
0: Mm-hmm.
1: Wij brengen dat lichtactiverende medicijn specifiek naar de tumor toe door het gebruik van antilichamen, van antistoffen, van lama's.
0: Ja, oké, okay. Dit moet je ook even uitleggen.
1: Ja.
0: Lama's?
1: Ja, klopt, ja. Het is een raar verhaal. Heel veel mensen, heel veel dieren, we maken eigenlijk allemaal antilichamen.
0: Ja.
1: Dus als jij een medicijn tegen corona krijgt, maak je lichaam antilichamen.
0: Die kan dan de foute cellen, de coronacellen in dit geval, aanvallen.
1: Die kan eraan binden aan bijvoorbeeld aan corona of andere type ziektes. Lama's doen dat ook, maar die maken 10 keer kleinere antilichamen dan wij mensen en dan andere dieren.
0: Ja.
1: En die gebruiken we, omdat ze kleiner zijn, gaan ze snel naar de tumor toe. Gaan ze diep in de tumor en gaan ze ook weer snel uit je lichaam. En dat is precies wat we willen met lichtactiveerbare medicijnen. We willen niet dat je voor dagen of misschien wel weken gevoelig bent voor licht. Nee, we willen dat je op een hele korte moment gevoelig bent voor licht. En op dat moment gaan wij het licht schijnen op de tumor om het medicijn daar te activeren.
0: Oké, dus je hebt echt een mini-antilichaam gemaakt. Ja. Even klein als dat van de lama's. Je gebruikt niet dat van de lama's.
1: Nee,
0: is gewoon
1: dus
0: meer een.
1: Je moet 1 keer moet je het uit lama's halen. Om te
0: maar
1: kijken
0: je moet het wel echt uit lama's halen?
1: 1 keer om te kijken hoe het is. En vervolgens maken wij het gewoon na in het lab.
0: Dus je kan het nu. Je hebt 1 lama nodig gehad, bij wijze van spreken.
1: Ja,
0: en nu
1: maak
0: je het zelf.
1: Ja, exact.
0: En dat gaat dus zelf naar die tumor. Dat nestelt zich daarin.
1: Ja.
0: Arts doet een lampje erop.
1: Ja.
0: En dan is het met een uurtje gepiept. Of
1: dus je
0: hoe
1: kan
0: dan?
1: Een bepaalde. Het leuke is, als het moment dat wij het licht schijnen, is het medicijn actief. Op het moment dat wij het licht uitzetten, is het medicijn ook inactief. Dus we kunnen heel erg controleren precies waar het medicijn actief is. En we kunnen ze ook op een hele lange tijd actief houden door bijvoorbeeld de hele tijd licht te schijnen. Zetten we het uit, is het genoeg geweest, zetten we het licht uit.
0: Ja.
1: En gaat het medicijn klaar uit het lichaam.
0: Hoe weet je of het genoeg is geweest? Want je wil uiteindelijk dat ding het hele tumor kapot maakt.
1: Ja, goede vraag. Nou, ons medicijn is toevallig ook fluorescent, dus hij geeft licht. Dus je kan zien als het er zit. En op het moment dat je dus licht schijnt, dan gaat het licht gaat langzaam daar weg uit die tumor. Dus je merkt na een tijdje dat er steeds minder medicijn uit zit.
0: Ja.
1: En na een tijdje heb je het medicijn opgebruikt, zeg maar, dan is het klaar.
0: Oké, maar dan hoe weet je dan vervolgens of het gewerkt heeft?
1: Ja, dat zie je. Daarvoor hebben we natuurlijk heel veel proeven gedaan. Mm-hmm. Zowel in het lab in de Universiteit Utrecht, waar we al 10 jaar mee bezig zijn. Ook in dieren, maar ook de laatste tijd in katpatiënten. Dus dat zijn huisdieren van mensen met een tumor.
0: Ja.
1: En die we behandelen met onze medicijn. En op basis daarvan kunnen we dan bepalen, oké, hoeveel licht is er precies nodig? Hoeveel medicijn moeten we injecteren? En daar zijn we dus bezig om die combinatie goed te...
0: en dan zou je dus precies weten van bij zo'n grote tumor op die plek moeten we zoveel
1: medicijn
0: doseren.
1: En zoveel licht.
0: Oké, dus ook je bent dus nu eigenlijk in die fase dat je echt al kijkt hoeveel medicijn is er exact nodig, maar nog niet op mensen geprobeerd. Klopt dat?
1: Klopt, ja. Huh? We weten dat het werkt in dieren. We weten dat het goed werkt. En nu zijn we samen met Remco bezig om de stap naar mensen te maken.
0: Ja, Remco, dit is dus duidelijk wel wat een groot verschil dit voor een patiënt gaat zijn. Want dan is er dus daarna ook in principe geen operatie meer nodig, want die tumor is kapot.
2: Ja, dat is de bedoeling inderdaad. En natuurlijk wat Bas al zegt, verder moet alleen gaan zoeken nog hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven.
0: Mm-hmm.
2: Dat is nou precies waarvoor we recent een grote subsidie van het KWF gekregen hebben.
0: Ja, KWF kankerbestrijding. Ja. Ruim 4,5 miljoen hebben ze gegeven voor dit onderzoek.
2: Ja, en dan gaan we dus kijken bij patiënten. Want normaal gesproken als je een nieuw medicijn hebt, dan ga je bijvoorbeeld een antikankermedicijn, ga je steeds de dosis langzaam verhogen om te kijken of het tolerabel is voor die patiënten. Totdat het te veel bijwerkingen geeft. Stapsgewijs doe je dat.
0: Ja.
2: En hier hebben we natuurlijk 1 het medicijn wat we dan stapsgewijs moeten kijken wat toelaatbaar is en effectief is, zeg maar. En aan de andere kant hebben we natuurlijk het licht, waar we ook moeten kijken van hoeveel licht heb je nodig. Dus het zijn eigenlijk twee dingen tegelijk. En daarvoor, dat is de bedoeling van het onderzoek wat we gaan doen.
0: Ja, en de vraag is natuurlijk, gaat dit op elke soort tumor werken? Want jij zei net al aan het begin, er zijn veel verschillende soorten tumoren. Ja. Denk jij dat dit op elke tumor toepasbaar kan zijn?
2: Nee, ik denk uiteindelijk, wat is het ingewikkelde bij ons ook verder, dat je natuurlijk kijkt van bijvoorbeeld even de fotodynamische therapie daar gelaten, maar bijvoorbeeld in de mondholte weten we dat bestraling veel bijwerkingen geeft. Dan is de primaire keus, als het kan, is opereren. Aan de andere kant bijvoorbeeld in de keelholte is opereren ingewikkelder omdat je er moeilijker bij kan. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk allerlei andere soorten behandelingen voor, maar is meestal de eerste keus juist bestraling. Nou, en ik denk dat de fotodynamische therapie ook zijn weg moet gaan vinden.
0: Van waar is dat het meest behulpzaam?
2: Waar is het meest behulpzaam? En in eerste instantie zal dat meer de grote oppervlakkige tumoren zijn. Ook vanwege de penetratie van het licht. En later, en er zijn natuurlijk wel trucs voor, ook om het licht in diepere weefsels te krijgen, zal dat het gaan worden. Maar dat is zoeken. Het is natuurlijk zoeken van, goh, hoeveel functie behoudt, hoe oncologisch dat is. Het zal niet gelijk in één keer de andere behandelingen overbodig maken, maar wel in, denk ik, een hele belangrijke pijler zijn in het arsenaal ook van de verschillende behandelingen en zoekend wat bij een bepaalde patiënt past. Hè. Het is de tumor, en het is ook wat bij de patiënt past, wat die kan verdragen.
0: Wat de eventuele neveneffecten gaan zijn, et cetera.
2: Precies,
0: daar moet je met heel veel dingen natuurlijk rekening houden. Zoals, als ik dan hoor dat het op een gemiddelde tumor dus zou moeten kunnen werken, dan denk ik, hoofd, hals, heel fijn. Maar dit kan dus ook misschien wel in de rest van het lichaam.
1: Ja, klopt. We kunnen natuurlijk niet alles doen, maar het kan werken voor verschillende type tumoren. Wat belangrijk is om te onthouden, is we activeren ons medicijn met licht. Dus dat betekent, als je bijvoorbeeld een tumor in het bloed hebt, als je leukemie hebt, dan zouden we in theorie alles moeten, overal licht moeten schijnen.
0: Dat kan niet. Nee, of je moet onder een megalamp gaan liggen.
1: Ja, maar dan verliest het eigenlijk het hele idee van het medicijn, is dat je het juist heel lokaal activeert en heel hoog doseert. Mm-hmm. Dus onze therapie gaat vooral heel goed werken voor tumoren die bij het moment van diagnose nog niet uitgezaaid zijn. En die bijvoorbeeld op één plek zitten en daar heel veel last geven. Oh, dus bijvoorbeeld is daar hoofd-halskanker natuurlijk een perfecte voorbeeld voor.
0: Omdat het ook zo dicht aan de oppervlakte ligt, die tumoren. Hè? Ik bedoel, hoofd-hals is relatief klein. Het is een kleine oppervlak.
2: Ja. En het is te bereiken makkelijk natuurlijk. Hè? De opening, je mondholte, je keelholte is er wel natuurlijk. En wat Sebas natuurlijk zegt voor uitzaaiing bijvoorbeeld naar lymfeklieren, dat gaat het niet worden. Maar dan wordt het zoeken met combinatiebehandelingen van fotodynamische therapie en opereren of bestralen. Ja. En natuurlijk voor diepe gelegen tumoren. Je moet er wel bij kunnen met het licht.
0: En dan is natuurlijk ook de vraag, Remco, hoeveel mensen, patiënten, specifiek met hoofd-halskanker, denk jij hiermee jaarlijks te kunnen helpen?
2: Ja, dat is echt een hele moeilijke vraag. Want als we aan het begin staan nog meer van een ontwikkeling van een nieuwe behandeling.
0: Want hoeveel mensen nu per jaar krijgen deze diagnose gemiddeld?
2: Hoofd-halskanker als totale groep zeg maar 3200 mensen per jaar.
0: Per jaar, ja.
2: Dus dat is niet heel veel zeg maar.
0: Maar nog steeds een serieus aantal.
2: Serieus aantal, zeker.
0: Ja, ja.
2: En daar zitten alle stadia door elkaar heen. De een is beter te bereiken dan de ander. Ik vind het heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Maar het zullen wel honderden patiënten zijn.
0: Honderden.
2: Nou ja, als het is wat we denken dat het gaat worden. Want het is echt de toekomst nog, zeg maar.
0: Ja, tuurlijk.
2: We hebben nog heel veel informatie nodig om eigenlijk zo'n uitspraak te kunnen doen. Dus ik neem graag nog een beetje terug, die uitspraak.
0: Ja. Zoals, hoe dichtbij ben je daarbij dat we echt de eerste patiënten gaan zien bij wie je dit gaat proberen?
1: Ja, er is natuurlijk heel veel geld nodig om zo'n medicijn te ontwikkelen. Want nu maken we het in het lab, het werkt op dieren. De volgende stap is het op grote schaal maken. We moeten 10.000, 100.000 keer zoveel produceren om het in mensen te gebruiken.
0: Ja.
1: Daar heel veel geld voor nodig. En vervolgens gaan we dus de klinische studie doen met Remco. En daar hebben we ook het geld van het KWF kankerbestrijding voor gekregen.
0: Mm-hmm.
1: Als we nu al het geld beschikbaar zouden hebben, zouden we in 2 jaar in mensen kunnen zijn.
0: Kunnen starten. Over 2 jaar kun je dan starten.
1: Ja.
0: Maar dan moet je nu vandaag eigenlijk het geld regelen.
1: Ja, voor 2028.
0: Ja. Want wat heb jij nu, Sebas, als belangrijkste resultaten gezien van deze dierproeven?
1: Ja, dus ik wil even goed benadrukken. Het zijn niet alleen dierproeven, maar het zijn ook katpatiënten die we hebben geholpen. Dus dierproeven zijn dieren die een tumor geeft en volgens probeert te genezen.
0: Mm-hmm.
1: Wat we hebben gedaan is 1 stap verder en er wordt niet zo heel veel gedaan. Dat zijn katten van mensen die bijvoorbeeld een tumor op de tong hebben. Dus die katten stoppen met eten.
0: Ja.
1: Die moeten die gaan naar de dierenkliniek en zien
0: dat daadwerkelijk zieke katten. Ja.
1: Daadwerkelijk zieke katten.
0: Uh-huh.
1: En die kunnen wij helpen om hun primaire tumors, de grote primaire tumor, om die te laten verwijderen.
0: Ja.
1: Dat is wel heel cool, denk ik. Want dan laat je niet alleen maar zien, hey, het werkt in het lab, op een proefschaaltje of in muizen die je eerst een tumor geeft.
0: Nee, maar het is echt op een huisdier van iemand die al ziek was.
1: Ja, exact. Ja.
0: En daarvan was het resultaat was gewoon geslaagd. Dit werkt.
1: Ja, ja, de primaire tumor, dus de tumor die waarmee het begint, die kunnen we wegdoen. En wat we ook hebben laten zien daar, is dat we niet alleen vanaf de buitenkant licht kunnen schijnen. Maar we kunnen ook met bijvoorbeeld een draadje die licht geeft, kunnen we ook diep in de speekselklier of in de tong.
0: Oh,
1: en zo het licht toepassen.
0: Vanuit inwendig. En heeft dat voordelen als je toch dichterbij komt met die lamp?
1: Voor de hoofd-halskanker hoeft dat niet per se voordelen te hebben. Maar je kan je voorstellen, als wij later willen gaan kijken, bijvoorbeeld hersentumoren, is ook een groot probleem. Zit vaak op één plek.
0: En heel diep.
1: Heel diep. Daar kan je bijvoorbeeld met zo'n lichtdraadje wel bij. Dus we proberen ook meteen te kijken, hoofd-halskanker is één van onze toepassingen. Dat is onze focus. Daar gaan we hard mee aan de slag. Maar we willen ook graag open blijven van, wat zijn andere mogelijke manieren om dit medicijn toe te kunnen passen.
0: En zometeen, als die patiëntenstudie gaat starten, dan begin je dan daadwerkelijk met patiënten of begin je met gezonde mensen?
1: Ja, je begint met patiënten bij kanker. Dus dat is een fase 1 klinische trial. En daarmee ga je ten eerste kijken, is het veilig? Dus je gaat beginnen met een lage dosis, dan ga je steeds hoger.
0: Mm.
1: En je gaat ook met het licht beginnen met een lage dosis en dan ga je steeds hoger.
0: Ja.
1: En dan ga je kijken of het veilig is voor die patiënten.
0: En hoe zit het dan met de bijwerkingen van deze nieuwe behandeling?
1: Ja, je gebruikt een licht activeerbaar medicijn. Dat betekent op het moment dat je injecteert, dat je voor korte gedurende tijd reactief bent op licht. Dus in die tijd moet de patiënt in het donker verblijven. Bij ons is dat ongeveer 1 uur voor de behandeling. En we denken rond de 2 tot 4 uur na behandeling. Dat je dus in het redelijk donker moet blijven. Of in ieder geval binnen. Je moet niet in de zon gaan liggen. Wat we verder zien is al hoe het medicijn werkt. Op het moment dat we licht schijnen op de plek van de tumor, gebeurt er eigenlijk hetzelfde als dat jij bijvoorbeeld een wondje hebt op je arm.
0: Ja.
1: Het wordt de dag erna wordt het heel donker. Je krijgt een korst en vervolgens heelt de huid zich vanzelf. Dus het ziet er heel mooi cosmetisch goed uit. Dat wat we tot nu toe zien bij de muizen, maar ook bij de katten.
0: Oké, dus dit is het. Dus er zijn geen risico's op dat er iets misgaat, op schade. Dat heb je in elk geval nog niet gezien bij die proefdieren.
1: Bij de proefdieren niet, bij de katten ook niet. Wat we wel voor moeten zorgen is dat je dus in het donker blijft gedurende de tijd. Dus de uur voor behandeling en de 2 tot 4 uur na behandeling.
0: En als je dat niet doet?
1: Als je dat niet doet, dat gaan we denk ik niet testen. Wat we bij de katten zien is eigenlijk geen probleem, maar die hebben ook haar overal.
0: Ja.
1: Maar wat we denken dat je bijvoorbeeld dus brandplagen kan krijgen, zoiets dergelijks.
0: Oh ja, oké. Maar goed, hè, dus dit is het wat dat betreft qua bijwerkingen.
1: Wat we tot nu toe hebben gezien.
0: Zeer controleerbaar. Ja, als je maar in het donker blijft.
1: En het mooie is, als je het licht uitzet, is het medicijn dus inactief, dus doet het niks meer. En dat is natuurlijk heel mooi ten opzichte van gewone therapieën die lang in het lichaam blijven, die overal schade kunnen uitrichten.
3: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
0: We praten over een nieuwe behandeling van hoofd-halskanker met licht. Te gast zijn hoofd-halschirurg Remco de Bree van het UMC Utrecht en Sebas Pronk van biotechbedrijf Lumox. En zij werken allebei aan het kankermedicijn dat de tumor zelf opzoekt en dan pas gaat werken als de arts er met licht op schijnt. Sebas, dus de eerste patiëntstudies die staan dan hopelijk op het punt van beginnen. Hè, als we het hebben over een zorgtraject, dat duurt heel erg lang.
1: Ja, ja.
0: Jullie zijn al 10 jaar bezig. Nou, laten we hopen over 2 jaar dat de eerste patiënten er daadwerkelijk echt gebruik van kunnen gaan maken. 4,5 miljoen euro. Ja, het klinkt als gigantisch veel geld wat je van KWF krijgt. Heel lullig, dat is het natuurlijk helemaal niet.
1: Nou ja, het is ook veel geld en het is heel veel geld van de donateurs. Dus daar zijn we heel erg blij.
0: Ja, maar niet voor zo'n groot onderzoek.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Het is niet genoeg om alles te doen en alle patiënten, of zelfs niet de eerste 30 patiënten te behandelen.
0: Hoeveel heb je nodig?
1: We hebben ongeveer 20 miljoen euro nodig om vanaf deze fase naar tot en met de fase 1 klinische trial helemaal gedaan te hebben.
0: 20 miljoen, Waar ga je het vandaan halen?
1: Ja, hopelijk een mix van funding. Dus we hebben geld van investeerders zijn we mee bezig. Dus venture capital. KWF heeft een grote duit in het zakje gedaan. Je hebt ook leningen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een lening van het NWO gekregen. En we zijn ook bezig om bijvoorbeeld te kijken naar een innovatiekrediet die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aanbiedt.
0: Mm-hmm.
1: En de rest van het geld moet echt komen van investeerders. Dus dat kan durfkapitaal zijn, dat kunnen angels zijn. Er zijn heel veel mogelijkheden om geld op te halen.
0: Ja.
1: Maar daarvoor moet je ook een goed businessplan hebben.
0: Ja, precies. En dat is wel aardig, hè? Want Lumox, jullie biotechbedrijf, is ook echt een spin-off van de UMC Utrecht. Ja. Jij bent begonnen als onderzoeker.
1: Ja, klopt. Ja. Dus ik ben begonnen als onderzoeker. Ik heb mijn promotie gedaan aan de UMC Utrecht.
0: Ja.
1: En mijn collega, mijn medeoprichter Irati, die heeft haar promotieonderzoek gedaan precies over dit onderwerp.
0: Ja.
1: En zij was eigenlijk klaar met haar boekje en ze liet al deze data zien. En ik dacht, wauw. Dit is echt fantastisch. Ze laten ze in muizen, maar ook in die katten zien van het medicijn werkt.
0: Mm-hmm.
1: En heel vaak wordt zo'n boekje dan gepubliceerd. Dat is fantastisch, krijgt veel aandacht. Maar vervolgens blijft dat bij een wetenschappelijk boekje.
0: En jij dacht, heel graag dit moet naar de markt.
1: Dit moet naar de markt, dit moet naar patiënten toe. En dat is eigenlijk hoe we dit zijn begonnen. Dus 10 jaar onderzoek, dat wordt binnen de universiteit gedaan. Met Lumox zijn we nu ongeveer 2 jaar bezig.
0: Je wil uiteindelijk dit product op de markt. Wat heel erg belangrijk is in Nederland natuurlijk, of we het gaan vergoeden, is de prijs.
1: Ja.
0: Ja, wat kunnen we zeggen over hoe duur dit medicijn gaat worden?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is eigenlijk ook niet aan mij. Want voordat je op de markt bent, moet je eerst een fase 3 klinische trial doen. En dat kost honderden miljoenen.
0: Honderden miljoen. Ja. Dus die 20 miljoen is echt het begin.
1: Dat is het
0: voor
1: begin.
0: Die paar 30.
1: En om realistisch te zijn, zijn wij niet degene die honderden miljoenen gaat ophalen.
0: Daar heb je een farmaceut voor nodig.
1: Daar heb je inderdaad een farmaceut voor nodig. Dus wat wij kunnen doen als start-up zijnde, is laten zien: het medicijn werkt in mensen. Misschien werkt het iets beter dan bijvoorbeeld wat er al is voor een bepaalde subgroep van patiënten. En vervolgens moeten we de interesse gaan wekken van een grote farmaceutische partij die de fase 3 gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: En die gaan dan vervolgens ook de prijs bepalen, denk ik, in overleg met de overheden. Wat denk ik wel goed is om te noemen, is dat ons medicijn is een redelijk snelle behandeling. Dus patiënten kunnen worden geïnjecteerd met het medicijn. Een uur later wordt licht geschenen. En vervolgens blijven ze niet wekenlang licht reactief, maar kunnen ze redelijk snel naar huis.
0: Ja.
1: Dat betekent dat je een hoop ziekteopname tijd scheelt.
0: Ja, je hoeft niet dagen in een donkere kamer in het ziekenhuis te liggen.
1: Nee, klopt. Uh-huh. En je hoeft ook niet 35 keer achter elkaar bijvoorbeeld radiotherapie te krijgen, dat je elke keer naar het ziekenhuis moet. Dus we hopen ook dat we een hoop maatschappelijke kosten kunnen besparen.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld ook eventueel misschien logopedie, die misschien bij een bepaalde soort operatie in het strothoofdgebied wel nodig is. Hoe kan bij ons bijvoorbeeld voorkomen kunnen worden?
0: Ja, omdat je die nevenschade niet meer hebt.
1: Ja, dus de prijs van de medicijn wordt niet alleen maar bepaald aan de hand van de kosten. Hoeveel is het duur
0: met lab om te maken? Kostenbesparing natuurlijk.
1: Maar ook de kostenbesparing en eventueel het aantal levensjaren wat je wint.
0: Jij zei al even, jullie allebei, hopelijk als alles mee zit, zouden jullie over 2 jaar kunnen beginnen met die patiëntstudies. Hoe realistisch is dat beeld? Of is er echt nu nog wel, er zijn zoveel hobbels nog te nemen, dat het realistischer is om eerder te mikken over 3 of 4 jaar?
1: Wetenschappelijk weten we wel dat het medicijn goed genoeg werkt en dat het getest kan worden in mensen.
0: Hmm.
1: Wat we nu moeten doen is het opschalen van het medicijn. Dus we maken het nu in het lab op milligram schaal. Uiteindelijk moeten we naar 10 à 100 gram. Dus dat is natuurlijk enorme opschaling. En dat is niet alleen maar, we doen het gewoon 10 keer zo groot. Nou ja, als jij een taart bakt, je gaat hem opeens 10.000 keer zo groot maken, kom je ook allemaal problemen tegen.
0: Hmm.
1: Dus dat is nog wel echt een grote stap waar we doorheen moeten. Dus het opschalen van de productie van het medicijn. We hebben los van elkaar laten zien dat die lama-antilichamen die kunnen opgeschaald worden. Het licht activeerbare medicijn kan opgeschaald worden. Nu de koppeling nog, dat moeten we nog laten zien.
0: Ja, en daar is vooral een farmaceut voor nodig, denk ik. En veel geld, ja. Nou ja, die farmaceuten hebben vaak ook veel geld om dit soort dingen natuurlijk op te schalen.
1: Ja.
0: Dit loopt nu al zo'n 10 jaar, Remco, je zei het al. Waar hoop je over 5 jaar te staan?
2: Over 5 jaar, ik denk dat we zouden willen dat het duidelijk is waar de toepassingen zijn. Ik denk dat we er dan echt wel zijn dat we weten hoeveel medicijn we moeten geven en hoeveel licht we moeten geven. Ik denk dat we dan in ieder geval in de oppervlakkige tumoren, waarbij je het gewoon van buiten kan belichten, dus niet die fibers of die holle katheters waardoor je licht brengt in dieper in tumoren. Ik denk dat we daar dan wel toch wel geschikte behandeling voor hebben.
0: Ja.
2: Alleen dan gaat het nu toch verder nog van, kan je nog meer ermee? Kan je andere toepassingen? Kan je dieper gelegen tumoren doen? Kan je grotere tumoren doen? Etcetera. Dus ik denk over 5 jaar dat we dat wel moeten kunnen. Dat is misschien, ik weet, de doorlooptijd is lang natuurlijk, maar er is al echt wel heel veel data zijn er. En ik denk echt al dat we er kunnen zijn. En
0: ja. Zou het voor jouw werk veel veranderen? Want bedoel, jij moet natuurlijk ook met de mensen die al uitzaaiingen hebben, moet je toch blijven opereren.
2: Ja.
0: Chemo en bestralingen blijven ook nodig. Maar dit komt er eigenlijk bij.
2: Nou, aan de ene kant maak ik me graag overbodig. als er geen kanker meer zou zijn. En de andere kant, gaat het toch om wat er is, blijft genoeg werk als je dat bedoelt.
0: Ja.
2: Het gaat er met name.
0: Het verandert niet wezenlijk. Hè? Bedoel, je gaat niet alleen maar meer met lampjes schijnen.
2: Nee.
0: Er gebeurt wel meer.
2: Nee, en we hebben natuurlijk ook gezien, uiteindelijk de radiotherapie heeft zich ook verder ontwikkeld. Steeds maar wat vroeger geopereerd werd, wordt tegenwoordig bestraald. De diagnostiek, het palet verandert wel iets. Maar uiteindelijk,
0: Je bent nog niet overbodig.
2: Dat denk ik niet.
0: Sebas, waar hoop jij dat jullie over 5 jaar staan met dit medicijn?
1: Over 5 jaar hopen we dat we hebben kunnen laten zien dat het goed werkt bij de eerste patiëntengroep. Vervolgens zou ik heel graag dan dit medicijn kunnen of willen verkopen of willen uitlicenseren naar een grote farmaceutische partij die ermee aan de slag kan om het wereldwijd beschikbaar te maken. En dan wil ik heel graag doorgaan met bijvoorbeeld vergelijkbare type medicijnen voor andere type tumoren te ontwikkelen.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in de longen, in de hersenen. Nou ja, ideeën genoeg om deze technologie ervoor te gebruiken.
0: Echt uit te rollen, verder te ontwikkelen. Eigenlijk volwassen te maken dan.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Mooi, heel veel succes daarbij.
1: Dankjewel.
0: We blijven jullie volgen. Dank jullie wel voor jullie komst. Bas Pronk, CEO en medeoprichter van biotechbedrijf Lumox. En Remco de Bree, hoogleraar hoofd-halschirurgische oncologie en afdelingshoofd bij het UMC Utrecht. Hier op de radio zit onze tijd erop. In de podcast praten we nog wat langer door. En dan met name over de stap die Bas maakte van onderzoeker naar ondernemer. Want hoe ja, maak je nou van een vondst in het lab uiteindelijk een bedrijf? En in Nederland is dat toch best wel lastig. Je kan verder luisteren via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app. Dit was BNR Beter voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Ik ben Nina van den Dungen. Heel graag tot volgende keer.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen CMO Talk.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
6: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Bij de ramp met een veerboot bij Cyprus zijn zeker 7 doden gevallen, zegt CNN in Turkije. Na 23 mensen wordt nog gezocht. De boot begon meteen na het vertrek uit de haven vol te lopen met water en sloeg om. Er waren meer dan 250 passagiers aan boord. Een deel van hen stond eerst nog op de romp tot de boot zonk. Na de overstromingen van afgelopen week zijn in Nepal nu bijna 800 doden. Bijkomend probleem is dat de meeste onherkenbaar zijn. En daardoor is het moeilijk om iedereen te identificeren. Het is nog maar bij enkele slachtoffers gelukt om vast te stellen wie het zijn. De brand in het centrum van Deventer is uit. Die brak vanmorgen vroeg uit in een gebouw waarin horeca en appartementen zitten. Zo'n 25 mensen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eentje is naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand en de schade valt nog niks te zeggen. Na jaren in de Eerste en Tweede Kamer vindt Paul Rozemuller het mooi geweest. Volgend jaar verlaat hij de politiek. Eind jaren 80 kwam hij in de Tweede Kamer voor GroenLinks, die in pro is opgegaan. Daarna ging hij naar de Eerste Kamer. Rozemuller zegt graag nog iets anders te willen doen, maar dus niet meer in de politiek. Het WK roeien in Amsterdam zit erop en Nederland is de grote winnaar geworden met 4 gouden, 3 zilveren en 3 bronzen medailles. Duitsland eindigde in de stand als tweede, Amerika werd derde. Op de vorige WK roeien was Nederland ook al de beste, net als op de Olympische Spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag zijn er veel wolkenvelden en enkele buien en later blijft het vaker droog en breekt lokaal de zon door. Het wordt 20 tot 22 graden. Morgen is het erg wisselvallig, met in het hele land buien. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. CMO Talk. Klaas Wijma.
9: En zij kwamen ook naar ons, juist omdat we producten hebben die ergens anders niet te kopen zijn. En als je dan een algoritme hebt wat heel de tijd serveert wat er veel wordt verkocht, ja, dan heb je misschien niet de producten die je lokaal relevant zijn. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt.
10: Je hoort Annemieke Kleij, marketingdirecteur Benelux bij Joybuy. Hi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's vraag naar hun geheimen voor het behalen van marketingsucces. En vandaag de gast Annemieke Kleij en zij is marketingverantwoordelijk voor de Benelux bij Joybuy. De Chinese webwinkel is sinds maart dit jaar actief op de Nederlandse markt en probeert met een ultrasnelle bezorging de gevestigde orde uit te dagen. Maar is de belofte voor 11 uur 's ochtends besteld dezelfde avond nog in huis voldoende? Ja, om die klanten weg te kapen bij concurrenten als Amazon of Bol? En is die propositie niet erg eenvoudig te kopiëren door de concurrent? Je hoort het, en natuurlijk nog veel meer, de komende 30 minuten hier in CMO Talk. Annemieke, wat leuk dat je er bent. Van harte welkom.
9: Goedemorgen Klaas, superleuk om hier te zijn.
10: Hey, vertel, want ik ben heel benieuwd. Ik kijk naar die markt. Hè. Je hebt Temu, Shine, AliExpress, Coolblue, TikTok Shop, Bol, Amazon. Sinds kort ook Kaufland. En uiteraard Joybuy. Raakt die markt in ons kleine kikkerlandje van e-commerce platformen niet een beetje overvol?
9: Ja, het is zeker in Nederland al heel erg druk. En we hebben heel veel spelers die heel goed aanbod hebben. Maar we denken dat daar zeker nog ruimte is voor ons, voor joybuy.nl. Waar wij heel goed in zijn is inderdaad de Double 11, de service, maar ook het assortiment.
10: Ja, dus Double 11, 's ochtends voor 11, wat ik zei, in de ochtend besteld, 's avonds bezorgd.
9: Klopt, ja. Klopt. Hè, dus voor 11 uur 's morgens besteld, voor 11 uur 's avonds in huis, of voor 11 uur 's avonds besteld, heb je de volgende dag in huis.
10: Ja.
9: Dus die service is ontzettend belangrijk voor ons. Wij hebben ook onze eigen bezorgdienst. Dus dat betekent dat Joy Express, zoals we dat noemen, die zijn ook bij ons in dienst.
10: Ja.
9: En dat betekent dat we ook net een stapje verder kunnen gaan tijdens de bezorging. Dus ze bellen even van tevoren, of ze komen toch bezorgen op de derde verdieping.
10: Ja.
9: Ook als je geen lift hebt. Maar het is juist ook die combinatie van producten en het assortiment waarin we alle bekende merken aan kunnen bieden.
10: Ja.
9: Denk aan je Pampers, je Philips, je Tefal. Alle merken die de Nederlander knows and loves.
10: Ja.
9: Maar ook juist die Aziatische innovaties die wij heel snel hier naar de markt kunnen brengen.
10: Okay.
9: Waarin we eigenlijk echt ook consumenten willen uitdagen om iets nieuws te proberen.
10: Maar jullie assortiment is nog niet volledig dekkend. Hè? Want mijn favoriete geurtje, Azzaro, die kon ik helaas nog niet bij jullie kopen.
9: Nee, ik ga er gelijk achteraan voor je.
10: Hey, voor wie Joybuy nog niet kent, jullie worden ook wel een beetje de Amazon van China genoemd. Is dat een beetje een correcte positionering?
9: Misschien vanuit groot wereldwijd perspectief, ja. In Nederland zeker nog niet. Hè. Zijn we echt nog wel een start-up. En willen we ook echt wel een verandering brengen op de Benelux-markt, maar vooral ook in Nederland. En ik denk waar wij ook goed in zijn ten opzichte van misschien een Amazon, waar we op willen richten, is het assortiment, hè, dat Aziatische assortiment wat we inbrengen. Maar ook juist de lokale relevantie.
10: Okay.
9: Hoe zorgen we dat het echt lokaal wordt voor de Nederlandse consument?
10: Oké. Okay. Hey, en als je het hebt over ook het Chinese aanbod, want jullie zijn wel iets wezenlijks anders dan Temu Shine. Hè? Dat is een beetje de perceptie dat ik dan heb. Oh, het is een Chinese e-commerce aanbieder. Dan krijg je de Temu Shines. Maar volgens mij, als ik nu jou hoor, jullie hebben een eigen bezorgdienst en jullie hebben ook aanmerken in jullie portefeuille. En dat is ook het wezenlijke verschil meteen.
9: Ja.
10: Of is er nog meer?
9: Nee, het is echt een heel ander verdienmodel dan wat zij hebben. Waar wij ons inderdaad echt op richten, zijn die merken die we al kennen.
10: Ja.
9: De westerse merken die bekend zijn. Maar inderdaad ook, we hebben ons eigen distributiecentrum vlak naast Rotterdam. Daardoor kunnen we dus diezelfde dag bezorging doen. En is het dus inderdaad heel anders als wat die partijen aanbieden.
10: Ja, want jullie zijn nu bijna een half jaar volledig operationeel in Nederland.
9: Klopt.
10: Hoe kijk je nou een beetje terug naar dat eerste halfjaartje?
9: Om heel eerlijk te zijn, zijn we eigenlijk al daarvoor iets begonnen. We zijn
10: in beta,
9: zoals we dat noemen, vorig jaar september.
10: Ja.
9: Eigenlijk precies op het moment waarop ik ben begonnen, ook bij Joybuy. En tijdens die beta-fase, die eerste 6 maanden, hebben we heel erg gekeken van hoe reageert de consument daar nou op?
10: Hè? Ja.
9: Zonder heel veel externe marketing te doen. Wat gebeurt er? Hoe reageert de klant? Hoe gaan ze door die website heen? Waar gaan ze wel op aan? Waar gaan ze niet op aan? Dus in die paar maanden hebben we echt heel veel verbeteringen gemaakt op het gebied van de functionaliteiten die de website heeft. Maar ook heel erg de look and feel hebben we aangescherpt om dat echt meer lokaal relevant te maken. Taal natuurlijk. Hè? Hoe zorg je dat de Nederlandse taal echt goed neerstaat?
10: Wat maakt het dan anders, die interface? Want begonnen jullie met een soort van vertaalde Chinese webshop en zijn zo gestart in Nederland?
9: Zo mag ik hem misschien niet noemen, maar zeker had hij wat meer de elementen die in de Chinese cultuur heel goed werken.
10: Dat is heel veel.
9: Heel veel, heel druk. Het liefst heel veel confetti, heel veel rood. Heel veel verschillende, heel veel lange rijen met producten.
10: Ja.
9: In Nederland zijn we daar iets minder van. Dus die, trouwens niet alleen in Nederland, eigenlijk in Europa. Want ze zijn niet alleen in Nederland gelanceerd, maar op hetzelfde moment ook in Engeland, Duitsland en Frankrijk.
10: Okay.
9: Dus daar hebben we zeker een wat meer relevante look en feel voor gevonden. Ja. Dus inderdaad, iets minder starbursts en confetti. Iets meer lokaal relevant. Ook de mensen die we gebruiken, de gezichten die je laat zien, die moeten natuurlijk lokaal zijn. Maar ook de algoritmes. Want op het moment dat jij een Aziatisch merk, wat ontzettend groot is, daar introduceert in Nederland, betekent dat je eerste klanten eigenlijk ook daar vandaan komen.
10: Ja.
9: En zij kwamen ook naar ons, juist omdat we producten hebben die ergens anders niet te kopen zijn. En als je dan een algoritme hebt wat heel de tijd serveert wat er veel wordt verkocht, dan heb je misschien niet de producten die lokaal relevant zijn. Dus daar hebben we heel hard aan gewerkt. En ik denk dat dat ook wel echt een van de grootste learnings is, over het afgelopen jaar, maar ook zeker over het afgelopen half jaar. Test and learn.
10: Ja,
9: test and learn en veel fast. Dus we proberen heel veel en hoe maken we het beter?
10: Ik noemde net al, het is een overvolle markt. Hè? En Nederland is echt piepklein. Wie zie je nou als de grootste concurrent? Is dat nou Bol of Amazon?
9: We kijken eigenlijk met name vooral wat gebeurt er met die klant? En waar zijn ze naar op zoek?
10: Ja, maar je hebt wel een concurrent. Dus je kijkt ook naar je concurrent, toch?
9: Kijk, ik denk waar wij echt op willen, waar wij op ons willen onderscheiden, is de
10: Double Eleven.
9: Is de service. Ja. Service niet alleen van het bezorgen, maar ook bijvoorbeeld customer service. We hebben in Rotterdam het hele Europese customer service op ons kantoor zitten.
10: Ja.
9: Dus als ik het kijk vanuit dat perspectief, dan is het zeker meer een Coolblue waar we naar kijken.
10: Ja. Want die heeft ook een eigen bezorgdienst.
9: Die hebben ook een eigen bezorgdienst.
10: Ik hoor ook iets in jouw positionering. We gaan ook de trap op. We gaan ook naar de derde verdieping.
9: Absoluut. Dus, we hebben Summer Black Friday gehad. Ja. Een van onze grootste campagnes waar we ook veel gratis installatie hebben gedaan. Van je tv, je koelkast, et cetera.
10: Daar komen we straks nog even op terug. Okay, Summer Black Friday.
9: Dus dat zeker. Die kant heel belangrijk voor ons. Maar aan de andere kant is het ook wel, positioneren we ons ook wel echt als een one-stop-shop.
10: Ja.
9: Dus zorgen dat we een heel breed assortiment hebben, dat mensen eigenlijk alles bij ons kunnen vinden. Of dat dan gaat over elektronica, maar ook de supermarktachtige producten en beauty, is voor ons ook belangrijk.
10: Hey, jullie zijn onderdeel van het grotere JD.com. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een grote e-commerce space. Je hebt natuurlijk Alibaba, dat is ook een grote Tencent. Dat zijn allemaal grote partijen. En ik kan me voorstellen dat jij niet zelfstandig de beslissing hebt gemaakt. Oh, we gaan Europa in. Maar je hebt misschien wel een beetje mee kunnen luisteren van die strategische plannen. Waarom die keuze is gemaakt naar Europa? Waarom wil zo'n groot Chinees bedrijf nou die strategisch voet aan de grond krijgen in Europa? En dan heel specifiek Nederland.
9: Nou, ik denk in het algemeen, kijk, waar JD gewoon ontzettend goed op is die customer promise.
10: Ja.
9: Zorgen dat snel wordt bezorgd. Ze staan ook bekend om trust. Is ook een van onze merkwaarden. En vanuit dat perspectief zagen ze een kans, en zien ze een kans, binnen Europa, om dat te verbeteren, om sneller en beter die klant van dienst te zijn. En dat is eigenlijk de accelerator geweest om verder buiten China ook te gaan ontwikkelen.
10: Helder. Ik wil met jou naar de eerste verder vraag. Want in de laatste aflevering voor de zomer was de gast Nicole Rosanella van Samsung Benelux. Ja. Misschien liggen de Samsung-productjes ook wel bij jullie in de winkel. Zij had twee vragen voor je. Hier komt de eerste vraag.
11: Ja, ze komen natuurlijk redelijk nieuw deze markt in, de Benelux. Is het voor hun een soort van copy-paste van het groeimodel? Of is het dan een hele andere benadering omdat je in de Benelux zit?
10: Ja.
11: En ook qua het portfolio, waar focussen ze zich op? Ja. Daar ben ik heel benieuwd naar.
10: Nou, eigenlijk het eerste gedeelte van die vraag heb je al een beetje beantwoord. Misschien even focus op dat portfolio, waar jullie echt op richten.
9: Ja, vanuit portfolio willen we ons echt als een one-stop-shop profileren.
10: Ja.
9: Dus bij ons kan je eigenlijk alles vinden. Maar daarbinnen zijn echt de prioriteiten rondom elektronica, beauty, supermarkt en home and living van zekere hoogte.
10: Ja.
9: En ik denk dat juist ook die categorieën ons heel erg geschikt zijn voor die combinatie van lokale merken, westerse merken. Ja. Hè, maar ook de Aziatische innovaties.
10: Ja, interessant dat je ook supermarkten noemt. Je hebt natuurlijk ook daar weer Picnic, Crisp, ja. Je hebt Albert. Ja. Je hebt natuurlijk ook weer zoveel aanbieders.
9: Klopt.
10: Maar jullie gaan heads-on.
9: Wij doen het gewoon.
10: Ja. En waarom supermarkten dan specifiek?
9: Traditioneel is JD daar heel erg goed in.
10: Okay.
9: En ook daar zijn we ooit mee begonnen in Nederland. Met het Aziatische food-assortiment.
10: Ja.
9: En daar zien we nog steeds heel veel vraag naar van de Nederlandse consument. Maar ook juist de Nederlandse, de Pampers, maar ook je hagelslag en zo.
10: Ja.
9: We zien daar heel veel vraag naar. En natuurlijk vanuit business en vanuit marketing perspectief zijn die categorieën ook ontzettend interessant.
10: Maar is het ook zuivel, vers? Wat jullie
9: vers doen we nog niet op dit moment.
10: Nee, ik kan me voorstellen dat
9: kan altijd nog komen natuurlijk.
10: Ja, dat is natuurlijk wel een spannende, denk ik nog.
9: Bevroren daarentegen wel. Okay. Dus we doen wel veel bevroren. Vleeswaren, maar ook ijs zijn we net mee begonnen. Okay. Dus we zijn druk aan het bouwen.
10: Even kijken hoor. Ja, toch even weer terug naar jullie. Het zijn niet broertjes of zusjes, maar wel uit dezelfde markt, Temu en Shein. Die hebben natuurlijk in Nederland en daarbuiten toch een bepaald imago. Van nou ja, weet je, al die. Het is heel goedkoop. Het is natuurlijk niet helemaal een superzuivere concurrentiepositie. Want het wordt allemaal gesubsidieerd. Het moet helemaal overkomen uit China. En dan haal je het. En de kwaliteit is niet zo goed. Ik kan me wel voorstellen dat je daar ook een beetje last van hebt. Want als mensen horen van Joybuy, Chinese partij. Moet ik daar wel gaan bestellen? Wat zeg je dan als marketeer?
9: Twee dingen. Aan de ene kant zien we echt wel dat mensen op zoek zijn naar iets nieuws.
10: Ja.
9: En iets innovatiefs. Dus, en vooral Nederlanders zijn ook altijd gewoon op zoek naar een goede deal. Dus dat is een van de dingen waarin ze toch wel in ieder geval de stap willen maken. Aan de andere kant als merk zijnde. We hebben 3 merkwaarden waarvan trust of vertrouwen er één is. Zoals ik zei, JD staat daar ook echt onbekend. In China zelf zijn zij de partij waar mensen naartoe gaan. Omdat ze weten dat alle producten authentiek zijn. Alle merken echt zijn. Dus ook bijvoorbeeld in Europa hebben we een zero tolerance op nagemaakte producten binnen Joybuy.
10: Ja.
9: Maar zijn we bijvoorbeeld ook lokaal heel hard aan het bouwen voor trust.
10: Okay.
9: Voor ons in de Nederlandse markt is het thuiswinkelwaarborg echt wel een heel herkenbaar voor de meeste consumenten. Herkenbaar vertrouwenskeurmerk. Dus we zijn daar heel hard mee bezig geweest.
10: En dat hebben de Temu's en Shines niet?
9: Nee, die hebben dat niet.
10: Ja, ja.
9: Dus dat is één. Maar het zijn ook hoe zorg je dat je vanuit het online ervaring, hoe zorg je dat je ook een offline ervaring creëert? Juist om te laten zien dat je er echt bent, dat de producten echt zijn.
10: Vandaar die eigen bezorgdienst.
9: Vandaar de eigen bezorgdienst. Maar ook de keuze bijvoorbeeld voor out of home als advertentiekanaal binnen marketing. Hè? Om dat te laten zien, nee, wij zijn niet alleen online. We zijn er ook echt daadwerkelijk waar jij woont, waar jij reist. Avries, we hebben de Ziggo Dome net gehad tijdens de Summer Black Friday campagne. Maar we zijn ook heel erg bezig met offline events. Kleine activaties waarin we echt één op één met de klant kunnen schakelen. En kunnen laten zien welke producten we hebben en waar Joybuy voor staat.
10: Leuk. Ik wil jou een aantal keuzes voorleggen. De befaamde dilemma's. Je moet er steeds één van de twee kiezen. En na afloop mag je er eentje toelichten. Ben je er klaar voor?
9: Ja.
10: Let's go. Vanuit het Chinese hoofdkantoor krijg ik duidelijke opdrachten. Of wij hebben hier vrij spel.
9: Vrij spel.
10: De komende 3 jaar zijn verkooppartners niet welkom op onze website. Of wij willen zo snel mogelijk met partners gaan samenwerken.
9: Zo snel mogelijk met partners gaan samenwerken.
10: Onze bezorgbelofte maken wij 98% van de gevallen waar. Of dat is onrealistisch.
9: 99.
10: Summer Black Friday, daar is hij dan. Keert volgende zomer sowieso terug? Of dat was een eenmalige actie?
9: Keert terug.
10: Mijn grootste concurrent is Bol of Amazon? Voor kennen we het antwoord al een beetje. Begin met een A, denk ik.
9: Ik denk van marketingperspectief toch wel meer cool. Nee, sorry, wat zei je?
10: We doen een ABC'tje, Amazon of Bol. Maar je maakt er gewoon Coolblue van. Nou ja, okay. En als je dan toch mag kiezen tussen Bol en Amazon, hoe wordt het dan?
9: Bol, omdat ze meer lokaal relevant zijn.
10: Okay, helder.
9: Ja.
10: Te gast is Annemieke Kleij, verantwoordelijk voor marketing bij webwinkel Joybuy. Annemieke, er waren een paar waar je een beetje een verkrampt gezicht bij trok. Laat ik het zo zeggen. Voor de luisteraars. Heb je eentje die je graag wil toelichten?
9: Ja, de eerste, denk ik.
10: Ja, dus ja. De autonomie die je hebt ten opzichte van de Chinese moeder.
9: Ik heb uiteindelijk gekozen voor vrij spel. Dat komt eigenlijk met name omdat we een hele Europese organisatie hebben. Dus we hebben in Europa, en dat is ons hoofdkantoor in Europa zit in Londen. Daar hebben we een eigen CEO. Daar zit een Europese CMO, die is net begonnen ook. We hebben centrale teams. En eigenlijk voor alles wat er in Europa gebeurt, wordt samen met de landen, waar we dus ook kantoren hebben in Duitsland, Frankrijk en dan in Nederland, in Rotterdam, wordt dat samen beslist.
10: Okay.
9: Dus vanuit dat perspectief hebben we zeker alle vrijheid. Als ik moest zeggen, hebben we alle vrijheid in Nederland? Nee, denk ik niet.
10: Nee.
9: Maar ik moet ook zeggen, dat daagt mij juist ook wel weer uit. Want ik heb ook wel gemerkt dat heel veel dingen waarvan ik zei, oh nee, dat gaat in Nederland niet werken. Dat kent de Nederlandse consument helemaal niet. Dat daar eigenlijk toch wel lekker op gaan.
10: Dus
9: is ook wel weer leuk.
10: Nou, je hebt misschien een beetje Europese vrijheid dan.
9: Europese vrijheid.
10: De collega in Londen.
9: Ja, zeker.
10: Ja. Dan gaan we het even hebben over die same day delivery propositie. Je noemt dat Double 11. Ja. Dus voor 11 uur 's ochtends besteld, dezelfde dag nog in huis. Geldt dat voor al jullie producten?
9: Niet alle producten, wel bijna alle producten. En op dit moment zitten we bijna 45% van de Nederlandse huishoudens waar we dat kunnen aanbieden.
10: Op een warme dag, ik heb geen ijsjes meer, kan ik dan dezelfde avond nog cornettetjes thuis hebben?
9: Dat hangt er vanaf waar je woont, maar in principe als jij binnen die gebieden woont, dan wel, ja.
10: Okay.
9: Ja.
10: Ik woon in Maarsen bij Utrecht.
9: Volgens mij wel.
10: Okay.
9: Ik weet niet alle gemeenten uit mijn hoofd, maar de meeste van de Randstad en Noord-Brabant kunnen het op dit moment
10: 45%. En wanneer is dat, laten we zeggen, 80%?
9: Oh, dat is een hele goede vraag. Hangt niet alleen van mij af. Hoe sneller voor mij, hoe beter. Maar volgens mij is het officiële plan om binnen 3 jaar 80% van de Benelux...
10: Het gaat dan denk ik niet alleen maar meer vanuit dat distributiecentrum in Rotterdam.
9: Nee.
10: Dan zouden er een nieuwe geopend moeten worden.
9: Ja. Ja, en we hebben natuurlijk ook al, we hebben één groot distributiecentrum en daarnaast nog verschillende punten, hubs in, binnen Nederland. Maar inderdaad, om het nog groter uit te breiden, kijkt onze logistics-tak daar.
10: Nou, als je dan kijkt naar die voor jullie marketing super, hyper, lokale, relevante concurrent Bol, in hoeverre zijn je nou echt uniek met deze propositie, die same-day delivery?
9: Ik denk wel dat Bol doet zeker, maar alleen voor select klanten. Hè? En wij doen het eigenlijk voor iedereen, dus je betaalt daar ook niks extra's voor. Plus, we hebben ook nog steeds wel een breder assortiment en andere producten. Dus again, het is niet alleen de bezorging. Het is en de tijd van de bezorging en de service daaromheen. En het assortiment dat we hebben.
10: Okay. Ja. Je hoeft er dus niet. Jullie hebben ook een JD Plus, volgens mij.
9: Joybuy Plus, membership program. Ja.
10: En wat is dat dan? Wat krijg ik daarvan als ik dat
9: Daar krijg je altijd gratis bezorging.
10: Ja.
9: Voor anders is het vanaf €30 of 29,95 is gratis bezorging. Is altijd gratis bezorging. En krijg je ook member-specifieke kortingen. Dus op bepaalde producten, en dat zijn er ondertussen denk ik al meer dan 10.000... krijg je extra korting als betaald member. En daarnaast zijn we heel erg bezig met brand partnerships. Ook juist om dat trust te genereren. Hè. En zoeken we ook vaak de verbinding met dat Joybuy Plus membership.
10: Ja.
9: We mogen eind augustus gaan we officieel een partnership met ClassPass aankondigen. En dat betekent dat als jij al een ClassPass member bent en je bent een Joybuy Plus member, dat je extra credits krijgt.
10: Oh.
9: Dus dat is superleuk. Zoiets hebben we ook met Spotify gedaan.
10: Ja.
9: Dus ook vanuit dat perspectief zijn we heel erg bezig. Hoe zorgen we dat we lokaal relevant zijn? Dat we echt net iets extra's kunnen bieden
10: voor mensen dan toch, als ze dan vanuit hun luie stoel of bank een beetje scrollen bestellen,
9: te veel,
10: om die stappen te compenseren bij ClassPass. Moet ik dat zo compenseren? Moet ik dat zo zien?
9: Zo stond het niet in onze strategie, maar zo zou je hem ook kunnen uitleggen.
10: Zeker, ja. Hey, ik wil nog even over dat onderscheiden, het productaanbod. Hè? Want ook of wat je gaf aan de supermarkt, hebben we het net al even over gehad. Maar je gaf ook aan beauty.
9: Ja.
10: En dan, ja, volgens mij is nu enorm hot die Koreaanse beautyproducten. En daar zetten jullie ook volgens mij volop in.
9: Zeker. We hebben toevallig nog vorige week Asian Beauty Week gelanceerd. Als een wat kleinere campagne.
10: Ja.
9: En ja, we zitten natuurlijk vanuit JD. Hè, en dat is natuurlijk ook een van onze voordelen. Hè, inkoop, de schaal van de inkoop. Zitten we daar natuurlijk al bovenop. En we zien daar ook echt wel onwijs veel vragen. Dat gaat super hard. En ook echt wel ja, iets wat mensen leuk vinden om te kopen. En mijn team ook heel leuk vindt om aan te werken. Dus dat maakt het ook altijd leuk.
10: Hoe gaat het eigenlijk met jullie naamsbekendheid? Zijn nu een halfjaartje onderweg? Hoeveel procent ongeveer kent jullie al?
9: Ik zou eerlijk zeggen, we meten dat niet
10: op
9: dit moment.
10: Oh?
9: Klopt. Ja, is echt waar.
10: Ja.
9: Waar we eigenlijk naar kijken, want we zijn natuurlijk ook gewoon een retailer. Maar we kijken heel erg naar de bottomline.
10: Hmm.
9: Hoeveel nieuwe klanten komen er binnen? En hoeveel blijven er ook terugkomen?
10: Ja,
9: dus
10: repeat.
9: De retentie.
10: Ja, ja.
9: Dus als ik kijk naar mijn marketing, KPI's, zit retentie zit daar heel erg sterk op. Maar ook hoe zorg je dat de mensen naar de webshop komen? En daar komt ook weer dat kwaliteitsstukje terug. Hè. We zijn heel erg gericht. We willen groeien, maar groeien niet ten koste van de kwaliteit of de service die we kunnen aanbieden. En we zien dus eigenlijk heel erg organisch dat we wel groeien.
10: Ja.
9: Maar het is niet een doel op zich op dit moment.
10: Maar het is toch wel fijn als mensen je kennen. Want als je niet bekend bent, geen top-of-mind positie hebt, dan gaan ze ook niet bij je komen.
9: Zeker. En we zijn er natuurlijk vanuit marketing zeker mee bezig. Ja, op het moment dat niemand je kent, dan komt ook niemand naar je website.
10: Vandaar hebben jullie ook Justin Timberlake samenwerking met InSync voor die Europese campagne hebben.
9: Ja, nou, het was geen samenwerking, maar we hebben wel de jingle gebruikt.
10: Althans, ja.
9: Ja. Kijk, we zijn ook een start-up, hè? Dus zij moeten ook gewoon heel slim zijn.
10: Ja.
9: Geluid is natuurlijk, dat weet jij waarschijnlijk beter dan wie dan ook, is ontzettend belangrijk daarin. En een lied zoals NSYNC, wat door meerdere generaties op een andere manier bekend is, en wat lekker in je hoofd blijft hangen, ja, dat heeft daar heel erg mee geholpen.
10: Ik zou zeggen, zoek hem even op YouTube. We zijn alweer aan het eind gekomen van deze CMO Talk. We vliegen door de tijd, maar gelukkig hebben we de podcastversie. En dan gaan we nog even doorpraten over die Summer Black Friday campagne, onder andere. Ontzettend leuk dat je er was. Ik wil je bedanken voor je tijd. En natuurlijk onze lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. Natuurlijk vragen we altijd, abonneer je op de podcastversie. De podcastversie in de app. Die vind je bij BNR natuurlijk op cmotop.nl. En dan krijg je altijd een heerlijke notificatie als er weer verse, crispy, verse content is. En het is gewoon de same day delivered gewoon. Ongelooflijk. Bij CMO Talk. Dankjewel, Annemiek. En tot de volgende.
9: Dank je.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het

0: We verbruiken in Nederland minder energie dan 5 jaar geleden. Toch staat ons stroomnet op springen en wachten 15.000 bedrijven op een aansluiting. Inmiddels is netkrapte voor sommige bedrijven geen abstractie, maar een keiharde rem op investeringen en verduurzaming. In een zoektocht naar balans tussen ambitie en uitvoering delen 3 experts hun visie hoe we ruimte kunnen creëren in het Nederlandse energiesysteem en welke fundamentele keuzes er voor ons liggen. Lees het op partner.fd.nl/shell.
1: Bezoek Heerswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, heerswaterwater.nl.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dit is BNR Nieuws.
7: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand Rights Specialist Travel.

0: De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen één medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakten gisteren zilver. In Nepal zijn bijna 300 buitenlanders gered. Die werden vermist na de overstromingen. Maar de drie vermiste Nederlanders zijn er niet bij. Honderden andere buitenlanders zijn ook nog altijd zoek, plus duizenden Nepalezen. De doden die wel worden gevonden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd. Opnieuw een gelijkspel voor Feyenoord in de Kuip. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. ADO kwam nog wel met 2-0 voor, maar Feyenoord knokte zich terug. Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. En eerder vanmiddag ging PSV makkelijk over Utrecht heen en won met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
2: Het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt.
3: Ik denk dat de beste manier om te anticiperen op toekomstige El Niño's is gewoon simpelweg ervoor zorgen dat de economieën sterker worden.
4: Eigenlijk is dit hele probleem dit is voor ons een goudmijn. Goudmijn.
2: Klimaat is variabel. Dus wat heel belangrijk is, ook met droogte, is je het voor te bereiden.
3: Dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus...
5: Op een mistige ochtend in het jaar 1793 staat Lodewijk de 16e voor de guillotine. Het is het hoogtepunt van de Franse Revolutie. Hij wil nog uitgebreid speechen, maar het vallende mes verhindert dat. Wat Lodewijk nooit geweten heeft, is dat een belangrijke aanjager van die revolutie niet in Frankrijk ontstond, maar aan de andere kant van de wereld, in de Stille Oceaan. 4 jaar eerder werd het zeewater daar fors warmer, een graad of 2. En daardoor kreeg Frankrijk te maken met een mislukte oogst. En nog een mislukte oogst. En uiteindelijk dus een bloedige revolutie. Te danken aan El Niño, Spaans voor het jongetje, zoals het opwarmen van het oceaanwater heet. En dat jongetje heeft niet alleen de geschiedenis van Frankrijk veranderd, maar zorgt al eeuwenlang voor een enorme impact wereldwijd. In het oude Egypte kwamen ze erdoor terecht in een enorme economische crisis. 1,5 eeuw geleden kregen India, China en Brazilië te maken met gigantische hongersnoden. En eind vorige eeuw zorgde El Niño voor biljoenen dollars aan economische schade over de hele wereld. En dat blijkt allemaal nog maar een voorproefje te zijn, want de El Niño die dit jaar is begonnen wordt waarschijnlijk de grootste en de heftigste ooit. Dit Spaanse jongetje gaat onze wereldeconomie deze eeuw 84 biljoen dollar kosten. Even, dat is 84.000 miljard. En dat raakt niet alleen de rijstboer in Indonesië, maar ons ook. Het World Economic Forum noemt het een systematische schok. Misschien is dat wel de kern van dit verhaal, want het is geen onverwachte ramp die uit de lucht is komen vallen. We zien El Niño iedere keer weer een beetje van tevoren aankomen en weten inmiddels al eeuwen dat hij op ons afkomt. Dus is de vraag, waarom zijn we dan nog zo kwetsbaar? Je luistert naar het grote plaatje waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio 2 macro-economen. Macro-econoom Han de Jong, dag Han.
6: Dag Rens.
5: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Dag Edin.
7: Dag Rens.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Han, ben jij al lang bezig met het fenomeen El Niño?
6: Ja, eigenlijk al decennia. Ik heb lang bij ABN AMRO gewerkt als econoom. En een van mijn verantwoordelijkheden, dat viel onder mij, was wat we noemen landenrisicoanalyses. En dat betekent dat je in principe de ontwikkelingen in alle landen in de wereld een beetje in de gaten moet houden. Als El Niño zich voordeed, dan had dat invloed op hoe het met...
5: Met het land gaat.
6: Ja. De invloed is minder sterk op Nederland dan dat het op heel veel andere landen in de wereld is.
5: Mm-hmm. Ja. Ook een beetje dus onderschat fenomeen vanuit ons perspectief, begrijp ik?
6: Nou ja, zeker. Ja. Ja.

0: absoluut.
1: Edin, is El Niño makkelijker te voorspellen dan inflatie of niet?
2: Ik vind van niet. Inflatie is namelijk het gevolg van wat wij zelf doen. Dus ik denk dat je dat beter kunt voorspellen dan wat de natuur met ons doet. Zoals hier in dit geval. Ik wil er meteen wel even bij zeggen, aangezien El Niño dus een natuurverschijnsel is, met wel invloed op inflatie, dit is wel iets wat niet de schuld is van de ECB. Dus laten we dat
1: eindelijk
2: ook maar een keer zeggen.
1: Ik stuur de bandje even op. Ja. Ja.
3: Een van de weinige zaken dan.
2: Een van de weinige zaken vind ik, maar het is er wel één. En over dat voorspellen van El Niño, kijk, eens in 2 à 7 jaar, weet je, als je op die manier inflatie zou voorspellen, dan zou je het hebben over inflatie komt ergens uit tussen 2 en 7%. Dat is geen voorspelling, daar kun je niks mee.
1: Nee, daar kun je niks mee. Wat willen wij weten over dit fenomeen, Han?
0: Nou ja, wat mij betreft, de vraag die jij aan het eind van jouw introductie stelde, hoe kan het nou toch dat wij weten dat dit verschijnsel zich voordoet? Er is regelmaat, maar die is onvoldoende kennelijk om dat heel regelmatig te noemen. Maar waarom is het dan zo dat toch zoveel negatieve invloed op heel veel landen in de wereld heeft? Ja. Dat lijkt mij voor mij de belangrijkste vraag.
1: Ja, Edin?
2: Ik zou in ieder geval 2 dingen duidelijker op het vizier willen hebben straks, als we klaar zijn met deze uitzending. 1 is, kijk, we hebben het nu al gehad over hoe vaak komt het voor. Maar hoe voorspelbaar is de kracht van elke El Niño? En de 2e vraag die ik heb is, hoe lang van tevoren zien wij het aankomen?
1: Ja, oké, hartstikke goed. Even voor mij, want we grapten net even over inflatie, maar dit heeft natuurlijk, want het gaat uiteindelijk over voedselprijzen. Ik ben geen expert, jij zeker wel, of jullie. Dit heeft natuurlijk wel impact op inflatie, kan ik me zo voorstellen.
2: Zeker. Gewoon puur voor alle landen in de wereld, omdat dit fenomeen van invloed is op de voedselprijzen. En wij schijnen allemaal geld uit te geven aan voedsel, dus daar merk je het aan. En dan wat specifieker. Eigenlijk geldt hoe armer een land is, des te meer een huishouden aan eten uitgeeft. Dus in de landen die hier heel veel last van hebben, zie je heel vaak dat ongeveer de helft van het totale inkomen van huishoudens gaat op aan het eten. Dus daar komt het heel hard aan.
1: Is het dan zo dat het inflatiemandje in Nederland anders is dan een inflatiemandje in Bangladesh? Dus dat daardoor ook meer impact?
0: Ja. Voedsel, dranken en tabak, dat is een categorie die het CBS dan onderscheidt in onze inflatiecijfers. Dat heeft bij ons een gewicht van 15%.
1: Oh ja.
0: En in andere landen is dat natuurlijk een stuk meer. Ja. Overigens, als ik toch nog een klein beetje tegengas mag geven. Op zich,
2: nu al?
0: Ja, nu al, ja. Als voedselprijzen stijgen, is dat nog niet per se inflatie. Want het is natuurlijk ook mogelijk dat er dan andere prijzen dalen. Hè. Als voedsel schaarser wordt, ja, dan gaan de prijzen omhoog. Maar dan kunnen mensen daar minder aan, of mensen kunnen dan minder aan andere dingen uitgeven. En dan zou je verwachten dat die onderlinge prijsverhoudingen veranderen. Dat hoeft dus, in mijn ogen, is dat niet per se inflatie. Maar goed, dat is voor nerds.
1: Is dit misschien voor fijnproevers misschien?
0: Ja, dat is, ja, zeker.
1: Laten wij naar onze gast gaan van vandaag. We zijn blij dat hij er is. Hij is hoogleraar aan IHE Delft, dat is het Instituut voor Water Education, en hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen Universiteit en Research. Micha Werner, van harte welkom.
4: Goedemorgen.
1: Leuk dat je er bent. Jij doet al jarenlang onderzoek naar het fenomeen El Niño. Toch een redelijk onschuldige naam. Maar waar kwam het ook alweer vandaan?
4: Ja, leuk om inderdaad hierover te praten. En inderdaad een interessante vraag, want je noemt het jongetje, het kindje. En dat vind ik ook leuk van dit fenomeen. Het is een fenomeen dat inderdaad een deel van ons klimaatsysteem is. Een van de vele fenomenen. En het is voor het eerst eigenlijk waargenomen door vissers aan de kust van Peru. Want waar gaat het fenomeen met name over? Dit fenomeen is dat de verdeling van water, van warm water in de Stille Oceaan. Mm-hmm. En u kunt voorstellen, de Stille Oceaan, dat is natuurlijk een enorme bak met water en daarmee ook een enorme bak met energie. En dat heeft echt een drijvende invloed op het mondiale klimaatsysteem, op de circulatie van vocht en energie. En nu is het zo, die vissers in Peru, die merkten dat in bepaalde jaren dat het water aan de oppervlakte voor de kust, waar ze hun visserij bedrijven, dat die warmer werd. En als die warmer is, dan bleek ook dat de visvangst lager was. Hè? Want voor de kust van Peru is een diepe oceaan. Daar komt koud water omhoog met voedselstoffen. En dat is heel goed voor de visvangst. En wat bleek is ook dat het fenomeen voornamelijk rond de kersttijd het sterkst was.
1: Okay.
4: En daar komt dus ook de naam El Niño vandaan. Dus met de komst van het kindje Jezus eigenlijk. Dus het is meestal, het piekt het rond tussen november en februari. Dus daar komt de naam vandaan.
1: En er is ook een tegenhanger, toch? El Niña? Of La Niña is het dan?
4: Ja, dat is de tegenhanger. Gewoon omdat het jonge meisje. Ja. Formeel klimatologen, zoals het Wereld Meteorologisch Instituut, die gebruikt dat niet. Hè. Wij noemen meer de warme fase is El Niño en de koude fase is dan La Niña.
1: Mm-hmm.
4: Want dan zie je dat juist de temperatuur aan die kant van de oceaan kouder dan normaal is. En dan weer aan de andere kant warmer dan normaal. En
1: heeft El Niño veel meer impact dan La Niña?
4: Verschillend. Wat je ziet, ik heb hier ook een kaartje bij me, maar die kunnen we niet zien op de radio.
1: Kan
4: ik dan even uitleggen. Je ziet hele bepaalde patronen voorkomen. Dus bij een El Niño-jaar zie je dat eigenlijk aan de Peruviaanse kust dat het leidt tot overstromingen. Omdat het veel warmer dan normaal is. De lucht gaat stijgen, dan gaat het regenen enzovoorts. Maar de lucht die stijgt moet ook ergens weer dalen. Dus aan de andere kant van de oceaan, dus Indonesië, Australië, noem maar. Daar heb je weer heel veel last van droogte. Dus dat zijn hele vaste patronen. Ook Zuidelijk Afrika heeft last van droogte tijdens El Niño-jaren. Zuid-Amerika, Midden-Amerika, Colombia. Het is eigenlijk dat hele vaste patronen dat sommige delen van de wereld last van droogte hebben tijdens El Niño-jaren en sommige delen.
0: En is dat dan bij La Niña precies omgekeerd?
4: En bij La Niña is het min of meer precies omgekeerd.
1: Okay.
4: Ja, dus je gaat die twee kaartjes naast elkaar leggen en dat is bijna spiegelbaar.
0: Waarom praten we toch vaker of hoor je vaker over El Niño dan over La Niña?
4: Ja, interessant.
5: Komt het vaker voor?
4: Niet noodzakelijk. We komen nu eigenlijk uit een vrij lange fase van La Niña's. 2023, 2024, waarvan een hele korte, ook wel intense El Niño. Dus ik kan niet meteen zeggen dat La Niña's of El Niño's vaker voorkomen dan La Niña's of zo. Dat is nogal variabel. Wat ik wel noemde is dat je wel ziet door klimaatverandering zijn er ook wel. Hè, want dat is ook een beetje het probleem waar we nu in zitten. Is dat het is ook een beetje warmer. Hè? Hier in de studio is het al redelijk warm, maar ook in de oceanen is het warm. Dus die El Niño, dus dat is de warme fase, die komt nu bovenop een warmer achtergrond, zou je kunnen noemen. Hè? Dus die oceaan die neemt alleen alsmaar energie op. Hè? Er stond laatst een artikel dat kan je vergelijken met 11, 12 Hiroshima-bommen per seconde aan energie wordt opgenomen door die oceanen. Dat is een gigantische opname. Dus in die zin versterkt El Niño wel door
1: klimaatverandering. Is het, want dit jaar hebben we het dan over een super El Niño. Ligt dat dan daaraan dat we dus sowieso al klimaatopwarming hebben dat deze er bovenop komt? Of is het ook een beetje een mediaterm dit?
4: Kijk, interessant dat u zegt een mediaterm. En dat ook weer de Wereld Meteorologische Organisatie die gebruikt die termen dan weer niet, zeg maar. Maar het is wel verwacht wordt dat het een sterke El Niño wordt. Wat ik wel interessant vind, we begonnen ook van, we zien dat zo vaak, die El Niño's, en hoe voorspelbaar daar is dat. Het is ook goed te beseffen dat het niet alleen over El Niño gaat. Het is degene die eigenlijk het meest besproken wordt. Maar ook andere oceanen hebben dit soort verschijnselen. Zoals de Indische Oceaan, de Indian Ocean Dipole. De Atlantische Oceaan, dat meer Noord-Zuid richting heeft. En ook in de Stille Oceaan zijn er ook weer andere signalen die dan misschien een 10-jarige cyclus hebben. Dus er zijn allemaal van dit soort fenomenen die met elkaar soms samenvallen en versterken en soms elkaar verzwakken. En dat is natuurlijk, maakt het best wel complex.
2: Ja, wij gaan het zo hebben over de economische gevolgen en waarom we toch altijd zo onvoorbereid zijn. En ik vind wat u daarnet zei, dit fenomeen gaat dus over een paar maanden spelen. En u zegt daar in uw verhaal, het wordt verwacht dat. Dus we weten het zelfs een paar maanden van tevoren weten we niet zeker hoe sterk het wordt.
1: Ja, hoe kan dat? Is dat denk ik een vraag, toch?
4: Ja, dat is een leuke. Ik vind het altijd interessant ook als ik soms college geef over het klimaatsysteem en vooral over waar komen droogtes vandaan. Ja, ogenschijnlijk de basisprincipes en de energie zijn eigenlijk vrij simpel. Maar toch is het vrij complex. Hè? Ook door al die samenhangende verschijnselen die dan elkaar versterken en dan weer niet. Dus hè, de aarde is ook een beetje schuin ten opzichte van, van de zon. Dus hoe die energie verdeeld wordt. Dus ja, is niet helemaal evenredig. Hè? Dus ook landoppervlakte is niet evenredig verdeeld. Dus dat geeft een enorme verstoringen en instabiliteit, zou je kunnen noemen.
1: Dus er zijn eigenlijk te veel factoren om het helemaal goed te kunnen voorspellen.
2: Dat roept de vraag toch ook op, in hoeverre kun je je voorbereiden hierop?
1: Ja, omdat je niet weet dat het... Nou ja, we weten wel dat het eraan komt.
4: Ja, je weet wel, dus bijvoorbeeld als je nu de voorspellingen hebt gevolgd dit jaar, hè, dus al een geruime tijd, dat er gezegd wordt van, nou ja, we zien toch wel de duidelijke tekenen dat een El Niño-opkomst is en dat die ook sterk zou kunnen zijn, hè, door de temperatuurmetingen in de oceanen.
1: Mag ik nog even terug naar de geschiedenis? Die El Niño komt dus eens in zoveel tijd.
4: Ja.
1: Economisch gezien, welke springen eruit? Welke jaartallen springen eruit? Wat zit er in ons geheugen gegrift? Dat je denkt, oh ja, dat was inderdaad een El Niño.
4: Nou, in de recente geschiedenis, echt sterke El Niño's. 2015, 2016 was een sterke El Niño. En ik had ook voor de uitzending nog even opgezocht van, nou ja, wat zijn geschatte zeg maar schades. De wereld, of de FAO, de voedselorganisatie van de Verenigde Naties, schat 60 miljard zeg maar aan schade aan voedselketens. Maar ook natuurlijk heel veel schade aan mensen, hun leefomstandigheden. U noemt het al van de uitgaven aan voedsel.
1: Ja, ik heb hier ook, deze staat in mijn geheugen nog gegrift, 1984.
4: Ja.
1: En dit was We Are The World, toch? Dat ik het dan onthoud aan een hit is een beetje gek. Maar dat is
4: en ook
1: wel...
4: daar is het interessant dat het El Niño-fenomeen destijds, zeg maar, als je kijkt naar de pure data, de indicatoren, was meer 82-83. En dat is ook, als je die verbanden ziet wereldwijd, is het niet zo dat als er nu een El Niño in de Stille Oceaan plaatsvindt, dat meteen overal alles verandert.
1: Nee.
4: Er zit ook een soort...
1: Want dat We Are The World was over de hongersnood in Ethiopië, volgens mij. Ja, 84.
0: Dat was Band-Aid heette dat. Was dat niet in 85?
4: Nou ja. Volgens mij 84. Rond 84 kan ik me herinneren.
0: Nou ja, oké.
1: Okay. Misschien kunnen we even het singeltje inmonteren. Ja. Nu, maar heel even, dus dat was
2: zing
1: wel...
2: Zing het eens even, Rens.
1: Ja. maar dat zijn wel momenten, hongersnood Ethiopië, dat je denkt... Oké, daar heeft het enorm veel impact gehad. Zijn er andere momenten geweest die dat zit in ons geheugen gegrift?
4: Ja, dat ligt aan wiens geheugen. Ja. Wij spreken bijvoorbeeld heel vaak van iets dat heet Day Zero. Is een goed voorbeeld. Zoals Kaapstad. Ja. Een stad die natuurlijk een grote stad van 3-4 miljoen inwoners. Die hebben gebruikt drinkwater uit reservoirs. En ik meen dat met de 15-16 El Niño te maken, daar had je een soort day zero. En day zero, of dag nul, zou je kunnen noemen, was de dag werd verwacht dat de stad zonder water zou komen te zitten. He,
1: het was er gewoon niet meer.
4: Het was er gewoon niet meer. De reservoirs waren leeg. Dit is ook in Sao Paulo voorgekomen, Chennai. In India. Dus ja, je ziet hele impactvolle gebeurtenissen. Die gebeuren met zo'n stad. En dat is natuurlijk behoorlijk ontregelend. En dan is de vraag, wie krijgt dan wel water en wie krijgt niet water? Hè? Ja. Dat maakt het natuurlijk ook heel complex.
2: We hebben hier natuurlijk als gast een wetenschapper. Dus u houdt zich bezig met hiernaar kijken op wetenschappelijke manier. Ik kan me voorstellen dat we ook in de loop der tijd heel veel gegevens over dit fenomeen hebben verzameld. Mm-hmm. Ook alle andere aspecten die ermee te maken hebben. Het is natuurlijk heel lastig om al die gegevens te doorgronden en daar een voorspelling van te maken. Want dat is wel wat u probeert te doen. Ja. In hoeverre maakt u al gebruik of kunt u zich voorstellen dat zoiets als kunstmatige intelligentie ons gaat helpen om het beter te voorspellen?
4: Ja. Interessante vraag. Ik bedoel, de voorspellingen die hiermee gemaakt worden, worden doorgaans gemaakt door met grootschalige weermodellen. Hè? Dat, eigenlijk net als de KNMI hier het weer voorspelt. Ja. Dat gebeurt meestal met een soort regionaal weermodel. Maar dat zijn ook globale weermodellen die ook weer belangrijk zijn voor die regionale modellen. En instituten zoals het European Center for Medium Range Weather Forecasting, het ECMWF, dat is een soort samenwerking, zit in Reading en ook in Bonn. En die draaien van dit soort grote mondiale modellen. En dat zijn fysische modellen, die de oceanen en de atmosfeer, enorme dingen. Hè? Dit gebouw, dat verdwijnt in het niet bij de computers die daar staan. Dat zijn fysische modellen, maar je ziet tegenwoordig ook een hele sterke opkomst van AI, inderdaad. Hè? Je kent de directeur van het instituut vrij goed. Je ziet hoe vaak, hè, door het vooruitgang van de wetenschap, hoeveel beter we kunnen voorspellen en hoe snel die verbetering komt. Hè? We verdubbelen elk 10 jaar of zo in de nauwkeurigheid. Hè? Dus dat we over een paar maanden nauwkeuriger dan we vroeger, over 1 maand konden voorspellen. Ja. Dus AI helpt daar zeker. Het is niet een magische oplossing, denk ik.
2: Maar dat helpt wel om het zeker te zien.
1: We hebben nu een beetje de spoedcursus meteorologie gehad, denk ik dan. Hè. Ik wilde naar...
2: Diploma's achteraf.
4: Ik kan nog verder gaan.
1: Ja, dat weet ik, maar de tijd is ook alweer beperkt. Het is mega interessant. Maar goed, laten we kijken dan naar economische impact. Dus waar... En laten we extreem weer en dan vooral kijken naar de voedselketen. Bijvoorbeeld, er is natuurlijk meer te doen als we het hebben over droogte en overstromingen, et cetera. Maar laten we dat straks doen. Eerst even de voedselketen. Waar in de hoek van de hele wereld, waar wordt de economie het hardst geraakt door dit soort El Niño's?
4: Ja, ook een goede vraag. En dan vind ik het ook interessant om natuurlijk de economie in landen die een hele directe relatie met dit weerfenomeen hebben, worden hard geraakt. Maar ik denk ook op ga ik misschien een beetje weg van de grote economische getallen. Want ik noemde al van, dat naar verhouding wordt in sommige landen meer uitgegeven aan voedsel. Waar natuurlijk heel veel impact hebben is op in landen waar er ook mensen hebben die in een soort minimumomstandigheden. Hè? Dus bijvoorbeeld boeren die niet eens gewassen groeien om te verkopen, maar eigenlijk alleen maar om zichzelf te voeden. En als er wat over is, kan dat eventueel naar de markt kunnen brengen, als er dan een markt is. En daar is dan die impact natuurlijk enorm groot. Dus ik denk dat we ook natuurlijk de economische schade in deze landen zijn groot, want er wordt ook veel landbouw bedreven. Hè. Ik denk aan een land als Zuid-Afrika of de daaromringende landen. Je hebt ook, daar hebben ze last van droogte in Kenia, waar bijvoorbeeld in Nederland voeren we vrij veel in over Kenia. Is El Niño weer juist verbonden met overstromingen?
1: Ja.
4: En La Niña weer met droogte. Dus,
1: ja, maar als ik u goed hoor, is het zo. Ja, je kunt er op een economische manier naar kijken van hoeveel schade er is. Maar soms ligt het juist in die hele kleine economische getallen. Ja. Dat de schade veel groter is, omdat gewoon een gezin geen eten meer heeft.
4: Dat
1: is
4: en echt de systemische schade. Ja. Hè, natuurlijk. Als zo'n fenomeen optreedt of een natuurramp, dan heb je meteen schade. Maar. Nou ja, noem maar wat. In armere bevolkingsgroepen kan het zijn doordat er minder inkomen is, dat bijvoorbeeld kinderen niet naar school gaan.
1: Ja.
4: Voornamelijk meisjes vaak. En dat heeft dan een invloed op generaties.
1: Ja, helaas zit de tijd op de radio er alweer op. De rest van dit grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app en andere podcast-apps. Nu veel dank aan Micha Werner. Hij is hoogleraar Drought Resilience aan de Wageningen University and Research en het IHE in Delft, het Instituut voor Water Education. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de economische gevolgen van El Niño. Tot zo in de podcast of... Tot volgende week.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen baanbrekende businessmodellen.

0: abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
8: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
9: Onaf, denk ik.
8: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
9: Nou, daar ben ik toch af.
8: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
10: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
10: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
0: BNR Verkeer.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file vanwege de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
12: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is meer bekend over de mensen die gisteravond om het leven kwamen op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Het zijn allemaal jongens van nog geen 20. Bij het ongeluk waren 3 auto's betrokken. 2 botsten frontaal op elkaar, waar andere inzittenden van de auto's raakten gewond. Na het ongeluk werd de dijk een paar uur afgesloten. Na een dodelijke aanrijding gisteren in Os heeft een man zich gemeld bij de politie. Hij zegt dat hij degene was die een fietser aanreed en is doorgereden. De fietser overleed in het ziekenhuis. De auto werd uitgebrand teruggevonden. De man is vastgezet. Geen 1 medaille voor de Nederlandse hockeyers op het WK. In de troostfinale won Argentinië met 2-1, waardoor de Argentijnen het brons wonnen. Het is voor het eerst in jaren dat de hockeymannen geen medaille pakken op het WK. De vrouwen deden het wat dat betreft beter. Zij pakten gisteren zilver. In Nepal zijn bijna 300 buitenlanders gered. Die werden vermist na de overstromingen. Maar de 3 vermiste Nederlanders zijn er niet bij. Honderden andere buitenlanders zijn ook nog altijd zoek. Plus duizenden Nepalezen. De doden die wel worden gevonden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd. Opnieuw een gelijkspel voor Feyenoord in de Kuip. Tegen ADO Den Haag werd het 2-2. ADO kwam nog wel met 2-0 voor, maar Feyenoord knokte zich terug. Willem II Heerenveen eindigde ook in 2-2. En eerder vanmiddag ging PSV makkelijk over Utrecht heen en won met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
13: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
0: Blijf scherp. Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John van Schagen en Patrick van der Pijl.
14: And now we're in a new era. Real-time retail. Companies disrupting the status quo produce clothes in as little as 3 days. And this era's leader? Well, it's a Chinese company called Shein.
15: Je schrijft Shein, maar zegt dus Shein. Het Chinese bedrijf gaat eerdaags naar de beurs in Hongkong en hoopt zo 2 tot 3 miljard dollar op te halen. Nu klinkt er al jaren veel kritiek op hun businessmodel, waarin extreem lage prijzen centraal staan. En dus vonden wij het tijd voor een kijkje onder de motorkap. Dit is Baanbrekende Businessmodellen. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is mijn co-host, en samen praten we in deze aflevering met John Lin over het businessmodel van Shein. John, van harte welkom. Fijn dat je er bent. Het gaat in dit programma altijd over het probleem dat bedrijven voor hun klanten willen oplossen. Hoe zou de CEO van Shein die vraag beantwoorden, denk je?
16: Mooie designerskleding voor een toegankelijke prijs.
15: Voor een heel toegankelijke prijs. Ja, spotgoedkoop.
16: Extreem goedkoop.
15: Die CEO, afbraakprijzen, ja, zo zou je ook kunnen het
16: inkoopprijs,
15: op kunnen noemen.
16: Inkoopprijs.
15: Hey, die CEO, dat is Chris Xu, de grote man achter Shein. Veel mensen zeggen Shine, maar officieel is het dus Shein. Hoe, waar en wanneer is hij met dit bedrijf gestart?
16: Ja, best wel een tijd geleden al. En totaal met in een hele andere hoek. Je bruisjurken, vooral gericht op vrouwen. Dus het is ook typisch een bedrijf wat zijn businessmodel heeft aangepast over de tijd heen. En op een gegeven moment heeft gevonden, dit is het. En dan werelddominantie creëren.
17: Wel knap van het bruidjurken, want het is echt een niche. Nou goed, China is natuurlijk een grotere markt.
16: Ja, zeker. Het is, ik ben een paar jaar geleden zelf naar China geweest om bruiloftspullen in te kopen.
15: Oh ja?
16: Ja, dan kom je in complete grote warenhuizen, vol met bruidsjurken. En alles is te maken. Dus oh ja, je vindt dit stukje van dit jurkje leuk. Je wil dat stukje van dat jurkje. Dan passen we dat voor je aan. En binnen een week is het thuis. In China. En hier, ja goed, dan moet je maanden wachten. En dan betaal je duizenden euro's. En zeg je, ja, je trouwt maar 1 keer. En terwijl China zegt, ja, waarom kopen? Je kan ook huren. Dan huur je een veel duurder model. En die zijn aanpasbaar al. Voorbereid daarop. En denk je, oh ja, daar lopen ze ook al voor op. Van, waarom koop ik dat ding? Huur hem gewoon.
17: Ja, en ik zeg altijd maar, je trouwt maar een paar keer in je leven.
15: Ja, in jouw geval, Patrick. Ja. Hey, opgericht in 2008 dus, hè, in Nanjing. Een soort brede webshop in van alles. Ik zag ook nog telefoons, theepotten, inderdaad later bruidsjurken. En inmiddels verbreed tot een fast fashion merk onder de naam Shein dus. Dan toch maar even die vergelijking met andere fashionreuzen die wij in Europa kennen. De Zara, de H&M. Kun jij nou 2, 3 aspecten noemen die dit businessmodel echt anders maken?
16: Ja, zij zijn een van de eerste bedrijven die gezegd hebben, wij omarmen AI tot op het bot. Dus we scrapen alle social media's waar gewoon gratis data op straat ligt. Wat gaat viral? Wat wordt veel gedeeld? Wat wordt veel geklikt? Wat zeggen mensen daarover? En welke fashion show gaat viral? Die data wordt naar binnen getrokken. Dat gaat een model van hun in. Dus dat is een soort pre-LLM, maar dan speciaal voor kledingstukken. Die gaat kleding ontwerpen. En ze hebben dan in Guangzhou zogenaamd 2000 designers. Zij creëren 6000 kledingstukken per dag bijna. En dan heb je het, als je dat dan vergelijkt met een Zara of een H&M. Ja, die creëren dat soort aantallen misschien over een jaar heen in collecties. En dat is voor hun een dagtaak. Die designers zitten natuurlijk alleen links of rechts te swipen. Een soort van Tinder voor kleding. Maar dan denk je, oh ja, dit stuk, het data gedreven ontwikkelen van kledingstukken, waardoor je zeker weet, ik creëer iets wat iemand leuk vindt, want het is op data gebaseerd. Dit is AI centraal zetten. En dan ineens 100 keer tot 1000 keer... iets sneller, beter, meer kunnen doen dan het traditionele businessmodel.
17: Ja, want al die grote reuzen, die werden, zoals Zara en H&M, die werden ook heel erg geprezen omdat ze eigenlijk kortcyclisch gingen kijken. Dus niet zeg maar de grote seizoenen, maar ook binnen die seizoenen naar de 6-weken-cycli.
16: Ja, Zara binnen een maand in de winkel.
17: Ja, dus dat was eigenlijk hun top performance. Alleen nog wel steeds aangestuurd door designers, ja. Die de wereld rondreizen en naar de trends kijken en dat proberen te interpreteren. Maar als je dan kijkt naar zo'n Shein die dat dan op die manier doet, we zien ook wel steeds Nederlandse start-ups, of die dat ook steeds meer doen. Alleen dan moet je nog wel een heel productieapparaat erachter hebben staan, wat natuurlijk ook heel snel kan.
16: Ja, dus terugkomend op mijn eigen, of de bruidsjurk van mijn vrouw. Dat hele productie-ecosysteem is China. Al die kleinere fabriekjes, kleinere microstudio's die maatpakken maakten, die zijn gespecialiseerd in hele kleine batches. En die sluit je dan aan. Dus dat is ook aan de achterkant via een gewoon slimme supply chain software. Die sluit je allemaal aan op die AI. En die gaat orders doorsturen. Van oké, 10 stuks van die, 20 stuks van die, 100 stuks van die. Kleine oplagen, bijna geen voorraad. Ja, channel inventory.
17: Maar dan hoor ik eigenlijk twee dingen. Eén is kleine oplagen om misschien te proeven en te testen van wat slaat aan. Maar is het dan ook dat je kleine voorraden hebt omdat je eigenlijk hele kleine batches blijft produceren? Niet meer naar de hele grote kledingstukken die het meest verkopen?
16: Ja, zeker. Dus je gaat veel meer vragen. Ze noemen het misschien ook smart of agile manufacturing. Want de data voorspelt zoveel van die. Dat gaan we dan doen. Als het harder loopt natuurlijk, dan gaat er een grotere fabriek draaien. En het meest niet duurzame stuk van het businessmodel is oké, dan gaan we het ook met vliegtuig versturen. Binnen een week thuis. Dan hoef ik geen magazijnen aan te leggen. En dat zorgt ervoor dat zij zo snel, zoveel, met zo best wel weinig voorraadrisico, dus dit businessmodel kunnen laten draaien.
17: Lijkt me ook wel moeilijk, want op een gegeven moment denk je dat je op seizoensbusiness alle kledingstukken wel bedacht hebt.
15: Nou, en blijkbaar toch elke dag weer zoveel swipe-inspiratie om het net even anders te doen.
16: Jazeker. En het risico is natuurlijk dat je iets maakt wat lijkt op een gepatenteerd iets van iemand anders. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met het beroemde Uniqlo heuptasje. Of een heuptasje, een klein hangtasje en een bananenvorm. Die hebben ze, ja, dat heeft het AI-model gezegd. Ja, dit model tasje verkoopt heel goed. Dat zien we ook, wordt veel gedeeld. Dus de beste Chinese fabriek 685. Maak even een paar honderd van die tasjes, of een paar duizend. En dan heb je ineens een rechtszaak van Uniqlo aan je broek. Ja, dat gebeurt ook, maar dat risico accepteren ze.
17: Ja, en zie je dan ook bijvoorbeeld in het ecosysteem dat je een mix ziet van de kleine papa-mama bedrijven die produceren en grote batches met grote fabrieken die dan nodig zijn? Dus ze doen het allebei eigenlijk?
16: En ze doen het beide. Goed, aan de andere kant van het verhaal is natuurlijk dat die fabrieken allemaal uitgeknepen worden. Die prijzen worden continu omlaag gedrukt. Dat zie je ook. Dat is niet per se China, dat is gewoon kapitalisme. Groot bedrijf drukt kleine bedrijven omlaag om het uit te melken. En dat is altijd eigen geweest aan de fashion-industrie.
15: En het feit dat ze het eerst in hele kleine oplages doen, dat gaat echt zover als misschien enkele tientallen of 100, 200, 300 stuks?
16: Ja, het kan tientallen zijn, want je hebt een collectie van 6000 per dag. Dus je gaat niet alles produceren.
15: En dan ga je ook kijken op social wat aanslaat.
16: Ja, want heel veel van die, vooral jongere dames, die kopen dus vuilniszakken vol met die kleding. Ja, die gaan dat uitpakken op de socials. Die gaan dat laten zien. Ja, dan scrape je AI lekker mee. Van waar is veel tractie op?
15: En als dan een bepaald kledingstuk het dan heel goed doet, dan kunnen ze zeggen de volgende dag al, we hebben er 200 laten maken. Nou, doe dat nog maar eens even keer 2000. Ja.
16: En dan ga je ook nog zeggen, oké, we zien dat dit ding goed loopt. Laten we hier meer varianten van gaan maken. Kleuren, maten, aanpassingen. Zodat je in dat hoekje eigenlijk gaat uitbreiden.
15: En dat spel dat zij spelen, als je dat even vergelijkt met de spelers in Amerika, Europa, hoe ver lopen zij achter?
16: Dus ik weet niet of dit voor of achter loopt. Dit is eigenlijk beslissen als CEO. Van ik ga mijn bedrijf AI first inrichten. En dat kan heel snel gaan, want je ziet China het bedrijf binnen 2-3 jaar oppoppen. Het is een keus. En je ziet dat Zara van H&M, van Inditex en van Zara, die hebben er meer moeite mee. Want op een gegeven moment moet je zeggen, oké, beste designers, jullie gaan niet meer tekenen. Jullie gaan accorderen. Dat is bijna politiek om dit soort dingen goed te krijgen.
15: Ja, daar zullen ze niet meteen heel blij van worden, denk ik.
17: Ja, ik weet vanuit J. Crew, dat is zeg maar een Amerikaanse fashion brand. En daar draaien Amanda en Tracy. En die waren bezig ook om dit proces te verbeteren. En dus eigenlijk het hele, van de inspiratie tot fashion tot uiteindelijk de productie. Wat zij hebben gedaan is dat ze ook de koppeling hebben gemaakt naar socials, maar dat ze in de systemen ook zaken kunnen ontwerpen. Alleen wat voor hen compleet nieuw was,

0: is dat je je toeleverancier eigenlijk gaat toegang geven tot je workflow of je proces en met elkaar alles gaat delen. Dus dat is waar zo'n groot bedrijf in de US staat. Het is ja, ongekend dat ze het überhaupt durven delen. Dus moet je dan voorstellen dat je dan dit model met Shein vergelijkt en waar ze hier eigenlijk aan het experimenteren zijn of hey, kunnen wij met derde partijen ook onze kennis en informatie delen zodat we die cycles korter kunnen maken. En die zitten nog steeds op 2 tot 3 maanden.
1: Dat blijft
0: in
1: dus een heel
0: van 9 tot 12 maanden.
1: Ja, ingewikkeld spel voor hen om te spelen. Wat veel mensen zich natuurlijk ook afvragen, John, is hoe houden ze die prijzen zo bizar laag? En ik hoorde jou al een paar dingen zeggen. Geen eigen winkels, nauwelijks magazijnen. Is dat het geheim?
2: Ja, ze zijn eigenlijk typisch een asset-light softwarebedrijf. Het is geen fashionbedrijf, het is gewoon een tech company. Het lijkt meer op een Google qua hoe ze werken. Want die softwarebedrijven doen wel, hey, we zien een gebruiksdata, dit knopje wordt wel gebruikt, laten we dat veranderen. Softwarebedrijven werken al wel zo, snelle iteraties, heel veel klantfeedback op data en dan die aanpassingen maken. Zij doen het alleen in fashion. En ja, je hebt dus geen assets, je hebt geen fabrieken, je hebt geen personeel. Logistiek is allemaal extern. Het is een softwareplatform.
1: Maar dan krijg je daar wel rommel voor.
2: Dat is een keuze. Dus hun AI scrapt natuurlijk van alles. En in China zijn ze niet actief. Dus een Chinese consument kan niet bij Shein bestellen. Die app is in China niet actief. Ja, het is gewoon geen arena waar zij vechten.
1: Huh? Wist jij dit?
0: Ik zit net zo verbaasd te kijken als jij. Hey,
2: zij zijn in China niet actief als consumentenbedrijf. Wel als werkgever en als fabrikant natuurlijk.
1: En waarom is dat?
2: De Chinese markt is te heftig, te competitief. Zij zagen niet, wij kunnen in China winnen met dit model. Want de gemiddelde Chinees is al gewend aan lage prijzen. De gemiddelde Chinees die is al super online bij JD, bij Taobao, bij Douyin, alle andere concurrentplatformen. Dus zij zeggen, hey, wij kunnen met de kennis die wij van China hebben en de competitiveness en hoe agile die fabrieken zijn, kunnen wij wereldwijd makkelijk gaan winnen. Want de rest van de wereld is nog oldschool, traditioneel, Stone Age, hoe ze hun bedrijf runnen.
0: We betalen veel te veel geld voor.
2: We betalen veel te veel geld. Dus als ik dan altijd in China met mijn familie praat, wij, blanken hier, we weten niet meer wat iets echt kost om te maken, omdat de fabrieken niet meer in onze wijk staan. Wij weten niet wat Zara, Inditex, Primark, Tommy Hilfiger, whatever. Wij weten niet wat zij betalen aan hun fabrikant voor datzelfde kledingstuk.
0: Dus John, ik ben toch blij dat we John aan boord hebben als expert. Want ik was in de research dat niet tegengekomen. Dat ze in het thuismarkt niet actief was.
1: Dat ook niet. Ik wist dat ook niet. Maar dan toch nog mijn vraag. Hè, dat is wel het, dat wat je hoort, hè, hier in Europa. Shein staat gelijk aan een bak met rommel. Je noemde het zelf, een hele vuilniszak krijg je dan thuisgestuurd. Ja, die draag je een paar keer, die kleren. En dan kun je ze weggooien. Ja,
2: het ironische is dus, hun AI zegt, maak goedkope kleding. Want dat is wat de blanken willen kopen. Het komt niet uit de Chinese data.
1: De blanken, ja.
2: Dat is waar ze op richten. En het allerinteressantste is nog, wij zijn ook niet hun doelgroep. Weet je, als 3 personen hier. Hun doelgroep is ook niet de Zalando-klant of de Wekamp-klant. Hun doelgroep zit daar ver onder. Dus als je kijkt naar gewoon westers e-commerce, Amazon, Bol, Coolblue, de grote jongens. Zij focussen hun topklant, de top 1% e-commerce klant, is allemaal jonge gezinnen, hoogopgeleid, met drukke levens. En weet je, als ik die Pampers bestel, moeten ze er morgen zijn. Maakt niet uit wat het kost. Dat is de top 1% e-commerce klant. Dan kijk je, wie bestelt daar niet? Ja, de mensen die naar de Vibra Zeeman Action gaan. Jonge mensen met weinig inkomen. Die hebben ook meer tijd te besteden. Dus het boeit niet dat het pakketje een week duurt in plaats van morgen. Het is een compleet andere demografie die ze van het begin af aan hebben getarget. Het grappige is, die demografie is nu ouder aan het worden. Gen Z is gaan werken. Gen Alpha gaat binnenkort ook werken. Maar zij zijn opgegroeid met Shein. Ze hebben nu meer geld te besteden. En Shein heeft dat ook gezien. Dus denk, oké, we zijn toch een platform company. Laten we meer merken toevoegen. Dus als je vandaag dacht, de Shein-app opent, heb je North Face, Lacoste, Ralph Lauren heb ik volgens mij ook nog gezien. Maar dat weet ik niet zeker, want ik zit er niet zo vaak op. Maar zij zijn nu die duurdere merken aan het aanhaken. Want zij zien ook, oh shit, die jonge generatie die zit niet op Zalando's. Ik kan het daar ook niet. Ik kom niet meer in contact met de jonge generatie shopper. Dus zij moeten wel ook hun spullen op Shein zetten. En ze struggelen daarmee. Van, ik ga niet mijn nieuwste collectie daar zetten, want dat is afbraak van mijn merk. Dus ik doe misschien iets oudere collecties of speciale Shein collecties. Dus die merken die spelen daar nog wat mee. Dus er zit ook nog een heel groot demografiespel van hoe krijgen die jonge generatie te pakken.
0: Want John, als je dan over nadenkt, betalen we dan zeg maar bij de die established merken gewoon niet veel te veel. En wat bedoel ik daarmee te zeggen is als je een businessmodel hebt waar je eigenlijk volledig AI gedreven bent en het spel lokaal speelt met een ecosysteem wat goed is aangesloten, dan kun je misschien wel stellen dat die grote merken dat niet hebben met de hoofdkantoren waar nog veel te veel mensen werken.
2: Nou, ik denk dat je hebt ene kant heb je de merken. Stel je haalt het merklabel weg.
0: Ja, okay,
2: yeah. Wat is het dan nog waard? Nou goed, ik weet dat vanuit mijn e-commerce, sorry, die fashion categorie. Ja, de bruto winstmarges zijn 60%, 70%, 80%. Alleen ja, je moet retouren moet je iets mee doen, want dat is heel duur.
1: Dat is een echte bleeder, hè?
2: Dat is de echte bleeder. Ja, Shein heeft bijna geen retouren, want ze zeggen houd maar gewoon. Ja. Of we vernietigen het weer, weet je. Dus die gaan er ook anders mee om. Nou goed, dat gebeurde bij Bol, waar ik werkte ook wel. Alles onder de 14 euro. 15 euro, dat is een beetje de arbeidsgrens van. Dan zijn de arbeidskosten om het te verwerken hoger dan de productwaarde. Dat is een beetje waar wij als Westen in zitten. Maar ja, dat die dingen goedkoop zijn om te maken, dat is zo.
1: John Lin is hier en we praten met hem over de beursgang van Shein. Zometeen meer, maar elke vrijdag doen wij in onze update een rondje langs de velden met nieuws uit het domein van start-ups en scale-ups. Deze keer hoor je Maxime Lubbers van Untangle Lab. En zij vertelt dat risico-investeerders de fitness- en health-startups weer een beetje hebben herontdekt. En dat is vooral te danken ook nu weer aan AI.
3: Het maakt het mogelijk om het veel meer individueel toe te spitsen. Dus waar er eerst natuurlijk allerlei apps kwamen rondom die sportschool-apps, dat je online kon inschrijven, dat was natuurlijk een grote trend. Maar verder ook personalized training-apps of zo. Maar dat waren toch nog wel een beetje basale programma's. En nu, omdat je met die LLM's, die chat-interface, gewoon echt heel individueel kan uitvragen van wie ben je, hoe zwaar ben je, maar ook wat vind je leuk, wat vind je niet leuk, kunnen die sportprogramma's super individueel worden gemaakt. En ook op het gebied van voeding en gezondheid. Dus er kan gewoon veel gerichter eigenlijk advies worden gegeven. En mensen raken daar toch een beetje verslaafd aan. Want die denken, oh wat fijn, ik word nu echt helemaal zelf ondersteund en gecoacht. Dus er is een soort nieuwe income stream aan het ontstaan met abonnementen die heel erg getarget zijn.
1: Maxime Lubbers dus in de baanbrekende businessmodellen update. Het hele gesprek hoor je in je podcastfeed. Wij gaan het businessmodel van Shein verder ontleden. En dat doen we met John Lin, China-deskundige. Ja, toch wel het nieuws van deze maand, John. Ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. De lang verwachte beursgang in Hongkong. En dus niet in Wall Street of in London City. Daar zit ook een voorgeschiedenis aan vast, hè?
2: Ja, best wel pijnlijk als jij zeg maar pre-seed investor van Shein was. En nu bij de IPO graag wil cashen. En eigenlijk platgeslagen, heel kort samenvat, ze hebben de boot gemist. De golden window of opportunity van wanneer gaan we naar de beurs als e-commerce bedrijf. Dat was
1: een jaar of 2-3 geleden.
2: Rondom COVID.
1: Ja.
2: Toen wilde iedereen gaan. Bol wilde naar de beurs. Coolblue, Pieter Zwart was ook bezig met zijn beursgang. En nu hoorde er allemaal niks meer over. Want ja, oké, Poetin is Oekraïne binnengevallen. Dat helpt natuurlijk niet met de beursgangen.
1: Ja, iets in het Midden-Oosten
2: iets
1: hebben we nog.
2: In het Midden-Oosten nog. En in COVID was e-commerce gewoon 150%, 300%, 400% aan het groeien. Dus elk bedrijf wat iets met e-commerce te maken had, ja, daar was je aan het in investeren. Nou, toen was COVID voorbij. Die groei is weer teruggezakt naar het oude niveau.
0: Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een soort hyper-growth wat we zagen.
2: Ja, dus ja. Dat is zeg maar de markttrend. Die missen ze. Nou, dat helpt dus niet met je waardering. Nou, eerst wilden ze naar Amerika op de beurs. Dat was de trend. Dat Alibaba was naar de beurs gegaan, honderden miljarden opgehaald. Didi, Chinese taxibedrijf, naar de beurs gegaan. En ja, wij gaan ook naar de Amerikaanse beurs. Want dan kom je gewoon op de Nasdaq. Dan gaan al die fondsen in investeren. Knijten van geld komt er dan beschikbaar. En dat helpt ook zeker met je waardering. Toen heeft de Chinese overheid Didi teruggefloten. Want Didi was daar naar de beurs gegaan zonder goedkeuring van de Chinese overheid. En toen begon het geopolitieke gezeik. De Amerikaanse overheden zeiden, moeten we wel zoveel Chinese bedrijven hier hebben? Op onze beurzen. Ze halen ons geld op. Dat geld gaat het land uit. Bla, bla, bla.
0: Ja.
2: En dan heb je de Chinezen dachten ook, ja, maar wacht even, als de Amerikaanse aandeelhouders te veel macht over onze Chinese bedrijven krijgen, vinden we ook niet fijn. En dus de hele geopolitieke situatie veranderd. Dat moment was voor Xi'an dus niet meer goed om naar de Nasdaq te gaan. Want ze zijn niet welkom. En vanuit je thuisfront wordt het niet echt gewaardeerd. Dus toen gingen ze maar naar Londen. En toen heeft Beijing helemaal gezegd, ja, gaan we ook niet doen.
1: En nu is het Hongkong geworden.
2: Ja, Hongkong is gewoon vanuit zeg maar, Chinese politiek en bedrijven en financiële markten is gewoon China. Dus als Chinees bedrijf kan je of kiezen, ik ga naar de Shanghai Exchange of naar de Hongkong Exchange.
1: Ja, en dat doen ze geloof ik, ze hopen iets van, wat is het, 2-3 miljard op te halen in ruil voor 7-8% van de aandelen.
2: Ja, dan kom je op bijna 30 miljard waardering uit.
1: Ja,
0: ja, dit was bijna 100.
2: Het was bijna 100, ja, maar dat krijg je, want die waardering, die e-commerce hype is voorbij. Geopolitiek moet je dus naar Hongkong, wat de markt ook gewoon kleiner
1: en maakt. Hebben natuurlijk ook importheffingen naar de US ja. en de nieuwe douaneregels in Europa. Dus er waait wel echt een andere wind.
2: Ja, dus eigenlijk alles wat ze tegen kunnen hebben, hebben ze tegen.
1: Ja, ja. En dat voelen ze natuurlijk nu ook. Dan is er nog een olifant in de kamer. En dat zijn de beschuldigingen van dwangarbeid in de toeleveringsketen. Wat is daar de kern van?
2: What's new in fashion? Elke tweede jaar heb je een partij. Hiervoor was het volgens mij Primark, daarvoor was het H&M, daarvoor was Zara. En dan, daarvoor waren het grote merken.
1: Ja, je zegt, dit wisten we eigenlijk wel. Ik bedoel, hier moeten we ook niet verwonderd, verbaasd over doen.
2: Het is geen verrassing dat de fashion-industrie een smerige industrie is.
1: Maar goed, als je hier in Europa zegt Oeigoerse dwangarbeid. Dan gaan er toch wel een paar mensen en ook politici die staan op hun achterste benen.
2: Ja, terwijl Xi'an zit in Guangzhou. Of formeel Singapore, maar daar komen ze vandaan.
1: Ja, dat is de andere kant van China.
2: Daar zit 6.000 kilometer tussen of zo.
1: Ja. Prospectus in Hongkong rept daar overigens geen enkele woord over. Hè, over arbeidsrisico. Of nee, ze spreken alleen in algemene termen over arbeidsrisico's in de keten. Dus dat is bewust lekker vaag.
2: Ja, zoals ieder fashionbedrijf bedrijf dat lekker zegt.
1: Ja. Ja, vind je het onterecht dat wij daar zo streng over oordelen hier vanuit Europa?
2: Nou, het lastige is, als je vanuit, stel je bent een Chinees en je kijkt naar de Europeanen die zeuren over al die morele ethische dingen.
1: Mensenrechten.
2: Primark, Brits bedrijf, die had heel veel gezeik erover. Heel veel fabrieken in China die voor hun leveren. Primark heeft nu in de winkel allemaal posters hangen met ja, we gaan doen goed voor arbeidsomstandigheden, bla bla bla. Die heel veel marketing, PR verhaal eromheen. En dan ben jij een Chinees die naast zo'n Primark fabriek woont. Denk je, nothing changed, hè?
0: Ja.
2: Alleen de consument heeft een andere perceptie gekregen.
1: Ja, je zegt, ze doen het eigenlijk allemaal.
2: Ja.
1: Ja.
0: Misschien is dan zeg maar die vraag wel bij Shein, is het dan een fast fashion bedrijf dat tegen het groeiplafond zit, of is het dan een e-commerce platform wat eigenlijk toevallig met fashion begonnen is? Als je dan naar de beurs gaat kijken.
2: Het is
0: en de komende
2: een AI-company wat toevallig in e-commerce zat en toevallig fashion deed.
0: Dat is.
1: En is het ook denkbaar? Want volgens mij, een aanzienlijk deel van de omzet komt inmiddels van buiten textiel, toch?
2: Ja, want zij voegen heel veel categorieën toe. Vooral in de home and living. Veel vaasjes, pennen, stickers, noem het maar op.
1: Maar ook allerlei verzorgingsproducten kwam ik tegen. Huishoudelijke artikelen. Wat is dat inderdaad de kant die zij steeds meer opgaan om ook over 5 tot 10 jaar nog relevant te blijven?
2: Ja, zeker. Want uiteindelijk als e-commerce bedrijf of als internetbedrijf is wat je echt verkoopt is toegang tot de consument. Dus zolang zij die consument kunnen binden, dan kan je altijd wat dingen verzinnen om te verkopen. Daarvoor moet hun businessmodel pivoten. Dus je ziet ze ook dus die duurdere merken, die lokale merken toevoegen. Dan heb je geen last van importheffingen. Dan heb je ook minder last van politici die moeilijk doen.
1: John in over het businessmodel van Shein dus. Voor de radio ronden we af. Maar John, op de podcast gaan we nog even met elkaar door. Patrick, wij zijn er dan volgende week weer met een fonkel nieuw businessmodel. Tot dan.
4: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Napleiten.

0: meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
1: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
2: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
3: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
5: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventships.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zet eventships.nl.
8: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
9: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
8: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
10: BNR Verkeer. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Oud-Dijk, 10 minuten.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
12: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden en ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De drie slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren drie auto's betrokken.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
6: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
7: En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak. Is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden. En het moment dat het belletje gaat van er is een verdict. Maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op. En die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
8: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Laumans, naast me strafpleiter Christian Vlokstra. Chris, welkom.
9: Dankjewel, Wouter.
8: Eerst korte huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. Vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Ja, Chris, we zijn weer terug in de studio van BNR.
9: Ja, na een lange zomer.
8: Na een lange zomer. Hoe was je vakantie?
9: Mijn vakantie was heel goed. Niet heel lang, 2 weken. Mm. Nog een half weekje thuis gezeten. Nu alweer weken aan het werk. Maar het is heel warm en dat vind ik eigenlijk wel lekker. En hoe was jouw vakantie?
8: Mijn resocialisatie valt me zwaar, Chris.
9: Ja,
8: ik heb een topvakantie gehad en nu moet ik weer terugkeren in de maatschappij.
9: Ja, dat vind je altijd lastig, hè?
8: Dat lukt mij niet.
9: Het duurt conformeren aan de regels van de maatschappij.
8: Nou ja, het duurt gewoon heel lang voordat ik weer op koerssnelheid ben. En ik zit dan gewoon te mijmeren en dan denk ik... Dan zit ik op een kantoor of zo en dan denk ik, wat doe ik hier? Ja. Ik ben eigenlijk daar niet voor gemaakt.
9: Ben jij eigenlijk iemand die lang zou willen reizen?
8: Oh ja.
9: Echt maanden?
8: Ja, ja, jaren het liefst.
9: En waar zou je heen gaan dan?
8: Overal. Nee, maar echt van,
9: het hele...
8: van de bergen van de Himalaya tot de steppen van Mongolië. En dan het liefst op een motor en allemaal gekkigheid. Dat, ja. Maar goed.
9: Maar ik hoop dat je ook een beetje energie hebt opgedaan.
8: Zeker.
9: Wat gaan we ook weer doen? We gaan theater in, hè?
8: We gaan het toneel op, Chris. En dan gaan we weer gezellig samen omkleden in de kleedkamer. Wij krijgen
9: klagen.
8: Altijd samen één kleedkamer. Hè?
9: Ja, klagen in de kleedkamer.
8: In de kleedkamer. en dan gaan we weer een reeks fantastische shows neerzetten met hele mooie gasten.
9: Ja, we hebben Jacco Jansen, Anis Boumendjal.
8: Sommige die hadden we de vorige keer ook, maar die komen wel met een ander verhaal.
9: Zeker.
8: Nou, het wordt weer te gek, denk ik.
9: En kaarten zijn nog steeds verkrijgbaar.
8: Zo. Chris, we gaan het vandaag hebben over een zaak uit Schotland. Ben jij wel eens in Schotland geweest?
9: Nee, jij wel zeker.
8: Nee, ook niet. Die staat nog wel heel hoog op mijn lijstje.
9: De Schotse hooglanden wandelen en van whiskydorp naar whiskydorp gaan.
8: Toch? Nou, eigenlijk gewoon naar Edinburgh of een van die steden. En daar gewoon van kroeg naar kroeg. Dat vind ik eigenlijk ook al mooi.
9: Ja.
8: We gaan het hebben over een zaak in Schotland vandaag. Dat zei ik net ook al. En daar hebben ze een heel ander rechtssysteem. Juryrechtspraak.
9: Ja.
8: Lijkt jou dat wat als advocaat? Want ik kijk wel eens van die films of ik kijk mee. En dan zie ik een advocaat en die overtuigt dan die jury. Weet je wel, zo Matlock-achtig.
9: Ja.
8: Dat vind ik eigenlijk ook wel iets van jou.
9: Ja, kijk, het is natuurlijk een ander vak. In Nederland heeft de advocaat toch als rol enerzijds overtuigen, maar ook anderzijds is het een hele juridische insteek. En hier moet je leken overtuigen.
8: Dat kan jij wel.
9: Ik denk dat ik het wel zou kunnen. Maar of ik het een beter systeem vind...
8: Nee, dat is iets anders.
9: Maar ja, het is natuurlijk... Ik ben vroeger ook in vervoering geraakt van Amerikaanse films.
8: Objection, Your Honor.
9: Nou, we hebben het wel vaak over gehad. Ja. Met Tom
8: you
9: Cruise
8: can handle
9: en
8: the truth.
9: Jack Nicholson.
8: Ja, hoi.
9: Ja, weet je, het is natuurlijk mooi als je... Nou, ik moet ook meteen denken aan het proces van O.J. Simpson.
8: Ja.
9: Met een jury die miraculeus werd
8: If
9: vrijgesproken.
8: If it doesn't fit, you must acquit.
9: Precies. En juist die zaak ook maakt ook duidelijk... Hè, wat de kwetsbaarheid misschien is in juryrechtspraak.
8: Nou, je krijgt nu natuurlijk in Amerika de zaak rondom de moord op Tupac. En dan krijg je natuurlijk het hele circus krijgen we dan weer mee.
9: Ja, maar kijk, wat het mooie is, ook even los van juryrechtspraak, dat valt natuurlijk meteen op.
8: Ja.
9: Maar het is het common law systeem in Schotland en in de Verenigde Staten. En daar moet ook het bewijs gepresenteerd worden op zitting, juist omdat er juryrechtspraak is. En dat maakt het natuurlijk heel anders dan in Nederland.

0: dat weet je ook. Hè. Hier wordt zeg maar, ja, de rechter leest gewoon de procesverbalen voor. Je mag erop reageren, de verdachte wordt ondervraagd. En dan doet iedereen zijn plasje erover. En daar wordt het bewijs echt nog gepresenteerd op zitting. Dat maakt het natuurlijk ook als toeschouwer, ik denk zeker ook als pers, superboeiend.
1: Ja. Ja. We gaan naar de zaak en dat is echt een heel bijzondere. Net als onze gast overigens, want het is een helemaal een Schotse zaak. Vier vrouwen uit Edinburgh in Schotland doen aangifte bij de politie tegen hun ex-partner. Allemaal hadden ze tussen 2003 en 2019 een relatie met de 47-jarige barber David Appleby. Volgens hen zou de man hen tijdens die relaties stelselmatig hebben mishandeld. Hij zou ze hebben geslagen, geschopt, bedreigd en gekleineerd. Een van de vrouwen raakte bewusteloos nadat hij haar zou hebben gewurgd met haar eigen ketting. En een ander zou ooit op haar hoofd geslagen zijn met een glazen fles. De aangiftes worden pas jaren nadat alles zich zou hebben afgespeeld gedaan. De Schotse kapper wordt vervolgd voor 11 aanklachten bij de Edinburgh Sheriff Court. En dan denkt de luisteraar natuurlijk, ja, oké. Okay,
0: ja, maar het belletje was een Sheriff Court.
1: Ja, wat is een Sheriff Court? Bij ons aangeschoven vandaag in de studio is officier van justitie uit Schotland, Xander van der Scheer. Xander, welkom.
2: Dankjewel.
1: We hebben dus hier aan tafel een Schotse officier van justitie die uit Nederland komt. Wat leuk dat je tijd voor ons wil maken.
2: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn.
1: Hoe kom jij als Nederlander bij het Openbaar Ministerie in Schotland terecht? Dat moet je ons even uitleggen.
0: Je werd geboren, Xander.
2: Ik werd geboren. Dat was niet in Schotland. Ik ben gewoon geboren in Nederland. Opgegroeid in Haarlem.
1: Ja.
2: Daar gewoon basisschool, middelbare school. En toen daarna heb ik een jaartje in Zuid-Amerika gewoond. Als tussenjaar.
1: Ja.
2: Jezelf vinden, zoals je dat doet als 19-jarige.
0: Ja, identiteit ontdekken. Ja,
1: in hostels met heel veel bier erbij.
2: Ja, ja zeker. Daar heb ik een jaartje les gegeven als basisschoolleraar.
1: Ja.
2: In Zuid-Amerika. En toen wilde ik al rechten studeren, dat wist ik. En toen dacht ik, ik zou eigenlijk naar Utrecht gaan. Ik had me aangemeld voor Law College in Utrecht.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, in dat Zuid-Amerika, er moet toch meer op deze wereld zijn dan Nederland.
1: Dat had ik nou ook tijdens mijn vakantie in Mexico.
2: Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ik stelde de terugkomst nog eventjes uit.
1: Ja.
2: En toen woonde ik toevallig in Zuid-Amerika met een Schot. En die zei tegen mij, waarom ga je niet in Schotland studeren? Het is Engels sprekend, dat scheelt, want ik sprak Engels. Als ik met een Spanjaard had gewoond, was ik niet naar Spanje verhuisd. Het zijn goede universiteiten, internationaal georiënteerd. Weet je, probeer het eens.
1: En al dus geschieden.
2: En dat, dat is nu inmiddels 12 jaar geleden. Het doet pijn als je erover nadenkt hoe oud je dan wordt.
1: Ja.
2: Maar dat is lange tijd geleden.
1: Rechten gestudeerd. En hoe ben je dan bij het Openbaar Ministerie in Schotland terechtgekomen?
2: Ik heb daar mijn bachelor gedaan in Glasgow, in de Universiteit van Glasgow.
1: Ja.
2: En daarna, als je Schots recht doet, dan is het wel handig dat je daarna het Schotse rechtssysteem ook daadwerkelijk ingaat.
1: Ja.
2: Want anders heb je vrij weinig aan je diploma.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: En gelukkig heb ik het heel erg naar mijn zin gehad. En vond ik dat ook helemaal geen probleem. Maar daarna ga je, als je je bachelor hebt gedaan, ga je naar de advocatenopleiding doen. En word je ook advocaat stagiair. Maar voordat je dat in de praktijk gaat doen, heb je eerst een jaartje een soort theoretische advocatenopleiding. En daarna word je advocaat stagiair. En dat kan je ook in Schotland. Ik ben advocaat bij het Openbaar Ministerie. Dus ik ben ook niet specifiek officier van justitie. Ik ben advocaat, maar bij het OM. Maar als ik morgen mijn baan opzeg, dan zou ik straks ook bij een strafrechtadvocatenkantoor aan de slag kunnen.
1: Oh ja, oké.
2: Als advocaat.
1: En wat is nou even, want er zitten natuurlijk nu heel veel luisteraars die denken, ja, wauw, Schotland, officier van justitie.
2: Ja.
1: Dat is een heel ander rechtssysteem dan het Nederlandse rechtssysteem. Bij jullie zijn de rechtbanken, als ik het goed begrijp, ingedeeld in verschillende categorieën. Hè?
2: Dat klopt.
1: Hoe zit dat precies?
2: De rechtbanken zijn opgedeeld in verschillende categorieën wat betreft strafrecht. En dat ligt aan de zwaarte van de tenlastlegging. En het OM schaalt dat in. Dus wij schalen als OM in op welk niveau een zaak binnenkomt.
1: Ja.
2: Het allerlaagste is, dat heet de Justice of the Peace. Dat is echt voor de meest kleine verkeersdelicten.
0: Dus staarsrijden, dronkenrijden, doorroodrijden.
2: Daarna kom je uit bij Sheriff Court. En daar heb je een rechter, dat is de sheriff, zo heet dat. Dat is een beetje politierechter, wat ik daarvan begrijp. Het rare is natuurlijk een beetje, ik heb geen Nederlands recht gedaan.
1: Nee.
2: Dus ik moet best wel vaak, denk ik, naar Christian gaan kijken. Dat om mag. Mij een beetje...
0: Dat mag.
2: om te zorgen dat ik het niet verkeerd zeg.
0: Ja, die sheriff court, die sheriff, die spreekt zelf recht. Die behandelt de zaak zelf. Dat en
1: politierechter.
0: Dat is eigenlijk een soort van politierechter kunnen zien. Mishandeling, winkeldiefstal, categorieën feiten.
2: Precies. En wat die verschillende lagen scheidt, is de maximale straf die je kan krijgen. Dus justice of the peace nagelaten, dat is eigenlijk een eigen categorie. De sheriff court, de meeste zaken zitten erin. Een sheriff die in zijn eentje zit, krijg je max 12 maanden celstraf. Daarna heb je de sheriff en jury. Dat is wat ik gedaan heb. Dat is ook waar deze zaak behandeld is. Dus dan zit een rechter met een jury. En daar krijg je max 5 jaar.
1: Ja.
2: En daarna kom je uit bij de High Court of Justiciary, de High Court. En dat is voor moord, verkrachting, terrorisme.
1: Dus grootschalige drugshandel.
2: Georganiseerde misdaad.
0: Ja.
2: Ik denk dat jij daar wat vaker zou rondlopen.
0: Ik doe ook hele simpele zaken. Ja.
2: Wij bepalen waar een zaak wordt ingeschaald.
1: Ja, ja. En wat voor zaken doe jij?
2: Je begint niet meteen bij juries. Dus ik heb wel juries gedaan, dat is ook waar deze zaak over gaat. Maar het is niet zo dat als je als illuminig mannetje van je bachelor afrolt, je daar in één keer juries mag gaan doen.
1: Ja.
2: Dat wordt gewoon rustig opgebouwd. Je doet eerst advocaat stagiair en dan in Edinburgh heb ik daar gesolliciteerd op een vaste functie. En dan werk je jezelf een beetje omhoog.
1: En zou je uiteindelijk naar de High Court willen?
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja?
2: Ja, dat is toch fantastisch.
1: Eredivisie.
2: Ja, dat is Eredivisie waar je het dan over hebt, ja.
1: Ik heb een verjaardagsvraag.
0: Oké.
1: Aan Xander.
0: Ik heb er wel nog wel eentje.
1: Ik heb wel eens middens God in het café gezeten en ik verstond er echt helemaal niks van. En mijn Engels is vrij goed. Versta en spreek jij vloeiend Schots?
2: Ja, inmiddels wel. Maar dat heeft, ik woon daar nu ook al 12 jaar. Dat heeft jaren geduurd voordat ik dat vloeiend begreep. Toen ik landde in Glasgow voor mijn bachelor begon, heb ik daar eventjes gezeten en mijn vlucht landde. Ik zou daar beginnen op mijn eerste dag en ik heb een taxi genomen. 20 minuten lang met de taxichauffeur gepraat. Ik heb geen woord van die man verstaan. Ik dacht, dit is de grootste fout van mijn hele leven.
1: Ja.
2: Het heeft jaren geduurd voordat je dat echte Schotse en de meeste mensen die ik spreek voor mijn werk, verdachten, getuigen, die spreken een wat sterker accent dan de Queen's English, zou ik maar zeggen. Dus dat heeft ook wel flink wat tijd geduurd.
1: Het is een beetje knauwend. Ja, ik vind het ook wel mooi klinken, zeg ik er eerlijk bij. Het heeft ook iets heel poëtisch.
0: Als justitie natuurlijk ook die jury bereiken.
2: Zeker.
0: Dus het is wel handig.
2: Een gewone man, een gewone vrouw.
0: Hun taal spreekt ook.
2: Zeker.
0: Oh, wow. Ben je er goed in eigenlijk?
2: Ik weet niet of ik dat van mezelf kan zeggen.
1: Nee, okay.
2: Ik heb wel geprobeerd om ook een beetje met een Schots accent te leren praten. Als ik mezelf hoor zoals ik dat vroeger deed, dan leek ik wel een beetje op Louis van Gaal.
1: Ja, ja.
2: En dat heb ik wel geprobeerd af te leren.
1: Eén zinnetje in het Schots en dan gaan we verder.
2: Eén zinnetje in het Schots.
1: Ja, gewoon één klassiek Schots zinnetje horen.
0: Einde van je recitoor.
2: Ladies and gentlemen, he must be guilty.
1: Dat is wel mooi. Xander, hoe is deze zaak bij jou terechtgekomen?
2: De zaak komt niet bij een specifiek officier van justitie binnen.
1: Nee.
2: Politieonderzoek wordt gedaan. Als een dossier is gemaakt door de politie, wordt dat naar ons departement gestuurd.
1: Oh, dus je geeft geen leiding aan het onderzoek zoals het in Nederland?
2: Geen leiding aan het onderzoek zoals het in Nederland is. Misschien dat het bij grote onderzoeken wel zo is, dat er een officier van justitie of dat daar een team vanuit de OM aan de leiding staat van georganiseerde misdaad, lopende onderzoeken.
1: Ja.
2: Maar bij het niveau waar ik het over heb, sta ik niet aan het hoofd van het onderzoek. Er wordt gewoon een politiedossier aan mij gepresenteerd.
1: Ja.
2: Aan mijn kantoor. Dan vervolgens wordt dat voorbereid. Want het politiedossier moet vertaald worden naar hoe gaan we dit presenteren in de rechtbank. En vervolgens ben ik de uitvoerende OM-persoon. Die de openbaar aanklager. Ik denk dat
0: wie bereidt het voor? Ook het OM?
2: Ja, ook het OM.
0: Dus het dossier komt bij het OM.
2: Ja.
0: Het OM gaat kijken, wat kunnen we hiervan maken juridisch? Precies. En die stellen aanklachten op eigenlijk.
2: Precies.
0: En dan komt het vervolgens bij jou.
2: Dan komt het bij mij.
0: Ja.
1: Toen jij die zaak toegewezen gekregen hebt, wat was er op dat moment bekend? Wat las je?
2: Je krijgt een volledig politiedossier.
0: Ja, dat is natuurlijk een belangrijk verschil, hè?
1: Ja.
2: Dus Nederland. Ik weet eigenlijk alles al.
0: Ja. Ja.
2: Tenminste, ik weet de OM-kant, ken ik al.
0: Ja.
2: Want alle politiedossiers, de procesverbalen, allemaal zijn bij mij al bekend.
0: Kijk, in Nederland is het zo, omdat de officier van justitie het onderzoek leidt. Als een onderzoek begint te lopen, en er worden misschien op een gegeven moment worden er mensen aangehouden, hè, en dan het onderzoek loopt dan volgens nog door, dan is die officier van justitie al meteen betrokken.
1: Ja.
0: Die gaat mee eigenlijk in de ontwikkeling van zo'n dossier en de resultaten, ja, de hele procesgang. Maar jij komt eigenlijk pas kijken op het moment dat het hele onderzoek al klaar is en, ja, afgerond is.
1: Blijkt
0: het
1: gewoon wat een advocaat heeft.
0: Je krijgt eigenlijk een kant-en-klare zaak, ja, op je bordje.
2: Klopt, ik ben gewoon aan het einde van de hele keten krijg ik gewoon een dossier op mijn bordje gemikt.
0: Ja.
2: Zo gaat dat met alle zaken.
1: En wat las je in deze zaak? Wat las je in dat dossier?
2: Ik las een zaak die al heel lang speelde. 4 verschillende vrouwen, ernstige feiten waar deze man van verdacht werd. En ook best gecompliceerd om dat allemaal te presenteren. Want nou, je moet het wel voor zometeen voor een jury presenteren. Dan moet je wel proberen om dat zo chronologisch te doen. Kijk, ik heb ook bij een sheriff gezeten. En dan hoef je het allemaal niet zo kant en klaar voor iemand te presenteren.
1: Ja, want even voor de luisteraar. De jury, dat zijn gewoon leken. Hè? Dat zijn gewoon mensen. En dan moet jij dus vertellen waarom jij vindt dat degene die dan voor het hekje staat schuldig is.
2: Dat klopt. 15 gewone mensen uit alle lagen van de maatschappij.
0: Ja, maar we hadden het eerder eventjes over het bewijs presenteren. Kijk, ik weet toch alleen maar van de Amerikaanse series, hoor. Dat jij als Openbaar Ministerie eigenlijk je zaak presenteert aan de hand van de bewijsmiddelen die je hebt. Van de rechercheur die de bevindingen heeft gedaan tot aan het horen van slachtoffer. Forensische bevindingen die gepresenteerd worden aan die jury ter plekke in die zaal. Dat klopt, toch?
2: Dat klopt.
0: Dus op het moment dat jij zo'n dossier voor je krijgt, zo'n papier,
2: ja,
0: dan moet jij gaan nadenken, dat bedoel je denk ik, hoe ga ik dit op zitting,
2: ja,
0: in een juiste volgorde presenteren aan die jury, hè, met getuigen, misschien met rechercheurs. En, ja. Dat bedoel je eigenlijk,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat klopt. Welke getuigen, waar begin je mee? Wat is je openingsgetuige? Wat wordt de volgorde? Welke videomaterialen, als je die hebt, welke beeldmaterialen, welke laat je zien, welke laat je niet zien? Welke experts heb je nodig? En hoe ga je dat zo kant en klaar mogelijk voor leken presenteren?
0: Ja.
2: Dus daar ben je dan op dat moment heel erg mee bezig.
0: Is het dan zo dat eerst jij aan de beurt bent als OM, ja, om die zaak te presenteren?
2: Ja.
0: En daarna de verdediging aan de beurt is om, ja, eigenlijk haar zaak te presenteren?
2: Ja, in Schotland zijn er geen opening speeches. Dus ik begin.
1: Zoals in Amerika heb je dat.
2: Precies,
1: ja.
2: Dat doen we niet. Ik begin een zaak en dat is meestal gewoon met mijn eerste getuige.
1: Ja, ja.
2: En dan presenteer ik de volledige, dat noemen ze de crown case. Dan, die presenteer ik. Aan het eind zeg ik, I close the crown case.
1: Je zegt het ook weer op zijn Schots. Ja, mooi, mooi, ja.
2: En dan vervolgens is het aan de beurt van de verdediging om dan, als ze dat willen, en dat hoeft niet, om dan verdediging, ja, materiaal te leiden.
1: Ja, dit ging dus over zaken die zich afgespeeld hadden tussen 2003 en 2019. De verdachte was David Appleby.
2: Ja.
1: Die aangiftes, wat bleek
0: er? Wat lag er tegen hem?
1: Ja, wat lag er?
2: Nou, wat daaruit naar voren kwam, was dat deze meneer ervan verdacht werd dat hij bijna elke partner die hij in zijn hele leven heeft gehad, dat hij daar huiselijk geweld tegen
0: gebruikte.
2: Ja. En dat al die 4 vrouwen, die zijn niet zelf naar de politie gegaan. Dat is op zich wel goed om te vertellen. De laatste, die is naar de politie gegaan. Dat waren feiten uit 2019. En toen heeft de politie actief onderzoek gedaan naar wie zijn exen. Daar is de politie toen naartoe gegaan. En vervolgens hebben zij aan hen gevraagd, hebben jullie ook wat te vertellen?
1: En werd ook duidelijk waarom de politie die stap gezet had? Omdat was het geweld wat tegen de vrouw die aangifte had gedaan, was dat zo ernstig geweest? Of?
2: Nee, bij een van de andere slachtoffers, dus niet de laatste,
1: ja,
2: was er al een keertje een rechtszaak geweest.
1: Aha.
2: En dat was in mid jaren 2000. En die is uiteindelijk geseponeerd door het OM, doordat zij niet is komen opdagen.
0: Niet is komen opdagen? Wie is niet komen opdagen?
2: Sorry, het slachtoffer is niet komen opdagen.
0: Ter zitting niet.
2: Ter zitting niet.
0: Dan ben je klaar.
2: Dan ben je klaar.
1: Oh ja, joh.
2: Ja.
1: Oh, dat is ook anders dan in Nederland.
0: Ja, precies. Maar kijk, je moet natuurlijk, dat slachtoffer moet natuurlijk, dat is eigenlijk de speel van je bewijspresentatie op zitting. Dus als het er niet is, ja, dan heb je eigenlijk niks meer in handen.
1: En toen lag er een nieuwe aangifte eigenlijk tegen deze meneer Appleby. En toen heeft de politie gedacht, oh, wacht even, dan gaan we kijken of we hem nu wel veroordeeld.
2: Ja, en actief onderzoek doen naar wie zijn er nog meer in zijn verleden.
1: Ja, ja. En die vrouwen die ze hebben benaderd, wat hadden die verklaard?
2: Die hebben allemaal verklaard dat meneer Appleby toch wel ernstig fysiek geweld tegen hen gebruikte. Maar ook emotioneel geweld, verbaal geweld, dat eigenlijk vanuit elke relatie die zij hadden, of elke relatie die hij heeft gehad,
1: ja,
2: dat wel naar voren kwam.
1: En wat voor man was deze David Appleby? Want daar krijg je natuurlijk ook een beeld van als je zo'n dossier leest.
2: Nou, maar wij krijgen alleen het politiedossier. En
1: ja,
2: dat valt me altijd op zitting,
1: ja,
2: dat wij lezen één deel.
1: Ja,
2: terwijl de verdediging die leest, wij moeten alles wat wij hebben moeten we aan de verdediging geven. Dat is disclosure.
1: Ja.
2: De verdediging kan zelf aan meneer Appleby vragen, wat is jouw kant hierin? En dat hoeven ze niet aan ons te geven.
0: Dan hebben ze uiteindelijk 4 vrouwen die hele lelijke dingen verklaren over deze, ja, man. Ik kan me zo voorstellen dat hij dan op een moment wordt aangehouden, de verdachte, en dat hij gehoord wordt door de politie.
2: Ja.
0: Is dat niet zo wel? Of dat, wel?
2: Zeker, maar heel vaak zullen verdachten no comment zeggen tijdens een politieverhoor.
1: Zwijgrecht gewoon.
0: Ja. En zit hij dan nog vast, zeg maar, tijdens dat onderzoek?
2: Op dit moment voor deze niet.
0: Nee.
2: Soms wel. Ja. Maar in dit geval zat hij niet vast.
0: Nee.
1: Kijk, jij zegt nu eigenlijk, Sander, je krijgt dus een beetje een eenzijdig beeld. Maar kun je dat beeld dus specificeren? Van wat was nou het beeld van deze barber David Appleby?
2: Het was een meneer die best wel dominant ook was. Dat was hij ook in de rechtbank. Hij verklaarde de moorden, vond zichzelf volledig onschuldig. Had geen idee waar het vandaan kwam, al deze aanklachten. En zei, dit is gewoon één groot complottheorie tegenover mij. Ja. Na de Crown case heeft hij tijdens de rechtbank zelf verklaard. Toen heb ik hem ook gevraagd, waar komt het allemaal vandaan? Ja, het is allemaal één groot complot.
1: Ja. Jij hebt de slachtoffers, heb je die ook gesproken zelf?
2: Zeker.
1: Ja. En wat vertelde zij jou?
2: Als ik een slachtoffer van tevoren spreek, dan is dat meestal mezelf even voorstellen als zijnde, ik ben officier van justitie en ik ga je zo meteen vragen stellen. Dan ga ik niet heel erg diepgaande vragen stellen over wat zij zeggen. Want ik wil niet hen beïnvloeden over wat zij zo meteen gaan zeggen. Wat belangrijk is om te beseffen is, deze vrouwen ga ik zo meteen vragen gaan stellen. Dat zijn open vragen.
1: Publiekelijk.
2: Aan plein publiek voor de jury.
1: Ja.
2: En dat heet examination in chief. En daarin stel ik open vragen en met als doel om deze vrouwen of alle getuigen hun verhaal te laten vertellen. En als ik hen al van tevoren vragen ga stellen over maar hoe zit dit dan en hoe zit dat dan, dan kunnen zij al denken, oh, dus dan moet ik daar meer over vertellen. Dus
1: en mag dat niet?
2: Ik mag mensen natuurlijk niet trainen.
0: Beïnvloeden.
2: Maar, ik mag ze niet beïnvloeden.
0: Maar als we eventjes in een voorbereidende stadium zitten, dus je hebt dat dossier, alle papier, je gaat je zaak op zitting ga je eigenlijk voorbereiden. Juist omdat zij natuurlijk de speel van je zaak zijn, deze vrouwen, wil jij natuurlijk zeker weten, als ze straks op zitting, dat ze wel gaan verklaren.
1: Ja, en ook in eerste aanleg heb je natuurlijk al een keer gehad bij die andere vrouw, die was niet op komende dag. Dus je wil natuurlijk een paar dingen, kan ik me voorstellen, dat je dat zeker wil stellen.
0: Ja, precies. Hoe poets je dat van tevoren, zeg maar? Van, hey, heb ik wel vier getuigen die op zitting ook daadwerkelijk blijven staan, zeg maar?
2: Dat is lastig om dat van tevoren te toetsen. Ze hebben allemaal een, volgens mij is dat in het Nederlands proces verbaal, ze hebben allemaal een witness statement gegeven.
0: Ja, precies, in het onderzoek.
2: Ja. En dat lees ik. Als een slachtoffer of een getuige op zitting op komt draven, maar vervolgens zegt, ik weet het niet meer, ik wil niet zeggen.
0: Ik heb geen reet van wat ik daar heb gezegd.
2: Ik heb allemaal gelogen.
0: Ja.
2: Dan zijn er bepaalde juridische middelen dat ik dat statement tegen hem kan zeggen, maar dit heb je al eerder verklaard.
0: Oh, toch wel.
2: Maar dat mag alleen als de getuige zelf fysiek aanwezig is in de rechtbank om te toetsen.
0: Ja.
2: Want dan heeft de verdediger, als ik dat zeg, en dan zal de verdediger ook nog een paar vragen hebben.
0: Als ze niet komen opdagen, dan ben je gewoon je zaak kwijt.
2: Dan wordt het buiten gewoon lastig, ja.
1: Oh, wauw, maar dat is toch ook wel, dat vind ik best wel moeilijk te bevatten. Ja. Ja. Dus als iemand tegen jou getuigd heeft, en jij kan diegene van overtuigen van, ik ga maar niet naar die rechtbank.
0: Ja.
1: Dan is het
0: dan, dan kan het bewijs niet ter zitting gepresenteerd worden. Want ja, die getuige is er niet. En dan ben je het bokje als OM.
2: Dan ben je wel het bokje. Ja.
1: Straks in Napleiten hoor je meer over een huiselijk geweldzaak in Schotland, waar een jury beslist over schuld of onschuld.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Napleiten.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen. De winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
4: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
6: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wapen van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden en ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De 3 slachtoffers van het dodelijke ongeluk gisteravond op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn jongens van 17 en 19. Bij het ongeval waren 3 auto's betrokken. 1 kwam ondersteboven tegen een vangrail terecht. Of daar de dodelijke slachtoffers in zaten, is niet duidelijk. In Rotterdam is vanmiddag stilgestaan bij de dood van koning Harald van Noorwegen. En dat gebeurde in de Noorse kerk, waar tientallen mensen naar een speciale dienst waren gekomen. Ze haalden herinneringen op en zongen het volkslied. In de Noorse kerk ligt sinds vrijdag een condoleansregister. In Azerbeidzjan is een Nederlandse vrouw aangevallen door een roedel honden en bijna overleden. Ze raakte zwaar gewond aan haar hoofd en lichaam. Ze was in haar eentje op wandeltocht. Blijkbaar sloeg er iemand alarm, want een reddingsdienst stuurde een helikopter. Ze is geopereerd in een plaatselijk ziekenhuis. In Meeden, in Groningen, woedt al 24 uur brand in een stroomverdeelstation. Allerlei delen zijn al afgebrand, onder andere een transformatorunit en een olievoorraad. Alles staat zwaar onder stroom, dus de brandweer moet super voorzichtig zijn, meldt RTV Noord. Wegen in de omgeving zijn dicht om water aan te voeren. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Napleiten is een co-productie van BNR en Corti Media.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
13: Je bent weer terug bij Napleiten met de Schotse officier van justitie Sander van der Scheer.
14: Hoe had jij deze zaak ingedeeld? Want je hebt 4 verklaringen van vrouwen. Dus je gaat die 4 getuigen horen, neem ik aan.
15: Ja.
14: Qua voorbereiding.
15: Ja.
14: Wat had je nog meer aan bewijs?
15: Ik had politieagenten die ook geholpen hebben met het onderzoek. En eentje daarvan, dat was de rechercheur die ook dat proactieve onderzoek had gedaan naar hoe is deze zaak, waar hebben we deze vrouw vandaan getrokken? Want ik was al bezig met anticiperen. Wat gaat de verdediging zeggen? En die zal ongetwijfeld zeggen, complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen om mij een zwarte naam te geven, blablabla. Maar op het moment dat ik dan op zitting leid, dat de rechercheur proactief naar deze vrouw is toegegaan en dat zij niet naar de politie zijn gegaan, maar dat de politie hen heeft gevraagd, je bent een ex-partner, wil je iets verklaren? Dan wordt hun argument van dit is een complottheorie, ze zijn allemaal samengekomen, zijn elkaar gebeld en gezegd, we gaan allemaal liegen over meneer Appleby, wordt een stuk minder overtuigend voor de verdediging.
13: Ja.
15: Dus politieagenten en ook medisch personeel.
14: Letsel hadden.
15: Ja.
13: Jij moet de jury overtuigen. En er is een rechter. Hoe zit dan die rolverdeling in elkaar? Dus zegt de jury guilty, not guilty, en de rechter bepaalt de straf? Hoe werkt dat?
15: Ja, met mooie Engelse woorden, de jury zijn de masters of the fact. Dus die bepalen of iemand schuldig is aan het hand van het bewijs dat ik tentoonspreid. Dus die bepalen schuldig, guilty or not guilty. En vervolgens is de rechter bepaalt inderdaad ook de strafmaat. Maar de rechter is ook de scheidsrechter tussen de twee partijen. Dus
14: Daar is de procedure.
15: Precies, die zorgt ervoor dat de hele procedure goed loopt.
13: Ja, maar uiteindelijk bepaalt dus de jury van schuldig of onschuldig of gebrek aan bewijs of weet ik veel wat.
14: Je zegt, de jury zijn de master of the facts. Hè, en de rechter is de master of law.
15: Master of law.
14: Maar kijk, schuldig en onschuldig met een juridische aanklacht bevat in feite natuurlijk ook een juridisch oordeel. He, eventjes heel simpel gezegd. Ja. Je kunt een feit complex bewezen achten, ook in Nederland. Maar dan moet je nog wel kwalificeren naar een strafbaar feit. He, welk strafbaar feit is dit dan? Doet de jury dat ook? Of iets doodslag of moord is, of zwaar mishandeling, of lichte mishandeling?
15: Ja, na de crime case en dan de defense case, dan doen wij speeches. En aan het eind, de OM en verdediging, aan het eind van de twee speeches doet de rechter, geeft dan de juridische achtergrond die de jury moet toepassen tijdens hun beraadslaging over of iemand schuldig is. Ja. En daar valt dus ook, als het een moordzaak zou zijn, dit is wat moord is, dit is wat doodslag is. En het is aan jullie om dan te bepalen wat dat is.
14: Die jury is extreem belangrijk.
13: Heel erg belangrijk. En dan vraag ik me altijd af, hoe wordt die jury dan gekozen?
15: Random. Wat er gebeurt is, een zaak start op maandag. Dus deze zaak, stel, hij start op maandag. Dan komen we op maandagochtend allemaal bij elkaar. Verdediging, verdachte, OM, rechter. En dan moet iedereen van tevoren zeggen, zijn we er klaar voor? Als wij zeggen om 10:00 ochtends op maandag, ja, we zijn er klaar voor, dan gaat op dat moment de rechtbank potentiële jurymensen bellen om te kijken of zij 2 weken lang beschikbaar zijn.
14: En dat potentiële jury, wie zijn potentiële jurymensen? Iedereen?
15: Iedereen die mag kiezen bij verkiezingen.
13: Ja. Iedereen met stemrecht?
15: Iedereen met stemrecht.
13: Oké.
14: En dan krijg je een belletje.
15: Ja. Bent u beschikbaar voor de komende 2 weken?
13: En wat als je zegt nee?
15: Dan moet je met een goede reden komen, waarom niet? Het is je
13: public duty. Ik moet gewoon werken en ik heb morgen een afspraak. Ik moet nog naar een sportschool.
15: Kijk, er zijn natuurlijk bepaalde dingen waarom mensen niet kunnen. Een medische ingreep of als mensen op vakantie gaan, gaan we ze niet weerhouden van op vakantie gaan. Op het moment dat jij zegt, ik heb werk, je werkgever moet jou hiervoor vrijgeven en je doorbetalen.
13: En wat als je zegt, ja, maar ik ben zzp'er, als ik niet, ik ben schilder en als ik niet kom schilderen, krijg ik niet betaald.
15: Je kan een bepaalde vergoeding krijgen, geloof ik. Okay. Ik weet niet precies hoe het werkt.
14: Die zal niet hoog zijn.
15: Dus
14: dat is gewoon je burgerlijke plicht eigenlijk. Ja. Net zoals stemmen.
13: Ja. Wow. Ja. Die jury. Ja, ik heb een vriend die woont in Amerika en die is wel eens benaderd voor die jury duty. Die zei ook van ja, het is best wel even dat je denkt.
14: Okay.
13: Hij vond het ook wel interessant om zitting te nemen. Maar hij dacht wel van wauw, hoeveel tijd gaat dit eigenlijk kosten? Ja. Dat is natuurlijk wel een vraag die je dan hebt.
15: Zeker. Dus wij geven van tevoren aan hoe lang een zaak ongeveer duurt.
14: En hoeveel juryleden heb je?
15: 15.
13: En hoe worden die dan gekozen?
15: Nou, als wij allemaal zeggen we zijn er klaar voor, dan gaat de rechtbank gaan bellen, een lijst met potentiële juryleden opbellen. En dan om 2:00 op die maandag komen we allemaal weer bij elkaar. En dan komt er in een soort glazen bol, als een soort lingo bol, zitten al die namen met nummertjes van potentiële juries. En dan de rechtbank, meneer staat erop en die zegt jury number one. En dan
13: een soort loterij van de FIFA, zeg maar.
15: Wouter Lauwmans, ja, nummer 1.
13: Ja. Oh, wauw.
14: Ja, dus je kan niet selecteren zelfs, als je in Amerika
15: Nee, zeker niet. En wij kunnen ook bijvoorbeeld niet, wat je vaak ziet in Amerika, dat je zegt, nou, maar wij willen graag minder witte mannen van 50 erin hebben, dus jij moet weg.
14: Ja.
15: Dat mogen we allemaal niet doen.
14: Okay. Nee, er worden gewoon balletjes getrokken en dat zijn de juryleden. Ja.
13: Superboeiend, hoor, die juryrechtspraak. We gaan er in pro forma nog verder over praten. En dan praten we ook over de misdaad in Schotland. Luister die aflevering via bnr.nl/proforma. Dus die jury die is op een enig moment de glazen bol is daar en dan kan de zaak van start.
15: Normaal gesproken kan de zaak dan van start, inderdaad. De juryleden worden dan op de maandagmiddag teruggebeld. Er worden altijd 15 gekozen met 5 of 10 reserves. Ligt een beetje aan wat de zaak is. En vervolgens wordt je verteld, dinsdagochtend opkomen draven om 10:00 ochtends.
13: En wat als je niet komt?
15: Dan kan de rechtbank jou in contempt of court Ik kijk eventjes naar Christian.
13: Wat ja, is minachting van het Hof.
14: Ja, minachting van het Hof.
15: Kan je boete verkrijgen, kan je een strafblad verkrijgen.
13: Oh, wauw. Ging dat nu ook zo of was er nog allemaal gedoe? Want ik kan me voorstellen, 15 mensen die toch ook nog even erbij moeten komen. Ik denk hier, Chris, aan de verkeerstoren van de rechtbank Amsterdam.
14: Ja, die planning gaat een stuk lastiger.
13: Dat is een heel geplan. Dus,
15: dat is een heel geplan. Bij deze zaak ging dat niet helemaal goed. Op dinsdagochtend waren er 15 juryleden aanwezig en 10 reserves. En 11 mensen van die 25, die zeiden allemaal om bepaalde redenen: ik kan niet, ik heb een bruiloft, ik heb een vakantie, ik heb een medische ingreep, bladibladibla.
13: Ja.
15: Wat dus inhield, normaal gesproken, als je 15 juryleden zegt er wel eens eentje: ik kan niet, want ik heb een medische ingreep. Oké, dan worden die geëxcuseerd en dan komt de eerste reserve daarvoor in de plaats. En nu hadden we 11 mensen die niet konden, die ook allemaal door de rechter dan geëxcuseerd worden.
14: En toen, te weinig.
15: Dan heb je er te weinig, heb je er 14. En dan kan je niet van start. Dan moet het hele riedeltje weer overnieuw beginnen.
13: God.
14: De volgende dag.
15: De volgende dag.
14: En had je toen wel een jury?
15: Toen hadden we wel een jury.
14: Was jij in deze zaak blij met de jury en waarom of waarom niet?
15: Om heel eerlijk te zijn, boeit het me eigenlijk niet zo erg.
14: Oké.
15: Het is 15 personen. Het enige wat ik opschrijf is of ze man of vrouw zijn. Maar jij hebt er toch geen invloed op. Dus je kijkt wel een beetje wat voor vlees heb je in de kuip. Maar omdat ik er geen invloed op heb, moet je het er gewoon mee doen.
14: Ja.
15: Dus ik weet ook niet meer buitengewoon veel van deze specifieke jury.
14: Nee.
13: Maar heel even voor mijn beeld.
15: Ja.
13: Ga jij dan in deze zaak, loop jij dan ook naar de jury toe en ga je de jury ook echt toespreken? Net zoals in op de televisie.
15: Voor mijn eindpleidooi wel, ja. Dan sta ik pal voor ze. En dicht in de ogen, ik ze aankijk. En dan doe je dat zijn ook de meest spannende momenten.
13: Maar als jij ziet wie er in die jury zit, pas je dan je verhaal nog aan? Of heb je gewoon zoiets, this is my story, I'm gonna run with it?
15: Nee, ik pas mijn verhaal niet heel erg aan. Je weet ook niets van deze mensen. Dus ze kunnen eruit zien als zijnde
14: heel redelijk.
15: Heel redelijk. En het zijn allemaal schoften. Dat kan. Je weet ook niet of je je toon moet aanpassen. Als je die rabbit hole doorheen gaat aanpassen, wie weet of wat ze willen.
14: Ja.
15: Dus nee, daar pas ik het meestal niet heel erg op aan.
13: Neem ons eens mee naar die eerste momenten dat jij in deze zaak begon met bewijs presenteren. Hoe ging dat?
15: Ik begon met slachtoffer nummer 1.
13: Ja.
15: Ik heb geprobeerd om het zo chronologisch mogelijk te doen. Dus ik had de 4 slachtoffers. Maar ik had dus ook steunbewijs van medisch specialisten en politieagenten. Wat ik niet wilde, was dat ik eerst de 4 slachtoffers deed. En dan vervolgens daarna dat steunbewijs, dat toch echt voor een jury minder makkelijk hapbaar is.
13: Ja.
15: Dan na een tijdje zijn ze alweer een beetje vergeten wat slachtoffer nummer 1 zei. Dus ik moest wel zorgen dat ik alles chronologisch mogelijk presenteerde, zodat de jury er ook nog een beetje bij.
14: En dat je eindigt met de klappers.
15: Dat ik eindig met de klappers.
14: Dat is natuurlijk ook gewoon een kwestie van overtuiging.
13: En slachtoffer nummer 1, is dat degene die aangifte had gedaan, of is dat de eerste in de tijd?
15: Dat is de eerste in de tijd.
13: Ja, oké.
15: Dus dat is degene uit 2003.
13: Ja.
15: Daar begon ik mee. En mijn taak is om haar verhaal te laten vertellen.
13: En lukte dat?
15: Ja, dat lukt uitstekend. Alle 4 de vrouwen, die spraken buitengewoon duidelijk, ook met emotie, maar heel duidelijk over wat hen was aangedaan. Met een kracht. Weet je, als je erover nadenkt, dit is 20 jaar geleden, om dat weer op te moeten rakelen nadat je al dacht dat je er overheen gestapt was. Dan wordt er aangebeld door de politie en het dan nog een keertje naar de rechtbank. Ik vond dat ze het allemaal fantastisch deden. En dan wordt mijn taak zoveel makkelijker.
13: Je zegt emotie. Dat is een heel belangrijk gegeven natuurlijk. Zeker. In het overtuigen van een jury.
15: Ja.
13: Is dat als iemand staccato een verhaal vertelt, of iemand vertelt een snikkende verhaal, dat maakt nogal uit natuurlijk.
15: Zeker. We hebben ook wel eens dat mensen inbellen, omdat ze in het buitenland zijn. En dan worden ze gewoon op een tv-scherm de rechtbank in gebeamd, zeg maar. En dan merk je dat je wel een stuk persoonlijk emotie dan meestal mist.
13: Ja, ja.
15: Dus mijn voorkeur is wel altijd mensen daadwerkelijk in persoon naar de rechtbank laten komen. En ja, als vrouwen dan vertellen over wat hen is aangedaan en dat kraakhelder en met af en toe wat emotie vertellen, dan wordt mijn baan buitengewoon
14: gemakkelijk.
15: Gemakkelijk.
13: En kijk jij dan ook hoe de jury reageert als die vrouwen, als die getuigen zo emotioneel zijn?
15: Soms. Hoe je het moet zien is de rechtbank, ik sta naast de jury.
13: Ja.
15: En dat doe ik ook bewust. Zeg maar, die zitten in een soort grote bak met allemaal stoelen. Ik ga naast hen staan.
13: Ja.
15: Want als ik kan horen wat de getuige... Die rechtbank is best wel groot. Als ik kan horen wat de getuige zegt, kan de jury het ook horen. In plaats van dat ik een soort fluistergesprek ga hebben en een half uur later een jurylid een beetje zijn hand in de lucht steekt. Ja, ik heb er eigenlijk helemaal niet van begrepen dat je het allemaal weer overnieuw moet doen. Dus ik, omdat ik ernaast sta, ga ik niet elke keer specifiek in mijn hoofd draaien.
13: Doe je dan ook een strafeis in deze zaak?
15: Nee, wij doen nooit strafeisen.
13: Oh?
15: Nee. Onze taak is om...
13: Guilty or not guilty?
15: Guilty or not guilty. En daarna houdt onze taak op.
13: Ja. Heeft hij het gedaan, lieve mensen? Ja of nee? Dat is de vraag.
15: Dat is de vraag.
14: Had de verdediging nog wat in te brengen?
15: Ja, nadat ik dus al mijn getuigen had geleid, is het aan de verdediging. Ze hoeven...
14: Zaak te presenteren.
15: Ze hoeven geen zaak te presenteren, maar... Weet je, er ligt best wel wat tegen deze meneer. Vier vrouwen, onafhankelijk door de politie benaderd. Dan kan je besluiten om het niet te doen. Maar ik snap dat deze meneer zei, ik wil ook wel mijn verhaal vertellen. Want anders staat er helemaal niks tegenover. Dus hij heeft inderdaad ook zijn verhaal verteld. Dat is wel spannend, want dan is er ook voor mij de gelegenheid om er dan een kruisverhoor aan te hangen.
13: Ja, hij, heb je dat gedaan?
15: Ja, tuurlijk. Dat is ook een van de prachtigste aspecten van mijn baan. Dat hij daar een verhaal op hing van het is allemaal een complot en bladibla. Ik heb niks gedaan.
14: Dan ga je trillen.
15: Ja, tuurlijk. Ja. Dus dan ga je vragen, van, nou, er liggen hier zoveel aanklachten, zoveel vrouwen die dit allemaal tegen jou hebben verteld. Dan moet jij wel de meest ongelukkige persoon op deze aardbol zijn. Wil dit allemaal toeval zijn? Want dat is een beetje wat jij vertelt. Het is een complot. Waarom? Dat kon hij niet echt duidelijk maken. Is het dan toeval? Nou, dat wist hij ook niet precies. Dus dan ga je wel een beetje zagen, ja.
13: Dan bijt je even door.
15: Ja, dan bijt je even door, ja.
13: En als je dan ziet dat die verdachte, dat hij een beetje ongemakkelijk in zijn stoel begint te schuiven, omdat je, geef je dan extra gas?
15: Het ligt een beetje aan. Het ligt ook een beetje aan de verdachte. Als het best een timide persoon is, dan moet je er niet keihard overheen gaan lopen schreeuwen. Want dan kom ik als OM,
14: lelijk over.
15: Kom ik lelijk over. Ja. Maar deze meneer, nou, was niet op zijn mondje gevallen. Dus die wist ook wel wat te vertellen. Dus dan is het voor mij ook makkelijker om daar wat harder tegen in te gaan. Ja. Ja,
14: het is ook beeldvorming, hè? Eigenlijk.
15: Ja, zeker.
14: Ja.
13: Daar gaat de jury beslissen.
15: Ja.
13: Hoe gaat dat?
15: Na de speeches en dan de rechter die het juridische kader uitlegt. En dan gaan zij, alle 15, gaan ze naar de jurykamer. En daar zitten ze. En er mag ook niemand bij. Daar is ook niemand die dat gesprek leidt. Ze moeten dat alle 15 zelf doen. De rechter zegt wel tijdens juridische kaders uitleggen van, het is handig dat jullie een soort voorman of voorvrouw kiezen die het gesprek leidt. En dat is ook degene die, als jullie tot een beslissing zijn gekomen, als jullie terugkomen, dat dan de rechter vraagt, have you reached a verdict? En dat die persoon dan opstaat en dan zegt ja. Maar daar zit voor de rest niemand bij. En als ze tot een beslissing zijn gekomen, dan drukt ze op een belletje. En dan gaat er in een kamertje achter gaat er een belletje. En
13: dat, schitterend.
15: En dan dat houdt in dat er een verdict is.
14: En wat moeten ze precies beslissen? Moeten ze alleen maar zeggen guilty, not guilty? Of moet het ook nog gemotiveerd worden?
15: Nee, het hoeft niet gemotiveerd te worden. Het is guilty, not guilty per aanklacht. Dus in deze zaak waren het er 11.
14: Ja.
15: En dan kunnen ze ook nog, een bepaalde aanklacht kan zijn, je hebt hem geschopt en je hebt hem geslagen. En dan kan de jury beslissen guilty of not guilty. Maar we verwijderen geslagen als ze denken dat dat niet
13: gebeurd is.
15: Dat het niet gebeurd is.
14: Ja, en hoeveel van de 15, hoeveel heb je er nodig voor een veroordeling?
15: Toen der tijd, het is inmiddels veranderd, maar toen der tijd was het er 8.
14: Van de meerderheid.
15: Dus gewoon meerderheid.
14: Ja, ja. En nu heb je
15: er 10 nodig.
14: 10 nodig.
13: Hoe lang duurt het juryberaad?
15: Het duurde best lang. Oh. Ik denk dat het anderhalf dag heeft geduurd.
13: Daar ga je natuurlijk ook van alles van afleiden. Denk je van, als je er zo lang over na moet denken, heb ik het dan wel goed gedaan?
15: Ja, zeker. Toen ik begon met juries, ga je heel erg denken van, oh, maar wat duurt het lang? Als ze te snel zijn, dan ga je daarover nadenken. Als het te lang duurt, dan ga je erover nadenken. Dat is wel echt een mentaal proces wat je doorgaat. En dan op een gegeven moment gaat dat belletje. En dan gaat de rechtbank, gaat iedereen bellen. En dat vind ik nog steeds de drie meest spannende momenten van zo'n zaak is je eerste getuige, daar begin je mee, dat openen. Je speech voor de jury dat met wit in de ogen aankijkt van de juryleden en het moment dat het belletje gaat van er is een verdict, maar je weet nog niet wat het is. En dan allemaal samenkomen en dan wordt de jury de rechtbank ingeleid. En dan staat de voorman of voorvrouw op en die gaat per aanklacht aangeven guilty of not guilty.
13: Wat hoorde David Appleby?
15: David Appleby hoorde guilty keer 10.
13: Zo?
15: Ja. Eentje was niet, dat was een aanklacht van dat hij een van de vier van een trap geduwd had bij een treinstation.
13: Oké. Okay. Heb jij dan gelijk al het idee van, oh, dan heb ik mijn werk goed gedaan?
15: Het is soms lastig om te zeggen of ik mijn werk goed heb gedaan. Ik denk dat het te maken had met het feit dat mijn getuigen zo kraakhelder en goed hun verhaal hebben gedaan.
1: Dan is,
15: dan is het aan mij. Ja, dat, ik ben slechts een medium om dat dan een beetje te leiden.
1: Ja, only the messenger. Ja. In die zin. Dan gaat de rechtbank daar nog beslissen over van wat dan uiteindelijk de straf wordt, toch?
15: Dat klopt.
1: Duurt dat dan ook zo lang?
15: Wat er meestal gebeurt is dat er dan achtergrondrapporten opgemaakt worden. Dus de verdachte moet dan met sociaal werk en met een psycholoog gaan praten. En om ook wat achtergrondinformatie van hem uit te vinden. En vervolgens, 2 weken later, komt dan de strafuitspraak.
1: En wat werd het?
15: 5 jaar.
1: 5 jaar?
14: Het maximale, toch?
15: Maximale, ja.
14: Ja. En is het dan zo, hè, op het moment dat de jury zegt guilty...
15: Ja.
14: De rechter moet gaan beslissen over de straf... en er worden rapporten opgemaakt, zoals je dan net zegt... dat er ook een soort van hearing komt... waarbij jij ook namens het Openbaar Ministerie kan zeggen... dat jij zegt, nou, hij is nu guilty verklaard.
1: 5 jaar.
14: Ik wil 5 jaar en die rapporten die stellen er niks voor. Of werkt dat niet zo?
15: Nee, daar heb ik vrij weinig meer mee te maken. Ja. Wat wij wel doen, is dat er dan de slachtoffers... kunnen slachtofferverklaringen opschrijven. Die presenteer ik...
14: Aan de rechter.
15: Aan de rechter.
14: Ja.
15: Zodat ze dat kunnen meewegen in de strafmaat, als dat zo is. Maar voor de rest is het volledig aan de rechter wat de strafmaat wordt. Daar heb ik voor de rest niets meer mee te maken. Het kan zijn dat als wij het buiten gewoon laag vinden... Kijk, als hij met een boete was weggekomen na 10 keer guilty... dan kunnen wij een hoger beroep. Maar voor de rest hebben wij daar geen werk meer.
14: Nee. Ja.
1: Ongelooflijk, hè?
14: Ja, mooi. Ja, het is een heel ander systeem, hè?
1: Ja.
14: Echt een heel ander systeem. Ja. Ja.
1: Hiervoor zei je, Sander, ook dat je wel eens naar napleiten luistert. Kijk, wij verbazen ons nu natuurlijk een beetje over het Schotse rechtssysteem. Maar heb jij ook die verbazing ten aanzien van het Nederlandse rechtssysteem wel eens? Dat je denkt, hoe werkt dat nou, joh?
15: Nou, verbazing minder. Ik ben opgegroeid in Nederland. Dus ja. Op de een van, ja, ik heb natuurlijk geen recht gestudeerd, maar je krijgt er best wel veel van mee.
1: Ja.
15: Ik verbaasde mij heel erg in Schotland over juryrechtspraak.
1: Ja.
15: Aan het begin dacht ik ook, ik weet nou niet of dit het juiste systeem is. Maar omdat ik er nu al best wel lang ook in werk... ik vind er buitengewoon mooie aspecten aan zitten. Bijvoorbeeld dat er gewoon leken bepalen. En dat zorgt er ook wel voor dat de rechtspraak midden in de maatschappij blijft staan. Aan het begin van zo'n juryzaak, dan... De rechter heet iedereen welkom en dan zie je iedereen een beetje zitten. Oh god,
1: zit ik hier?
15: Ik heb hier echt helemaal geen zin in.
1: Normaal gesproken had ik lekker onder de zonnebank gelegen. En dan zit ik hier, ja.
15: En aan het eind... ongeacht wat de uitspraak is, bedankt de rechter altijd de jury voor hun tijd. En dan zegt ze ook altijd, elke rechter doet dat. Ik hoop dat jullie wat hebben meegekregen van hoe het rechtssysteem werkt. En ik kijk altijd naar de jury op het moment dat ze, zeker als ze hun uitspraak doen. En allemaal knikken ze aan het eind. Ja, ze hebben wel wat opgestoken van hoe rechtspraak werkt. En ze hebben er actief in bijgedragen. En dat vind ik best een... mooi aspect.
14: Ja.
15: Ja, zeker. Want de meeste mensen die bij mij in ieder geval... door de strafrechtketen heen gaan... zijn niet mensen die een universitaire opleiding hebben genoten... of met een zilveren lepel geboren zijn. En dat je dan normale mensen hebt... die daar een groot deel van uitmaken... vind ik eigenlijk een buitengewoon aspect.
1: Ja, ik vind het wel mooi om dit te horen eigenlijk. Ja, denk ik ook wel, Chris. Want in Nederland hebben we natuurlijk altijd wel zoiets... Ons rechtssysteem is het beste. Hè? Ja. Er wordt ook altijd wel een beetje...
14: Hier nog wel vragen over, hoor. Maar dat doen we in
1: proforma. Maar er wordt ook wel zo'n beetje zo'n juryrechtspraak. Ja, dat is een beetje ouderwets. En, weet je wel, maar nu ik Sander dit zo hoor zeggen...
14: Er zit een pluspunt aan.
1: Ja, toch? Ja. Dat je dus als elke stemgerechtigde burger... dat je opgeroepen kunt worden. En dat je dus mee moet doen in zo'n strafproces. Ja. Dat heeft natuurlijk ook wel iets.
15: Ja. En het is ook zo dat bij de politierechter, het huistuin- en keukenmisdaad, daar hoeven mensen niet voor op te komen draven. Nee. Dus het is meestal wel
1: serieus.
15: En dat merk je aan mensen, dat ze daadwerkelijk, dat ze beseffen, ik zit hier wel voor iets. Ik zit hier niet omdat iemand voor 10 euro bij de Albert Heijn heeft gepikt. Nee. Naarmate zo'n strafzaak vordert, merk je dat mensen daar steeds meer in zitten.
1: Ja.
15: En dat is ja, die actieve dynamiek van zo'n strafzaak is echt prachtig.
1: Hoe kijk je nou terug op deze zaak, Sander?
15: Met veel voldoening. Het was juridisch buitengewoon lastige kluif. 11 aanklachten, 4 verschillende slachtoffers. Met bewondering naar hoe de slachtoffers hun verhaal hebben gedaan. En ik denk uiteindelijk het juiste resultaat van de jury. Dus wat dat betreft een van de hoogtepunten... die ik tot nu toe in mijn nog prille carrière mogen meemaken.
1: Ja. Sander van der Scheer. Bedankt voor je mooie verhaal en voor je komst naar onze studio vanuit Schotland helemaal.
15: Yes, dankjewel.
13: In de nieuwste aflevering van Proforma, die zondag online komt, kan je meer horen van Xander over misdaad in Schotland en over juryrechtspraak. Luister via bnr.nl/proforma. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans. Naast me co-host advocaat Christian Vlokstra. Tips kunt u sturen naar napleiten@bnr.nl. We zijn ook te volgen via Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday. Ik pak
2: je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
3: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
2: Vandaag is er en morgen weten we niet.
3: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
4: De Nationale Autoshow.
5: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
4: Meindert en Wouter.
6: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
5: Bijna de helft.
6: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
4: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
6: Het kwartje valt nu pas.
7: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk, is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en naar 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario Meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika Meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. In Zwitserland is een klopjacht aan de gang naar de dader van een schietpartij afgelopen nacht op een rave in de buurt van Zürich. Alle beschikbare agenten zijn ingezet en er is ook hulp uit Duitsland. Door het schieten viel een dode, een Italiaanse van 22. En er zijn ook meerdere gewonden. Zij liggen in het ziekenhuis. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek.
10: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product?

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Is er herfst en winter meer dan 90% kans op een uitzonderlijk sterke El Niño. In sommige delen van de Stille Oceaan ligt de zeewatertemperatuur nu al ruim 2 graden boven het gemiddelde. Zo'n super El Niño kan wereldwijd voor grote weersverschuivingen zorgen. Denk aan droogte in het ene gebied en juist extreme regenval in het andere. Ook de natuur gaat dit merken. Bij eerdere sterke El Niño's kromp bijvoorbeeld de populatie Galapagos-pinguïns door voedselgebrek. Elke El Niño verloopt anders en dus zijn de exacte gevolgen nog onzeker. Maar één ding is duidelijk, de wereld bereidt zich voor op een opvallend warme en wisselvallige periode. En dan klimaatmodellen. We gebruiken ze veel, maar nieuw onderzoek laat zien dat die op meerdere fronten te optimistisch zijn. Bossen slaan minder CO2 op dan gedacht, oceanen nemen ook minder uitstoot op en de uitstoot van legers en oorlogen ontbreekt vaak helemaal in de officiële cijfers. Het gevolg zien we nu dus al. Weersextremen die pas rond 2050 werden verwacht, komen mogelijk al tussen 2030 en 2035 in zicht. Kortom, de rauwe werkelijkheid loopt voor op de voorspellingen. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens. En ons groene geweten is deze keer Suze Geum van de Groene Grachten. Suze, fijn dat je er bent. Het is aflevering 1 na de zomer. Heb jij doorgepeest? Had je het vrij? Hoe ging het?
3: Nou, ik heb heerlijk in het bos gezeten.
2: En dus welk bos?
3: Het bos aan de Lemelenberg.
2: Oh, hier. En is dat met veel ondergrondse...
3: in eigen land.
2: Want daar gaan we het over hebben zo. Was het met veel kreupelhout of weinig?
3: Nou, het was de hei. Ik heb het nog nooit zo erg gezien.
2: Oh ja.
3: Want echt zo verschrikkelijk.
2: Maar meer gewoon...
3: Helemaal doorbruin. Die prachtige, dat is een van de grootste aaneengesloten heidegebieden van Nederland. Mm-hmm. Nou, het was echt dramatisch. Ik had gisteren nog een stukje een beetje lager gelegen, waar het nog een beetje mooi paars was.
2: Klein beetje paars. En...
3: Echt, eigenlijk verdriet. De hele tijd als je daar rondloopt, denk je, oh, en al die varens, joh. Allemaal schaduwrijke plekken, maar helemaal weg, helemaal verschrompeld gewoon.
2: Maar die zitten onder de grond goed, hoor. Denk
3: ik. Ja, dat hoop ik.
2: Laten we het hebben over iets wat positiefs. Komen we er zo wel op hoe droog het allemaal was. Warmte link. Is een dochterbedrijf van de Gasunie, daar wil jij het over hebben.
3: Ja, dat klopt. Ze hebben namelijk weer een belangrijke stap gezet in het aanleggen van een van de grootste warmtetransportprojecten van Nederland. Daarvoor is nu een leiding in de maak. Die is maar liefst 54 kilometer lang. En die gaat Rotterdam, Den Haag en Leiden met elkaar verbinden. Voor die aanleg kun je je voorstellen, hebben we heel veel technieken nodig. Er moeten onder snelwegen en spoorlijnen worden doorgeboord. Er moet worden ingeploegd in drassige grond langs de A4. Er worden allerlei sleuven gegraven. En zojuist is er ook weer 1,5 kilometer aangelegd, helemaal onder de grond, met een gestuurde ondergrondse boring.
2: Dat is mooi, hè? Kijk of je goed uitkomt.
3: Ja, precies. Nou, dat is helemaal goed gegaan. Mm-hmm. En dit is een belangrijk onderdeel in dat grotere warmtenetwerk. Wat er straks voor gaat zorgen dat de restwarmte uit de Rotterdamse haven wordt gebruikt. En ja, dat is natuurlijk warmte die normaal verloren gaat. En straks kunnen zo'n 120.000 woningen en bedrijven daar gebruik van gaan maken.
2: Ja.
3: En ja, ik dacht na jouw berichten van net, dit is wel even fijn om een beetje goed nieuws ook in te gooien.
2: Dat is het ook. En het project maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele energie van buiten onze grenzen, dat moeten we niet vergeten, is een flinke stap richting een duurzamer energiesysteem voor ons allemaal.
4: The Green Quest.
2: Extreme hittegolven, bosbranden in Limburg, Brabant, Frankrijk, de Ardennen, de rest van Europa, rivieren waar bijna geen water meer in staat, zanderige akkers, dijken die scheuren door uitdroging, om het over steeds meer hittedoden nog maar niet te hebben. Deze zomer werd pijnlijk duidelijk hoe hard het klimaat aan het veranderen is. Er is geen ontkomen of ontkennen meer aan. Bij mij aan tafel zit klimaatdeskundige Bart van der Hurk van Deltaris. En dat is niet voor niks, Bart. Fijn dat je er bent. Hoe uitzonderlijk is deze zomer cijfermatig? Is dat uit te drukken?
5: Elk jaar dat het droog is, is zo anders. 1976 die staat nog steeds in de boeken als het droogste jaar. Omdat daar het, als je over een heel seizoen het getal, het neerslagtekort telt. Ja, ook in 1976 begon het al heel vroeg heel droog. En liep het echt tot ver in september. We hebben dat record niet gegeven na, maar het is wel heel steil gegaan in de maanden dat het droog was.
2: Ja.
5: En we hebben wel een andere economie en een andere manier van sturen dan in 1976.
2: Ja, het is minder makkelijk weg te duwen.
5: Het is echt, ik heb het ook wel ervaren als een soort wake-up call, wil ik het niet noemen. Want we hebben elke zoveel jaar wel weer een wake-up call nodig.
2: Ja.
5: Maar we hebben echt ongelooflijk veel vragen gehad over mensen die eigenlijk niet meer weten hoe ze dit nou weer moeten managen.
2: Nee, ik had dat zelf ook. Ik bedoel, 38, 39 graden in Zutphen. Ik word niet blij. Ik ga onder mijn huis een warmte-koeltekamer aanleggen, denk ik. Nou, zei je meteen weer 76. Dat is altijd de ontsnappingsclausule. Hè? En 1853 was ook zo'n warm jaar.

0: Middeleeuwen, superheet. Ja. Moeten we eigenlijk niet zeggen, het is ja, uitzonderlijk warm, of nee, het viel wel mee?
1: Nee, het is ja, uitzonderlijk warm. En vooral omdat dit eigenlijk past in het plaatje van klimaatverandering. In 1976 begon dat het besef eigenlijk pas een beetje door te dringen. Maar dit is echt gewoon een patroon.
0: Mm.
1: Dit is echt als een paar weken geleden belde een dijkgraaf me op. En die vroeg ook van ja, wat moet je ermee? Ik zeg, wen er maar aan.
0: Dus nu wordt normaal eigenlijk.
1: Het wordt een nieuw normaal dat we eigenlijk een enorme grillige verloop van die zomers hebben.
0: Ja, en dat het steeds heter wordt en droger en soms weer veel natter. Ja. Dus het wordt echt extremer.
1: Nou, en dat is juist de grote uitdaging. De verandering van het klimaat gaat gewoon eigenlijk sneller dan we als samenleving kunnen bijhouden.
0: Dat is eigenlijk mijn inleiding wat ik net zei.
2: Ja. Nou, kijk eens aan. En je zegt het nieuwe normaal, of ja, het nieuwe abnormaal misschien zelfs.
1: De nieuwe grill.
2: Het is een hele gekke nieuw gemiddelde. Maar met Deltares en de KNMI, jullie zijn eigenlijk al sinds 2010 ons allemaal aan het waarschuwen voor exact dit scenario.
1: Ja.
2: Nu zijn we er en blijkbaar moeten we dus eerst zien en voelen voordat we geloven of zo. Wat maakt nou dat we dus al meer dan 15 jaar niet hebben geluisterd eigenlijk naar al deze berichtgeving?
1: Nou, er is wel geluisterd, want 1976 had enorme gevolgen voor met name landbouw, maar allerlei sectoren. En er is sindsdien wel een heleboel gebeurd.
2: Dus het was nog erger geweest
1: ja,
2: als
1: zeker,
2: we.
1: Zeker. Okay. Ja. Maar we hebben.
2: Nagaan, hè?
1: Nee, maar het is ook wel lastig, omdat we hebben ook een paar hele natte jaren gehad. Echt overstromingen gehad.
2: Ja.
1: In de jaren, eind jaren 90 en ook in 2000. Toen was het mantra, we moeten heel veel water afzien te voeren, want anders dan stroomt het over.
0: Ja, netto resultaat, de waan van de dag bepaalt wat we gaan doen,
1: nou
0: toch?
1: Ja, en nu is het weer, hebben we met ons goede gedrag al dat water af laten voeren en wordt het een keer droog, ja, dan hebben we dat water ineens weer nodig.
0: Ja. Ja.
1: En dat is denk ik de grote uitdaging waar je voor staat. Het is eigenlijk bijna niet te managen om beide extremen tegelijkertijd te kunnen.
0: Nou, daar gaan we toch zo een poging toe doen, Bart.
1: Okay, nou,
0: laten we even bij dit jaar beginnen. Ja. Er viel tussen half juni en half augustus bijna geen druppel uit de lucht, dat was uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Het waterpeil in de Rijn, we hadden het over het breken van de rivier, staat inmiddels historisch laag en boeren mogen niet meer sproeien.
1: Ja.
0: Een klein beetje weer wel, maar grotendeels niet. Wat betekent dat dit voor de economie? Is dat uitgerekend door jullie al?
1: Nou, ik weet dat de Triodos-economen, die hebben het uitgerekend en die hebben becijferd dat die 1% economische groei eigenlijk helemaal teniet is gedaan door de gevolgen van de droogte.
0: Ja.
1: En het zit bij de boeren zit het, hoewel daar de oogsten moeten nog voor een deel binnenkomen, dus je weet nog niet alles, maar daar zit zeker schade. Er zit zeker veel schade bij het transport en de logistiek.
0: Nou hadden we vorig jaar wereldwijd, geloof ik, 230 miljard klimaatschade die verzekerd was.
1: Ja.
0: Onverzekerd een veelvoud meer, want die hebben allemaal pech gehad. Dit jaar in Europa alleen 180 miljard, dus dat ging heel hard.
2: Ja, dat is goed om je te beseffen. Wij gaan op vakantie en ik denk, god, het is wel heel warm hier. Ja. Moet ik volgende keer wel weer naar Frankrijk. Maar ondertussen dus 180 miljard euro aan schade.
0: Ja, alleen maar schade. Ja. En dat is de bedrijf. Schade.
1: Ja.
0: Houden jullie je ook stiekem bezig met sportvelden die geel zijn? Dus competitie van gezellige, leuke pubers gaan niet door. Dijken hebben scheuren, dat lijkt mij hele gevaarlijke schade.
1: Nou,
0: al die verborgen kosten.
1: Nou ja, dat is heel moeilijk te becijferen. Want dat is A, niet verzekerd en B, heel moeilijk in geld uit te drukken.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook daar zie je natuurlijk heel veel mensen die niet meer zo goed weten hoe ze het moeten doen. Allemaal scholen die dicht gaan vanwege de hitte.
0: Ja.
1: Inderdaad, sporttoernooien die worden afgelast door hitte of droogte. Er zijn zoveel factoren.
0: En hoe hebben jullie het daar intern over? Want dat daar is gewoon met niks anders bezig dan met water en de toekomst.
1: Ja.
0: En dan krijg je al dat soort berichten. Hoe bellen jullie elkaar dan? Nou, eindelijk krijgen we gelijk. Of, oh my god, we moeten nog harder aan de bak. Wat gebeurt er bij jullie?
1: Wij hebben gewoon heel veel staande relaties met Rijkswaterstaat, met de waterschap, met allerlei bedrijven en zo. En die hangen natuurlijk heel veel aan de lijn.
0: Ja.
1: En we staan ook gewoon wel klaar. We rekenen gewoon echt al het scenario's van de Rijnafvoer bijvoorbeeld door. We gaan gewoon echt kijken naar wat is de bandbreedte van de afvoer van over 10 dagen of over 20 dagen. Want er worden heel veel maatregelen opgericht.
0: Ja.
1: Er zijn ook heel veel vragen over de wat meer langere termijn. Moeten we nou echt gaan rekenen aan een ander beheer van het water? Gelukkig was dit jaar, hebben ze het IJsselmeer net iets hoger opgezet.
0: Dat was
1: dan
0: lekker
1: gemiddeld.
0: Op tijd, hè? Dat begon eindelijk.
1: Tijd. En die 10 centimeter die ze extra hebben opgezet, die hebben ze ook echt goed kunnen gebruiken.
0: Ja, dat is mooi.
1: Dus dat is echt een goede voorbeeld. Waarin er en dat soort denk of dat soort maatregelen komen ook echt voor het langjarig denk en onderzoekswerk en relatiebeheer.
0: Dus
1: het komt niet allemaal uit de niks.
0: Nee, die teneur wordt duidelijker. Wat we eventueel moeten doen en hoe we dat moeten financieren is nog wat anders. Maar dat wordt ook wat duidelijker. Als we even in Europa kijken. Frankrijk was de ellende heel groot. Ja. Een van de mooiste bossen ging ongeveer in de hens. Afgelopen week een grote Belgische veenbrand. Nederland veenbranden. We zien duidelijk een verband tussen de hoge temperatuur en de de droogte. Dat, de verdamping wordt steeds belangrijker. Hebben jullie een soort idee wat je... Ik denk altijd maar in termen van 2050 zo. Dat is een leuke... Wat we de komende 25 jaar zouden moeten gaan doen. Steeds meer doodhout in bossen is goed voor de biodiversiteit. Ja. Moet dat nog wel? Wat zouden we kunnen doen in een eerste aanzet voor zo'n plan?
1: Nou, er zijn sowieso heel veel dingen die nog die je kan doen op het gebruik van water. Mm-hmm. Ik denk dat er is... in Nederland werken we met de zogenaamde verdringingsreeks. Als het droog wordt, dan wordt er zeg maar gekeken naar in welke volgorde mensen water nog kunnen krijgen.
0: Ja.
1: Ik denk, dit wordt bijna een soort structureel iets. Dat, in Spanje doen ze dat eigenlijk elk jaar aan het voorjaar. Kijken ze wat er aan water in de bergen zit en in de sneeuw pakken. En dan gaan ze kijken met de gebruikers, hoeveel krijg je? Ja. Nou, dat is zo'n voorbeeld. Maar
0: dan heb je de consumenten gaan altijd voor. Hè? Die zijn altijd het leukst. Maar die gooien dan wel allemaal hun zwembad vol. Mag dat dan ook nog?
1: Weet je, er wordt echt ook gerekend aan gedifferentieerde tarieven. Dat je de eerste zoveel liter per dag is voor een laag tarief. En wordt het meer dan gaat het hoger. Dat soort dingen.
0: Dat vind ik goed.
1: Er zijn grote, zeg maar heel veel... maatregelen die behoorlijk ingrijpend zijn. En met name bijvoorbeeld op landgebruik. Mm-hmm. Je kan ook naar andere soorten teelten kijken. Er zijn een aantal teelten die best wat opbrengen economisch, maar ook wel heel veel water gebruiken. Dus je kunt in plaats van een economie in euro's per ton, kun je ook eens gaan kijken in euro's per kuub. Ja. En dan zijn er echt wel een paar sectoren waar je kan afvragen.
0: Dat zijn interessante dingen. Want de avocado in Spanje heeft de sinaasappel verdreven, maar nu drogen ze uit omdat het heel veel water kost.
1: Precies. En Spanje heeft natuurlijk ook een enorme opgave. Het is echt interessant als je gaat kijken. Je kan met verschillende doelen kun je landbouw inrichten. Mm-hmm. Water geven. En als je het op geld stuurt, dan heb je eigenlijk een ander model dan wanneer je het op duurzaamheid stuurt. Of het aantal werkgelegenheid. Of de onafhankelijkheid van je internationale voedselimport. Of
2: interessant.
1: Ik heb allemaal heel interessant.
0: Maar dat is weer true pricing. Al die dingen spelen mee. Ja, en uiteindelijk vind ik een hele interessante die jij zegt. Of het er überhaupt gewoon is of niet.
1: Nou,
0: je kan ook gewoon zeggen, het is gewoon op. Dus we veranderen maar een beetje.
1: Precies, maar we hadden het net over Peter Wennink. Hij heeft eigenlijk gewoon ook een hoofdstuk niet meegenomen. En dat is de financiële implicaties van dit soort gebeurtenissen.
0: En als je dat doorvertaalt, Bart, is het dan niet gewoon oude economie versus nieuwe economie?
1: Ja, je moet echt op een andere manier gaan beprijzen. En we zitten nu zo op die economische optimalisatie. En dat is gewoon niet houdbaar.
0: En op het groeiparadigma.
1: Ja, ik ben geen econoom, dus ik ga me niet over groeien. Maar
0: beter. Ik ben nu al meer met je eens dan met de gemiddelde econoom.
1: Nou, dat is misschien beter. Maar jij hebt het over een heleboel dingen die niet in geld uit te drukken zijn.
0: Ik ga eerst even naar Suze. Want ik heb jou gevraagd, dat is toch, want dan gaan we door met de inhoudelijke discussie. De weersextremen van deze zomer heb jij even een beetje op een rijtje gezet.
2: Ja, want dit wordt naar alle waarschijnlijkheid een van de warmste zomers ooit gemeten. Tot nu toe. De eerste helft van onze meteorologische zomer kwam uit op zo'n 19,5 graden. Dat is warmer dan de zomers 1976, waar we het over hadden, en 2023. Toen was het 19,3 graden. Mm. Op 26 mei dit jaar stond de thermometer in de beeld al op 30,4 graden. En dat is dus ruim 4 weken eerder dan het gemiddelde. Wat normaal 29 juni is. 4 weken eerder.
0: Ja.
2: Er zijn 5 regionale hittegolven geweest. Meer dan 30 tropische dagen. En een tropische dag is, als het boven de 30 graden is, dus 30 dagen van 30 graden. Kan je je toch niet inbeelden? Dat zijn we echt niet.
0: Dat kan je ook aan mij zien gewoon.
2: Ja, precies. Ja, je hebt een kleurtje. En we hoorden het net al, het was dus ook op één na droogste sinds 1901. Ja, en het werd net ook al genoemd, hè, die 180 miljard euro. Dat is dus eigenlijk, er wordt nu ingeschat dat we 1% aan economische groei zouden maken. En dat is dus teniet gedaan door deze droogte.
0: Zo erg is het. Ja. Jij zei net, ik liep door de bruine hei met de overleden varens.
2: Oh joh.
0: Als jij nou naar volgend jaar kijkt, wat doet het met jou?
2: Nou, ik hou wel mijn hart vast. Er was een boom in onze tuin, die heeft al zijn blad verloren. Ik heb geleerd dat dat dus oké is. Dat dat een soort overlevingsmechanisme is, dat ze minder vocht verliezen. Maar dat herkennen we natuurlijk allemaal. Dat het in augustus al herfst is natuurlijk idioot. Ja. En ik hou wel mijn hart vast. Ik denk, we moeten toch wel aan de bak, denk ik. Alles wat wij kunnen. Dus wat kunnen de mensen doen die niet aan de knoppen draaien van de waterstand of de grotere oplossingen die we net bespraken.
0: Ja, en laat ik dan nog even wat aanhangen, Bart, want dan mag jij. Het is voor mij een beetje de zomer waarin we voor het eerst, dat was ook een beetje mijn inleiding, voelen dat klimaatverandering nu op de stoep staat. Hè? Dat is niet meer voor de kinderen of de kleinkinderen. En dan zou je denken, we zijn nu geschrokken, maar ondertussen reden de mensen door de bosbranden in Frankrijk naar hun vakantiebestemming. Dus ik weet niet hoe erg het moet worden.
2: Ja.
0: Wanneer gaan we nou voelen dat we daadwerkelijk zelf ook, niet de regering, niet Europa, wij zelf moeten veranderen?
1: Ik denk dat het is een heel ingewikkeld verhaal om die individuele vakantieautomobilist rechtstreeks in verband te brengen met de hitte die wij nu meemaken. Mm-hmm. En het is over het algemeen makkelijker om mensen bewust te maken van gedrag wat direct te maken heeft met waar je in zit. Dus watergebruik en beprijzing en regels en zo, dat is relatief makkelijk. En zeker na zo'n gebeurtenis als dit jaar kun je relatief makkelijk in beleid omzetten.
0: Of en dan kan je ook zeggen, als je nou niet luistert, dan komt er niks meer uit de kraan. Zo simpel is
1: het. Zo werkt het op een gegeven moment. Ja. Maar om van hieruit de brug naar mondiale en individuele emissies te maken, dat heeft nog wel een paar extra denkstappen nodig.
0: Of en misschien een paar extra rampen.
1: Ja.
3: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Recordhitte, aanhoudende droogte en grote stukken natuur die in vlammen opgingen. De zomer van 2026 lijkt misschien extreem, maar we hoorden klimaatdeskundige Bart van der Hurk net zeggen dat dit waarschijnlijk het nieuwe normaal is. Of, zoals Suze toevoegde, het nieuwe abnormaal. Stoelriemen vast dus. Bart is hier, net als het groene geweten Suze. Bart, jij werkt voor Deltaris, dat is allemaal water, water, water en beheer. Je zei net al, nauwe banden met waterschappen en Rijkswaterstaat. Noem eens een top drietje voor jullie. Je zei, we doen al veel, maar de komende 2-3 jaar... snelle maatregelen om die extreme waterdruk weg te halen. Wat kunnen we doen?
1: Nou, reguleren van grondwateronttrekking. Hè? En via beprijzing of via regelgeving.
0: En wie onttrekt dat?
1: Nou, agrariërs, maar ook drinkwaterbedrijven. Ja. En, dus
0: papiermakers, ja, noem maar op.
1: Ja, dus ja. Daar zit iets. Dus dat zit aan de vraag of aan de aanbodkant eigenlijk. Ja, ik denk ook iets van onderzoeken naar waar in de agrarische sector veranderingen van teelten of veranderingen van businessmodellen mogelijk zijn.
0: Mm-hmm. Noem die laatste, die teelt, snap ik. Quinoa is supergoed, ja. Maar businessmodellen?
1: Nou ja, je hebt een risico op het moment dat je een waterintensief gewas aan het begin van het jaar zet en het niet
0: een goed einde kan brengen. Ja.
1: Het is heel moeilijk te verzekeren. Er zijn een paar agrarische sectoren, er stond van de week ook in de krant, die zichzelf hebben georganiseerd in een soort coöperatieve verzekering. Mm. Maar het is heel moeilijk om dat generiek te maken, omdat de risico's voor een verzekeringsmaatschappij zijn gewoon veel en veel te groot.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we op andere manieren met dat landgebruik moeten omgaan. Dat is echt ook een sleutel waar je aan kan draaien.
0: En dus echt serieus eerlijk kijken met elkaar. Hè? Ja. Niet meer liegen, niet meer wegkijken. Gewoon zeggen, jij gebruikt zoveel water, dat moet anders.
2: Ja. Ja, maar ik denk ook dat de urgentie wordt dusdanig groot. Want als je straks helemaal geen opbrengst meer hebt, dan is je verdienmodel helemaal weg. Dus ik kan me wel voorstellen dat het meer omarmd wordt. Ik ben wel benieuwd. Hè. Ik moest ook een beetje lachen eigenlijk. Ik las dat de gemeente Hilversum heeft aangekondigd dat omdat het nu zo droog is, dat vanaf april volgend jaar je niet meer een sigaretje mag roken in een natuurgebied.
0: Oh.
2: Met andere woorden, volgend jaar gaan we maatregelen doorvoeren.
0: Nou, nog een jaar spannend, bedoel je?
2: Nu heel erg droog is. Ik denk dan, welke idioot zou het nu nog überhaupt in zijn hoofd halen als het zo droog is? Maar er zijn natuurlijk genoeg mensen die zich hier niet zo van bewust zijn. Ja. Wat zijn we dan voor landje, denk ik dan? Regel gewoon per direct, als het nog niet duidelijk genoeg was voor mensen, dat je vanaf nu nergens meer zomaar een sigaretje gaat roken op een plek waar het vrij ontvlambaar is.
0: Ja, dit is eigenlijk helemaal geen vraag en dus, je bent gewoon boos.
2: Nee, ik word er echt boos van. Dus, maar dan zakt de moed me ook een beetje in de schoenen. Ja. Dat zijn nou dingen die kun je heel makkelijk doen.
0: Hou eens op.
2: Er is ook aangetoond dat veel van de branden kunnen ook een oorzaak hebben gehad in menselijk gedrag.
1: Ja.
2: Dat is best wel een knop om aan te draaien. Ik ben op zoek naar wat kunnen we nou doen? Ja. Natuurlijk moeten we dit soort hele grote vraagstukken aanpakken, maar ga maar eens even het hele boerenbedrijf in Nederland helpen om te katten naar een andere bedrijfsvoering.
0: Zou
2: dat
0: toch moeten.
2: Daar is natuurlijk van alles om te doen, laten we dat voorop stellen. Maar er is natuurlijk en. Dus
0: het leuke is, die boeren hebben die vlag ook op de kop gehangen. Dus blauw is nu boven. Ze snappen nu zelf ook, water is het belangrijkste.
1: Nou,
0: ik wil even toen, Bart, naar al die grote dingen noemde je net op. Hè. We moeten ons echt klaar gaan maken voor droge zomers. We moeten ruimtelijk in de ordening een hoop veranderen. Nou hebben we op dit moment al 80 miljard tekort voor onderhoud aan bruggen, wegen, infra. Hebben we wel geld voor die adaptatiemaatregelen? Want dat gaat in de miljarden lopen, denk ik.
1: Ja, dat is echt een hele goede vraag. Er is alleen gewoon geen alternatief.
0: Zal wel moeten.
1: Want als je het niet doet, die brug die stort in. En dat kun je ook niet permitteren.
0: Nee.
1: En die sector, die agrarische sector, die zit ook niet stil. Die zijn door de jaren heen natuurlijk ook al enorm mee veranderd.
0: Ja.
1: Die hebben al mondiaal gemiddeld 1 graad opwarming sinds 1975. En al binnen Europa 2 graden opwarming hebben ze gewoon al in hun bedrijfsvoering doorgevoerd.
0: Mm-hmm.
1: Die hebben hun seizoenen al een beetje verkort. En andere teelten en andere.
0: En nu dus de radicale verandering.
2: Daar ben ik wel. Als ik denk 30 dagen. 30 graden als dit jaar. Nou, ja, dat trekken we even door voor de komende jaar. Ik weet niet wat we gaan verwachten met elkaar.
0: In de klein beetje minuten die we nog hebben, Bart, moeten we even een serieuze discussie voeren.
4: Wow.
0: En die jij met je collega's ook aan het doen bent. En dat gaat over de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg. Want daar, hoeveel liter gaat er per dag uit? We hebben watertekort. Hoeveel laten we lopen?
1: Dat is ook een vraagstuk wat al langer speelt.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een jaar of 5, 6 geleden dachten we over de Maaslandkering als een ding waar we misschien wel dicht moesten maken. En dan niet vanwege te weinig water, maar vanwege overstromingsgevaar.
0: Ja.
1: Dat eigenlijk het hele laaggelegen gebied, hè, een groot deel van Nederland ligt onder NAP, dat krijgen we bij een aantal meter zeespiegelstijging gewoon niet meer verdedigd.
0: Nou, bij één wordt het al een probleem. Hoor.
1: Ja, het gaat in ieder geval veel kosten en zo. Dus daar was al een reden om, wordt er al onderzocht, moeten we daar iets mee doen. Dat kwam dit jaar weer. En dan niet zozeer vanwege die overstroming, maar juist om het water tegen te houden.
0: Laat ik het gewoon kort sluiten, want iedereen is daar boos over. Jij mag het nu beslissen. Wat zou verstandig zijn qua Deltares?
1: Het duurt een aantal decennia voordat je zo'n grote maatregel door hebt. Dus ik zou zeggen, vandaag beginnen met een gerichte onderzoeksprogrammering en een verkenning en weet ik wat, internationaal moet je gaan praten met...
0: Het kan niet wachten. Hè?
1: Het kan gewoon niet wachten. En het duurt decennia. De deltawerken hebben ook decennia geduurd voordat je daarmee startte.
0: Ja.
1: Om alles op de lange baan te schuiven, nou, daar komen we over 2030 of 2040 maar over te praten. Ook dan moet je weer decennia wachten en kost het je...
0: En misschien wel sneller, hè, want onder druk raakt alles vloeibaar, zeker met water. Dus, maar fijn dat je dat nou zo helder en duidelijk zegt. In het verlengde daarvan... In Frankrijk stond alles in de hens. Nederland droogde uit en Wopke Hoekstra zwakte de Europese klimaatmaatregelen af. Wat zou je daarover willen zeggen?
1: Ja, daarvan zou ik zeggen, ik ben ook betrokken bij IPCC. En de 29,4 kilo die de vorige IPCC-editie heeft afgeleverd, staat nergens in dat dit een handige maatregel is.
0: Ja.
1: Laat ik het daarbij houden.
0: Ja, en de Intergovernmental Panel on Climate Change, die hebben eigenlijk heel erg wetenschappelijk gelijk. Ook al hou je het daarbij, dit is toch ook een hele directe oproep. Laten we vanuit het Nederland en dan naar Europa veel breder voorop lopen. Ja. Qua tech verliezen we het van China en Amerika. Dit kunnen we gewoon, hier kunnen we in voorop lopen.
1: En
0: toch?
1: Vergeet niet de voortrekkersrol die je als Europa hebt. Hè. Als we in Europa al nalaten om een beetje daadkrachtig klimaatbeleid te voeren.
0: Ja.
1: Wat denk je dat er in India of in China gebeurt?
0: Precies.
1: Dus neem die rol serieus en ga alsjeblieft niet op die rem staan.
0: En ga ook daar je verdienmodel van maken, toch?
1: Natuurlijk.
0: Ga laten zien dat wij daar gewoon de allerbeste in zijn.
1: Er is een enorme economie op het gebied van zonnepanelen en windenergie in China ontstaan. Precies. En daar kunnen wij echt op mee.
0: Wanneer kunnen we zien dat we echt een kantelpunt zijn geworden dit jaar in ons denken over klimaat? Hoe lang duurt dat nog, denk je?
1: Dit jaar? Waar kunnen we dat aan zien? Nou ja, Prinsjesdag. We krijgen een nieuw Delta-programma.
0: Oh.
1: En dat misschien vanuit de Tweede Kamer wordt opgeroepen om dat Delta-programma juist eens wat ambitieuzer te vorm te geven. Dat zou je in Nederland kunnen zien.
0: Ik ga jou snel weer uitnodigen, Bart, want het zijn hele goede teksten. Er is weer een klimaatmars ook op zaterdag 12 september in Amsterdam. Als je je echt zorgen maakt over droogte en akkers en dijken en alles wat Nederland maar Nederlands maakt, dan zou ik meelopen. Bart van der Hurk van Deltares over de warme, droge zomer van 2026. Dank je wel. Suze GM ook wel. Dank. En de pluim reiken we vanaf volgende week weer uit. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen... Vastgoed gezocht.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Doorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
3: Onaf, denk ik.
2: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
3: Nou, daar ben ik toch af.
2: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
4: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
2: kozijnen. Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
5: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
6: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
5: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
7: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
8: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
7: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. En ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot, met bijna 270 opvarenden, kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven en naar 17 wordt nog gezocht. De 3 coalitiepartijen zijn nog aan het overleggen over de begroting die met Prinsjesdag wordt gepresenteerd. En ze hebben even een pauze ingelast. Dat geeft ambtenaren de tijd om de boel door te rekenen. Volgens VVD-leider Jessel Gus verlopen de gesprekken goed. Dinsdag moeten de begrotingstukken bij de Raad van State zijn. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. In Zwitserland is een klopjacht aan de gang naar de dader van een schietpartij. Afgelopen nacht op een rave in de buurt van Zürich. Alle beschikbare agenten zijn ingezet en er is ook hulp uit Duitsland. Door het schieten viel een dode, een Italiaanse van 22. En er zijn ook meerdere gewonden. Zij liggen in het ziekenhuis. Ajax had weinig problemen met Telstar en won in Velsen met 4-0. En daardoor klimt Ajax naar de 4e plek in de Eredivisie. Feyenoord tegen ADO Den Haag werd 2-2, net als Willem II tegen Heerenveen. PSV won met 6-1 van Utrecht en er staat nog 1 wedstrijd op het programma. En dat is Cambuur tegen Twente. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien. Maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
12: 5 jaar lang. Al het geweten van bouwend Nederland. En binnenkort vertrekt Francesco Veenstra als Rijksbouwmeester. Tijd voor een terugblik en een vergrootglas op de cruciale bouwvraagstukken van nu. De vraag van deze week: hoe bouwt Nederland zich slim uit de wooncrisis? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag 2 uur... 's avonds om 19:30 als radio-uitzending, gewoon op BNR. En natuurlijk altijd online als podcast. En dat doe ik elke week met Maarten de Gruyter. Maarten, goeiedag, hoe is het?
13: Hi Maarten, ja, nou ja, goed, ik heb je gemist.
12: Ik jou ook, hoewel wij natuurlijk elke week prachtige gesprekken hebben gevoerd met toppers uit het vastgoed. Ja. Maar die hebben we aan het begin van de zomer opgenomen. Ja. Dus we hebben elkaar een paar weken niet gezien. Hoe was de zomer?
13: De zomer was heerlijk. Ja, ik moet zeggen, nou ja, ik kreeg veel positieve reacties op onze zomerserie. Dus als je hem nog niet geluisterd hebt...
12: Terugluisteren. Misschien zijn er wel mensen die in Zuid-Nederland wonen, die nog op vakantie zijn, die de terugweg straks uit Frankrijk al onze podcast nog kunnen beluisteren.
13: Gewoon de hele terugreis.
12: Lekker, alleen maar vastgoed.
13: Kinderen blij, ja, leuk joh.
12: Ook in de zomer, hoewel de politiek met vakantie was, komt er natuurlijk ook vastgoed nieuws voorbij. Ik struikelde even over een bericht in de Telegraaf dat de krakers van een miljoenen villa aan de Amstel in Amstelveen proberen hun vertrek opnieuw te vertragen, ook al moeten ze weg van de rechter. En de eigenaar hoopt dat de politie ze de komende week wel uitzet. Oftewel, er is een meneer met een villa, die wil hem verkopen. Er zitten krakers in en de krakers krijgen ze het niet uit.
13: Nou, het interessante was, er zijn dus 2 villa's op de Amsterdijk Noord gekraakt. Ik heb daar gewoond vroeger. En dus het is een populaire plek voor krakers blijkbaar.
12: Dit is ook een prachtige plek om te wonen.
13: Het is een prachtige plek om te wonen natuurlijk, dus ik begrijp dat wel. Nou ja, het gekke van waar ik met name wel een beetje om moest lachen, was het commentaar van de rechter. Die dus bij 1 villa moet er dus daadwerkelijk ontruimd worden. Want die is verkocht, maar die kan dus nu niet geleverd worden. Die zijn er nog niet uit overigens. En de andere villa, daar mogen ze voorlopig blijven. Want de rechter zegt van, ja, dat kan makkelijk kunnen bezichtigingen plaatsvinden terwijl de krakers er zijn. Ja, dan denk ik, ja, dan leef je toch als rechter echt in het lalaland leef je dan. Dat je denkt dat je een huis verkocht krijgt. Als er mensen komen kijken terwijl er krakers in zitten. Ja, dus dat is natuurlijk een beetje een fundamentele vraag. Ja, volgens mij is kraken gewoon bij wet verboden. Moeten die mensen er gewoon uit? Dus ik vind het een heel bizarre situatie. En ja, dan ook een beetje, ik vind overigens Parool een goede krant hoor. Voor een linkse krant vind ik hem best wel te lezen. Het interessante is ook dat dan wordt er 5 keer in zo'n artikel gezegd, ja, dat het een villa van 5 miljoen is. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet ter zake doende.
12: Ja, maar het is net zoals dat als er een hele dure auto een ongeluk maakt op de snelweg, dan staat er altijd bij Ferrari crasht op lantaarnpaal. Maar als het een Fiat is, dan
13: onze
12: wordt dat
13: auto's, niet... Nee, onze auto's worden nooit
12: mijn
13: genoeg.
12: Kleine Kia, daar wordt ook bij gezet dat er een kleine Kia op een lantaarnpaal is geklapt. Goed. Ander berichtje. De gemeente Bergen en Kennemer Wonen zijn boos over de vertraging van een woningbouwproject aan Elkshoven. Dus nieuws uit Noord-Holland. Ja. 11 sociale huurwoningen, 11, worden al 5 jaar tegengehouden door 1 buurtbewoner die niet wil dat het ene pand wordt gesloopt, waardoor er 8 appartementen verdwijnen en er een nieuw pand wordt gebouwd, waardoor er dus 11 komen, dus 3 extra, waar hebben we het over? Want er komt een soort extra woonlaag. Hij gaat in hoger beroep naar de Raad van State, terwijl hij geen poten heeft om te staan. Ik bedoel, dit is toch exemplarisch?
13: Komt niet naar de zitting van de
12: van de rechter?
13: Van de Raad van State. Is niet komen opdagen. Saillant detail. Het recht van 1 iemand schiet natuurlijk wel door. Ja, en het recht, ik bedoel, het is ongegrond. Hè? Dus het is, hij gaat dat zeker verliezen, ook bij de Raad van State. Ja, dus 11 gezinnen die zitten te wachten omdat 1 iemand, omdat we hebben dus dat zo ingericht dat 1 iemand dit zo lang kan tegenhouden. Overigens, dit is natuurlijk wat bijna iedereen al in ieder geval in Den Haag wat aan wil doen. Hè? Dus dan denk ik ook alweer, als hier nou ruime consensus is onder politieke partijen, pak dit dan echt zo snel mogelijk op. Want dit is natuurlijk, ik denk ook, weet je, dit is ook zo slecht voor je samenleving. Weet je, ook de cohesie in je samenleving, als dit soort dingen, als mensen dit elkaar aandoen. Gaat toch helemaal nergens. Want het is gewoon rekken. Die man die weet, ik kan het alleen maar rekken. En eigenlijk zou bij zo'n Raad van State ook niet opkomen dagen. Je zou bijna zeggen, dat zou gewoon iemand moeten zeggen, hij is niet opkomen dagen, morgen beginnen. Ja, dat is, zo werkt het natuurlijk niet, dat weet ik ook wel. Maar het druist zo in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat daar gewoon, ja, 11 gezinnen gewoon zitten
12: te vraag me altijd af, als we dit soort verhalen lezen, wat voor mensen dat zijn. Dan heb je dus hier je ding van gemaakt in het leven.
13: Ja.
12: Dus je kijkt elke dag zuur uit het raam.
13: Ja.
12: In plaats van dat je gewoon het leven oppakt, dingen voor jezelf gaat doen waar je positieve energie uit haalt, zijn zij bezig met negatieve energie. Ik vraag me altijd af, maar wat vindt jouw omgeving daarvan? Vindt jouw vrouw dat ook een goed idee?
13: Maar als je jezelf maar de hele dag aanpraat dat je gelijk hebt. Kijk, we weten niet alle ins en outs. Hè, dus we weten niet hoe goed heeft de gemeente bijvoorbeeld deze man geïnformeerd. Of overheden kunnen natuurlijk af en toe ook een lomp te werk gaan. Maar laten we nou even ervan uitgaan dat hier dat niet zo is. Ja, dat is toch gewoon bizar dat één iemand dit kan doen. Er zitten geen financieel verhaal aan, want ik denk niet dat hij zich inbeeldt dat hij uit die 11 sociale woningen een enorme. Hè, want dat hebben we natuurlijk ook, dat het gewoon business
12: wordt afgekocht.
13: Ja, dit zal wel een heel zuur persoon zijn.
9: Vastgoed gezocht.
12: We moeten bouwen, bouwen, bouwen. Regeringspartijen, wethouders en projectontwikkelaars roepen het al jaren in koor. Maar de man die 5 jaar lang namens de Rijksoverheid over de kwaliteit van de nieuwe woningen mocht waken, is een stuk voorzichtiger. Francesco Veenstra neemt komende maand afscheid als Rijksbouwmeester. En wij blikken met hem terug op de periode. Wat heeft hij kunnen veranderen, maar ook wat niet? Francesco, van harte welkom.
14: Dankjewel.
12: Fijn dat je er bent. 5 jaar zit erop. Hoe voelt het? Trots of jammer?
14: Het voelt eervol. Het is ook heel erg leuk om zo'n gesprek tussen jullie te volgen. Dus ik ben op veel plekken geweest waar ik met anderen heb kunnen praten. Ik was afgelopen zaterdag overigens in Amsterdam in een restaurant. En toen heb ik een vergelijkbaar gesprek achter mij gehoord. Hè, dus blijkbaar
12: over de beschikbaarheids- of de betaalbaarheidsproblematiek?
14: Met veel vastgoedmensen. het is mooi om alle tegenstellingen ook te horen. Wat mij betreft, en daar ben ik ook in de afgelopen 5 jaar druk mee geweest, is te kijken van waar kunnen we elkaar vinden. Ik geloof er heel erg in dat we toch meer gemeen hebben dan de verschillen die er zijn.
12: En eigenlijk wat Maarten, als samenleving bedoel je?
14: Gewoon als mensen onder elkaar. Ja, wat Maarten net ook aangaf, als er dan ergens consensus over is, en ik verwacht dat we eigenlijk op veel meer onderwerpen consensus hebben dan wat we op dit moment zien. Ja, dan kan je ook echt voort met de samenleving. En dan is ook de vraag, hoe kan het zijn dat mensen, zoals jij het net schetste, zuur gaan protesteren tegen de komst van een nieuw appartementencomplex. Of je ziet het natuurlijk ook rondom opvanglocaties. Ja, ga iets met je leven doen waardoor je bijdraagt aan de samenleving.
12: Maar die groep mensen die toch vanuit zuur daartegen blijven strijden, valt mij altijd op groter dan we denken.
13: Ja, tuurlijk.
14: Ik vraag het me af of dat echt zo is. Ja, ik weiger dat eigenlijk te geloven. Hè. Dus de berichten die we in het nieuws zien, dat zijn relatief weinig berichten, maar die wel heel groot worden gemaakt. En die krijgen veel aandacht. Ik vind dat trouwens breder ook in het nieuws, hè, dat op die manier speelt. En ik denk dat er ook de kunst is, ook van dit soort programma's overigens, maar om eigenlijk veel meer in de volle breedte te kijken. Wat speelt er? Welke mensen willen we een geluid laten horen? Geven we ruimte om ook breder dat gesprek te voeren en echt ook op zoek te gaan naar consensus.
12: Dat is wel interessant, dat je dus meer stem zou geven, dat wilde Hugo de Jonge ook, aan de woningzoekenden, in plaats van alleen maar aan de mensen die niet wilden dat er in hun achtertuin werd gebouwd. Jij volgt in 21 Floris Alkemade op, die vooral bekend stond als de man die streed tegen de verrommeling van het landschap. Welke stempel wilde jij eigenlijk op het ambt plakken?
14: Nou, ik heb gemerkt, samen met mijn collega's, dus ik ben onderdeel van het college van Rijksbouwmeester en Rijksadviseurs, dat er best veel thema's waren waar we echt ook aandacht aan wilden geven. Het eerste belangrijke thema was toekomstdenken. Dus eigenlijk veel verder vooruit kijken, hoe zou de samenleving dan kunnen zijn? Wat zou je kunnen voorstellen hoe die toekomst eruit ziet? Zonder dat een vast beeld is. En dan terugredeneren en te bedenken van wat hebben we dan nu te doen? En nu hebben we te maken ook met actuele problemen. Dat moet worden opgelost. Maar voordat je het weet ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. En ben je helemaal niet bezig met wat je nu doet, welke effecten dat ook op de lange termijn hebben. Dat geldt voor de woonopgave, maar dat geldt eigenlijk voor de hele inrichting.
12: Maar vond je dan ook dat, als we 5 jaar terugkijken, zo ongeveer net zo lang als dat wij het programma maken, dat er te weinig toekomst werd gedacht door de ruimtemakers of de planmakers in de
14: raad? In ieder geval door de politiek. En voor ons was het belangrijk om juist tegen de politiek te zeggen, we snappen dat jullie nu een taak hebben. Er zijn heel veel problemen, los die op. Overigens, ik ben gestart in de periode van de corona, dus dat geldt ook voor jullie. Dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. En ik ben ook gestart met 4 kabinetten voor het kabinet waar we nu in zitten. En in dat tijdsgewicht was het best wel lastig om verder naar voren te kijken, omdat er zoveel problemen op dat moment waren. Hè. Er was een enorme ontwikkeling ook in de bouwsector. Hè. Dus het ging eigenlijk veel beter dan de 5 jaren ervoor. Precies in de periode waarin Floris als Rijksbouwmeester actief was. Ja, kwam Nederland uit de kredietcrisis. En we hebben in die periode eigenlijk ook veel te weinig gebouwd. Hè. Dus de bouw is enorm in het slop geraakt. En we proberen dat nu natuurlijk hardgrondig weer in te lopen.
12: Ik zag dat de politiek die acute problemen wilde oplossen. En dan moet er snel worden gebouwd. Of dat nou is woningen of in de bedrijventerreinen of misschien meer distributiecentra, omdat die pakketjesmarkt enorm groeide in diezelfde tijd. En jij bent maar blijven roepen van ja, dat kun je wel doen. Maar ik wil dat je wat verder vooruit kijkt. Moeten we dan 20 jaar vooruit kijken of 50 jaar vooruit kijken? En met wat voor beeld dan?
14: Nou, sowieso moet je denk ik 100 jaar vooruit kijken. Hè. Dus je moet kijken naar de volgende eeuw. Dat is bijzonder ingewikkeld, omdat zeker in het huidige tijdsgewicht. Wat wel interessant is om te zien, we hebben een aantal jaar geleden een uitgebreid, wat we noemen toekomstatelier gedaan, met allerlei ontwerpers, allerlei onderzoekers over wateroverlast in Nederland. He, dus het hele rivierenstelsel. Hoeveel ruimte hebben we nodig om water op te vangen in tijden van enorme toestroom? Op het moment dat er veel water binnenkomt, kan je het opvangen en kan je dus ook gebruiken in tijden van droogte. Nou, we hebben in de afgelopen maanden gezien dat we veel droogte in Nederland hebben en dat leidt tot een enorme impact economisch. He, dus er ligt een relatie tussen verder vooruitkijken en wat je in de huidige economie ook te waarborgen hebt voor bedrijven om goed te kunnen blijven functioneren. Ja, dat vereist ingrepen die niet van vandaag op morgen gereed zijn. Hè. Dus het project Ruimte voor de Rivier in het stromingsgebied bij Arnhem en Nijmegen. Ja, dat heeft jaren geduurd, maar heeft er wel toe geleid dat we veel grotere waterbergingscapaciteit hebben. Daarmee ruimte veilig kunnen maken, maar ook kunnen zorgen dat in dat gebied ook veel meer woningen kunnen.
12: Maar het interessante is dat het project Ruimte voor de Rivier komt door het wateroverlast in 93-95.
14: Precies dat.
12: Dan heb je dus een ramp, bijna ramp. Vervolgens komt er planontwikkeling. Dan wordt allemaal mogelijk gemaakt. Nu hebben we weer een aantal hele hete zomers achter de rug met een enorm watertekort. Gaat dit dan de trigger zijn om het IJsselmeer niet 10 centimeter, wat het dit jaar hoger is dan andere jaren, maar 50 centimeter op te hogen? En de enorme impact voor Volendam, Urk, Marken, dit is ongekend. Maar als we het IJsselmeer 40 centimeter ophogen, lossen we wel een deel van het probleem op.
14: Of je moet op andere plekken water gaan bergen. Als het gaat om het IJsselmeer en met name het Markermeer, is natuurlijk wel de vraag in de hele woonopgave. Hè, is dat dan de plek waar je 30, 40, 50.000 woningen gaat realiseren? Of doe je dat gewoon in bestaande stedelijke gebieden? Plekken waar de voorzieningen eigenlijk al zijn. Of aan de randen van stedelijke gebieden, waar je eigenlijk veel makkelijker kan uitbreiden. En eigenlijk dus niet het probleem voor de toekomst als het gaat om waterbeschikbaarheid en wateropvang tegen gaat werken.
12: Laten we straks nog even doorpraten over die verdere lange termijn en hoe we Nederland dan verder zouden moeten ontwikkelen. Maar eerst even concreet. 5 jaar lang gevraagd en ongevraagd advies aan de overheid. Aan de minister. Kon je de minister eigenlijk gewoon bellen?
14: De ene minister was wat makkelijker bereikbaar voor mij dan de ander.
13: Ik wil vertellen, welke was makkelijker bereikbaar?
14: Nou, ik had best een goed contact met Hugo de Jonge. Misschien ook wel omdat we allebei import Rotterdammer zijn. Wellicht helpt dat. Maar ook wel in de periode waarbij er weer opnieuw een minister, toen nog voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening was. Hè, dus nog niet met een eigen ministerie. Maar waarbij wel volkshuisvesting weer een belangrijkere plek binnen de Rijksoverheid kreeg. Ook in het kabinet. En dat gold ook voor de ruimtelijke ordening. Hè. Dus Hugo de Jonge die heeft de start gemaakt met de notenruimte. Hè. Ja. Dus proberen inzicht te krijgen in wat zijn nou eigenlijk al die belangen die
12: in Nederland
14: spelen.
12: Maar dat was natuurlijk een kolfje naar jullie hand. Want jullie wilden verder vooruit kijken en eindelijk kwam er weer een nieuwe notenruimte.
14: Nou, dat zou je zo kunnen zeggen. Aan de andere kant kan je ook zeggen en stellen dat als economie een hele belangrijke factor voor onze samenleving is, als het gaat om welvaart, maar wat mij betreft nog veel belangrijker welzijn, dan heb je dus ook al die belangen goed in beeld te brengen. En dan heb je met elkaar te bekijken hoe je afwegingen maakt, welke functies op welke plek komen en hoe dat toekomstverbindend wordt.
12: Hugo was makkelijk te bellen en te appen. Dat deed Maarten ook elke week. Dus dat snappen we.
13: Mona Keijzer
12: stond wat meer op afstand.
14: Ja, ik ben overigens niet per se van een politieke partij. Dat volgens mij kon die elkaar ook vinden in in het politieke gesternte. Mona Keijzer was in het begin wat moeilijker bereikbaar. Ook misschien wel omdat zij een heel ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot haar beschikking kreeg. Maar toen ik eenmaal met haar contact had, toen lukte het wel om met haar heel uitgebreide gesprekken te voeren over, nou, over de woonopgave. Ook over de, ja, alle menselijke vraagstukken die daarachter zitten. Ja. En ook over zaken rondom ruimtelijke ordening. Ja.
15: Toch nog een keer de diepte in naar het concrete. Je bent heel actief geweest voor Groningen. Je hebt gezegd, er is een hersteloperatie gaande. En daar mist misschien ruimtelijke kwaliteit. Of daar moeten we ingrijpen. Wat was er nodig om te gaan doen daar?
14: Ja, dus voor mij was Groningen echt wel exemplarisch voor wat er in Nederland in de ruimtelijke ordening, maar ook in de woonopgave gebeurt. He, dus we laten eerst een heel groot probleem met z'n allen ontstaan. He, we kijken er allemaal naar. We profiteren er misschien ook wel allemaal van. Maar als we dan het probleem echt op zo'n punt hebben benaderd dat het voor heel veel mensen onhoudbaar is, ja, dan gaan we met z'n allen oplossingen bedenken. En wat we daar hebben gezien is dat zeker in de eerste jaren van het functioneren van de Nationaal Coördinator Groningen het niet gelukt is om met hulpzame oplossingen te komen. Dat heeft dus voor de gedupeerden in Groningen, niet alleen toen, hè, dus vanaf 2012 met de grote aardbeving in Huizingen, maar tot vandaag de dag heeft dat enorme impact. En dat geldt niet alleen voor de mensen nu, maar ook voor de generaties die daarop volgen. Al die kinderen die daar wonen, die hebben op de een of de andere manier, hè, overigens net als in de toeslagenaffaire, klap van de molen meegekregen. En dat resoneert, nou, misschien ook wel de komende
15: jaren. Maar dus heb jij opgeschreven, heel concreet, er zou een architect moeten meekijken bij elke hersteloperatie. En dat gebeurt nu ook. Dat is een van de adviezen waar vrij snel een kabinetsbesluit over kwam van zo gaan we het doen.
14: Ja, eigenlijk vrijwel direct. En ook het installeren van een regiobouwmeester. Hè. Dus ja, NL Zuidema is daar nu regiobouwmeester, volgens mij al bijna 3 jaar. En vanuit het orgaan Nationaal Coördinator Groningen houdt hij zich dus ook bezig met ruimtelijke kwaliteit. Dat gaat over hoe dorp en steden worden versterkt. Hè? Dus wat dat betekent, wat al die ingrepen betekenen ruimtelijk. Maar het gaat dus ook over mensen die in die huizen wonen. Op welke manier worden die begeleid? En hoe kunnen bijvoorbeeld architecten een rol spelen in het begeleiden van die mensen om uiteindelijk de juiste keuzes te maken om in een nieuwe of een gerenoveerde woning terecht te komen.
15: Het aanzicht van Nederland, daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze eerste alweer na de zomerstop, Francesco Veenstra, is hier. Bijna Rijksbouwmeester af. Het is toch een soort van afscheidsreceptie op de radio. En daar horen dan ook mooie woorden bij. En dus bellen we even met Mels Krauwel. Hij was Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Inmiddels gepensioneerd architect. Welkom in de uitzending.
16: Hallo.
15: Hebt u het werk en adviezen van de opvolgers nog een beetje gevolgd eigenlijk, nadat u stopte?
16: Jawel, een beetje van afstand.
15: Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het ambt, zou u zeggen, vanaf de tijd dat u Rijksbouwmeester was?
16: Ik denk dat de hoofdtaak gevraagd en ongevraagd adviseren van de regering hetzelfde is gebleven. Maar dat het politieke klimaat en ook de plek van de Rijksbouwmeester heel erg veranderd is. Onder andere door het opheffen van VROM en later onderbrengen bij Binnenlandse Zaken. En dan weer onlangs een nieuw ministerie van Wonen. Wat nu inmiddels bij de nieuwe regering weer een andere status heeft gekregen. Dat het geschuif en het de bereidheid om adviezen van een Rijksbouwmeester te willen hebben, wel wat minder is geworden dan in mijn tijd.
15: En Francesco, heb je dat ook zo ervaren?
14: Nou, ja, Mels hier, die kan natuurlijk over een lange periode beschouwen. Wat ik heb gemerkt, dat is dat die bereidheid best wel groot is, maar dat inderdaad het politieke veld enorm veranderd is.
15: Het complexer is geworden.
14: Nou ja, ik ben nu met het vierde kabinet bezig. Hè. Dus ik geloof heel erg in dat de samenwerking ook met de politiek vraagt om contact en regelmatig gesprekken met elkaar. Ik heb dat ondertussen met 4 ministers gehad. En dan is het wel lastig om een band goed op te bouwen.
15: Ja. Hoe heeft Francesco het gedaan, meneer Krauwel?
16: Nou, ik vind dat hij hier enorm zijn best gedaan heeft. Ondanks die wat lastige omgeving, volgens mij toch echt. En ik vond een van zijn laatste adviezen om bij het zoeken naar woningen niet alleen maar naar het bijbouwen te kijken, maar vooral de bestaande mogelijkheden uit te buiten en de bestaande voorraad beter te gebruiken, vond ik een heel goed advies.
15: Ja, ja. U waarschuwde 20 jaar geleden al voor verrommeling van het landschap. Is dat nog steeds actueel wat u betreft?
16: Jazeker.
15: Op welke manier?
16: Het gaat allemaal erg langzaam. Nou ja, er worden in Nederland natuurlijk maar langzaam beslissingen genomen op ieder gebied. En dat geldt ook voor ruimtelijke ordening. Al die nieuwe bedrijventerreinen langs de snelweg waren toen voor mij de aanleiding om daar veel aandacht aan te besteden. En daar is nou niet heel veel in veranderd.
13: Waarom denkt u dat het zoveel trager gaat? Als je kijkt bijvoorbeeld, ik als projectontwikkelaar 15 jaar geleden lukte het ons om in 4 jaar van start van een project, initiatie van een project, tot oplevering te komen. Tot oplevering zeg ik dus, hè, dus er zit de bouw bij. En waarom duurt dat nu 10 jaar, in 15 jaar tijd? Waarom denkt u dat dat is?
16: Ja, omdat het beleid geen duidelijke keuzes maakt welke kant we op moeten. En alle problemen voor een groot deel voor zich uitgeschoven worden. Ze hebben geprobeerd bij het vorige kabinet om de regeldruk te verminderen. Met een soort stoere commissie die stoer heette. Nou, daar is natuurlijk weinig van terechtgekomen door de insteek. In Nederland worden maar heel traag beslissingen genomen. En dat is niet beter geworden de afgelopen tijd.
15: Tot slot, als je afscheid neemt als Rijksbouwmeester, is er dan nog zoiets als een zwart gat? Heeft u nog een advies voor Francesco?
16: Je kiest daar heel bewust voor. Je weet dat het voor een korte periode is. Je komt meestal uit een bureau. Ik begrijp dat Francisco misschien nu wat anders gaat doen. Maar je weet dat je dit part-time voor een korte periode doet. En ik denk dat een Rijksbouwmeester, de types die dat gaan doen, dat die genoeg te doen hebben en die absoluut niet in een zwart gat vallen.
15: Dank u wel, Mels Krauwel, Rijksbouwmeester tussen 2004 en 2008. Fijn dat u even in de uitzending wilde komen.
16: Dankjewel.
15: Niet alleen veel bouwen, maar ook vooral verantwoord bouwen, zodat we in de toekomst niet met de gebakken peren zitten. Dat is eigenlijk het pleidooi van Francesco Veenstra, nu hij afscheid neemt als Rijksbouwmeester. We praten nog even heel lang verder in de podcast, maar voor de radio ronden we af. Abonneer je dus op de podcast. Vastgoed Gezocht op de radio is er gewoon volgende week weer. Dag.
11: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
3: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
4: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
5: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harald is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noorden afscheid nemen van Harald. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, naar 17 wordt nog gezocht. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist. Ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië en de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
8: Dat kan
9: in de BNR-app.
8: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
8: BNR wil je gewoon even lezen.
9: Dat kan
8: in de BNR-app.
9: Download de BNR-app.

0: verkoop en het verbod in de supermarkten. Sinds dat moment zijn er 177 nieuwe tabakspeciaalzaken bijgekomen. Blijkt uit onderzoek van BNR op basis van databureau Locatus. 3/4 van die zaken wordt gerund door kleine ondernemers, maar ook de ketens breiden uit. En opvallend, veel nieuwe zaken verschijnen vlakbij supermarkten. Sophie Hermans, minister van VWS, zei er eerder deze week bij BNR het volgende over.
1: Je mag geen sigaretten meer kopen in supermarkten. En we hadden verwacht dat dat zou leiden dat er wat meer tabakspeciaalzaken zouden komen. Nou, dat is wat je nu ook ziet. Maar dat aantal blijft echt ver onder wat we tot nu toe verwacht hadden.
0: Is dus, Erik, allemaal ingecalculeerd. Heel veel verkooppunten minder, namelijk niet meer in de supermarkt. Nu 177 nieuwe tabakspeciaalzaken. Dat moet je kunnen leiden. Of
2: zeker.
0: Niet?
2: Ja. En ik denk dat er nog heel veel bij gaan komen. Want ik heb me even in de cijfers verdiept. En eigenlijk is het gewoon voor kleine ondernemers die zich afvragen, wat ga ik nou eens doen? Een ontzettend grote kans. En het moet maar aansluiten op je ethisch kompas natuurlijk om tabak te gaan verkopen. Maar het beleid van de overheid is echt een heel stevig beleid. Dus in 2020 waren er 16.000 verkooppunten van tabak. Nou, dat mag nu niet meer verkocht worden in de supermarkt. Straks in 2030 ook niet meer in tankstations. En dan blijven er, van de winkels die er toen waren, maar 1500 over. Van de 16.000. En wat je tot nu toe ziet is dat het aantal rokers niet substantieel afneemt. Dat zijn er meer dan 3 miljoen. Nou, dan heb ik een rekensommetje gemaakt. En dan als je een kleine stijging van verkooppunten zou hebben, dus nu gaat het over 177 erbij, als je er 500 erbij zou krijgen, dan zit je straks op 2000 verkooppunten. Die hebben dan gemiddeld allemaal 3 miljoen omzet alleen maar op de verkoop van tabak.
0: Nou, jij kunt je volgen gaan schrijven, Erik, ja. Want als je er niet is, dan ben je dus gek.
2: Ja, eigenlijk wel, maar het sluit niet helemaal aan op mijn ethisch kompas.
0: Leuk. Welk rekensommetje heb jij erop losgelaten?
3: Nou, niks. Of ik sta hier helemaal verbaasd te kijken hoe hard Erik heeft gerekend. Ja, ik zat alleen maar met een paar quotes in mijn hoofd, inderdaad. Als je één deur sluit, opent de markt daarnaast een nieuwe loket. Ik bedoel, dat is zo logisch als wat. Ik was inderdaad onder de indruk van het interview wat jullie hadden met Sophie Hermans. Toen dacht ik van, nee, toch wel positief verhaal wat daar komt. Maar toch denk ik dan van, dit is een klassiek voorbeeld van beleid versus marktrealiteit. Hè? Dus beleid hebben we wel voldoende nagedacht voor wat er in de toekomst gaan gebeuren. Hebben ze inderdaad, ze zegt inderdaad wel van ja, dit hadden we wel verwacht, maar is dat wel zo? Daar heb ik echt mijn twijfels over. Hè?
0: Nou, maar zij zegt, doordat het in de supermarkt niet meer te krijgen is, komt niet meer Jan en Alleman, die überhaupt niet eens op zoek is naar sigaretten, in aanraking met die producten en daarmee verander je ook de norm. Dat is ook winst.
3: Ja, nee, maar je kapte me even af voordat ik verder ging, want waar gaan de sigaretten nu gekocht worden tegenwoordig? Ja. Waar worden de sigaretten gekocht? Waar worden de vapes gekocht? Dat is helemaal niet in de winkel. Er zitten handelaartjes tussen. Op fatbikes, op scooters, op brommers. Die komen langs scholen. Die halen de sigaretten uit het buitenland. En dan wordt het verkocht. Ik zit toevallig in de puberende generatie thuis. En ik weet precies hoe het gaat. Dus ik weet niet of je in je rekensommetje inderdaad illegale sigaretten en illegale vapes hebt meegenomen. Het meest ernstige vind ik nog dat er tegenwoordig meer wordt gerookt onder 20 dan in mijn generatie. En dat is schrikbarend. Komt door die vapes. Dus hoe goed is het beleid van de overheid dan wel op dit gebied? We gaan dadelijk naar een ander onderwerp waar een andere verslavende industrie 18 miljard moet afdokken, omdat het verslavend is. Nou, dit is voor mij ook mega verslavend. Dus moeten we hier ook niet veel harder in optreden.
0: Maar harder optreden betekent dus voor de overheid tot nu toe, wij beperken het aantal verkooppunten. Ja. Jouw verhaal staat er feitelijk haaks op.
3: Ja.
0: Dus wat zou de overheid dan moeten doen? Toch de sluizen weer openzetten en zeggen, verkoop het dan maar op plekken waar we er zicht op hebben, of niet?
3: Nou ja, ik denk uiteindelijk, iedereen is het er denk ik wel mee eens. Ik denk zelfs de rokers, dat het helemaal niet goed is voor je volksgezondheid. Dus stop er maar mee. Gewoon stoppen. Ik bedoel, kom maar met forse boetes voor de verkoop van sigaretten. Ja, klinkt natuurlijk heel extreem. Schapen die voor regels is. Wel als het inderdaad gaat om de volksgezondheid van ons allen.
2: Nou, en het jammer is dat je jezelf wel tegenspreekt in die zin, dat je dan natuurlijk een enorme impuls geeft, juist aan dat wat allemaal onder de radar
3: klopt
2: gebeurt, op die fatbikes en via Snapchat.
3: Maar daar kunnen we toch ook beleid op maken? Daar kun je toch ook gaan afvangen?
2: Ja, zeker. Alleen blijkt dus uit wat er bij de vapes wordt ingezet, dat het ontzettend moeilijk is, ook door wetgeving. Dus dat zou je kunnen aanpassen. Dus daar wordt nu niet gecontroleerd door de politie bijvoorbeeld, maar door gemeentemensen van die BOA's. En die zijn eigenlijk machteloos. Dus je moet echt heel veel verschillende ingrepen doen om dat voor elkaar te krijgen. Plus, dat zolang het natuurlijk niet internationaal geregeld is. Ja, blijft het natuurlijk altijd gewoon binnenkomen. Zoals vroeger ook mensen nog met speciaal aangepast

0: te fietsen. Waar
1: maar Erik, met holle zadels. Ga je nu vertellen dat we ook op Europa moeten wachten? Ik bedoel, dat doet Nederland nooit.
2: Ja,
1: dat, we hebben altijd strengere regels dan Europa heeft. Dus ga je nu zeggen van, oké, we laten dat Europa over en we wachten wel wat zij komen met beslissingen?
0: Nee, ik denk dat het onmogelijk is. Ik denk dat het onmogelijk is als ruim 3 miljoen mensen graag willen roken en ook weten inmiddels hoe schadelijk dat is voor hun eigen gezondheid. Omdat vanuit de overheid de kop in te drukken. Dat zou je eerst allerlei inspanningen moeten doen om mensen echt mee te nemen, te overtuigen dat ze toch daarvan af willen.
2: Nou, dat grenstoerisme, die grensverkoop, die is natuurlijk al aan de orde. Hè? Want veel rokers weten dat het in Duitsland met name goedkoper is. Ik sprak hier een tijdje terug met de directeur Benelux van Philip Morris, waar veel mensen ook van vonden dat we die man überhaupt niet hadden moeten uitnodigen, maar dat terzijde. Die zei, wat ik in Nederland niet meer verkocht krijg, dat krijgt mijn Duitse collega erbij.
1: Jazeker, de benzine is daar ook goedkoper, dus je gaat er sowieso naartoe. Dat klopt inderdaad. Dus wat dat betreft, Erik, heb je wel weer een punt. We moeten het als Europa regelen. Maar wat is jouw oplossing dan? Hoe moeten we dit gaan doen?
0: Nou, wat er gebeurt rond dat vapen, wat heel effectief is, is dat longartsen, maar ook huisartsen, in de klas gaan vertellen wat het met je doet. En vooral dus in brugklassen opent dat echt de ogen, dus op een hele rationele en bevlogen manier laten zien wat er nou daadwerkelijk gebeurt. En dat heeft wel effect. En het is echt niet zo dat er dan niemand meer gaat roken of dat iedereen stopt met vapen. Maar dat is gewoon één persoon van die 3 miljoen per keer. En dat is echt de enige manier, denk ik, om tot een rookvrije generatie te gaan komen.
2: Maar vanuit het bedrijvenperspectief, waar jullie hier natuurlijk ook voor zitten, zeg je dat ethisch kompas, dat weerhoudt mij hiervan. Maar als je er een begroting op loslaat,
0: ja, dan is het een hele
2: winkel. Knip de linten door en er is er weer eentje.
0: Ja, het is een gat in de markt wat hier wordt gecreëerd. Waarvan ik ook denk dat als je het hebt over dat morele kompas, dat als je besluit om met de mensen met wie je werkt zo'n winkel te openen, dat je nog best kunt verantwoorden naar jezelf toe en naar elkaar. Van wij staan erachter omdat we willen voorkomen dat het anders helemaal
2: dat is natuurlijk het verhaal dat je vaak hoort.
1: Tuurlijk. Maar het is ook een gat in de markt. Hè. Bij mij in het dorp Laren ging de sigarettenwinkel opeens dicht. Toen kwam deze wetgeving eraan en toen ging die opeens open. Want er is natuurlijk absoluut omzet te halen.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: De leden van het bedrijvenpanel zijn Eduard Schaapman en Erik Pekel. Chatbot, die maken het voor consumenten vaak moeilijker om met een echte medewerker in contact te komen. Een medewerker van vlees en bloed, bleek uit onderzoek van de Consumentenbond afgelopen woensdag gepresenteerd. Slechts 10% van de duizenden panelleden werd volledig geholpen door een chatbot. En Erik, jij mag dit maar aftrappen, want ik heb begrepen dat jij sinds kort ook gebruik maakt van een chatbot op de websites van jouw bedrijven.
0: Ja, dus ik heb in totaal 3 websites en 2 die hebben we nu opnieuw gedaan. En met een enorme focus om ook gevonden te worden in de large language models. Hè, de ChatGPT, de Perplexity, de Gemini's van deze wereld. Want dat is erg belangrijk, juist ook voor MKB'ers. En dan helpt het ook als je daar toch mee bezig bent om meteen een chatbot te gaan gebruiken. En het is echt fascinerend, heel
2: zit
0: leuk.
2: Op jouw website voor Bureau voor Live Communicatie? Nee. Want ik heb gisteren even gekeken. Ik denk, jij hebt hem goed verstopt.
0: Nee, hij staat alleen op creatiefverslag.nl en erikpekel.nl. En het werkt goed. Dus, maar het is heel anders
2: zeg
0: dan in
2: Erik
0: deze berichtgeving.
2: Van erikpekel.nl.
0: Ja, je gaat meteen even kijken. Heel goed. Ja. Hij heet Arie, mijn chatbot. Arie. En Arie hebben we heel goed getraind. En hij kan echt overal antwoord op geven. Maar het is niet bedoeld, hè, waar het in deze berichtgeving over gaat, om klachten af te handelen of om servicevragen te beantwoorden. Onze chatbot is er juist op gericht om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk in contact komen. Dus een webbezoeker is per definitie, zeker als hij een beetje rondstruint en wat opties op een rij zet, niet in de positie altijd om meteen de telefoon op te pakken en te bellen. Daar hebben mensen toch een soort schroom voor.
2: Hoi, ik ben Arie. Wat organiseer jij? Vertel het me in een paar woorden, dan denk ik met je mee. Nou, ik heb nu gezegd dat ik een heidag wil organiseren. Wat leuk. Een heidag. Wat moet deze heidag de deelnemers opleveren? En daarna, bel me terug. Mail me info.
0: Ja, precies. Dus bij
2: daarna
0: ons
2: kom
0: is
2: jij zelfs toch nog wel in actie.
0: Ja, het is bij ons echt erop gericht om juist dus dat contact meteen te leggen. En waar het in deze berichtgeving over gaat, is de Consumentenbond heeft een onderzoek gedaan. Vanuit de enorme frustratie bij veel consumenten, dat als je een keer iets voor elkaar wil krijgen, bijvoorbeeld bij de NS, of ook zelfs bij commerciële partijen als
2: Coolblue. Dit is jouw persoonlijke frustratie, of niet?
0: Zeker. De NS. dan kom je kom je nergens meer een telefoonnummer tegen op die site. Dan moet
2: dat
0: je
2: is wettelijk
0: goed zoeken.
2: Verplicht. Sinds Klopt. 2022 moet je als bedrijf duidelijk aangeven hoe je te bellen bent en een mailadres eventueel ook nog achter.
0: Europese regelgeving die dus door de ACM gehandhaafd moet worden, maar dat gebeurt dus niet. Dus zelfs bij van die grote partijen, PostNL is er ook eentje. Ja,
2: niet te vinden.
0: Is gewoon niet te vinden.
2: Hoe schadelijk is dit? Want je bent een ondernemer, je bent een bedrijf, dus je wil, neem ik aan, tevreden klanten. En die chatbots, die jagen mensen weg. Die jagen mensen in de gordijnen.
1: Ja, nou ja, een chatbox moet eigenlijk, wat Erik nu beschrijft, een soort van voordeur zijn en niet een muur. En wat je steeds vaker ziet, is een muur. Als je een bepaalde leeftijd hebt en je gaat een hypotheek aanvragen, bij welke bank dan ook, dan wordt er op een gegeven moment word je eruit geknald van u bent te oud en er staat niet de mogelijkheid om nog eens te bellen. Die banken weten dan niet eens bijvoorbeeld dat je vermogen hebt of iets anders hebt, maar die wordt er één keer uitgeknald, raak je de klant kwijt. Als je dus op een gegeven moment probeert iets met Ziggo of Vodafone te doen, middels AI, het zijn twee dezelfde bedrijven, je probeert ze te koppelen, dan zegt Vodafone, nee, ga maar naar Ziggo. En Ziggo zegt, ga maar naar Vodafone. Nou, bedankt, kom je nog steeds niet verder.
2: En ze hebben ook geen geheugen, hè, die chatbots. Dus alles wat je eerder denkt gewisseld te hebben met die chatbot wordt bij een volgende keer weer vergeten. Dus je begint ook moedeloos weer. Helemaal van vooraf aan.
1: Ja, ik denk ook inderdaad, de chatbox is uiteindelijk geen service-instrument, maar een frustratiemachine. Want je komt er gewoon niet doorheen. En zeker bij die grote bedrijven. Overigens vond ik Coolblue wel met een aantal AI-applicaties fantastisch. Dus blijf ik toch iets tegenstrijdig. Ik ben een grote afnemer van Coolblue. Als jij dus wil weten, wat is nou de perfecte telefoon? Dan hebben ze er een fantastisch verhaal over. Wat is jouw perfecte computer? Welke heb je nodig?
0: Maar het kan
1: dan
0: ook
1: goed.
0: Het kan ook het kan naast ook elkaar goed. Bestaan. Ja. Hè? Dus de frustratie zit hem vooral in dat je niet vanuit die AI doorgekoppeld dat kunt klopt. Worden naar een echt mens als je er niet uitkomt. Ja. Kijk, het is best logisch dat je vanuit die efficiency, dat vinden gebruikers ook best fijn, snelle, makkelijke antwoorden direct toegankelijk wil ontsluiten door technologie. Er is technologie tegenwoordig ongelooflijk goed in.
2: Dus maar het is niet per se niet een bezuiniging. Uitkomt. Is het een bezuiniging om zo'n chatbot in te zetten of niet? Nee, want jij zegt, veel mensen vinden het ook prettig om aan de hand van die chatbot alvast een beetje onderwezen te worden.
0: Zeker, ja. En je ziet het ook bij festivals en evenementen in mijn sector dus steeds vaker gebruikt worden. Voor van die hele simpele vragen. Dat mensen zeggen, hey, waar kan ik nou het beste parkeren? Of hoe laat is eigenlijk bij zo'n WK roeien wat nu plaatsvindt? Hoe laat is eigenlijk die A-finale van de dames dubbel 4 bijvoorbeeld. En daarvoor is het natuurlijk fantastisch dat je die technologie, dat je die mensen niet op een helpdesk aan de lijn krijgt. Die vinden het alleen maar fijn als ze direct dat antwoord krijgen.
1: Ja, okay, dus je zegt maar eigenlijk voor die simpele vragen is die chatbox eigenlijk
0: fantastisch.
1: Prima. Dat is eigenlijk prima.
0: Maar die mag nooit in de plaats komen van het menselijk contact, maar wel als aanvulling erop. En er zijn ook bedrijven, jij noemde net die banken, ik weet dat ABN AMRO bijvoorbeeld gebruikt AI om de mensen die aan de telefoon zitten te helpen om in één keer goede informatie te geven.
1: Nee, te ontlasten, ben ik niet mee eens. Te ontlasten. Uiteindelijk, wat Thomas net zei, er zijn heel veel grote bedrijven, niet het voorbeeld wat je net geeft over je eigen bedrijf, heel veel grote bedrijven die hebben het ingezet als bezuinigingsinstrument.
0: Ja, maar ik bedoel het anders. Dus wat er gebeurt bij ABN AMRO, die kun je gewoon bellen. En als je dan dus de helpdesk daar belt, dan zit diegene dus met een scherm voor zich. En ook bij vragen die weinig voorkomen, hoeft hij dus niet meer naar een supervisor of naar tweede lijns help, wat je vroeger wel had. Maar die kan meteen een gevalideerd antwoord geven, omdat die AI dus meeluistert, een soort chatbot.
1: Nee, maar ik ben er niet mee eens, want ik ben toevallig gisteren ook bij die ABN AMRO chatbox geweest. Ik kom er gewoon niet doorheen, ik krijg ook niemand aan de lijn, dan ga ik wachten, dan moet ik 9 minuten wachten. Dus
2: nee, maar
1: hier is gewoon niet waar.
2: Erik zegt dat je al een etappe verder bent, je hebt iemand aan de lijn.
1: Nee, maar die krijg je niet aan de lijn, dat is het probleem.
0: Okay. Ja.
1: Dat is het probleem. Ik bedoel, uiteindelijk is het toch een bezuinigingoperatie aan de gang, denk ik dan. Want uiteindelijk wil je dan doorvragen bij een bank, ABN, die je daar aangeeft. Die heb ik de laatste tijd wel vaker te pakken, geloof ik. Ook een ongevraagd advies.
2: Ik zeg even niks, Eduard.
1: Ik ben een klant bij ABN en bij IBC, maar nog steeds heb ik geen contact met die bank.
2: Oké, toch nog
1: geen
2: contact.
0: Maar ik denk dat de conclusie is, hè, dat wat jij ook aangaf, Eduard, is dat deze bezuiniging heel duur uitpakt. Omdat je juist heel interessante klanten verliest. En je reputatie raakt beschadigd.
2: Ja, Consumentenbond zegt nu, er zou een recht moeten komen op contact met een menselijke medewerker. Dus nog eventjes bovenop die verplichting om als bedrijf goed aan te geven hoe je bereikbaar bent. Zou dat inderdaad wettelijk vastgelegd moeten worden?
1: Nee, dat is weer een regel. Klanten gaan vanzelf weg.
2: Nou, dat vond je net geen probleem toen we
1: het
2: over het volgende
1: hadden. Dat was volksgezondheid. dat vind ik heel belangrijk, de gezondheid van mensen. Ja. Maar dit is iets van, kijk, ik ben weg op een gegeven moment dan. Als ik geen contact kan krijgen, dan ga je naar partij zoeken waarmee je wel contact kunt krijgen.
2: Overigens zijn er zat mensen die natuurlijk helemaal niet meer willen bellen, hè? Dat jongeren klopt, tussen de 16 en de 34, daarvan heeft de helft belangst. Dus ja, die zweren vermoedelijk bij chatbots en andere hulpmiddelen.
1: Ja, stuur maar een appje, want ik ja, hou niet van bellen.
0: Maar ook die willen dan kunnen chatten of kunnen appen met een echt persoon die ook zegt van, ik begrijp je en ik ga het nu ook voor je oplossen. En ik laat je ook weten wat ermee gebeurd is. En daar schort het aan. En die regelgeving waar jij naar vraagt, die is er al. Alleen die noemde je net al, sinds 2022 is het verplicht om e-mail ook te beantwoorden, om telefoon ook te beantwoorden. Alleen, je hoeft het niet direct te beantwoorden. En dat is wat de Consumentenbond nu erbovenop nog verlangt. Ja, daar valt veel voor te zeggen, maar ik ben het wel met jou eens, Eduard. Als het niet geregeld wordt, dan regelt het zichzelf. Want klanten die pikken het niet en die vertellen er ook over door.
2: We jachten er in 4 minuten nog even 18 miljard doorheen. Er is namelijk geschikt door Meta in een zaak die draait over het verslaafd maken van jongeren aan sociale media. Er hing hen overigens een claim boven het hoofd van meer dan 1 biljoen. Meer dan de totale bedrijfswaarde van Meta. Dus misschien valt het allemaal nog wel mee in het licht van wat er daar aan bedragen omgaat. Maar ze hebben nu wel ook moeten aangeven dat ze hun platform gaan aanpassen. Minder verslavend maken, tijdslimieten, het aanmelden van mensen ingewikkelder maken, zeker onder een bepaalde leeftijd. Wat betekent dat voor Meta, maar ook voor de markt, voor bedrijven die dachten er slim aan te doen te adverteren bij dit soort social platforms?
1: Ja, nou ja, ik hoop dat ook dit soort bedrijven gaan snappen dat kinderen geen klik zijn. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Want ik vind dit wel een van de zwaarste onderwerpen die we vandaag behandelen. Ook al vond ik dat van de tabakindustrie ook wel erg zwaar. Dit gaat over kinderen, verslaving en verantwoordelijkheid. En ik maak het dagelijks thuis mee. En ik vind het erg moeilijk inderdaad om die verslaving aan banden te leggen en te zorgen dat er ook andere dingen gebeuren. Dus ja, die 18 miljard, wat betekent dit voor andere bedrijven? Dat is eigenlijk je vraag. Ik hoop dat ze inderdaad gaan inzien dat ze ook een soort van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat er iets gaat gebeuren op dit vlak. Hoe kunnen we dat inderdaad veranderen? Ik hoop ook dat de Amerikaanse overheid...
2: Heb jij wel eens geprobeerd om je bedrijven, je bent serieondernemer, toch onder de aandacht te brengen via social media als Meta, Instagram, Facebook?
1: Ik heb inderdaad ook mijn bedrijven onder de aandacht gebracht. Vooral via LinkedIn overigens.
2: Ja, je bent vrij actief.
1: Meer het bedrijvenplatform. Heb ik absoluut onder de aandacht gebracht. Via dat. Natuurlijk, het is voor een ondernemer ook ideaal om dat te gebruiken. Want het is een andere manier van communiceren dan dat je tegenwoordig...
2: Maar die profielen die kunnen zo meteen minder persoonlijk worden afgestemd. Ja. Dus dan is je advertentie minder waard.
1: Ja, nee, dat klopt. Inderdaad, is dat minder waard. En misschien is dat weer een gat in de markt van BNR Nieuwsradio. Om meer advertenties te verkopen.
2: Wij zijn specifiek voor jongeren, dat klopt.
1: Dat klopt, hè? Maar aan de andere kant nog even terug op die 18 miljard. En wat ik nu echt hoop is dat die 18 miljard door de Amerikaanse overheid geïnvesteerd wordt op publieke scholen. Want je hebt gewoon een kastje en dan kun je ervoor zorgen dat op de school tijdens de lesuren geen sociaal bereik is. Dan hebben we er wat aan. Dus als de overheid daar in Amerika ook over gaat nadenken, hoe kunnen we dan in ieder geval zorgen dat er minder sociaal media contact is gedurende de schooltijd?
0: Sterker nog, Meta moet dat al regelen. Dus los van die schikking op geld hebben ze ook geschikt op een pakket aan maatregelen.
1: Ja, staat niet erin?
0: Ja, zeker. Ja. Dus ook onder schooltijd moet de toegang afgesloten worden voor jongeren.
1: Maar is dat
0: dus
1: dan wat Meta moet doen? Of
0: zeker,
1: gaat de school moet dat
0: en
1: doen?
0: Sterker nog, zij kunnen 5 miljard besparen als ze andere platforms zoals YouTube en TikTok ook kunnen verleiden om hetzelfde te doen.
2: Ja, ze hebben wel gezegd, die moeten eigenlijk mee in de beweging.
0: Ja,
1: en ik denk wel positief dan op die manier.
0: Het is een hartstikke mooie stap. Het is wel een hele kleine stap die hier gezet wordt. Want het gaat dus om die 18 miljard, maar die is uitgespreid al over 10 jaar. Waarvan 5 miljard dus ook nog voorwaardelijk is. Nou, Meta die heeft zo'n 16 miljard alleen al aan netto winst bijgeschreven in het afgelopen kwartaal. Dus het is, wat jij al zei, een enorm schijntje vergeleken met de grote angst van die meer dan 1 biljoen.
2: Maar misschien zit de winst hierin dat platform wordt aangepast.
0: Zeker, en daar is alle hoop op gevestigd. Het is wel zo dat de eisers heel graag hadden gezien dat de algoritmes uit waren gezet. En die mogen ze gewoon door blijven zetten. En als je het hebt over kinderen verslaafd maken, gaat het er natuurlijk vooral om, en volwassenen verslaafd maken evengoed, dat je gewoon kijkt van, als je die snoezige poesjes zo leuk vindt, nou, dan krijg je die gewoon 10 keer op een dag in je feed. En daardoor blijven mensen kijken.
2: Wat
0: doordat het algoritme steeds...
2: Vertel even, wat
0: ik ben echt helemaal niet gevoelig. LinkedIn. Ik hou die feed op LinkedIn altijd wel bij. En ik kijk vooral altijd naar jouw posts.
1: Edward. Jij bent ook een fietsfanaat. Ik bedoel, alles op Instagram komt alleen maar fietsdingen bij me langs. Ik vind het heerlijk.
2: Ik zit niet op Facebook en Instagram.
0: Maar ik ook niet.
2: YouTube.
1: En komt er veel fietsdingen langs?
2: Bij mij wel.
1: Ja, zie je.
0: Nog even over die bedrijven. Dus die mensen willen bereiken. Heel veel van deze maatregelen zijn in Europees verband al geregeld. Dus Meta heeft heel veel van dit soort dingen al doorgevoerd. Niet alles. Dus het is wel een belangrijke, goede stap in de juiste richting, denk ik. Maar voor bedrijven, ik denk dat eigenlijk de prijs van die advertenties alleen maar hoger wordt. Want als jongeren dus minder lang kunnen kijken, ja, dan wordt gewoon die uitzendtijd meer geld waard.
1: Maar het is natuurlijk ook iets wat nog steeds meer wordt weggehaald bij de ouders, hè? Want uiteindelijk ligt er natuurlijk ook een zware verantwoordelijkheid bij de ouders om een en ander te regelen.
2: Uitzendtijd, absoluut. Belangrijk begrip. Zeker ook in verband van de bedrijvenpanel, want dat is er namelijk op.
1: Zijn we nog alweer doorheen?
2: Ja, jawel. Eduard Schaapman van eXperienceNet, serieondernemer. Dank u wel.
1: Graag gedaan, Thomas.
2: En Erik Pekel met zijn chatbots, maar niet op de site van Bureau voor Live Communicatie.
0: Die komt er snel aan. Ja, allemaal hier.
2: Dat kan ik me voorstellen. Dank jullie wel. Het panel is terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: ronde. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. Nieuwsupdate van 8:30.
10: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De uitvaart van de overleden Noorse koning Harold is volgende week woensdag op 9 september. Dat gebeurt in de Dom van Oslo. Vanaf aanstaande dinsdag kunnen de Noorden afscheid nemen van Harold. Zijn kist staat in de kapel van het paleis. Bij de uitvaart komen allerlei staatshoofden en regeringsleiders, waarschijnlijk ook president Trump. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. De kapitein van de Turkse veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus zonk is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. De veerboot met bijna 270 opvarenden kapseisde toen die onderweg was van Noord-Cyprus naar Turkije. 8 mensen kwamen om het leven, na 17 wordt nog gezocht. In Nepal blijft het dodental oplopen na de overstromingen in de Himalaya. Er zijn al meer dan 800 doden. En ook worden er duizenden mensen vermist, ook een paar Nederlanders en Belgen. De doden kunnen meestal niet worden geïdentificeerd, maar worden wel alvast begraven om te voorkomen dat er ziektes uitbreken. De Duitse hockeyers hebben het WK gewonnen dat in Nederland en België werd gehouden. In de finale werd Spanje met 1-0 verslagen. Het is de 4e keer dat de Duitsers het WK wonnen. Voor de Nederlandse hockeyers was er geen prijs. Zij verloren de troostfinale van Argentinië en de hockeyvrouwen wonnen gisteren zilver. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
12: Het ziekteverzuim ligt in Nederland al jaren veel te hoog. En als de voorspellingen uitkomen, dan gaat het aantal arbeidsongeschikten en zieken de komende jaren nog sterk toenemen. Dat kost Nederland miljarden en het UWV wordt langzaam overspoeld. Welke rol kan Acturengroep spelen in dit krachtenveld? En wat kan Nederland leren van omringende landen? Ik bespreek het allemaal met de topvrouw van Acturen, Maudy Dercks. Welkom.
13: Dankjewel.
12: We gaan het hebben over vitaliteit, over het tegengaan van verzuim, over hoe de sociale zekerheid in Nederland is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Hoe gebeurt het eigenlijk binnen de muren van Acturen zelf? Ik neem aan dat jullie geen loodgieter met lekkende kranen zijn.
1: Nee, dat klopt. We passen onze eigen programma's altijd ook als eerste op onszelf toe. Om daarin ook goed te weten wat we ook aan anderen adviseren. Dus wij zijn inderdaad geen lekkende kraan.
12: Maar verzuim van nul, dat lijkt me een...
1: Verzuim van nul is niet aan de orde. Maar we noemen dat onze eigen benchmark vanuit de zakelijke dienstverlening. En daar zitten we onder het gemiddelde van Nederland in die sector.
12: We hebben elkaar een paar jaar geleden gesproken over wat Acturen allemaal destijds deed. Maar daar is een hele waaier aan diensten nog weer bijgekomen. En er hoort ook nog weer een gestroomlijnde uitstraling en een visie bij voor 2030. Voor de mensen, werkgevers die misschien toch nog onvoldoende een idee hebben. Wat is het inmiddels allemaal?
1: In drie woorden, vitaliteit, verzuim en verzekeren. We richten ons heel nadrukkelijk ook op het voorkomen van verzuim. En met name ook omdat, je zei het zelf al in de aankondiging... omdat het verzuim toch wel structureel ook last heeft van niet functionerende systemen... en tekorten aan verzekeringsartsen en bedrijfsartsen. En dan is het voorkomen van uitval minstens zo belangrijk. Het grote interessante vind ik van de internationalisering... is dat met name juist ook op die vitaliteitskant zit... vanwege ook andere wet- en regelgeving.
12: Want dat kun je vrijelijk betreden... zonder dat je met al die wetten en regels te maken krijgt.
1: Je hebt overal in Europa met wetten en regels te maken. En die zijn in de basis allemaal redelijk gelijk georganiseerd. Alleen in de uitvoering zie je dat in ons omringende landen... er veel meer collectief wordt gedaan. Waardoor ook het voor werkgevers aandacht besteden aan preventie... En veel logischer onderdeel is... omdat ze niet de kosten van het verzuim zelf dragen. Ja. Of tenminste op een andere manier zelf dragen.
12: Maar vitaliteit, verzuim en verzekeren... dat zijn drie zaken die familie van elkaar zijn, lijkt me zo. Op welke manier verdienen jullie daar dan geld aan? Zie je dus ook als je meer inzet op vitaliteit... dat ook voor je eigen rekening steeds belangrijker wordt?
1: Ja, zeker. Ik kan zelf zeggen dat we de groei in onze vitaliteitspropositie... en eigenlijk de vormen aanneemt van de groei die we een aantal jaren geleden hadden... in het begin met de uitvoering van sociale zekerheid. Waarin we in 5 jaar tijd zijn meer dan verdrievoudigd zijn in omvang.
12: Maar het een eet het ander ook op. Als je zegt vitaliteit is de beste garantie om verzuim tegen te gaan... dan wordt dat vanzelf een kleinere categorie.
1: Ja,
12: in de ideale wereld.
1: Ja, precies. Hoe fijn is dat?
12: Maar gebeurt het al?
1: Daar waar je inderdaad in het programma zoals we dat hebben... samenwerkt en begint vanuit vitaliteit, vanuit de vitaliteitsanalyse... en de oplossingen die wij daarin hebben, daar zie je... en die belofte doen we overigens ook... daar zie je dat er eigenlijk 2 dingen gebeuren. Je engagement van je mensen neemt toe, de betrokkenheid van je medewerkers... en het verzuim daalt.
12: Er is in Nederland wat dat betreft veel te doen, zou je kunnen zeggen. Dat is er de afgelopen jaren bepaald niet beter op geworden. Ja. Dus full focus Nederland zou je dan kunnen beweren als je naar Acturen kijkt. Maar jullie hebben juist gekozen, ook misschien wel met de hulp van een weer nieuwe investeringsmaatschappij... om het over de grens te gaan proberen. Waarom? Als het hier nog zo'n potje is.
1: Nou... Ja, het woord heet ambitie, denk ik. Hè? Dus ja, dat heeft er ook wel een beetje mee te maken. Maar met name ook omdat uiteindelijk... het gaat om het beter maken van mensen... en we denken dat we daar goed in zijn. En op het moment dat ik dat ook in Duitsland of in Denemarken... met betere methodieken en met een goede ondersteuning... daar kan zorgen dat het verzuim daalt... en dat mensen actiever deelnemen... Ja, dan vind ik dat ook interessant, want dat laat dan ook zien... dat het niet alleen een Nederlandse oplossing is.
12: Want het is dan in al die landen wel dezelfde oplossing?
1: Ja. Ja, met dezelfde aanpak. Met natuurlijk genuanceerd andere invulling. Maar het is, de basis is dezelfde aanpak.
12: Dat verzuim en de preventie, dat begrijp ik allemaal. Wat Acturen, vind ik, in ieder geval complex maakt... is ook het uitvoeren van sociale zekerheid. Want je komt, als je niks doet, in ieder geval terecht bij het UWV... maar je kunt ook zelf het risico dragen, bijvoorbeeld van de ziektewet. Dan komt er als werkgever een hoop op je af. Misschien wel zoveel dat je denkt, ja... Hallo, mijn premie is lager, maar ik moet ook wel heel veel doen. En dan voeren jullie dat uit? Is dat hoe het zit?
1: Dat
12: en wat voer je dan uit?
1: Dat wat de werkgever zelf zou moeten doen op het moment dat hij een eigen risicodrager wordt. En dat is eigenlijk. Eigenlijk word je dan als werkgever verplicht om dezelfde uitkering te doen. En om de begeleiding te doen van mensen die niet meer bij je in dienst zijn. En dat nemen wij over. En dat is een soort mini-UWV-oplossing daarin.
12: Hoeveel bedrijven durven inmiddels die stap te zetten?
1: Nou, toen wij begonnen, dat is 18 jaar geleden inmiddels, was minder dan 1% van de werkgevers in Nederland was eigen risicodrager. Inmiddels is dat richting de 50% gegaan. Die zijn niet allemaal klant bij ons, helaas. Maar een groot gedeelte is dat wel. En als ik cijfers kan noemen, dan doen wij de uitvoering van de ziektewet voor ongeveer 15-16% van de loonsom van Nederland, van totaal
12: Nederland.
1: Waarom
12: denk je dat zo is toegenomen in die 18 jaar? Heeft dat te maken met ook het reilen en zeilen binnen het UWV? Of is die markt gewoon volwassen geworden?
1: Ik denk dat het ermee heeft te maken dat je een oplossing hebt waarvan je zegt van hey, dat is interessant. Daarmee gebeuren er eigenlijk twee dingen voor me. Ik hou grip zowel op mijn verzuim als op mijn kosten. Ten opzichte van een zwart gat van een UWV, waar je eigenlijk iemand over de schutting gooit en je hem nooit meer terugziet.
12: Dat is niet de bedoeling van het UWV, toch?
1: Nee, nou, wel op het moment dat iemand in de ziektewet zit. Want dan is die niet meer in dienst. En valt die daarmee onder de uitvoeringsverplichting van het UWV. En niet meer onder de werkgever. Op het moment dat je eigen risicodrager bent, is dat wel nog steeds zo. Dus ja, heb je gewoon meer zicht op wat er gebeurt.
12: Ja, maar jij hebt daar denk ik ook in het begin van Acturen voor moeten knokken. Om dat überhaupt over de bühne te krijgen. Om dat bekend te maken onder een groter publiek. Wanneer is dan de stroomversnelling gekomen? Als je zegt dat is nu 50-50.
1: Ja. Nou, ik denk dat we inmiddels, zoals ik zei, we hebben het over 18 jaar geleden. Dus dan klink ik wel al een beetje als uit,
12: ik kan
1: bijna
12: er niks
1: uit
12: aan doen,
1: de oude
12: hoor.
1: Doos.
12: Ja, je doet het zelf.
1: Maar de laatste 10 jaar zie je dat dat percentage van zeg maar schommelt rondom de 45 tot 50%. Dus in de eerste 8 jaar is echt die stroomversnelling gekomen, geholpen ook door een aantal wetgevende veranderingen. En daarna zie je dat het wel zo'n beetje stabiliseert.
12: En dat fenomeen is dus nu wijd en zijd verspreid. Als grote organisatie, als groot bedrijf, heb je misschien toch ook niet dan een externe partij nodig die het uitvoert? Want dan zet je daar afdeling HR op of een team dat daar zich op toelegt.
1: Ja.
12: En dan kun je het ook prima zonder Acturen doen of een concurrent. Zie je dat gebeuren? Dat het met name dan het wat kleinere bedrijfsleven is dat zegt, ik vind het wel aantrekkelijk, maar ik kan het niet helemaal zelf overzien. Dus een hulplijn?
1: Uiteindelijk zijn je voornaamste kosten op het moment dat je dit doet, zitten in de duur van het verzuim. En op het moment dat jouw totale kosten door een gespecialiseerde professionele uitvoerder lager zijn, omdat je gewoon in zijn algemeenheid altijd de nieuwste methodieken en ondersteuning daarin hebt, dan loont het dus gewoon nog steeds, ook voor een groot bedrijf, om het niet zelf te doen.
12: Maar in verhouding kiest dat grotere bedrijf toch iets vaker voor een eigen oplossing?
1: Nou, nee.
12: Oké.
1: Okay. Nee.
12: Nou, dan is die aanname bij deze ontkracht. Gaan we in een vliegende vaart naar een dilemma in dit gesprek? Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
13: Het dilemma.
12: Nou, er is simpelweg geen vat meer te krijgen op dat oplopende verzuim. Of met de juiste aanpak kan het verzuim in een paar jaar tijd, laten we zeggen, in 2030 al een stuk lager liggen.
1: Ja, dat is een eenvoudige keuze. Dat is nummer 2.
12: Ja. Het mag een eenvoudige keuze zijn, Molly Derks van Acturen. Maar verzuim is niet per se gisteren ontstaan. Dat is iets waar we al jaren mee te maken krijgen. En het is de afgelopen jaren helemaal niet minder geworden. Het is meer geworden. Dus blijkbaar is de juiste aanpak nog niet zo vaak toegepast.
1: Klopt. Het is ook taai. Ik bedoel, het is echt niet zo dat er een golden bullet is... Waar je van zegt, van, nou, als we dit nou doen, dan is het goed. Maar ik denk juist dat, en dat weten we inmiddels ook... Bij de klanten, bij de werkgevers waar we dit programma uitrollen... dat de combinatie van die stap naar voren... naar die vitaliteitsaanpak... Met daarin eigenlijk een logische doorstroom... op het moment dat iemand daadwerkelijk uitvalt... omdat het dan niet de eerste keer is dat je iemand ziet... maar dat je al de hele historie daarin meeneemt... dat je gewoon veel sneller ook gericht activiteiten kan ondernemen... Dat wel degelijk echt een structureel verschil gaat maken.
12: Want wat is in die periode waar je het over hebt... Hè, 18 jaar en toen was preventie misschien iets minder aan de orde dan nu... maar wat is nu het grootste veranderende inzicht dan geweest?
1: Nou, uiteindelijk als je langer met een werkgever samenwerkt... dan ga je automatisch zie je patronen. En dan denk je... als ik nou die patronen ook eens aan de voorkant al zou kunnen beïnvloeden... dan heb ik grip op het feit dat het me niet iedere keer pas diezelfde omstandigheden weer tot datzelfde verzuim of tot diezelfde verzuimoorzaak zie leiden.
12: Maar dat is dus ook grip op je medewerker. En ook op basis van wat je allemaal van die medewerker wil weten of moet weten of mag weten. Ik denk toch ook wel dat er nog een positie is voor die medewerker die zegt, hoor eens even, ik hoef niet mijn hele hebben en houden met iedereen te delen.
1: Natuurlijk. Het gaat altijd, en vitaliteit gaat sowieso altijd in consent. Het is ook een aanpak waar je ziet dat daar eigenlijk die structuur die in Nederland wel rondom verzuim is georganiseerd met de wetverbetering poortwachter en alle arbeidsdiensten uitoefeningen daaromheen, die zie je nog veel minder in dat hele vitaliteitsstuk. En dat hebben wij dus een soort van omgeklapt. En dat maakt dat we naast onze case managers verzuim... ook case managers well-being hebben... die op individueel niveau mensen ondersteunen... op het moment dat ze daarop aangeven dat ze daar behoefte aan hebben... om een aantal dingen aan te pakken. Mag ik je één voorbeeld geven?
12: Geen gang.
1: Graag. We onderscheiden 6 thema's. En een van die thema's, klinkt heel raar, die blijkt uit onderzoek op het moment dat je kijkt naar mensen die zich laten onderzoeken op hun gezondheid binnen een werkgever, bij een werkgever. Een van die thema's is vision, dus zicht, je zicht. Heel veel mensen hebben een half tot 1 tot 1,5 afwijking. Daar doe jij niks mee. Het enige wat je daarmee oploopt, zeker als je beeldschermwerk doet... is dat je heel veel hoofdpijn hebt, sneller vermoeid bent... en dat daarmee dus jouw productiviteit in principe minder hoog is... dan wanneer je dat niet zou hebben. Op het moment dat wij dat concluderen... En we hebben toestemming van zowel de werkgever als de werknemer... gaan wij vervolgstappen uitzetten met die persoon... waarbij we hem net even dat duwtje geven om wel naar de opticiën te gaan... of om wel dat ondersteunende ding te gaan doen. En dat scheelt. En dat is niet... Dat is maar één voorbeeld.
12: Zie je nog terughoudendheid van mensen die liever niet willen weten wat ze mankeren?
1: Nou, weet je... Op het moment dat je meedoet aan een preventief medisch onderzoek... dan geef je wel of niet toestemming dat die inzichten worden gedeeld. En je krijgt ze altijd zelf te zien. En dan vervolgens is het ook aan jou om te zeggen... van ik wil hier wel of niet in ondersteund worden. Het grappige is dat de mensen die hierin dus ondersteund worden... dit als een perfecte... kleine stok achter de deur zien... waarvan ze zeggen, zie, ja, ik heb net even dat setje nodig... om er inderdaad iets mee te gaan doen. En nou ja, en dat is niet een eenmalig iets. Daarmee bouw je een structuur erachter... en daarmee bouw je eigenlijk procenten verbetering op. En als je dat maar achter elkaar doet... krijg je dus uiteindelijk gewoon een significante grote verbetering.
12: Hoe ver gaat dit? In het FD stond een paar maanden terug een artikel... over mensen die lijden aan overgewicht.
1: Ja,
12: nou, we weten inmiddels
1: discussie.
12: Allemaal wel de... Ja. Wegen die kunnen leiden naar een gewichtsverlies.
1: Ja.
12: Nog even de vraag hoe structureel dat is. Maar toen werd het toch geopperd, weet je wat? Het vergoeden van deze medicijnen... dat zou best dus ook een zaak van een werkgever kunnen zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik had laatst een discussie met een van mijn commissarissen. En die heeft ook gewerkt voor een bedrijf... wat ook in Amerika actief is. En daar is het heel gewoon. En zei, we hebben de laatste, we zien de laatste jaren, want daar is gezondheidszorg een onderdeel van het pakket wat de werkgever aanbiedt. En wij zien de laatste jaren, in plaats van nul, 50 miljoen vergoedingen voor GLP-medicatie.
12: Dus? Over een paar jaar zou het dus de gewoonste zaak van de wereld kunnen zijn. Dan hoeven we ook niet meer te discussiëren over wat er wel of niet in het basispakket zou moeten, waar het Zorginstituut onderzoek naar verricht. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het voor rekening komt van een werkgever.
1: Nog een ander voorbeeld. NS1, hè? Een kennis van mij. Die heeft
12: hij bestaat wel echt, hè?
1: Ja, hij bestaat echt. Nee, verzin hem niet. Je kan hem zo bellen. heeft een hernia, is te dik. Dus wil naar zo'n specialistische hernia-kliniek. En die zeggen, ja, is allemaal leuk en aardig. Eerst 20 kilo afvallen. Gaat naar de huisarts, zegt van, joh, ik moet van die hernia af, maar ik moet eerst 20 kilo afvallen. Kan ik een recept krijgen? Valt 20 kilo af en de hernia is ook weg.
12: Winst?
1: Winst.
12: Waar de afgelopen jaren weinig winst geboekt is, dat is bij het UWV. Keurig omheen gedanst de afgelopen 20 minuten. Maar het zal toch nog even moeten, want de tekorten die al aan de orde waren toen wij elkaar de vorige keer spraken, dat is inmiddels jaren geleden, die zijn bepaald niet teruggeschroefd, maar dat loopt alleen maar verder op. Hoe kan dat? Jij hebt er toch mee te maken.
1: Ja, nee, ik heb er zeker. Ik heb er zelfs last van. Ik noem het bijna een Gordiaanse knoop. En misschien moet ik het woord bijna wel gewoon er ook uitlaten. Daar zit zo'n vervlochten verwevenheid in het met elkaar vinden dat dit onoplosbaar is. Dat er dus ook geen oplossing wordt gezien of gevonden. Omdat niemand hem durft door te hakken. En uiteraard doen wij en zoeken we samenwerking op. Proberen we daarin ook te ondersteunen om ervoor te zorgen dat er meer capaciteit beschikbaar is.
12: Ik vind jou in je laatste uitingen over het UWV, die ik in het openbaar heb kunnen zien, best mild. Hè? Niet alleen maar een concurrent, nee, we werken goed samen, we kijken naar oplossingen.
1: Is ook zo.
12: Maar is dit dan toch verwijtbaar als je zegt, niemand durft hier een duidelijke keuze te maken?
1: Ja, maar weet je, dat vind ik bijna hetzelfde als met terugwerkende kracht een parlementaire enquête over corona doen. En dan gaan wijzen naar waar het verkeerd is gegaan.
12: Okay, nou, laten we dat dan niet doen.
1: Nee, maar het gaat niet om het vinden van degene die je kunt aanwijzen dat hij het verkeerd heeft gedaan. Het gaat erom dat je met elkaar durft te zeggen van, oké, maar hoe zouden we nou moeten gaan organiseren zodanig dat het wel gaat werken.
12: Nou ja, we leggen bijvoorbeeld taken van artsen neer bij andere medewerkers. Heb ik veel brief ergens zien schrijven in een brief. Is dat dan al een beetje het ontwarren van die knoop, of is dat toch nog maar weer een beetje een slappe heelmeester?
1: Dat is te weinig op het niveau van het totale probleem. Maar goed, iedere stap is er één. Hè. Dus het is goed dat er beweging is. Alleen, ik zou er wel voor willen pleiten dat er nog veel scherpere keuzes kunnen worden gemaakt. En dat er ook veel meer, als je kijkt naar de totale capaciteit en de beschikbaarheid daarvan in Nederland, dat je dat ook niet alleen maar binnen het domein van het UWV wilt oplossen, maar dat je dat juist doet ook met je private uitvoerders.
12: Maar die daar net zoveel verstand van hebben als jij. Als acturengroep die keuringen ook voor je rekening gaat nemen?
1: Nou, dat zou uiteindelijk een ontwikkeling kunnen zijn, waarvan ik zeg van, waarom niet? Weet je, als jij een private kolom hebt en een publieke kolom, dan kun jij in die hele publieke kolom dingen organiseren voor werkgevers die ervoor kiezen om publiek te zijn. En je kunt in je private kolom precies dezelfde elementen terugbrengen voor de werkgevers die ervoor kiezen om privaat te zijn.
12: Maar wettelijk gezien kan het nu nog niet?
1: Nee. Maar dan zou je een pilot kunnen doen, hè? Altijd het antwoord op veel dingen.
12: Nou, of taskforce, of verzin iets. Ja. Dat snap ik allemaal wel. Maar de tekorten van het UWV, als het gaat over die artsen, die ervaren jullie binnen Actuur helemaal niet?
1: Helemaal niet, is overdreven. Uiteraard is het zo dat ook wij graag nog meer artsen aan ons zouden willen binden. We hebben wel onze eigen arts in dienst, die we ook zelf opleiden. En we werken ook heel veel samen in wat we noemen onze driehoeken van deskundigheid, waarin mensen ook echt samenwerken rondom casussen, waarbij we werkgevers ook aan de slag gaan. En dat maakt wel dat we meer productiviteit kunnen draaien, dus meer casussen kunnen behandelen dan er gemiddeld bij het UWV doorheen gaan.
12: Ik proef in dit interview verschillende dingen, namelijk dat je een paar keer hebt benadrukt dat je al een tijdje met dit dossier bezig bent, dat sommige dingen helemaal niet opschieten en dat je op andere vlakken weer razend ambitieus bent en over de grens kijkt, maar vind je het nog leuk?
1: Ja, ik vind het ontzettend leuk.
12: Nou, omdat sommige dingen ook niet in beweging lijken te komen.
1: Nee, dat klopt.
12: En dat is toch eigenlijk best wel een beetje ontmoedigend?
1: Ja, maar kijk, ook daarin, en dat is een beetje misschien jezelf reguleren als ik dan me zo kwetsbaar moet opstellen. Maar ook dat heeft ermee te maken dat je dan op een gegeven moment zegt van oké, waar ga ik nou mijn aandacht op leggen en waar gaan andere mensen in een rol weer met frisse energie ergens verder. Ik kan zeker niet ontkennen dat je op sommige strijden wel eens wat moe gestreden bent. En dan kan ik gelukkig naar Duitsland. Kan ik daar wel iets leuks gaan doen.
12: Je kunt gaan en staan waar je wil, want hier zit het erop. Dankjewel, Maudy Derks van Acture Groep.
1: Graag gedaan.
12: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Bouwe Kuik van Bijbouwen over zo'n ander langlopend dossier, namelijk hoe het nu toch verder moet met de hypotheekrenteaftrek en wat er na 2031 gebeurt. Mensen moeten dan kunnen aantonen hoe lang ze die aflossingsvrije hypotheek hebben genoten, maar een centrale administratie, die is er niet. De top van Nederland, kun je luisteren om daar meer van te weten te komen. Abonneer je gerust.
11: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

0: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
0: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed, is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd, vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Meindert Schut.
6: Welkom bij de CryptoCast, waarin we het gaan hebben over Donald Trump. Want de Amerikaanse president ontving een hoop grote namen uit de cryptosector in het Witte Huis tijdens zijn eigen Crypto Summit. En Amerikaanse toezichthouders werken aan een alternatief voor de Clarity Act, waar de Senaat binnenkort over gaat stemmen. Dit is CryptoCast 444. Co-host is Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor de crypto-dienstverleners, WBNL, en expert op het gebied van crypto-wetgeving. Welkom, Mauro.
7: Dankjewel.
6: Leuk dat je er bent. Nou, laten we maar gelijk naar het Witte Huis gaan, Mauro. President Donald Trump ontving afgelopen week een hoop grote namen uit de financiële sector in het Witte Huis tijdens zijn... Nou, laten we maar gelijk naar het Witte Huis gaan, Mauro. President Donald Trump ontving afgelopen week...

0: Gemini, ook wel bekend van die Facebook-rechtszaak natuurlijk. Ripple, Chainlink, Kraken, Robinhood, alle CEO's waren daar. Maar vanuit de traditionele financiële wereld waren de voorzitters van die grote toezichthouders, de SEC en de CFTC. Maar ook topmannen, topvrouwen van de New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, Nasdaq. En dan ook nog de DTCC, dat is de Amerikaanse clearinginstelling. Een beetje vergelijkbaar wat Euronext, Euroclear hier doet. Opmerkelijke afwezigen. Er was een gelekte gastenlijst van tevoren. Maar uiteindelijk zijn de voorspellingsmarktplatforms, Polymarket, Kalshi, die wel op de lijst stonden, waren toch niet aanwezig.
1: En is daar nog een reden voor aangegeven?
0: Nou, er is wel een dingetje geweest rondom...
1: Nee, dan knippen we er dan uit. Dan ga ik gewoon naar de volgende. Ja. Maar dat die topmensen van de Stock Exchange, New York Stock Exchange, Nasdaq aanwezig waren, hoe opvallend is dat?
0: Ja, dat is wel echt het signaal wat ook analisten eruit halen. De machtigste mensen van Wall Street, naast toezichthouders, naast christenpartijen. Dat laat wel echt de regering laten zien dat tokenisering, dus het uitgeven van traditionele financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, maar dan op blockchain infrastructuur, dat nu gewoon een gezamenlijk beleidsprioriteit is. Het is dus niet meer crypto versus Wall Street, maar eigenlijk zet ze maar naast elkaar. Omdat Wall Street ook echt die stap wil maken naar dat 24 uur per dag handelen.
1: Ja, en waarom organiseerde Trump deze bijeenkomst? Wat was zijn doel?
0: Ja, politieke druk uitoefenen. Okay, je noemde het al, die Clarity Act. Ja. Die loopt natuurlijk vast in het congres. En ondanks dat ze wat stappen hadden gemaakt in die regels, roept Trump nu echt op om gewoon voor een eerlijke versie te gaan stemmen. Nou, niet alle democraten zijn zo'n fan van crypto. Maar door dit soort traditionele partijen ernaast te zetten, broederlijk te zetten, dan geeft dat toch een bepaald signaal af. En ten tweede, het is ook nog bewust vlak voor een eerste vergadering van een Innovation Advisory Committee gepland. Dat is een beetje de belangrijkste beleidsbepalende commissie over onderwerpen als technologie, crypto, AI en voorspellingsmarkt.
1: Trump benadrukte tijdens zijn toespraak ook nog maar eens dat Joe Biden alle innovatie het land had uitgejaagd. En dat hij het weer binnenhaalt. Er werden een hoop dingen besproken tijdens de bijeenkomst. Je had het al over de Clarity Act, Hyperliquid naar de Verenigde Staten halen, een grootschalige Bitcoin-investering door de Amerikaanse overheid. Werd ook nog even besproken. Wat is jou nou het meeste bijgebleven?
0: Nou, het is natuurlijk ook een soort mediacircus. Dus het kijken heeft ook wel wat entertainment. Maar als ik daar even doorheen kijk, dan is het toch wel echt dat soort plan B-boodschap ook meegaf. Dat als die wetgeving dus echt vast gaat lopen, dan hebben ze echt aangekondigd dat de toezichthouder zelf regels gaat schrijven op basis van wel bestaande bevoegdheden binnen dat huidige regime. En die bevoegdheid hebben ze ook. Zolang er geen regels zijn in de wet, mag een toezichthouder daar ook dingen voor voorschrijven. Ze hebben eigenlijk het narratief een beetje veranderd van we wachten op het congres naar anders bouwen we het er wel omheen.
1: Precies. Nou, we gaan straks nog even wat dieper in op die Clarity Act. Toch eerst even de Verenigde Staten als wereldleider op het gebied van crypto. Trump wil dat graag zo zien. Die wil dat op elk vlak natuurlijk zien, maar ook op het gebied van crypto. Is er ook een plan hoe die daarvoor moet gaan zorgen dan?
0: Ja, dit was natuurlijk al een bekende leus in de campagnetijd. En het heeft vooral...
1: Zegt zelfs dat hij mede daardoor de verkiezing heeft gewonnen. Hè?
0: Zeker, ook ja. En het eerste deel van dat plan was inderdaad dat stukje wetgeving. Dus die Clarity, maar ook die Genius Act. Die is er wel doorheen gekomen.
1: Ja. Dat ging naar zichzelf vernoemd.
0: Dat ging specifiek om die stablecoin-regels. En de Clarity Act is dan die marktstructureringswet natuurlijk. Eigenlijk voor alles anders dan stablecoins. Ja. En hij noemt het dan noodzakelijk om de voorsprong op China te behouden en de rest van de wereld en de dollarpositie te versterken. Ja, en hier ook wel vaak besproken, het moet een einde maken aan dat regulation by enforcement. Dus dat de toezichthouders via rechtszaken vooral toezicht houden. En daar hadden de cryptobedrijven natuurlijk onwijs last van. Dus je weet niet wat de regels zijn, maar als je ze breekt, dan heb je wel een rechtszaak aan je broek. Naast het duidelijk maken van die regels komen dus nu ook die tokenisering en dat voorspellingsmarkt als enorme groeimarkten op. En daar willen ze gewoon laten zien dat ze voorop lopen.
1: Ja. Maar wat betekent dit voor de komende jaren? Heeft Trump concrete plannen om dit doel te bereiken?
0: Nou, er liggen dus nu echt wel tastbare stukken op tafel. Het ministerie van Financiën presenteerde deze week hun verdere uitwerking van die stablecoin-regels. En ook de SEC kwam met de Regulation Crypto Assets. 400 pagina's aan raamwerk voor vooral de uitgevers van tokens. Mm-hmm. En die moeten dat ondernemersklimaat voor kleine bedrijven en tokenisation stimuleren. Nou, er zit bijvoorbeeld een start-up exemption in. De eerste 4 jaar mag je zonder enige belemmering $5 miljoen ophalen. Nou, en daarna, tot $75 miljoen, mag je ook onder beperkte administratieve verplichtingen ook geld ophalen. Maar dan wel met een aantal voorwaarden waar je dat dan uit moet geven. Ja. Hebben we dus niet een volledige IPO of iets dergelijks.

0: in die zin, met alle strenge regels. En het andere wat mij opviel was de safe harbor provision, de veilige haven. En die moet voorkomen dat een token die ooit al aangemerkt is als effect, is via de SEC-route is gegaan, dat die daarvoor altijd vast zit. En dat betekent dus eigenlijk, dat was een enorm groot hangijzer. Ja. Dat als je dat ooit een keer op die manier gedaan had, dan kon je nooit meer onder crypto-regels doen. Ah, en dat hebben ze er dus nu wel uitgehaald. En dat is echt een enorme struikelblok voor veel partijen.
1: Ja, dus er gebeurt echt wel wat op dat vlak. Nou werd er ook weer gesproken over de grootschalige Bitcoin-reserve, door de Verenigde Staten. Ja. Trump is daar ooit best wel concreet over geweest. Dit keer was hij er toch een beetje voorzichtig in.
0: Nou, er werd heel gericht naar gevraagd inderdaad. En daar zag je echt wel dat hij moest gaan improviseren. Hij liet dan doorschemeren wel mogelijk echt een aanzienlijke hoeveelheid bitcoin overweegt te kopen. Maar ja, dat kan hij helemaal niet zelf. Daar heeft hij natuurlijk het congres voor nodig. Nou, dat is nu precies die plek waar zijn wet aan het stranden is. Maar ook het ministerie van Financiën heeft daar echt al laten zien dat niet verstandig te vinden. Ze hebben al 200.000 bitcoin, dat via inbeslagnames. Ja. Maar om echt op de open markt te gaan kopen, dat lijkt mij vooral signaalpolitiek.
1: Signaalpolitiek moet je het überhaupt ook al willen als land, om zo'n volatiel product, we weten het allemaal, als grote reserve aan te houden.
0: Ja, er zijn natuurlijk heel veel landen die reserves hebben in buitenlandse valuta of in goud natuurlijk. En de voorstanders zien het vooral ook inderdaad als digitaal goud. Het is schaars, het is niet inflatoir. En echt een hedge tegen de dollarontwaarding zou dat dan zijn. Tegenstanders richten zich inderdaad ook wel op die volatiliteit. Maar dat het aanleggen van een strategische valutareserve moet natuurlijk vooral een stabiliserend doel hebben. Het is meer een soort verzekering voor je munt. En ja, de tegenstanders zeggen dan, dit is vooral een gok op iets wat ofwel heel goed ofwel heel slecht gaat uitpakken. Ja. Maar ja, die volatiliteit, ja, goud was ook wel erg volatiel afgelopen jaar. Ja. Januari plus 16%, maart min 25%. Deze maand al plus 15% weer. Dus ja, daar hoor je de tegenstanders ook niet over.
1: Nee, precies. Ja. En naast Bitcoin ging het op die top ook opvallend veel over de voorspellingsmarkten, en de tokenization van traditionele activa. Waarom zet het Witte Huis daar zo sterk op in?
0: Ja, de topman van Bitwise die noemde de tokenisering ook echt het centrale thema van de bijeenkomst. En blij te zijn dat de regering nu hier prioriteit aan geeft. Het gaat dus vooral om die afwikkelingsinfrastructuur dat te moderniseren. Op dit moment, als de beursdag sluit, dan gaan de afwikkelaars dat allemaal met elkaar regelen. Terwijl als je natuurlijk een token op de blockchain hebt, 24 uur per dag verhandelbaar en direct afgewisseld. Dus dat is natuurlijk gewoon een enorm voordeel wat ze daarin in zien. En die voorspellingsmarkten, dus platform waar je op de uitkomst van een gebeurtenis kan wedden via financiële contracten. Ja, het is gewoon een nieuwe markt, een nieuwe vorm, maar die wel als financiële contracten onder die oude derivatenregels vallen. En dat werkt ook gewoon niet lekker. Dus vandaar dat ze daar ook naar willen kijken.
1: Nee. Je kunt toch wel terecht zeggen dat Trump crypto-president is, Nou kunnen we ook kijken, de komende jaren, hoe gaat het er allemaal uitzien? We hebben binnenkort de midterms. Ja. Zijn termijn loopt tot 2028. Verwacht jij dat toekomstige presidenten, daar gaan we maar even vanuit dat die er ook komen, dat die deze crypto-ambitie voor de Verenigde Staten in leven zullen houden?
0: Nou, we zien wel echt ook aan de andere kant bij de Democraten gewoon wel veel medestanders. Ja. Nog zeker niet alles. Maar dit is wel ook de reden waarom dit stukje wetgeving zo belangrijk voor hem is om erdoor te komen. En dat zorgt echt voor een duurzame verandering in de regels. Die CFTC-voorzitter die dus met zijn plan B is gekomen, die erkende daar natuurlijk ook wel de kwetsbaarheid in. Als er een nieuwe president komt die een nieuwe voorzitter aanstelt, dan is dat een stuk makkelijker teruggedraaid dan natuurlijk een hele wet.
1: Ja. Tijdens die bijeenkomst liet Trump ook wat vallen over Hyperliquid.
2: I understand that Mike is also working to bring Hyperliquid into the United States in a fully compliant and legal fashion. It's working very hard on that.
1: Toch even Mauro, voor degene die het niet helemaal weten, en ik moet eerlijk bekennen, ik hoor daar ook een beetje bij. Wat is Hyperliquid nou eigenlijk precies?
0: Ja, het is op dit moment het werelds grootste gedecentraliseerde platform voor PERPs. Nou, en PERPs, dat zijn perpetual futures, dus termijncontracten, derivaten, waarmee je dus met zo'n hefboom kunt speculeren op een koers. Nou, Bitcoin, olie, de S&P, maar dan zonder dat je ook de onderliggende waarde echt hoeft te bezitten.
1: Ja, ja.
0: Derivatenhandel. Maar het bijzonder bijzondere is dat dit decentraal is. Dus er zit geen bedrijf wat jouw geld en die contracten allemaal beheert. Zoals bijvoorbeeld een Bitfavo of de CME Group natuurlijk. Ja. Die handel loopt dus volledig via smart contracts op hun eigen blockchain. En jij houdt je tegoeden in je wallet en volledig de controle daarover. Ja, dat is, vind ik, heel gaaf. Maar de voornaamste reden dat dit nu overal wordt opgepakt is het volume. En ze hadden in het eerste kwartaal van dit jaar evenveel volume op cryptoderivaten als die grootste Amerikaanse gereguleerde derivatenplatform, dus de CME Group. Ja. En dat is waarom nu overal iedereen ineens denkt, wow, wat is hier gaande?
1: Daar moeten we bij horen. Ja. En Trump stelt dus dat Mike Selig, de baas van toezichthouder CFTC, Hyperliquid op een legale manier naar de Verenigde Staten wil halen. Want wat er nu illegaal aan is, is dat er eigenlijk dus geen toezicht op is.
0: Nou, Amerikanen kunnen het dus niet gebruiken, officieel. Omdat ze blokkeren die IP-adressen van Amerika. Ja. Omdat het dus niet binnen hun wetgevingspakket past. En dat heeft er dan vooral mee te maken dat natuurlijk klantbescherming, kapitaalbuffers, identiteitscontrole, die zijn er niet op dat platform. Ja, ik weet niet of ze nodig zijn. Het werkt decentraal natuurlijk. Ja. Dus dat hokje waar het dan in moet passen, ja, ze willen natuurlijk heel graag dat wel naar Amerika halen. Ja.
1: Deze week weer een prijsanalyse. Die komt van Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Tim, fijn dat je er bent.
3: Hey, hallo.
1: En we spreken al wekenlang over weinig activiteit op de cryptomarkt. Als ik naar mijn eigen portfolio kijk, dan was dat een tijd lang een soort flatliner. Maar afgelopen week zagen we dan toch weer veel koersen flink stijgen. Wat is de reden daarachter?
3: Ja, het was een fantastische week. Bitcoin staat sinds afgelopen woensdag ineens 25% hoger. Ether zelfs 31%. Ik had het vorige week nog over $65,000... waar we een beetje tegen aan het vechten waren. Nou ja, die zijn we nu overtuigend voorbij. Ook ineens door de $70,000 en de $75,000 heen. De directe aanleiding is best wel duidelijk. Dat is de aankondiging van Scott Bessent geweest. Dat is de Amerikaanse minister van Financiën. En die heeft gezegd dat de Treasury, de Amerikaanse schatkist, eigenlijk meer langlopende obligaties gaat terugkopen om de rente daar een beetje in bedwang te houden. En dat is toevallig precies het pijnpunt waar ik het vorige week over had. Die 30-jaars rente die stond op het hoogste punt sinds 2007. Kon op den duur wel echt veel kapot maken. En dat zagen ze dus zelf ook in. En ik lees op sommige plekken dat het terugkopen van die langlopende obligaties extra geld de economie in zou pompen. En dat is niet waar. Want die terugkoop wordt gefinancierd met bestaande cashreserves of met het verkopen van kortlopend schuldpapier. Dus er komt geen nieuw geld bij. Maar wat het wel alsnog doet, is sterk drukken op de waarde van de dollar. En dat zagen we terug in de forse daling van de dollarindex. Zoals gewoonlijk profiteerde goud van dat dollarverlies. Maar deze keer dus ook crypto. En dat is eigenlijk voor het eerst in jaren dat we crypto met goud zien meebewegen ten koste van de dollar. En dat is eigenlijk gewoon de debasement trade in zijn puurste vorm.
1: Ja, nou hadden we het net ook al over die crypto bijeenkomst van Trump. Heeft die bijeenkomst ook nog echt gezorgd voor meer beweging?
3: Ik vermoed het niet. Ik denk dat wat ik vorige week al zei, dat daar zo niet heel erg veel van verwacht werd. We zagen ook dat daar direct niet heel veel marktreactie op was. Verder las ik nog wel in het FD dat crypto omhoog ging, omdat dit beleid ook de rente omlaag zou brengen. Dat goed is voor risicomarkten, maar dat zie ik echt als een verkeerde duiding. We zagen namelijk dat risicomarkten helemaal niet omhoog gingen. Nee. De aandelenmarkt bleef gewoon liggen, ging zelfs onderuit eigenlijk. Dus dit is echt puur en alleen Bitcoin wat reageert op waardeverlies van de dollar. En dat maakt dus eigenlijk die belofte van een inflatiehedge waar.
1: Ja, want we hebben in het verleden natuurlijk wel gezien dat de crypto meeging als de aandelenkoers omhoog gingen. Maar dit is toch echt wel een groot verschil met die trend. Die is er eigenlijk dus minder.
3: Ja, die is er minder. Je zag goud omhoog gaan. Je zag crypto eigenlijk mee omhoog gaan. Ja, dat is precies eigenlijk de verandering van narratief die we wellicht nodig hebben om tot nieuwe hoogtes te komen.
1: Ja, nou, dat is interessant natuurlijk. Hè? Want zie jij de stijging van deze week als een tijdelijke meevaller? Of is de weg omhoog dan echt weer gevonden? Kunnen we zeggen dat de bear market voorbij is?
3: Ja, als ik hier zo naar zit te kijken, dan vrees ik toch wel echt dat ik moet zeggen dat ik hier enorm bullish van word. Dat heb ik echt in tijden niet gezegd. Eindelijk lijken we eens op te veren op een ander narratief dan een risicomarkt die profiteert van lagere rentes. Daar zijn we wel een beetje klaar mee. Betekent ook dat we ons minder zorgen hoeven te maken over een aandelenmarkt die hoogtij viert terwijl crypto achterblijft. Marktbreed zagen we een enorme hoeveelheid shorts geliquideerd worden. De beweging lijkt al een paar dagen ook nog steeds door te zetten. Bij Andax zijn al onze strategieën inmiddels volledig geallockeerd naar de markt. Natuurlijk is het mogelijk dat wij een retrace krijgen. Maar ja, het feit dat we nu met de 80k staan te vechten, betekent wel dat ik een beetje moet terugdenken aan het begin van 2023. Toen hadden we eigenlijk de bearmarkt achter ons en gingen we in één ruk ineens omhoog. En ik denk dat menig luisteraar wel weet wat na 2023 volgde.
1: Ja, nee, zeker. Maar dan is natuurlijk wel de vraag, waar gaan we naartoe? Hè? Als dit dan echt een bullish markt gaat worden en als daar fundamenteel ook goede redenen voor zijn in plaats van alleen maar fear of missing out. Hè? Wat ook natuurlijk een goede reden kan zijn om het vink te laten stijgen. Maar waar ligt dan het volgende punt? Waar gaan we naartoe?
3: Ik denk dat we dan wel een beetje aan het vooruitlopen zijn op de zaken. Laten we eerst de all-time high verbreken. Die ligt natuurlijk rond de 120, 130. Als we rond die regionen zitten, dan moeten we maar eens gaan kijken welke sky the limit is. In het verleden hebben we veelvuldig gezien dat de top van deze cyclus twee keer zo hoog kan liggen als de top van de vorige cyclus. Dan zou je toch wel snel richting de 2 ton gaan denken.
1: Kijk aan. We gaan het in ieder geval in de gaten houden. Dankjewel voor je prijsanalyse voor deze week. Tim Stolten, portfolio manager bij Amdax en host van de podcast Een Nieuwe Koers. Even terug naar die crypto-bijeenkomst van Trump. Want in het Witte Huis werd ook uitvoerig over die Clarity Act gesproken. De Amerikaanse Senaat stemt op 15 september over deze crypto-wet. Het is nog maar de vraag of deze wet in de huidige vorm dan ook echt wordt aangenomen. Hè. Daarom kijken toezichthouders ondertussen naar een eigen versie, noemde je ook al. Laten we even toch naar het begin teruggaan. De Clarity Act, wat houdt die in?
0: Ja, dus officieel de Digital Asset Market Clarity Act moet natuurlijk duidelijkheid geven, lang verwacht, over de marktstructuren. Wie reguleert wat? Welke regels zijn er voor welke partijen? Wat mag de CFTC? Wat mag de SEC? Nou, dat hele speelveld moet duidelijk worden om die rechtszaken dus te gaan voorkomen. En het lijkt dus op dat de CFTC primair toezicht gaat houden op de cryptomunten die dan als digitale grondstoffen worden bestempeld. Ja. Nou, denk aan Bitcoin, Ether, die je dus nodig hebt voor een blockchain. Terwijl de SEC dan de bevoegdheid krijgt over alle cryptoactiva die meer een soort investering contract in een bedrijf zijn. Dus daar waar je een bepaalde winstverwachting op prestaties van het bedrijf hebt. Dus het is, noem het een verkeersregeling. Wie mag welke kant op?
1: Ja, precies. Oké. Nou heeft het Huis van Afgevaardigden de wet in 2025 al goedgekeurd. Hè? Vorig jaar dus. De Senaat gaat er dus op 15 september over stemmen. Wat staat er die dag te gebeuren?
0: Ja, ze gaan helaas nog niet stemmen over of het nou wel of niet er doorheen komt. Maar dat noemen ze dan een cloture stemming. Eigenlijk een soort procedure motie om te zeggen, zullen we anders stoppen met debatteren en gewoon kijken of we verder kunnen naar de fase waarin we echt gaan stemmen. Maar zonder die 60 stemmen die ze nodig hebben, dan komt de wet er dus niet eens door het officiële rondje.
1: Dus er moet gestemd worden om te stemmen over de wet.
0: Over de wet, inderdaad. Ja. En daar heb je 60 stemmen voor nodig. Ja, en er zijn 53 Republikeinen. Ja, dus ze hebben
1: zeven democraten
0: nodig. En daar lijken ze er toch niet allemaal nog te hebben.
1: Nee, want waar staan we nu?
0: Dat wordt niet heel duidelijk natuurlijk. Okay. Iedereen houdt zijn kaart een beetje tegen borst. Republikeinen zijn er dan vaak positiever over dan de democraten zelf. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met die integriteit en belangenconflictregels. Omdat de Trump-familie natuurlijk ook behoorlijke eigen portefeuille aan crypto
1: heeft. Ja, maar het is ook best wel een dingetje natuurlijk. We weten dat die midterms eraan komen. Daar zou het best wel mee te maken kunnen hebben. Je zei net al, democraten hebben ook wel door dat crypto toch best wel van belang is. Hè? Dat er ook stemmers zijn die op basis van de crypto-regelgeving hun stem uitbrengen.
0: Ja, en dan consumentenbescherming is ook gewoon heel belangrijk voor. En dat zien heel veel van de democraten natuurlijk ook. Alleen het botst natuurlijk met Trump's eigen zakken.
1: Ja. Ja, dus het is echt wel spannend wat er 15 september gaat gebeuren. Ook al is het nog niet de echte stemming.
0: Nee, maar het is ook wel de laatste kans, wordt het door veel mensen genoemd. Ja, hè? Na deze stemronde krijg je het reces. En daarna heb je al de midterms. Ja. En in de midterms, dan is het niet het moment voor democraten en republikeinen om samen zo'n stemming er doorheen te gaan krijgen.
1: Maar goed, je kunt ook wel zeggen, als er nu 7 democraten mee gaan stemmen met die cloture vote. Hè, om te zeggen, oké, we gaan uiteindelijk stemmen over die Clarity Act. Ja, dat ze wel genegen zijn om mee te gaan daarin. Maar misschien moeten ze dan nog een voordeeltje krijgen.
0: Absoluut. Hè, dus daar wordt natuurlijk onderhandeld in de Amerikaanse politiek. Wat we wel zien hè, op die voorspellingsmarkten. Ja, in het begin van het jaar stond de kans dat die er dit jaar doorheen kwam nog op 82%. Nou, nu omgekeerd op 18%. Dus dat is wel echt een fors verlies. Maar inderdaad nog steeds een kans dat hij er dit jaar kan komen.
1: Ja. Dan gaan we even kijken naar de voorkeur van de, want we hebben nu over de politiek gehad. Nou, daar ligt een deel natuurlijk, maar bij de markt ook. Heb je een idee wat de voorkeur van de markt is? Gewoon één zo'n overkoepelende wet via de Clarity Act of losse regels via toezichthouders CFTC en de SEC?
0: Ja, de voorkeur heeft natuurlijk altijd wel echt een wet. Zowel dus Selig als Atkins en Armstrong die hamerden echt publiekelijk op dat een wet natuurlijk echt meer rechtszekerheid, investeringsbereidheid oplevert dan van die, dat noemen ze dan agentschapsregels. Maar ik zie ook wel dat heel veel partijen toch ook wel dat plan B dan prima vinden.
1: Ja, ja.
0: Dat betekent wel dat er Trump's termijn, dus nog 2 jaar lang, in ieder geval wel regels zijn om verder te kunnen.
1: Ja, precies.
0: En dan is het inderdaad hopen dat dat ook een soort president schept voor de volgende president om dan te zeggen, nou laten we die regels verbeteren of een stapje verder gaan.
1: Ja, precies.
0: Dus het geeft in ieder geval 2 jaar runway om zo
1: maar te doen. Ja, maar goed, dan moeten ze wel tot dat plan B komen natuurlijk. Ja. Want is daar al enige duidelijkheid over hoe ze dat denken te gaan vormgeven?
0: Ja, dus daar zijn inderdaad, wat ik al eerder noemde, ministerie en de SEC hebben daar in ieder geval voorstellen al voor op tafel liggen. En die zijn eigenlijk vrij makkelijk er doorheen te drukken. Maar ze wachten dus nu op die 15 september of dat nodig gaat zijn. Ja. Omdat het andere toch de voorkeur heeft.
1: Ja. En zijn er nog aanpassingen mogelijk op die Clarity Act? Hè, waardoor het misschien wat meer democraten zeggen van in dit geval willen we wel mee gaan stemmen?
0: Ja, dus we hebben een aantal keer amendementen gemaakt. Juist op die spanningspunten. Maar toch zeggen de democraten, het moet gewoon echt meer zijn. En dat heeft dus met die ethiekregels te maken.
1: Ja. Nou, hoe dan ook wordt dat best wel spannend. Die stemming op 15 september. We gaan natuurlijk aandacht aan besteden. Zeker in de CryptoCast ook. Straks in de podcast gaan we natuurlijk ook weer iets behandelen. Waar gaan we het over hebben?
0: Ja, wij mogen op bezoek bij Bunk.
1: Wat leuk.
0: Daar gaan we horen hoe het staat met wat zij met crypto doen. Rechtszaken hebben gehad. We krijgen een kijkje in de keuken.
1: Tegen de Nederlandse Bank.
0: Ja, we krijgen een kijkje in de keuken van wat daar de afgelopen tijd verbeterd is. En daar heb ik eigenlijk wel heel veel zin in.
1: Ja, en ze gebruiken heel veel AI, heb ik begrepen.
0: Ja, dus ik ben benieuwd of we het allemaal kunnen bijhouden.
1: Nou, daar gaan we ons best voor doen. Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn co-host Mauro Halve, voorzitter bij de branchevereniging voor crypto-dienstverleners, de VBNL. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen doorgelicht.

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
4: En blijf scherp. Is je bedrijf af of onafhankelijk als het gaat om je data?
5: Onaf, denk ik.
4: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
5: Nou, daar ben ik toch af.
4: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
6: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
7: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
8: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
4: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
9: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
11: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
10: En naar wat er o zo fout is gegaan.
12: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
10: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
13: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen die volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd en naar 17 mensen wordt nog gezocht. De uitvaart van de Noorse koning Harald is volgende week woensdag. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. En daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. Na een dodelijk ongeluk gisteren in Os heeft zich iemand bij de politie gemeld. Een man uit het Brabantse Winkel. Hij had gehoord dat de politie naar hem op zoek was, maar of hij de auto ook bestuurde die de bejaarde fietser doodreed is niet helemaal duidelijk. Na het ongeluk reed de bestuurder door en de auto werd later uitgebrand teruggevonden. Google Maps heeft het Ontario-meer voor de Amerikaanse gebruikers omgedoopt tot Amerika-meer. President Trump kwam daar donderdag mee. Hij wilde dat het meer tussen Amerika en Canada een Amerikaanse naam zou krijgen. Absurd, vinden de Canadezen. In de rest van de wereld laat Google Maps 2 namen voor het meer zien. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Later in de avond en vannacht volgen vanuit het westen buien met kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
17: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers en die waren goed voor een negatief record.
18: Wat dat betreft vind ik dit verhaal helemaal niet zo gek dat Ford mogelijk zou willen samenwerken met Xiaomi. Ja. Maar Ford ontkent alles in alle toonaarden.
19: Ford Motor Company is trying to pivot.
20: Soon Ford's new world headquarters will open its doors in Dearborn.
21: Dat doet zeer, dubbele punt. Ford heeft bijna geen modellen meer.
0: Door als eerste de lopende band te gebruiken, wist Henry Ford auto's te maken voor de massa. De Ford T werd een icoon van de vroege Amerikaanse auto-industrie. Maar intussen zijn er vele concurrenten en zijn de grote Amerikaanse benzineslurpers toch wel een stuk minder populair. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Amerikaanse autobouwer, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Ford-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij zoals altijd analist en vermogensbeheerder Jim Theo Boering van E-Vermogensbeheer.
2: Hoi Nina.
0: Ja, jij bent een autoliefhebber, dat weten de vaste luisteraars en ik inmiddels wel. Ford ooit gereden?
2: Ik heb nooit een Ford gehad, nee.
0: Nee, ook nee. Niet een ding waar je heel erg fan van bent? De Ford?
2: Nee, ik ben geen fan van Ford, maar gelijktijdig is het wel zo dat mijn ouders hadden vroeger wel altijd een Ford. En ja, dat is misschien ook wel een beetje het probleem van Ford, tenminste buiten de Verenigde Staten. Daar komen we straks natuurlijk uitgebreid op, maar in 1980 was 10% van alle verkochte auto's in Nederland een Ford. En nu is het nog geen 3%.
0: Zo.
2: Dus ze verliezen in Nederland flink marktaandeel. Maar Ford is totaal niet een bedrijf dat moet hebben van de Nederlandse markt.
0: Nee.
2: Daar gaan we zo heel uitgebreid op in. Maar
0: ze hebben wel een heel groot stempel gedrukt, hè, op de hele auto-industrie.
2: Ja, absoluut. En daarom is het ook prachtig om dit aandeel door te lichten. Omdat het een revolutie teweeg heeft gebracht. Omdat een bedrijf dat heel lang beursgenoteerd is en een roemruchte geschiedenis
0: en
2: heeft.
0: Want die Ford T is zo'n iconische auto.
2: Ja, en ze hebben ook een aantal miskleunen gehad. Nou, echt tijd om dat aandeel een keer goed door te lichten. Dus dat is wat we vandaag gaan doen.
0: Ja, maar we geven natuurlijk geen beleggingsadvies hier. Beleggen is risicovol, je kunt je inleg verliezen. En in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: En we komen natuurlijk altijd weer met een leuk feitje over het bedrijf. En wat wel leuk is om te weten bij Ford, echt een familiebedrijf van oudsher, maar tegenwoordig natuurlijk beursgenoteerd. Die familie die heeft nog maar 2% van de aandelen, maar ze hebben via een speciale constructie wel 40% van de stemrechten. Dus daarmee is het echt wel nog steeds een, nou, in elk geval door de familie gecontroleerd bedrijf.
0: Is het een soort golden share, een gouden aandeel?
2: Ja, zo kan je dat zeker noemen. Ze kunnen heel veel tegenhouden of doordrukken. Mm. Ook wel interessant. De achterkleinzoon is het inmiddels van Henry Ford. Die heet overigens niet Henry, maar die heet William. Die zit in de top van het bedrijf. En hij is zelfs een tijdje CEO geweest. En nu zit hij in de raad van bestuur nog.
0: Mooi. Wij gaan eens even een duik nemen in de geschiedenis van Ford. Het begint uiteraard bij Henry Ford en zijn legendarische Ford T. Die klinkt zo. Henry Ford wordt in 1863 geboren in Greenfield Township in Michigan. Hij wordt geboren in een boerengezin en zijn vader wil eigenlijk dat hij gewoon lekker de boerderij gaat overnemen. Maar de jonge Henry heeft hele andere ambities. Hij wil wat doen met techniek. Blijkt ook bijvoorbeeld al als hij op zijn 12e een horloge krijgt van zijn vader. Binnen no time heeft hij dat ding volledig uit elkaar gehaald en daarna weer helemaal in elkaar gezet. Hij wil het gewoon helemaal snappen, kijken hoe het werkt. Nou, als hij 28 is, dan gaat de jonge Henry Ford werken bij Edison Illuminating Company. Ja, het bedrijf van Thomas Edison. Bekend natuurlijk van de gloeilampen. Intussen bouwt hij letterlijk thuis aan de keukentafel zijn eerste benzinemotor, die hij trots aan zijn vrouw demonstreert. En Thomas Edison stimuleert Henry Ford vervolgens om zijn eigen autofabriek te beginnen. Hij is ook altijd als een soort mentor blijven fungeren voor hem. Dus deze twee toch wel bepalende mannen in de wereldgeschiedenis, Henry Ford en Thomas Edison, die waren goed bevriend met elkaar.
2: Nou, als je het dan hebt over leuke weetjes. Ja. Het was ook zo dat hij Henry Ford een beetje opkeek tegen Edison. En een heel bijzonder weetje. Zijn laatste adem heeft Henry Ford opgevangen in een reageerbuisje. Kurk erop. En die is nog steeds bewaard.
0: Serieus?
2: Ja, serieus. Het heeft niks te maken met het bedrijf. Maar
0: wat een mooi feitje. Nou, ik neem aan dat dat geld waard is inmiddels.
2: Ik denk ook dat het niet te koop is. Maar
0: op de veiling ooit wellicht. Goed, het brengt ons bij 1903. Het jaar dat Henry Ford in Detroit zijn Ford Motor Company opricht. Dat doet hij samen met 11 investeerders en een startkapitaal van $28.000. Dat is ongeveer vergelijkbaar met een miljoen in deze tijd. De eerste auto die uit de fabriek rolt is de Ford Model A. Dus. Maar het merk wordt pas echt legendarisch in 1908 met de Ford Model T. Was de auto tot dat moment nog een luxe product voor de allerrijkste. Henry Ford slaagt erin om een auto te maken voor de massa, de gewone man. En dat doet hij door het invoeren van de lopende band.
22: Iedereen werd specialist. Want je werd of specialist rechtervoorwiel of linkervoorwiel. Iedereen kreeg zijn eigen discipline. Die auto werd door die hele fabriek heen geslingerd. Iedereen ging er wat op doen. En aan het einde hadden we een T-vorm.
0: Nou, dat was Koen Blok van het voormalige Ford Museum die dat uitlegt. Nou, door dus de auto niet van begin tot eind door één monteur in elkaar te laten zetten, maar door het stukje voor stukje aan de lopende band te doen, kun je natuurlijk veel sneller veel meer auto's maken. De auto wordt dus ook een stuk goedkoper. Het woord massaproductie is geboren. Wat grappig is, is dat zelfs de kleur daarin een cruciale rol speelt.
1: Henry Ford said you can have any color car you want as long as it's black. He didn't say that because he liked black. He said it because black paint dries 4 hours faster than any other color. And if you can make a car 4 hours faster, you can make a car a little cheaper. And so the system.
0: Allemaal zwarte T-Ford dus. Ja, zo weet Ford de auto steeds goedkoper te maken. Tot die uiteindelijk dus nog maar $290 kost. Nou, dat is toch waanzinnig. Op het hoogtepunt komt er elke 20 seconden een T-Ford van de band afrollen. En in totaal worden er meer dan 15 miljoen stuks van verkocht. Henry Ford is ook revolutionair in de manier waarop hij met zijn personeel omgaat. Hij introduceert namelijk de 8-urige werkdag. Dat is een stuk minder dan gebruikelijk in die tijd. De arbeiders hoeven minder lang te werken. En het stelt Ford in staat om dan 3 shifts van 8 uur te maken. En dus zowel de fabriek 24 uur per dag draaiend te houden. Hij gaat zijn medewerkers ook nog eens dubbel betalen. Niet $2,50, maar $5 per dag. Ja, dat zet een rem op het hoge personeelsverloop. Het maakt zijn personeel happier, productiever. Hij weet ook de beste vakmensen aan te trekken. Bovendien, en dat is misschien nog het meest briljante, creëert hij hiermee zijn eigen consument. Want ja, deze blije werknemers hebben en meer tijd en meer geld te besteden. Dus ze kunnen zelf een T-Ford kopen om gewoon lekker in hun vrije tijd ritjes mee te maken en een beetje stoer te doen bij de buren en bij hun eigen vrouw. Op die manier staat Henry Ford dus aan de basis van de opkomst van de middenklasse in de Verenigde Staten. Ja, leuk is dit, hè? Ik zie jou er ook bij grijnzen. Leuk verhaal. Al in de beginjaren opent Ford vestigingen over de grens. Frankrijk, Engeland, Australië. Dat was al in 1908 en 1909. En vanaf 1913 was het ook in Zuid-Amerika. In 1924 wordt de Ford Motor Company of Holland geboren. Nou, oftewel de eerste Ford dealer in Nederland. 1924. Intussen koopt Ford ook voor 5 miljoen het merk Lincoln. In de oorlogsjaren gaat het bedrijf legerjeeps maken. En Henry Ford komt uiteindelijk in 1947 te overlijden. Dan wordt de leiding van het bedrijf overgenomen door zijn kleinzoon. Maken we sprongetje, 1956, de beursgang. Jim?
2: Ja, daar is hij, want anders waren ze niet in doorgelicht geweest. Ze gingen naar de beurs, $64,50 per aandeel. En het eindigde de dag op $69,50. Dus er was veel vraag naar. Mm-hmm. Nou, als je dan nu denkt van, goh, ik kijk nu naar het aandeel Ford en ik zie dat nu op $13,50 staan. Ging het ooit naar de beurs voor $64,50? Dat klopt.
0: Ja.
2: Maar sindsdien is het een aantal keren gesplitst geweest. Je kunt de factor 30 toepassen. Wat interessanter is, waarom ging Ford nou naar de beurs toe? Nou, Henry Ford die was overleden. Er had inmiddels meerdere nazaten die allemaal mede-eigenaar waren van Ford. Om dus zeg maar de belasting te ontwijken, hadden ze verzonnen om dat in een foundation te storten. Dus die aandelen, die Ford
0: een stichting.
2: Die stichting.
0: Ja,
2: ja en nou ja, goed, wat was het idee erachter natuurlijk? Belasting ontwijken, maar ook iets goeds doen met die stichting. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Liquiditeit. En ze hadden alleen maar de aandelen. Die brachten op dat moment niet zoveel op, want ze waren niet verhandelbaar. Ze wilden ook wat meer spreiding hebben. Dus niet alleen maar aandelen Ford in die stichting hebben. En toen hebben ze besloten om dus naar de beurs te gaan. Dat bracht ook meteen de gelegenheid voor die familieleden om eventueel uit te stappen.
0: Mm-hmm.
2: Maar wat wel interessant is om te benoemen, dat Henry Ford best wel begaan was met medewerkers en een sociaal man, hè, ja, 8-urige werkdag.
0: Goed betalen. Ja.
2: Ja, hij was dus fel tegen de inmenging van Wall Street. Dus zijn nakomelingen deden eigenlijk iets waar hij zelf tegen was.
0: Ja, ja.
2: En ander punt was natuurlijk ook wel dat ze gewoon geld nodig hadden. Ze moesten investeringen gaan doen, want er kwam een concurrent, General Motors. En ze hadden een groot verlies geleden met een model dat heette de Ford Edsel. Dat heeft, ja, dat zou het helemaal moeten worden. Dat kostte $250 miljoen, was een financieel fiasco. Er kwam een recessie, dus die auto's die verkochten niet goed. Hebben ze uiteindelijk ook moeten staken, dus er was geld nodig. Daarnaast was het zo dat er meer liquiditeit voor de foundation moest komen, voor de stichting. Dus dat bracht uiteindelijk de familie ertoe om dus Ford naar de beurs te brengen. Nou, heel verhaal, maar zo kwamen ze dus terecht op de beurs.
0: En ook weer een mooi verhaal. Nou, dan springen we van die beursgang naar 1964. Want dan brengen ze een nieuwe klassieker op de markt.
3: Coming April 17, the unexpected, the new Ford Mustang. Brilliant new kind of car. A new generation of Fords for the new breed of Americans who want stick shift action and room for four. Who collect sports car badges and trading stamps. Get ready to meet the unexpected April 17th at your Ford dealers. Mustang is only days away.
0: Nou, de Ford Mustang dus. Inmiddels zit hij al aan de zevende generatie. En door de jaren heen breidt Ford steeds verder uit. Het bedrijf neemt Aston Martin, Jaguar, Volvo, Land Rover over. En ze nemen een stevig belang in Mazda. Het gaat het bedrijf dus voor de wind. Tot aan het begin van deze eeuw. Want de concurrentie uit Azië wordt dan moordend. En al die verschillende merken die hebben Ford ook een beetje gemaakt tot een soort logbedrijf. Leidt tot rode cijfers met een dieptepunt in 2006. En daarvoor doken wij het BNR-archief in.
5: Non-stop nieuws met Rens de Jong.
17: Ford presenteerde vandaag kwartaalcijfers. En die waren goed voor een negatief record. Want de autobouwer boekte een verlies van $5,8 miljard. Dat is ongeveer €4,5 miljard. En sinds de oprichting, zo'n 103 jaar geleden, is het verlies nog nooit zo groot geweest.
0: Nou, Ford is ook niet de enige, want de hele Amerikaanse auto-industrie heeft het op dat moment moeilijk. Bij Ford leidt het tot een groot herstructureringsprogramma onder de naam The Way Forward. Nou, mooi gezegd. Maar het deed wel pijn, want fabrieken sluiten, tienduizenden mensen werden ontslagen en alle andere merken die worden weer verkocht, totdat alleen dus Ford en Lincoln nog overblijven. Dat zorgt er wel voor dat Ford tijdens de kredietcrisis in 2008 geen steun nodig heeft van de Amerikaanse overheid. GM, General Motors, heeft dat bijvoorbeeld wel, moet gered worden door president Obama toentertijd. Leidt soms wel tot pijnlijke besluiten, bijvoorbeeld rondom de sluiting van de Ford-fabriek in het Belgische Genk, vlak over de grens.
6: Goedemorgen. De gevreesde mededeling is gekomen. De Ford-fabriek in Genk gaat dicht eind volgend jaar. Dat heeft de directie daarnet verteld op een bijzondere ondernemingsraad. 4.300 mensen verliezen hun baan bij Ford zelf, maar bij de toeleveringsbedrijven staan nog eens zoveel arbeidsplaatsen op de tocht. Nu, de dag waarop dit nieuws komt is bijna cynisch slecht gekozen, want exact 50 jaar geleden werd de eerste steen voor de Ford-fabriek in Genk gelegd.
0: Ja, dat deed heel erg pijn, maar het besluit is wel onomkeerbaar. In 2014 gaat de fabriek definitief dicht. In de jaren daarna blijft Ford een beetje kwakkelen en ook personeel ontslaan. Maar ze zetten ook in op de toekomst: elektrisch rijden. Er komt een aparte divisie voor, de Ford Model E. Paradepaardje wordt een elektrische pick-up truck, de F-150 Lightning. Er gaat veel geld naar de ontwikkeling van het model, maar helaas, de verkopen vallen vies tegen. En dan draait ook nog de politieke wind.
23: Some people like electric. If you want to drive for 14 minutes to the candy store, electric is very good. But if you actually want to get into a car and drive for a few hours, you know, they're doing a couple of other ones with electric. They're going electric crazy. It doesn't work.
0: Nou, Trump die heeft de lachers op zijn hand. Want dat elektrisch rijden, dat is toch maar niks, behalve als je maar heel kort kunt rijden. Trump schrapt subsidies en belastingkortingen die juist Joe Biden allemaal had ingesteld om consumenten een beetje te verleiden tot het kopen van een elektrische auto. En daarmee stort de toch al moeilijke markt gewoon compleet in. Ford besluit dus het roer maar weer om te gooien. Verschillende elektrische modellen worden eind 2025 uit het assortiment gehaald. Pijnlijke afschrijving, bijna €20 miljard te verdelen over 3 jaar. Toch maakt de koers in mei van dit jaar even een sprongetje omhoog als Ford de dochteronderneming Ford Energy aankondigt. Ja, in een omgebouwde fabriek in Kentucky gaat Ford namelijk batterijen produceren voor energieopslag. Dus het is voor het eerst dat Ford echt iets anders gaat doen dan auto's bouwen. Ze zien toekomst in energieopslagsystemen voor bijvoorbeeld nutsbedrijven of datacenters. Nou, hadden we het vorige week toevallig nog over. Staan we hier nou aan de vooravond van een complete turnaround voor Ford? Of blijft het toch vooral een autobouwer? Dat gaan we bespreken in de fundamentele analyse. Nou, voordat we het over die cijfers gaan hebben, gaan we natuurlijk eerst een SWOT-analyse maken. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Ford. Sterke punten, Jim.
2: Ja, en de vraag die je stelt, die moeten we straks gaan beantwoorden. Want dat is wel een hele mooie. Is het nou een autobouwer of misschien toch niet? Nou ja, Vooralsnog is het gewoon een autobouwer. En niet weinig auto's bouwen ze ook. 4,4 miljoen verlieten de fabrieken in het afgelopen jaar. Dus dat zijn echt heel veel auto's. Hè. Vergelijk dat met een Tesla bijvoorbeeld. Ja, ze zijn gewoon meer dan 2 keer zo groot.
0: Ja.
2: Dus vanuit dat perspectief is Ford echt een hele grote autobouwer. Heeft op dit moment een marktwaarde die beduidend lager is dan die van bijvoorbeeld een Tesla. Want de marktwaarde van Ford op dit moment, ja, die komt uit op zo'n 50 miljard. Dus ja, zoveel stelt het qua aandeel niet zoveel voor.
0: We nemen dit op begin juli 2026.
2: Ja, $13,5 voor een aandeel. Wat zo is, dus als je het hebt over wat echt wel krachtig is, is dat ze hebben een aantal divisies. Ze hebben Ford Blue, dat zijn de traditionele benzine en ook de hybride voertuigen. Mm-hmm. Dan hebben ze Ford Pro, dat zijn de bedrijfswagens. De Ford Transit, die kent iedereen hier,
0: ja,
2: denk ik wel.
0: Zeker.
2: En de Ford Model E. Nou, die loopt wat minder. En ze moeten het echt wel hebben van Pro en Blue. Daar verdienen ze echt grof geld.
0: Mm-hmm.
2: En in bijvoorbeeld in het eerste kwartaal, de marge op Blue, die is 8,1%. En ze verdienen dus echt vooral in die grotere, duurdere voertuigen. Niet zozeer aan het volume. Nou, de e-tak, daar hebben ze echt wel problemen, komen straks op. Maar de winstgevendheid die is absoluut wel. Dus in de traditionele auto's
0: doen ze het nog steeds prima.
2: Ja, nou, en dan heb je natuurlijk ook nog alle leasecontracten, of financial lease moet ik eigenlijk zeggen, Ford Credit. Dat die ook heel mooi bijdragen aan de winst.
0: Dat doen ze dus ook. Dat is gewoon een aparte financiële tak.
2: Dat doet bijna elke autobouwer. En dat is ook ooit slim natuurlijk geweest, dat je toch auto's kon verkopen aan mensen die geen geld hadden. Ja. Of bedrijven die geen geld hadden.
0: Ja, precies. En
2: heeft
0: dus
2: gewoon een financiering.
0: Ja.
2: Daar zit een stukje rente op. En dan ben je en je auto heb je verkocht met marge en je krijgt terugkerende inkomsten.
0: Ja.
2: Zit ook een risico natuurlijk op. Nou, daar komen we straks ook nog wel eventjes, of misschien een mooi bruggetje naar zwaktes meteen ook.
0: Ja.
2: Want de kredietkwaliteit van dat Ford Credit, die is aan het afnemen. Dus die retailfinanciering is dat ze van de auto's moeten ze meer op afschrijven.
0: Mm-hmm.
2: Ze hebben in het eerste kwartaal van 2026 was dat 0,72%. En dat was het jaar daarvoor nog 0,63%. Dus dat betekent eigenlijk wel dat de kwaliteit van die portefeuille afneemt en dat de wanbetalingen van die financieringen toenemen. Dus dat is niet sterk.
0: Nee.
2: Echt een zwakte. Nou, dan jij noemde hem al eventjes net. Hè, het enorme verlies op de Model E. Of Division E, zoals het dan heette. Daar hebben ze
0: elektrische divisie, ja.
2: Ja, daar hebben ze praktisch de stekker uitgetrokken. grappig, okay, hè?
0: Heel grappig, ja.
2: Ja. Dus een andere zwakte. En toevallig komt er nu op het moment dat we het opnemen ook weer binnen. Terugroepacties. Er worden 115.000 auto's vandaag. Het is
0: van die elektrische.
2: Nee. Niet van de elektrische auto's, maar Mustang.
0: Oh, de Mustang. Ja, nou, dat is wel met, natuurlijk een hele populaire.
2: Ja, problemen met de versnellingsbak.
0: Ja.
2: Nou, 110.000 auto's. Maar dat is niet de enige. Ze hebben het afgelopen jaar, 2025, meer dan 150 terugroepacties gehad voor bij elkaar ruim 11 miljoen voertuigen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat is niet goed voor je naam, reputatieschade. Maar het kost je ook gewoon geld. 1 miljard afgelopen jaar aan materiaal- en garantiekosten. Dus dat drukt wel redelijk op het resultaat.
0: Ja.
2: Nou, dat is in principe een risico van elke auto bouwen. Maar specifiek bij Ford gaan ze een beetje aan kop als het gaat om terugroepacties.
0: Dat zijn dan ook zwaktes. Zijn er ook kansen?
2: Nou, zeker. Recent maakte het aandeel een koerssprong. En jij noemde het ook al eventjes net. Ford Energy. Dus batterijopslag.
0: Batterijen.
2: Iets heel anders dan wat ze normaal natuurlijk doen. Maar waarvan ze natuurlijk wel kennis hebben uit die E-divisie. En ze hebben ook al een groot contract gesloten. Een miljardendeal met EPF.
0: Wat is dat?
2: Nou, ik kende het bedrijf niet, maar ze ontwikkelen onder andere wind- en zonneparken. En batterijopslag, omdat ze daarmee dus met de batterijen van Ford in dit geval, fabrieken, maar zeker dus ook datacentra kunnen voorzien van energie. En eigenlijk alle overcapaciteit van hun zonneparken en windparken, die kunnen ze opslaan in de batterijen van Ford.
0: Dat is dus een grote deal nu tussen EDF en Ford. Okay.
2: Ja, en daar heeft Ford zo'n 2 miljard in geïnvesteerd. En dat gaat dus de komende jaren echt miljarden aan omzet opleveren. En analisten die zijn hier heel positief over, waardoor dus ook het aandeel Ford ineens de lucht in ging. En dat zijn niet vanwege meer auto's die verkocht worden of betere marges, maar
0: gewoon
2: dus
0: een goede deal.
2: Een nieuwe tak.
0: Ja, oké, dus dat is een mooie kans. Bedreigingen.
2: De positie van General Motors, die aandelen inkopen, heel veel geld verdienen aan hun trucks. Tesla, Chinese spelers die er zijn. En je ziet dus ook wel dat in China, waar ze best wel een marktpositie hadden, 10% van de auto's wordt daar verkocht, dat het aantal verkopen aan het dalen is. En ook daar dus door een BYD bijvoorbeeld, eerder al is doorgelicht, die een stuk van de markt van Ford afsnoept.
0: Ja, precies. Laten we eens even de boeken openen van Ford. Wat zien we daar?
2: Nou, wat je vooral ziet, en dat is eigenlijk het hele vervelende aan het verhaal rondom Ford, is dat de omzet niet van zijn plek te krijgen is.
0: Okay.
2: En al jarenlang.
0: Heel stabiel. Maar dat is ook heel saai, want er zit geen groei in.
2: Nee, kijk, en je kunt natuurlijk prijsverhogingen doorvoeren. En in Amerika blijven mensen echt wel een Ford kopen. Maar waar zijn die analisten zo positief over? Die batterijen.
0: Ja.
2: Dus Ford Energy. En dat maakt dus ook dat eigenlijk in 2028 ineens een behoorlijke omzetsprong wordt verwacht voor Ford. Meer dan 5-6% groei.
0: Vanwege die deal met EDF bijvoorbeeld.
2: Ja, en dat was eerder een procentje, maar die gaat dan lopen. En dat is dus wel iets wat vernieuwing bij Ford brengt. En ook weer een stukje omzetspreiding en misschien wel zelfs omzetgroei.
0: Ja, diversificatie, altijd fijn, vind jij natuurlijk ook.
2: Ja, kijk, wat ik een nadeel vind van Ford, dat ze wel echt helemaal gericht zijn op dit moment nog toch wel op de Amerikaanse markt. Daar echt de omzet vandaan moet komen. Gelijktijdig is dat misschien ook wel weer een kracht. Want die Amerikaan die is wel honktrouw. Een president als Donald Trump die zegt ook gewoon koop Ford. Want het is gewoon wel zo dat afgelopen jaar van de totale omzet kwam 123 miljard vanuit de Verenigde Staten. Ja, zet je dat af tegen een omzet van nog geen 175 miljard, dan is het natuurlijk bizar hoe afhankelijk het bedrijf is van de Amerikaanse markt. Zou je ook als een kans kunnen benoemen natuurlijk.
0: Ja, dat je nog wat hebt te winnen in de rest van de wereld. Ja. Maar jij bent er niet zo'n fan van, dat weet ik altijd wel. Dat je dan te erg op één markt eigenlijk leunt, hè?
2: En daar vind ik die diversificatie naar batterijen wel interessant. En ook als je kijkt naar hoe het bedrijf nu is gewaardeerd. Met de kans erbij best wel leuk om eens een keer naar zo'n saai bedrijf als Ford te kijken, wat ineens wat minder saai is. Maar er moet wel wat meer bewijslast nog komen. Bewijs van de positieve kant te komen.
0: Ja.
2: Wat namelijk wel heel moeilijk is, dat de voorspelbaarheid van de omzet is moeilijk voor wat betreft die batterijen. En voor wat betreft de auto's weet je gewoon afkalvend. Zeker voor wat betreft de benzinetak.
0: Mm-hmm.
2: Op e-vlak doen ze niet echt mee. En het is een markt die echt wel heel concurrerend is met heel veel spelers. Dus wel een moeilijke markt.
0: Ja, komen we bij de conclusie. Voor wie kan een aandeel Ford interessant zijn?
2: Voor iemand die zegt ik kijk heel erg naar waardering. En in dit geval ook nog wel oog heeft voor mogelijke groei en diversificatie in de omzet. Want dan heeft Ford Energy misschien toch wel iets in handen wat andere autobouwers op dit moment nog niet hebben. Behalve Tesla dan natuurlijk. En als je dan en de kans en de waardering tegen elkaar afzet en ook toch wel de koersperformance die beter is dan veel Duitse autobouwers.
0: Ja
2: dan is zo'n saai oud aandeel misschien toch wel in één keer toekomstbestendig.
0: Mooi, dit was Ford doorgelicht. Mocht je dit hebben gehoord op de radio, dan weet je vast al dat de podcastversie een stuk langer is met meer diepgang en duiding over Ford. In de volgende aflevering gaan wij het hebben over Diageo. Dan denk je, wat is dat? Moet ik dat kennen?
2: Ja, Iedereen kent het.
0: Je kent het. Het is namelijk het bedrijf achter Johnny Walker. De whisky en de Guinness.
2: Ja, vorige week hadden we het over roken. Snel door naar de whisky volgende week.
0: Heel slecht, hè, zijn we bezig. Maar goed, het is zomer. Laten we het daar maar op houden. Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app of de BNR-app. En als je ons wil mailen, dan zijn wij altijd te bereiken op doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van den Dungen.
2: En ik ben Jim Terpoer.
0: Doei doei.
4: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
7: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
2: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Je hoeft niet altijd te luisteren.
6: Behalve misschien naar onze podcast.
4: Allemaal in de BNR-app.
6: Download de BNR-app.
4: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Ze spelen allemaal ijshockey, drinken alleen koffie bij Tom Hortons, doen overal maple syrup op en zeggen bij het minste of geringste meteen sorry of hey. Zomaar een paar stereotypes over Canadezen. Maar dat sorry zeggen zit er even niet meer in. En waarom zouden ze ook? Donald Trump ontketende een handelsoorlog met Canada en dus kiezen de Canadezen inmiddels voor hele andere woorden als ze het over de Amerikaanse president hebben.
1: This guy's a loser. He's going to be a loser. And simple as that. We're going to fight with everything we have. And you know something? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. So there you go.
0: Dat was Doug Ford, de premier van Ontario, die de nationale leider Mark Carney volledig steunt in de strijd met Trump. Die vriendelijke buurman van Amerika heeft zijn beleefdheid dus ingeruild voor een tegenaanval. En terwijl Canada deze week van sorry naar so what ging, verloor Amerika ook iemand die juist bekend stond om het verbinden van mensen. Dolly Parton.
2: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat and I'm a hypocrite.
0: Ja, in een Amerika waarin steeds meer mensen tegenover elkaar staan, was haar kracht om te.
2: Republican, my mama was a Democrat and I'm a hypocrite.
0: Ja, in een Amerika waarin

0: daar nog. En, maar je weet, ik heb ook mooi uitzicht. Maar niet op het Empire State trouwens. Maar goed. En ik ben over een paar weken weer terug. Dus dan zitten we weer in dezelfde tijdzone. Jan, vertel. Kijk. Wat is jou deze week opgevallen?
1: Ja, Bernard, ik moet toch even terug naar zondag. Toen was Nederland natuurlijk helemaal bezig met de Grand Prix in Zandvoort, Formule 1. Ik was bij die andere Grand Prix, de Freedom Grand Prix in Washington, D.C. En dat is best een wonderlijk verhaal. President Trump die bedacht eigenlijk een jaartje geleden van ik wil een race door Washington. Nog nooit eerder gedaan. Hij tweette toen het gaat komen, executive order. En inderdaad, ze hebben het geregeld. In Zandvoort doen we daar jaren over om dat voor elkaar te krijgen. En ik moet ook wel zeggen, dat ziet er allemaal veel mooier uit dan hoe ze het in Washington deden, hoor. Echt een heel ander verhaal. Maar als Trump iets wil, dan gebeurt het. Dus er reden IndyCar-auto's rond de Mall voor het congres langs. IndyCar, dat is eigenlijk de Amerikaanse Formule 1. Die zijn ietsje groter, een beetje wat lomper, zeg maar. Gaan ook ietsje sneller. Maar het was wel echt leuk. Er was veel lawaai, er was de snelheid. Nederlander, Rinus VK, die heet eigenlijk Van Kanthout. Maar dat kunnen die Amerikanen niet uitspreken natuurlijk. Lag er wel snel uit, alleen dat is jammer. En iedereen kreeg, je kon je inschrijven voor gratis kaartjes. Dus iedereen die er was, was daar gewoon gratis. Vond ik ook bijzonder. En het was ook wel een beetje apart, want het was ook een race met een Trump-sausje natuurlijk. Dat kon je ook al raden. Hij reed een ererondje over het circuit met de Beast. De nieuwe Air Force One, hè, die Qatar Force One, die vloog over. Er waren B-52 bommenwerpers, een B-2, F-35. Allemaal flyovers. 7 waren er. Trump startte de race. Minister Duffy vlagde hem af. Dus het was wel, het was een heel mooi evenement, maar ook echt een Trump-evenement. En dat was een beetje een apart gevoel ook. Er liepen allemaal mensen met Make Racing Great Again petjes op. Rood natuurlijk. Ja. Veel Trump andere dingen die je zag. Ik hoorde een mooie omschrijving. Dit was het laatste evenement van Trumps perfecte stoere jongensvakantie. Want er was natuurlijk dat vechttoernooi bij het Witte Huis. Die grote fair, dat grootste vuurwerk ooit. Ja, nu een autorace. Dus het is compleet, Bernhard.
0: Ja, even een vraagje. Was er een aanleiding, en ik vraag het hier om, kan hij het op de een of andere manier wegschrijven op de staatsbegroting? Want dan is het allemaal belastinggeld waarmee dit grapje is betaald.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen, er wordt steeds benadrukt dat er heel veel sponsoren zijn en dat het daar grotendeels van wordt betaald. En ja, ook dat gaf een apart gevoel, hoor, want Boeing is dan een sponsor en de bedrijven van Elon Musk zijn sponsor, maar veel militaire zaken waren daar. Washington zelf, de stad, die betaalt natuurlijk ook een gedeelte. Er moesten bijvoorbeeld 200 putten, die moesten vastgelast worden, want die auto's hebben zoveel pk's, die rijden die putten eruit en dat wordt dan heel gevaarlijk. En volgens mij weten we nog niet helemaal hoeveel dat nou echt precies heeft gekost. Dus hoeveel belastinggeld hierin zit. Die vliegtuigen ook bijvoorbeeld. Hè. Als je een beetje kritisch bent, dan zeg je zo'n B-52 bommenwerper. Dat kost duizenden dollars alleen maar om die over te laten vliegen. En dan zeggen ze hier van ja, maar hij moet toch vliegen. Dit is gewoon een trainingsrondje. En dan kan je het eigenlijk zo wegschrijven.
0: Ja, dat zeggen ze altijd. Maar het is ook onzin. Ding is echt expres daarvoor opgestegen. Reken maar. Wat jij zegt, er waren een B1, een B2, dat kost allemaal een vermogen om die dingen te laten vliegen. Maar goed, aan de andere kant, we moeten ook niet al te cynisch zijn. Want als je dit leuk vindt, jij bent een van de mensen die dit best leuk vindt, dan heb je ook best een plezierig moment, toch?
1: Zeker. Mensen waren heel positief, hoor. Mensen die er waren, die hebben echt wel een mooie middag gehad. Dus je voelt de grond trillen als ze langskomen. En dat blijft toch wel iets gaafs. Ja. Dus het einde van Trump's Peter Pan zomer, zeiden ze hier. Bernard, wat is jou opgevallen deze week?
0: Ja, een bericht waar ik een beetje van schrok. Namelijk dat de agenten van Homeland Security binnen zijn gedrongen bij een linkse signalgroep, verschillende signalgroepen, bij demonstranten, bij organisatoren van demonstranten, om erachter te komen wat die voor acties zouden willen ondernemen, van plan waren te ondernemen tegen ICE. Dus het was een infiltratieactie, zeer uitvoerig en groot. En het heeft ook een aantal resultaten opgeleverd. Ze hebben mensen aangehouden. Maar ik vind op het moment dat Je kan zeggen, ja, dat is dan misschien heeft. Als je het wil verdedigen, zeg je, het heeft gewoon te maken met de nationale veiligheid. Maar ik vind dit over de rand. En in elk geval is het pikant, op zijn minst. En ik moest het denken.

0: Jan, aan de jaren 40 tot 70 in Nederland. Toen had je de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die bestaat niet meer. Tegenwoordig heet dat de AIVD. Maar die joeg op, ik zal maar zeggen, fellow travelers heette dat dan. Hè? Mensen met communistische sympathieën. En als je ooit één keer in je leven een bezoek had gebracht aan een, weet ik veel, bijeenkomst met een communistische spreker, dan kon je er al op rekenen dat je de rest van je leven zou worden geschaduwd door die BVD. Dat is ook groot. Dus wij waren geen graan beter, hoor. Alleen, dit was in een ander tijdvak. En om zoiets nu nog te doen, dat vind dat, nou ja, ik schrok er een beetje van, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, het klinkt toch wel als Koude Oorlog, denk ik. Ja. En iets uit die tijd en een beetje Red Scare-achtig.
0: Ja, ja.
1: Je hebt natuurlijk ook nog tijdens de Koude Oorlog was jij correspondent. Weet jij of jij zelf in Nederland of in Amerika, zijn er dossiertjes van jou?
0: Ja, zeker wel. Ik heb het één keer uitgezocht in Nederland. Nou, daar ben ik bijna zeker van, maar ik heb nooit moeite gedaan om te achterhalen. Dat kan overigens, hoor. Maar in Amerika heb ik dat wel gedaan. Toen ik daar net was, Jan, als correspondent, toen waren de verkiezingen. Die zijn er altijd, trouwens. Maar die waren er toen ook. Dit was de strijd tussen Carter en Reagan. En toen hadden ze iets gedaan voor de media, wat overigens fantastisch was. Namelijk, ze hadden de Secret Service en de FBI, die hadden een perskaart ontworpen. En daarvoor kon je intekenen. En die was geldig voor alle verkiezingsactiviteiten gedurende het hele seizoen. Dus bij alle bijeenkomsten voor voorverkiezingen, toespraken van de kandidaten, noem maar op. Je komt met die ene perskaart overal in. Maar je moest wel uitvoerig inschrijven. En ik heb toen opgebeld met het kantoor van de FBI. Die zaten in het World Trade Center in New York. En met de vraag van, zou ik mogen komen praten? Want ik ben zo benieuwd wat u daar nou mee doet. En toen zeiden ze, ja hoor, kom maar langs. En toen kwam ik daar, toen zeg ik, mag ik mijn eigen dossier zien? Toen zei het, ja, vanzelfsprekend. En dat werd keurig geopend. En dat bestond uitsluitend uit vertalingen van alle stukjes die ik toen schreef voor het Algemeen Dagblad en maakte voor de radio en televisie. En verder niks, zonder commentaar. En toen vroeg ik aan die man die me daarbij assisteerde, wat is nou eigenlijk de bedoeling? Toen zei hij, wij hebben maar één doel voor ogen, dat is het beschermen van de mensen die wij worden geacht te beschermen. En of jij nou je belastingen betaalt of vreemd gaat of allerlei andere dingen doet, interesseert ons 0,0. We willen alleen maar kijken of je in gevaar bent. Dat vond ik een interessant uitgangspunt. En ook begrijpelijk en aanvaardbaar. En ik heb
1: geloof je het ook? Want je kan ook zeggen, ja, er is misschien wel een schaduwdossier waar je niet in mocht kijken.
0: Dat zou heel goed kunnen, Jan. Misschien dat zou best kunnen. Ik had in die tijd ook nog analoge telefoons. En daar zaten vaak klikjes op als ik belde. En dan zei ik vaak, als dat gebeurde, hebt u het allemaal of moet ik het nog een keertje herhalen? Gewoon terwijl het telefoongesprek liep. Ja, want je moet er ook grappen over kunnen maken. En ik heb een tijdje lang, zoals je weet, ook bij het Witte Huis gezeten. En dan moet je bij de Secret Service een onderzoek doen. Dat doe je vrijwillig. Dan moet je dus voor tekenen dat je dat ook laat doen. En dan ligt er dus echt je complete doopzeel. En dat duurt ook een paar maanden voordat dat wordt goedgekeurd of afgekeurd. Dus dat heb ik ook gedaan. Maar dat kun je eigenlijk niemand kwalijk nemen. Want ja, je kan ook kiezen om dat niet te doen. En ik koos om het wel te doen. Dus ja, ik heb wel die ervaringen. Maar dit vind ik toch net weer iets anders. Dit heeft iets geniepigs. In deze tijd past het niet, vind ik.
1: Ja, of het past juist wel in deze tijd, maar geniepig is het zeker. Ja, ja,
0: ja, ja. Jan, dan moeten we het even hebben over het verhaal van de week. Dat is de handelsoorlog met Canada. Een akkoord was dichtbij, maar dat klapt op het laatste moment. Amerika kondigde importheffingen van 50% aan op Canadese producten. In reactie daarop heeft Canada heffingen van 12, van 15, 25 en 50% aangekondigd voor zo'n 500 Amerikaanse producten. Nou, en de vraag is, wat maakt nou die ruzie met de doorgaans bijzonder vriendelijke Noorderburen los bij de Amerikanen, Jan?
1: Nou, ik merkte wel dat dit echt qua verhaal, wat je in de media ziet, was dit echt volgens mij het belangrijkste na Dolly Parton natuurlijk, waar we het zo over gaan hebben. Maar dit was echt met veel grotere impact dan bijvoorbeeld alle Iran-ontwikkelingen van afgelopen week. En wat me ook wel heel erg opviel, ik ben benieuwd wat jij in New York en Florida ook daarover hebt opgevangen, maar wat ik in Washington vooral hoorde, is natuurlijk een stad met diplomaten, ambtenaren, mensen die veel nadenken over dat soort dingen en vaak genuanceerd zijn. Daar hoorde ik toch echt veel verbazing en teleurstelling dat Amerika zo vijandig omgaat met een buurman die zo dichtbij hun staat. Als je dit al met een bondgenoot doet, wat moet je dan met je vijanden doen, was een beetje het gevoel. En dat is een gevoel, denk ik, wat ook wel breder wordt gedeeld. Als je bijvoorbeeld naar peilingen kijkt, de meerderheid van de Amerikanen zien Canada echt als bondgenoten, als buren, en niet als een tegenstander. China is een tegenstander, dat snapt iedereen wel, maar Canada echt niet. En natuurlijk ook vraagtekens over de prijs van weer zo'n handelsoorlog. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in Florida, dat je dat ook wel gehoord hebt.
0: Ja, nou, ik was in Florida voornamelijk met de familie in, laat maar zeggen, op toeristische toertjes en een beetje aan het zwembad en zo en aan het strand. Dus ik heb niet echt grote gesprekken kunnen voeren met mensen. Maar er wordt overal over gepraat. Dat is absoluut een feit. En het zit. Mijn gevoel is dat het heel veel mensen dwars zit. Wat jammer dat dit uit de hand loopt. Zo'n soort gevoel kreeg ik. Jammer dat het uit de hand loopt. Het leek er even over, Jan, dat ze eruit zouden komen. De Canadezen onderhandelden in eerste instantie met de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer. Maar uiteindelijk raakte ook handelsminister Howard Lutnick verbonden. Wat was nou zijn rol?
1: Ja, als je de reconstructies allemaal zo'n beetje ziet, en dat, ik vind daarbij ook altijd interessant, die dingen die worden dan gelekt. En wat zijn de redenen dan dat het gelekt wordt? Iedereen probeert zijn eigen straatje wat schoon te vegen op verschillende manieren. Maar die Greer, die was al bijna bij een akkoord. Daar is iedereen het wel over eens. Toen gaf Trump ook nog een paar dagen uitstel, want het idee was, we gaan er nog komen. En het verhaal is toch dat die Lutnick, dat die het voor is gaan liggen. Dat die vond, er worden te veel concessies gedaan richting Canadezen. Hij let meer op echt de gevolgen voor de aluminium, voor de fabrieken, zeg maar, voor die markten. Dat uiteindelijk hij daar gewoon eigenlijk een andere filosofie had dan Greer. Lutnick, moet ik zeggen, die hield echt vast, denk ik, aan Trumps einddoel. Het terughalen van die fabrieken naar Amerika. Die banen weer terughalen voor Amerikanen. Terwijl die Greer die probeerde een compromis te halen. Die was aan het onderhandelen en die wilde op korte termijn een oplossing zien te vinden. En ik denk dat Canada dat ook aan het doen was. En wat ik ook wel opvallend vond, als je dan hoort wat er op het laatste moment ook bijkwam aan dingen die Amerika nog wilde. Amerika wilde bijvoorbeeld dat Canada mee zou bewegen in de toekomst als Amerika nieuwe importheffingen zou opleggen. Dus als Amerika bijvoorbeeld aan de EU wat op zou leggen, dan wilden ze dat Canada, dat dat vastgelegd zou zijn, dat Canada dan ook mee ging doen en daaraan mee zou werken. Ook als Canada al een apart verdrag had met de EU of een ander land of eenheid. En ja, dat is een van die redenen waarom Carney uiteindelijk zei, nee, dit kan gewoon niet. Dit gaat over onze soevereiniteit. En dat snap ik eigenlijk wel, want dat is wel heel apart om dat in een verdrag te zetten. En een andere opvallende dealbreaker, die was veel meer cultureel. Die Franse taal, hè, de invloed daarvan. Ja. Op Netflix worden nu lokale, zeg maar, Canadees-Franse programma's, die worden wat meer onder de aandacht gebracht. Dat wil de VS niet. Het gaat ook veel breder om zaken. Waarom denk je, ik snap waarom de Canadezen zich daar druk om maken. Maar misschien kan je dat even uitleggen sowieso, hoe gevoelig dat ligt bij de Canadezen.
0: Dat ligt al heel lang gevoelig. Je moet even een stukje terug in de geschiedenis. Nog voordat Amerika onafhankelijk werd, was tussen het hele gebied een Engelse kolonie. En de Engelsen die tolereerden geen katholieken. Daar hadden ze een hekel aan. En de Franstalige burgers die daar woonden, dat was toen al, dat was vooral in Arcadia, in de provincie, die moesten eruit, die hebben ze eruit gepest. En die zijn uiteindelijk uitgeweken naar Louisiana, waar ze nu nog steeds wonen. Dat worden de Cajuns genoemd en die spreken ook nog Frans. Beetje verbasterd, maar het is nog steeds Frans. Dus zo ver gaat de geschiedenis al terug. Met de taal als een van de onderwerpen. Veel scherper is de moderne geschiedenis. Je hebt Québec. Dat is een voornamelijk Franstalige provincie. En daar heeft altijd een onafhankelijkheidsbeweging bestaan. Die was nooit zo verschrikkelijk sterk, maar die was er wel. Maar die is geëxplodeerd toen in 1967 president de Gaulle van Frankrijk een toespraak kwam houden, ik meen in Montreal. En toen van een die beëindigde met vive le Québec libre, leven het vrije Québec. En toen is die onafhankelijkheidsbeweging zo ontploft dat het er echt op leek dat het afgelopen was. En premier Pierre Trudeau, de vader van de ons bekende Trudeau, die heeft toen eerst geprobeerd te onderhandelen. Op een bepaald moment iets heel verstandigs gedaan, vond ik, politiek. Namelijk tegen de Québécois gezegd: jongens, als jullie daarvoor kiezen, dan moet je dat maar doen. We gaan het niet meer tegenhouden. En op de een of andere manier brak hij daarmee het verzet. Maar het gevolg daarvan wel was een soort respect dat ontstond. Dus vanaf dat moment is Canada een tweetalig land. En dat irriteert de Amerikanen vreselijk. Want als die een blikje fruitsla exporteren, dan moet het label in het Engels en in het Frans, als het naar Canada gaat. En daarvan zegt Trump, dat is flauwekul, dat moet stoppen. Dus op die manier, zo klein is het conflict gemaakt, terwijl het echt, historisch, is het echt een groot verhaal.
1: Ja, dus eigenlijk de Trump-regering die zegt, al die culturele dingen, val ons daar niet mee lastig. Nee. Wij willen gewoon makkelijk met jullie handel voeren.
0: Ja,
1: ja, ik denk dan wel, dan maak je van iets waarvan je weet dat het zo belangrijk is in Canada, dan maak je dan ook zelf een heel onnodig en heel groot ding van.
0: Ja,
1: toch?
0: Precies. En je jaagt de Canadezen tegen je in het harnas. Want ook de Canadezen, de Engelstalige Canadezen, die zeggen, ja, dat is nu eenmaal zo. Het is een beetje zoals in België. Hè? We zijn overeengekomen dat het een tweetalig land is, dus alles gaat ook tweetalig. En iemand van buiten die zich daarmee gaat bemoeien, ja, zegt donder op, daar gaan we zelf over.
1: Ja.
0: Dus het verhoogt de woede. Vandaar ook die meneer Ford, de vertegenwoordiger van...
1: Ja, Doc Ford, ja.
0: Ja, die over Trump zei, kiss my ass. En dat zei hij niet zomaar. En ik kreeg in heel Canada echt groot applaus. Dus het staat op scherp, maar ook emotioneel.
1: Ja, ja, precies. Hey, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren heel veel leiders, ook Europese leiders, gezien die juist heel voorzichtig naar Trump toe gaan. Die juist eigenlijk meer aan het slijmen zijn dan dat ze echt hard aan het onderhandelen zijn. Carney, die kiest nu echt voor de andere route. Die gaat er met gestrekt been in. Die zegt gewoon heel hard, no, we doen dit niet. No. Hoe schat jij dit nou in? Want dit is wel een hele moeilijke situatie. Ja. Die economieën zijn zo met elkaar verstrengeld. Ze hebben elkaar eigenlijk nodig, maar misschien de een meer dan de ander.
0: Ja, dat is interessant. Canada is voor 80% afhankelijk van handel met Amerika. Dus nou, dat is een no-brainer. Hè? Dat is gewoon heel veel. Maar Amerika is voor 60% afhankelijk van zijn energie uit Canada. Olie, bijna allemaal olie en ook een beetje gas. Dus als
1: ja, dat... is het niet zo? 60% van de ruwe olie kwam uit Canada?
0: Komt was dat uit Canada, zo is, ja. Ja, zo is dat. Ja. Ja. Het is echt heel veel, heel veel. Het is niet een beetje. Dus als ze zeggen, we draaien de kraan dicht, dan hebben de Amerikanen echt een probleem. Dus het veel kleinere Canada economisch kan wel degelijk een vuist maken. En je ziet dus een idiote situatie, Jan, naar mijn idee, dat er op het ogenblik twee landen zijn waar Amerika mee in conflict is en allebei dreigt te verliezen. Eén heet Iran en de andere heet Canada. Dat is echt. Het is echt, als ze niet uitkijken, dan krijgen ze zelf een enorm probleem.
1: En eigenlijk doen die beide landen hetzelfde. Een hele aparte combinatie natuurlijk, Iran en Canada. Kunnen niet verder uit elkaar liggen eigenlijk. Maar ze doen eigenlijk hetzelfde. Toch, ze zeggen allebei van, nou ja, er komen midterms aan in Amerika. Donald Trump, dat is jouw probleem. Jij moet dit goed praten, verkopen richting jouw eigen volk. Ja. Wij hebben de tijd wel.
0: Zo dat is dat. Is een beetje de Zo tactiek. Is dat. En de Canadezen hebben dus een lijst gepubliceerd van artikelen die worden geboycott of waar die niet meer worden geleverd. En dat dat is vooral aan staten die vallen onder de twijfelstaten in Amerika. Dus ze voeren het beleid ook heel politiek. Zeggen, in Michigan liggen de zaken heel lastig voor Trump. Hè? Dat is echt een swing state. Dus weet je wat, we gaan de auto-industrie aanpakken. Want dat doen de Amerikanen en de Canadezen samen. Detroit en Ontario voornamelijk. Dus dat vallen ze dan aan. En dat werkt, dat heeft echt effect. Dus ik denk dat als Trump niet uitkijkt, dat hij hem inderdaad in de staart kan bijten.
1: Ja, want Michigan heel belangrijk. Wisconsin ook een swing state. Die hebben er ook mee te maken. Ohio, dat is een staat, heeft er mee te maken. Maine. Op allerlei plekken zie je de gevolgen hiervan. Dus dit houden we in de gaten.
0: Houden we in de gaten. Zometeen in de Amerika-podcast. Canada is dus boos op Trump. Maar wie was eigenlijk de Amerikaan waar bijna niemand op boos kon worden? Dolly Parton. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: zomer bij BNR. Zon, zee, strand en de podcasttips van Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
1: Ik heb deze zomer eindelijk tijd voor het grote plaatje. Hoe werkt de wereld echt? Daarvoor moet je kijken naar de geldstromen achter alles. Het grote plaatje, nu in de BNR-app.
2: Kom op 9 en 10 september naar CyberSec Netherlands. Het grootste cybersecurity-event van Nederland. In Jaarbeurs Utrecht. Ontmoet vakgenoten en leer van nationale en internationale topsprekers. CyberSec Netherlands. Registreer gratis.
3: Elke dag worden organisaties slachtoffer van cyberaanvallen. Daarom geldt sinds 15 augustus de Cyberbeveiligingswet. Valt jouw organisatie onder deze wet? Dan is registreren verplicht bij het Nationaal Cybersecurity Centrum. Ga vandaag nog naar ncsc.nl.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De brand in een verdeelstation in het Groningse Meeden kan voorlopig niet worden geblust, zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond gisteren, aan het begin van de avond. Er staat koelolie in brand. En de brandweer moet voorzichtig te werk gaan, omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Meeden is zwarte rook te zien. Familieleden van de twee Nederlanders die worden vermist na de overstromingen in Nepal leven tussen hoop en vrees en zijn diep aangeslagen, zeggen ze. De twee reisden met een groep en waren woensdag bij een berg in Tibet geweest. Daarna is niks meer van ze gehoord. Van bijna 600 buitenlanders is onduidelijk of ze nog leven. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen. Voor de kust van Oman zou die zijn geraakt door een onbekend projectiel. Er is niks bekend over slachtoffers en of het schip olie lekt. Iran blokkeert de zeestraat en dreigt met aanvallen op schepen. En als tegenmaatregel blokkeert Amerika Iraanse havens. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. Politie zoekt nog uit of er passagiers in de bus zaten. Door de botsing raakte de buschauffeur licht gewond. Twente had een makkelijke avond in Friesland, waar Cambuur met 4-1 werd verslagen. Cambuur is gepromoveerd naar de Eredivisie en heeft tot nu toe nog geen enkel punt. Eerder vanavond had Ajax het makkelijk tegen Telstar 4-0. Feyenoord-ADO werd 2-2 en Willem II Heerenveen eindigde ook zo. En PSV versloeg Utrecht met 6-1. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is het wisselvallig met regen- en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. Het wordt 18 tot 20 graden. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.
9: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
10: Natuurlijk moet het in deze aflevering ook nog gaan over een Amerikaans icoon dat de wereld is ontvallen. Dolly Parton.
11: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
12: Everything's a song to me. I'll be watching the news on TV and they'll be telling some story and I think, ooh, what a good idea.
13: Do I ever wish I was born a guy? Lord, no, I've always been a sissy. And if I'd have been born a man, I'd have been a drag queen.
14: Been as poor as anybody could be, so I had everything to gain, nothing to lose.
15: My daddy was a Republican, my mama was a Democrat, and I'm a hypocrite.
16: I'm not the Dalai Lama. Somebody says, oh, Dolly, you always just look so happy. I said, that's the Botox. So, and the collagen.
10: In 2019 kopte de New York Times, is er iets waarover we het allemaal eens zijn? Ja, Dolly Parton. Is dat precies hoe we Dolly Parton moeten typeren, Jan?
9: Ja, ik denk het wel. Het is in een land waar eigenlijk over alles verdeeldheid is, over alles ruzie is, waar je gedwongen wordt om een kant te kiezen, politiek gezien, was zij echt iemand die dat oversteeg en ook bleef overstegen. Ik zag na haar overlijden een berichtje van de Socialistische Democraten, dus helemaal aan de linkerkant, die treurde. Ik zag ook Turning Point USA, conservatief rechts, die treurde ook. Donald Trump, die liet de vlaggen half stok hangen, had niks negatiefs in zijn verhaaltje over Dolly Parton. Dat is ook een unie. Iedereen hield van Dolly Parton. En ik denk, zij is ook zo Amerikaans. Ze heeft fantastische liedjes geschreven. Jolene, wat we net hoorden, is mijn favoriet. Vind ik echt een waanzinnig mooie liedje. De mythe is dat zij I Will Always Love You en Jolene op dezelfde avond heeft geschreven. Nou, dat is een goede avond, zullen we maar zeggen. De verpersoonlijking van Appalachen naar de rijkdom van Nashville. Toch dat niet vergeten ook. Dus ik denk, Bernard, zij moeten op de Amerikaanse vlag. 50 sterren en 1 keer Dolly.
17: Ja, goed idee. Het is inderdaad opmerkelijk dat iemand zo uitgesproken is eigenlijk over alles. En politiek zo zorgvuldig was. Dat is eigenlijk het woord. Hè. Dus ze zorgde dat ze niet het middelpunt werd van... niet bijvoorbeeld zoals jouw idool Springsteen. Daar ben jij behoorlijk wild van. Maar dat is zo'n uitgesproken, politiek geëngageerde artiest. En dat was zij niet. Terwijl ze zich wel druk maakte over kwesties als abortus, feminisme,

0: homohuwelijk. En toch zie je dat, wat jij al zegt, dat iedereen er mist van de Democratic Socialist tot aan Trump toe.
1: To lose her, it's like you lose a member of the family. You know, we all knew her so well. I knew her a little bit. She wasn't a very political person. She really liked me, I will tell you.
0: Ja, nou, dat is Trump ziet dat niet weg, maar nee, ze vond mij aardig. Daar sluit hij het statementje mee af. En toch zegt hij iets best vriendelijks. En hij verwoordt op zijn eigen manier ook waar wij het over hebben. Dat ze echt iets betekende en ook voor de samenleving. En dat ging, Jan, naar mijn idee, dat ging buiten alleen maar dat spectaculaire oeuvre van ontroerende country en western. En country en western, ja, dat is, ik vergelijk het altijd met de Nederlandse smartlappen. Dat is, de toppers bijvoorbeeld. Dat soort muziek kun je vergelijken met country en western. Maar zij,
2: wat een treurige levenslied.
0: Een treurige levenslied, het is bijna nooit gelukkig. Het komt veel ziekte en dood en verloren liefde in voor. Maar het is ook wel een hele mooie, aparte vorm van muziek ontstaan in de regio van de Appalachen. En dan vooral in staten als Tennessee en Kentucky. Ook zo, precies waar zij vandaan kwam. En ook daar vertelt het een groot verhaal over. Vind ik.
2: Ja, absoluut. Ik vond een mooie omschrijving van country muziek is three chords and the truth. Dus drie akkoorden en de waarheid. Dat is denk ik een beetje het gevoel van ik vertel mijn echte verhaal. En dat deed zij ook. Wat ik wel heel knap vind ook bij haar, want we hadden het erover van hoe kan het dan, dat aan beide kanten mensen zo van haar houden. Ik las een mooie anekdote. Toen Trump haar de presidentiële Medal of Freedom wilde geven, toen is dat twee keer geprobeerd. Twee keer kwam ze niet. De eerste keer was haar man ziek, de tweede keer was er corona. In beide gevallen dus praktische redenen. En daarna wilde Biden hetzelfde doen. Die wilde haar ook die medaille geven. En toen zei zij, ik kom niet, want dan lijkt het alsof ik toch een politiek statement maak. En ik denk dat aangeeft hoe zij ermee omging. En dat betekent, ze was dus niet politiek in de zin van ze demonstreerde, of inderdaad zoals Bruce Springsteen, dat je echt je in die politiek mengt. Maar dat betekent niet dat zij zich niet uitsprak. En dat vind ik wel echt heel bijzonder. Dat je wel het verschil kan maken zonder een politieke kant te kiezen. Dat je feministische liedjes kan maken. Maar ook liedjes over ongewenste zwangerschappen op momenten dat in de jaren 60, 70, toen dat nog helemaal niet zo mainstream was. En dat die liedjes niet eens gedraaid werden. Het homohuwelijk steunen. Ook toen dat nog niet bonton was. Zij heeft daar echt het verschil mee gemaakt, maar dus nooit een kant gekozen.
0: Nee.
2: Ja, dat vind ik wel echt. En wat jij al zei, hè? Uit de Appalachen, de Smoky Mountains. Wat betekenen zij voor die regio?
0: Ja, dat is voor mij het grote verhaal in dit geval. Zij komt uit wat je noemt de meest beroerde omstandigheden die je mensen zo ongeveer kan voorstellen in de westerse wereld. Een gezin van 13 kinderen, armoedroef. Als ik het goed begreep, ook in een streek waar niet of nauwelijks voorzieningen waren. Elektriciteit, stromend water, noem het allemaal maar op. Kortom, een verhaal wat je heel veel ziet, overigens, met mensen die uit die streek komen. Denk aan J.D. Vance, die komt er ook vandaan. En ook die heeft zich ontworsteld aan die achtergrond en heeft daar ook een boek over geschreven. Eigenlijk, hoe gek het ook klinkt, lijken die twee wat dat betreft een beetje op elkaar. Mensen met zo'n vreselijke achterstand die het zo ver schoppen. En ik vind het verhaal prachtig, omdat ze eigenlijk, ze was nooit bekend geworden als, zoals ze zelf zegt, niet op de zevende jaar een gitaar cadeau had gekregen. En toen bleek dat ze goed kon zingen. En toen is ze ontdekt, eerst lokaal, op de 13e. En daarna is ze losgebroken en nooit meer teruggedraaid. Kenny Rogers heeft zich over de ontfermd. Allerlei andere beroemde mensen uit diezelfde sfeer. En uiteindelijk, die vrouw heeft 3000 songteksts en songs geschreven, Jan. 3000. Dat is veel, hoor.
2: Wauw.
0: Dat is, ja, ja, ik bedoel, dan, dat, daar is zelfs Mozart een kleine jongen bij, zal ik maar zeggen.
2: Ja, en die wordt toch, en die kon niet zingen, denk ik.
0: Nee, nee, maar die kon wel heel snel muziek schrijven. En die wordt toch altijd gezien als een van de kampioenen in het aantal muziekstukken. Nou, dat vergeleken daarbij is, is het is natuurlijk een foute vergelijking, weet ik ook wel. Maar toch, het zegt een hoop. En ze heeft dat Dollywood opgericht, hè, dat zal maar zeggen pretpark. Ze heeft ook allerlei liefdadigheidsfondsen opgericht. En bijvoorbeeld een enorm bedrag gestort in het onderzoeksfonds naar een vaccin tijdens COVID. En ik geloof dat dat was aan het vaccin van Moderna, maar dat is dus voor een groot deel uitgevoerd met het geld van Dolly Parton. Dat zijn fantastische dingen voor iemand van die achtergrond, die zo goed, nou ja, ik zeg, het was een fantastische zakenvrouw. Dat staat buiten kijf, maar het was ook een geweldige artiest. En het was iemand met een hart voor het volk, voor de mensen. Ze leefde mee en dan maakte het inderdaad voor haar absoluut niet uit of iemand democraat of republikein was. En ik vind die grap die we net hoorden, die Luc in dat overzichtje heeft gezet. En mijn vader was een republikein, mijn moeder was een democraat en ik was hypocriet. Dat tekent haar ten voeten uit de zelfspot, maar ook de betrekkelijkheid van de dingen.
2: Ja. Ja, fantastisch. Ze is op dat punt ook een soort Johan Cruijff qua uitspraken. Echt de een na de andere mooie citaten. Dat gaat maar door. Het kost heel veel geld om er zo goedkoop uit te zien. Vind ik ook zo'n mooie uitspraak van haar.
0: Ja,
2: ze is echt zoveel humor.
0: Ja, en als ik niet zo was geboren, als ik was geboren, was ik misschien wel een drag queen geworden. Dat zei ze ook op een bepaald moment. Allemaal van dat soort dingen die je denkt als je er ziet. En ook die pruiken waar ze ook continu grappen over maakt. Ik heb gezocht, ik weet niet, jij ook, ik heb gezocht of er foto's zijn van Dolly Parton zonder pruik. En het antwoord is ja. Als je online gaat kijken, dan vind je er 1 of 2. En ze had overigens een keurig blond haar, hoor. Het was helemaal niet, niks mis mee. Maar ze heeft heel bewust gekozen voor deze hele aparte tooi. En dan die hele strakke kleding. En ja, ze zag er natuurlijk inderdaad uit, een beetje als een drag queen, maar met humor en ook wel met enorme charme. Dat speelde ook een enorme rol. Dus het was niet alleen maar de combinatie daarvan.
2: Ja, want juist ook omdat ze daar grappen over maakte. Volgens mij, ze heeft ook, ik weet het precieze citaat even niet meer, maar ze heeft daar volgens mij ook wel eens over gezegd van, ja, ik weet ook wel, dit helpt platen verkopen. Ik speel ook een beetje een spelletje hiermee. Ik weet dat mensen hier iets over gaan zeggen. Ik maak er een grapje over. En ik gebruik het ook gewoon. En dat is prima. En dat werkte dus ook heel goed. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ze heeft echt wel haar eigen weg altijd gevonden. Altijd gekozen. En was daar gewoon zo succesvol in. En als je het over die regio hebt, zo'n J.D. Vance, die gaat weg, die schrijft er een boek over, die zet zich, vind ik, toch ook wel af tegen die regio. Zij heeft eigenlijk nooit die Smoky Mountains en de Appalachen de rug toegekeerd. Zij is altijd daarover blijven zingen. Nee. Zij is altijd blijven helpen. Ja. Dollywood is daar in de regio de grootste werkgever. Ja, wat jij al noemde, al die projecten, ook kinderboeken die naar jonge kinderen, in ieder geval in heel Amerika gaan. Allemaal dingen. Ja, er zijn weinig miljardairs, want dat is toch wel die op die manier hun geld uitgeven. Ja, echt fantastisch.
0: Ja, het is echt fantastisch. En er was nog iets. Dit is echt een enorm nieuwsgebeurtenis, hè? Ja, wij zijn nu, ik denk een minuut of 16, 17 aan het praten over Dolly Parton in de Amerika-podcast. Heel terecht, vind ik overigens. Maar ik kan mij niet een andere artiest herinneren die bij het overlijden zoveel teweeg heeft gebracht na Elvis Presley. Dit is volgens mij het is de enige die op datzelfde niveau komt wat aandacht betreft en betekenis voor de samenleving. Want hij was natuurlijk een hele andere man, maar ook hij was een hele bijzondere artiest uit dezelfde achtergrond. Dus heel bijzonder.
2: Ja, het doet me op een bepaalde manier een beetje gekke vergelijking, hoor. Een klein beetje aan Jimmy Carter denken, die dan president was. Maar dat ze altijd zeiden, nou, maar na zijn presidentschap deed hij eigenlijk veel grotere dingen. Ja. Het verschil is natuurlijk wel dat Dolly Parton was ongelooflijk succesvol als artiest. Maar eigenlijk de dingen die ze daarnaast deed en waar ze ook niet over opschepte, die waren eigenlijk, haar betekenis was daar misschien nog wel groter.
0: Dat is waar. En dat goede vergelijking waren ook allebei, Jimmy Carter en zij, allebei hele religieuze mensen. Ook een belangrijke factor, denk ik, in het oordeel van veel Amerikanen over haar. Was echt heel orthodox, zou ik maar zeggen. En Jimmy Carter ook. En Jimmy Carter is toen begonnen met zo'n project van het bouwen van huizen voor daklozen en arme mensen in Amerika en ook daarbuiten. En stond ook gewoon mee te timmeren, hè? Met de timmerlui, om dat in elkaar te zetten. Dat is inderdaad, dat heeft hij gedaan na zijn presidentschap. Net zoiets. Dus ik vind een goede vergelijking.
2: Amerika gaat er missen.
0: Ja, en zij rusten in vrede, zullen we maar zeggen. Hey Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
2: Yes.
0: Die zijn welkom via de BNR-app, de mail of via de Amerika Podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020. Ik zeg het nu al even, straks zullen we het nog een keer herhalen aan het einde. Als je ons schrijft wat we fantastisch vinden, of iets inspreekt wat we ook fantastisch vinden, hou het kort. We krijgen vaak hele goede vragen van luisteraars, maar die zijn veel en veel te lang. En daar kunnen we dan op dat moment niks mee, terwijl we dat best willen. Nou, dat gezegd hebben.
2: Dat is een goede huishoudelijke mededeling. Iemand die zich keurig aan de tijd hield was Martijn.
3: Ik hoor steeds vaker en vaker via algoritmes en YouTube en dat soort dingen, dat Tucker Carlson misschien een kandidaat wordt voor de Republikeinen. Nou weet ik dat hij onlangs een beetje is gedraaid op het gebied van Trump, of een beetje, zeg maar 180 graden. Maar wat denken jullie, maakt hij een kans als hij zichzelf op gaat geven voor de presidentschap voor de komende keer? En zal hij dat ook gaan doen, denken jullie?
0: Nou Jan, jij eerst.
2: Ja, hij heeft dus een beetje een teampje is hij opgestart met een verbondje met Marjorie Taylor Greene en Thomas Massie. En nog een Trump-adviseur. Zij zeggen van wij willen iets van een beweging of iets van een ontwikkeling waarbij we eigenlijk terug willen naar het echte MAGA. Dat zijn we kwijtgeraakt. Trump die is nu met Iran bezig. Dat had nooit mogen gebeuren. Wij zijn het echte MAGA. En Carlson is van die dat groepje is denk ik wel de bekendste. Iemand die iedereen kent. Maar wat ook geldt, wat is MAGA zonder Trump? Trump heeft zelf al eens gezegd, ik bepaal wat MAGA is. En dat is eigenlijk uiteindelijk ook zo. Dus ik vind het nu wel heel moeilijk in te schatten of een Tucker Carlson een kans zou maken, of hij het echt zou durven. Want ik denk dat het aan de zijlijn ook heel prettig is voor hem. Kan je alles roepen, ben je ook beroemd en dan heb je niet dat risico. Ik heb in peilingen gezien, daar staat hij, wordt hij niet serieus genomen, zeg maar, door Amerikanen. Ik denk wel dat hij in ieder geval voor veel chaos kan zorgen. Maar ik denk niet dat hij uiteindelijk een kandidaat zou zijn.
0: Ik denk het ook niet. En ik heb, als ik associeer hem een beetje met de eerste mensen in de politieke marge die zijn begonnen destijds met de Tea Party. Het was ook niet. Dat was eigenlijk een groep die had geen politieke kleur. Die had alleen maar fiscale bezwaren en allerlei conservatieve opvattingen tegen regering.
2: Maar geen geld uitgeven.
0: Maar die waren niet republikeins of democratisch. Dat is pas later gebeurd. En zo'n soort pressiegroep, daar zie ik hem echt helemaal in floreren. Dus zoiets zou best eens kunnen komen. Dat je zegt, met die Trump is het eigenlijk niks geworden. Dat had ik wel gehoopt. Wat we daarvoor hadden was ook mis. Er moet een nieuw soort beweging komen. En dat moeten geen socialisten zijn. En dat moeten ook niet van die fanatieke isolationisten worden. We moeten iets nieuws. Daar zou die denk ik wel een kansje maken. Maar niet als kandidaat. Moet die niet doen. Zinloos.
2: Ja, ik ben benieuwd. In ieder geval als straks Trump van het toneel is verdwenen, wilde ik zeggen. Maar ik denk dat hij nooit van het toneel verdwijnt. En dat dat ook een deel is, denk je niet? En dat Trump blijft een rol spelen in dit geheel.
0: Dat denk ik ook.
2: Dan is het moeilijk om tegen hem te gaan.
0: Dat denk ik ook. Ja.
2: Robert dan.
4: Wat gaan jullie straks missen als Trump weg is? Over ongeveer 2 jaar, want ik denk dat hij echt gaat. En de tweede vraag is, wat is iets waar wij Trump dankbaar voor zouden moeten zijn?
2: Dit is echt een fantastisch korte vraag. Ja, Robert, ja, trouwens, ik zei het niet goed. Ja. En een goede ook.
0: Ja, voorbeeld. Zo houden we, daar houden we van. En als ik het laatste stukje eerst mag pakken. Ik ben Trump dankbaar voor de hoeveelheid journalistiek voer die hij ons nu al jaren geeft. Wat zouden we zonder die man moeten, Jan, in dit vak? Ik denk dat een groot deel van de journalistiek in de rouw zou raken als Trump er niet meer is. Maar nu serieus, het is natuurlijk ook iemand die op het gebied van, laten we zeggen, geopolitiek denken wel een paar dingen aan het rollen heeft gebracht. Bijvoorbeeld dat landen niet te veel afhankelijk van elkaar moeten zijn. De manier waarop hij dat doet is nou niet bepaald aangenaam. En de manier waarop Europa dat ervaart met die breuk, zal ik maar zeggen, in de NAVO is ook niet erg prettig. Maar het is wel nuttig. We zijn het wel wakker geschud op bepaald denken. En dat zijn dingen, denk ik, die ook in de toekomst zullen worden herdacht als hij wordt, als er boeken over hem worden geschreven of wat dan ook. Dat denk ik.
2: Ja, ik denk dat die binnenlands, dat daar eigenlijk ook zoiets is gebeurd. Dat hij heeft ook de zwakke plekken in de democratie laten zien. Hij is eigenlijk een soort stresstest voor het systeem. En we weten nu veel duidelijker wat wettelijk is vastgelegd en wat gewoonte of traditie was en waarvan we dachten van, oh, dat hoort zo, maar dat is eigenlijk helemaal niet vastgelegd. Stap 2 is dat er ook wat mee gebeurt, maar dat is denk ik ook wel iets wat hij voor elkaar heeft gekregen. Dat lijkt misschien op een bepaalde manier dus een beetje op wat jij zegt, internationaal. Dat hij heeft laten zien dat niet alles echt vast ligt.
0: Nee. Zo is het. Hij heeft een hoop losgemaakt ook. En ik denk dat een aantal van die dingen inderdaad blijven hangen.
2: Ja. Hey, Wouter en Duin Beuzel, dat is een vader en zoon combi. Die hebben een mailtje specifiek naar jou. Het is Trump maar toch maar mooi gelukt de hitte van de Epstein-files met een Iran-oorlog en andere controversiële uitspraken en intenties af te wentelen. Of toch niet? Hoe zie je dat?
0: Ik weet niet of hij bewust oorlog is gaan voeren om de aandacht af te halen van Epstein. Dat geloof ik niet, maar het helpt wel. En het is natuurlijk. Ik denk inderdaad. Die Epstein-zaak is trouwens nog steeds niet weg. Hè, want de afgelopen dagen, we hebben dat dan in deze aflevering niet meegenomen, zijn er toch weer een aantal nieuwtjes geweest. Bijvoorbeeld dat Ghislaine Maxwell een vergeefse poging heeft gedaan op vervoegde vrijlating. Dat is afgewezen. Maar er waren nog wat meer details. En er zijn nog steeds mensen die blijken met hem contacten hebben gehad. En die lijst die is nog steeds aan het uitdijen. De ruzie over de totale publicatie van alles loopt ook nog. Dus het is gewoon het probleem ligt te wachten totdat dit voorbij is. Ik denk dus niet in een bewuste afleidingsmanoeuvre, maar ik vind het toch een goede vraag. Want je mag het nooit uitsluiten. Hè. Er is zo'n redenering, als ik het in de binnenlandse politiek te moeilijk krijg, laat ik me dan bemoeien met het buitenland, met oorlogen en geopolitieke kwesties. En hij is in zijn leemdukperiode, dus in de laatste periode waarin hij niet herkozen kan worden. En dan zie je dat ook met andere presidenten door de geschiedenis heen heel vaak gebeuren. Dat ze zich storten op het buitenland en proberen om daar successen te halen of vredesmissies of oorlogen of noem het allemaal op. En in die sfeer zit hij ook een beetje.
2: Ja. Ja, en in dat boek van Maggie Haberman, daar werd ook wel duidelijk dat een tactiek is om steeds met iets nieuws te beginnen, om af te leiden. Dat echt wel onderdeel is van hoe zij de nieuwscyclus benaderen. Maar er gebeuren zoveel dingen. En ik weet dus niet inderdaad of die Iran-oorlog specifiek, of dat nou is geweest om af te leiden. Nee. Maar het kan best zijn dat een van de 100 andere dingen die zijn gebeurd, dat die daar wel mee hebben te maken gehad.
0: Zeker.
2: Hey, moeten we hem daarmee afronden, Bernard?
0: Ja. Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Of je kunt reageren op Spotify. Je kunt je vragen ook inspreken of intikken in de BNR-app of op de Amerika-podcast WhatsApp 06-28-1350. En wie weet win je dan zo'n fijne, mooie Amerika-podcast koffiebeker. En nogmaals, of je nou schrijft of inspreekt, hou het kort. Dan kunnen we het zo makkelijk mogelijk meenemen.
2: Ja, precies. En dan kunnen we zoveel mogelijk vragen meenemen. Dat heb je mooi kort en bondig gezegd, Bernard. Zal ik hem dan kort en bondig afsluiten? Tot volgende week.
0: Tot volgende week, Jan.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
3: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
2: Gelukkig lees jij ze wel.
3: Ja, tot en met de voetnoten.
2: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
3: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
2: Voetnoten, taaie rapporten,
3: maar wel helder uitgelegd.
2: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
6: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat die dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen. Hij vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journalisten na vragen over de Iran-oorlog. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september. De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Noren die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Grote Techshow wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
9: Stel je vraag in de BNR-app.
10: Download de BNR-app.
9: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. De Grote Techshow. Joe van Buurik en Ben van der Burg.
11: Goed dat je luistert naar de Grote Tech Show. Tech verandert onze wereld. Hier hoor je hoe. We zijn er weer. De zomer is voorbij. En Ben,
12: ja,
11: hoe was jouw zomer?
12: Nou, heel rustig.
11: Ja?
12: Lekker gewandeld in de bergen.
11: Nagedacht over alle mooie innovaties die we gehoord hebben.
12: Maar er is zoveel gebeurd in de zomer. Want ik zit lekker rustig, maar ik heb geen oog dicht gedaan. Er is zoveel gebeurd.
11: Precies, en daar moeten we dus over praten in gesprek met allerlei nieuwe leiders en innovatie. Want dat is wat wij doen. En wij zijn in mijn geval Joe van Buurik.
12: En Ben van den Burg.
11: En goed dat je weer bent, Ben. Want vanaf elke donderdag hoor je in de Grote Tech Show wat er verder speelt in de wereld van tech. Dan nemen we de week door. En dus wil je dat ook horen. Abonneer je daarom op de Grote Tech Show in je favoriete podcast-app. Nu dan, een nationaal agentschap voor disruptieve innovatie. Gaat dat er komen? Wat moet daar gebeuren en met hoeveel geld mag er gewerkt worden? Daarover wordt as we speak druk onderhandeld in Den Haag in het kader van de nieuwe begroting. Maar om te weten wat we kunnen verwachten van zo'n instituut in ons deel van de wereld, naar voorbeeld van het Amerikaanse DARPA, kunnen we het beste kijken naar Sprint. Dat is het Duitse agentschap voor baanbrekende innovatie, dat sinds 2019 bestaat. En om daar alles over te weten te komen, schakelen we over naar niet het Duits, maar voor het gemak het Engels. As we say, welcome to our show, Sprint founding director Rafael Laguna de la Vera.
13: Well, thanks for having me.
11: Thank you for being with us. So let's just dive straight into it. Why does any given country, whether it's Germany, the Netherlands, or any other nation, need an institute for breakthrough innovation?
13: Well, because obviously we did not do a very good job in the past 30, 40 years of translating scientific innovation into new industries, with few exceptions. I mean, the Netherlands obviously has ASML, which we'll probably talk about a bit more, and maybe Germany has BioNTech, but really that's about it. If you look at where all these new industries were created, it's been outside of Europe.
14: Yeah, so you managed to set up Sprint about 7 years ago. How did you go about that to realize it in Germany?
13: How much time we got?
14: Well, take us along the gist of it.
13: Okay. Well, I'm an entrepreneur. I'm a software person. I'm an investor person. I'm not a government person to begin. Well, I'm an entrepreneur. I'm a software person.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Het aftellen is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
6: Ik pak je vast.
7: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
8: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
7: Vandaag is er en morgen weten we niet.
8: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
9: Eneco brengt licht op de zaak. Hallo, ik ben Esther en sta hier in Zoetermeer met Jan-Willem van Utrecht van Langerak de Jong. Jan-Willem, veel ondernemers vragen zich af wat er mogelijk is op energiegebied. Wat hebben jullie ontdekt?
10: Nou, dat er vaak meer kan dan je denkt. Met een batterij en slimme energiesturing van Eneco halen we meer rendement uit onze eigen zonnestroom, laden we onze voertuigen slimmer op en kunnen we nog verder verduurzamen.
9: Weten hoe Langerak de Jong samenwerkt met Eneco? Kijk op partner.fd.nl/Eneco.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
12: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan nog dagen aanblijven. Dat zegt de brandweer tegen RTV Noord. Een deel van de brand is niet te blussen omdat het om elektrische systemen gaat. De brandweer laat hier dus gecontroleerd uitbranden. De stroomvoorziening is omgeleid, dus er is geen sprake van stroomuitval. Een van de slachtoffers van het vuurwerkgeweld van Feyenoord-fans vorige week tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur heeft blijvende gehoorschade. De man is begin 40, maar heeft nu het gehoor van een 70-jarige, dat zegt de directeur van Cambuur. Feyenoord heeft een aantal mensen op het oog die in aanmerking komen voor een stadionverbod. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nog gezocht. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen. Hij vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journaliste na vragen over de Iran-oorlog. De uitvaart van de Noorse koning Harald is over anderhalve week, op 9 september... De kist met de koning gaat dan in een rouwstoet van het paleis naar de Dom in Oslo. Daarna gaat de stoet naar het mausoleum van een kasteel. Door die afscheid van de koning willen nemen, kunnen dat vanaf dinsdag doen in de kapel van het paleis. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Morgen is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
13: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Migaio Wijnen en Arjan Elbers.
14: Je loopt samen door de gang, allebei een kopje koffie in de hand, wat gespeelde beleefdheden en een zogenaamd luchtige opmerking. De spanning bouwt op. Dan gaat de deur van het kamertje dicht. Je hoopt op een open en verbindend gesprek van beide kanten, maar al snel verandert het in een ongemakkelijk HR-steekspel vol protocollen, competenties, ontwikkelpunten en nog meer corporate bla bla. En voor je het weet zit je in een gesprek waar eigenlijk niemand wil zijn, laat staan dat je er blij van wordt. Het functioneringsgesprek. Ik ben Nigayo Wijnen en naast mij staat zoals iedere week, gelukkig dat je er weer bent, Arjan. Ja. De vakantie was te lang. Onze vaste recruitment- en arbeidsmarktexpert Arjan Elbers. En onze gast is filmmaker Maartje Bakers. Welkom. Maartje, je hebt voor de film The Manager een aantal functioneersgesprekken gefilmd. Hoe zou jij een functioneersgesprek, of in ieder geval de gesprekken die je hebt gezien, nu in één woord samenvatten?
15: Goed om te benoemen. Het is een film, maar het is een documentaire.
14: Aha,
16: docufilm, ja.
15: Een docufilm. Toch wel redelijk cringe.
14: Cringe! Oh ja, ik zeg niks. Maar ik vind het een mooie omschrijving. We praten er zo meteen over verder. eerst gaan we naar het belangrijkste nieuws van afgelopen week en vandaag over werk. Ja, Arjan, op Schiphol worden speldenprikjes uitgedeeld.
1: Ja, de meeste mensen hebben het wel meegekregen. Er zijn 2 dagen werkonderbreking op Schiphol. En dat zit hem in de beveiliging. Wat is daar nou gebeurd? Er zijn allemaal beveiligingsbedrijven. En die zijn recent van 5 partijen naar 3 partijen gegaan. Schiphol, de directie dacht, dit is veel beter voor ons. En wat blijkt in de praktijk? De werkdruk die is ontzettend toegenomen. En het ziekteverzuim is vrij aardig gestegen. Dus mensen hebben daar last van. En ze hebben eigenlijk gisteren en vandaag verschillende korte werkonderbrekingen aangekondigd van een kwartier. Hebben ze ook uitgevoerd. En het is een actie die is aangejaagd door FNV en CNV. En het doel is natuurlijk om de directie van de grote luchthaven in de actiestand te krijgen om hier snel wat aan te gaan doen.
14: Ja, en wat vind je ervan? In die zin, we hoorden je laatst ook over een staking op het spoor. Daar vond je wat van. Wat vind je van deze aanpak?
1: Ik vind de onderbreking van een kwartier vind ik eigenlijk heel sympathiek.
14: Waarom?
1: Omdat de vorige keer FNV opriep tegen het sociaal zekerheidsstelsel om het halve spoor plat te leggen, waar gewoon heel Nederland last van heeft, zeggen ze nu bij die beveiligers: jongens, we doen het een paar keer een kwartier per dag.
14: Het kan tot 30 minuten extra tijd opleveren voor reizend Nederland en meer.
1: Dat klopt.
14: Dat is toch niet sympathiek?
1: En dat is vervelend. Maar ze hadden ook kunnen zeggen: jongens, we gooien alles plat en we gaan niet en er wordt niet meer gereisd.
14: Ja.
1: En de mediawaarde, joh, iedereen heeft erover, iedereen schrijft erover. Dus die is net zo groot. Dus er is goed over nagedacht.
14: Het is goede marketing wat dat betreft.
1: Ik vind het goede marketing.
14: Ja. Hey, nog meer marketing. Een 64-jarige man, die neemt een fikse bedrag mee. Hij had een grote liefde voor vlees.
1: Ja. Die man die kreeg 2,5 ton mee na zijn ontslag.
14: Ja, en waar was het, in Nederland of elders?
1: Dat is Nederland.
14: Ja.
1: Een Nederlandse man werkt bij een vleesgroothandel in een productiebaan. En het productiebedrijf had een zero-tolerance-beleid als het aankwam op het meenemen van vlees.
14: Je mag geen vlees meenemen.
1: Dus blijf gewoon met je takken van het gehakte en de hamburgers af. Ja. Alleen in de praktijk gebeurde dat natuurlijk
14: wel. Vlees.
1: Ja. Dus iedereen neemt wat vlees mee.
14: Tuurlijk.
1: La, la, la. Nou, die man die werd aangesproken eerder dit jaar op de parkeerplaats. En na controle bleek die goede man 4 hamburgers bij zich te hebben. En dat werden
14: 4 stuks.
1: Godverdorie. Ja, is niet flauw.
14: Nee.
1: En later bleken dat ongeveer de duurste hamburgers in de Nederlandse geschiedenis te worden. Ja. Voor de werkgever. Wat gebeurde er? Die man die werd geschorst omdat hij die hamburgers had meegenomen. Hij werd later ontslagen. Die goede man was het er niet mee eens. Zocht een hele goede advocaat. En ze kwamen voor de rechter te staan. En die rechter zegt: we hameren het af. Jij krijgt 2,5 ton mee naar huis. Ja.
14: Wat was nu de clue? Waarom vanwege inconsistentie?
1: Zero-tolerance-beleid was helemaal niet zo consequent uitgevoerd. Dus er waren niet op standaard geëikte momenten steekproeven. En er waren er wel eens meerdere mensen waarvan ze wisten dat er vlees mee werd genomen.
14: Ja.
1: Rechter zei, ja, je had prima als werkgever een andere sanctie neer kunnen leggen, zoals een officiële waarschuwing of een keer een tik op de vingers. En waarom was dat bedrag nou zo hoog? En die man was 64 met 25 dienstjaren. Dus de kans dat hij ergens anders nog aan de bak kwam, was relatief klein, dus dure hamburgers.
14: Ja, misschien had hij ook wel mentale klachten, dat hij daarom af en toe wat vlees jatte.
1: Dat gebeurt, dat gebeurt. Heb ik van horen zeggen.
14: Ja, over mentale klachten gesproken, Arjan. Hoe gaan leidinggevenden daarmee om?
1: Ja, dit is echt geweldig. Ze denken, de leidinggevenden, in grote meerderheid namelijk, dat ze wel heel erg goed bezig zijn en dat ze mentale klachten bij hun medewerkers prima en op tijd herkennen. In de praktijk blijkt dat wat anders, want er zijn ook een hoop medewerkers ondervraagd en die herkennen zich daar helemaal niet in. En dat blijkt uit een nieuw onderzoek van mentale zorgverlener HSK.
14: Discrepantie.
1: Oei.
14: Aan de lijn directeur Daan van Montvoort van HSK. Hallo Daan.
6: Hallo, goedemiddag.
14: Hoi. Er is nogal een verschil qua opvatting. Leidinggevenden denken dat ze het heel goed doen en op tijd zijn, terwijl de werknemers die jullie hebben geïnterviewd zeggen van dat is helemaal niet zo.
6: Ja, dat klopt. Dat viel ons ook op. En dan gaat het eigenlijk om 2 punten. Ten eerste, wat Arjan net al aangaf, het bespreken van het herkennen van mentale klachten, dat kan ik prima, 60%. En een medewerker zegt eigenlijk 25% herkent zich daar dan in. Dus er zit een enorm verschil in ieder geval in beleving.
14: Ja.
6: En vervolgens moet je er ook wat mee gaan doen. En dan moet je het gesprek erover gaan voeren. Tenminste, dat is wel de bedoeling. 13% doet dat overigens helemaal nooit, ook als ze de klachten wel herkennen. Maar ook daar zie je dat leidinggevende eigenlijk maar in 23% van de gevallen daar echt structureel gewoon aandacht in geven op reguliere basis.
14: Ja, dus leidinggevende Nederland denkt dat ze het beter doen dan dat ze het eigenlijk doen. Hoe kan dat? Waar ligt dat aan?
6: Zeker. Ja, dat hebben we niet onderzocht. Want dit was natuurlijk gewoon een kwantitatief onderzoek naar wat vragen rond dit thema. Maar waar het natuurlijk wel mee te maken heeft, dat het herkennen van psychische klachten is misschien niet zo eenvoudig als het lijkt. Dat hoeft ook helemaal niet. Het gaat natuurlijk meer om hoe functioneert iemand. Is iemand wat vaker moe? Merk je andere irritaties? Hoe vang je dat op? En vervolgens ga je daar gelijk het gesprek over aan. En dat kan je beter gelijk doen dan dat je het aankijkt om te kijken van, joh, wat zou het nou zijn? Wat als ik ernaast zit? Dus eigenlijk gewoon, als je dat soort dingen aanvoelt als leidinggevende, doe er ook wat mee.
14: Ja, dus tip, als je iets ziet of vermoedt, moet je het gesprek aangaan. Als het dan blijkt dat het niet zo is, kan het misschien een beetje cringe worden. Maar aan de andere kant is het ook gewoon de verantwoordelijkheid van een werknemer om te zeggen, joh, ik zit hier en hier en hier mee en zo kun je me helpen. Ja. Waarom is dat zo'n spel van afwachten?
6: Ja, kijk, mentale gezondheid is natuurlijk in eerste instantie ieders verantwoordelijkheid. Maar ook medewerkers geven eigenlijk aan dat ze pas 67% die zoekt pas hulp binnen de organisatie als het werk eronder leidt of die uitvalt. Mm-hmm. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon te laat. Ja. Dus mentale krachten krijgen eigenlijk te laat aandacht, zowel door de dynamiek van de leidinggevende als van de medewerker. Ja. En daar speelt soms ook natuurlijk nog angst voor negatieve gevolgen, bijvoorbeeld voor een beoordeling of loopbaan. Dus dat soort dingen spelen mee. Dus daar moet je iets op verzinnen.
14: Ja, maar als we het nou heel bespreekbaar maken en uit de taboesfeer halen en de werknemer die merkt als eerste van, hey, er speelt iets bij mij, en dan is het dan heel normaal als dat je dat dan direct zegt, dan ben je er volgens mij al, toch? Het is een utopie, maar ik denk, drop hem eens.
6: Maar kijk, je moet leiding geven, je moet medewerkers wel de mogelijkheid geven om dat te doen.
14: Ja.
6: En je hebt altijd verschillende type medewerkers. De ene is wat extroverter, die flapt alles eruit.
14: Ja.
6: Maar het gaat met name natuurlijk ook om die grotere groep die daar wat voorzichtiger mee is. Ja, hoe kan je daar vervolgens mee omgaan? Ik denk dat je daar toch een soort actieve strategie voor moet bedenken. Zowel vanuit de organisatie als vanuit leidinggevende.
14: Ja.
6: Want je ziet eigenlijk dat de klassieke geïnstitutionaliseerde routes van bijvoorbeeld de bedrijfsarts of de HR, die worden echt nauwelijks gevonden. Dan heb je het echt over 10%, 20%. En ik denk eigenlijk dat we moeten kijken of we mentale gezondheid niet terug naar de werkvloer moeten krijgen. En ook vooral de bestuurskamer in. Want daar begint het natuurlijk.
14: Daar gebeurt het.
6: Om hier ook. Ja, daar gebeurt het.
14: Ja, jij pleit voor andere en nieuwe routes. Dankjewel, Daan.
6: Zeker.
14: Daan van Montfoort van ASK. Dankjewel.
11: Nika Jovijnen en Arjan Elbers.
14: Ja, het functioneringsgesprek, een rituele dans die elk jaar terugkomt en waar iedereen een hekel aan lijkt te hebben, althans dat schijnt, zowel de manager als de werknemer. En filmmaker Maartje Bakers volgde een heel aantal van die gesprekken in haar film The Manager. Maartje, we gaan heel even naar een stukje van jouw film luisteren, de trailer.
16: Werkelijk prestatie en ontwikkeling.
17: Zelfstartend, structuur.
18: Een stukje strategie, een stukje visie.
17: Het helemaal zelf kunnen dragen, zo'n project, verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap.
19: Ik werk me helemaal uit de naad.
20: Weet je, ben gewoon een heel groen persoon.
19: Ik voel me, niet gezien.
20: Ik denk dat botste met rode personen.
21: Zit je me nu te discrimineren op mijn haken?
20: Ja, zeker weten.
14: Ja. Ja, Maartje, klinkt heerlijk, hè? Gisteren was de première. Wat fascineert jou nu zozeer aan dit onderwerp? En waarom heb je deze film gemaakt?
15: Het onderwerp fascineert me nog steeds. Ik heb 7 jaar aan deze film gewerkt, maar ik krijg er eigenlijk bijna geen genoeg van. Ik had bij mijn vorige werkgever, ook als maker ben ik freelancer, maar ik ben ook altijd in loondienst geweest. Had ik heel veel verschillende leidinggevenden. Ik heb daar 19 jaar gewerkt, maar ik heb 11 verschillende directeuren en teamleiders gehad. En daar vielen mij telkens weer mechanismes op. Of na verloop van tijd vielen mij steeds mechanismes op. Waardoor ik mij begon af te vragen van, is er iets wat leidinggevende bindt? Is het een menstype? Is het een soort die je kan bestuderen?
14: Wat zijn die mechanismes concreet?
15: De mechanismes zijn bijvoorbeeld dat ze allemaal na 2 jaar vertrekken. Dat er dan weer een nieuw iemand in de plaats komt. En dat iemand dan een jaar gaat kijken. Want dan in je eigen sollicitatiegesprek lijkt mij dat je dan zegt, nee, ik ga niet gelijk leiden. Ik ga eerst kijken en voelen en dan ga ik beslissingen nemen. En dan na een jaar werden de beslissingen genomen. Dat waren dan vaak in het onderwijs. Hadden we of iemand die heel veel van onderwijs wist en dan niet zo goed kon managen. Of we hadden een hele goede manager die weinig van onderwijs wist. Dus dat is voor onderwijs heel lastig om goede leidinggevende te vinden. En dan werden heel vaak vaak beslissingen genomen, maar dat voelde voor mij dan niet als de goede beslissingen. Ja. Ja, en dan gingen we door naar de volgende. Dus dat was een van de mechanismes. En ondertussen had ik dan ook functioneringsgesprekken met hen. En dat waren voor mij zulke rare momenten in het jaar. Ja. Waar ik zo verward eigenlijk telkens naar buiten kwam.
14: Bijna bevreemdend. Nu heb je voor een hele stilistische aanpak gekozen. Het is heel mooi gedraaid en heel cinematografisch met mooie shots. Ook een beetje, soms denk je dat je naar Kees van Koot en Wim de Bie aan het kijken bent. Of een soort Frans Bromet, maar dan zonder vragen. Waarom heb je voor deze aanpak gekozen?
15: De manager, het zijn dus allemaal echte mensen. Het zijn echte gesprekken. En je komt echt achter gesloten deuren in de film. Het is een documentaire. Dat is denk ik belangrijk om nog even te benadrukken. Je kijkt de manager in de ogen. Want de manager kijkt recht in de camera. Maar de kijker, de gesprekspartner zit achter de camera.
1: Als je voelt door de hele film, of docufilm, eigenlijk dat er tegen jou gesproken wordt. Rechtstreeks.
15: Ja, dus als jij in de bioscoopzaal zit, is een bioscoopfilm. Ja. Dan kijkt die manager jou er eigenlijk de hele tijd strak aan. En daardoor wordt het bijna jouw manager. En dat vind ik interessant, want dan word je als publiek uitgedaagd om je echt actief te moeten verhouden tot wat daar in beeld gebeurt.
14: Ja. Wat is je doel, of wat is het doel met deze film?
15: Ja, je kunt deze film op heel veel manieren bekijken. Ik denk dat je ook op heel veel thema's iets uit kan halen. Maar wat voor mij het meest prangende is dat we leven in een kapitalistische wereld. We denken vanuit een neoliberaal gedachtegoed over hoe we vinden dat we moeten presteren. We hebben al heel veel top-down leiderschap nog steeds, waarbij de hiërarchische structuur in een organisatie heel duidelijk is. Waarbij HR-afdelingen gaan bedenken wat leidinggevenden met hun personeel moeten bespreken. Waarbij het natuurlijk gaat over dat er resultaat geboekt moet worden en dat er hopelijk winst of bezuiniging of dat er daarop gestuurd wordt. En eigenlijk bepaalt dat heel erg hoe we met elkaar omgaan. Ja. En mijn relatie met mijn teamleider.
14: Dat is zeg maar wat het is. En wat is dan jouw doel met deze film?
15: Ja, ik vind, kijk, we besteden superveel geld aan cursussen. Leiderschapscursussen of communicatiecursussen of psychologie voor managers. Mooie connecties zag ik met jullie vorige item daarnet ook. En daar betalen we ons helemaal blauw aan, maar dat is altijd binnen de kaders van het heersende systeem. Dus nooit denkt iemand, hey, misschien moeten we dat systeem zelf eens even bekijken en zien of daar misschien kaders in zitten, waardoor die psychologie die we ook aan managers proberen te leren niet helemaal gaat werken, omdat we binnen die lijntjes zitten te denken.
14: Ja.
15: Want als je mij vraagt, begint een functioneringsgesprek, is eigenlijk wel ongemakkelijk voordat het gesprek begint.
14: Zeker.
15: Want we gaan met z'n tweeën, achter gesloten deuren. Er is één persoon met meer macht dan de ander. Die heeft ook het laatste woord. Vaak moet er iets ondertekend worden. Dat komt in een dossier. En dan willen we wel met elkaar een mooi psychologisch veilig gesprek voeren. Ja. Waarin we ook elkaar kunnen helpen en ondersteunen.
14: Nou, helder.
15: Dat zijn tegengestelde belangen.
14: Snap ik, ja. Laten we eens de gesprekken induiken. We hoorden onder andere het volgende stukje van het gesprek.
0: Zo, hallo Bastiaan.
2: Hi.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, goed eigenlijk.
0: Want het was natuurlijk wel de tijd bewogen flink, hè? De afgelopen weken, maanden wel.
2: Ja, voor jou. Absoluut, ja.
0: Daar heeft natuurlijk geuit in de paniekaanval van vorige week.
2: Ja.
0: Ben je een beetje tot rust gekomen nu?
2: Ja, ik ben er nog niet, merk ik.
0: Waarin voel je dat dan nog? Dat je dan
2: ik voel me nog wat gespannen, zeg maar. Meer van dat... Ik zou het vervelend vinden als zo'n paniekaanval of iets dergelijks, als dat op kantoor gebeurt.
0: En over 2 maanden is het zover, 30 april toch, loopt je contract af?
2: Ja, klopt.
0: Ja, oké, ja, precies. Ja, daar heb je nog wel wat dingen te doen daarvoor ook. Hè? Hoe kijk jij daarna van wat wil jij nog op gaan pakken de komende tijd? Wat zijn nu jouw punten voor ontwikkeling?
14: Ja, Arjan, jij moet lachen, maar Maartje, wat gebeurt hier in hemelsnaam? Wauw.
15: Ik hoorde een
14: soort knock-out op het eind.
15: Ja, dit is heel interessant, want dit is een organisatie die super veel werk heeft besteed aan menselijk leiderschap. En die dat super belangrijk vinden, daarom durft dus ook mee te werken aan de film.
1: Allemaal coaches in huis en verschillende
15: Ze hebben middelen die ze in kunnen zetten om medewerkers die ergens in de knel zitten, om die ook te kunnen helpen en te begeleiden. En dat kost geld. En dat geld hebben ze, dat bieden ze aan zo'n medewerker. Maar dat menselijk leiderschap mondt misschien soms toch uit in uiteindelijk toch weer de meetlat die ergens gelegd wordt. En waardoor er een termijn is, in dit geval een aflopend contract, waardoor ook een dilemma ontstaat. Van wat moet je daar nou mee doen? Moet je nou als leidinggevende moet je meebewegen? Moet je. Het is ingewikkeld.
14: Ja, ik heb het een stukje gezien. Ik vond het ook een beetje schrikbarend. Eerst was het heel meegaand en verbindend, omdat die persoon dus een aanval had gehad, een angstaanval. En er was intern een oplossing voor. En iemand een coach, et cetera. Ja. En dan in diezelfde zin van, je contract loopt af. Dan zet je iemand wel in één keer op scherp.
15: Ja, maar dat is misschien ook hoe onze macht is ingedeeld. Hè? Want deze manager is een manager, die zit in het midden. Dus het is niet de topmanager.
14: Het overkomt hem of haar ook.
15: Hij heeft natuurlijk kaders waarbinnen hij ook weer de opdracht krijgt om te moeten handelen.
14: Ja.
15: En dat is het top-down leiderschap. Ja. Dus hij heeft macht, maar hij heeft ook beperkte macht.
14: Zeker.
15: Mag hij dan zeggen, oh, zullen we het nog even 2 maanden extra verlengen? Ik weet niet of hij dat kan doen.
14: Ja.
15: Dat is ook een punt. Er is een crush in het systeem, ook voor middenmanagement. En dat komt eigenlijk vanuit de top.
14: Je hebt heel veel van dit soort gesprekken gezien. Zijn managers goed in dit soort gesprekken? Of is jouw conclusie nu van, poepoe?
15: Ik vind het best wel goed. Ze doen allemaal dingen die bij modern leiderschap horen. Ze herhalen dingen uit het gesprek. Ze hebben interesse in het persoonlijke leven van hun medewerkers. Ze denken mee over hoe mensen zichzelf weer op de rit kunnen krijgen als dingen tegenzitten. Dat vind ik best wel modern.
14: Ja. Arjan, je hebt de film ook gezien. Ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt, maar ook naar jouw poll.
1: Ja, wat me opviel was, voor mij zat dat hele fenomeen functioneringsgesprek in een van de eerste fragmenten. En die vrouw, een van die managers gaat zitten. Daar zijn we weer. Hè. En denk, ja, dat gevoel heeft werkgever Nederland. En elke persoon die ooit een functioneringsgesprek in zijn of haar carrière heeft
15: gehad. We moeten weer.
1: Daar gaan we weer. En het ongemak straalt er vanaf. Ik word heel ongemakkelijk van dit.
14: Die vrouw keek ook alleen maar naar haar laptop. Hè?
1: Ja, dus
14: die zat alleen maar.
1: En de agenda. En er zat veel ongemak bij veel van die managers.
15: Ja.
1: Ik vond de managers niet zo indrukwekkend persoonlijk. Niet dat ik denk, wauw, daar zou ik even een goed gesprek mee willen voeren.
15: Uh-huh.
1: Maar dat is mening. We hebben een poll uitgezet op LinkedIn. Heel groot, heel open. Jaarlijkse functioneringsgesprekken vind ik, ... En die poll die wordt ingevuld, zowel leidinggevende als de werknemers. Goed, zegt 22%. Matig, zegt 39%. En simpelweg, verschrikkelijk, zegt ook 39%.
15: Ja.
1: Dus bijna 80% zegt, joh, stop er gewoon met die onzin.
15: Ja.
14: Ja, nu is er ook een unieke werkgever die volgens mij behoorlijk in de media komt, links en rechts. En die heeft een hele uitgesproken mening over functioneersgesprekken. Dat is Martijn Verspeek, eigenaar van een installatiebedrijf. En die zegt het volgende.
3: Ik vind een functioneringsgesprek boven in een afgesloten ruimte met allebei een lijstje waar je een jaar lang op hebt gespaard, vind ik niet normaal. En dan mag de eerste medewerker die dat normaal vindt, die mag naar buiten komen. Iedereen die je spreekt, die vindt er helemaal niks. Die vindt er spannend en niks. En ik had een lijstje bij, maar dan kom je thuis en doe gewoon normaal met elkaar.
14: Ja, Maartje, is misschien een kolfje naar jouw hand, maar wat vind je ervan?
15: Ja, ik ben het ermee eens. Ik weet alleen niet goed, wat is dat dan als je normaal moet doen met elkaar? En je zit ondertussen, werk je in een machtsstructuur.
1: Ik weet hoe hij het doet, want we hebben Martijn Verspeek interviewd. Hij gaat elke maandag met een van zijn teamleden, heeft de club van een man of 30, gaat hij op een scootertje, gaan ze een tour maken, kletsen ze met elkaar, gaan ze een snitseltje in België over de grens eten. Hij zegt, dan weet ik hoe het met mensen gaat, hoe het met ze thuis gaat. Hij zegt, ik doe niet aan functioneringsgesprek en die flauwkul.
15: Ja.
1: Dus elke week maakt hij echt tijd voor een van zijn mensen.
14: En ben je er nu ook een beetje achtergekomen, Maartje, waarom dat zo ongemakkelijk is? Want je ziet letterlijk in alle scènes die je hebt gefilmd, zie je bij iedereen op een eigen manier ongemak. Wat je net ook zegt, een cringe gevoel. Mensen hangen in een structuur en willen een beetje amicaal zijn.
15: Ja, van die, want dat leer je, dat is modern, hè?
14: Ja.
1: Ja. Een beetje een laptopje op schoot.
15: En dat je ook in elkaar verdiept. Dus dat hoort allemaal bij nieuw leiderschap, althans volgens mij. Maar omdat het vertrekpunt is niet veilig.
14: Ja.
15: En dus dan die medewerkers, die gesprekken waarvoor ik gekozen heb in de film, daar doet de andere kant van de tafel, dus de niet-leidinggevende, die speelt daar ook best wel een intense rol soms.
14: Ja, die hebben soms ook macht. Want soms is de manager meer vast in een structuurtje waar je één van wordt dan die collega.
15: Ja, dus er ontstaan allemaal dilemma's. En dan wil je, dan is het doel om zeg maar elkaar te begrijpen. Maar uiteindelijk moet er een prestatie natuurlijk zijn. En dan is dat de norm. En dan is er een machtsverschil en dan is er een gesloten deur. En dat maakt dat we geharnast die gesprekken ingaan aan beide kanten. En dat staat weer oprechtheid ook in de weg.
14: Ja, geen echte verbinding. Was er of waren er ook managers die dan, zodra jij niet meer filmde, zeiden: joh, je hebt net het gesprek van mij gefilmd, maar wat voelde ik me daar niet zo lang in? Of ik acteerde? Of staan ze allemaal achter wat ze doen?
15: Ja, eigenlijk wel. Ze hebben de film gezien voordat we hem gingen uitbrengen.
14: Ja.
15: Ze vonden natuurlijk wel gek om naar zichzelf te kijken. Dat vindt iedereen, dat vind ik zelf ook. Er was één iemand die het heel confronterend vond. Maar eigenlijk, en mensen zagen wel van, oh ja, er zitten wel hele ongemakkelijke dingen in. Maar ik denk dus dat we dingen zo normaal vinden dat we ze ook gewoon niet meer zien. Dat we ze, en dat is wat de film doet. Die legt iets neer, er komt iets bloot. Wat meestal onzichtbaar blijft. En dat is ook het doel. Dat mensen het er toch over in gesprek gaan. Ja. Want waar zitten onze blinde vlekken nou eigenlijk?
14: Ja, ik denk dat het heel cringe en ongemakkelijk aanvoelde. Maar ook, ja, wat ik net zei, bijna therapeutisch. En ik denk dat het iets laat zien wat normaal achter gesloten deuren blijft. Dus dat is denk ik heel erg bijzonder. Dankjewel, Maartje Bakers, voor dit fijne gesprek. De film The Manager is vanaf volgende week, 3 september, te zien in filmhuizen in Nederland. En er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Dit keer met advocaat Gerard Spong. Ja, Arjan, wij waren vorige week bij meester Spong op bezoek.
1: Wij mochten Gerard zeggen.
14: Wij mochten Gerard zeggen. Maar vertel eens, wat vond je van zijn kamer en van de entree die we daar...
1: Ja, het voelt alsof je in de hol van de leeuw zit. Hè? Ja. Dat is zo gaaf. Aan de grachtenpand in zo'n echte advocaatkamer met zo'n toga en alles erop en eraan. Overal boeken en mappen en dossiers. Ja, ik vond het fantastisch.
14: Er bleek nog iets bijzonders bij meneer Spong, meester Spong, op de bank te liggen.
4: Ik heb wel eens met een kogelvrijvest rondgelopen. En was vervelend, want het woog 7 kilo.
14: Ja, dat of dan heel goed, toch? Een soort fitness-exercitie.
5: Dat is heel vervelend.
14: Ja, ik zie wel eens mensen joggen met zo'n pakketje.
4: Ja, vreselijk.
14: Ja.
4: Kijk, het ligt daar volgens mij op de bank.
14: Oh, het ver? Oh ja.
4: Is dat het? Ja, dat is er één.
14: Ja, dan ligt inderdaad een kogelvrij vest op de bank.
4: Ik heb het op de bank gelegd, want vorige week hadden we hier Pride. En toen kwamen er allerlei onheilspellende berichten dat er misschien een aanslag zou kunnen worden gepleegd op de Pride-vierders. Dus toen dacht ik, nou, als ik dan toch de straat op ga, neem ik een vestje mee.
1: Ja, heel verstandig.
14: Het hele gesprek met Gerard Spong vind je in de podcast-app. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er, zoals Arjan en ik, geen genoeg van krijgen? Ga naar onze social pagina's, LinkedIn, TikTok, waar zijn we niet? En praat mee over deze onderwerpen. Je kunt alle afleveringen terugvinden in je favoriete podcast-app. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
22: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
23: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Nu is het moment om over te stappen op een elektrische vrachtwagen. Op 29 september opent de nieuwe AZ-subsidieronde. Scania helpt u met uw subsidieaanvraag en een complete elektrische transportoplossing. Van truck en laadinfra tot financiering en service. Ga naar scania.nl/subsidie. Scania. Driving good company.
1: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
3: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
4: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
5: En Arjan Elbers.
6: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
2: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
3: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
7: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journaliste na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En in Alphen aan de Rijn zijn drie mara's uit een dierentuin ontsnapt, meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. De dieren zouden binnenkort naar een andere dierentuin verhuizen, dus ze verbleven in een apart hok. Twee zijn er teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
11: Je hoeft niet altijd te luisteren.
12: Je kunt ook van je laten horen.
13: Stel je vraag in de BNR-app.
14: Download de BNR-app.
13: En blijf scherp.
8: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: 300 miljoen euro, dat is de financiering die Occasion Lease platform Lizzy heeft opgehaald.
16: Ja, ja.
15: Kun je wel wat mee doen.
16: Dat lijkt me ook, ja. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland en wil flink groeien met jong gebruikte elektrische leaseauto's.
15: Waarom zou je dat nou willen?
16: Waarom je een jong gebruikt? Je hebt liever een oud. Ja? Ja. Je hebt liever niet elektrisch. Je wil liever niet leasen. Ja, dan hoef je niet naar leasen te gaan.
15: Dan hebben we in ieder geval wel voor jou een rijtest in de Lamborghini Temerario. Ja, die zou ik best een jong gebruikt willen leasen. Kan ik niet betalen, maar...
16: Ja, maar dat is, vreemd genoeg zie je dan soms dat inderdaad mensen dat doen. En ja. Dat dan gewoon 8.000 euro per maand. Ik heb geen idee wat het Temerario kost. Dat je denkt, wie doet dat? Ja, ja. Die mensen zijn er dus toch ook, ja.
15: Ik denk, dan ben ik er over 4 jaar weer vanaf. Dan,
16: het risico ligt lekker bij leasen.
15: We spreken zo in ieder geval de baas van Hyundai Nederland, maar eerst...
17: Het autonieuws.
15: Elektrische auto's, hadden het er net al over, zijn te stil... en veroorzaken daardoor vaker ongevallen met fietsers en voetgangers. Dat blijkt uit Belgisch onderzoek. Kijken we ervan op?
16: Dat Belgen zo dom zijn om door elektrische auto's te worden platgereden? Nee, op zich niet. Deels wel, want de wegen zijn daar slecht, kinderkopjes... en dan hoort toch behoorlijk die banden van elektrische auto's stuiteren over het wegdek. Dus überhaupt ook auto's met verbrandingsmotor zijn veel stiller geworden. Als jij gewoon 50 rijdt in een moderne auto, dan hoor je natuurlijk eigenlijk amper wat.
15: Mag ik even zeggen dat ik valt mij ook wel op, ook zelfs als ik niet in de auto zit, voetgangers letten echt gewoon totaal niet meer op.
16: Nee, ik
15: zeg maar, hebben oortjes in, zit op hun smartphone te kijken.
16: Ja, Ja, ik blijf volgens mij op voorbeeld wel eens gegeven dat ik zeg maar op richting de Ring Rotterdam een motorrijder tegenkwam die op zijn telefoon met twee losse handen aan het appen was. En we zijn zo verslaafd aan die telefoon. Ja. Er zitten inderdaad features, voetgangers. Dus echt, volgens mij is dit niet het probleem van de elektrische auto. Maar
15: goed,
16: gewoon,
15: geluid kan natuurlijk wel helpen.
16: Ja, gewoon een grote toeter. Ja. Op het moment dat je, nou, het zou een mooie fictie zijn als een auto ziet. Hè, dan kan je met AI natuurlijk heel goed doen. Je ziet zeg maar iemand lopen of fietsen met een mobiel telefoon. Een device. Dat is gewoon een hele harde toeter.
15: Ja, voor mij mag die auto dat zelf doen.
16: Ja, vind ik ook heel vaak. Waar dan niet meer te doen?
15: Auto in de voetganger in de buurt.
16: Ja, precies. Gewoon preventief.
15: Ja. Hey, foto's van jou gaan viral. Ja.
16: Zo, hè?
15: Hoezo is dat nieuws? Zou ja, ik bijna precies, zeggen.
16: Ja, nou ja, blijkbaar Nout vond het wel belangrijk. Ja,
15: Volkswagen ID4 opvolger.
16: Ja. Ja.
15: Daar zat jij in. Dus eigenlijk gaan de foto's van de ID4 gaan.
16: Nou ja, ja.
15: Zat jij erin.
16: Niet toevallig. Want ik, nou, die foto heb ik niet zelf gemaakt. Die heeft Huib de Vries, de PR-man van Volkswagen, gemaakt. Hey, ik heb gisteren inderdaad in de ID4 opvolger.
15: Ja, een beetje geel-goud geblokt.
16: Ja, het is gecamoufleerd. Gereden in een gecamoufleerd prototype. En ook al de real deal gezien.
15: Mogen aanschouwen.
16: Ja, een hele interessante auto. En nou ja, hij gaat dus misschien niet ID4
15: heten. Wat kun je er allemaal over vertellen?
16: Niet zoveel. Behalve dat de ID4 opvolger is. Het heeft hetzelfde formaat.
15: Ik kan er niks over zeggen.
16: Wat
15: kun je er allemaal over vertellen?
16: Niet zoveel. Behalve dat de ID4 opvolger is.

0: Ze zijn echt knoppen terug. Mooie
1: maat. Hoe gaat deze dan eten?
0: Ja, dat mag ik niet zeggen. Maar als je op het kenteken
1: wel zeggen.
0: Op het kenteken kijkt, dan staat er Woppets Wolfsburgs. En dan aan het eindcijfers, in het midden staan de letters T en I. Ik zeg niks verder.
1: Oh.
0: Oh.
1: Oh.
0: Jij mag het wel zeggen. Ik mag
1: Juan.
0: Het niet zeggen.
1: Juan.
0: Ja. Het is een, ja. Ja. Ja.
1: Toch? Onze goede vriend.
0: Juan. Ja, Juan, ja. Ik moest ook denken aan een tijger en een leguaan. Want daar is die naam ooit van afgeleid. Maar goed, we gaan
1: hey,
0: door.
1: Maar nee, wacht even. Ho. Wanneer mag je wel wat zeggen over die auto?
0: 28 september mag ik de naam communiceren en vertellen hoe die rijdt. En wat de technische specs zijn, zeg maar deels. En 9 oktober wordt die onthuld. En dat is die 9 oktober dat wij niet live opnemen, geloof ik. Was dat,
1: oh
0: dat
1: ja, dat is lekker handig. Ja. Omdat jij weer ergens naartoe
0: moet.
1: Nee,
0: ja, niet hier naartoe. Nee.
1: Maar goed, foto's, die viral foto's zijn ook op Autoblog te vinden.
0: Ja, eigenlijk heb ik ze alleen op mijn Instagram en de Instagram van Autoblog gepost. Maar ja, precies. Toch de rest van de wereld heeft dat ontdekt. Iedereen volgt mij nu blijkbaar.
1: Nou ja, mooi. Weer tijd. Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk graag naar onze midweekse Breek de Week podcast. En wat hadden wij daarin? Terwijl Wouter zit even zijn social media.
0: Ja, ik zit even in de social media. Wat onrust bij Volkswagen. Maar ja, dat komt helemaal goed, want ze hebben straks een nieuw model. En de vernieuwde Renault 5.
1: Ja, met dus leuke nieuws.
0: Je heeft een nieuwe kleur.
1: Ja. Nou, uiterlijk woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je, want dan krijg je hem altijd als eerste.
2: De Nationale Autoshow.
1: Hyundai presenteerde deze week de toekomstplannen. Het merk belooft de komende jaren onder meer 100 nieuwe modellen. Elektrische auto's met range extender en heel veel goedkopere batterijen. Te gast is Ruben Keuter, directeur van Hyundai Motor Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
3: Ja, goedemiddag en leuk om hier weer te zijn.
1: Ja, Hyundai pakte echt flink uit tijdens de CEO Investor Day, zoals dat dan zo mooi heet. 100 nieuwe modellen. Hoeveel daarvan komen ook daadwerkelijk naar Nederland?
3: Nou, naar Nederland, daar kan ik nog niet alles over vertellen, maar wel 40 naar Europa. Maar dat zijn natuurlijk ook wel facelifts en echt nieuwe modellen. Ja. Dus de komende 18 maanden gaan we zo'n 5 volledig nieuwe modellen introduceren in Nederland. Nou, elektrisch, hybride, plug-in hybride. Dus we blijven niet alleen maar elektrisch. Maar wel het meest relevant natuurlijk voor Nederland, met onder andere Peugeot Eindheffing wat eraan komt.
0: Ja.
3: En trouwens, we hebben ook gewoon EV's met geluid tegenwoordig. Dus misschien is dat wat voor die Belgen dan.
1: Zit dat ook echt aan de buitenkant, dat geluid?
3: Dat kan ook aan de buitenkant, jazeker. Oh, ja.
0: En binnenin ook.
1: Ja, binnenin
0: hebben ook een viraal videootje van mij dat ik in de Ioniq 5N... Ik kwam echt met versnellingen en toeren. En had hij de toerenbegrenzer in loopt. Dat ik daar op zich eigenlijk wel om moet lachen, maar...
1: Ja, maar dat is nog best wel aardig gelukt geluid, hè?
0: Ja, ik zet het wel uit in dat soort auto's altijd. Dat vind ik het heel interessant. Dat ik echt denk, ja, waarom zou ik het doen?
1: Ik heb afgelopen week in een Zeker gereden.
0: Zeker.
1: Daar heb je ook geluidssimulatie in. Er zijn ook best wel positieve dingen te vertellen over de Zeker 7 GT. Maar dat gesimuleerde geluid, dat slaat echt helemaal nergens. Ik zal het in de rijimpressie laten horen. Dat is wel leuk. Ja, maar
3: je ziet wel steeds meer merken die mee komen.
1: Ja. Maar ik denk wel van, doe het dan wel goed.
3: Ja,
0: We hebben de nieuwe Ioniq 3, die komt er aan. Maar wat gaan we straks spreken. Wat komt er nog meer aan nieuwe modellen? Is wel een tipje van de slager?
3: Ja, zeker. De nieuwe Tucson komt eraan. Die is net in Korea gelanceerd. En dan onder andere nieuwe Kona volgend jaar. Dus er komt echt wel heel veel aan. Nieuwe i20, nieuwe Bayon. Allebei als hybride aandrijflijn. Yeah. Dus dat is ook gewoon nieuws voor Nederland wat heel relevant is.
1: Ja, want i20 dus nog wel?
3: Ja.
1: Want de i10 die is...
3: Nee, die i10 die hebben wij omgedoopt naar Inster. Ja, dus dat gaat heel goed. Inmiddels meer dan 5000 Insters rijden het in Nederland. En we zien ook echt nu met alles wat er speelt in de wereld... Per maand, niet alleen bij ons, maar gewoon überhaupt in Nederland... elektrisch toenemen. Afgelopen maanden gewoon de helft van nieuw verkoop volledig elektrisch. En dan moet de pseudo-eindheffing nog komen. Dus dat belooft nog wat.
0: Dat gaat een beetje pijn doen. In jullie qua marktaandeel...
1: Als je de juiste modellen hebt...
0: Nee, het gaat pijn doen. Want er verdwijnt gewoon een groep die gewoon geen nieuwe auto noodzakelijk koopt.
1: Goed, we zijn bijna alleen maar een occasion land. Dus,
0: Maar...
1: Dat worden we nog meer.
0: Nee, maar van nieuw is een heel groot deel zakelijk. En daarvan is nu nog een heel groot deel met een verbrandingsmotor. Dat wordt heel veel duurder. En die gaan gewoon verdwijnen.
3: Stappen straks allemaal in een elektrische auto.
0: Nou, niet allemaal.
3: ZZP'en niet dan. Maar.
0: Nee, maar ook mensen die caravan of een boot of wat ik wat mee willen nemen. Of helemaal niet zo handig thuis kunnen laden. Nou ja, goed, dan gaan we dat in de reel proberen.
1: Of die gaan zakelijk in Insta rijden en hebben dan privé nog...
0: Wat een goed idee. Ik heb serieus over pseudo-eind even een artikel ben ik aan het schrijven over de

0: wijkmogelijkheden die je hebt. En ja. een ervan is gewoon, pak gewoon een hele goedkope elektrische auto. Ja. En doe gewoon die Porsche Cayenne. Die kan je rijden gewoon privé.
1: Dus maximaal
2: over betaalbare elektrische auto's gesproken. Die hebben we.
1: Ja, nee, precies. Ja, precies. Maar gaat dit, dat hele plan, hè, en dan in combinatie met die pseudo-eindheffing en waarschijnlijk mogelijk de juiste modellen, gaat dit jullie marktaandeel in Nederland ook echt daadwerkelijk vergroten, denk
2: nou, ik denk dan zeker dat daar de groeikans in zit. Hè. Dus jullie hebben ook gezien in dat plan natuurlijk een flinke kostenbesparing op EV's.
1: Ja.
2: Nou, we zien nu al met de prijspositionering met een Inser en ook met een IONIQ 3, dat we zeer scherp in de markt staan. Dus al ver beneden het gemiddelde prijslevel liggen in die segmenten. Ja. Want we hebben het wel vaak over, joh, de elektrische auto is een dure auto. Maar als je nu naar gemiddelde waardes kijkt, qua bedragen, zie je nu al dat elektrisch gewoon lager geprijsd is dan niet-elektrisch. Hè?
0: Ja, maar dat is ook omdat er een hele klap belasting op zit. Want ik was in Wenen. Ja. In Wenen en ik, sorry, het is een concrete genoemd, maar ik zag daar een billboard voor een nieuwe Skoda Octavia. En die was dan €25.000.
1: Ja.
0: Gewoon een nieuwe Octavia. Ja. Dat zat vast al allemaal kortingen, weet ik wat allemaal. Ja. Maar het is natuurlijk in Nederland wel extreem veel belasting.
2: Maar wat je ziet natuurlijk jaren geleden met echt een 20-25% dat EV duurder was.
0: Ja.
2: Ja, die tijd ligt wel echt achter ons.
0: Ja.
2: En ook belangrijk natuurlijk dat je als OEM zoals wij ook qua profitability goed blijft ontwikkelen. En daar komt natuurlijk ook zeker de 30% target op EV's vandaan die in het bestand
0: jullie dochtermerk Kia staat in Nederland nummer 1.
1: Gemeen.
2: Oh, nee, dat vind ik hartstikke leuk. Daar ben ik ook heel trots op.
0: Nee,
2: dat
0: snap ik.
2: Een kleine historie daar.
0: Dat is waar. Ja. Dat heb je ook gezegd. Is het jullie benchmark? Zeg van, nou ja, eigenlijk willen wij, ja, of nummer 1 of nummer 2 of wat ik wat. Hè, waar, of,
2: nee, zeker niet. Hè. Kijk, uiteindelijk moet je kijken naar een sustainable groei. Hè, dat je bij je aantallen haalt, maar ook natuurlijk gewoon profitability-wise goed kunt groeien.
0: Yeah.
2: En dat we ambitie hebben, dat mag duidelijk zijn. Ja. En we staan nu op nummer 8. Dus er ligt zeker een groeiambitie voor ons, hè, richting een top 5 positie. Maar uiteindelijk kijken we natuurlijk alleen maar heel trots naar nummer 1. En kijken we steeds vaker ook wel vanuit groepsverband naar performance in de markt, vanuit Union Motor Group.
1: Ja.
2: Dus het is niet zo dat we zeggen, joh, dat is ons target. Hè. Er zit nog heel veel tussen en omheen.
1: Ik vind het wel een beetje voorzichtig, hoor.
2: Vind je het voorzichtig?
0: Nou ja.
1: Ja, je bent toch gewoon een moederbedrijf, Hyundai, van Kia eigenlijk. Kia valt daaronder eigenlijk, toch?
2: Zeker, maar als wij gezamenlijk allebei meer voertuigen weten te verkopen, gaan ook gezamenlijk de R&D-kosten naar beneden.
1: Ja, maar ja, goed, als ze dit bij Ajax zouden zeggen, het is misschien wel terecht, top 5, maar ambitie, maar
0: dat vind ik al heel erg ambitieus, mijn deur.
1: Je moet toch gewoon voor die nummer 1 positie gaan?
2: Nee, absoluut. Maar uiteindelijk moet je wel natuurlijk kijken naar de groei ook financieel gezien. Het gaat niet alleen maar om aantallen in deze wereld.
0: Nee. Nou, in dat plan zaten hele verschillende dingen. Waar we ook nog over zeker waren. Maar waaronder ook e-refs, hè, elektrische auto's met een range extender. We kennen natuurlijk in China ook wel dat je ziet gewoon een hele dikke accu. Kan 200 kilometer elektrisch rijden. Dat is dit ook, toch? Dat is gewoon een. Of is het.
2: Zeker. Er komt een grote batterijpakket in. Waardoor je voornamelijk voor zwaardere auto's. Denk aan grotere SUV's.
0: Mm-hmm.
2: Daar is het natuurlijk perfect voor. Nu zie je wel, e-ref is op dit moment alweer aan het afnemen. Maar het grootste in China.
0: Ja.
2: Dus we zien in de US daar wel kansen voor. In Europa kan dat ook. In Nederland moeten we met het klimaat van de overheid natuurlijk afwachten. Wat over 3 jaar hip en happening is. Misschien na de diesels, plug-in hybrids, nu EV's, is het dan de e-ref. En kan het dan kansen bieden. Maar met het huidige plan wat er ligt.
1: Met die pseudo-eindheffing is het gewoon niet interessant.
2: Nou ja, dan kom je dus uit bij ZZP en particulier op nieuwkoopmarkt. Alleen in dit segment. Het zijn vaak zwaardere SUV's waar je dat toepast. Ja, dan zit je ook wat in hogere prijsklasses.
0: Ja, dus niet heel kansrijk voor Hyundai in Nederland.
2: In Nederland niet. Op dit moment, want alles ligt denk ik niet heel kansrijk. Dus wij zetten veel meer in op volledig elektrisch. En dat uiteindelijk ook gewoon wat te zien met een IONIQ 3 betaalbaar maken.
0: Ja, maar dan heb je geen dikke SUV waarmee je 1000 kilometer kan rijden. Hè? Met
2: dan moet je uiteindelijk in een IONIQ 9 stappen. Nee, er is van alles inmiddels in de line-up. Dus zijn er klaar voor.
0: Nee, wat dat betreft, de eerlijk is eerlijk. Hyundai is maar echt een hele brede line-up van klein tot groot. Hè? Zowel elektrisch als met verbrandingsmotoren. We dreigen heel erg een elektrische markt te worden natuurlijk met pseudo-eindheffing. Over die Ioniq 3 gesproken, ja. Volledig elektrisch. Waar moeten we hem plaatsen? Ja, hij zit onder de 5 en onder de 9. Maar wat voor auto is het?
2: Nee, kijk, we spreken heel vaak in segmenten. Ik denk dat een consument niet echt zo denkt. Hè. Ja, ik ga nu een B-segment auto kopen of een C-segment auto kopen. Als je daarin spreekt, zit hij een beetje tussen B en C-segment in. Dat is 4,20 meter. Mm-hmm. Uiteindelijk met een long range van 500 kilometer WLTP. En je ziet ook wel dat het is niet zoveel van hetzelfde. Het is een beetje een combinatie tussen een hatchback en een crossover, ja. Toch iets hoger. En ja, boven verwachting goed ontvangen ook. Want het is toch weer een uitgesproken design. Maar wordt heel goed ontvangen. Inmiddels meer dan 5000 geïnteresseerden die zich ingetekend hebben bij ons. Ja, dat is toch een goede start voordat die auto überhaupt in de showroom staat.
0: Oké, okay, ja. Maar mensen kunnen ook al bestellen? Of is dat nog...
2: Je kunt al bestellen. We hebben op dit moment hebben we een reservering openstaan. Dus als je reserveert nog tot maandag, dan krijg je €1500 voordeel. Dus we hebben een mooie triggertje opgezet. En uiteindelijk bestellen kun je ook. Er zijn een aantal bestellingen uiteraard al binnengekomen. Mensen willen me ook even zien, proefrijden. En dat kan vanaf oktober.
0: Oké.
2: Dus echt om de hoek.
0: En zou je verwachten, elektrische auto, zakelijk, dit is allemaal een nieuwe lease-lieveling? Of is hier privé met stijgende brandstofkosten?
2: Je ziet dat privé nu ook snel groeit. Hè? Dus wij zien ongeveer, we verwachten zo'n 60-40% mix. 60% zakelijk, 40% privé. Okay. Ja. Ook gezien het prijspunt. En je ziet ook de afgelopen maanden dat de EV-mix in de privémarkt gewoon hard groeit. Ja. Ook boven de 40%. Uiteraard gedreven door alles wat er speelt, hoge brandstofprijzen. Maar je ziet wel dat die acceptatie nu heel snel gaat.
0: Ja, schrappen we een prijspunt en ik denk, wat is het prijspunt eigenlijk? Want dat weten onze luisteraars misschien niet. Wat is het vanaf prijs, Ioniq?
2: 27,995.
0: Nee, maar dan heb je nog niet de long range. Want dat is natuurlijk wel in deze klasse.
2: Maar dan nog, long range is vanaf zo'n 31.000 euro. Dan heb je bijna 500 WLTP. Ja. Zoek maar wat andere modellen op die dat bieden in de markt.
0: Nou, ik kan er wel een paar noemen, maar...
2: Ja, ongeveer,
1: Kia EV3.
2: Ja, maar de WLTP er ook bij, de range.
0: Volgens mij is ID Polo is 460 en is 32.000 euro. Nee, maar dat zijn natuurlijk wel de concrete. En ook daar je ziet wel dat de groei zit ook wel, denk ik, in dit soort auto's. Want daar komen nu uiteindelijk, en dat is ook weer credits voor de Ioniq 3, uiteindelijk gewoon fatsoenlijke auto's met een goede range.
2: Ik denk de groei elektrisch ook wel in het CSUV's. Als je naar 2025 kijkt, waren er 65.000 auto's in het zakelijk segment niet EV. Ja, dat wordt uiteindelijk een groot deel, ben ik van overtuigd, wordt elektrisch. Ja. Met trekgewichten die je nu hebt, kun je ook prima een keer met de caravan op vakantie. Tuurlijk,
0: heb je helemaal naar Zeeland gereden. En toen moest ik
2: misschien
0: nog
2: wel een keer een mooie challenge voor jou, Wouter. Met je caravan uit Zuid-Frankrijk.
0: Ik heb geen caravan. We hebben ooit een paar jaar geleden...
1: wel een studio bouwen in een caravan.
0: Ja, dat is wel leuk.
1: En dan gaan we gewoon kijken hoe ver we komen.
0: Wij hebben toen inderdaad getest met caravans, met verschillende auto's. Ja. Je range gaat gewoon door de helft. Dus dat is echt... En er was nog een kipcaravannetje ook. Dus een klein, smal, niet al te zwaar. Ja, dat is een... Ja, goed, we gaan zien waar...
2: Maar je hebt vakantie dan toch, hè? Dus ja,
1: het gaat natuurlijk wel om die batterijen. Jullie zeggen ook, de batterijkosten gaan met 30% gaan we die kunnen verlagen.
2: Ja.
1: Hoe werkt dat?
2: Nou, alle details moet ik je echt. Die kan ik je niet vertellen. Hè? Maar wat je wel ziet, is natuurlijk dat we steeds meer in-house gaan doen. Ja. Hyundai Motor Group doet überhaupt wel heel veel in-house. Hè, met eigen transport, eigen stalfabriek. We zijn inmiddels 100% aandeelhouder van Boston Dynamics geworden. Dus een robotica bedrijf. Ja. Dus we investeren op vele fronten. En we gaan ook meer in die keten van batterijproductie starten. Dat betekent niet dat we de grondstoffen zelf hebben. Dat zie je ook. Alleen door meer in-house te doen, kun je die kosten drastisch verlagen. En die target staat op 30%.
1: Ja, maar het is niet het enige wat bij Hyundai wordt gezegd. Hè? Dus inderdaad wat je zegt, zelf die accucellen ontwikkelen. Ja. Maar ook dubbel vermogen. Laadtijd met 40% verkort.
2: Ja, maar dat is meer het BMS. Dus het battery management systeem. Okay. Waar we, dus de software kant. Daar gaan we zwaar op inzetten. Ik denk dat het ook noodzakelijk is. Als je nu ziet, is natuurlijk van het geheel zo'n 200.000 elektrische auto's. Ja, uiteindelijk gaat dat heel hard groeien. Volledig elektrisch heb ik het over. En je ziet natuurlijk dat we naar zo'n 60% elektrisch aangedreven gaan wereldwijd. Ja, ja. Ja, dat is een gigantische transitie die we doormaken.
0: Nou, positieve nieuws natuurlijk is dat de batterijen zijn nog lang niet uitontwikkeld. Dat daar nog kosten, maar ook capaciteiten, snellaadcapaciteiten, absoluut natuurlijk stappen worden gezet. Nou, natuurlijk 30% goedkopere batterijen. Dus goedkope auto's, goedkope reunizing. Of is dat niet zo'n een op eentje die te maken is?
2: Kijk, waar ik het net over. Ik denk dat we nu, niet alleen wij, maar heel veel fabrikanten al best scherp EV in de markt zetten. En dus eigenlijk gaat de pricing nu wel een beetje loopt vooruit op eigenlijk de koststructuur van EV's. En dat zie je bij heel veel OEM's. Dat
0: een mooi politiek antwoord. Nee, de prijs gaat niet omlaag.
2: Nou zonder grap, als je nu zeker in Nederland kijkt, is gewoon de prijzen liggen al op of onder het niveau van elektrische rijden.
0: Yeah.
2: Van brandstof. En uiteindelijk moet elke OEM natuurlijk, dat zie je wereldwijd, dat is de druk die er nu ontstaat. Die zal ook prof moeten blijven om in de toekomst te kunnen blijven investeren. Precies,
1: maar Hyundai zegt, ambities daarin zijn ook groot. Op het gebied van winstgevendheid, winstmarge van 9% in 2030. Ja, daar kan best wel wat aan af.
0: Ja, dat is ook weer waar. Zoveel grappig, je zegt de kosten van elektrisch rijden. Maar als je Europa-wijd kijkt, dan zijn we dus in Nederland koploper volgens mij. Of op nummer 2 qua kosten benzine per kilometer. Ja. Maar elektriciteit zijn we geloof ik nummer 1. Dus elektrisch rijden is zeg maar ook. Eigenlijk is autorijden gewoon in Nederland extreem duur. En met elektrisch kan je een heel klein beetje besparen. En als je natuurlijk zonnepanelen hebt en het laar mee gelopen klooien, dan.
2: Nee,
0: dan
2: maar ik denk uiteindelijk zie je natuurlijk dat de inzet voor correctie in pricing in EV. Ja, die is de afgelopen 2 jaar niet alleen in Nederland. Die heeft zich absoluut ingezet.
0: Ja.
1: Welke auto gaan we eerst die nieuwe batterijcellen in tegenkomen?
2: Durf nog niet te zeggen. Dat is nog niet aangekondigd. Hmm. Dus uiteindelijk, wij weten ook niet alles, in mijn geval, alle details. Ja. Maar blijft ook nog wat nieuws voor ons in zitten. Maar ik verwacht wel in 28 dat we daar de eerste effecten...
1: Als het over de Europese auto-industrie gaat, gaat het vaak over de concurrentie in China met name. Maar ook gewoon met Chinese merken. Ja. Hoe zien ze dat in Korea?
2: Nou, kijk, in China, dat heb je ook gelezen, hebben we een ambitie van 500.000 waar we naartoe willen groeien. Dat is natuurlijk een extreem competitieve markt. Is Hyundai aan zich heel klein. En uiteraard zijn de Chinese merken nu wereldspelers aan het worden. Dus zien we dat ook in Europa. En kijken wel degelijk naar de Chinese spelers, hoe die zich positioneren. En hoe wij daar op moeten acteren, absoluut.
1: We gaan het allemaal zien. Dankjewel voor je komst naar de studio. Ruben Keuter, hij is directeur van Hyundai Motor Nederland. En zometeen.
0: Occasion Lease platform Lizzie heeft nu 300 miljoen in kas.
1: Ja, dat is best veel geld. En Wouter testte Lamborghini Temerario. Tot zo dan.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Vastgoed is meer dan woningmarkt. Het zijn kantoren van morgen, de winkelstraten die zichzelf opnieuw uitvinden en slimme investeringen in bedrijfspanden. In Vastgoed Gezocht hoor je wat er speelt achter de gevels. We zijn daar elke maandag om 2 uur op BNR en natuurlijk altijd online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Het waterschap van Delfland in Zuid-Holland gaat het waterpeil in de sloten verlagen. Vandaag kan er veel regen vallen, in één dag wel de helft van wat er normaal in heel augustus valt. Door het waterpeil te verlagen hoopt het waterschap dat er ruimte ontstaat om die regen op te vangen. En zo wordt de kans op wateroverlast kleiner. President Trump wil dat een journaliste van nieuwszender NBC gestraft wordt. Hij is het niet eens met uitspraken die ze heeft gedaan over resultaten van Trump tijdens de voorverkiezingen en vindt dat de toezichthouder moet ingrijpen. Eerder liep Trump ook al weg bij een interview met dezelfde journaliste na vragen over de Iran-oorlog. Een motorrijder is in het Friese Nijewier om het leven gekomen na een botsing met een bus. Die kwam gedeeltelijk in een sloot naast de weg terecht. De politie weet nog niet zeker of er passagiers in de bus zaten, maar bij een zoektocht door het water is er niemand gevonden. En in Alphen aan de Rijn zijn 3 mara's uit een dierentuin ontsnapt, meldt Omroep West. Mara's zijn cavia-achtige knaagdieren die een beetje lijken op een grote haas. De dieren zouden binnenkort naar een andere dierentuin verhuizen, dus ze verbleven in een apart hok. 2 zijn er teruggevonden, maar eentje wordt nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Vannacht trekken buien over het land en daarbij is ook kans op onweer. Overdag is het wisselvallig met regen en onweersbuien, maar ook droge perioden waarin de zon even doorbreekt. En tot zover het ANP-nieuws.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
5: De Lamborghini Temerario draait 10.000 toeren per minuut en daar maak je dan ene Wouter Carson best blij mee.
6: Ja, weet ik ook niet. Maar ik had het idee dat...
5: Je kunt ook nog... in tekenfilms gaan figureren.
6: Dat lijkt me ook wel leuk, ja. Van een tekenfilm is er. Ja. Maar goed, we gaan eerst over iets anders hebben.
5: Ja, straks meer over die Lamborghini in de Rijnpressie. Maar eerst...
6: Ja, 300 miljoen aan financiering wil... daar wil Occasion Lease platform Lizzy flink mee groeien. Het van oorsprong Belgische bedrijf is ook actief in Nederland. Eerlijk gezegd wist ik dat... Ik was jullie nog niet tegengekomen. Goed, daar gaan we het over hebben.
5: Ik wist het ook niet. Sam Heijmans is medeoprichter van Lizzy. Welkom.
7: Ja, leuk om hier te zijn.
5: Ja, leuk dat je er bent. Nou, we horen duidelijk, Vlaming.
7: Dat klopt, toch? Inderdaad.
5: Wat leuk. En hoe ben je dan zo in Nederland verzeild geraakt?
7: Ja, dat is een goede vraag. Hè. We hebben eigenlijk in België gestart 7 jaar geleden. Ja? Daar heel mooi gegroeid. We zijn eigenlijk de leider geworden in het occasion leasen van alle leasingbedrijven in België. Ja. Daar zijn we best trots op. We zijn ook een top 10 leasingfirma geworden. En dan zijn we naar Frankrijk gegaan, onze tweede markt. En sinds vorig jaar ook in Nederland. En heel leuk om hier te zijn.
6: Ja, jullie hebben een enorme dag opgehaald. Staat het op de bank of hoe werkt dat?
7: Ik vraag je
6: voor een vriend.
5: Of doe je je app kijken.
7: Ik kan ook geen Lamborghinis meer kopen, spijt genoeg. Dus er zijn best wel wat regels daarvoor. Nou ja. Maar het gaat over een envelop geld waar we dus auto's mee kunnen kopen. En dus we moeten eigenlijk, technische ga ik jullie besparen, maar we moeten eigenlijk daarmee auto's gaan kopen. Ja, ja. Hoe meer financiering, hoe meer auto's, hoe meer klanten. Zo simpel is het in een leasingfirma.
5: Ja. Ja. Maar die 300 miljoen euro, die hebben jullie niet bij één partij opgehaald. Bij meerdere partijen, wat voor partijen zijn dat?
7: Ja, dat klopt. We hebben eigenlijk een effectisering gedaan met ABN AMRO, dus een Nederlandse bank. Ja. Ook heel mooi. En dan met onze 3 grootbanken in België. En dan ook met onze aandeelhouders ook nog een deel in kapitaal. Dus echt een heel grote operatie met verschillende deelnemers. Ja.
6: En werkt het dan zo dat je op het moment dat een klant zegt van oké, ik wil nu deze auto leasen, dat je hem dan koopt? Of hebben jullie het op voorraad? Hoe gaat dat?
7: Ja, we kopen wel op voorhand, omdat we eigenlijk zo toch betere deals kunnen krijgen. Okay. Dus we gaan eigenlijk mede ook, omdat we een website hebben, kunnen we heel goed zien wat mensen op onze website zoeken, waar hun interesse is, zoals ze in het verleden hebben gezocht. En zo kunnen we heel goed begrijpen van oké, welke auto's moeten we nu eigenlijk op ons platform hebben? En die gaan we dan inderdaad inkopen, dat klopt.
6: Ja. voor de luisteraars die leasing niet kennen, wat onderscheidt jullie dan van de traditionele leasemaatschappijen?
7: Dus wij zijn echt 100% gefocust op de occasion lease. We gaan enkel jong gebruikte auto's leasen. En we doen het via een volledig digitaal platform. Dus we proberen eigenlijk een beetje zoals Revolut in de bankensector doet. Proberen wij echt het digitaal platform te worden in de leasingsector. Natuurlijk op onze website, je kan volledig digitaal bestellen. Maar ook achteraf, echte after sales. Proberen ook alles, als je een contract wilt veranderen of je wilt bepaalde acties ondernemen, kan je die allemaal via ons digitaal platform doen. Yeah. En zo willen we eigenlijk onze klanten beter gaan bedienen aan lagere kostprijs.
6: Ja, maar je moet wel een keer die auto afleveren, dus helemaal digitaal kan niet.
7: Dat is niet helemaal digitaal. Dat is een zwak punt dat je hebt gevonden, Wouter. Yeah. Dat klopt. Yeah. Dat klopt inderdaad. Yeah. Nee, natuurlijk, we leveren de auto's ook bij de klanten thuis of op kantoor. Dat is ook anders. Hè. Een typische leasingfirma werkt natuurlijk via dealerbedrijven. En wij gaan echt de auto leveren, net zoals dat je bij Zalando een pakketje bestelt. Yeah. Komen wij die gewoon leveren en gaan ook direct de auto ook uitleggen aan onze klanten.
6: Ja. Waarom occasion?
7: Ja, het is een goede vraag. Hè. Het is natuurlijk enerzijds om prijs. We kopen auto's aan tegen 30-50% korting ten opzichte van de catalogusprijs. Ja. Dus we kunnen ook een goedkopere leasingformule aanbieden.
6: Ja, maar ze hebben dan misschien al 150.000 kilometer gereden.
7: Nee, gemiddeld bij ons is het eerder 1 jaar oud. Dus al 1 jaar oud, 20.000 kilometer. We zullen ook wel iets jonger, iets ouder. Maar het gaat ons echt vooral om die korting ten opzichte van de catalogusprijs. Zolang we binnen die 30-50% zitten, zijn wij eigenlijk heel tevreden.
6: Oké. En wat is dan het oudste wat jullie aan... Wat jong gebruikt is een redelijk rekbaar begrip. Zeker in Nederland, waarin de gemiddelde auto inmiddels geloof ik 13 jaar oud is. Of 14 jaar. Dan is 7 jaar ook jong. Dus nog jong voor het Nederlands. Maar hoe oud mogen ze zijn, de auto's?
7: Ja, het hangt er heel hard van af. Dus auto's die we zelf leasen, op het einde van het contract gaan we die wel nog eens herleasen. Dus we gaan auto's ook meerdere keren gaan leasen. Yeah. En dan kan een auto inderdaad al 3 of 4 of 5 jaar oud zijn. Yeah. Wij redeneren eigenlijk van, je hebt een garantie op de batterij tot 8 jaar. Dus waarom zou je niet tot 8 jaar blijven doorleasen? Yeah. Want stel dat er iets met de batterij gebeurt, dat is eigenlijk niet ons probleem, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dan is het nog altijd, de verantwoordelijkheid ligt dan nog altijd bij de fabrikant.
6: Ja. Yeah.
5: Oh ja. Hey, en hoe groot is dit occasion lease in België bijvoorbeeld? Hè? Want in Nederland heb ik het idee, zeker zakelijk, ik heb toch het idee dat de meeste mensen gewoon een nieuwe auto leasen.
7: Dat klopt. Dat is echt eigenlijk is het een relatief kleine markt die heel snel groeit.
5: Okay.
7: Dat is altijd wel goed als je een start-up bent, als je net iets zelf begint. Je wilt best niet op een te grote markt gaan, want er zijn al heel veel concurrenten.
5: Een disruptor.
7: Maar het groeit wel heel snel. Dus in België, ik weet niet de exacte cijfers, ik weet wel dat wij de grootste zijn, maar het zal een markt zijn die veel, veel kleiner is als de markt van nieuwwagens. En dat zal in Nederland zeker ook zo zijn, maar die is heel snel aan het groeien, want met de elektrische auto's, die kan je gewoon langer leasen en die hebben ook die verliezen nog meer waarde eigenlijk. Ja. Een wagen verliest altijd veel waarde in het eerste jaar. Maar bij een elektrische wagen kan dat na 30-50% zijn. En dus is het nog interessanter om een elektrische wagen te gaan leasen.
6: Even je kan concretiseren, hè? Want bij mij zijn we willen toch allemaal nieuw leasen. Ja, natuurlijk, we willen ook nieuw kopen ook. Maar dan zie je het prijsverschil. Kan je een voorbeeld geven van hoeveel scheelt het in een leaseprijs voor een auto of in het algemeen?
7: Wat onze klanten heel leuk vinden, als ze bijvoorbeeld een iets grotere auto kunnen nemen. Als je bijvoorbeeld een Volkswagen ID3 normaal in je budget hebt als nieuwe auto, en je kan dan een Volkswagen ID4 nemen. Yeah. Zeker als je bijvoorbeeld een familie hebt met kinderen, is best wel handig. Of als je I4 naar een I5 gaat of zo verder. Dus het gaat vaak is ongeveer het verschil. Pakt een €100 per maand door de band genomen. Dan natuurlijk bij één auto veel meer zijn, veel minder. Dat hangt heel hard ook vanaf van de marktcondities en wat de concurrenten doen. Wij controleren niet de prijsstelling van onze concurrenten. Maar we zijn echt wel goedkoper. Zeker als we ook gaan vergelijken met de opties in. Bij een occasion, die schrijft heel hard af. Maar de opties schrijven nog veel harder af. Dus als je graag extra opties hebt, is het echt wel leuk om occasion te leasen.
5: Ja, want daar zit dan dus het voordeel. Hè? Een deel zal bij jullie terechtkomen en een deel bij de klant. Want qua bijtelling, als we kijken naar fiscaliteit in Nederland, dat gaat gewoon over de catalogusprijs en die verandert niet.
7: Ik zou graag de bijtelling willen veranderen, dat klopt. Ja. Dus als er de juiste mensen naar luisteren, dan...
5: Die luisteren. Kan je
7: nu dat we er zijn, dan zou ik zeker zeggen dat het niet logisch is als je, ik zeg maar iets, een sweater in de solder koopt, 50% korting, dat je btw betaalt op de originele prijs. Ja. Dat vind ik een heel rare idee.
6: Die btw die gaat mee naar beneden, dus dat scheelt.
7: Dus bij de bijtelling, het klopt. En natuurlijk is het wel een voordeel, want natuurlijk de bijtelling is gestegen voor elektrische wagens. Als een elektrische wagen van 3 jaar geleden gaat leasen, gaat die bijtelling lager zijn. Ook de catalogusprijs is wel recent heel hard gestegen voor een aantal wagens. Dus je hebt wel een fiscaal voordeel. Ja. Maar ik hoop nog altijd wel dat ze het gaan herzien. Bijvoorbeeld in Frankrijk betaal je de soort van bijtelling, het equivalent, enkel op de aankoopprijs. Wat veel logischer is.
5: Ja. Ja, dat is inderdaad logischer. Er zijn wel plannen in Nederland, hè, voor een e-timer-regeling. Waarbij
7: de green-timer.
5: Ja, de green-timer heet dat inmiddels.
7: Ja. Daar kijken we naar uit. Ja, we horen al lang dat het gaat komen. Gaat het effectief gebeuren? Jullie weten waarschijnlijk meer van als mij.
6: Nou, niemand weet het meer. Alleen het voorstel, het laatste voorstel wat ik heb gezien, als je dat terugrekent met een ID3, die gewoon goedkoper is geworden in de afgelopen jaren, dan kan je dan net zo goed een nieuwe leasen met de bijtellingspercentage die ze daar communiceren. Dus, ja, volgens mij werkt hier dan steeds niet. Maar waar komen die auto's vandaan? Jullie auto's, waar komen ze vandaan? Want ja, een jaar oude auto. Waar koop je ze in?
7: We kopen heel veel direct bij de autobouwers zelf. Ja? Dus die hebben heel veel directieauto's, korte termijn wagens. Ja,
6: allemaal directieauto's. Ja, allemaal.
5: Nou ja, dat klinkt wel weer interessant.
6: Ja, het zijn allemaal
5: Van Bloemen ingereden.
6: Ja, precies. Ja. Persoonlijk nog.
7: Ja, net die speciale editie. Ja, nee, maar ze hebben best wel veel auto's. En het is heel grappig, want zij verkopen best graag aan ons. Weet je waarom? Omdat natuurlijk, wij verkopen die auto's niet door. Stel dat je een nieuwe auto aan de markt wil brengen en je verkoopt die occasion aan 30% korting. En ik verkoop ze morgen door voor 28% korting. Ja, dat is niet goed voor die nieuwe auto verkopen. En dus zij verkopen graag aan ons, want ze weten, wij gaan nooit auto's doorverkopen. Nee. We gaan de auto's enkel leasen. En dan is het natuurlijk veel heel anders.
6: Ja, het is een beetje het verbloemen van eigenlijk de korting die dan toch die er vaak in zo'n auto zit.
7: Ja, dus zij hebben het gewoon niet graag dat die auto online staat. Hè. Dat snap ik ook wel. Hè. Je wilt niet dat je product online staat goedkoper. Ja. En ook wel, ja, we hebben een digitaal platform. We hebben toch wel een ander publiek dan een typische autobouwer die via autobedrijven gaat verkopen. En dat vinden ze ook wel leuk. Een jong publiek, dynamisch publiek, die ze anders ook wel misschien verliezen aan andere merken. Dus ook een aantal van de traditionele merken werken heel graag met ons samen, omdat ze echt via Lizzie een nieuw publiek kunnen bereiken.
5: Ja, als je kijkt, dus het is met name de OEM's, maar waar haal je ze nog meer vandaan?
7: We kopen ook bij heel veel verschillende partijen, dus ook via traders soms, ook met korte termijn. Ja. Verhuurders, we vragen dan wel dat ze maar één bestuurder hebben gehad, dus we gaan heel wagens kopen.
5: Korte termijn verhuurders, dat zijn gewoon autoverhuurbedrijven bijvoorbeeld?
7: Ja, die bijvoorbeeld wel aan bedrijven gaan verhuren, dus we hebben niet graag dat ze bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, als ze in Ibiza auto's verhuurt, die gaan wij niet snel kopen, want die gaan al heel veel schade hebben en die gaan echt wel slecht behandeld zijn. Dus we gaan echt wel op de kwaliteit van de auto's ook echt strikt zijn. En we gaan die auto dan ook zelf via onze eigen compass nog gaan herstellen, refurbishen. Ja. Om die dan af te leveren bij onze klant.
5: Oké, hoe groot is het aanbod?
7: Het aanbod, ja, we hebben vandaag denk ik een 400-tal auto's online. Maar dat roteert heel snel. Ja, ongeveer denk ik zoveel in Nederland. Ik heb net niet bekeken voor de show, maar het zal ongeveer zoiets zijn, maar die roteren echt heel snel. Dat is ook de bedoeling bij ons. Als je een auto natuurlijk bij ons op de parking hebt staan voor 180 dagen, daar verlies je geen geld op. Ja. Dus die stokrotatie is belangrijk. Ja. En daarom moet je ook kopen exact wat je klant wil. En dat kan je vandaag in digitaal natuurlijk heel goed doen.
6: Ja. Maar zijn het auto's in Nederland? Of is het gewoon, Lizzie heeft auto's en hij kan in België zijn. Hij kan in Frankrijk zijn, maar we leveren hem naar Nederland. Dat maakt niet uit.
7: We hebben auto's die inderdaad in de drie landen verkocht worden. We hebben auto's die bijvoorbeeld enkel in Nederland verkocht worden.
6: Oh, toch wel.
7: Ja. Bijvoorbeeld wat we ook doen in Nederland is een aantal auto's die je bijvoorbeeld binnen één week kan leveren. Dat kan je natuurlijk niet doen als die auto in Frankrijk of in België staat.
6: Hoezo? En dat is ook iets wat binnen 4 uur...
7: Ja, dat is ook niet zo makkelijk.
6: Zelfs een vrijdagmiddag vanuit Brussel kan ik in binnen 4 uur Nederlands grens bereiken.
7: Administratieve dingen die je dan nog moet doen, die toch wel wat tijd vragen.
6: Lang leven de EU, dat het toch uiteindelijk dan dus toch nog niet goed geregeld is. Want dit zou wel moeten werken.
7: Heel veel werk. Het is, gelukkig hebben we daar ook AI voor vandaag. Ik kan een aantal van die formaliteiten doen, maar daar word je niet gelukkig van. Van een auto in Zweden te kopen, in België te refurbishen en in Nederland te gaan leasen. Daar word je eigenlijk niet gelukkig van wat er achter de schermen gebeurt.
5: Wat kom je dan allemaal tegen? Fiscaliteit is één ding.
7: Maar... Ja, ook echt heel veel paperassen. Dus echt, elk land heeft een heel andere manier dan ook van werken. En dat is best vervelend. Nu, het is voor ons belangrijk. Want als wij een auto kunnen kopen, als wij zeggen morgen 50 auto's van een bepaald merk kunnen kopen die veel goedkoper zijn, we moeten het doen. Dus het is niet dat we kunnen niet zomaar zeggen van enkel auto's in Nederland kopen. We moeten echt wel kijken over heel Europa. Als een Europese markt zijn beste inefficiënties. Dus je moet eigenlijk echt constant moet je kijken waar kunnen we de beste deals doen.
6: Ja. En zijn het vaak dan 50 auto's die jullie kopen?
7: Ja, dat hebben we ook graag. Dat is gemakkelijker ook ergens voor onze operationeel apparaat achteraf. En je kan inderdaad ook wel dan vaak onderhandelen met de verkoper. Dus we kopen heel graag auto's aan. We doen ook plannen. Bijvoorbeeld, de volgende 12 maanden gaan we elke maand 30 auto's van een bepaald model. En dat vinden de OEM's ook heel leuk, want dan weten zij ook van ja, die auto's zijn eigenlijk al verkocht. Ik ga ze nu op de baan nieuw zetten. Ja. Maar binnen 6 maanden zijn ze eigenlijk verkocht aan Lizzie.
6: Ja, aan Lizzie. Maar jullie moeten ze weer doorzetten. Ja. En je wil ze niet 180 dagen hebben staan.
7: We
6: dat klopt. Letterlijke quote. En dan merk je, wacht even, het gaat toch even minder met dat model. Dus hoe ga je daar dan mee om?
7: Ja, dat is echt iets dat moeilijk is. En je moet dan echt goed gaan kijken naar de prijszetting. Die ook afhangt natuurlijk van de prijszetting van je concurrenten. Ja. Dus om je echt een mix maken in elk segment, moet je zien dat je de juiste prijszetting hebt. En ook niet te veel koopt en niet te weinig koopt. En dat is echt niet gemakkelijk. Maar dat is deel van onze job natuurlijk. En we hebben wel geluk als digitaal platform. Ik denk dat het moeilijker is om een showroom om zoveel informatie te verzamelen. Maar als digitaal platform, weet natuurlijk elke klik die ze doen op onze website, onze klanten, weten we ook wel waar hun interesse is. Ja, en zo kan je daar ook heel goed inschatten.
5: Waar wordt er veel op geklikt? Wat zijn de hardlopers?
7: Ja, er zijn heel veel verschillende hardlopers vandaag. Maar ook in Nederland zien we bijvoorbeeld Kia is heel populair. Dat is natuurlijk geen verrassing. Maar ook Tesla is echt wel een tijd lang minder geweest met de negatieve publiciteit. Ja. Maar die zijn echt wel terug in Europa. Zien we ook met die full self-drive en zo verder. Is toch wat positiever momentum. Maar ook de Volkswagen groepen heel populair. Alle drie merken eigenlijk. Allee, Volkswagen, Skoda en Audi zijn bij ons echt hardlopers.
5: Geen Chinese merken hoor ik.
7: Jawel, we hebben een aantal Chinese merken die we aanbieden. Maar we zijn er wel voorzichtig, moet ik zeggen. Dus we gaan niet zomaar 30 verschillende Chinese merken aanbieden. Dat zien we als een groot risico. Maar we bieden vandaag...
5: Maar wat is het grote risico? Sorry dat ik je onderbreek.
7: Ja, het is zo... Natuurlijk, als leasingmaatschappij beloof je aan je klant dat je 4 of 5 jaar die auto gaat voorzien van goede service. Als er natuurlijk nog geen netwerk is om die service te doen, hè, want de Chinezen gaan heel snel, en dat is ergens echt mooi. We kijken soms echt aan die Chinezen en denken van wauw, ze zijn echt snel, ze zijn echt ondernemers. Maar je moet wel echt zorgen dat die service er is. En als je vandaag kijkt naar bijvoorbeeld een Chinese merk zoals BYD of MG, ja, BYD is een fabriek aan het bouwen in Hongarije, daar kan je echt op rekenen, zij gaan in Europa blijven. Ja. MG ook, Polestar hè, met de Geely groep, daar geloven we ook heel hard in. Maar wij gaan niet zomaar elk Chinese merk, dat durven wij niet. En ik denk dat echt wel een groot risico is.
6: Polestar in de Verenigde Staten in één keer weg, hè? Niks is zeker. Nee. En ook bestaande Europese merken kunnen ook omvallen of stoppen met iets. Het maakt het spel wel interessant.
5: Ja, zeker. Jullie zijn nu in 3 landen actief, hè? Dus België, Frankrijk en nu dus ook in Nederland sinds een jaartje ongeveer. Wat is de ambitie?
7: Ja, de ambitie is om de Europese leider te worden in het leasen van tweedehandswagens. En om ook echt het beste digitaal platform te hebben in heel de markt. Dat is de ambitie. Natuurlijk, daar moeten we ook stap voor stap naartoe gaan. Leasingbedrijf is geen softwarebedrijf. Ik heb veel vrienden die softwarebedrijven hebben. Die zeggen tegen mij, waarom ben je nog niet in Amerika? Ja, oké, dat duurt toch wel eventjes om zo'n supply chain op te zetten. Om te zorgen dat je ook al die service elementen kan aanbieden aan je klanten. Dus dat is bij ons echt wel belangrijk. Is die klantervaring moet goed zijn. We zijn ook in België. In Nederland hoop ik ook in de toekomst het best gerate leasingbedrijf. Ze hebben de beste klantentevredenheid. En dat is ook heel belangrijk, maar die ga je enkel hebben als je echt kan volgen op de groei. Wij groeien al heel snel. Ja. Hè. Wij groeien maal 3 jaar in Frankrijk vorig jaar, plus 100% bruto marge in België. Dat gaat al heel hard voor een leasingfirma. Dus je moet vooral ook kunnen volgen.
5: Ja, grootste in Europa worden, Europees marktleider. Wat is het volgende land dat jullie gaan aansluiten?
7: Dat weet ik zelf nog niet. Het is misschien iets warm. Dat zou ook wel leuk zijn. Want ik heb gehoord dat er een grote bui aankomt. Dus dat zou ook wel aangenaam zijn.
5: Nou ja, dat moet Zuid-Europa zijn dan.
6: Ja, Spanje.
5: Het wordt steeds warmer hier ook.
6: Spanje, elektrische leaseauto's, tweedehands. Volgens mij ken ik wel een andere leasemaatschappij die daar goede zaken doet. Nou, daar waren ze mee bezig.
5: Precies, ja. Dankjewel voor je komst naar de studio. Sam Heijmans, medeoprichter van Lissy. En heel veel succes met de uitbreidingsplannen en de groeimogelijkheden met die 300 miljoen euro aan investeringsgeld die jullie hebben binnengehaald.
7: Ja, na deze uitzending komt dat wel goed in Nederland.
5: Dat denk ik ook.
7: Tot binnenkort. De rijimpressie.
5: Ja, Wouter mocht de Lamborghini Temerario testen.
8: Deze Lamborghini Temerario is wel zo'n auto waarin je je continu vergist hoe hard je rijdt. Het is echt zo'n monster. Details gaan we zo verder op in. Dit is een tweede HPEF. Dat is een heel moeilijk woord, hè? Het is niet PEF, maar HPEF. High Performance Electrified Vehicle. Dus, ze hebben ook een plug-in hybride. Dat is de Lamborghini Urus SE. En Performante. Dus ze hebben nu 3 auto's met een stekker. Maar allemaal ook met een verbrandingsmotor. Maar om het onderscheid wel duidelijk te maken. Ja, dit is elektrificatie. Om dan die verbrandingsmotor ook eigenlijk de vrije teugels te geven. Echt de vrije teugels. Dan gaan we het zo ook wel hebben. Als we het over de specificaties van die V8 hebben. Want die is eigenlijk best wel weer bijzonder. En het is gewoon snel. En toeren naar 10. Oh, je Dit gaat zo bloedverziekend hard. En elke keer als ik rem, vliegt alles door die auto. Ik zet mijn zonnebril maar gewoon weer op. Italiaanse auto, je mag gewoon continu met je zonnebril oprijden. Helaas de V10, hè, die we kennen uit de Gallardo en de Huracan en een paar Audi's. Die is er niet meer, maar ze hebben het goed gemaakt, deze V8. Het is echt heel iets anders, maar wel echt lekker. Maar gewoon op een volledig andere manier. Echt een monsterlijk veel toeren mag het draaien. Maar ook qua karakter. Ze hebben dus elektromotoren en een vrij kleine accu waarmee je dan 6 kilometer elektrisch zou kunnen rijden. Heeft de Lamborghini Temerario. Ja, dus je kunt hem opladen. Sommige mensen zullen dat misschien ook wel doen, maar hoeft natuurlijk niet. Hè. Je kunt natuurlijk altijd, dit soort auto's hebben zoveel vermogen uit de verbrandingsmotor dat je die accu natuurlijk ook heel snel kan bijladen. Maar doordat er elektromotoren aan boord zijn, hebben ze ook die V8 maar wat agressiever aan kunnen pakken. En de elektromotoren, het zijn er 2 op de vooras, 1 in de bak. Allemaal 110 kilowatt, dus 150 pk sterk. De bak is een 8-traps DCT-bak. Met dubbele koppeling. Nou, dat zou je niet denken, want met opschakelen, hij geeft klappen. Je hoort ook af en toe buiten, zeg maar, even zo'n chirp, zo'n piep van de banden als die gewoon doorschakelt. En dat volle vermogen en het koppel er weer opklapt. Maar dit, joh, dit is gewoon. Zeggen, maar dit is een 60 kilometer zone en ik reed misschien ook iets met 60 en het was geen 160. En hoe lang ging ik vol op het gas? Echt niet lang. Nou, die V8, 4 liter groot, flat plane krukas, hè, dus dat betekent dat die plat is. Dan kan je, ja, heb je eigenlijk die roterende massa's beter uitgebalanceerd. Het is kleiner, kan die gewoon sneller draaien, reageert het sneller. Je zou denken 4 liter V8, 2 turbo's in een Hot V samenstelling. Nou ja, dat klinkt wel heel erg. Zoals de Urus ook heeft en zoals ze bij misschien wat Audi's en Porsches ook gebruiken. Maar het is een volledig ander blok. Andere boring, andere slag. Die slag is kleiner of korter, hoe moet je dat zeggen? Dat weet ik eigenlijk niet. Kleiner. En dus kan hij meer toeren draaien. Hij heeft van die finger followers in plaats van die hydraulische klepstoters. Titanium drijfstangen. Nou, noem het allemaal maar op. Hier kunnen we een documentaire over maken over die motor alleen. Maar ja, jullie willen ook een beetje rijden natuurlijk zien. En nog wat prestaties, dingetjes. Dus dat doen we niet. Maar het blok mag 10.000 toeren draaien. Dus geen 7, wat al best veel is. Geen 8, wat heel veel is. Geen 9, waarbij ze bij Porsche zeggen, ons blok kan 9.000 toeren. Nee, 10.000 toeren. Achterlijk veel. En dat is toch wel achterlijk leuk. Dat gevoel. Het is ongemerkt zo'n snelle auto. Die vergt echt discipline om gewoon te kijken van hoe hard rijd ik. Oh, ik kan hem ook elektrisch rijden. Zou ik dat eens even doen hier? Wacht even, even terugdraaien helemaal. Helemaal stil. En ik kan hem op recharge zetten. Dan gaat hij, hoppakee, gaat hij opladen. Dan gaat de thermische motor worden ingeschakeld. Ik heb een Strada-stand, een sportstand, een Corsa-stand, een Corsa ESC off. Nou ja, dat gingen we vandaag even niet proberen. Iets meer ruimte voor nodig. Monsterlijk. En een speciale driftmodus. Daar hebben we ook een klein circuitje voor nodig met dit soort auto's.
5: De Lamborghini Temerario. Ja, superlatieve schieten tekort, hoor ik al.
6: Ja, dat is met dit soort auto's. Dat is echt bizar. Hoe snel het gaat en hoeveel toeren het draait. Also, dat is op zich wel bijzonder hoor. Deze tijd ziet natuurlijk dat. En dit soort motoren is langzaam ook een beetje verdwenen. Hè? We krijgen ook allemaal turbo's en auto's die niet zo graag toe willen. Dit is echt ouderwetse supercar. Gewoon heel lekker. Ja,
5: waar gaan we het mee vergelijken? Ferrari 296?
6: Ik denk dat dat wel een beetje de concurrenten zijn. Ja. En?
5: En als je de keuze moet maken?
6: Nou, ik heb in die Ferrari 296 speciale gereden. Ja. Maar dat is weer wat duur. Daar werd ik wel echt ook weer heel enthousiast van. Ja, maar als
5: zelfs
6: ik de
5: met
6: basis. Ja, nee, als de basis dan is.
5: Wouter verbreid is om zich een beetje in te vouwen.
6: Ja, precies.
5: En dat hij daarna 3 dagen bij de chiropractor langs moet.
6: Ja, ja nee, echt. En dat was met 4 pondschuddels in Parijs opgegaan. Eerst Parijs het rijden. Maar dan rij je op een gegeven moment buiten. En dan denk je. Wauw, dit is tof. Nee, maar die Temera is ook wel echt heel gaaf. En daar is nog geen zeg maar, snellere versie van. Dus als je zeg maar zegt, je moet een basis 296 of een Temera zijn. Ja. Maar een Temera.
5: Oké. Okay. En hoeveel geld mag je dan in een koffertje meenemen?
6: Tonnetje of 4. Ja. Ah, joh, hoeveel bitcoins zijn dat? Dat kan toch...
5: Tegenwoordig wat meer.
6: Is er weer meer?
5: Het is net weer gestegen.
6: Het is net weer behoorlijk gestegen. Ik zal
5: Even
6: kijken.
5: Maar vergeleken met een jaar geleden ongeveer.
6: Hoddel.
5: Hoddel. Ja, heel goed.
6: Jij hebt de CryptoCast gepresenteerd.
5: Ik ben gewoon volkomen verbaasd dat jij er iets vanaf weet, Wouter. Zelfs hiervan.
6: Ik weet hier alles van. Ja,
5: hartstikke mooi. Nou, volgende week weer een verse Nationale Autoshow. Ja. Breek de Week komt er natuurlijk ook weer aan.
6: Ja, precies. Op de woensdagochtend. Dus aflevering moet je natuurlijk terugluisteren als podcast. En abonneer op ons feed, voor ons op de socials en zo.
5: Ja, ik ben Meinert Schut.
6: Ik ben Wouter Karsen.
5: En dan spreken we je volgende week weer.
6: Doei.
9: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Studio Den Haag.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal leven tussen hoop en vrees. Dat laten ze weten in een verklaring. De twee waren bij de grensovergang tussen Nepal en China tijdens de grote overstroming afgelopen week. Het is niet duidelijk waar ze zijn en hoe het met ze gaat, en dat zorgt bij de families voor veel zorgen, spanning en verdriet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren.
1: Behalve misschien naar onze podcast.
2: Allemaal in de BNR-app.
1: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
4: Studio Den Haag van, wat is het vandaag eigenlijk? Vrijdag de 28e augustus in het jaar 2026. Het zijn spannende tijden. Dat is denk ik wel wat ik kan zeggen. Michiel, kan ik wel zeggen Sophia. Goed dat jullie er ook weer zijn.
5: Traditioneel een belangrijke dag. De laatste vrijdag van augustus. Ja. De laatste ministerraad van augustus. Dan wordt er normaal gesproken een klap op de begroting gegeven. Dan gaat hij naar de Raad van State. Daar
4: gaan we het uitgebreid over hebben.
5: Gaat er dan
4: heel zeker
5: nog eens goed naar kijken. Maar alles is anders.
4: Dit jaar is alles anders, maar de afgelopen jaren is elke keer alles anders. We gaan het straks ook nog hebben over, ik denk over de AIVD en de MIVD, als we durven.
6: Stiekem.
4: Over de nieuwe wet die die geheime diensten bezig laat werken. Ik ben natuurlijk weer bij corona geweest. Dat is trouwens ook grappig om te melden. De vakantie is voorbij. En dan ben ik 6 weken daar niet geweest. En na 3 weken vervalt de accreditatie op je pasje. Heb je dat ook meegemaakt? Ik scande dus in en toen scande die niet in. En dan moet je langs de balie. En dan moet je het weer langs. Oh ja, dan doen ze iets. En dan doet je pasje het weer gewoon. En verder niks aan de hand. Maar
5: ja, heb ik ook gehad.
4: Een zomers ritueel is dat. En dan is het jaar weer begonnen, denk ik altijd.
6: Ja, een soort bevestiging. Je bent even weg geweest, maar je bent weer welkom. Kom maar binnen.
4: Ja, dus dat is ook zo'n heel klein dingetje. Dat gaat met een beetje geluk in de winter nog een keer gebeuren.
6: 3 volle weken.
4: Ja, je moet er 3 weken voor wegblijven.
6: Ja, laten we dat hopen.
4: De begroting, jij begon er meteen over, Michiel. Ik zou zeggen, ik heb mij nog nooit zo vergist in wat er gebeurde politiek als deze zomer. Ik dacht tot woensdag, het zijn zeer ervaren politici die precies snappen wat ze aan het doen zijn. Die hebben een plan, die zijn bezig met misschien de oppositie zand in de ogen te strooien. Ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar zij, want het zijn echt hele ervaren politici allemaal. En toen kwam Bart van der Brink op woensdag naar buiten, dat was het eerste wat ik ervan zag. Die zei, ja, misschien moeten we intern ook nog wel even een puzzel leggen. En toen dacht ik, oh, wacht.
5: Ja,
4: ze zijn het echt niet met elkaar eens. Ja. En het is daadwerkelijk de wanorde die Jesse Klaver vanaf het begin af aan al eerst voorspelde en toen beschreef.
5: Ja, en premier Jette die zei daar dan weer over, want daar werd best zwaar aan gedeeld inderdaad. Van der Brink die zei, ja, intern zijn we ook nog bezig. Ja. Jette die vond dat daar weer te zwaar aan gedeeld wordt, omdat het volgens hem ook bij het normale politieke proces hoort, is wat hij zei.
4: Ja.
5: Maar,
4: maar dat is toch het moment dat naar buiten kwam dat ze intern echt verdeeld zijn.
5: Ja, we zitten al 2 weken te kijken naar eerst allerlei gesprekken met oppositiepartijen die langs mochten komen om hun wensen kenbaar te maken. Die zij dan hadden om een begroting eventueel te kunnen steunen. Ook wel gek, want toen het kabinet aantrad en begon, toen werd daar ook al meteen gezegd, en ook nog voordat de hele beëdiging was geweest, van nou, de koffieautomaten, koffiemachines, die gaan overuren draaien. En we gaan continu de hele tijd in gesprek. We hebben ook voor de zomer nog eens een keer een moment gehad dat premier Jette en minister Heijnen van Financiën bij Pro, bij Jesse Klaver, langskwamen. In de fractiegang van Pro zelf, om een gesprek te voeren. Nou, daar heeft Klaver aangegeven wat hij de hele tijd heeft aangegeven, namelijk dat die bezuinigingen op de sociale zekerheid wat hem betreft niet gaan gebeuren. Houdt zich daarbij aan de vakbonden vast. Nou, dat zei Klaver inmiddels bijna 2 weken geleden, toen hij zijn eerste gesprek in deze augustusbesluitvorming kwam voeren. Hij zei het afgelopen maandag nog een keer. En zo gaat dat maar door de hele tijd. Ja.
7: Ineens snapte ik waarom de VVD in de afgelopen weken al in alle talkshows de hele tijd aanwezig wilde zijn. Want dat is wel het verschil tussen de VVD en alle andere partijen. Die zitten elke keer, vooral bij WNL op de avondshow. Die hadden al kennelijk voorzien dat er een grote confrontatie met CDA en D66 aan zat te komen. En dat ze alvast eens iets moeten gaan doen aan hun uitstraling.
6: Ja, terwijl we zagen deze week natuurlijk op woensdag ook Jan Paternotte die diezelfde strategie toepaste.
7: Ja, maar veel later.
6: Maar dan
7: uitstraling.
6: Ja, terwijl we zagen deze week natuurlijk op woensdag ook Jan Paternotte die diezelfde strategie

0: Want ze zijn het in ieder geval onderling eens en dan komt het wel goed. Toen zagen we Jan Paternotte 's middags bij het programma Sven op 1... hoorden we hem zeggen dat het plan van de SGP... want SGP wil namelijk aan steun koppelen ze ook... het medisch-ethische dossier over draagmoederschap. Daar komt een wet aan. Daarin staan ze traditioneel altijd al tegenover D66 overigens. Jan Paternotte zei simpelweg, nou ja, ik denk niet dat dat gaat lukken. Een paar uur later zagen we hem dus 's avonds op de bank zitten... van Goedenavond Nederland... En haalde hij onder andere uit naar BBB. Die plannen, het schrappen van de stikstofplannen, dat noemde hij heel erg ruig. En hij zei dus ook...
1: Dat is wat BBB wil, ja, precies. Ja. En dat heb je ook nodig voor steun op rechts.
0: Heb je ook steun voor die route, zeker via de Eerste Kamer. En toen zei dus, en dit is misschien wel het meest belangrijk... dat hij zei, Pro en de VVD moeten gewoon... die moeten samen door één deur kunnen. Want SGP en D66 hebben ooit in kabinet Rutte 2...
1: ChristenUnie.
0: Oh, ChristenUnie, zeg ik echt. Ja,
1: SGP, dat is dan misschien nog weer de overtreffende top daarvan.
0: Ja, ik zit nog in het draagmoederschap. maar hij zegt, breed draagvlak, dat moet gewoon kunnen. En we weten, dat is wat D66 en het CDA... inmiddels is nu duidelijk, die willen nog steeds gaan voor dat brede draagvlak. En de VVD wordt dus nu in een talkshow... eigenlijk overgehaald van, hallo, wij willen dit nog steeds.
1: Nou, er wordt ook best wel veel gevraagd van, onder andere D66. Als je zegt, je moet één je stikstofplannen inleveren... en je moet een van die, het is geen kroonjuweel... maar het draagmoederschap, daar moet je iets waar ze mee bezig zijn... moet je inleveren. Dat zijn twee grote dingen voor D66. En wat krijgen ze ervoor terug? Dat de regering niet valt, zou ik maar zeggen.
0: Ja,
1: niet veel meer dan dat.
0: Maar dan ga ik toch wel weer heel erg flauw even zeggen... Dat wist je als je in het minderheidskabinet... als je deze constructie opzet.
1: Maar dat wisten ze alle drie, toch? Ik bedoel, alle drie partijen snapten dit.
0: Alle drie, maar dan is ook het idee... als jij dus continu afhankelijk bent van steun van de oppositie... dan is het niet gek dat zij daar ook iets voor terugvragen. En dat het daarmee heel erg lastig wordt, dat zien we nu.
1: Ja. En helemaal in het begin hebben we natuurlijk vaak gezegd... dat het coalitieakkoord is heel erg richting de VVD. Dus vanaf nu zullen ze dan wel... linkse dingen gaan toegeven. Maar dat is niet de inzet van de VVD, heb ik het idee. Ik heb het idee dat de VVD eigenlijk probeert om de boel nog iets meer naar rechts te trekken. En misschien richting jaar 21 en BBB en de SGP. En wat heb je allemaal nog? Nou, dan ben je in de Tweede Kamer, ben je er, geloof ik.
2: Ja, in de Tweede Kamer met jaar 21 en SGP zou je er al zijn.
1: En dan in de Eerste Kamer met die drie partijen ook al?
2: Ja, dan moet je de BBB er nog bij hebben. Om die route over rechts mogelijk te maken.
1: En maar dan leg je daarmee meteen de hele stikstofplannen die er nu liggen stil. En daarmee de grote kernbelofte van deze regering. We gaan Nederland weer in beweging krijgen.
2: Ja.
1: We gaan het weer lostrekken. Dus eigenlijk,
2: wil de VVD ook niet. Hè? Die willen ook niet zomaar weer afscheid nemen... of een afzwakking van die stikstofplannen. Nou. Die zitten daar ook echt wel anders in. Dat moet maar eens klaar zijn.
1: Mm-hmm.
2: Zo zit de VVD daar ook in. Dus zit daar ook in een moeilijke positie als het daarover gaat.
1: Waar hebben ze het nou inhoudelijk over? Waar zit nou de grootste oneenigheid? Weten we dat? Want ze zijn niet communicatief. Behalve af en toe ineens in een talkshow... ineens even elkaar tot de orde roepen. Maar als ze naar buiten komen... Je hebt gisteravond, op donderdagavond, heb jij Michiel voor de deur gelegen. Nee, je hebt waarschijnlijk bij het ministerie van Financiën... kan je binnen zitten. Daar is een zitje waar je met journalisten dan kan zitten.
2: Dat kon, maar het was lekker warm. Dus we hebben een groot deel van de avond buiten gezeten... voordat het grote noodweer overkwam.
1: Ja, het maakt echt uit waar die onderhandelingen zijn. Bij Financiën kan je gewoon lekker... als het nodig is er een zitje met bankjes.
2: Ja.
1: Belangrijke details.
0: Ja, noodweer is ook alweer heel erg helemaal in thema.
2: Donkere wolk
0: pakken zich samen.
2: Boven het ministerie van Financiën.
1: Ja.
2: Nou ja, dus twee zaken. Dus inhoudelijk, en daar is het heel moeilijk om er iets over te zeggen. Afgelopen woensdag was er een extra ministerraad, of dan begrotingsraad in dit geval. Toen kwam Eelco Heijnen, de minister van Financiën, nog met de positieve opgewekte boodschap dat het hem gelukt was om de puzzel te leggen.
1: Ja.
2: En dat er dan nu weer aan die andere puzzel gewerkt moest worden, namelijk draagvlak vinden. Daarna kwamen de berichten dat inderdaad in de coalitie zelf er nog oneenigheid was. En toen hebben we inderdaad de vergaderingen Nou ja, niet gezien, want we waren er niet bij. Maar we wisten dat ze aan de gang waren tussen de partijleiders van de coalitiepartijen om daar inhoudelijk uit te komen. Ja, en wat er in die tabellen staat en wat daar precies besproken wordt, dat

0: weten we dus niet.
1: Nee, ja, die tabellen, dat komt uit een quoteje van Henry Bontebal van het CDA. Hè. Die liep naar binnen en er werd gevraagd... Nou, Heine zegt, jullie zijn er eigenlijk uit. Nou, ja, Heine heeft een paar tabellen, we zijn er helemaal niet uit. Ja. Dat is echt de totale disqualificatie van waar de minister van Financiën mee bezig was. Een paar tabellen.
2: Ja. Ja, en hij zei ook gelijk van de politieke steun, die is er gewoon nog steeds niet. En daarbij zei hij opvallend genoeg ook in beide kamers. Dus dat zegt ook alweer heel erg veel.
1: Ja, nou, wat zegt dat? Want dat ze daar nog wel naar op zoek zijn.
2: Nee, dat ze daar nog naar op zoek zijn. En dat dus ook die route gewoon nog helemaal niet is beslecht of dat over links of over rechts zou moeten. Nee. Want alleen, het is een soort kip-en-ei verhaal. Want ze hebben deze onderhandelingen steeds gevoerd grotendeels aan twee tafels. Dus wij hebben ook geschipperd, Michiel en ik, gingen we naar het ministerie van Algemene Zaken, ga je naar het ministerie van Financiën. Waar Heine bezig was met dus die financiële tabellen. En het politieke verhaal was vooral onder leiding van Jette en Dylan Jessogus en Bart van den Brink. Dus, maar het een kan eigenlijk niet zonder het andere.
1: Normaal loopt dat toch ook niet naast
2: zo
1: elkaar?
2: Gescheiden.
1: Maar normaal is dat toch aan één tafel, dat iedereen gewoon bij elkaar gaat zitten?
2: Ja, dat zou je
1: dan
2: denken.
1: Dan neem je de fractievoorzitter en of de partijleider en de minister, de financiële woordvoerder neem je mee en dan ga je praten.
2: Ja, nee, ze hebben toch echt een andere keuze gemaakt. Alleen het een kan dus niet zonder het andere. Want je kan niet zeggen wat Heine eigenlijk deed. We hebben nu die financiële plaat hebben we rond. Of hij had hem in ieder geval rond.
1: Ja, in ieder geval voor de VVD was het goed.
2: In ieder geval voor de VVD.
1: Dat denk ik dan achteraf.
2: Ja, maar dat politieke verhaal en de steun, die was er dus nog niet. En dat gaat ook weer over financiën. Dus ja, ze komen er op deze manier niet uit.
1: En ik begreep dat de VVD nog steeds inzet. Nou, Jette heeft het over die brede steun, maar dat de VVD eigenlijk ook probeert om per begroting dan maar steun te gaan organiseren. Zodat het soms op de ene partij en soms op de andere partij. Maar dat hij dat dan in die tabellen die hij gemaakt had, dat hij eigenlijk wel vooral allerlei handreikingen richting rechts had gedaan en heel weinig handreikingen richting links.
2: Ja, en dat is natuurlijk geen toeval, want de handreikingen van...
1: Hij wil natuurlijk graag richting rechts,
2: ja,
1: dat wil de VVD.
2: Richting rechts, dan heb je het inderdaad over zaken zoals lastenvermindering. Nou, dat past natuurlijk helemaal binnen het plaatje van de VVD.
1: Maar is het dan helemaal oprecht wat hij doet? Ik bedoel, is dit gewoon pure machtspolitiek? Of probeert hij ook de coalitie als... Dat is misschien de vraag die hieronder zit. Is er nu eigenlijk een coalitie? Zijn er drie partijen die niet alleen ministers leveren, maar ook samen de regering vormen? Kan je dat nu? Of is het, hoe groot is de verdeeldheid? Valt daar iets van te zeggen? Ik zie jullie allebei heel erg moeilijk kijken. Dat is namelijk ook een veel te moeilijke vraag. Maar nou, ik denk wel dat dit de essentie is. Je hebt de coalitie en de oppositie normaal gesproken. En de coalitie probeert elkaar vast te houden en met of zonder de oppositie te werken.
0: Ja.
2: Ja, coalitie is natuurlijk, dat is altijd lastig. Hè? Ik bedoel, dit is niet het eerste kabinet waar uiteindelijk zijn toch altijd weer drie verschillende partijen met drie verschillende ideeën. Ja. Die er ook onderling altijd uit moeten komen. En ze hebben.
1: Maar niemand is toch nu uit op een breuk, heb ik het idee.
2: Nee.
1: Niemand wil verkiezingen.
2: Zover zou ik niet gaan. Nee.
0: Nee, precies. Dus dat is wel iets wat.
1: Dus ze moeten
2: dat coalitie.
0: Dat deze coalitie bij elkaar houdt. Er is niemand bij gebaat.
1: Dat is wel heel weinig.
0: Er is niemand bij gebaat. Misschien het land niet. Maar goed, dat is subjectief. Maar van die drie partijen is er ook inderdaad niemand bij gebaat om het te laten klappen en het kabinet Jette te laten mislukken.
1: Ik denk zelfs dat de SP op het ogenblik geen verkiezingen willen, terwijl die eigenlijk alleen maar omhoog kunnen in de peilingen op het ogenblik, denk ik altijd.
0: Nee, ja, de PVV en een partij als Forum voor Democratie, die hebben altijd gezegd en zullen blijven zeggen, zo snel mogelijk weg hiermee en nieuwe verkiezingen. Maar voor die coalitiepartijen geldt dat niet. Nee, zeker niet.
2: Nee, en ook niet voor de groep Marcus Sauer of DNA, als we dat nu zo moeten noemen. Hm. Ook niet voor Pro. Nee, dat... Nee.
1: Je zei net, Michiel, inhoudelijk weten we het niet precies, maar we weten natuurlijk wel een paar dingen die moeilijk liggen. Dat is, waar gaan we het alles van betalen? Er wordt steeds gewezen naar de vrijheidsbijdrage van het CDA.
0: Ja.
1: Die eigenlijk gewoon een loonbelasting is. Er wordt gesproken over box 3. Dat is ook iets waar we het in deze podcast vaker over gehad hebben dan mijn lief is. Ik zou echt graag willen dat het opgelost wordt. Ja. Net als de stikstof.
0: Ja. En box 3 is ook zo'n...
1: Het is vermogensbelasting, hè?
0: Ik wilde zeggen dingetje, maar het is geen dingetje. Het is een.
1: Nee, je gaat om heel veel miljarden.
0: Het is een groot ding, inderdaad.
2: Een box van Pandora.
0: Ja.
2: Box 3 van Pandora.
0: Door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Met die vermogensaanwasbelasting. Dus al betalen over de waardestijging van aandelen nog voordat je dat geliquideerd of gecashed hebt.
1: Geliquideerd toch wel?
0: Ja, ja, dus, zo zegt Bas van Werven het altijd.
1: Okay. Het klinkt als iets wat in de mafioze
0: liquide gemaakt. In ieder geval door de Tweede Kamer aangenomen dit voorjaar. Daarna die storm van kritiek tot aan Elon Musk aan toe. Maar ook bijvoorbeeld Prins Constantijn die spreekt namens de tech-startups. Die zegt het slecht voor het investeringsklimaat als dit er op deze manier door zou komen. Nou, dat ligt nu in de Eerste Kamer. Daar, dat gaat het daar niet halen.
1: Daar komt nog een novelle achteraan, een aanpassing van de wet die nog voordat die ingegaan is.
0: Ja, dus dat is een van de financieel inhoudelijke zaken die op tafel ligt. Wat ga je doen om ervoor te zorgen dat tijdelijke waarschijnlijk invulling van box 3 totdat we naar een vermogenswinstbelasting gaan, dat die dan toch door de Eerste Kamer heen komt. Maar die reparatie, wat het ook mag worden uiteindelijk, ja, ook dat kost uiteindelijk miljarden. En hoe meer je gaat repareren of tegemoet gaat komen aan die groep die ermee te maken krijgt, hoe duurder het wordt. Althans, hoe minder belastinginkomsten er binnenkomen, inderdaad. En dat heeft weer invloed op wat je kunt doen, bijvoorbeeld met die vrijheidsbijdrage, waar ook over duidelijk is dat die ook bijvoorbeeld door JA21 oppositiepartijen niet gepruimd wordt. En het kan niet allebei tegelijk.
1: Nee.
0: Daar zit een probleem.
1: Maar die vrijheidsbijdrage is natuurlijk niet voor niks verzonnen. Die is verzonnen omdat wij heel veel geld willen steken in defensie.
0: Ja.
1: Ik zeg wij, maar Nederland.
0: Ja.
1: Wat kan je doen? Dan moet je belasting ophalen of je moet de staatsschuld op laten lopen.
0: Ja, of je moet
1: bezuinigen.
0: Of je moet, ja.
1: Nou, of iets anders. Dat zijn al je drie opties.
0: Ja,
2: en daar gaat het dan ook weer fout. Want de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid, dat weten we inmiddels ook allemaal.
1: Ja, die gaan het ook niet redden.
2: Die gaan het ook niet redden. Daar heeft de polder en pro die zich daaraan vast hebben geketen.
1: Zeggen wij alsof we het al weten. Voor hetzelfde geld lukt het ze toch met een of ander geitenbaadje.
2: Dat is zeker zo. Nee, dat kunnen we nog niet stellig zeggen. Wat we wel weten is dat de vakbonden natuurlijk stakingen hebben gepland. Vanaf 9 september. Dus dat blijft in ieder geval nog een tijdje lopen. En het idee is ook dat de onderhandelingen daarover pas echt weer door kunnen gaan als die stakingen achter de rug zijn. Dus dat is voorlopig ook gewoon nog niet.
1: Is het niet andersom? Dat die onderhandelingen, als die klaar zijn, dat dan de stakingen kunnen stoppen?
2: Ja, ja, dat zou je denken.
0: BBB wil het ook niet, hè? Die snijden in WW en WIA, of zoals BBB het dan noemt, ja, dat kwetsbaren de rekening krijgen. Dus we hebben het wel steeds over de route over links in de Eerste Kamer of de route over rechts in de Tweede Kamer.
1: En hier staan links en rechts naast elkaar tegenover de coalitie.
0: Ja, ik heb het ook nog aan Henk Vermeer gevraagd deze week. Die bezuinigingen op sociale zekerheid. Ja, dat ligt voor BBB ook moeilijk. En toen vroeg ik ook aan Vermeer van, ja, zit u, als het over dat onderwerp gaat, dan niet dichter bij pro dan bij JA21 in de SGP? Nou, daar vond hij een mooie manier voor om daar toch ook nee op te zeggen. Want hij had Christoffer van de SGP gesproken, zei hij. En voor die partij ligt het ook lastig. Maar heel ingewikkeld.
1: Heel ingewikkeld. En wij zaten van tevoren al even te praten, Sophia. Dan zou je verwachten dat er de hele dag over en weer getelefoneerd wordt.
2: Ja.
1: Om het op te lossen, linksom of rechtsom. En de koffieautomaat zou overuren draaien, zei je het net al.
2: Ja, precies. Je denkt, oké, nou waar is dan die verbinding? Want die oppositie heb je hoe dan ook nodig.
1: Ja.
2: Maar zoals we het nu begrijpen, Henk Vermeer heeft geen contact meer gehad. Geen vervolgafspraak, geen telefoontje.
1: Die is gewoon één keer langs geweest. Wat zou u belangrijk vinden? Hebben ze erop geschreven?
2: Ja, twee keer. Eén keer bij Heijnen.
1: Oh ja, natuurlijk. Die twee tafels.
2: Ja, één keer aan Heijnen. Toen kreeg je gelukkig nog wel een traktatie mee naar huis. Kwam hij naar buiten met een heel klein koffertje. Het koffertje in mini-formaat met chocoladecenten erin.
1: Chocolademuntjes af.
2: Ja, nog voor zijn verjaardag. En de dag daarna zat hij met de kabinet stopt. Maar ja, met dat kleine koffertje heeft hij het moeten doen. En verder dus geen contact. Ook Pro.
1: Hij stuurt met wisselgeld.
2: Ja.
1: Chocoladewisselgeld.
2: Pro heeft ook niks meer vernomen. En opvallend genoeg was er op dinsdag, zou er een gesprek zijn gepland tussen de financieel woordvoerders van JA21 en SGP. Dat werd al verschoven naar woensdag. En woensdag werd dat zo van de agenda geschrapt.
1: Dat was de dag dat Bart van der Brink zei, we hebben ook intern nog wat problemen.
2: Ja, nou, dat bleek dus.
1: Dat, ja, en dat neem ik aan één op één aan elkaar te linken?
2: Nee, dat is natuurlijk, dat is onze invulling, maar ik denk wel dat je dat.
1: Ja, toch? Dat op het moment dat je dat ineens buiten duidelijk wordt dat je het intern helemaal niet eens bent, dan is het heel moeilijk om met jaar 21 en de SGP over geld te praten.
2: Ja, dus als we het zo reconstrueren, dan lijkt het erop dat Heijnen dus zijn plannen zo heeft gepresenteerd, ook aan dus de rest van de coalitiepartijen. En die dus zijn geschrokken en hebben gedacht. Ja, maar dit gaat wel heel erg richting rechts. Dat breed draagvlak kun je op deze manier niet meer bereiken.
1: Waar staan we nu? Vandaag is de traditie, zei al helemaal in het begin Michiel, om de begroting af te hameren en naar de Raad van State te sturen voor doorrekening daar.
0: Ja.
1: En advisering.
0: Ja. Ja.
1: Maar dat kan niet.
0: Nee, en deadlines. Ja, joh, deadlines. Die kun je ook weer opschuiven.
1: Ja, en maar dus toch staat er gewoon in de wet dat het op uiterlijk op de laatste dag, dat is dan niet vandaag, maar op maandag.
0: Ja, klopt.
1: Naar de Raad van State. Ja. Dat is toch de wet.
0: Ja,
1: dus die deadline is wel echt.
0: Ja, dus je kunt met de deadline op vrijdag kun je schuiven, maar met die deadline op maandag wordt dat wel lastig, inderdaad. Ja. Maandag is het de 31 augustus. Dus dan moet het eigenlijk uiterlijk om 23:59 naar de Raad van State toe. Betekent dus wel dat er komend weekend en ook maandag nog gepraat kan worden. Maar het is toch wel pijnlijk wat.
1: Ja, vandaag wordt er ook al gepraat. Ja, nu, terwijl we dit opnemen, is het 10:30 op dit moment. Ja. En dan is de ministerraad nog bezig.
0: Ja.
1: Daarna gaan ze weer verder praten over.
0: Daarna gaan ze weer.
1: Hoe het verder moet?
0: Ja, dus toch weer inhoudelijk en inderdaad het politieke proces, die twee zaken. Maar het is wel pijnlijk, want we hebben de afgelopen twee weken vanuit het kabinet steeds de lijn gehoord dat er alle vertrouwen was dat het mogelijk was om op deze vrijdag, op het moment dat wij elkaar nu spreken, een begroting door de ministerraad te laten accorderen, maar ook een begroting waar brede steun voor was. Dat was goed mogelijk, alle vertrouwen daarin. En we kunnen concluderen dat dat dus niet gelukt is.
1: Nee, je moest in denken aan het einde van Rutte 4, toen ze ook twee weken lang, denk ik, elke avond met een aantal coalitiepartijen s'avonds gingen zitten. En iedereen s'avonds naar buiten kwam. Ging over asielbeleid, hè?
0: Ja.
1: Ja hoor, we hebben er alle vertrouwen in dat we eruit kwamen. Tot ze na twee weken zeiden, oh nee, we zijn klaar. Er zat geen grijs tint voor, zeg maar. Het was niet op een goed moment van, oh, het wordt toch wel heel moeilijk. Het was op een goed moment met z'n vieren naar buiten, met het officiële statement dat ze hadden met z'n vieren besloten dat het beter was als ze ermee ophielden.
0: Ja, op een vrijdagavond in juli toen, ja.
1: Dus, ja. Dat weet ik niet meer precies.
0: Ja, ik weet het wel, want ik was jarig die dag. En dat is altijd begin juli dat ik jarig ben. En dat is ieder jaar wel hetzelfde.
1: Ook hetzelfde.
2: Die deadline verschijnt niet.
1: Maar die frase, ook was toen Jezilkus, en die heb ik nu ook van Jezilkus. Ja hoor, we hebben er alle vertrouwen in. Dan denk ik, ik hoor een echo van een paar jaar terug.
0: Ja,
1: die helemaal niet gunstig stemt.
0: Al was dat donderdagavond wel weer net iets anders toen inderdaad het avondoverleg begon tussen Jezilkus, Jette en Heijnen en Bontebal als CDA-leider. Toen werd ook bij het naar binnen lopen aan Jezilkus gevraagd van, nou, gaat het lukken om een akkoord te sluiten? En toen was het al voorzichtiger. Nou ja, dat hoop ik, maar dat weet ik niet en dat zullen we gaan zien. En we stevenen nu af op het scenario dat er dus op Prinsjesdag een begroting gepresenteerd gaat worden waar die steun er nog niet voor is. En dan zal dat voor een groot deel dus ook voor de schermen gaan gebeuren, de onderhandelingen daarover, tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag en in de periode daarna, dat in de Kamer de begrotingen van die afzonderlijke ministeries behandeld gaan worden.
1: Ik wil daar zo nog iets meer van weten, maar dat gaan we doen na de reclame. Dus zometeen in het tweede deel van Studio Den Haag met Michiel, met Sophia en ik ben Mark. Tot zo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Studio Den Haag.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De leiders van D66, VVD en CDA zijn al bijna 15 uur in gesprek over de begroting van volgend jaar. Die moet dinsdagochtend af zijn, zodat hij nog gecontroleerd kan worden voor Prinsjesdag. Het is nog niet duidelijk welke kant het kabinet op wil. D66 en CDA willen het liefst samenwerken met Pro, maar dat ziet de VVD niet zitten. De Verenigde Staten heeft voor het eerst in weken doelen in Iran aangevallen. Ze hebben lanceerinstallaties in de straat van Hormuz geraakt, omdat Iran daar een aanval aan het voorbereiden zou zijn. Bij de aanval zijn ook burgers gedood, zegt Iran. Het land gaat een vergelding voorbereiden. Netbeheerders hebben steeds meer mensen in dienst. Dat blijkt uit een rondgang van Trouw. Er komen veel zij-instromers bij, bijvoorbeeld omgeschoolde bakkers of fietsenmakers, maar er worden ook veel mensen van over de grens aangetrokken. Het extra personeel is nodig om het stroomnet uit te breiden en de stroom beter te verdelen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal leven tussen hoop en vrees. Dat laten ze weten in een verklaring. De twee waren bij de grensovergang tussen Nepal en China tijdens de grote overstroming afgelopen week. Het is niet duidelijk waar ze zijn en hoe het met ze gaat, en dat zorgt bij de families voor veel zorgen, spanning en verdriet. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
6: Studio Den Haag met Michiel, Sophia, ik ben Mark. En we hadden het over de begrotingsperikelen. Dat is niet zo gek, want dat is het grote thema altijd in deze tijd van het jaar. En dit jaar gaat het allemaal nog wat rommeliger dan anders. Onverwachter dan anders. Want je zei vlak voordat we naar reclame gingen, Michiel. Misschien wordt er na afloop nog door onderhandeld. Maar er moet op maandag iets naar de Raad van State gaan voor advisering. Als ze er niet uit zijn. Als ze geen. Kunnen ze twee plannen indienen? Een meerderheids- en een minderheidsplan of zo? Ik bedoel, hoe werkt het als er gewoon niks is om op te sturen?
7: Dat weet ik niet.
6: Ik eigenlijk ook nee. Sturen ze dan misschien gewoon de tabellen van Heijnen en zeggen ze, nou, dit wordt het niet. Maar ja, jullie moeten iets krijgen. Want de wet zegt dat er iets naar de Raad van State moet.
8: Ja, het is een ongekende.
6: Onontgonnen terrein.
8: Ja, dit hebben we natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt op deze manier.
6: Nee, dat er niet alleen. Dat je niet weet of er steun zal zijn voor de begroting in de Tweede en de Eerste Kamer. Maar zelfs binnen de coalitie weet je niet of er steun is.
8: Ja, hoewel het idee lijkt me.
6: Maakt het natuurlijk groter dan het is. Of niet?
8: Ja, nou ja, ik zou wel verwachten. Ik denk nog steeds dat het idee is dat ze er in ieder geval onderling met een variant het eens willen zijn. Want ik denk, het lijkt me sterk dat D66 en CDA dan op maandag zeggen, oh, de tijd dringt. Nou, Eelco, dan doen we jouw plannen wel. Dat lijkt me heel onrealistisch.
6: Nou ja, ik kan natuurlijk wel zeggen, ja, we moeten jullie iets sturen. We sturen jullie dit, maar dit is niet het definitieve stuk, want we gaan door met onderhandelen.
8: Ja.
6: Zoiets.
8: Ja.
6: Ja. Maar goed, hier wreekt ons gebrek aan staatsrecht. Maar misschien kan je ook wel gewoon een legaviertje naar de Raad van State. Dames en heren, we zijn er nog niet uit.
7: Nou,
6: het zou wel heel, heel gênant zijn als we dat moeten doen.
7: Ja, bij dit soort vraagstukken dan kom je altijd al gauw bij Wim Voermans uit. De hoogleraar staatsrecht. Die hebben we ook wel even gesproken bij BNR de afgelopen dagen.
6: Ja, natuurlijk.
7: En hij zei dat hij zich ook nog wel kon voorstellen, maar een beetje meer oppassen, want het is een beetje speculeren, dat hij zich ook nog wel kon voorstellen dat er vanuit de Raad van State enige coulance zal zijn om toch nog een klein beetje tijd te pakken. Maar hij zei ook, een begrotingsvoorstel zonder dat daar steun voor is, nog nooit meegemaakt.
6: Nee.
7: Dat is uniek.
6: Ja, nou, dat gaan we misschien dit jaar voor het eerst meemaken. Maar we maken heel veel dingen voor het, want een minderheidsregering is heel bijzonder. We hebben net het experiment hiervoor met Schoof gehad. Dat was ook heel bijzonder. Dus we gaan van de ene bijzondere situatie naar de andere. We beginnen bijna gewoon te worden.
7: Ik heb zojuist de titel van deze podcast gehoord, denk ik, uit jouw mond. Ja.
6: Maar oké, ik schrijf me even op. Bijzonder, bijna gewoon. Dankjewel, dat is altijd belangrijk. Dat is de moeilijkste taak bij het maken van deze podcast.
7: Kijk, in Den Haag zijn ze er nog niet uit, maar wij zijn hier wel uit.
6: Dat is, wij hebben het gewoon om
8: drie kunnen onderling heel snel
6: opgelost. Ja, ja goed, wij zijn een heel ander soort coalitie dan zij.
7: Maar goed, misschien tot slot hierover. Dat kan dus in afzonderlijke debatten, afzonderlijke begrotingsbehandelingen. Misschien dan toch weer de ene keer over rechts en de andere keer over links. Er is wel nog wat anders. Het belastingplan, half november.
6: Ja, dat zal toch over links of over rechts moeten, want dat is één plan.
7: Ja, ja, inderdaad. Dus dat wordt een volgend heel spannend moment. De behandeling daarvan.
6: In november of december. De komende maanden hoeven wij ons niet te vervelen. Dat is ook fijn om te weten. Zullen we naar iets anders gaan? Heel even kort over Mona Keizer hebben.
7: Ja.
6: Die een project is tegenwoordig. Project 2029.
7: Project 2029.
8: Ja. Een beweging, hè? Geen partij.
6: Nee, het is een project, dat zei ik, ja.
7: Ja.
6: Het is een beweging, ja. Maar ik had het idee, jij bent daarbij geweest, dat het heel erg Mona Keizer is een beweging werd. Wat natuurlijk heel erg eenzaam is.
7: Ja, en er wordt sterk ingezet inderdaad door haar op het merk Mona Keizer.
6: Ja.
7: Want dat is er, met ruim 110.000 stemmen. Een groot mandaat wat dat betreft als Kamerlid. Op dit moment zelfstandig.
6: Een aantal zetels.
7: Ja, dat is twee zetels die zij op eigen houtje, zou ik bijna zeggen, binnengehaald heeft. Zeer bekend. Zo'n beetje iedereen in Nederland kent Mona Keizer. En het is natuurlijk wel zo dat het op rechts ontzettend druk is. Dus als je dan besluit daar ook weer met een nieuwe beweging, en uiteindelijk gaat dat gewoon een nieuwe partij worden, als je daar intussen wil komen, ja, dan wil je toch iets hebben wat jou onderscheidt. Dan kun je een beetje flauw zeggen dat er op wordt ingezet dat het onderscheidende dat Mona Keizer is. Maar wat we ook de hele tijd horen, dat was ook wat zij steeds zei donderdag bij die presentatie. Sociaal conservatief, dat is de ideologie die er dan onder zou liggen.
6: En al die rechtse partijen hebben wel iets conservatiefs in zich, maar die zijn niet allemaal sociaal.
7: Zoiets. Dan,
6: nou, dan
7: inderdaad.
6: Heb je iets onderscheidends gevonden.
7: Ja, ja. En dus de manier waarop het gaat gebeuren. Ja, dat is ook een beetje
6: inhoudelijk weten we nog niet zoveel van wat ze gaat doen, toch? Want wat heb ik nou horen zeggen? Ik heb horen zeggen, ik hoop op 30 à 40 zetels. Dat is niet een heel erg inhoudelijk argument om op te stemmen.
7: Nee,
6: ze wil de eerste vrouwelijke premier in Nederland worden.
7: Ja.
6: Dat is heel leuk voor Mona Keizer om dat te willen. En dat gun ik er van harte. Maar dat is natuurlijk ook niet echt een politieke agenda die je dan hebt.
7: Ja. Nou ja, als je inhoudelijk naar de plannen kijkt, er is dan wel een website ook gelanceerd. Maar dan zijn het toch de zaken die we op rechts horen. Dus migratie natuurlijk, maar ook stikstof. Daar horen we eigenlijk hetzelfde verhaal als bij de BBB. Dus dat het niet een stikstofprobleem is, maar dat het te maken heeft met de stikstofwetten.
6: Wetgevingsprobleem, ja.
7: De regels die we hebben bedacht, afzetten tegen de modellenwerkelijkheid. Daar ging het ook de hele tijd over. Nou, dat kennen we nog van NSC. Dus zo is het inhoudelijk toch ook weer een soort samenraapsel, combinatie van allerlei zaken die we op rechts horen. Een beetje BBB, een beetje jaar 21...
6: Ik vond het
7: een beetje NSC.
8: Ja, maar we weten wel uit het verleden, dat is helemaal niet gezegd dat het nu weer gaat gebeuren, maar dat er een hele grote groep zwevende kiezers is in Nederland, dat is wel duidelijk. En dat zij de rechterkant op hellen en conservatief zijn, dat blijkt ook uit de afgelopen jaren, waarin het ene jaar, dit is niet de goede volgorde, maar Forum voor Democratie gigantisch werd. Toen werd het BBB, dan is het weer NSC. Wellicht is het de volgende keer Mona Keizer. Want zo snel, die pieken gaan heel erg snel en kunnen ook weer heel snel.
6: Ja, dan voorspel je ook haar ondergang alvast.
8: Ja, die kunnen ook gelijk weer heel erg snel kelderen. Dus ja, er is wel een. Ik bedoel er vooral mee te zeggen van, soms hoeft er ook niet één heel concreet verhaal te zijn voor die groep om te denken, oh, dit is wel iemand waar ik me nu achter kan gaan scharen.
6: Ja, ik heb het heel erg het idee, ze wil natuurlijk BBB van karakter veranderen, iets minder een boerenpartij maken en ook meer die conservatieve waarden waar het over gaat.
7: Ja.
6: En migrantenbeleid heel belangrijk maken, en daar wilde de rest van de partij niks van weten. Dus dat was hun splitsing. Eigenlijk is het gewoon de BBB met migrantenbeleid, toch? Wat ze nu voorstelt.
8: Ja, zo
6: is het. En waar ik immigratiebeleid.
7: Uh-huh.
6: asielzoekers, vooral.
7: Ja, en volgend jaar in maart zijn er dus provinciale statenverkiezingen. En inderdaad, wat jij net zegt, Sophia, Mona Keizer ziet inderdaad de grote... Ja, hoe zal ik het noemen? Markt die er op rechts, die er op rechts is. De BBB nu nog met 11 zetels in de Eerste Kamer. Als gevolg van die grote overwinning tijdens de provinciale statenverkiezingen van 2023. Toen het BBB lukte om veel stemmen binnen te halen. Niet alleen bij boeren, maar de wat grotere algemene proteststem. Nou, er is niemand die er rekening mee houdt dat de BBB... Het waren er zelfs oorspronkelijk nog meer Eerste Kamerzetels die ze binnenhaalden. Maar het zijn er nu nog 11 door afsplitsers. De mensen die overgestapt of weggelopen zijn.
8: Om de chaos compleet te maken.
7: Ja, precies. Dus er is natuurlijk niemand die er rekening mee houdt dat de BBB weer zo groot zal zijn. Nee, dus maar wie profiteert daarvan? Ja. Dat is de vraag. En Mona Keizer hoopte daar één van te zijn.
6: Ja, tot nu toe dachten we ja 21 en Forum misschien. En dan komt Mona Keizer erbij.
7: Ja.
6: Moeten we het dan hebben over de versplintering op rechts? Want dat is natuurlijk. Ze maakt al die partijen die, waar ze mee gaat concurreren, maakt ze zwakker.
7: Ja.
6: En zelf wordt ze ook niet de grootste. Nou ja, tenzij ze dat wel wordt natuurlijk. Maar dat ligt niet in de lijn. Ik mag toch hopen dat we nu eindelijk een keer niet zo'n verkiezing hebben waarbij we een partij laten binnenkomen met 40 zetels, zodat die daarna helemaal niet blijkt te functioneren en dan weer uit elkaar valt. En dan, nou ja, zoals NSC en zoals BBB tot op zekere hoogte. Je zou iets stabiliteit hopen. Mensen die ervaring hebben in Den Haag, die langer dan 4 jaar daar zitten. Of 3 of 2.
8: Ja, en wie is dan vervolgens de lachende derde? Is dat dan pro die de weg over links daardoor ook weer een stuk makkelijker maakt? Of moeten we op rechts dus continu, zoals we eerder hebben gezien, nu straks allemaal bondjes gaan vormen?
6: Nou, zeg maar.
8: Om die kleine splintertjes, om van kleine splintertjes een houtbalk te maken. Ja, dat moeten we straks gaan zien.
6: Ja, we hadden wel met de collega in Den Haag gisteren over dat als je natuurlijk op rechts bent, dan is links ook versnipperd. Zeker als je de VVD ook vanaf tot links berekent. En er zijn mensen die dat doen. Dus dan heb je VVD en D66 en CDA en Pro en de SP. Dat zijn er ook al 5.
8: CDA dus, op links?
6: Ja, natuurlijk.
8: Nou, ja. Ja,
6: ja, als je in dat rechtse kamp zit en de VVD links vindt, dan is het CDA zeker ook links.
8: Ja,
7: En Mona Keizer deed donderdag ook rondom haar presentatie in alle interviews die ze gaf, steekjes uitdelen aan het CDA, wat natuurlijk ook de partij is waar zij politiek groot geworden is. Maar haakt dan ook weer in op wat we horen rondom die begrotingsbesprekingen. Het CDA dat samen met D66 tegenover de VVD staat.
6: Precies.
7: Om eens wat ruimte richting pro te gaan zoeken. Dus ik sprak Keizer ook gisteren en een van mijn vragen aan haar was... Het CDA werkt toch al decennia lang ook samen met links. Dat is toch niet zo gek. Maar haar antwoord daarop is dan... dat is ook vaak het verhaal vanuit rechts over pro... dat eigenlijk gewoon GroenLinks is. En dat GroenLinks de PvdA heeft opgegeten. Dus zij pareert dat dan. Ja, nee, dat was het CDA dat met de PvdA zaken deed. En dat is iets anders dan het CDA dat nu naar pro kijkt. Dus het CDA is links geworden.
8: Ja, die kennen we, Ja. Maar misschien kunnen ze op rechts ook gaan fuseren, hè? Dat is toch wel weer...
6: Ik zie dat niet.
8: Nee, ik zie het niet.
6: Een scheuring van de PVV gezien.
8: Ik gooi het er ook nog gewoon even in. Dan hebben we progressief en conservatief of zo.
6: Pro en con hebben we dan.
7: Ja.
6: Wie weet, de cons op rechts.
8: Nog één ding hierover. Ja? Op persoonlijke titel moet ik wel even bij zeggen. We noemen het net al even kort... De eerste vrouwelijke premier. Ik vind dat toch zo'n simpel argument. Dat ik denk, ja, dan sta je dus inderdaad... Het is nog niet helemaal duidelijk waar je precies voor staat. Maar alleen, het is zo'n Amerikaans idee van... Ja, omdat we dan op een gegeven moment een vrouwelijke premier zouden willen... dan moet ik het maar zijn, dus stem op mij. Ik vind dat heel ontzettend simpel gedacht.
6: En jij bent de enige van ons drieën die dit mag zeggen.
8: Nou, als vrouw vind ik dat iedereen iets mag zeggen. We zijn allemaal gelijk. Maar ik denk wel... Ik vind het ook niet helemaal passen binnen onze Nederlandse traditie... van dat je dat zo gaat inzetten. Want ja.
6: Maar als het effectief is en je haalt er heel veel zetels binnen... en dat zou zomaar kunnen.
8: Ja.
6: Ik vind het heel gek dat iemand zegt... ik wil de politiek in om premier te worden. Ik weet niet wat ik met Nederland wil... maar daar komen we nog wel uit in de komende jaren... Dat vind ik heel gek. Ja. En op zich is het natuurlijk wel eens tijd dat we in Nederland een vrouwelijke premier gehad zouden hebben.
8: Ja, maar dat zullen wel dat meer dat mensen dat denken. Is. Maar ja.
6: Ja.
8: Moet het daarmee dan Mona Keijzer zijn?
6: Kleur.
8: Dat moet iedereen zelf maar even beslissen.
6: Nou, we hebben nu een LHBTQI+ premier. Dat is ook al een dingetje.
8: Die heeft er nooit heel actief campagne op gevoerd.
6: Maar als hij in de persconferentie naar zoiets gevraagd wordt, dan heeft hij wel altijd ruim de tijd om daarover te praten.
8: Ja.
6: Dan zie je ook dat het dicht bij hem staat. Wat niet zo gek is. Want het gaat
8: is ook zo, ja.
6: Ja. Dus wat dat betreft. Nou, dus we hebben nu een ander vinkje eerder binnengehaald dan de eerste vrouw. Maar dit is, misschien moeten we gewoon onze zegeningen tellen.
8: Ja.
6: En wie weet lukt het om de VVD of D66 of CDA een volgende keer een vrouwelijke lijsttrekker te laten kiezen.
8: Het zijn er wel steeds meer.
6: Ja.
8: Dus.
6: Ja, misschien.
7: VVD heeft al een tijdje een vrouwelijke partijleider, hè?
6: Ja, dat is
7: die
6: waar.
7: Die bovendien in het buitenland geboren is.
6: Nou, hier. Waarom is die het niet geworden? Oh ja, die hadden de verkiezingen niet gewonnen.
7: Ja.
6: Dat was het. Dat had weinig geschild.
7: Ze is wel vicepremier nu, ja. Dylan Jessakus.
6: Ja. Ja, maar we hebben al wel heel veel vrouwelijke vicepremiers gehad. Wat dat betreft, het glazen plafond zit net onder het allerlaagste laatste dakje. Zullen we het heel even kort over corona hebben?
7: Ja, want het is eindelijk weer. Nee, dit mag je nooit zeggen. Van het is weer begonnen. Want
6: het heeft letterlijk 6 weken stilgelegen.
7: Ja, maar goed, het is al meerdere jaren aan de gang, ja, natuurlijk. De parlementaire enquête. Maar de verhoren, die zijn weer verder gegaan.
6: Die zijn nu weer begonnen. Dat was ook waarvoor ik mijn pasje weer moest kussen.
7: En zelfs dat zeg ik verkeerd. De openbare verhoren, die zijn weer verder gegaan.
6: Tot achter de komma, correct. Ja.
7: Ja.
6: En met deze week onder andere 3 Kamerleden. Van de VVD, van de PVV en van PRO. Dus van heel diverse plamage, zou ik maar zeggen. Die eigenlijk alle 3 hetzelfde verhaal hielden. Namelijk dat de democratie niet functioneerde tijdens de coronacrisis. En dat is ik vind dat best een heftige constatering. Gisteren had ik het met een collega van het Financieel Dagblad over. Die zei, nou ja, het was gewoon, ja, ik weet niet of het nou zo erg was. En voor een deel hebben we natuurlijk, als je in Den Haag werkte, wist je dat het zo was. Want de Tweede Kamer werd dat op zekere hoogte buitenspel gezet. Eerst kwamen er rapporten, die gingen naar de regering. Dan kwam er een persconferentie waarin besluiten werden bekendgemaakt. Dan kwam er uren daarna een brief voor de Tweede Kamer. En de volgende dag een debat. Maar ja, dan had iedereen al gehoord dat vandaag de kroeg dicht was. Of dat de scholen dicht waren. Of dat je voortaan een mondkapje op moest als je op bepaalde plekken. Dus de Tweede Kamer kon dat dan natuurlijk juridisch en theoretisch wel terugdraaien. Maar moet je de chaos voorstellen, zei Lisa Westerveld van PRO. Als de Tweede Kamer dat had gedaan, dan had je gezegd, de kroegen gaan dicht en dan een uurtje voor de opening, nee, weet je wat, de kroegen mogen toch open. Dan had niemand het hele coronabeleid meer gesnapt. Dus de Tweede Kamer was effectief mond dood gemaakt. Ook door de dat is ook iets wat door de afgelopen maanden al in de afgelopen verhoren, zeg maar voor de zomerreces al geweest is, vaak benoemd is dat er heel laat op de avond de documenten kwamen van de regering aan de Tweede Kamer. Tot op een gegeven moment een keertje bijna 12:15 s'nachts voor een debat, wat dan om 10:00 morgens moet beginnen. Dat is weinig nachtrust dan. Fleur Agema zei, op die nachten kon ik dan dus niet slapen, want ik vond dat ik alles gelezen moest hebben.
7: Ja,
8: ja, dat begreep ik.
6: Als je 400 pagina's krijgt en je hebt 8 uur. Nou ja, Lisa Westerveld die dacht, zei het anders. Ja, ik moest scherp zijn voor het debat, dus ik moest slapen. Dus ik had minder tijd over nog dan die 8 uur die je theoretisch had. Plus, en ik vond dat Fleur Agema daar echt serieus een punt had. Die zei, als je nou een besluit neemt die je in een persconferentie gaat vertellen, dan heb je eerst documenten. Want je begint met documenten, daarna heb je je besluit. Daarna ga je aan het land vertellen. Dus die documenten waren er om 2:00 of zo al, 's middags. Als de persconferentie om 5:00 s'avonds was. Waarom kreeg de Tweede Kamer ze dan pas om 12:15 s'nachts? Of om 12:30 s'nachts? Of om 12:00? Want het was niet altijd exact even laat. En daar kwam geen antwoord op. Wat ik overigens dan weer fascinerend vond, want Fleur Agema is natuurlijk minister geweest op het ministerie waar die documenten vandaan moesten komen. Het ministerie van Volksgezondheid.
7: Wel na de pandemie.
6: Jawel.
7: Ja.
6: Maar dat was het moment dat ze naar binnen moest. Waarom? Wat gebeurde er hier nou? Dat had ze gewoon aan de ambtenaren kunnen vragen. Wat gebeurde er hier nou?
7: Ja,
6: jij bent mijn ambtenaar, vertel het me. Ja. Dat het zo lang duurde voor ik wat kreeg.
7: Ja.
8: En dat weten we dus nog steeds niet.
6: Nee, dat weten we niet. Ja. Ik hoop dat Hugo de Jonge, die mag volgende week nog een keer terugkomen, dat die daar nu een goed antwoord op gaat geven.
7: En klopt het, begrijp ik goed, dat in de eerste acute crisisfase, dus zeg maart en april 2020, dat toen vanuit de Kamer nog wel enigszins begrepen werd. Dat er snel beslissingen moesten maken. Dat er onduidelijkheid was. Er stonden de levens op het spel.
6: Er was paniek. Ja,
7: we hadden echt die IC's die vol lagen. En code zwart scenario's moesten voorkomen worden. Dus dat er dan nog wel enig begrip was. Dat het normale democratische proces niet helemaal werkte. Maar dat het wel heel lang doorgegaan is op die manier. Daar zit de pijn, toch?
6: Ja, meer dan anderhalf jaar, bijna twee. Ja. Dat op die manier. En dat heeft de Tweede Kamer heeft ook heel lang geen vergaderingen gehouden. Anders dan coronavergaderingen. De rest ging allemaal schriftelijk. Dat werkt ook, maar dat werkt toch minder effectief. En het is ook gewoon, je wilt als bevolking het debat kunnen zien. In plaats van dat er e-mails over en weer gaan met kunnen we hier deze vragen beantwoorden? Ja hoor, hier zijn de antwoorden op de vragen.
8: Maar dat was ook vanuit de traditionele opvatting dat elk Kamerlid fysiek aanwezig moest kunnen zijn, toch?
6: Ja, klopt. En daar had natuurlijk Klaas Dijkhoff, die woonde in Brabant. Die woont in Brabant, denk ik nog steeds. Die zat in een gebied waar de besmettingen waren. En de bedoeling, de oproep van de regering was, als je daar vandaan komt, ga dan nu niet naar de rest van Nederland reizen. Dus hij kon niet vanuit zijn huis naar de Tweede Kamer. Dus hij kon niet fysiek in de Kamer zijn. Maar dat is helemaal in het begin, in de tijd dat we nog die beelden uit Italië hadden. Dat waar echt heel veel mensen overleden zijn. Uit New York, waar alle graven, de begrafenissen waren gewoon overvol. En er werden lijken in koelwagens bewaard. In afwachting van wat moeten we ermee doen. Dat was natuurlijk een panieksituatie. En dat je dan op dat ogenblik zegt, nou laten de mensen maar eventjes in Brabant blijven als ze in zo'n besmettingsgevaarlijk gebied zitten. Maar ja, dat is niet de volle twee jaar geweest. Het grootste deel van de tijd was het eigenlijk best relaxed. Er werden wel steeds heftige besluiten genomen. Maar dan was het besluit dat je niet met z'n tweetjes, of dat je alleen met z'n tweetjes buiten mocht lopen, maar wel met anderhalve meter afstand tussen.
7: Tenzij je uit hetzelfde huishouden kwam, toch? Het was toch ook wel voor interpretatie vatbaar allemaal.
6: En gelukkig maar, want ik denk dat heel veel levens prettig heeft gemaakt in die tijd. Ja. Maar dat de fundamentele debatten, dat is door alle drie ook wel gezegd over van welke afweging vinden we nou dat we moeten maken? Is het belangrijker om ons te richten op ouderen of om op kinderen te richten? Houden we daar voldoende rekening mee? Dat soort fundamentele debatten zijn eigenlijk niet gevoerd. Het is altijd heel erg praktisch geweest. Herinner ik mezelf ook. Maar dat werd nu ook weer door deze drie Kamerleden gezegd. Het ging eigenlijk over, de avondklok om 9:00 of om 9:30 laten ingaan? Moet het misschien toch om 6:00? En dan mis je de grondrechten discussie die daar eigenlijk bij hoort. En ze hadden alle drie verschillende oplossingen daarvoor in gedachten. Maar en wat ik toch ook wel heftig vond, we weten dat politici bedreigd worden en geïntimideerd worden. Maar als je dan Lisa Westerveld deze week hoorde zeggen, ja, er waren vragen die wij wel wilden stellen, maar zeker niet in een debat, want dan zou je een filmpje worden en dan ligt je mailbox twee weken weer onder vuur. Dus die vragen stelden we dan schriftelijk. Want dan hebben de mensen het niet door.
7: Ja, dan gaat er wel wat mis.
6: Dan functioneert echt de democratie niet lekker. En daar moeten ze voor de volgende keer iets op verzinnen. Hoewel ik geen idee heb wat, maar ze moeten er iets op verzinnen. Het leukste, dat ging ook wel rond, ik denk dat veel mensen dat wel gehoord hebben, is natuurlijk het begin met Fleur Agema. Die van tevoren de vraag kreeg, volgens mij kan ik de vraag ook nog laten horen van de voorzitter Daan de Kort.
9: Voordat we gaan beginnen, heeft u nog vragen aan de commissie?
10: Nou, een vraag dat vragen stellen is een oud-Kamerlid natuurlijk wel aangelegen. Zoals u ziet heb ik geen ambtelijke ondersteuningen bij me. Ik had er niet echt een heel goed gevoel bij om het verhoor hier met iemand voor te bereiden. Ik denk dat het uit je hart moet komen wat je te vertellen hebt. En daarbij, het is ook bekend, ik zoek een baan, ik ben werkzoekend. En ik wil u toch meegeven dat ik alles zal zeggen wat ik op mijn hart heb. Waarom zeg ik dat? De hoofdrolspelers hebben ook allemaal werk. Hugo de Jong is bijvoorbeeld commissaris van de Koning. Ik heb ambities ook om burgemeester te worden. En zoals u weet gaat een burgemeester ook over de benoeming van bijvoorbeeld een waarnemend burgemeester. De commissaris gaat erover. En toch zal ik in het belang van 18 miljoen Nederlanders alles hier met u delen wat ik op mijn hart heb. Ook als ik iets aardigs te melden heb.
6: Met een lachje van de voorzitter aan het eind. Ook als ik wat aardig. Ze heeft ook wat aardige dingen over gezegd, over Jaap van Dissel. Maar niet vooral. Maar ik vond het toch. Ik wil het even laten horen, omdat je hier iets van de frustratie in hoort. Van ik heb mijn best gedaan in die tijd om Nederland beter te maken in die coronatijd. En alle belangrijke mensen van toen hebben nu een baan. En mij wordt dat niet gegund. Dat is natuurlijk heel veel PVV-politici het lot wat ze hebben. Als je één keer die partij ingaat, dan lig je daarna moeilijk in de samenleving. En ze willen burgemeester worden. Dat is ook niet de meest toegankelijke baan, denk ik. Maar ik vond het, behalve dat het heel grappig is, om te, heeft u nog vragen? Ja, trouwens, ik zoek een baan, ik wil burgemeester worden. Wat ik wel geestig vind.
7: Ja.
6: Dat de frustratie die eronder zit, die snap ik ook wel. Dus ik dacht, die wil ik even laten horen. En hebben niet allemaal quotejes meegenomen van de verhoren. Maar deze vond ik wel goed om te noemen.
8: En ze is er natuurlijk wel echt mee bezig. Een paar maanden geleden had ze een bericht op LinkedIn met dezelfde strekking.
6: Ja, wij weten dit van haar.
8: Ja, ik zoek een baan. En dat is toch lastig, want volgens mij blijkt wel duidelijk dat ze zich opnieuw graag wil inzetten voor onze samenleving.
6: Ja, en bij de PVV is ze helaas niet meer welkom. We zijn op de radio ook niet meer welkom. Onze zendtijd is er al 30 seconden op, dus we lopen een heel klein beetje uit. Geef niet, de rest van de podcast die kan je gewoon straks online luisteren. Kunnen we het lekker hebben over de geheime diensten. Volgende week zijn we er weer. Met Michiel en Sofia en Mark, denk ik. Of misschien is Leendert volgende week weer.
7: Leendert is
6: wel. Dan gaan we even over vergaderen hoe we het dan gaan doen.
7: Volgende week, ja. Ja, dus dan kunnen we het echt over box 3 hebben.
6: Lekker. Heel lekker.
8: En stikstof.
6: Tot dan.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken doen.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De brand in een verdeelstation in het Groningse Mede kan voorlopig niet worden geblust. Dat zegt de brandweer bij RTV Noord. De brand ontstond zaterdag aan het begin van de avond. Er staat koelolie in de brand en de brandweer moet voorzichtig te werk gaan omdat de boel onder stroom staat. In de buurt van Mede is zwarte rook te zien. Er worden mogelijk meer dan 20 mensen vermist na de overstroming in de Grand Canyon in Amerika deze zaterdag. De beheerders van het park zijn nog bezig iedereen te vinden en te evacueren. Tot nu toe is dat bij 62 mensen gelukt. Het gebied krijgt vandaag weer te maken met veel regen en kan dus opnieuw overstromen. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Dat melden Amerikaanse media. En dat is een reactie op een aanval van Amerika een paar uur eerder op een lanceerbasis van Iran bij de straat van Hormuz. Dat waren de eerste Amerikaanse aanvallen op Iran in weken. De kapitein en een paar bemanningsleden van een Turkse veerboot die kapseisde bij Cyprus zijn opgepakt. De boot was net vertrokken uit Noord-Cyprus toen hij volliep met water en zonk. De meeste van de ongeveer 270 opvarenden konden worden gered. 8 hebben het niet overleefd. Naar 17 mensen wordt nu nog gezocht. En dan het weer van Weer Online. Er kunnen flinke onweersbuien over het land trekken. In de kustprovincies is code geel afgegeven. Overdag is het wisselvallig met verspreid over het land regen en onweersbuien. Het wordt dan een graad of 19. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
5: Je hoeft niet altijd te luisteren.
3: Behalve misschien naar onze podcast.
5: Allemaal in de BNR.